0: 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken naar een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin we samen met wetenschappers 3 uur lang de geheimen van de wetenschap ontrafelen.

0: de geheimen van de wetenschap ontrafelen.
1: De nacht van NTR Wetenschap.
0: Hey, mijn naam is Sander Nieuwenhuizen. Fijn dat je luistert deze nacht. Het is oktober, de maand van de geschiedenis, met dit jaar het thema lichaam en geest. En niet geheel toevallig sluit dat goed aan bij mijn eerste gast, met wie ik ga praten over wat oorlog doet met het lichaam en de geest. En dan vooral welke rol muziek daarin speelt. Mijn gast is namelijk muzikoloog Annelies Andries. Zij is haar hele leven al gepassioneerd door muziek en vooral ook door zingen. Ze promoveerde aan Yale, deed onderzoek in Oxford en geeft nu les aan de Universiteit van Utrecht. Ze onderzoekt wat oorlog doet met muziek en muziek met oorlog. Hoe klinken de gevoelens van een oorlog door in muziek? En kan muziek helpen in tijden van oorlog of het geweld juist erger maken? Een groot onderwerp, maar we hebben vannacht gelukkig de tijd. Dus fijn dat je luistert. Ja, goedenacht Annelies.
2: Goedenacht.
0: Goedenacht. Ja, wat ik zei, een groot onderwerp, maar ook een heel mooi onderwerp met veel muziek vannacht. Dus iets om naar uit te kijken. Je bent muziekwetenschapper. Laten we daar even bij beginnen. Muziekwetenschap is niet iets waar we heel vaak over praten in de nacht. Hoe onderzoek je muziek als wetenschapper?
2: Ja, eigenlijk is het een beetje het parallel voor de kunstgeschiedenis. Dus je gaat ook echt kijken naar de muziek. Je leert die muziek analyseren, maar je kijkt ook naar de hele geschiedenis, naar wat muziek betekent in verschillende culturen, voor verschillende mensen in verschillende tijden, op verschillende locaties.
0: Ja, en dat kan flink uiteenlopen, want muziek is er al lang in de menselijke geschiedenis. En wat zijn dan je bronnen bijvoorbeeld? Hoe pak je dat aan als wetenschapper?
2: Ja, aan de ene kant hebben we natuurlijk de partituren die zijn overgeleverd, maar dat is ook maar heel beperkt. Niet alles werd neergeschreven, zeker ook niet in de geschiedenis. Dus je gaat ook heel vaak kijken naar wat mensen bijvoorbeeld hebben geschreven in dagboeken over de muziek die gespeeld werd of die ze zelf uitvoerden. Natuurlijk, sinds het einde van de 19e eeuw hebben we ook opnames. Dat is natuurlijk een fantastische bron om mee te kunnen werken. En ja, de dag van vandaag is muziek een beetje overal natuurlijk. En dat kan je allemaal gebruiken, onderzoeken. Muziek op het internet, in games, in films ook.
0: Ja, en het hele fijne is dat we er ook naar kunnen luisteren nu.
2: Ja,
0: en dat is op de radio natuurlijk perfect. Dus dat gaan we doen. Maar voordat we de inhoud gaan, misschien ook leuk om jou als persoon iets beter te leren kennen. Hoe belangrijk is muziek voor jou persoonlijk?
2: Als ik me kan zeggen, music was my first love, dat is ook eigenlijk een klein beetje zo. Ik was als kind echt gefascineerd door muziek. We hadden thuis een platenspeler en ik heb op mijn 6 jaar een cassetterecorder gekregen. En dan ging ik naar de bibliotheek en dan ging dan platen. En op dat moment waren de cd's er ook al. En dan ging ik mijn eigen tapes maken, naar muziek luisteren. Ik heb ook leren dwarsfluit spelen, eerst daarna leren zingen. Ja, ik heb heel veel tijd met muziek doorgebracht en doe het eigenlijk nog altijd. Zo ben ik er uiteindelijk ook opgekomen om het te gaan bestuderen.
0: En welke muziek kwam er in die vroege jaren uit de cassettespeler en de cd-speler?
2: Ja, mijn ouders luisterden heel graag naar Simon & Garfunkel en ABBA. Dus een beetje de grote popgroepen uit die tijd. Ik zelf was ook heel erg gegrepen door opera. Ik ben uiteindelijk ook klassieke zang gaan studeren. Maar ontdekte dan dat ik toch een beetje te veel plankenkoorts had om daar echt mijn beroep van te maken. Maar ik doe het eigenlijk nog altijd een beetje allebei. Ik hou heel erg van opera en van allerlei soorten theater waar muziek een belangrijke rol in speelt. Maar daarnaast luister ik bijvoorbeeld ook heel graag naar singer-songwriters en andere repertoires.
0: Nou, en ik kan me voorstellen dat het ook wel fijn is om een beetje die basis te hebben, dat als je het onderzoekt, dat je ook je enigszins kan verplaatsen in de performer of en de materie ook kent wat dat betreft.
2: Ja, zeker. Heel veel van de muziek die voorbij gaat komen. Ja, we hebben het geluk dat er een aantal dingen van zijn opgenomen, maar heel veel is niet opgenomen. En dan kan ik gemakkelijk zelf ook even de melodietjes zingen om een beetje een idee te krijgen hoe dat het nu eigenlijk klinkt of ook hoe dat het lichamelijk voelt om die muziek uit te voeren.
0: Maar de plankenkoorts overwon het helaas voor de performer. En toen ben je muziekwetenschap gaan studeren.
2: Ja.
0: Hoe ging dat?
2: Ja, eigenlijk als van een leien dakje.

0: zou ik zeggen. Ja, dat uitvoeren, daar was ik altijd een beetje mee aan het worstelen. Wist ik niet altijd goed wat ik daarmee wilde. En ja, in de muziekwetenschap, ik vond het heel leuk om in de geschiedenis te duiken, bronnen te gaan analyseren, te gaan kijken, ja, waarom gebruiken mensen nu muziek? Hoe gaan ze ermee om? Ja, wat betekent muziek in allerlei soorten van levens? En deels was ik geïnteresseerd om daarna eventueel de dramaturgiekant uit te gaan. Mm-hmm. Maar dan heb ik ook de kans gekregen om een doctoraat te doen. En dat waren eigenlijk allebei dingen die waren niet veel plekjes. Zowel in de doctoraatwereld als in de dramaturgie. En dan heb ik eerst de doctoraatwereld gekregen. En dan dacht ik, dan ga ik daar gewoon mee verder. En nu zit ik hier.
1: Ja, en dan maak je steeds stappen. En dan ga je ook, is mijn ervaring, vaak steeds meer een beetje een niche in.
0: Ja.
1: En wat was dat in jouw geval?
0: Dus ik ben daar een beetje gefascineerd gebleven door opera en politiek. En dus mijn doctoraat gaat eigenlijk over de opera tijdens de Napoleontische oorlogen. En hoe die een rol speelde in de manier waarop dat de maatschappij deels door de regering en door Napoleon zelf gestuurd veranderde, maar ook hoe daar input was van allerlei soorten mensen van het publiek, ook van wetenschap veranderde ideeën, ook in de wetten bijvoorbeeld over vrouwen, over mannen. Hoe dat eigenlijk allemaal in die opera een soort van levende, beleefde vorm kreeg.
1: Ja, we gaan Die tijd in, de Napoleon. Ik wist dat ik hierover ging struikelen over dit woord. Over de Napoleontische tijd. De tijd van Napoleon. En om alvast een klein beetje een gevoel te krijgen voor die tijd, gaan we alvast even kort luisteren naar een fragment. Napoleon.

0: En wat hoorden we hier?
1: Ja, dit is een stuk gecomponeerd door Hortense de Beauharnais. En dat was zowel de stiefdochter als de schoonzus van Napoleon. Zij was de dochter van Napoleons eerste vrouw, Josephine de Beauharnais. En is daarna ook met zijn broer Lodewijk Napoleon getrouwd.
0: Altijd als het zo over stambomen gaat, dan gaat het in mijn hoofd. Misschien inderdaad even de tijd van Napoleon hebben we het over, 1800.
1: Ja, dus eigenlijk de decennia rond 1800. Napoleon is in 1799 aan de macht gekomen. Eerst als consul, daarna wordt hij keizer van Frankrijk. En dan wordt hij in 1815 natuurlijk met de grote slag van Waterloo. Verdwijnt hij uit het politieke landschap.
0: Ja, dat is Napoleon en die had een broer.
1: Ja, Lodewijk Napoleon had verschillende broeren, ja. Dit was er één van. Zoals het in die tijd ging, probeerde hij over heel Europa zoveel mogelijk macht te hebben. En dat deed hij onder andere door familieleden op de troons te zetten in de gebieden die hij onder zijn macht had. En in Nederland was dat in 1806. Het is eerst... Met de Franse Revolutie is het de Bataafse Republiek geworden. Maar Napoleon wilde dan toch daar iets meer de touwtjes in handen krijgen. En hij zet daar dan zijn broer, Lodewijk Napoleon. Die men soms ook konijn van Holland. Want hij had leren Nederlands spreken. Maar hij kon koning van Holland niet zo goed uitspreken. En dat hebben de Nederlanders dan verbasterd naar konijn van Holland. En zo is hij tot 1810... koning geweest. En natuurlijk zijn vrouw, Hortense de Beauharnais, was dan koningin van Holland.
0: Ja, daar gaan we het zo uitgebreid verder over hebben. Want dat is inderdaad de periode waar jij veel over kan vertellen. Maar om alvast een beetje in die tijd te komen en tegelijkertijd ook een beetje een vrolijke noot deze nacht te hebben, gaan we eerst luisteren naar een nummer van ABBA. Waarom? Want je mag naast de gasten in de Nacht van NTR Wetenschap mogen ook altijd muziek aandragen. En jij koos voor dit nummer. Het is Waterloo, dus ik zie de link, maar er zit misschien nog meer achter.
1: Ja, zoals ik al vertelde, mijn ouders en vooral mijn moeder was heel erg fan van ABBA. Waterloo ligt natuurlijk in België. Daar zijn ook rond de tijd van de slag van Waterloo altijd grote fietsrondes waar wij als kinderen aan meededen. En dan klonk heel vaak Waterloo door de luidsprekers als we daar met de auto naartoe gingen. Ik wist op dat moment helemaal nog niet dat het over een liefdesverhaal ging. Ik kon geen Engels. Dus ik associeerde dat meteen met die slag van Napoleon.
0: Ja, nou, we gaan luisteren.

0: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waarin ik spreek met muzikoloog Annelies Andries. En we gaan nu verder de tijd van Napoleon induiken. Want Waterloo ging eigenlijk helemaal niet over de slag van Napoleon.
1: Nee, het is eigenlijk een vergelijking met hoe een geliefde de andere overtuigt om er toch maar voor te gaan, natuurlijk. Ja.
0: Maar we kunnen praten over een stuk wat wel heel erg zich afspeelt in die tijd. En, je noemde haar naam al even, Hortense de Beauharnais.
1: Ja, Hortense de Beauharnais, ja. Spreekt men meestal uit in het Frans.
0: Ja, dat kan jij een stuk mooier dan ik, dat is duidelijk. En misschien inderdaad goed, je noemde het al eventjes om haar iets meer neer te zetten als persoon. En niet als vrouw van, maar misschien als persoon zelf. Zij leefde dus in die tijd van Napoleon.
1: Ja, zij was heel erg aan dat hof aanwezig. De dochter van de eerste vrouw van Napoleon. Getrouwd met de broer van Napoleon. Nu eigenlijk helemaal niet zo gelukkig getrouwd. Het was ook weer zo'n huwelijk waar zowel de vrouw van Napoleon, Josephine de Beauharnais, dat zij eigenlijk probeerde meer macht te krijgen binnen de familie. Want de Napoleons die waren nogal... die hingen goed aan elkaar. En zij wilden daar ook wat meer voet aan wal krijgen. Die Lodewijk Napoleon... We vermoeden dat hij waarschijnlijk... Was hij eigenlijk redelijk ziekelijk. Had heel vaak heel veel pijn. Waarschijnlijk ook van wonden uit die oorlog. En is dan uiteindelijk gebleken toch een hele jaloerse en controlerende... man te zijn. Dus dat was geen gelukkig huwelijk. Bovendien was Hortense, naar ze zelf zegt in haar memoires, niet echt iemand die graag in het voor het voetlicht stond. En natuurlijk werd ze als koningin van Holland meteen in de schijnwerpers gegooid.
0: En feitelijk was zij inderdaad de eerste koningin van Nederland. Dat is toch ook best wel bijzonder. Ik denk niet dat heel veel mensen dat scherp hebben.
1: Nee, inderdaad. Ze was dus de eerste koningin van Nederland. Maar ze was wel niet zo heel compliment. Ze gaf niet zoveel complimentjes weg voor Nederland. Ze vond het hier veel te koud, veel te nat. En ze vond niet dat vrouwen zich heel erg mooi kleden.
0: En hoe was het leven? Want als alles wat ik weet over die tijd zijn over het algemeen afbeeldingen en verhalen over mannen. Hoe was het leven voor... En zij was dan ook nog een bijzondere vrouw in die tijd. Maar we weten heel weinig over vrouwen in die tijd, of niet?
1: Ja, dat valt eigenlijk wel
0: Misschien
1: mee.
0: Weet ik heel weinig over vrouwen in die tijd.
1: Maar het is... Tera Koppens heeft een hele grote biografie geschreven over haar. Dus daar kan je heel veel informatie vinden. Gelukkig heeft zij ook heel veel brieven geschreven. Ze was heel close met haar broer, Eugène de Beauharnais. En zij schreven eigenlijk constant naar elkaar. Hij was heel vaak weg. Hij werd ook ingezet voor al die oorlogen. Dus daar hebben we heel veel informatie. Ze heeft dan ook in 1816, dus vlak na de val van Napoleon, is ze haar memoires gaan schrijven. Dus daar hebben we dan ook weer heel veel informatie die we daar kunnen vinden. Maar meestal krijgen we inderdaad veel meer verhalen over de mannen van de tijd die echt op oorlog uittrokken en alle grote avonturen beleefden. Nu, zij heeft eigenlijk ook een relatief... ik zou toch zeggen, avontuurlijk leven gehad. Haar vader is gegiljotineerd tijdens de decennium na de revolutie. Dan komt zij natuurlijk in het midden van die machtsspelletjes terecht. Ze is ook heel veel verhuisd. Ze ging ook heel vaak met haar man en met haar andere familieleden mee naar de plekken in Europa waar zij op dat moment ofwel strijd voerde of diplomatieke bezoeken deden of zo.
0: Je droeg ook een citaat aan. Napoleon zou ooit gezegd hebben: men bedrijft politiek als men spreekt over literatuur, zeden, schone kunsten en al het andere in de wereld. Vrouwen moeten breien.
1: Ja, dat is inderdaad. Hij was niet meteen heel erg... hij had niet heel veel geloof in wat vrouwen konden in die tijd. Daar moeten we wel een soort van voetnoot bij zetten. Want aan de andere kant liet hij het wel over aan de vrouwen in zijn familie en ook de vrouwen van de elite om in... In Frankrijk had je op dat moment eigenlijk een hele nieuwe elite. Een nieuwe elite die kwam uit onder andere die militaire families die zichzelf hadden opgewerkt tijdens de revolutie en tijdens de Napoleontische tijd. Maar je had ook niet echt die oude aristocraten die natuurlijk gevlucht waren, zeker kort na de revolutie, wanneer dat ze letterlijk een kopje kleiner werden gemaakt. Maar zij keerden natuurlijk ook terug, wilden opnieuw machtige posities. Maar ja, dat ging niet altijd zo goed tussen die twee groepen. En hij liet het eigenlijk aan de vrouwen om salons te organiseren waar die twee groepen toch met elkaar konden sociaal omgaan. En zo toch een soort van eenheid creëren. Het is niet altijd helemaal gelukt, uiteraard.
0: En waren er ook andere manieren voor vrouwen om zich te uiten in die tijd?
1: Ja, dus natuurlijk briefschrijven was een heel groot element. Maar wat ook heel interessant is, is dat Hortense, die was op internaat gestuurd. En daar heeft ze leren componeren en ook leren tekenen. En met haar broer, want zij hadden een heel innige relatie, maar waren natuurlijk heel vaak ver van elkaar verwijderd.
0: Zij in dat koude Nederland.
1: Ja, zij in dat koude Nederland. Hij ook op een gegeven moment in 1812 ging hij mee met de campagne naar Rusland. Zat hij in het nog veel koudere Rusland. En ze schrijven elkaar brieven, maar als hij daar in Rusland is, het verhaal gaat dat Napoleon komt aan in Moskou, maar in plaats van dat Rusland eigenlijk de aanval inzet, gaan ze gewoon alles verlaten en hem eigenlijk daar gewoon laten quasi doodvriezen. Dat is een beetje het idee. En Eugène zit daar, hij verveelt zich stierlijk, want er is niks te doen. En hij schrijft aan zijn zus: wil je alsjeblieft een romance schrijven? Een romance is een soort van lied uit die tijd. Dat gaat over soldaten die vastzitten in de sneeuw en in het ijs en wachten op beter weer om weer over glorie en de liefde te zingen. En enkele maanden later, we hebben haar brieven niet, maar krijgen we van hem, hebben een brief van hem waarin dat hij zegt van: ik heb jouw romance gekregen en ze had erbij ook een tekening gemaakt die bij die romance hoorde. En dat was dus eigenlijk ook een manier voor hen om emoties te delen. Want ja, hij zit daar natuurlijk vast. Je kan dat lezen in een brief, maar het is toch veel specialer als je daar dan ook een compositie van maakt. Een compositie die je dan ook zelf gaat zingen, die je dan naar hem opstuurt, zodat hij die ook kan zingen. Dus krijg je eigenlijk een soort van duet op afstand.
0: Ja, en was dat bijzonder in die tijd, dat een vrouw zich zo ontwikkelde en ging componeren en tekenen?
1: Nu, in de elite-cirkels was het eigenlijk heel gebruikelijk dat zij werden opgeleid in de kunsten. Het was ook het idee dat je als vrouw daarmee het huishouden zou entertainen. Of ja, toch op zijn minste bezighouden, leuke avonden ging organiseren. En daardoor ook zou zorgen voor een soort van samenhang, community in dat gezin. En ook met de vrienden en de salons, met de grotere sociale cirkel die er was. Maar het is zo dat dat componeren niet iedereen kon dat. Het is ook geen ster componiste, Hortense de Beauharnais. We weten dat haar muziekleraar Carbonel heel vaak heeft meegeholpen bij de begeleiding schrijven voor deze melodieën. Maar ze werd wel erkend als iemand die een mooie stem had en muziek wel begreep.
0: En voor jou als muziekwetenschapper goud, kan ik me voorstellen.
1: Ja, want dat is eigenlijk ook speciaal. We hebben niet zo heel veel muziek van vrouwen uit die tijd. Want dat was eigenlijk voornamelijk, zeker muziek die publiek gespeeld werd, dat was voornamelijk iets dat mannen componeerden. Maar die romance, dat is een liedgenre dat echt al sinds de 18e eeuw erg populair was in Frankrijk. Dat ook bedoeld was om echte emoties te kunnen uiten. En omwille van die nadruk op de emoties vond men dat ook een genre dat heel goed geschikt was voor vrouwen, zowel om te zingen als ook te componeren.
0: We kunnen luisteren naar een van de romances van haar. Dat is Adieu numère un à son fil. Ja. De Franse uitspraak van jou is 100 keer beter. Is het specifiek een bijzondere compositie?
1: Ja, het is eigenlijk een van de vele composities die ze schrijven die ook oorlog als thema hebben. En het was in die tijd eigenlijk... Ja, we hebben bijvoorbeeld brieven van Napoleon, waarin dat Josephine, haar, de moeder van Hortense, zegt van ja, ik ben eigenlijk bang voor jou... Ja, voor jouw leven, want je bent altijd weg. En dan antwoordt Napoleon met waarom tranen? Wees een beetje moedig, dan ben je mij nog dierbaarder. Toon karakter en een soort van sterke wil. Dus dan krijg je het idee dat eigenlijk er geen ruimte was om die bezorgdheid over die oorlog echt te gaan uiten. En we zien dat Hortense verschillende composities schrijft die eigenlijk juist wel ruimte bieden aan die gevoelens, ook die van angst, van onzekerheid, van vrouwen die thuis blijven. En dit is een lied over een vrouw, een moeder die haar zoon naar de strijd stuurt. En we leren in het lied ook dat de man al is omgekomen in de strijd. En dus ze geeft hem zijn sjaal mee. En het is heel dubbel, want aan de ene kant zegt ze van ga daar naartoe, ga mee oorlog voeren, kom glorierijk terug thuis. Maar je voelt ook... Ja, de angst, de bezorgdheid van die moeder.
0: Ja, laten we gaan luisteren en dan kunnen we daarna nog even doorpraten over, nou, over jouw vak inderdaad. Van waarom wat draagt dit nou eigenlijk zo over? Maar laten we inderdaad eerst even gaan luisteren.

0: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. We hoorden een romans. Waar klonk dit soort muziek in die tijd?
1: Ja, dus vooral in de huiselijke sfeer. Dus je kon het zingen. We weten van heel veel van de dagboeken en van brieven dat Eugène en Hortense heel vaak bij hun moeder in het buitenhuis, net buiten Parijs, dat zij heel vaak daar s'avonds na het avondeten samen romances zaten te zingen. Aan de andere kant had je ook salons. Dat was waar dat je niet alleen je eigen familie uitnodigde, maar waar dat er ook andere vrienden, kennissen, soms ook artiesten, muzici, literatoren werden uitgenodigd. En daar ging men dan ook vaak muziek maken. Maar het speciale eigenlijk van veel stukken die geschreven zijn door Hortense Beauharnais is dat zij ook werden opgenomen in het leger. En een aantal van die stukken, zeker Le Beau du Noir, wat we eigenlijk beter kennen onder de titel Partant pour la Syrie, is uiteindelijk zo bekend geworden. Je hoorde het overal, als we de brieven mogen geloven. En dat heeft er uiteindelijk, is eigenlijk een soort van lied geweest van de Bonapartisten die na de val van Napoleon geprobeerd hebben om die familie terug op de troon te krijgen. En uiteindelijk ook met succes in 1848, wanneer haar zoon Napoleon de derde uiteindelijk, eerst wordt hij leider van de Republiek en daarna ook opnieuw terug keizer.
0: Die muziek kreeg eigenlijk een andere functie.
1: Ja.
0: Want wat was, denk je, de primaire functie voor haar?
1: Ja,
0: dat is moeilijk inderdaad, want je beschouwt het natuurlijk. Maar
1: aan de ene kant denk ik inderdaad dat die muziek diende om die emoties uit te wisselen. Er is ook op een gegeven moment schrijft ze in haar dagboeken van ik kon aan mijn broer toch niet zeggen dat hij voorzichtig moest zijn. Dus ik schreef mijn boodschap op in een romance en stuurde deze naar hem. Dus het gaf een plek om bepaalde emoties te uiten en ook om die uit te wisselen met haar broer, maar we weten ook van andere vrienden, kennissen van haar waarmee dat ze romances uitwisselde. Maar in haar dagboeken staat ook beschreven, of in haar memoires staat ook beschreven hoe dat die romances uiteindelijk zo populair werden dat uiteindelijk vanuit, het is niet helemaal duidelijk of dat het Napoleon zelf was of mensen uit zijn omgeving, dat ze vroegen dat zij ook stukken ging schrijven voor het leger. Omdat zij die muziek zo fijn vonden en ook heel vaak uitvoerden. Het werd dan ook georchestreerd of voor fanfare of voor militaire band. Dus dat het ook echt in die militaire muziek binnenkwam.
0: Dat is denk ik een interessante brug naar je werk, wat je verder ook onderzoekt inderdaad. Want je kan muziek op veel verschillende manieren inzetten. In dit geval dus als wat eigenlijk? Als je dit gaat inzetten voor dat soort doelen.
1: Ja, dus muziek had ook een heel belangrijke functie in oorlogstijd voor het leger. We weten dat men marcheerde op trommelslagen. Mm-hmm. Er waren eigenlijk vooral kleine jongens die de drummerboys waren van het leger. En zij sloegen de trom om het marcheren goed geordend te laten gebeuren. Maar bijvoorbeeld ook tijdens aanvallen. En dan zodat er ook kon versneld worden allemaal tezamen. En daarnaast hadden we natuurlijk allerlei soorten van entertainment. Want als je met een hele groep mannen op campagne gaat, die kan je niet heel de tijd. Dan moet je ook.
0: Ze hadden nog geen Netflix en geen.
1: Entertainment. Nee, dat bestond nog niet. Maar de officieren die brachten natuurlijk hun eigen muziekensemble mee en die dat dan in de mes na het avondeten voor hen gingen spelen. Bij de gewone soldaten waren er vaak muzikale mensen bij die dan ook liederen zoals deze romances, maar ook chansons, dat is meer een soort van populairdere vorm, gingen zingen om hun kameraden te entertainen. En vaak werd dat dan we weten van verhalen dat het soms een heel vrolijk gebeuren werd. Waar dat niet de alcohol soms ook heel vrij vloeide.
0: En klonk er veel muziek, denk je, in die tijd?
1: Ja, voor zover we weten wel.
0: Ja.
1: Ja, daarnaast, wat ik eigenlijk nog niet vermeld heb, is dat er ook de gewoonte was om soms die militaire banden te laten spelen achter het orkest, zodat hij achter het leger, mm-hmm. zodat ook het leger kwam met een soort van ja, klank. En dan zo luid mogelijk natuurlijk, zodat ze ook de vijanden angst zouden aanjagen. Dus je ziet echt in al die situaties dat daar muziek gebruikt werd. Natuurlijk, ja, ik kan niet, ik heb geen teletijdsmachine, ik kan niet terug in de tijd nee. gaan om echt te gaan luisteren hoeveel muziek er was. Maar van alle dagboeken, ook de officiële beschrijvingen, lijkt het inderdaad dat muziek een heel belangrijke rol speelde.
0: Ja. Ja, dus om mensen in beweging te zetten, om maar dus ook zeker om gevoelens over te brengen. Of misschien ook iets te verwerken of iets uit te spreken wat misschien moeilijker te zeggen was in woorden.
1: Ja, dus dat zie je heel sterk in die romances. Je ziet aan de andere kant hebben ze ook militaire liederen die eerder de humoristische kant op gaan. Want het is zeker als je je voorstelt de soldaten tijdens zo'n campagne, die wil je niet meteen laten nadenken over de angst van het leven. Dus daar, om de moraal een beetje hoog te houden, ze waren er vaak ook meer marsachtige liederen die gespeeld werden, die soms ook een beetje een humoristische kant uitgingen.
0: En waren er, denk je, was er ruimte voor grote emoties zoals verdriet, rouw, trouw? Ik kan me voorstellen dat zo'n oorlogssituatie behoorlijk traumatisch kan zijn.
1: Ja, natuurlijk. We hadden de hele grote officiële. Op het moment dat een leger terugkwam, bijvoorbeeld in Parijs, nadat ze een veldslag hadden gedaan, dan had je natuurlijk de hele grote officiële processies. We hadden natuurlijk ook de begrafenissen. Zeker van de hogere militairen werd daar ook heel veel aandacht aan besteed. Het is wat onduidelijker in hoeverre dat voor de gewone soldaat ook echt het geval was. Maar we weten wel van, het wordt soms de troubadour genoemd. Dat zijn die muzici eigenlijk die onder die soldaten zaten. En die vaak een heel belangrijke rol speelden in die avond entertainments. Maar ook bijvoorbeeld als ze gevangen genomen werden. En we weten ook bijvoorbeeld dat zij daar dan in gevangenschap liederen gingen zingen om ook de nostalgie, de melancholie van dat gevangenschap om daarmee om te gaan. Er wordt ook toneel gespeeld en zo. Dus ook daar speelde dat wel een belangrijke rol.
0: Ja, en dat geeft alles bij elkaar, denk ik, een veel rijker beeld misschien dan de andere bronnen die we hebben. Een schilderij of een dagboekfragment inderdaad.
1: Ja, zeker als we naar de schilderijen kijken, dan zien we natuurlijk alleen de hele grote ceremoniële de grote veldslagen of de grote processiescènes.
0: Ja, en als ik dat voor me zie, dan hoor ik daar over het algemeen vrij bombastische grootse filmmuziek achter. Maar dat kleurt natuurlijk ook heel erg het beeld wat we nu met terugwerkende kracht hebben. Dat is misschien een mooie brug naar muziek die we nu kunnen gaan luisteren in eerste instantie en waar we over door kunnen praten. We gaan luisteren naar Chasing the Escaping Sun uit The Odyssey. Een film die veel mensen, denk ik, deze zomer hebben gezien in de bioscoop. Wat echt een belevenis is. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren hebt.
1: Ja, dat is eigenlijk een van de redenen waar ik hem in deze film heel erg geïnteresseerd was, is hoe de klank, ik weet niet of dat je het altijd ervaart als muziek, maar hoe het ook zo'n fysieke impact heeft als je gaat, zeker in een IMAX-theater, gaat luisteren.
0: Ja, zullen we eerst even luisteren en dan gaan we doorpraten.

0: Ja, dat was filmmuziek. Chasing the Escaping Sun uit The Odyssey van Christopher Nolan. Ik spreek deze nacht van NTR Wetenschap met mijn gastmuzikoloog Annelies Andries over muziek in relatie tot oorlog. En we bespraken hiervoor hoe muziek ons een inkijkje geeft in de gedachtewereld van de mensen van vroeger, in de tijd van Napoleon bijvoorbeeld. Maar ook je richt je soms ook op het hier en nu. Een onderwerp waar ik het graag ook even over wil hebben is eigenlijk de relatie tussen trauma en muziek. En als we het hebben over het begrip trauma, waar hebben we het dan over?
1: Ja, dat is een heel moeilijk begrip. Omdat er eigenlijk zoveel verschillende mogelijke perspectieven zijn of manieren waarop dat je ermee kan omgaan. We hebben natuurlijk de strikt medische PTSD, post-traumatic syndrome. Dat heel specifiek is, maar aan de andere kant wordt het ook heel vaak gewoon gebruikt voor ja, gebeurtenissen die echt een hele grote indruk gemaakt hebben. Vaak is er ook een soort van idee dat er een moment is geweest van ja, geweld of dat iemand zich echt in het nauw gedreven voelde en dat het dan uiteindelijk altijd maar blijft terugkomen in het leven. En dan heb je natuurlijk Freud met de hele psychologische theorieën van trauma. Ja.
0: Ja, en als je dat betrekt op je vakgebied, de muziek, hoe is die relatie?
1: Ja, trauma is eigenlijk, ik denk in de laatste 10 jaar is dat echt een topic geworden waar dat er heel veel onderzoek gedaan wordt. Vooral ook in nasleep of in onderzoek naar de hele grote oorlogssituaties uit de 20e eeuw, zeker de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Koude Oorlog, de 21e eeuwse dan oorlog in Irak. Dus daar wordt heel erg naar gekeken hoe dat eigenlijk muziek daar ook een rol in speelt in zowel traumaverwerking, maar ook hoe ook muziek ingezet wordt als eigenlijk een soort van geweld.
0: Ja, nou laten we beginnen bij het positieve deel, de traumaverwerking. Ja. Ik begreep dat muziektherapeuten, verre collega's van jou, bijvoorbeeld onderzoek hebben gedaan naar de invloed op vluchtelingenkinderen in kampen in Griekenland.
1: Ja.
0: Hoe werd daar muziek ingezet?
1: El Sistema is, Greece is een grote organisatie bijvoorbeeld, die zich echt inzet om kinderen gratis muziekworkshops, muzieklessen te geven. En dat werkt op verschillende manieren. Er is onderzoek gedaan onder andere naar het feit dat het kinderen te samenbrengt. Kinderen die soms niet dezelfde taal spreken. Of kinderen die zo overweldigd zijn door wat er gebeurd is. Dat ze eigenlijk zich moeilijk kunnen uitdrukken. En dat ze dan eigenlijk via de muziek die niet altijd talig hoeft te zijn. Mm-hmm. Dus gewoon ook met instrumenten, slaginstrumenten of wat ze ook kunnen gebruiken. Om daar een soort van communicatie eigenlijk door te creëren.
0: Ja.
1: En ook een community. Dus ook een gemeenschap van mensen die eigenlijk via die muziek naar elkaar leren luisteren, op elkaar leren inspelen.
0: Ja, ja, dus een hele waardevolle, laagdrempelige manier inderdaad om iets, om een connectie aan te gaan, inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld door samen te zingen. Dat is denk ik een heel goed voorbeeld waar je zelf ook, denk ik, voor wat je zelf ook hebt ervaren. We kunnen even luisteren naar een stukje van een koor van, nou, ik geloof wel honderden kinderen en volwassenen die samen zingen in Griekenland, in een vluchtelingenkamp.

0: Ja, dit is denk ik één voorbeeld. Inderdaad, zijn er meer van dit soort voorbeelden? Dat je ziet dat dat samen muziek maken verbindt?
1: Ja, er zijn echt honderden. Als je op YouTube daar gewoon naar zoekt, krijg je heel veel video's.
0: En ook in deze context van een oorlogssituatie of vluchtelen.
1: Je krijgt ook een collega van mij in Oxford, en ik ben nu even haar naam kwijt, heeft ook een project waar dat ze samenwerkt met vrouwen en jonge vrouwen en meisjes in Afghanistan, die eigenlijk helemaal geen muziek mogen maken, maar die dat toch doen. En dan helpt hen ook om bijvoorbeeld naar Europa te komen, om hier dan concerten te geven als een manier om zich te kunnen uiten en dat soort dingen. Dus je ziet het echt op verschillende plaatsen dat het wordt ingezet.
0: En hoe komt het, denk je, dat muziek zo universeel werkt eigenlijk?
1: Ja, daar is de wetenschap nog niet helemaal over uit. Er wordt wel heel veel onderzoek gedaan naar hoe muziek eigenlijk op mensen inwerkt. En het blijkt een heel complex gegeven te zijn. Maar ik denk wat heel belangrijk is voor muziek is dat het is niet alleen intellectueel, maar je beleeft het ook als je het doet. Het is ook iets heel lichamelijks om te doen.
0: Zeker als je het maakt of uitvoert, inderdaad.
1: Ja, en ik was ook bij het Oude Muziekfestival in Utrecht, en daar was het thema Giving Voice dit jaar. En aan het begin van het concert liet de directeur eerst iedereen samen ademen en dan even samen zingen. En dat was echt een soort van magisch gevoel. Ik kende de mensen rond mij helemaal niet, maar toch voel je dan plots dat je in een soort van groter geheel zit en samen naar het concert, dat het dan eens gaat luisteren. En ik denk dat iets te maken heeft met de soort van coördinatie van ademen, van klank maken, dat zelf lichamelijk voelen en het ook van de anderen rond jou voelen. En dat is ook wat we, als we kijken naar historische voorbeelden, dan denkt men heel vaak over muziek als een soort van, muziek is ook trilling. Mm-hmm. En die trilling die zou ook het lichaam op bepaalde manieren in balans kunnen brengen.
0: Hey, misschien iets wat wij in de hedendaagse tijd soms wel een beetje vergeten. Dat is mijn eigen interpretatie hoor, maar die kracht daarvan. Op sommige plekken weten mensen elkaar goed te vinden, inderdaad. Maar,
1: maar is nog altijd. Er zijn heel veel koren in Nederland bijvoorbeeld. En daar zie je dat ook. Mensen die misschien helemaal zich elkaar op een andere plek niet zouden ontmoeten, maar dan wel in zo'n koor samen gaan zingen.
0: Ja, we hadden net al even een stuk filmmuziek gehoord uit de Odyssey. Muziek kan namelijk ook heel functioneel eigenlijk worden ingezet, zeker door filmmakers. En dat is iets waar je ook heel erg geïnteresseerd in bent, zeker op dit moment.
1: Ja, dit is door het zien van de Odyssee werd ik daar eigenlijk een beetje toe aangezet. Wat mij opvalt bij de films van Christopher Nolan is dat er zit altijd een soort van waarschuwing voor oorlog in. En dat deels door een soort van creëren van een traumatische beleving, zou ik het noemen. We krijgen hier Odysseus die altijd maar terugdenkt aan die Trojaanse oorlog. En wat mij vooral opviel bij de muziek, de soundtrack van deze film, is hoe lichamelijk deze soundtrack, hoe ik die zo lichamelijk ervoer.
0: Mm-hmm. Want daar heeft Christopher Nolan ook wel een beetje een patent op. Hè? In al zijn films, in Oppenheimer speelt muziek, of eigenlijk ook hele minimalistische muziek, volgens mij een hele grote rol. Of het wegvallen van geluid ook.
1: Ja, in zijn creatief proces is muziek ook echt heel belangrijk. Muziek is niet iets dat als de film helemaal in kannen en kruiken zit, dat er dan een componist bij gehaald wordt. Maar de componisten worden meestal van relatief vroeg betrokken, ook bij het creëren van het script. En zeker als we kijken naar Oppenheimer, Odysseus en dan ook Dunkirk. Mm-hmm. Dat ging over die Tweede Wereldoorlog. Ja, daar heb ik elke keer het gevoel gehad, en daarom dat ik er nu ook een onderzoek aan wil wijden, dat muziek echt ingezet wordt om ja, dat geweld van die oorlog, wat je dan eventueel zou kunnen linken ook aan hoe dat het ook trauma's veroorzaakt, hoe dat die muziek dat echt ondersteunt in de beleving.
0: Zullen we even een klein stukje luisteren van Hans Zimmer, dat is de componist, ja, van Dunkirk. Inderdaad, dan horen we dat, denk ik.

0: En dan kunnen we hem ietsje zachter zetten. En dan laten we hem nog even op de achtergrond lopen. Want wat hoor je hier dan bijvoorbeeld? Als je hier als geoefende luisteraar naar luistert.
1: Ja, hier krijg je natuurlijk die elektronische klanken die eigenlijk zich blijven herhalen. Iets later in het fragment, denk ik, komen we ook nog wat we de Shepard-toon noemen terug. En dat is een soort van toonladder die alsmaar omhoog blijft te gaan. En lijkt wel een soort van oneindig omhoog te gaan. En dat doet hij door lagen te creëren. En daardoor krijg je als luisteraar ook zo'n beetje een ongemakkelijk gevoel van waar gaat het naartoe, waar gaat het eindigen. En ook als je nu naar dit luistert, ja, dat is zeker niet iets dat ik zou zeggen, daar ga ik nu even leuk een deuntje van.
0: Nee, dit zet ik niet thuis op voor de ontspanning.
1: Nee, het creëert echt die spanning. En ook voor mij een beetje een ongemakkelijk gevoel. Zeker, nu staat het relatief stil natuurlijk. Maar als je in zo'n IMAX-theater zit met de Dolby-boxen. Ja. Dan gaat dat echt, voel je echt ook het feit dat klank niet alleen maar in de lucht rondhangt. Maar ook echt die trilling is.
0: Ja, en dat is voor jou als muziekwetenschapper ontzettend interessant om verder op in te zoomen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook iets is dat soms een beetje vergeten wordt. Dat klank ook echt trilling en gevoel is. En dan is het heel interessant om te gaan kijken naar zo'n componiste die het echt inzetten als een soort van belichaamde ervaring voor de boodschap van een film over te brengen.
0: Ja, ik zet Hans Zimmer eventjes uit voor nu. Want we gaan nog even luisteren naar Sara Bareilles. Ja. Het is een tijdstip, denk ik, en mijn gebrek aan de Franse uitspraak. Waarom dit nummer? Waarom gaan we naar dit nummer luisteren? Los van dat het een fijne afsluiting is van dit uur.
1: Song for a Soldier is een stuk dat zij speciaal gecomponeerd heeft in 2011 voor de financiering of de voor de tsunami die daar op dat moment in Japan heel veel verwoesting heeft veroorzaakt. Maar interessant gaat het eigenlijk over een vrouw die, of ik vermoed dat het een vrouw is aangezien ze het zelf zingt, waarvan dat een geliefde op oorlog of weg moet. Het leger van de VS is ook een tijdje ingezet in Japan om daar te gaan helpen met de crisissituatie. En dat deed mij ook heel erg denken aan Hortense de Beauharnais, die daar ook aan haar broer stukken stuurt met ik mis jou, ik ben bang, gaan we elkaar ooit terugzien. En dat krijg je natuurlijk hier ook in dit stuk. En dan natuurlijk ook speciaal. Sara Bareilles is wel een soort van singer-songwriter die ik een tijdje gevolgd heb, waarvan ik de muziek heel erg apprecieer. Het is niet zo treurig als onze moeder die vaarwel zegt. Er zit wel een zekere beat in dit nummer.
0: Ja, laten we gaan luisteren.

0: Ja. Straks in het volgende uur praat ik verder met muzikoloog Annelies Andries na het NOS Journaal. Oh.
1: NPO Radio 1.
2: 3 uur. Etienne Verschuren met het NOS Journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken naar een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
0: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap in deze maand van de geschiedenis. Mijn naam is Sander Nieuwhuizen.
3: Van NTR Wetenschap.
0: Ja, en voor wie net inschakelt, ik spreek vannacht met muzikoloog Annelies Andries van de Universiteit Utrecht. En zij onderzoekt wat oorlog doet met muziek en muziek met oorlog. In het eerste uur gingen we terug naar de tijd van Napoleon. En dit uur praten we nog even verder over de schaduwkant van muziek. Ja, welkom nog steeds Annelies hier in de studio. Heb je nog een vraag voor Annelies, dan kan dat. Dan kan je ons appen via de NPO.

0: Ja, welkom. Nog steeds Annelies hier in de studio. Heb je nog een vraag voor Annelies, dan kan dat. Dan kan je ons appen via de NPO Luister-app. En dan krijgen wij die hier binnen. Maar eerst gaan we dus nog even doorpraten. We hebben het gehad over hoe je muziek kan gebruiken op positieve manier. Hoe het troost kan bieden in tijden van trauma. Maar het heeft soms ook een wat minder mooi kantje, de muziek. En om dat te introduceren, denk ik dat we eerst gaan luisteren even naar een fragment.
1: It's always fun to remember special times. And the happiest memories of all are the ones we share with the friends we love. I love you, you love me. We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me?

0: Ja, goedenacht. U luistert echt naar NPO Radio 1. En we hoorden hier net I Love You van Barney and Friends uit een Amerikaanse kindershow. Maar hier is iets bijzonders aan, hè, Annelies?
1: Ja, dus dit is het melodietje waarmee het heel vaak deze show. Het gaat over een paarse dinosaurus die vooral hele stichtelijke kinderlijke televisie verkeert. Maar in 2003 werd er bericht door de BBC en ook The Guardian dat in Guantanamo Bay, in de plek waar dat de terroristen door de VS werden vastgehouden, dat daar muziek werd ingezet als foltertuig. En dit is een van de nummers die daar dus blijkbaar werden ingezet, waarover bericht was.
0: Ja. Want dan moet je je voorstellen dat ze niet één keer dit liedje waarschijnlijk afspeelden.
1: Nee, en dit valt onder wat ze op dat moment noemden de no-touch torture method. Dus de manier waarop dat er echt foltering gedaan worden, maar zonder dat daar dan lichamelijke, mensen lichamelijk worden aangeraakt. En daardoor is er ook veel minder bewijs. Maar dat werd dan waarschijnlijk loeiend luid opgezet in een constante loop. Waarschijnlijk ook tijdens de nacht. Het ging dan ook vaak gepaard met lichten die aanbleven en al dat.
0: Ja, dus wat laat dat zien, denk je?
1: Ja, we hebben al veel gehad over hoe muziek toch belangrijk kan zijn in het verwerken van gevoelens, hoe dat muziek een kracht ten goede kan zijn. Maar muziek kan dus ook met minder goedaardige bedoelingen worden ingezet. En dat, ik denk dat het belangrijk is om ook altijd niet te kijken van wat is muziek? Hoe gebruiken mensen... maar ook altijd gaan kijken van hoe gebruiken mensen muziek en met welk doel. Want je hebt natuurlijk ook heel propagandistische liederen die ook niet altijd tot de beste resultaten leiden.
0: Die met dezelfde mechanismes werken natuurlijk in de positieve zin om mensen in beweging te krijgen of iets positiefs te bereiken. Kan je dat net zo goed inzetten op een hele lelijke manier inderdaad.
1: Zeker als je denkt aan de Tweede Wereldoorlog, daar werd muziek ook heel sterk gebruikt om mensen in pas te laten lopen en allerlei ideologieën over te brengen. Dat is een van de redenen waarom bepaalde componisten na die Tweede Wereldoorlog heel erg zijn afgestapt van muziek die eigenlijk meteen heel erg aanspreekt of heel duidelijk ritme heeft, juist om dat te ondergraven, hoe dat muziek mensen heel emotioneel en heel lichamelijk kan aanspreken.
0: En als je naar je wetenschappelijke carrière nu kijkt, zijn er nog hele grote vragen, los van de filmmuziek waar je je dus nu in gaat verdiepen, die je ook nog die bij jou opborrelen?
1: Ja.
0: Dat is een hele grote vraag die ik stel.
1: Ja, sowieso lijkt het mij heel interessant om meer te gaan samenwerken ook met bijvoorbeeld muziektherapeuten en te gaan kijken van hoe zetten zij muziek in en

0: Kunnen we daaruit dingen leren die misschien ook dan... En kunnen we daaruit vragen distilleren die misschien ook in de geschiedenis kunnen stellen? Want in de geschiedenis kunnen we natuurlijk nooit teruggaan en de mensen vragen van waarom deed je dit nu? Hoe voelde je dat? Natuurlijk is het zo, je kan... Ja, we weten niet hoe dat de mensen in de geschiedenis... Er is altijd een groot verschil tussen wij die nu leven en de mensen in de geschiedenis. Maar er zijn wel dingen die herkenbaar blijven en die terugkomen. Dus dat lijkt mij heel interessant om daar verder mee te gaan. Voorlopig heb ik eigenlijk vooral de geschiedenis ingegaan of dan die filmmuziek. Maar niet echt zo gekeken hoe dat er vandaag ook... het heel expliciet wordt ingezet.
1: Ja. Als ik zelf denk aan muziek en de functie daarvan... Is er iets wat ik mooi vind om ook te delen met jou, met de luisteraars. En dat zit hem... het is niet per se trauma, maar meer in het domein van rouw. Wat soms best lastig is om uit te leggen, vind ik. Hoe je dat ervaart. Ik heb het de afgelopen jaren helaas veel ervaren. En als ik het dan moet uitleggen aan mijn vrienden die dat gelukkig niet hebben ervaren, helpt muziek enorm. Zowel in rituelen natuurlijk, rond een uitvaart speelt muziek denk ik een hele mooie rol. Maar ook in eigenlijk een gevoel overbrengen. Precies wat je ook al omschreef, zoals het in de geschiedenis ook altijd gebruikt is. En voor mij persoonlijk is Nick Cave daarin een voorbeeld. Nick Cave en de Bad Seeds. Een behoorlijk stevige band altijd geweest. Die eigenlijk een hele grote shift hebben gemaakt. Wat werd ingegeven door een plotselinge dood van een van zijn zoons. Later is nog een andere zoon van hem ook overleden. En... ik denk dat het goed is om er eerst even naar te luisteren. Omdat, als wat ik zeg, eigenlijk voor mij behoeft het zo weinig woorden. Maar we kunnen daarna nog even erover doorpraten. En wellicht zijn er luisteraars die ook iets met ons kunnen delen. Hoe muziek voor hun inderdaad een functie heeft. Laten we gaan luisteren naar Nick Cave en de Bad Seeds. Met het nummer I Need You in een live uitvoering.
2: When you're feeling like a lover.

0: Ja, we hoorden Nick Cave met I Need You. Nou ja, ik weet niet hoe het... Volgens mij is het de eerste keer dat jij het nummer hoorde.
1: Ja, nee, nu dat of ik niet? Het terughoorde, had ik het ook ooit al wel eens gehoord. Ja. Maar ja, echt prachtig nummer.
0: Ja, en het is het nummer is geschreven eigenlijk op het moment dat het fatale ongeluk met zijn zoon gebeurde, inderdaad. En ze zaten toen al in de studio en hij heeft de tekst eigenlijk herschreven. En ik denk, eigenlijk alle muziek daarna staat in het teken van verlies, maar ook van weer hoop, de platen daarna. Maar hij kiest er wel heel erg voor om heel openlijk eigenlijk dat te delen met zijn publiek. Wat ik persoonlijk dus heel mooi vind, inderdaad, omdat het mij heel erg helpt. Maar herken je dat soort voorbeelden?
1: Ja, ja, zeker. Ik vind ook wel, nu dat ik er terug naar luister, ook met die achtergrond, want die kende ik eigenlijk niet. Is het ook heel mooi hoe dat die de soort van verstilling hierin in het stuk zoekt. Ja. Met ja, die pianobegeleiding die eigenlijk altijd maar terugkomt, maar ook het rauwe van de stem dat die daar terug eruit haalt.
0: Ja. Ja, en ik heb ook expres de live versie gekozen, omdat die daar nog extremer in zit en je dan met 50.000 mensen op een veld staat, ja, en het muisstil wordt en hij alleen nog maar zegt just breathe, just breathe, just breathe. Ja, prachtig, denk ik.
1: Ja, ook weer adem natuurlijk. Adem, ja, is zo belangrijk ook, ja, voor, ja, mensen en ook wat we nodig hebben natuurlijk om te zingen.
0: Is er iets over te zeggen over de techniek of de muziek en waarom dit zo lukt, zeg maar? Ik vraag het nu, dit is misschien niet per se iets waar je onderzoek naar gedaan hebt, maar...
1: Nee, niet direct waar ik onderzoek naar doe. Ja, het is natuurlijk heel veel, is ook een beetje de context, denk ik, waarin je zit. En wat je herkent en wat je niet herkent en hoe dat je daar dan emotioneel op reageert. We leren natuurlijk van kleins af aan al meteen van bepaalde soorten van muziek aan bepaalde contexten hangen, denk ik. Dus ik denk dat daar ook heel erg dat je daar ook heel erg door beïnvloed wordt. Maar ik denk omdat muziek, ja, heel veel liederen hebben natuurlijk wel woorden, maar muziek zelf is natuurlijk niet talig. En dat is iets dat meteen op jou afkomt. Het is ook, ja, heel moeilijk om je daarvoor af te sluiten. Daarom dat het misschien ook eigenlijk als een natuurlijk ook op die slechte manier kan worden ingezet. Ja. Maar het is wel iets dat direct binnenkomt. En ik denk dat daarom soms dingen daarin herkend kunnen worden van hoe je je voelt in de beweging van de muziek. Emoties natuurlijk, heeft ook motie, dat element daarin, die je misschien niet meteen weet uit te drukken in woorden.
0: We vragen onze gasten eigenlijk altijd in de voorbereiding ook of je nog dingen mee kan nemen. Bijvoorbeeld een citaat of iets fysieks of een prent of een afbeelding. We zijn er in het gesprek nog niet aan toegekomen, maar het is denk ik wel leuk om het er even over te hebben. Want je hebt voor ons een prent meegenomen. Het is radio, kan je die voor ons beschrijven?
1: Ja, het is eigenlijk een cadeautje aan mezelf toen ik mijn doctoraat beëindigd heb. Het gaat dus over die Napoleontische oorlog.
0: Ja, want daar hebben we het eerste uur uitgebreid over gehad.
1: Ja, en het is eigenlijk de enige scène waar ik van weet uit die Napoleontische oorlogen die bewaard is gebleven. Dus het enige visuele, de enige visuele bron. En het is een processiescène uit een opera. Ja, het gaat over de triomf van Trajanus. En Trajanus heeft de Daciërs overwonnen en brengt hen naar Rome. En de triomftocht van Trajanus, die Romeinse keizer. Dat is eigenlijk wat er op die print te zien is. Ja. Heel uitgebreid, met een heleboel legerunits, maar ook heel belangrijk. Er staan, als ik het even tel, zeven paarden op. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook de tijd waarin dat men veldslagen ging naspelen in bijvoorbeeld het circus. Ook met heel veel paarden, met heel veel acrobaten. En ze hadden speciaal voor deze scène paarden uit het circus ingehuurd, om ook op de opera mee dat spektakel te kunnen beleven.
0: Ja, en wanneer in deze opera speelde in de... Welke tijd hebben we het dan over?
1: Ja, 18 en echt 7. Tijdens,
0: ja, in die tijd echt. Ja, had dat dan een functie inderdaad? Om de mensen thuis te betrekken bijvoorbeeld bij je?
1: Ja, die opera is eigenlijk een allegorie op de overwinning van Napoleon in 1807 en het feit dat hij Berlijn binnen gaat trekken. Ja. En ja, er is een hele allegorie met op een gegeven moment in de opera gaat Trajanus ook een man vergeven die eigenlijk gespioneerd heeft. En dat heeft Napoleon zogezegd ook gedaan in Berlijn. Dus het is eigenlijk om het hele volk mee te laten die overwinning te vieren. Maar het is natuurlijk ook gigantisch spektakel en entertainend spektakel.
0: Ja, want de prent beschrijft inderdaad, moet ik voor me zien, een opera is nu al overweldigend over het algemeen, als je nu naar de opera gaat. Maar dit is nog wel een stapje verder, als je zegt dat er paarden en...
1: Ja, dus dit was echt een gigantische scène. Er zijn ook documenten overgeleverd met de afmetingen van het hout dat ze gebruikt om een hele ramp het operagebouw in te laten gaan, zodat ze eigenlijk in een cirkel konden rondgaan met de soldaten en de paarden die ze hadden, zodat de processie nog veel langer leek dan ze eigenlijk was. Dus echt bedoeling om te overweldigen. Maar eigenlijk het speciale ook aan deze print is, de opera was natuurlijk niet voor iedereen. Het was een spektakel vooral eigenlijk voor de gegoede burgerij en de aristocraten, de echte elites. Maar die prenten die werden eigenlijk relatief goedkoop verkocht. Mm-hmm. En je kon die met wat ze een sograscoop noemden bekijken. En dat zijn eigenlijk twee lenzen, waardoor dat als je daar doorkijkt, dat je altijd net een bepaalde plek in die prent, dat die wat groter wordt. En voor ons lijkt het misschien niks meer. Maar toen werd dat echt gezien als een soort van... je kan echt eigenlijk helemaal in die scène kruipen. Ja. En je kan zo een beetje door je ogen te volgen... ook de scène volgen en voelen alsof je daar helemaal in zit. Dus eigenlijk een soort van... populair entertainment.
0: Ja, zoals wij nu in de IMAX bioscoop of met een VR-bril opzetten. Ja. En dat indrukwekkend is, was dit als prent. Ja, een soort,
1: dus ook een teken hoe dat die beelden van die opera ook in de meer populairdere culturen werden overgenomen.
0: Ja, en die opera die was vol met muziek uiteraard ook.
1: Vol met muziek. En dit is ook een van de weinige opera's waarvan het ze weten. Het is een heel militaristische opera natuurlijk, die ook in het legerkamp is uitgevoerd geweest. Dus ook voor de soldaten ter entertainment.
0: Ja. Jammer dat we dat niet meer mee kunnen maken in die zin. Dat klinkt wel als een spektakel, ja.
1: Ja. Maar aan de andere kant, het was een opera die minstens 3,5 uur duurde. Dus ik weet niet of dat het nog helemaal gemaakt is voor deze tijden.
0: Voor deze tijd, nee. Nou, als ik in de Nationale Opera zit, dan is het soms ook een lange
1: dat is waar. En we gaan natuurlijk wel naar oorlogsfilms die rond de 3 uur duren. Dus het is natuurlijk beetje in een gelijkaardige lijn.
0: Ja, maar deze, want dit is ook gewoon heel, het is functioneel, ook los van dat het entertainment is, had het ook een politiek doel, denk ik, inderdaad, of in ieder geval een maatschappelijk doel.
1: Het wilde natuurlijk de hele bevolking van Frankrijk meenemen in die grote zegetochten van Napoleon. Want heel veel historici denken daar natuurlijk over na. Waarom bleef Napoleon maar oorlog voeren? Want er zijn ook momenten geweest dat hij uiteindelijk overal vrede had gesloten. Er zijn argumenten dat eigenlijk zijn heerschappij, juist door al die zegetochten, dat zij daardoor eigenlijk zijn autoriteit behield. Dus het was heel belangrijk om met muzikale spektakels, met processies door de hele stad, met ook die circusuitvoeringen waar dat ze heel de veldslagen nadeden, om heel die bevolking mee te krijgen in dat oorlogsverhaal.
0: Ja, dat kunnen we helaas niet brengen op de radio. Maar we kunnen nog wel luisteren naar muziek uit de film Napoleon.
1: Ja.
0: Ja. Downfall is het nummer. Kan je iets meer nog daarover vertellen?
1: Dus dit is het moment ook na de slag van Waterloo, waarbij dat Napoleon dan uiteindelijk verloren heeft. En interessant is dat er een connectie gemaakt wordt met de muziek Kyrie. Dat is natuurlijk een religieus stuk. Maar dat geklonken heeft op het moment in de film dat de slag van Austerlitz gewonnen was. Dus je krijgt eigenlijk die hoogmoed van Napoleon. Austerlitz is natuurlijk een van zijn hele grote veldslagen. Maar die dan uiteindelijk heeft het blijven oorlog voeren, uiteindelijk toch ook tot zijn ondergang geleid. En we krijgen hier ook koper dat echt gaat inzetten. En koper dat ook een beetje klinkt als die roep van het einde der tijden en de dag des doods. Dus ook weer een heleboel signalen die we eigenlijk kennen uit de muziek, die hier opnieuw gaan bijdragen aan het moment van de val. En dat we dat ook mee beleven, muzikaal.
0: Ja, dat is altijd leuk, want nu gaan we toch anders luisteren naar deze muziek. We gaan luisteren.

0: Ja, met deze filmmuziek uit de film Napoleon ronden we het gesprek af met mijn eerste gast Annelies Andries, muzikoloog aan de Universiteit Utrecht. Heel veel dank voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan.
0: We weten nu onder andere dat je een kinderliedje als martelwerktuig in kan zetten. Dat hebben we geleerd. Maar nog veel meer. Heb je dat gemist? Dan kan je het gesprek terugluisteren in je favoriete podcast-app. Dus ook in de NPO Luister. App, die is helemaal gratis. Wij blijven nog even in het verleden, want het is de maand van de geschiedenis. En mijn collega Bram van Diemen, die ik vandaag vervang, sprak eerder met historicus Solange Ploeg over de invloed van media op onze kijk op de politiek.
2: Goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap, waar we 3 uur lang samen met wetenschappers de geheimen van de wetenschap ontrafelen. En het volgende onderwerp is wel heel toepasselijk, want u luistert nu bijvoorbeeld thuis in de auto of onderweg naar de radio. En nu bespreken we hier wetenschap, maar in andere programma's komt natuurlijk geen één onderwerp vaker naar voren dan de politiek. We raken maar niet uitgepraat over onze eigen democratie. Denk aan de vele talkshows, televisiedebatten en straatinterviews. Maar wat is eigenlijk de invloed van de media op onze kijk op democratie? En hoe is die relatie de afgelopen decennia veranderd? Ik spreek met Solange Ploeg, universitair docent politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daar deed ze onderzoek naar precies deze vraag. Wat is de relatie tussen ons denken over de democratie en de media? Welkom Solange.
3: Dankjewel.
2: Hi, ontzettend fijn dat je er bent. We gaan het dus hebben over de media en over de democratie. Daarvoor moeten we denk ik eerst een ander besef even duidelijk hebben. Je schrijft ergens wat democratie is en zou moeten zijn, is historisch veranderlijk. Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, daar bedoel ik het volgende mee. Wij als historici zijn eigenlijk wat minder geïnteresseerd in hoe de democratie er per se uit zou moeten zien, hè, heden ten dagen. Iets minder geïnteresseerd in wetenschappelijke zin. Want we zijn er vooral in geïnteresseerd hoe de democratie zich heeft ontwikkeld door de tijd heen. En dat kan ons dan weer iets leren over het heden, uiteraard. En wij erkennen daarin dat, ja, wat een democratie is, wat een democratische samenleving is, dat kan veranderen door de tijd heen. En het valt en staat eigenlijk bij hoe historische actoren, hoe mensen uit het verleden denken over de democratie, hoe ze de democratie beleven en hoe ze dat denken vervolgens vertalen naar bijvoorbeeld wetten of allerlei praktijken, zoals de straat opgaan, maar ook binnen de Tweede Kamer en natuurlijk in de media.
2: Ja, dus de democratie is eigenlijk een heel veranderlijk iets. Zijn er ook dingen die dan wel hetzelfde blijven?
3: Ja, in de basis er is heel veel theorievorming over democratie uiteraard. En in de basis zijn er altijd een paar elementen die terug zullen keren. Hè, een bepaalde mate van inspraak vanuit burgers, het kiezen van volksvertegenwoordigers. En dat er vervolgens overleg wordt gevoerd door volksvertegenwoordigers. En dan zijn er uiteraard nog heel veel andere elementen die van belang zijn. Wij zien als historici door de tijd heen dat waar de accenten liggen in de geschiedenis, dat kan veranderen. En wat ik dan zo interessant vind, is juist niet per se kijken naar hoe meer voor de hand liggende mensen dachten over de democratie. Dus misschien bestuurders of politici of anderzijds wellicht grote denkers of filosofen, maar om juist af te dalen naar hoe burgers op een dagelijks niveau, kiezers, mensen zoals jij en ik, dingen te weten kwamen over de democratie en over de politiek en hoe dat hun denken wellicht beïnvloedde.
2: Ja, oké, dus de democratie eigenlijk, in welke vorm dan ook of waar het accent ook wordt gelegd, is altijd een gesprek eigenlijk tussen mensen. En jij linkt dat dan dus, dat gesprek, aan de media. En jij hebt onderzoek gedaan naar wat jij noemt het mediadieet van de gemiddelde Nederlander. Nou, je loopt er al even op voor, maar waarom heb je dat gedaan?
3: Ik zei het inderdaad net al. Kijk, in het wetenschappelijk debat, in het historiografisch debat, dus dat betekent wat historici tot dan toe voor onderzoek hebben gedaan, zag ik eigenlijk dat er de accenten lagen op, aan de ene kant bestuurders of politici. Hoe zij dachten over de democratie, hoe zij dat in de praktijk brachten, vaak binnen de muren van het parlement. En aan de andere kant lag de aandacht op de georganiseerde minderheid. Dus burgers die zich zeker vanaf de jaren 60, want mijn onderzoek richt zich op de naoorlogse periode, van burgers die zich inzetten binnen sociale bewegingen en die dus de straat opgaan en zich actief hard maken om bepaalde belangen onder de aandacht te brengen, onder meer bij de politiek. En de vraag die ik mezelf stelde was, goh, hoe zit het dan eigenlijk met die niet georganiseerde meerderheid? Ja. Met de gewone man, kiezers in verkiezingstijd in het bijzonder. Hoe beleven zij de democratie in Nederland in die naoorlogse periode? En de manier waarop ik... Ja, het is natuurlijk best wel ingewikkeld om in kaart te brengen. Ja. We hebben binnen ons veld wel mensen, historici, die op een bepaalde manier bottom-up geschiedenis proberen te schrijven. Dus echt starten bij een meer dagelijkse beleving van de geschiedenis. En dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door de nadruk te leggen op dagboeken, brieven. Allerlei soorten primaire bronnen kan je daarvoor gebruiken. Maar dat is best ingewikkeld.
2: Ja, om de media te gebruiken.
3: Ja, de manier waarop ik heb geprobeerd om bij die dagelijkse beleving van de democratie te komen, specifiek in verkiezingstijd, is om dus dat mediadieet van een Nederlandse burger die in de 2 maanden voor de verkiezingen en de 2 maanden na de verkiezingen eigenlijk media consumeerde. Precies zoals jij zei in je leader. De tv aanzette 's avonds. Op werk naar de radio luisterde. In de tram, in de trein een weekblad opensloeg. Wat voor beelden over democratie en politiek kon die burger consumeren? En hoe verhield die burger zich daartoe?
2: Ja, dus het gaat dus heel erg over de mensen die niet per se zelf heel erg actief deelnemen aan de politiek, maar juist de mensen, de grote massa die wel eigenlijk een heel groot onderdeel is van die democratie, maar die gewoon dingen voorgeschoteld krijgt in de media. En jij hebt onderzocht hoe dat invloed heeft op het gesprek. En dan denk ik meteen van, je hebt natuurlijk een heleboel tv gekeken. Hoe heb je dat
3: opgezocht? Ja, dat klopt. Dat was erg leuk aan het eerste jaar van mijn PhD. Dat was tijdens COVID, dus dat was best ingewikkeld als je dan net begint met zo'n proefschrift, want alle archieven waren dicht. Maar gelukkig is een groot gedeelte van het audiovisuele archief van Beeld en Geluid gedigitaliseerd. Dat was eerst voornamelijk toegankelijk via de Claria Media Suite, waar ik veel gebruik van heb gemaakt. En nu ook toegankelijk voor iedereen via de Schatkamer. Ik kan iedereen aanraden om daar binnenkort eens een keertje op te gaan zoeken naar alle voorbeelden die ik wellicht nog ga noemen in dit gesprek.
2: Lekker induiken, ja.
3: Precies, en ik heb dus eigenlijk dat hele eerste jaar van mijn PhD TV gekeken. Allemaal oude televisie. Uit de jaren 50, 60, 70, vroege jaren 80. Dat was soms best ingewikkeld, want zeker van de vroege jaren is weinig bewaard gebleven. Archivering had er nog niet prioriteit. Sowieso werd er vrij weinig uitgezonden. En bijvoorbeeld live programma's, zoals verkiezingsdebatten, werden eigenlijk niet opgenomen. En op die momenten heb ik geprobeerd. Dan wist ik wel dat er een uitzending was geweest die mijn interesse had. Dat had ik dan gezien in kranten en omroepgidsen. Maar dan heb ik geprobeerd die informatie aan te vullen met studiofoto's, recensies, scripts, vergaderingen van programmamakers en omroepbestuurders. Maar ook bijvoorbeeld met kijk- en luisteronderzoek. Waardoor ik iets te weten kon komen over hoe zijn dat soort mediapraktijken eigenlijk gevallen bij die burgers thuis.
2: Ja, interessant. Dus je hebt een hele hoop bronnen gebruikt. Ja, en ik denk dus ook dan toch van, goh, waarom dan die media? Waarom zijn die zo belangrijk? Maar misschien is het om dat uit te pluizen wel leuk als je ons even meeneemt door die tijden. Dus, als je gewoon, hoe zag het mediadieet van de gemiddelde Nederlander er ongeveer uit in de periode die jij hebt bestudeerd?
3: Ja, dat is een hele een periode met heel veel veranderingen.
2: Welke periode is dat?
3: Ik heb onderzoek gedaan naar de periode 1945 tot en met 1981. En dan telkens naar de verkiezingsperiodes. Daar legt in ieder geval de nadruk op. En je moet je voorstellen dat in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog er nog geen televisie was, maar wel al radio. Er werd natuurlijk veel radio geluisterd. Dus dat mediadieet op de televisie waar ik voornamelijk onderzoek naar heb gedaan, komt eigenlijk pas echt op gang in de loop van de jaren 50. Televisie bestaat in Nederland sinds 1952, maar toen werd er nog heel weinig uitgezonden. En zeker heel weinig politieke tv, zoals ik dat dan noem. Televisie in verkiezingstijd die aandacht besteedt aan de politieke partijen, politici en hun standpunten, et cetera. Dus als je in de jaren 50 in verkiezingstijd iets van televisie kon kijken, wat ging over de politiek, dan waren het voornamelijk reportages partijbijeenkomsten, et cetera. En hoe dichter je op de verkiezingsdag kwam, mocht het eigenlijk niet meer van de omroepen. Er werd er een soort spertijd in gestart.
2: Oké, het mocht niet.
3: Nee, het was de bedoeling dat juist de burger thuis niet te veel werd gestuurd of beïnvloed. En dat had te maken met een bepaald denken over democratie. Dat noem ik een gedisciplineerde democratieopvatting. Ja, de manier waarop politici, maar ook omroepbestuurders in die tijd dachten over de democratie, daarin lag vooral de nadruk op parlementaire vertegenwoordiging. Er werd iets beperkt maar gevraagd van de burger thuis. De burger mocht zijn of haar stem uitbrengen op verkiezingsdag, maar was verder niet echt onderdeel van het democratische gesprek. Wat het dus ook vertaalde naar de manier waarop de omroepen omgingen met de televisie. Dat veranderde enigszins in 1959 met de komst van de zendtijd politieke partijen. Die politieke commercials die we nu nog steeds hebben. Toen moesten er allerlei afspraken worden gemaakt over hoe die politici dan via de tv met een soort propagandapraatje direct de huiskamer in zouden komen. En dit is heel lang afgehouden door de verschillende omroepen om dit te organiseren. Maar uiteindelijk werd daar toch voor gekozen. En het kwam onder het gezag van de NTS, de voorloper van de NOS. En het was heel erg belangrijk voor de NTS om ervoor te zorgen dat zij geen beschuldigingen kreeg van partijdigheid. Van politieke partijen, maar ook van de andere omroepen. Die ook alle een eigen politieke kleur en geschiedenis hadden. Dus de NTS zorgde ervoor dat elke politicus, hoe charismatisch of oncharismatische politicus dan ook was, op dezelfde manier de politieke boodschap voor de camera kon uitspreken. En dat betekende voor dezelfde saaie achtergrond, achter een bureau met een microfoon die vast zat, zodat er niet te veel geïmproviseerd kon worden. En daarnaast was het ook heel belangrijk dat die uitzendingen even lang waren. Dus als je te lang sprak en je buiten je script trad, als het ware, de regisseur niet meer kon meelezen wat je vertelde als politicus, dan werd je simpelweg weggedraaid.
2: Ja, oké. Dus dat mediadieet van de politiek voor de gemiddelde burger begon eigenlijk samen met de opkomst van de televisie heel voorzichtig. Ja. En rustig. En op een gegeven moment mogen dus politici dan wel, zoals je net zegt, in die zendtijd voor politieke partijen, mogen ze wat vertellen over hun partij, mogen ze hun standpunten misschien verdedigen. En ik denk dan, nu is dat heel anders. Dus wanneer zie je dat veranderen? Wanneer wordt dat minder voorzichtig?
3: Sowieso zijn in de jaren 50 al een aantal initiatieven van een aantal televisiepioniers die denken dit kan anders. Die hebben we bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten meegekregen dat er televisiedebatten worden georganiseerd en meer levendige discussies tussen politici in verkiezingstijd op de tv worden gebracht. Maar deze personen, deze pioniers krijgen in de jaren 50, vroege jaren 60 nog maar slecht voet aan de grond. Toch omdat de algemene tendens is binnen die omroepbesturen, de burger die is nog niet helemaal klaar voor audiovisuele politieke communicatie. We moeten er eerst voor zorgen dat dat soort propaganda in een vruchtbare ondergrond valt. Dit is een quote.
2: Dat klinkt best betuttelend, moet ik zeggen.
3: Ja, dat klinkt wellicht best betuttelend. Aan de andere kant zagen die omroepen dus voor zichzelf een hele duidelijke taak om die vruchtbare ondergrond te creëren. Dus dat resulteerde in televisieprogramma's die zich vooral richten op een educatief element. Dus de burger onderwijzen over wat een democratie inhield. Maar ook bijvoorbeeld onderwijzen, heel praktisch, wat moet je doen op verkiezingsdag? Welk hokje moet je inkleuren? Ja. Wellicht moet je lang wachten in de rij, maar dat is het echt wel waard, want het is belangrijk om te stemmen. Dus dat soort tv zie ik in het begin van de jaren 60.
2: Waar waren ze bang voor?
3: Ja, dat is... dat verschilt per... per voorbeeld. Maar over het algemeen kunnen we toch zeggen dat... In de jaren na de oorlog... er een bepaald soort verlangen was naar stabiliteit. Een nadruk op de wederopbouw. En dat die stabiliteit van bestuur en parlementaire vertegenwoordiging... iets wat natuurlijk volledig op losse schroeven had gestaan... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat het voor veel bestuurders in West-Europa heel belangrijk was om dat te waarborgen. En daarvoor was eigenlijk actieve participatie van de burger aan de democratie... stond niet per se in de top drie van belangrijke dingen. En het was ook een van de redenen waarom uiteindelijk de Nederlandse regering... weer koos voor de radio-omroepen om zich voor de televisie in te zetten... deze omroepen waren betrouwbaar. Ze hadden laten zien dat ze hier goed mee om kunnen gaan. En het was nogal wat. Een grote verantwoordelijkheid om een nieuw medium... in deze periode om daar lucht aan te geven.
2: Ja.
3: En dus dit ook terugkeren in de manier waarop journalisten omgingen met politici in deze periode. Dat was namelijk op een heel eerbiedige manier. En er werden weinig kritische vragen gesteld... televisiemakers waren in de jaren 50, vroege jaren 60... eigenlijk heel blij als een politicus überhaupt wilde meedoen aan een programma. Dat was echt een gunst die werd verleend. Dus we zien bijvoorbeeld in de vroege jaren 60... een programma waar ik veel afleveringen van heb gekeken... is het programma Onder Vuur. Waarin een drietal jonge journalisten, politici, onder vuur neemt. Dat was in ieder geval het idee, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Dat zijn heel brave en ernstige discussies... waarin vooral de politicus bepaalt welke richting het gesprek opgaat. Maar dat verandert in de loop van de jaren 60.
2: Okay.
3: Je moet je voorstellen, een nieuwe generatie televisiejournalisten komt op. Het omroeplandschap verandert. Er komt een nieuwe omroepwet. Dat betekent dat er nieuwe omroepen zoals de Tros tot het bestel toetreden. Waardoor ook de concurrentie stijgt. En daarnaast gebeurt er ook iets in de Nederlandse politieke cultuur. Nieuwe partijen staan op, zoals de Boerenpartij en D66. De protestbeweging krijgt vleugels. En al met al zorgt dat ervoor dat er lucht wordt gegeven aan een ander soort democratieopvatting. Wat ik participatieve democratieopvatting noem. En daarin staat meer burgerinspraak centraal. En interactie tussen burgers en politici.
2: Ja.
3: Daarin is het belangrijk dat politici zich openstellen voor het gesprek met de burgers. En dat zien we ook terug in de tv-programma's die worden gemaakt in die late jaren 60.
2: Ja, oké. Okay, dus het begint heel erg voorzichtig en met veel zorgen. En dus ook met een soort hele gesloten vorm van democratie. En op een gegeven moment opent zich dat. En dat vind ik wel interessant, want ik vraag me ook af... er zijn dus een hele hoop zorgen over of je dit wel moet doen... maar er zijn misschien ook hele grote verwachtingen... en mensen die misschien juist optimistisch zijn. En dat zie je dan misschien ook meer als die democratie zich meer opent. Of niet? Heb je daar voorbeelden van?
3: Ja, dat klopt. Ik zie eigenlijk in mijn gehele onderzoeksperiode... deze meer zorgen zich afwisselen met deze verwachtingen. Dus aan de ene kant kunnen, zoals ik vertelde... in de jaren 50 bijvoorbeeld omroepbestuurders, maar ook politici... die uiten voornamelijk hun zorgen over de rol van de tv... in een democratische samenleving. Maar aan de andere kant zijn er ook eigenlijk altijd... bijvoorbeeld journalisten, filosofen... die zich uitspreken en zeggen... nee, we zien juist de mogelijkheid voor de televisie... om de publieke sfeer ruimer te maken. En juist te democratiseren in die zin. Dat meer mensen kunnen deelnemen aan het democratische gesprek... Maar ook dat politieke informatie toegankelijker wordt voor meer mensen. Dat dus meer mensen zich actief kunnen verhouden tot de politiek. En dat wellicht ook politieke informatie makkelijker te verteren kan worden. Dus dat het minder ingewikkeld is en minder in jargon. Dus die manier van denken over nieuwe media en democratie... zie ik eigenlijk constant naast die meer bezorgde manier over... goh, als we dan... De publieke sfeer wat uitbreiden met de televisie. Ja, kunnen de burgers dat eigenlijk wel aan? Komt dat niet ten koste van Het rationele debat op basis van inhoudelijke argumenten gaat dan niet de vorm te veel boven de inhoud. En die discussie zie ik in mijn hele onderzoeksperiode constant gevoerd worden.
2: Ja. En heb je daar een voorbeeld van? Want dat experimentele klinkt ook wel heel spannend. Je had het net al over kijktips. Heb je een programma gevonden dat je denkt van jeetje, wat waren ze hier nou aan het doen?
3: Ja, ik heb zeker een aantal lievelingsprogramma's. Ik vertelde net al dat de late jaren 60 dat daar echt de experimenteerdrift toeneemt. Sowieso in de verkiezingen van 1967 is heel veel interessants gebeurd. Waaronder een televisiedebat georganiseerd door de NTS. Waarin politici niet alleen met elkaar in discussie gingen, maar ook ondervraagd werden door journalisten en door burgers in de zaal. Dat was een heel interessant debat. Daarvan kan je helaas maar een heel klein stukje terugzien en luisteren. Maar dat geldt niet voor een ander programma waar ik wat meer over kan vertellen. Aan het begin van de jaren 70 waren er nog steeds veel van dit soort experimenten. Bijvoorbeeld bij KRO Brandpunt. Voor veel luisteraars wellicht nog bekend. Dat is een programma wat heel lang heeft doorgelopen. Een politieke actualiteitsrubriek van de KRO. En de KRO legde zich erop toe om in verkiezingstijd echt verkiezingstelevisie te maken, waarin politici aan het woord kwamen, waarin ze zowel werden bevraagd door een journalist als door mensen uit de zaal, als dat er een opinieonderzoek werd afgenomen. Het was een ontzettend innovatief format voor dat moment. Maar die uitzendingen waarin het publiek een politicus mocht ondervragen waren aanvankelijk niet zo'n succes. En de programmamakers die een erg participatieve democratieopvatting hadden, die het heel belangrijk vonden dat burgers inspraak konden hebben, die graag wilden zien dat burgers en politici in discussie gingen op het scherm, die waren eigenlijk wat teleurgesteld. Omdat het publiek zo tam was. Omdat het publiek zich niet durfde uit te spreken. Nou, they got what they wished for. Want in de verkiezingsperiode van 1972 liep het opeens volledig uit de hand. Toen bleek het publiek te bestaan uit een groep werkende jongeren die naar de studio was gekomen om eigenlijk te protesteren over het gebrek aan onderwijs dat zij kregen, de gebrek aan mogelijkheden daarvoor. En de televisieuitzending met een drietal politici, waarvan eigenlijk was bedacht dat die op een georganiseerde manier een aantal vragen uit het publiek zouden beantwoorden, die liep volledig uit de hand, doordat het studiopubliek de discussie overnam en constant kritiek aan het roepen was, vragen stelde, ging zingen en op een gegeven moment aan het einde van de uitzending zichzelf naar voren drong.
2: Oké, klinkt heel sensationeel. Waar kunnen mensen dit zien als ze dat terug willen zien?
3: Op de Schatkamer van Beeld en Geluid. En dan gaat het om de Brandpunt verkiezingsspecial van 1972.
2: 1972, oké. Okay. Ja. Ja, en als we dan kijken naar nu, hè, we zien nu misschien de nieuwste vorm van media die opkomt, is de sociale media. En dan zien we eigenlijk een soortzelfde debat rondom wat je net omschrijft, zoals rondom de televisie toen die opkwam. Hè. Aan de ene kant zorgen van, is hier plek voor nuance, is hier plek voor gesprek en voor voorlichting. Aan de andere kant ook hoge verwachtingen van democratisering van de democratie. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, ik zie eigenlijk een parallel met de opkomst van andere nieuwe media in het verleden. En ik vertelde je net al over de opkomst van televisie, hè, en hoge verwachtingen, maar ook de zorgen die daarmee gepaard gingen. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met bijvoorbeeld de opkomst van radio. En dus de opkomst van het internet en sociale media. Hoge verwachtingen. Aan de ene kant kan dit nieuwe medium ervoor zorgen dat politiek nog meer gedemocratiseerd wordt. De publieke sfeer nog meer gedemocratiseerd wordt, omdat er meer mensen mee kunnen praten. En aan de andere kant zijn er zorgen over, wat ik al zei, ja, vorm boven inhoud. En komt dat uiteindelijk onze democratie wel ten goede? En dat zijn denk ik hele legitieme zorgen die nu nog steeds spelen. En het kan ons wellicht helpen om te bedenken dat dus een dergelijke discussie, een dergelijke maatschappelijke discussie al eerder is gevoerd. En dat dit soort zorgen en verwachtingen dus niet nieuw zijn. Wat het wel ingewikkeld maakt, ja, de situatie waar we nu in zitten, waarin veel politieke discussie over sociale media wordt gevoerd, is dat het ingewikkelder is om te weten wat daar precies achter zit. Hoe dat precies georganiseerd is.
2: Ja.
3: Ik kon als historicus de omroeparchieven terug ingaan en afdalen tot de verschillende vergaderingen van programmamedewerkers die een bepaald televisieprogramma voorbereiden. Maar of toekomstige historici meer te weten kunnen komen over hoe de grote techbazen dit soort platforms opzetten, modereren, hoe bepaalde algoritmes werken.
2: Geen idee.
3: Dat is heel ingewikkeld.
2: Solange, laatste vraag, heel kort. Ik ben ook wel benieuwd, hoe ben jij zelf anders gaan kijken naar je rol als burger in onze democratie door dit onderzoek?
3: Ik denk dat ik wel bewuster ben gaan nadenken over mijn eigen mediadieet. Doordat ik zelf me zo erg bezig heb gehouden met reconstrueren hoe mensen uit het verleden informatie over de politiek tot zich namen in verkiezingstijd, ben ik er zelf ook wat bewuster mee aan de slag gegaan. Maar het is ook ingewikkeld in verkiezingstijd om zelf nu alle media tot je te nemen over de politiek, want het is zo ontzettend veel meer dan vroeger. En ik merkte al tijdens mijn onderzoek dat het best overzichtelijk was tot de tweede helft van de jaren 70, 1977 en 1981, die verkiezingsjaren heb ik onderzocht. En dan wordt er zoveel meer uitgezonden. Dat is voor een historicus al best ingewikkeld om in kaart te brengen. En om nu alles te volgen wat er nu in verkiezingstijd verschijnt op tv, op de radio. En dan uiteraard ook nog, je hebt nog podcasts, sociale media, et cetera. Dat is best ingewikkeld. Maar ik probeerde wel voor mezelf een soort diversiteit in aan te brengen. Dus ik kijk of luister niet alleen maar naar één kanaal, één krant, et cetera. Ik probeer dat te combineren. Omdat ik ook zie vanuit mijn historische blik dat hoe bijvoorbeeld over dat programma Brandpunt uit 1972, waar we het net over hadden, hoe daarover werd geschreven in de geschreven pers, dat verschilde ontzettend per krant. En je leert heel veel over wat zo'n programma betekent voor de samenleving door dan verschillende kranten bijvoorbeeld met elkaar te vergelijken. Dat is iets wat ik nu ook probeer.
2: Ja. Nou, laten we die diversiteit koesteren in ons mediaaanbod. Solange, heel erg bedankt.
3: Ja, bedankt.
2: Ja, je hoorde Solange Ploeg, universitair docent politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, over haar onderzoek naar de relatie tussen ons denken over democratie en de media.

0: Dat was muziek van Eels. En blijf luisteren als je van muziek houdt. Want na het gesprek, of na het journaal, hoor je nog een uur vol met wetenschap en muziek. Muziekproducer Ramses 3000 neemt ons mee in zijn studio. En ik bel met Hester Dibbits, die gesprekken gebruikt als onderzoeksmethode rond erfgoed.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade toebrengen aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
0: Ja, goedenacht en welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Het nachtelijke radioprogramma waarin we van 2 tot 5 diep in de wetenschap duiken. Ja, want waar zijn wetenschappers eigenlijk de hele tijd mee bezig? Mijn collega's Renette Kwakkebos, Bram van Diemen en ik, Sander Nieuwenhuizen, vragen het hen in dit programma. De eerste uren sprak ik met muzikoloog Annelies Andries over muziek in tijden van oorlog. Van Napoleon tot Christopher Nolan. Wil je dat gesprek terugluisteren, dan kan dat via de NPO Luister-app. En dit uur spreek ik met muziekproducer Ramses 3000. De artiestennaam van Yannick Verhoeven, hij zit hier naast me. Hij maakte jarenlang muziek voor de dansvloer, tot hij zich terugtrok in een klooster om iets heel anders te gaan maken. En vannacht neemt hij ons mee in zijn studio en zijn werkwijze. Hoe wordt een idee, een melodie, een demo, op een laptop en uiteindelijk een track op een album of in een live concert? Ja, welkom en goedenacht, Yannick.
3: Goeiedag.
0: Misschien al een beetje goedemorgen.
3: Voor mij is het goedemorgen. Ik heb nog een paar uur geslapen. Dus, en de mandarijn gegeten.
0: Lekker. Ik introduceerde jou al als muziekproducer. Wat doe je eigenlijk als muziekproducer? En hoe onderscheidt zich dat bijvoorbeeld

0: Al als muziekproducer. Wat doe je eigenlijk als muziekproducer? En hoe onderscheidt zich dat bijvoorbeeld van een DJ of een componist?
1: Een muziekproducer, ik denk, als je gaat kijken naar de terminologie van waar het vandaan komt. Vroeger betekent dat de persoon in de studio die de band meehelp om zo goed mogelijk te klinken. Dus die zei tegen de drummer, speel harder. Of tegen de gitarist, speel wat zachter. Nu, hoe ik de term gebruik en velen met mij, is de muziekproducer een persoon die muziek opneemt middels muzieksoftware. Ik gebruik dan Ableton. En vanuit daar kan ik eigenlijk alles doen. En heb ik, als je programma opstart, dan kan je het is een wit veld, tabula rasa, en kun je vanaf daar alles bepalen. Dus je kan melodieën inspelen, je kan zelf bepalen wat de tempo moet worden, een baslijn, drums programmeren, eigenlijk van alles, alle facetten binnen de muziek, van A tot Z. En het is eigenlijk ook soms een combinatie tussen componeren, dus een melodie bedenken, het inspelen van instrumenten, en dat doe ik dan zelf of eventueel met anderen. En ook het mixen is een groot onderdeel binnen de muziekproductie.
0: Ja, en we gaan er nu over praten, want we hebben deze hele nacht eigenlijk over muziek. En we gaan het later ook nog hebben over erfgoed. En eigenlijk ga jij ons een kijkje onder de motorkap geven bij het maken van die muziek. Want we hebben net met een muziekwetenschapper gesproken over wat kan je met muziek allemaal bereiken. En jij bent iemand die als muziekproducer eigenlijk op een hele, nou, zowel emotionele manier, maar eigenlijk ook op een hele, nou, soms best wel functionele, zakelijke manier eigenlijk aan die muziek werkt.
1: Zeker.
0: Misschien goed om daarmee te beginnen. Waar ben je nu zo al mee bezig?
1: Momenteel ben ik bezig aan het afronden van een nieuw album. Dat is een album waar ik de afgelopen 3 jaar aan heb gewerkt met een andere muzikant, Brian Owen. En dat album gaat in maart uitkomen. Dus dan ben je in het proces dat het album gemasterd wordt en dat artwork gemaakt wordt. En handig om te weten, deze twee dingen doe ik niet zelf. Dus daar hebben we andere mensen voor. En ik moet het nu vooral in goed banen leiden. Yeah. Zorgen dat het mooi wordt en vet wordt. En dat het helemaal klopt.
0: Dus dat is eigenlijk de eindfase, ja. waar je 3 jaar aan gewerkt hebt, zoals je zegt.
1: Zeker.
0: We gaan er zo naar luisteren. Dat is denk ik het allerbeste. Niet naar die nieuwe, maar naar ouder werk van je.
1: Zeker.
0: Maar toch, misschien is het misschien altijd de last. Hoe zou je zelf de muziek omschrijven, het genre wat je maakt? Want daar hebben we nog niks over gehoord.
1: Ik gebruik zelf graag de term luister-elektronica. En ten opzichte de verhoud dat van andere elektronica, veel elektronische muziek is gemaakt om te dansen. Of om uit je plaat te gaan. En mijn muziek is zeker elektronisch van aard. Maar is wel bedoeld om lekker te luisteren.
0: Ja, en heel geschikt voor dit tijdstip, denk ik. Dus we gaan eerst luisteren naar een track en dan kan je daarna wat meer erover vertellen.

0: Calamus is een plaat die best wel een verandering was in jouw muzikale carrière. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Zeker. Ik ben op een gegeven moment wat ouder geworden. Ik maak denk ik nu zo'n 15 jaar professioneel muziek. Ik denk dat veel jonge mensen in het begin een soort outrageous punk mentality hebben. Of hip-hop of gewoon veel schreeuwen en alles moet lit zijn. En op een gegeven moment word je gewoon iets ouder en heb je een beetje meer behoefte aan rust en tranquilonus. En zo ook bij mij. Ik stond vroeger veel op de dansvloer, zowel daarachter als ervoor. En ik was die scene ook gewoon een beetje beu. Ik merkte dat daar dat best veel ging. Ook een beetje de hedonistische levensstijl. Dat trok mij even niet zoveel meer. En ik merkte dat ik ook veel meer geïnspireerd werd door jazz en door klassiek muziek. En ik wilde eigenlijk gewoon iets anders doen met mijn muziek dan mensen aan het dansen krijgen. Maar gewoon laten ontspannen. En ook een soort van de remedy van de hectische wereld. Waar ik zelf ook soms lastig vind om daarmee te verhouden. Van wat voel ik daarbij? En wat kan ik als muzikant of als kunstenaar of als maker daar doen om de wereld in zoverre een stukje fijner te maken?
0: Ja, en om die stap te zetten ging je naar een bijzondere plek?
1: Zeker. Dat was Park Zuidenhout in de bossen van Teteringen in Brabant. Daar zit een klooster, eigenlijk een missiehuis. Dat klooster is ook gelijk een verzorgingshuis voor veel mensen, lokale ouderen. En daar heb ik mijn studio heen verhuisd voor 3 maanden. En ben ik gaan werken aan nieuwe muziek. En allereerst ben ik eigenlijk die muziek gaan maken voor de lokale bewoners. En heb ik ook heel erg veel gecheckt van wat vinden hun vet. En toen kwam ook vanuit hun ook heel erg dat het klassieke wat zij mooi vonden. Dus zij hadden daar ook een binnen de missie huis ook een kapel, moet ik dat noemen, denk ik. Dus we op een gegeven moment ook bedacht, oké, de muziek gaan we daar live spelen. Dus ging ik een beetje daarover nadenken van hoe zou dat klinken in een kerkelijke omgeving. Dan krijg je natuurlijk heel andere klanken qua galm bijvoorbeeld. En vanuit daar ben ik muziek gaan componeren.
0: Best een atypische plek voor jou, toch? Als in, daarvoor stond je op de grote festivals. Wij kennen elkaar ook buiten deze radiostudio. Ik ben er toen een keertje bij op bezoek geweest. Want het is niet alleen maar dat je daar langskwam om wat inspiratie op te doen. Je bent er ook daadwerkelijk gaan wonen. Of in ieder geval, je hebt daar echt een flinke tijd gezeten.
1: Ja, echt 3 maanden van huis geweest daar inderdaad.
0: Ja.
1: Vond toen ook gewoon vet en uitdagend. En ik kende ook de andere werelden, kende ik wel. En al mijn vrienden zitten ook in de elektronica of in de punk. Dus vooral binnen de elektronica gaat het dan over de BPM's en nog sneller en harder. En dus ik merkte ook dat me een beetje tegen begon te staan at some point. En dat ik gewoon heel graag even iets anders wilde qua invloeden. En aan andere gesprekken wilde hebben. En het ging ook op een stukje zingeving. In de zin van, als muzikant, je staat ook vaak op het podium. Het is ook een beetje een rare wereld, zeg maar. En het was best wel bijvoorbeeld verhelderend om met de lokale bewoners, maar ook de broeders en de paters die daar zitten, praten over een soort van ambachtelijkheid van muzikant. En het voelt soms ook heel narcistisch. En zij zagen het ook wel als een soort van dat je het voor de mensen doet, voor de people, zeg maar. Toen dacht ik ook van, dat was wel iets moois eigenlijk. Dat heeft me ook wel iets geleerd, denk ik.
0: Ja, dus je hebt daar gesprekken gevoerd. Je hebt je laten inspireren. En uiteindelijk kwam daar muziek uit.
1: Zeker.
0: Hoe heb je die stap gezet?
1: Ik heb in zoverre een beetje mijn studio, denk ik, opengegooid. Dus als muziekproducer, als we daar even terug naar brengen. Heb ik normaal gesproken een muziekstudio. Dan gebeurt er heel veel achter een gesloten deur. En dat is het echt het maakproces. En als dit soort residenties, en ik heb er dan een paar gedaan, merk je ook gewoon dat het in zoverre verhelderend werkt voor zowel de mensen als voor mezelf. Is gewoon om die deuren open te gooien. En dat je ook laat zien waar ben je nou eigenlijk mee bezig en hoe werkt het precies? En dat je dan mensen van 80 keer laat zien hoe een Moog synthesizer werkt. Dat is heel interessant. Dan krijg je een heel ander gesprek. En soms vind ik het al aan mijn moeder moeilijk om uit te leggen hoe Ableton werkt. Of wat ik allemaal daarmee kan.
0: De software die je gebruikt.
1: Dus dan is dat heel goed om dat een beetje open te breken, vind ik. Ja.
0: En dan deden jullie echt luistersessies? Of jij ging gewoon...
1: Ja, dus ik nodigde deze mensen. Ik zat dan om 3 hoog. Dus soms was het lastig om mensen die slechte been waren om dan naar boven te krijgen. Maar ook gesprekken van, wat luisteren jullie nu? Bij welke rol betekent muziek in hun leven? Maar ook dat ik liet zien hoe zo'n studio dan werkt. En dat je al iets inspeelt voor hun was het soms een beetje magisch.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Zeker, ja, dat
0: want zij kennen natuurlijk wel vanuit het kerkelijke, het zingen en meer klassieke muziek.
1: Ja. En ging ik laten zien dat ik het gewoon met strijkers of veel klassieke dingen of blazers, dat ik die uit mijn computer toverde. En dat ik dan ook liedjes maakte. En ik had daar een hele 10 liedjes zeg maar opgenomen die uiteindelijk op de plaats aan terechtkomen. Dat ik die allemaal daar zelf in zat te spelen. En ze zeiden, hoe doe je dit zeg maar? En als ik dat met de meeste vrienden om me heen, die weten wel een beetje wel hoe dat werkt. En dat vind ik soms wel leuk. Ook dat het soms ook... Ik noem zo vaak, laat zij de term, ik weet niet of dit bestaat, maar ik heb het zelf soort van bedacht of zo. Intergenerationeel.
0: Mm-hmm. Dat bestaat. Zeker.
1: Dat bestaat echt? Ah, jammer. Oké, wat kunnen bedenken, helaas. Dus wel dat ik het leuk vind als allemaal dezelfde leeftijdsgenoten mijn muziek leuk vinden, dat is tof. Maar als je dus, ik ben bij mijn publiek, dus als ik optreed bijvoorbeeld, dan is het gewoon een heel gemixt publiek. Dus mensen die veel jonger zijn dan ik, maar ook zeker mensen die wat ouder zijn of grijs haar hebben of zo. En dat vind ik heel leuk.
0: Ja, want jij zat daar ook niet om muziek te maken voor deze mensen specifiek. Maar je wou wel dat het resoneerde bij hun.
1: Wel dat het resoneerde bij hun. Op zich was de missie wel een beetje om die muziek ook bij hun te brengen. Dus ook dat zij dat mooi zouden vinden. Tegelijkertijd maak je iets. Dus het is niet alleen maar... het is geen community art of zo. Maar ik moet wel vanuit mij komen en ik moet het mooi vinden. En er waren ook wel mensen die zeiden, ik vond het een beetje aan de harde kant of zo. Weet je wel. Dus... Dat mag ook. En je mag ook iets van vinden. Dus het is niet per se dat iedereen het dan altijd geweldig vindt. Dat is ook oké. Maar ze vinden het al bijzonder om het een keer te zien. Dus, en je krijgt gewoon hele andere gesprekken als je daar bent natuurlijk.
0: Ja, nou die muziek is niet tussen de kloostermuren gebleven. Want het is uitgebracht. We kunnen er nu naar luisteren. Dat gaan we doen. En dan kunnen we daarna doorpraten over welke vervolgstappen daarop kwamen.

terwijl we deze rustig op de achtergrond nog even laten doorlopen. A Study of Dreams is dit, van de plaat Thalamus.

0: Dat was Apollo's Curse van Ramses 3000, die hier bij mij in de studio zit. Van de plaat Thalamus, die tot stand kwam in de residency die je hebt gehad in het klooster. Dit is een afproduct. Dit staat op vinyl, dit staat op Spotify en op alle andere platforms. Dit kan je luisteren. Wij zijn ook een wetenschapsprogramma. En ik dacht, het is leuk om met jou samen even te duiken in hoe maak je nou die muziek, zodat het gevoel wat denk ik de luisteraars hebben als ze dit, wat misschien voor iedereen net anders kan zijn, maar ik denk dat weinig mensen hier opgefokt van raken van deze muziek. Ik denk dat iedereen lekker zit te viben, of misschien wel lekker in slaap kan vallen. Om te kijken, hoe kom je daar nou? Hoe bereik je dat? En hoe ga je daarin te werk als muziekproducer, wat jouw vak is? En daarvoor gaan we eigenlijk met jou een beetje de studio in. Ik heb van jou ook een aantal demo-tracks gekregen en eindproducten. Zodat we dat eigenlijk samen kunnen gaan onderzoeken. Maar misschien goed om een beetje iets uit te leggen voordat we gaan luisteren over die werkwijze. Want het is anders dan bij een band bijvoorbeeld, die met elkaar in een repetitieruimte gaan zitten en iemand begint te zingen, een beat te tikken of op een gitaar te spelen. Jij zit over het algemeen vaak in je eentje in de studio.
1: Zeker. Dus de rol van een muziekproducer is ook vaak redelijk een alleen bestaan. Dat is ook vaak de deuren, de muren die op je afkomen op een negatieve manier. Het is een proces die heel erg vaak in je eentje plaatsvindt. Ik vind het ook heel leuk eigenlijk. Ik wil ook niet al negatief over doen. Ik vind het ook heel erg fijn dat het heel erg gaat over wat ik wil vertellen. Ik heb soms ook samenwerkingprojecten. En dan is het heel leuk dat je samen nadenkt wat je wil vertellen. Maar ik vind het ook heel leuk dat dit een proces is die echt van mij is en niemand neemt het voor mij weg, zeg maar. Het is heel erg waar ik bij voel en soms ook over nadenk hoe ik me daarvoor houd. Maar niemand vertelt mij wat ik moet doen. Niemand zegt, mag je erover vinden wat je ervan vindt. Of is het stom of lelijk of zo, dat mag allemaal. Maar dat creatieproces, ja, dat gaat eigenlijk alleen maar over tijd. Het gaat niet per se heel veel andere dingen dan dat. Gaat gewoon doordat ik in de studio ben en me vrij kan voelen. En dat vind ik soms ook fijn om die deur dicht te doen. Want dan hoef ik me niet anders voor te doen dan ik ben. Ik hoef niet andere taal te spreken. Ik kan gewoon lekker vrij uitmaken. En dat is een kunstenaar van beeld, een kunstenaar dat misschien zou doen met het stroken op het doek. Ja. Dat is niet heel veel anders, denk ik, dan wat ik doe.
0: Je komt dan zo met een bepaald gevoel de studio binnen. Wat zijn dan jouw tools, zeg maar? Wat zijn je instrumenten? Waar werk je dan mee?
1: Wisselt wel vaak. Het ligt er ook een beetje aan waar ik ben. Maar als ik echt in de studio ben, dan vind ik het de laatste tijd vaak fijn om vooral met hardware te gebruiken. Dus dat zijn, je hebt zeg maar software, dat is dan de digitale middelen binnen een computer. En het hardware, dat zijn meer de daadwerkelijk instrumenten en apparaten, machines. Ook
0: met knoppen.
1: Met knoppen. Met fysieke knoppen waar je aan kan draaien. En waar van alles uit gebeurt. En waar je soms ook niet zo goed weet wat ermee gebeurt. En soms ga je het aanzetten. En dan draai je een andere knop. Of je doet iets heel raars. En denk je, oh, dit is wel grappig. En je neemt het op. En vanuit daar ga je gewoon kijken, wat kan ik hiermee? Of wat voel ik erbij? En heel vaak vragen mensen ook van, ging je dan de studio in? Wat dacht je dan dat je dat ging doen of zo? En buiten dat ik wel bezig ben en onderzoek aan het doen ben naar sound en wat ik mooi vind, wat ik instrumentarium ik interessant vind, wat ik wil doen met mijn muziek als doel. Buiten dat ga ik ook gewoon de studio in en ga ik ook gewoon klooien en ga ik ook gewoon lekker spelen. En als een kind, bij wijze van spreken. En vanuit daar ga ik hoor ik eens een keer na een half uur een keer een geluidje of een melodietje of een soort van, komt er iets uit dat je denkt, ik hoor er iets in of dit is interessant. Of dan neem ik dat op en dan ga ik vanuit daar dat verder werken. En denk, wat kan ik hierbij spelen? En vanuit daar spelende wijs ga je aan de slag. En het kan ook zijn dat je de hele dag bezig bent, 8 uur lang, 10 uur lang. En dat je dan de dag na hoort en denkt, garbage. Ja. Ook prima. Dat is ook prima. Dat is ook leuk. Zeg maar.
0: En al die opnames, die verzamelen zich allemaal op je laptop. In mapjes, kan ik me voorstellen. Hoeveel van dat soort mapjes?
1: Dit week was mijn laptop weer vol. En toen was mijn harde schijf was ook vol. Toen kwam ik achter hoe dure SSD-kaarten tegenwoordig zijn. Ja, die betaal ik in mapjes. Ja.
0: Ja, die geef je een naam of een nummer of een.
1: Het is een heel interessant vraag.
0: We kunnen er naar eentje even luisteren, naar zijn demo. Dat is overigens, ik zeg het er even bij, dat is misschien ook best wel naakt of zo. Om een demo te laten horen. Want dat
1: ik
0: is iets wat niet.
1: Gisteren ook een beetje aan. Ik dacht, is dit.
0: Dat is
1: dit,
0: iets wat niet bedoeld is voor, voor publicatie. Nee. Het is feitelijk gewoon de eerste, een alleruwe eerste versie. Maar ik zet hem. Zachtjes even op de achtergrond aan. Deze heet Sian.
1: Werktitel.
0: En we kunnen er rustig even overheen praten. Want nou, laten we eerst even goed luisteren. Ja. Want we horen hier een rudimentaire track. In de zin dat ik hoor wel melodie en een ritme, maar de instrumenten klinken nog wat simpel.
1: Statisch. Ik noem het vaak ook een schets of een demo. Of een, het meeste werk zit hem in het uitwerken van de track. Dus wat ik doe is heel veel demo's maken en heel veel schetsen. En die kan ik soms wat sneller maken. En dan moet ik op een gegeven moment bepalen, ga ik met deze demo door? Of belandt die gewoon ergens op een harde schijf? En belanden ook heel veel demo's gewoon op een harde schijf. En dat is ook prima. Daar moet je ook oké mee zijn dat niet elke track uitgewerkt wordt.
0: Ja, maar er komt een moment dat je dat je zelf denkt, ik ga een van deze tracks uitwerken. Of er komt iemand naar je toe met een bepaalde vraag. En dat je denkt, hey, dit zou iets kunnen zijn.
1: Ja.
0: Wat zijn die vervolgstappen dan?
1: Ja, dat ik vanuit mezelf bepalen. Want meestal van waarom ik dan het voel. Meestal toch een beetje een gut feeling. En bij mij werkt het ook goed om het even te laten liggen. Om dan eventjes in de ijskast. En daarna na te denken, wat heb ik eigenlijk nou eigenlijk gemaakt van een half jaar. Vanuit daar is het, vind ik soms een beetje een proces. Ik probeer een vergelijking te maken met een steen. Dus dat je veel moet hakken. Mm-hmm. En dat je veel. Ik hoor het wel in dat het echt iets siks en heel moois kan worden. Maar ik moet het ook gaan graven. En alle rommel weg. Debris moet dan weg, zeg maar. Die moet allemaal uitgeslepen worden. En dat hoorde ik nu bij deze demo toen ik dat weer even aan het opzoeken was. Dat is ook een tijdje geleden dat ik hem had gehoord. Dus alles staat aan. Het alles is redelijk hysterisch. En ik hoor
0: we hebben nu maar een klein stukje gehoord inderdaad. Maar hij gaat verder.
1: Ja.
0: Ik denk, het is leuker om naar het eindresultaat te gaan luisteren zometeen. Zullen we die kunnen we gewoon alvast even aanzetten. Het is ook leuk, want dit is een track die ik toevallig heel goed ken. Want dat is ook een reden waarom ik je heb uitgenodigd. We hebben hierin samengewerkt.
1: Ja.
0: Omdat ik een hele specifieke vraag had, waar we het over hebben gehad met de muziekwetenschapper, dat je soms muziek functioneel in wil zetten. En ik was voor een audiowandeling op zoek naar een track die goed aan het wandelen zet. Het heet Uit de Put, het gaat over mentale gezondheid, waarbij je als jongere door de stad kan wandelen en verschillende keuzes maakt en een route volgt. En daarvoor was ik op zoek naar muziek. En dan kan je iets uit een library pakken, een stok muziek, of je pakt iets. Maar het is natuurlijk veel vetter om iets te maken of iets te gebruiken wat heel past bij dat gevoel. Dus toen zijn we samen in de studio door een hele lading demo's gaan klikken. En deze, er waren er een paar die eruit sprongen.
1: Ja.
0: En deze zeker.
1: Ja.
0: En kan je proberen te beschrijven, dat is altijd lastig om woorden te geven aan iets wat eigenlijk heel erg gevangen is in muziek. Maar wat het gevoel voor jou bij deze track is?
1: Ik denk zelf laatste tijd vaak aan, of niet bij elk nummer te zijn, maar ik vind soms een soort van het huilen van geluk. Of huilen van dat het leven best wel mooi is. En dat de huilen wordt heel vaak gedefinieerd met sadness, met verdriet. Maar ik vind soms moet ik ook wel een beetje huilen van oké, het leven is heel erg mooi. En vriendschappen en familie. Soms blij mogen zijn dat er is. En dat zit soms een beetje, dat gevoel hoor ik soms in deze track.
0: Er zit iets sprankelends in. En er zit een hele mooie ontwikkeling in. Die komt nu. Die het voor mij ook een hele goede wandeltrack maakt.
1: Ja.
0: Niet een hardlooptrack, zeker niet. Want dat is de BPM natuurlijk, hè, het tempo van de muziek. Maar er komt nu een ontwikkeling in waarop je heel lekker kan stappen.

0: Dus dat vind ik sowieso, denk ik, als muziekproducer heel belangrijk. Een soort van de rode draad binnen een track. En waar gaan we heen? Van A tot Z. En jij zegt dan over een wandeling bijvoorbeeld. Een fysieke wandeling. Maar dat, voor mij is dat soms ook een beetje een beeldend ding. Van wat verhaal, wat voel ik. En soms ook binnen Talem zat ik dat concept ook een beetje van... Toen ging ik ook net om een breakthrough, bla bla. En toen merkte ik ook van... Gewoon doorgaan. Ook als er verdriet is, ook als het even slecht gaat. Of als er... Dus het leven even tegen zit, dat je dan ook weer denkt... ik ga er even tegenaan. Dit zijn wel weer de thematieken waar je dan weer met mee bezig was. Dus dat was wel interessant, ja.
1: Ja, en je hoort hier ook wel dat het een stuk rijker is... dan die eerste demo die we lieten horen. Hè, waarbij het nog gerommeliger en ook veel holler of zo klinkt.
0: Ja, computertaal.
1: Want hier horen we namelijk veel meer dan alleen maar iets wat uit de computer komt.
0: Ja. Nee, zeker. Dus vaak, ik hou zelf wel best wel van organische instrumenten. Die speel ik vaak gewoon met een keyboard in. En dan wordt het een beetje een computertaal. En dat klinkt soms een beetje blikkig of een beetje statisch. Vaak gebruik ik dat ook niet voor vast. Als ik op een gegeven moment denk, oké, het moet een keer op de radio gedraaid worden. Of het moet een keer... Dan ga ik op een gegeven moment ook muzikanten bellen. Dus voor Talem is dat album heb ik 10 muzikanten gevraagd die dat met mij hebben ingekleurd. En voor deze track specifiek heb ik inderdaad ook een gitarist, Bart van der Zanden, gevraagd. Hey, ik heb hier een gitaarpartij uitgeschreven, uitgecomponeerd. Kun je dit voor mij inspelen? En dan gaan we gewoon, en ze vraagt ook wat voor gitaargeluid wil je? Gaan we daar dan even uit kijken? En... ja, dan spelen we dat in. En soms gaat dat goed, soms gaat dat minder goed. Want het had het een beetje tegen. En in dit geval werkt het heel goed. Ik dacht dat het goed zou werken, maar we wisten het ook niet zeker. En die basgitaar die erop staat, die heb ik ook zelf opgenomen. Maar het is voor mij heel goed om het gewoon even dat basgitaar is uit te zoeken. Te beseffen, het werkt. En dan na 3 maanden denk ik, oké, dit werkt. Dit wil ik niet meer veranderen. Oké, dan speel ik een bas in. Want anders moet ik dat dus 10 keer opnieuw inspelen als voorbeeld. Het is ook een beetje efficiënt werken soms.
1: Ja, en zo maakt zo'n track toch een hele route door. Van een idee in je hoofd, een gevoel, naar een demo, naar een track die op een plaat staat. En die kan je vervolgens ook nog live tegen horen brengen voor het publiek.
0: Zeker.
1: Want mensen denken misschien bij elektronische muziek vaak, dat is een DJ met een laptop. Maar dat is bij jou zeker niet het geval als mensen naar jouw show komen. Of naar een optreden.
0: Het is wel echt een live performance waarin ik ook live speel. Ik speel dan zelf vaak synthesizers of live effecten, live gitaar effecten waar ik dan veel mee werk. Ik speel ook vaak, heb ik een gastmuzikant erbij. Dus of een cellist of deze gitarist Bart van der Zanden. Dan kun je het performen. En dan wordt het ook weer een heel ander verhaal dan dat je het weer in de studio in je eentje aan het componeren bent. Dus dan wordt het weer iets anders. En dan ga je er ook weer een andere versie van maken. Want je wil natuurlijk niet precies dezelfde versie doen dan dat je op de plaat kan horen. Dus dat die performance ook uniek is of bijzonder. Nee.
1: Ja, en je creëert ook nog best wel vaak een bijzondere setting, weet ik. Als je naar een concert van jou gaat.
0: Zeker.
1: Bijvoorbeeld liggend is het volgens mij een keer geweest.
0: Zeker.
1: In een museum. Ja. Je hebt zelfs een manier gemaakt, kunnen we het kort even over hebben? Want mensen kunnen jou ook binnenkort gaan zien. Misschien leuk om te vertellen wat daar zo gaat gebeuren.
0: Want zeker.
1: Los van muziek komt er ook nog beeld bij.
0: Ja. dit najaar ga ik weer verschillende shows doen. Een van die shows is in de Grote Kerk in Breda. Daar gaan we een performance doen, dat heet Lemniscaat. 8 uur lang live muziek. En ik heb daarvoor 8 verschillende muzikanten uitgenodigd. En daarmee gaan we live muziek. En er zijn veelal, ook wel een cellist en ook wel een gitarist, maar ook veelal mensen in de elektronische scene die luister elektronica maken of iets in het verlengde daarvan. En dat duurt dus 8 uur lang in de Grote Kerk.
1: Ja 8 uur lang.
0: Ja, 8 uur lang. En dat is dus in zoverre... seamless, dus er zijn geen onderbrekingen. En je kan daar liggen, zitten, wat je fijn vindt. Maar je kan er gewoon ook lekker zijn. En gewoon de telefoon op vliegtuigmodus. En eventjes ademen en bezig zijn met de muziek. En hopelijk lekker in je hoofd zitten, een beetje wegdromen.
1: Dat was 28 november in Breda.
0: Ja.
1: 21 november kunnen mensen ook nog naar Den Bosch.
0: Voor November Music.
1: November Music.
0: Yes.
1: En ik heb hier ook nog 19 december staan. Want dan speel je nog in Tilburg.
0: In 013.
1: Je thuisstad.
0: Thuisstad, zeker. Ja.
1: We gaan alweer afronden. Want we hebben een kijkje kunnen nemen in jouw hoofd en in jouw werkproces. En we gaan luisteren naar muziek. Een track die heet Aion. Of
0: Aion.
1: Aion, ja. Kan je daar nog kort iets over zeggen?
0: Zeker. Aion is opgenomen in dichtbij bij in Hilversum.
1: Hier zo vlakbij.
0: Hier zo vlakbij. In het Beeld- en Geluidmuseum zit ook een studio. En dat heet Revive Studio. En in de Revive Studio is een studio met alleen maar apparatuur van Nederlandse makelij. En ze hebben mij gevraagd, van, wil je daar iets opnemen? Daar is deze tune uitgekomen.
1: Ja, dat was voor jou wel een leuke plek om even rond te snuffelen, kan ik me voorstellen.
0: Het is gewoon leuk dat het een andere plek is dan je eigen studio. Dus ik ga wel graag naar andere studio's. Bijvoorbeeld de Willem II Studio's in Den Bosch kom ik heel graag. En deze studio ook. Het is gewoon een andere plek. Dus je pakt andere apparaten op. En je gaat denken, wat kan ik hieruit halen? En je begrijpt sommige dingen ook niet. En er wordt ook gewoon veel gelachen. Dat is ook belangrijk. In dit geval was het. Ga je er ook gewoon een beetje mee knippen en plakken. En denk je, wat is dit? En ja, daar is deze track uitgekomen. En misschien wel leuk om te vermelden dat dit uit is gekomen vorig jaar op het label Noes Klaar. Met allemaal andere artiesten die dus ook muziek hebben gemaakt met dezelfde apparatuur. Maar dit zijn allemaal andere liedjes.
1: Super, we gaan luisteren. En ik dank je alvast voor je komst in de studio. Ramses 3000, Yannick Verhoeven. En dus veel te zien in het land de komende tijd.

0: Ja, dat was muziek van Ramses 3000, die vannacht bij mij te gast was in de studio. Het is de maand van de geschiedenis en dan hoort erfgoed daar natuurlijk ook bij. Elke week neemt een andere onderzoeker het LinkedIn-account van NL Wetenschap over en bellen wij die wetenschapper hier in de nacht van NTR Wetenschap. En deze week is dat Hester Dibbits, lector cultureel erfgoed aan de Rijnwaard Academie in Amsterdam. Ze schreef het boek Maatschappelijk Betrokken Erfgoedwerk en is nu te gast aan de telefoon. Goedenacht, Hester.
1: Goedenacht.
0: Ja, goedenacht. Het is altijd fijn als de verbinding er ook is. En jij neemt deze week de volgers van NL Wetenschap op LinkedIn mee in jouw onderzoek. Wat staat er vandaag op het programma voor jou?
1: Nou, vandaag heb ik het eigenlijk eindelijk ietsje rustiger. Maar ik ga straks wel naar de Rijnwaard Academie, waar studenten een podcast presenteren voor een minorlies of een vak dat ze hebben gevolgd. Over erfgoed en ruimte. Mm-hmm. En ik ga luisteren en daar ook feedback op geven. En met de studenten in gesprek.
0: Ja, misschien goed om even de Rijnwaard Academie inderdaad nog te introduceren bij onze luisteraars. Want ik weet niet of iedereen dat kent inderdaad. Wat is dat voor instituut?
1: Het is onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Een van de academies. En het is een hbo-opleiding voor cultureel erfgoed. We hebben een bachelor en een internationale master. Waar professionals worden opgeleid als, ja, ik zeg altijd erfgoedwerker. Maatschappelijk betrokken erfgoedwerkers. Ze komen terecht in musea, archieven, maar ook vaak op juist meer van onderop initiatieven kunnen ze een belangrijke rol spelen. En we doen daar dus ook onderzoek en geven heel veel trainingen en bij- en nascholing. Je zou kunnen zeggen onderwijskennisinstituut.
0: Ja, en een hofleverancier voor de museumwereld volgens mij ook, toch? Dat veel mensen die opleiding hebben gedaan. En jouw functie, jij bent daar lector. Wat doet een lector eigenlijk?
1: Dat kunnen heel verschillende dingen zijn, maar eigenlijk is het altijd praktijkgericht onderzoek. Hmm. En dan voor het onderwijs, om het onderwijs te kijken wat er in de samenleving speelt en hoe je dat kan doorvertalen naar het onderwijs. Maar ook met de samenleving, in de samenleving, om gewoon grote vraagstukken op te lossen. Ook weer met de mensen die die vraagstukken aandragen. En ook een bijdrage te leveren aan grote vraagstukken in de samenleving. En ook aan het kennisdomein waar je op werkt. En in dit geval is dat dan voor mij cultureel erfgoedwerk.
0: Dat was mijn vervolgvraag inderdaad. Wat is jouw specialisatie inderdaad? Dus dat is erfgoed.
1: Ja, ik ben lector cultureel erfgoed. Maar ik doe onderzoek naar ook naar erfgoed. En eigenlijk naar de dynamiek rond erfgoed. Want mensen denken vaak, oh ja, erfgoed, dat zijn tradities en oude gebouwen. Maar daar begint het al. De een heeft er weer een ander idee bij dat woord eigenlijk dan de ander. En je kan nooit zeggen van, oh, dit is erfgoed, hè, van dat jij het aanwijst. Ik zal het ook nooit aanwijzen van, dit is wel erfgoed en dit is niet erfgoed, want iedereen denkt daar anders over. En dat is vind ik een fascinerend onderzoeksgebied. En wat kan dan een professional voor rol spelen ook in het bij elkaar brengen van al die verschillende belangen die er op het spel staan en gevoelens. En je bent ook een soort van bemiddelaar als erfgoedprofessional.
0: Ja, want laten we daarop inzoomen dan inderdaad. Want hoe pak je dat dan aan? Hoe kom je dan toch tot een conclusie? Of in ieder geval een gemeenschappelijk iets? Want uiteindelijk kunnen we iets bestempelen als erfgoed.
1: Dat kan en dat is vaak dan ook nog weer door de tijd heen veranderlijk. Want we denken op een gegeven moment misschien dat een gebouw ontzettend belangrijk is of een collectie. En dan kan een volgende generatie daar natuurlijk weer anders over denken. Dus ik vind het altijd wel belangrijk, ook natuurlijk vanuit mijn onderzoeksperspectief, waar ik voortdurend daarover in gesprek wil gaan. Wie bepaalt dat dan en voor hoe lang? En dat betekent niet dat je op het moment dat je samen hebt bedacht, we vinden dit belangrijk om te bewaren of juist om het niet te bewaren, dat je daar voor gaat staan. Maar daar gaat dus een gesprek eigenlijk aan vooraf en ook ondertussen. En hoe doe je dat?
0: Want dat is inderdaad, dat gesprek is voor jou heel belangrijk, begreep ik.
1: Ja, Ja, ja. En ik heb een samen met anderen, en onder andere ook met ImagineIC, een instelling in Amsterdam Zuidoost, hebben we al nu inmiddels 13 jaar geleden zijn we begonnen met een methode, en die heet emotienetwerken, hebben we ontwikkeld. En dat komt eigenlijk, je zou het kunnen vergelijken met het kringgesprek, of sommigen zeggen ook wel, het heeft iets van systeemopstellingen. Je brengt met elkaar alle verschillende gevoelens en belangen in kaart, op een mindmap of in de ruimte, met een diverse groep mensen rond heel concrete onderwerpen. Het kan een standbeeld zijn of een iets heel alledaags. Het kan een gebouw zijn. En daarover ga je in gesprek. En dan kijk je eigenlijk wat er gebeurt met, ja, ook in de gevoelens van mensen, hoe die veranderen tijdens het gesprek. En wat je dan vaak ziet is dat op het moment dat mensen dingen gaan verhalen, gaan delen of herinneringen, of zich uitspreken met name over de gevoelens die ze erbij hebben en de herinneringen, dat mensen weer op een ander, ja, perspectief gebracht worden of een ander gevoel ook krijgen. En ja, dat haalt soms vaak zien we ook de scherpe angel uit het gesprek. Het kan ook juist even heftiger worden, maar je kan daar met elkaar dan, terwijl je bezig bent, en dat is onder begeleiding van een erfgoedprofessional, kan je daar onderzoek naar doen, ja, eigenlijk. Je gaat er boven hangen en je kijkt, wat gebeurt er nou in dit gesprek?
0: Ja, heb je daar nog een voorbeeld van, inderdaad? Misschien van een onderwerp inderdaad, en wat je daar zag gebeuren als onderzoeker?
1: Ja, wat ik spannend vond, en dat is interessant omdat dat ook op film is vastgelegd, dat ging over Piet Hein, het standbeeld van Piet Hein in Delfshaven. En daar hebben we met een groep Rotterdammers rond dat standbeeld gestaan en ook weer met elkaar dus uitgewisseld. Wat is dit standbeeld? Wat betekent dit standbeeld voor jou? En wat doet het ook met je? En wat roept het op? En vervolgens teksten gelezen. Want het ging hier over eigenlijk wat voor tekst zou er op dat tekstbordje moeten staan.
0: Ja.
1: En verschillende versies. Dus dan breng je eigenlijk een nieuwe bron in en ga je daar weer over in gesprek. En dat vond ik een heel interessante sessie, waarbij ook mensen dan vaak, of in dit geval ook, zei iemand, ja, maar nu breng je een tekst in, of wordt er een tekst ingebracht die mijn gevoel weer helemaal verandert. En ik voel me eigenlijk een beetje, ik ben hierdoor verrast en misleid, bij wijze van spreken. En
0: ja,
1: op het moment dat dat ook weer in zo'n gesprek wordt ingebracht, ga je daar. Ik zeg dan vaak, dat gebeurt bij het koffiezetapparaat of op het moment dat mensen met nieuwe informatie komen, gebeurt dat ook. Maar wie brengt die nieuwe informatie? En hoe duiden we die en hoe lezen we die? En wat kunnen we daar, wat betekent dat ook weer voor het gevoel, hoe het verandert over dat standbeeld in dit geval?
0: Ja, en je faciliteert het ook echt in dit geval. Dus door mensen samen te brengen die elkaar niet zo snel bij het koffiezetapparaat tegenkomen, kan ik me voorstellen.
1: Exact. Ja, daar gaat mij het steeds weer om mensen die elkaar niet zo snel tegenkomen bij elkaar brengen. Ander mooi voorbeeld is actueel een tijdje geleden in Zutphen, rond de Wolf hebben we geëmotienetwerk. Nou, kan je voorstellen dat daar ook de emoties hoog over oplopen. En dan zit er iemand die meer vanuit de ecologie er naar kijkt. Iemand die aan faunabeheer doet, een jager. Maar ook iemand die daar, een journalist, een heel divers gezelschap. En soms brengen we mensen zelf bij elkaar. En soms is de groep gegeven. Het wordt ook veel in het onderwijs gebruikt. En dan heb je een klas, leerlingen. En dan is de groep niet samengesteld door ons of door iemand anders die de opdracht geeft. Maar dan is het al bepaald, zeg maar.
0: Ja, het kan ook flink botsen, kan ik me voorstellen. Is het constructief of kan het ook de emoties die te hoog oplopen in zo'n ontmoeting, zo'n gesprek?
1: Soms, ja, dat te hoog of meestal ben je dat gek genoeg ook voor, of omdat we het natuurlijk introduceren en vertellen wat de bedoeling is. Hè, en dat kan zijn, dat we zeggen altijd, het is niet om nu consensus te bereiken. Dus dat is ook heel fijn, dat je niet zegt, nu beslissen we wat ermee gebeurt. En je hoeft het niet eens te worden. Maar omdat je zegt, we onderzoeken dit onderwerp of dit object of deze traditie. Of we onderzoeken eigenlijk de gevoelens en de dynamiek rond dit bepaalde gegeven. Dan kan je nog heel veel kanten uit. Dus dan kan je ook zeggen, ja, ik zeg ook wel eens, ik weet even nu zelf niet hoe we verder zullen gaan. Nee. Omdat laten we heel even pauze nemen. Het gebeurt eigenlijk niet vaak hoor, maar en om te kijken wat er nu in het gesprek gebeurt. En dat klinkt heel therapeutisch. En ik zeg ook altijd, ik ben geen psycholoog en de meeste begeleiders ook niet. Maar je doet samen onderzoek. En ik vind het zelf dan weer interessant om te kijken hoe we met deze methode verder zouden kunnen. En daar ook juist wel meer met psychologen ook naar zouden kunnen kijken. En dat gaan we ook doen. En soms zijn er ook deelnemers, psychologen onder de deelnemers, die zeggen, nou, je zou die methode op sommige punten nog weer net kunnen aanpassen. Meer tijd voor de incheck of voor de uitcheck. We hebben ook veel geleerd dus in die afgelopen 13 jaar om elke keer weer die methode te verbeteren of benadering.
0: Ja, iets heel anders, of misschien niet iets heel anders. Je boek Maatschappelijk Betrokken Erfgoedwerk is net uit. Wat is dat eigenlijk? Wat maakt het erfgoedwerk maatschappelijk betrokken voor jou?
1: Het is een, je zou kunnen zeggen, al het erfgoedwerk is altijd maatschappelijk betrokken, want je staat er altijd middenin. Maar ik zie het als erfgoedwerk dat inspeelt op die grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Duurzaamheid, diversiteit, digitaliteit. Mm-hmm. En dat je die aanpakt als erfgoedprofessional met aandacht niet alleen voor de praktijk, maar ook voor de theorie en voor de ethiek, de ethische vragen die daarbij een rol spelen. En dat je altijd, dat is voor mij heel belangrijk, oog hebt voor de context waarin erfgoed wordt gemaakt, hè, of wordt als erfgoed wordt bestempeld. Dus niet alleen de geografische, maar ook de historische, sociale context. En dan ook nog belangrijk, en dan zit ik even gewoon mijn hele mijn hele inhoudopgave, mijn hele boek, geef ik even een beeld. Maar dat je niet erfgoed, niet alleen naar het materiële kijkt, maar ook naar het immateriële. En natuurlijk steeds vaker ook naar het digitale. Mm-hmm. Waar ik dan op uitkom, is eigenlijk het onderzoek doen samen. Dus het sociologisch, etnografisch, historisch, objectgericht onderzoek samen doen. Daar komen we verder mee. En dat je dus dat niet alleen als lector doet of als onderzoeker, maar samen met anderen. En ja, dat is een hele set, je zou kunnen zeggen, competenties of dingen die mensen zich eigen kunnen maken om een bijdrage te leveren aan een soort, toch een reflectieve omgang met erfgoed.
0: Ja, en is dat ook hetgene waar je de komende tijd op blijft focussen? Of speelt er nog iets heel anders in je wetenschappelijke carrière op dit moment?
1: Nee, heb het. Hoe zeg je dat? Ik heb het idee dat doordat het nu op papier staat, wil ik meteen natuurlijk weer door naar de volgende druk. Want er zijn altijd mensen, je wil erover in gesprek, dus je wil het ook weer kunnen verscherpen, dingen kunnen aanvullen. Maar ik merk wel dat dit houvast geeft. In het gesprek ook. Dus ik wil heel graag daar ook weer met anderen over door. Ja. Ik ben bezig met we zijn bezig, want ik werk veel in teams. Met een boek over emotienetwerken.
0: Mm-hmm. De methode die je beschreef. Ja.
1: Ja, de methode. En daar was, omdat er gewoon heel veel behoefte is aan, inderdaad, aan concrete voorbeelden, aan waar komt het vandaan, de literatuur daarachter. Dus dat gaan we nu allemaal ook weer in een boek samen brengen. En daarnaast ben ik net aan een heel groot project begonnen. Mm-hmm. Traumascapes heet dat. En daar kijken we in verschillende plekken in Nederland en ook in voormalige koloniale gebieden naar de gelaagde trauma die aanwezig is, of plekken die geassocieerd worden als traumatische plekken. Moet je denken aan, zijn er heel veel natuurlijk, maar een van de cases is Westerbork. Mm-hmm. Wat een kamp was in de oorlog. Maar daarna ook waar Molukse gezinnen hebben gezeten. Er staan van die grote zendmasten of satellieten. Ja. Het is een natuurgebied. Nou, het is heel gelaagd. Een heel gelaagde plek eigenlijk. En daar gaan we ook, en op die andere plekken ook met emotienetwerken aan de slag. En nog met een andere methode, culturele biografie. Of landschapsbiografie, moet ik zeggen. En alle onderzoekers, er zitten heel veel onderzoekers bij. Jonge onderzoekers, meer ervaren onderzoekers. Die gaan aan de slag met ook weer met hun eigen methode natuurlijk. Maar daar zal emotienetwerken een belangrijke rol in spelen. En daar zijn ook, ook weer psychologen bij betrokken. Want je kan je voorstellen, ja, dat zijn vaak zware plekken, zeg maar, waar veel speelt. En ook richting de toekomst veel speelt.
0: Ja. Veel werk dus nog aan de winkel, waar de gesprekken een belangrijke rol in spelen. Dit gesprek loopt op zijn einde, want de nacht loopt op zijn einde. De dag gaat beginnen. Dus ik dank je nu heel erg voor het feit dat je aan de telefoon kwam. Hester Dibbits, lector cultureel erfgoed aan de Rijnwaard Academie. Als mensen meer willen weten, kunnen ze je nog volgen op het account NL Wetenschap op LinkedIn. En volgende week is er dan weer een nieuwe wetenschapper. Dus heel erg bedankt voor nu. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan.

Fijn dat je luisterde naar de Nacht van NTR Wetenschap. Je kunt alles terugluisteren via de site en de NPO Luister-app. Zometeen na het Journaal van 5 uur hoor je vroeg. En volgende week ben ik hier weer. Een hele fijne ochtend.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen andere pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. De expressionistische schilder Kandinsky werd geboren in Rusland, nam de Franse nationaliteit aan en woonde ook lang in Duitsland. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Er is steeds meer interesse in literatuur uit de jaren 30 en 40, over de jaren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Vandaag verschijnt een nieuw vertaalde bundel van Joseph Roth, genaamd Hakenkruis in het Knoopsgat. En volgende maand is de film Vaterland van de Duitse schrijver Thomas Mann te zien in de bioscoop. Maar waar komt die hernieuwde interesse vandaan?
3: Vroeg.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 15 oktober. Er verschijnen ieder jaar talloze nieuwe boeken, maar ook de literatuur uit het interbellum, de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, krijgt opnieuw aandacht. Boeken van schrijvers als Joseph Roth, Stefan Zweig en Thomas Mann worden heruitgegeven en gelezen door een nieuwe generatie. Maar waarom lezen we deze schrijvers juist nu opnieuw? En wat kunnen we leren van hun werk? Wat zegt dat over onze huidige tijd? Dat bespreek ik deze ochtend met Els Snik, literatuurwetenschapper en docent aan de Universiteit van Gent en vertaler van Hakenkruisen in Knoopsgat. Goedemorgen, Els.
4: Goedemorgen.
2: Fijn dat je erbij bent. Ik weet niet of het erg is, maar ik was niet bekend met Joseph Roth. Dus zou je mij kunnen vertellen wie hij was en in wat voor tijd hij leefde?
4: Oké, hij is natuurlijk al een tijdje overleden, namelijk in 1939 al voor de Tweede Wereldoorlog. Hij is geboren in 1894 in een stadje dat ligt in het huidige Oekraïne. Dus eigenlijk echt toen was dat op het grensgebied tussen Oostenrijk, Hongarije en Rusland.
2: Ja.
4: Hij werd een student in 1914 in Wenen, wat uiteraard de hoofdstad was van Oostenrijk-Hongarije. Joseph Roth was namelijk opgegroeid als Duitstalige Jood daar helemaal in het oosten van Europa. Hij mocht dus gaan studeren in Wenen, maar toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Dat maakte een einde aan die studiecarrière. Maar hij was ontzettend getalenteerd, heel belezen, heel ambitieus ook. En hij werd journalist in Berlijn, wat in de jaren 20 de hoofdstad van Europa werd.

0: ook. En hij werd journalist in Berlijn, wat in de jaren 20 de hoofdstad van Europa werd. En daar maakte hij een blitzcarrière als journalist bij de grootste kranten en begint hij ook romans te schrijven. Zijn bekendste romans zijn Radetzky Mars en Job. Hij krijgt groot succes, begint eindelijk een beetje geld te verdienen met die bestseller Radetzky Mars. Als in 1933 Hitler aan de macht komt, dan slaat hij op de vlucht. En als mensen Jozef Rood kennen in Nederland, is het heel vaak omdat hij een hele poos in Amsterdam heeft gewoond als vluchteling, namelijk in 1936. Want in Amsterdam zijn er uitgevers geweest, bijvoorbeeld Emmanuel Querido, van de nog steeds bekende uitgeverij, die werk hebben uitgegeven van gevluchte Duitse schrijvers in het Duits. Dat was iets fantastisch. En Jozef Rood was een spilfiguur in die netwerken, van wat exilliteratuur wordt genoemd. Exil, ja, dus de geschriften van ballingen in het Duits die gedrukt werden buiten Duitsland, omdat al die schrijvers daar verboden waren en het land ook uit moest. Hun boeken werden verbrand en zij dreigden zelf in het concentratiekamp terecht te komen. Jozef Rood is overleden in Parijs, vlak voor de nazi's daar zijn binnengevallen. Hij was een drinker en je kunt zeggen dat hij ontsnapt is door de drank aan
1: door
0: zijn
1: alcohol.
0: Inderdaad, heeft
1: veel invloed op hem gehad. Maar dus een journalist van Joodse komaf in die periode, ook op die plek. Dus hij bevond zich ook in Berlijn. Dat lijkt me een intense periode.
0: Absoluut. Je maakt daar dus mee, of hij maakte mee, wat de gevolgen waren van die Eerste Wereldoorlog. Je zit met al die ontheemde mensen, heel veel jonge mannen die van het front teruggekomen zijn, geen toekomst hebben, vaak verminkt zijn, en die dus in de verleiding komen om zo'n gekke man als Adolf Hitler of dat soort vreemde kornuiten, zeg maar, te geloven en te volgen, omdat die zogenaamd een toekomstperspectief bieden. Omdat die uniformen uitdelen, knuppels geven aan mannen en zogenaamd voor orde in de samenleving weer gaan zorgen. En hij maakt dat aan de lijve mee. En als Jood is hij natuurlijk ook heel gevoelig daarvoor, want die tendens is doordrongen van een zwaar antisemitisme. En Jozef Rood is een Joodse schrijver, wat hij zelf eigenlijk geen belangrijke eigenschap vindt. Hij is een niet-beleidend Jood. Hij gaat nooit naar de synagoge.
1: Maar was dat dan wel onderdeel van zijn werk?
0: Hij is gewoon opgegroeid in een Joodse shtetl in wat vandaag Oekraïne is, in Oost-Europa. Dus het is gewoon wel een deel van zijn identiteit. Maar hij was niet religieus, hij was heel, heel vrijgevochten. En Berlijn was natuurlijk de stad bij uitstek waar Joden ook geïntegreerd waren tussen alle andere mensen en niet om hun Joods zijn werden bekeken of al dus werden geïdentificeerd.
1: En was hij een journalist die in die periode ook gelijk over het regime begon te schrijven, over de opkomst van Adolf Hitler, of hield hij zich met andere werken bezig van tevoren?
0: Nee. Hij was een linkse journalist, schreef in het begin ook echt voor linkse bladen. Later is hij gaan schrijven voor de Frankfurter Zeitung. Dat is vandaag de Frankfurter Allgemeine Zeitung, maar toen dus eigenlijk de grootste krant van Duitsland. En hij is de man die echt van meet af aan gewaarschuwd heeft, ook voor Adolf Hitler. Ja. Er is van Jozef Rood in afleveringen in de krant, zo gebeurde dat toen, een roman gepubliceerd in 1923, die heet Het Spinnenweb. En daarin is Adolf Hitler een personage. Dus hij is de allereerste die Hitler opvoert als romanpersonage al. Okay. En werkelijk ook als een waarschuwing van kijk eens aan wat er gebeurt. Hij zit midden in die chaos. In Berlijn op dat moment zijn er elke dag rellen, er gebeuren politieke moorden. Duitsland is gewoon ook wordt uitgeknepen internationaal door die herstelbetalingen die zij moeten betalen voor de Eerste Wereldoorlog. De streek rond de Rijn en het Ruhrgebied en zo, dat wordt bezet door soldaten uit België en uit Frankrijk. Dus Duitsland wordt vernederd daardoor, zogenaamd. Er is veel armoede, er is heel veel ellende en hij ziet dus hoe dat gerecupereerd wordt door rechts.
1: Ja, en hij probeerde de mensen om zich heen te waarschuwen hiervoor, voor dit opkomende fascisme.
0: Heel erg. Ja, en dat doet hij ook. Hij heeft ontzettend veel geschreven, dus ook heel veel brieven. En Stefan Zweig, de op dat moment gewoon een wereldautoriteit, een ster als schrijver, daar heeft hij heel veel brieven mee geschreven. Zij waren goede vrienden. En in die briefwisseling bijvoorbeeld zie je dat hij waarschuwt meteen. Ja. Hij roept ook op van jij met je

0: grote stem, Stefan Zweig. Je moet waarschuwen tegen wat er gebeurt. Maar heel veel schrijvers beslissen om dat niet te doen, omdat ze geen risico willen nemen.
1: Ja, precies. Dat wilde ik net zeggen. Hij nam daarmee natuurlijk wel een groot risico. En we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar de titel van het boek dat je hebt vertaald is Haken, kruisen in knoopsgat. En ik was benieuwd waar die titel vandaan komt.
0: Het is een bundel met teksten die gepubliceerd zijn tussen 1923 en 1939. Hakenkruis in het knoopsgat is dus een krantenreportage die hij in 1924 heeft geschreven. En daarin gaat het over een bezoek aan het eiland Rügen. Dat is een vakantieeiland, vandaag nog steeds een van de prachtigste plekjes in het noordoosten van Duitsland. En hij is daar net als heel veel andere journalisten van alle strekkingen en gezinten uitgenodigd voor zeg maar een publiciteitsreisje. Een snoepreisje voor journalisten. En wat blijkt, de straten van die mooie romantische badstadjes hangen vol met hakenkruisen. In het hotel waar hij logeert wordt hij ontvangen door de directeur van het hotel en die draagt op zijn jas een hakenkruisje in zijn knoopsgat en daar komt die titel van. Dus we hebben dat heel mooie beeldende stuk als titel gekozen voor de bundel met een twintigtal verschillende teksten die eigenlijk krantenartikelen zijn uit die jaren. Maar Jozef Rood is eigenlijk de grondlegger van de literaire journalistiek zou je kunnen zeggen, of van de essayistiek. Dus dat zijn ook echt gewoon literaire pareltjes. Ja, vandaar. Het zijn meer dan gewoon maar journalistieke stukken.
1: En Rood zag het antisemitisme om zich heen toenemen, terwijl andere journalisten daar dus niet altijd kritisch op reageerden. Hoe kan het dan dat journalisten of ook burgers aan zulke signalen wennen of misschien zelfs normaliseren?
0: Je zou kunnen zeggen dat Jozef Rood daar bijzonder gevoelig voor was, omdat hij natuurlijk uit de grensstreek met Rusland kwam. En in Rusland, ik heb me laten vertellen dat we in het Nederlands één leenwoord uit het Russisch hebben, dat is het woord pogrom. Dus vernielen van Joodse stadjes, dat was daar eigenlijk schering en inslag. Dus vandaar wellicht ook met die Oost-Joodse achtergrond die grote gevoeligheid daarvoor. Een grotere gevoeligheid dan bij bijvoorbeeld een Stefan Zweig, die ook van Joodse afkomst was, maar uit het chique Wenen, die daar nooit aan een lijve mee geconfronteerd was. Of je hebt bijvoorbeeld ook een Thomas Mann, die daar ook die zelf niet Joods is. En ja, we zien het nu ook. Dus de Jozef Rood ziet heel erg hoe in de samenleving het taalgebruik verruwt, steeds ruwer wordt. Ja. Hoe Joden eerst buitengesloten worden, maar op den duur ratten en kakkerlakken genoemd worden, tot ze eigenlijk ontmenselijkt worden, in concentratiekampen worden opgesloten. En hij voorziet dat echt al heel snel.
1: Hij zag het jaren van tevoren al gebeuren.
0: Ja, hij zag het jaren van tevoren, wat de nazi's in hun mars hadden. En als dan in 1933 Hitler aan de macht komt, dan weet hij het meteen. En dan zegt hij, we moeten weg. We moeten van buitenaf de nazi's bekampen. En als we niet weggaan, gaan ze ons vermoorden. Ja. Het is onzin om te zeggen, we moeten blijven in Berlijn of in Duitsland. Want als iedereen wegloopt, wie gaat dan nog verzet bieden? Dat is onzin. Ze gaan ons allemaal uitmoorden. En hij heeft gelijk gekregen.
1: Ja absoluut. Achteraf gezien zeker wel. En heel vaak worden journalisten in één adem genoemd met een activist. Hè, dat journalisten tegelijkertijd ook activisten zijn. Zou je kunnen zeggen dat Rood ook een activist was?
0: Ja, in ieder geval. Met het wapen dat hij had. En dat was zijn pen.
1: Dat was schrijven. Dat
0: was schrijven. En ja, hij was dus ook iemand die altijd... Hij heeft nooit in een huis gewoond. Als mensen iets weten over Jozef Rood, is het vaak dat hij dronk en dat hij nooit in een huis heeft willen wonen. Hij was een zogenaamde hotelmens. En daardoor schreef hij ook in cafés, in stations en altijd van tussen de mensen. Dus hij voelde echt heel erg wat er leefde van onderaf. En dat maakt zijn teksten ook zo authentiek en zo overtuigend. Dus hij wekt heel veel empathie op voor eigenlijk de slachtoffers van die tijd. Ja. Voor die Joodse vluchtelingen. In de bundel bijvoorbeeld, de allereerste tekst, die is van november 1923. En die heet De slachtoffers van Gustav von Kahr. Dat is een naam die wij nu niet meer kennen. Maar dat is dus een man die was verkozen tot president, zeg maar, van de deelstaat Beieren. En Beieren in Zuid-Duitsland profileerde zich als de staat van de orde. De ordecel. Tegenover Berlijn, tegenover heel die mentaliteit van Weimar, die symbool stond voor chaos. En het eerste wat die Gustav von Kahr deed, was uit Beieren, hou je vast, alle Joden, Polen en Oekraïners uitwijzen. 1923, dus krijgen gewoon... Joodse gezinnen op een nacht, 26 Joodse gezinnen krijgen een brief dat ze binnen de zoveel uur met helen hebben en houden uit het land gezet worden. En ze moeten op de vlucht. Ze proberen naar Praag te gaan enzovoort. En dat is natuurlijk, als je zegt, de jaren 30 zijn nu weer... populair is een verkeerd woord, maar er is veel belangstelling voor, dan heeft dat daar heel veel mee te maken. Als ik die tekst lees over wat er toen in Beieren is gebeurd, en ik volg de actualiteit en ik zie wat er nu in Duitsland gebeurt, in de deelstaat Sachsen-Anhalt bijvoorbeeld.
1: Dan zijn er veel vergelijkingen te maken. Ja, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben, over Rot en inderdaad parallellen met nu. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen voor Els, stel ze in de NPO Luister-app. Els, we zaten eigenlijk al diep in de verhalen en de anekdotes. Heel erg interessant, maar laten we nog heel even teruggaan naar het begin. Want je bent natuurlijk de vertaler van het boek. Hoe was dat voor jou om zijn werk te vertalen?
0: Ik vertaal al behoorlijk lang, mag ik zeggen, teksten van Jozef Roth. Ik ben... op hem gevlogen, zeg maar. Ik heb mij op zijn leven en zijn werk gestort al zo'n 20 jaar geleden. Ik heb gepromoveerd over de netwerken van Jozef Roth in Nederland en Vlaanderen. En daar heb ik ook toen een boek over geschreven. En heel snel ben ik zijn werk beginnen te vertalen, omdat dat gewoon... De grote aantrekkingskracht daarvan is gewoon echt wel die stijl. En als literair vertaler is er niks mooier dan een auteur te mogen vertalen die gewoon een prachtige, zuivere, uitgepuurde stijl heeft. Waarvan je weet, elke woord staat gewoon op de juiste plek. Elke zin is prachtig opgebouwd. En Jozef Roth was gewoon een heel buitengewoon uitzonderlijk talent. Dus als zijn teksten vandaag nog gelezen worden, dan heeft dat ook... in eerste instantie alles daarmee te maken. Met wat een puur en zuiver stilist het was.
1: Lijkt me ook wel lastig. Want je hebt het over een hele mooie stijl, maar je leest het misschien wel anders in het Duits dan in het Nederlands.
0: Ja, maar dat is nou net mijn vak.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, als je in het Duits een tekst van Jozef Roth leest, dan is een eigenschap daarvan is dat je dat meteen in een goed ritme, goed gesproken, uit je mond krijgt, zeg maar. Een titel als Radetzky Mars bijvoorbeeld is ook niet toevallig. Er zit heel veel muziek in zijn tekst. Die klanken, dat echt als het vrolijk is, dan huppelt ook in zijn teksten. Als het treurig is, dan voel je eigenlijk in die klanken een melancholie. En dat is zo buitengewoon. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik mij daarin heb kunnen bekwamen. Want ik heb al heel veel teksten van Jozef Roth vertaald. En omdat hij natuurlijk... zoveel gereisd heeft en zo ontzettend veel geschreven heeft, ken ik ook zijn levensloop een beetje en weet ik ook inhoudelijk heel vaak waar dingen vandaan komen. Mm-hmm. Die teksten hebben onderling heel veel samenhang. En dus er zijn al verschillende bundels verschenen met zijn werk. En nu hebben we dus er eentje uitgepuurd met teksten die specifiek over fascisme gaan.
1: Ja.
0: Maar dat is dus heel prettig om dat te doen, omdat ik het werk intussen zo goed ken. Maar het is zo'n groot stilist.
1: Ja, je kent zijn ritme, je kent zijn stijl. Dus jij bent eigenlijk de aangewezen persoon om zijn boeken te vertalen.
0: Ik weet ook wat er biografisch achter steekt, omdat ik zijn leven goed ken. En het is natuurlijk gewoon historisch ontzettend interessant. Ik noem nu één naam, die Gustav von Kahr, die daar net aan bod kwam. Maar zo zijn er heel veel. Dus ik heb geprobeerd om met voetnoten de nodige toelichting te geven, want het is natuurlijk niet altijd makkelijk. Hè? We zitten in 1923 of 28 of 35. Maar wie geschiedenis boeiend vindt, dat is likkebaarden ook, hè, die teksten. Je moet soms een klein beetje in een voetnoot wat extra informatie krijgen of zelf iets gaan opzoeken. Maar hoe meer je weet over die geschiedenis, hoe boeiender al die teksten natuurlijk ook worden. Ja, want je zit er middenin.
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Want hij is journalist, hij was journalist. En in de bundel staan dus ook journalistieke teksten uit de jaren 20 en 30. Een hele andere periode, een eeuw geleden. Maar wat begrijp je dan door die verslagen beter dan wanneer je achteraf een geschiedenisboek leest? Dat is toch wel, daar zit toch wel een verschil in.
0: Het grote verschil is dat hij erin slaagt om je mee te nemen in die tijd. Het lijkt, zijn manier van schrijven, ja, zorgt ervoor dat je de indruk hebt dat je er gewoon bij bent geweest. Dat is wat heel veel mensen over die teksten zeggen. Jozef Rood is ook een voorbeeld voor heel veel schrijvers. Ja, niet voor niets heeft Geert Mak bijvoorbeeld de inleiding geschreven. Maar ik noem ook Tommy Wieringa of Arnon Grunberg. Heel veel schrijvers hebben dat ook bij hem, ik wil niet minachtend klinken, maar een beetje afgekeken of geleerd, zeg maar. Hij heeft die techniek, hij beheerst dat zo goed om jou als lezer het gevoel te geven dat je daar in Rügen op dat eiland zit en dat je een van die journalisten bent. En je voelt bijvoorbeeld zijn ongelooflijke verontwaardiging van wat? Ik word hier de hand geschud door een man met een hakenkruis in zijn knoopsgat.
1: Dus hij maakt het ook heel persoonlijk.
0: Hij maakt het ontzettend persoonlijk. En dat is natuurlijk anders dan als je een boek leest over de jaren 30 dat door iemand van nu is geschreven. Niet voor niets wordt Jozef Rood ook heel vaak geciteerd in boeken over de jaren 30, over geschiedenis. Net als trouwens Stefan Zweig. Of Thomas Mann. Maar hij is echt een autoriteit, omdat hij zo een belangrijk journalist was. Hij was echt een sterjournalist. Heel beroemd. Alleen is hij, zijn naam is niet blijven leven, omdat hij vanaf 1933 verboden was in Duitsland.
1: Ja, zonde.
0: En op de vlucht is moeten slaan. En als vluchteling had hij natuurlijk niet de mogelijkheden. Financieel niet, maar ook anders niet. Er waren geen kranten die impact hadden. Waardoor hij zijn naam kon blijven vestigen of blijven sterker maken.
1: En wat zijn dan de grote thema's die in de bundel terugkomen?
0: Wat je in de bundel... Ja, zoals ik zei, we hebben teksten gekozen die over fascisme gaan. En we hebben geprobeerd om daar toch een beetje een lijn in te vinden. Dus dat begint in 1923 met die eerste signalen van wat er kan gebeuren als rechts aan de macht komt. En dan loop je eigenlijk door de tijd. Rood gaat bijvoorbeeld op bezoek in Italië, waar Mussolini aan de macht is. En daar beschrijft hij het fascisme. Mm-hmm. Hij beschrijft het proces tegen Hitler in 1924. En wat ziet hij daar? Hij ziet dat de media zich helemaal laten inpalmen door die man. Die behanger noemt hij hem, hè? Dat schildertje. Ja. Dat daar gewoon schoenmaker blijft bij je leest. Wat heeft hij nou wel gedacht? Dus het gaat ook over, daarom ook is het actuele, het gaat ook over de macht van de media, over propaganda. Ik hoor nu net vanochtend in het journaal dat daar ook weer dat wij het probleem hebben dat AI onze waarneming van de werkelijkheid helemaal verkleurt en vertekent en beïnvloedt. Dat was in die tijd ook zo. Het grote geld zat toen ook achter de propaganda. En zo gaat hij maar door in de tijd tot we dan natuurlijk in 1932 schrijft hij bijvoorbeeld een stuk over Kain en Abel. Broedermoord. In Duitsland wordt alleen nog gemoord, zegt hij. Of over de dichters in het Derde Rijk, over kunstenaars.
1: Ja, en je zegt dat hij de macht bekritiseert. Daar wil ik nog even op terugkomen. Ja. Maar was hij zelf ook niet de macht als bekende journalist toentertijd?
0: Nee, dat was hij niet. Okay. Hij heeft bijvoorbeeld een tijdje in Parijs gewoond als buitenlandcorrespondent in de jaren 20. En toen moest hij echt niet al te kritisch schrijven over Duitsland. Hij hield niet van Duitsland wegens dat antisemitisme. Mm-hmm. Hij hield meer van Frankrijk. Maar vanaf 1933 schrijft hij alleen nog maar voor exilkranten. Kranten die in het buitenland gefinancierd worden door mensen die gemeenschap van ballingen, die voornamelijk in Parijs of in Zuid-Frankrijk woont, die willen ondersteunen. Dus macht, er is geen sprake van macht. Die kranten werden illegaal verdeeld in Duitsland. Mm. En ook bij ons, daar was ook geen geld voor, daar werd nauwelijks voor betaald. Dus macht heeft hij echt nooit gehad. Hij heeft altijd van helemaal onderaan de rafelrandjes van de samenleving, die zag hij. En hij was een ontzettend goed netwerker, dus hij kende heel veel mensen. Ja. En hij probeerde die dus mensen die wel een grote stem hadden, aan te zetten om hun stem te laten gelden. Maar dat zelf kon hij dat niet.
1: Was er dan heel veel sprake van censuur?
0: Ja, in Duitsland absoluut. Ja. In Duitsland kwam niks meer binnen. In Duitsland was alle pers verboden. Boeken kwamen op de brandstapels terecht.
1: Van en ook de gevestigde die media alleen, die moesten zich aan bepaalde regels houden.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En dat is iets wat we nou ook... Ik hoor net in het journaal dat Sally Rooney bijvoorbeeld... dat haar boeken in Engeland verboden worden.
1: Ja,
0: ook dat weer. Dus wat hij aantoont, dus die evolutie van die teksten op eigenlijk 20 jaar tijd, zie je hoe snel dat kan gaan van kleine signalen. En mensen zijn nog gechoqueerd omdat een Joods gezin zomaar de grens over wordt gezet. Maar steeds meer wordt eigenlijk tolerantie zichtbaar voor al dat soort dingen, voor uitsluiting, voor ontmenselijking, ook voor tegenover de LGBTQ-beweging bijvoorbeeld, dat hebben we nu ook. Dat zie je dan ook. En de allermooiste, een heel pijnlijke tekst is de allerlaatste, die heeft Rood geschreven in de weken voor hij is overleden. En die gaat over de eik van Goethe in Buchenwald. Wij kennen nu Buchenwald, maar als symbool voor het concentratiekamp. Maar in die jaren was dat eigenlijk een domein waar Goethe had gewoond. En hij heeft het over de natuurbeschermingswet die de eik van Goethe in Buchenwald beschermt. Dus er is meer bescherming voor een boom die staat tussen de keuken en de wasserij van het concentratiekamp, waar dagelijks die gevangenen langslopen. En die eigenlijk dus en hij begint dat stukje met een zin, iets als van, er wordt heel veel fake news, hij gebruikt niet dat woord uiteraard, maar er worden heel veel foute berichten verspreid over het concentratiekamp van Buchenwald. En dat is dan ook weer zo die ironische stijl van Jozef Rood, hoe pijnlijk de dingen ook zijn waar hij over schrijft. Er ligt
1: het was heel tekenend eigenlijk.
0: Ja, maar heel ironisch ook. Dus hij zegt van, ach nee, Buchenwald, wat fantastisch. Er is een natuurbeschermingswet die ervoor zorgt dat die eik daar mag blijven staan. Stel je voor. En over die mensen, dat klopt, die komen daar langs. Maar er worden toch wel veel te veel nare dingen verteld over Buchenwald. En dat is zo scherp. De tekst is ook niet meer gepubliceerd. Niet veel later zijn de nazi's ook Parijs binnengevallen. Maar dat is dus zijn manier van schrijven. En dat is ook, het is heel herkenbaar allemaal. Als we nu zien dat er toch ook wel censuur ontstaat. Dat mensen in Amerika bijvoorbeeld... op de vingers getikt worden, dat journalisten niet toegelaten worden tot persconferenties van Donald Trump bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zie je nu ook. En niet alleen Jozef Rots werk wordt opnieuw uitgegeven, er verschijnt binnenkort ook een film over Thomas Mann, een Duitse schrijver en ook generatiegenoot van Rot, die naar de VS vluchtte. Zie jij daarin ook een bredere trend, dat we toch wel teruggrijpen naar die periode? Misschien om een les te leren, misschien omdat er bepaalde herkenningspunten zijn?
0: Heel zeker. Die film Fatherland, die loopt hier nu op het filmfestival van Gent. Dus die heb ik gezien. Die speelt zich af net na de Tweede Wereldoorlog. Als Thomas Mann terugkeert van ballingschap uit Amerika. Samen met zijn dochter Erika. En zijn zoon Klaus Mann. Die overlijdt op het moment dat hij aankomt in Europa. En hij reist dus door Duitsland. Eerst gaat hij naar Frankfurt, waar de Amerikanen aan de macht zijn. Dus de Amerikaanse bezettingszone. En dan gaat hij naar Weimar, waar de stad van Goethe ook alweer. Dus we zitten ook weer dicht bij die tekst van Jozef Rood. Maar daar zijn de Sovjets aan de macht. En je voelt heel erg hoe hij eigenlijk heen en weer gesleurd wordt. Hij wordt ook echt op de korrel genomen van waarom bent u gevlucht naar Amerika. Thomas Mann is dus een van die schrijvers. Ja, die was rijk, die is in Californië gaan wonen. Maar tegelijkertijd zat hij ook moreel verschrikkelijk gewrongen. Mm-hmm. Zijn zoon Klaus Mann was homoseksueel, was heel kritisch voor zijn vader. Is ook uit het leven gestapt op dat moment toen, als de film zich afspeelt. En je ziet dus, hij is op stap met zijn dochter Erika, die ook de kritische stem is. Die zegt van... Zij moeten speeches nalezen. Hè? Of ze is in de hotelkamer als Thomas Mann, de grote Thomas Mann, zijn redenvoering voorbereid over Goethe. Hè? Dus voor eigenlijk heel die parade van Sovjet-hoge pieven. En ze zegt, papa, wat denk je nou echt van daarmee te bereiken? Met al dat geklingel en geklangel van mooie woorden en je verbergt je gewoon achter al die bla bla bla van tierlantijntjes in je taal. Wat denk je nou echt dat je daarmee bereikt? En ja, dat is ook, je merkt, het is een pracht van een film.
1: Ja, dat is de laatste.
0: Ja, in de laatste scène luistert hij samen met zijn dochter in een verwoeste kapel naar Bach.
1: Ja, we hebben het nu gehad over Thomas Mann dus, over Jozef Rot. En vaak wordt Stefan Zweig ook benoemd. Waarom? Wat hebben zij met elkaar gemeen als we het hebben over schrijvers die uit het interbellum komen?
0: Die drie auteurs?
1: Ja.
0: Ja, ze hebben vooral met elkaar gemeen dat ze grote schrijvers waren. Maar ja, wat je ook merkt is, ja, iemands afkomst bepaalt ook heel erg iemands levensloop. Dus in het geval, ja, Thomas Mann was echt een Duitser. Hij noemt zichzelf in die film ook, ja, echt een ouderwetse bourgeois. Eigenlijk bij wijze van verdediging tegen Erika Mann, zijn dochter. Van, ja, wat wil je dat ik doe?
1: En waren ze allemaal even kritisch?
0: Thomas Mann in het begin in ieder geval niet. Die heeft heel lang de kat uit de boom gekeken en is dan later wel kritisch geworden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is hem op veel kritiek te staan gekomen. Jozef Rot heeft het er ook over in de bundel. De stilte van de dichters is oorverdovend, schrijft hij. Ook weer zo'n typische stilistische omkering. De stilte van de schrijver, van de dichters in Duitsland is oorverdovend. Ze laten niks van zich horen. En dat waren ook oudere schrijvers. Jozef Rot was de jongste. Hij was bijvoorbeeld 13 jaar jonger dan Stefan Zweig. Dus zij hadden een reputatie. Zij waren ook gebonden aan een uitgeverij. Dat ging om oplagen. Een nieuw boek van Thomas Mann en Stefan Zweig. Thomas Mann was Nobelprijswinnaar. Dat ging meteen met tienduizenden de deur uit, internationaal en wereldwijd. Dus zij hadden natuurlijk ook ontzettend veel te verliezen. Financieel, ja, maar ook qua aanhang. Emigreren was voor hen, ja, dat betekende het einde eigenlijk van ja, ook wel een heel comfortabel leven waarin ze gevierd werden als een grote ster.
1: Dus hij was heel voorzichtig met zijn werk.
0: Ja, absoluut. Stefan Zweig net zozeer, wat Rot hem erg kwalijk nam. Ja. Jozef Rot die kwam naar Amsterdam, die vond daar uitgevers die Duitse schrijvers in hun fonds wilden opnemen. En hij beloofde, hij zei, ik ben goed bevriend met Stefan Zweig, die komt ook dan bij jullie uitgeverij. Waardoor een Querido bijvoorbeeld heel enthousiast was, ja, ook van Joodse afkomst. Maar Stefan Zweig is nooit gekomen, die heeft het nooit gedaan. Hij was dus een van de schrijvers of kunstenaars die zeiden van, we moeten blijven. Die Hitler, dat is een gek, die blijft niet zo lang. Mm-hmm. We moeten hier stand houden. En Rot zei, nee, je bent fout. En ja, langzaam maar zeker, het heeft dan geduurd. Stefan Zweig woonde ook in Oostenrijk natuurlijk. Maar hij is in 1934, toen is er in Oostenrijk een soort revolutie geweest. Een kleine burgeroorlog. En het werd ook duidelijk, ja, dat de nazi's daar de macht gingen grijpen. Mm-hmm. Er is nog een poging geweest om een Austrofascisme te installeren. Maar goed, wij weten dat in 1938 dan uiteindelijk Adolf Hitler ook Oostenrijk heeft aangesloten bij zijn grote Duitse Rijk, bij het Derde Rijk. Stefan Zweig was op dat moment al gevlucht naar Engeland. Hij had al die middelen. Hij had ook een mooi appartement in Engeland. Hij heeft zijn kleine kasteeltje in Salzburg aangehouden altijd. En hij had
1: niet
0: ook de kans
1: zoals
0: om
1: die van hotel naar hotelkamer leefde.
0: Hij leefde ook in hotels, maar in heel dure en chique en mooie hotels. Dat was in die tijd ook veel meer mode dan nu. Maar het grote verschil was natuurlijk dat doordat hij geld had, maar ook zo'n aanzien had, dat hij gewoon overal in de wereld terecht kon. Hij kreeg visa voor Amerika of voor Brazilië. Of, Thomas Mann ook. Zij werden uitgenodigd om te gaan spreken. Zij kregen een villa aangeboden. Terwijl voor Jozef Rood dat allemaal veel moeizamer ging. Hij was aangewezen bijvoorbeeld op steun van de PEN. PEN, ja. Een organisatie die vandaag nog steeds ontstaat, die in 1923 is opgericht. Dus ook eigenlijk het jaar waarin onze bundel over het fascisme begint. De PEN is een organisatie voor schrijvers die in hun land bedreigd worden, hè, omwille van politieke redenen, of in de gevangenis zitten. Dus de PEN-club ijvert nog steeds. Als je nu op de website van de PEN gaat kijken, zul je bijvoorbeeld zien dat er veel steun aan Oekraïne gebeurt. Daar krijg je ook een lijst van Oekraïense schrijvers, schrijfsters die overleden zijn in de oorlog. Nou, dus Jozef Rood heeft via de PEN-club van die tijd bijvoorbeeld een visum gekregen om naar België te komen. Via België kon hij dan naar Nederland komen, waar die uitgevers zijn.
1: En over Oekraïne gesproken. Rot schreef in 1938 dat hij nauwelijks aan schrijven toekwam, omdat hij Oostenrijkse vluchtelingen hielp. En Tommy Wieringa zet zich nu in voor Oekraïne. En dat komt daardoor dus ook niet aan het schrijven toe. En hij zegt daar het volgende over.
2: En ik moet ook zeggen dat ik het voor de verbeelding helemaal geen tijd vind op dit moment. Ik zou niet weten waar ik het vandaan moet halen. Ik zou willen dat ik er nu de beschikking over had, maar dat is helaas niet zo. Omdat ik me hieraan heb gecommitteerd.
3: Wat is dit?
2: Ik heb al heel lang een schrijversbestaan met romans en verbeelding erop zitten. En noblesse oblige, nu is dit aan de hand en alles staat op het spel. De bedreigingen zijn enorm. Dit is een front dat over alles gaat.
1: Ziet u in Tommy Wieringa een soort hedendaagse Jozef Rood?
0: Ja, in ieder geval. Dus het doet mij heel erg denken aan een krantenartikel dat verschenen is. De Volkskrant. Het Volk heette de krant toen nog in 1938. Dus twee Nederlandse journalisten bezochten Jozef Rood in Parijs na de val van Oostenrijk. Ze zochten hem in de kunstenaarscafés, Les Deux Magots en zo, vonden hem daar niet. Ze vonden hem in een heel klein cafeetje. En daar zat hij aan een tafeltje en hij hielp mensen die gevlucht waren uit Oostenrijk, die de taal niet kenden, die onderdak zochten, onderwijs voor hun kinderen, hulp om aan een visum te komen. En de kop van dat stuk is, wat kan mij de literatuur nog schelen? De mensen hebben honger. Ja. Dus die journalisten stelden hem de vraag, oh meneer Rood, met welke roman bent u op dat moment bezig? En net als Tommy Wieringa had hij zoiets van, what the fuck? Literatuur, wat kan literatuur mij? Daar gaat het nou echt helemaal. Dus noblesse oblige. Ja, ondanks het feit dat hij zelf echt geen rode duit had en amper, hij woonde daar toen op een mansardekamertje door de gratie van de cafébazin, zeg maar, die het erg voor hem had. Hij wist de mensen wel voor zich in te nemen. Maar wat Tommy Wieringa nu doet, dat is echt helemaal in de zin van Jozef Rood. Het is ook niet toevallig dat hij in het stadje al is langsgekomen. Brody heet dat stadje in Oekraïne. En dat hij daar zelfs aan het woonhuis van Jozef Rood een plaquette heeft aangebracht. Ja. Vind ik eigenlijk fantastisch. Ja, Brody is ook, ik ben er zelf ook ooit geweest, uiteraard voor de oorlog. En daar staat nog de ruïne van de synagoge bijvoorbeeld. Dat is zo bevreemdend om dat te zien. Dus zoveel jaren na de oorlog. Mm-hmm. Daar zijn geen Joden overgebleven. Die hele familie, alle verwanten van Jozef Rood, die zijn allemaal uitgemoord. En dat nou net op deze plek weer daar een oorlog woedt. Die de wereld
1: kan bijna geen toeval zijn. Ja, we gaan het zo verder hebben over de parallellen met de tijd van Wieringa en Rood nu. Maar we gaan eerst even dat dus uit.
4: Luister ook de podcast van Vroeg.
5: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Straks praat ik met Elsnik verder over literatuur uit de jaren 30 en 40. Maar eerst naar muziek. Een toepasselijk nummer van de Beatles. Dit is Paperback Writer. Hey.

0: Dit is Vroeg van donderdag 15 oktober. We zijn in gesprek over literatuur uit de jaren 30 en 40... en we gaan in het tweede half uur verder met Jozef Rot. Hij schreef over de opkomst van het fascisme, het groeiende antisemitisme en de manier waarop politieke ontwikkelingen steeds normaler leken te worden. Als je zijn teksten nu leest, dringen zich allerlei parallellen met het huidige Europa op. Maar wat herkennen we precies en waar houdt de vergelijking op? Dat bespreek ik deze ochtend met literatuurwetenschapper en docent aan de Universiteit van Gent en vertaler van Haken kruisen in Knoopsgat. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Els, als je de literatuur uit de jaren 30 leest, welke ontwikkelingen uit die tijd herken je dan het meest in het Europa van vandaag? Je noemde net al een paar voorbeelden. Zou je deze opnieuw kunnen benoemen?
1: Ja, vrije meningsuiting zou je kunnen zeggen. Dus dat er censuur ontstaat, stilletjes aan. Zeker ja, als je het hebt over de wereld, over Rusland of over Amerika, dan is dat heel erg duidelijk. Maar vooral ook de trend dat extreemrechts ja, steeds meer getolereerd wordt. In de taal bijvoorbeeld. Ontmenselijking van bepaalde bevolkingsgroepen. Racisme, vijandigheid tegenover homoseksuelen, dat soort dingetjes, we zien dat toch steeds meer weer ja, gebruikelijk worden. In tv-debatten bijvoorbeeld. Ik denk 10 jaar geleden werden bepaalde theorieën in tv-debatten waren die gewoon taboe. En nu wordt dat allemaal uitgesproken. Ik denk bijvoorbeeld, we hebben hier, ik geef les aan de universiteit in Gent. En ja, de voorbije weken is hier eigenlijk heel veel gedebatteerd over de aanstelling van Nathan Kovnas. Dat is een zogenaamde rassenwetenschapper. Die is in dienst genomen bij de vakgroep van Bouke de Vries, een Nederlander. Die dus ook, ja, een rassenwetenschapper. Dat zijn dus mensen, of rassensocioloog noemen ze zich ook, die willen onderzoeken of ja, wat het verschil is in intelligentie tussen mensen met een verschillende huidskleur bijvoorbeeld.
0: Okay. Specifiek dat gericht op intelligentie ook.
1: Maar dat is gewoon puur racisme. Ja. Daar komen ook genetici aan het woord. Wetenschappers die zeggen dat is gewoon al ontzettend lang geleden aangetoond. Dat geen enkele grond heeft. Dat je daar niet kunt over hebben.
0: En hoe kan het dat daar nu weer ruimte voor is?
1: Ik denk, ja, de tolerantie schuift op. Heeft dat, ik weet het niet, komt dat, wie daar de fout in heeft, is dat de media, maar zelf binnen de wetenschap, binnen de politiek, je merkt, net zoals in de jaren 30, dat mensen eigenlijk ja, zich soms aan heel vreemde dingen gaan vastklampen. Mensen zijn ook een beetje de grond onder de voeten heel vaak kwijt, hebben het gevoel dat ze geen grip meer hebben op de zaken, dat het niet veel zin heeft om naar de stembus te gaan, het geloof in de democratie verzwakt.
0: Ja. Het
1: vertrouwen, bedoel, ja, dat je met een gek als een Donald Trump daar in Amerika zit, die zoveel succes heeft, dat die man ooit herverkozen is, dat kun je niet begrijpen. Dus ja, ik ben geen politicoloog of socioloog om dat te verklaren, maar je ziet het gewoon dat het zich ook hier bij ons doorzet. Het is echt een vieze trend, dat die dingen, dat je ja, jonge mensen ook, die de straat opkomen en ja, die echt, ja.
0: Maar dit gebeurt dus eigenlijk ook voor onze ogen. Je gaf aan dat Rot zag hoe andere journalisten soms nauwelijks reageerden op antisemitisme dat zich dus voor hun ogen manifesteerde. Dus die parallellen zie je vandaag de dag ook terug.
1: Ja, hij beschrijft bijvoorbeeld dat hij ergens in een koffiehuis zit en er zit een man tegenover hem zo echt een krant te lezen met allemaal echt heel antisemitische koppen. Dat kan. Ik bedoel, dat de angst die hij daarbij voelt, dat je gewoon in een openbare ruimte dat soort pulpkranten kunt zitten lezen. Ja, dat is voor hem heel beangstigend.
0: Wat betekent dat dan? Als je zoiets in het openbaar kan lezen, is dat dan dat je het ermee eens bent? Of dat diegene er niks om geeft? Of wat kan dat betekenen?
1: Ja, en En dat het ook sociaal aanvaard is. Ik bedoel, nu gaat het bijvoorbeeld over vluchtelingen. Hè. Jozef Rood heeft heel veel over vluchtelingen geschreven, omdat hij in 1918 was hij zelf zijn vaderland kwijt. Het land waar hij geboren was, is Polen geworden. Hij sprak geen Pools, hij sprak Duits. En hij heeft zich eigenlijk altijd... Hij is een vaderlandsloze geweest en hij heeft heel veel ook over Joodse vluchtelingen geschreven, uiteraard. Maar... wat je vandaag ziet in de vluchtelingencrisis, dat beschrijft hij ook. Dat is ook de angst van de mensen die als ze controle krijgen van de politie ergens, als ze naar hun papieren worden gevraagd, die dan gewoon dreigen in de gevangenis te gaan, het land te worden uitgezet. Dat is gewoon levensbedreigend. Dus, en dat levensbedreigende, dat akelige, dat voel je meer en meer overal in de samenleving. We hebben net vorige week was hier in het journaal dat de burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, een systeem heeft gelanceerd waarbij mensen preventief kunnen worden gearresteerd.
0: Dus op basis er is een app.
1: Op basis van, ja, van het feit dat die personen in een app zitten van mensen die overlast veroorzaken. Dus ik denk waarschijnlijk aan drugsverslaafden, daklozen, die op straat zitten. En die kunnen dus... als ze een controle krijgen van de politie, kunnen ze gearresteerd worden, 12 uur opgesloten. Preventief, zonder dat ze iets hebben gedaan. Dat is zo een feit waarvan ik denk, 10 jaar geleden hadden we gezegd, dit kan niet.
0: Nee.
1: Dit gaat gewoon in tegen de mensenrechten.
0: En wordt er nu dan ook geen kritiek geleverd op dit besluit?
1: Enerzijds wel, anderzijds komt mevrouw van Doesburg dat wel doodleuk in het journaal vertellen.
0: Oké, dus er wordt wel ruimte voor gegeven.
1: Ja, voilà, dat is het. Ze krijgen ruimte en valt zo'n journalist niet gewoon achterover van zijn of haar stoel. En dus er wordt over gepraat, maar er zou eigenlijk niet eens over gepraat mogen worden, want het is gewoon onmenselijk. We hebben natuurlijk, anders dan in de jaren 30, hebben we mechanismen, zoals bij ons hebben we UNIA, dat is het Gelijke Kansen Instituut, die dan gaat optreden. Bijvoorbeeld tegen die COFNAS, hè, dat is, we hebben een antiracisme-wetgeving waarop teruggevallen kan worden. Het feit is gewoon alleen, en als je gaat kijken naar de jaren 30, dat je daar kunt zien hoe snel dat soort dingen allemaal kunnen verwateren.
0: Ja.
1: En teloor kunnen gaan ook, dus dat we dat echt heel erg moeten koesteren en ja, dat is ook wat Jozef Rood voelde. Stefan Zweig ook. Maar er was een democratie. En hoe wankel die heel snel kan worden als je de poten ervan eronder uitzaagt. En dat is wat nu eigenlijk ook een beetje aan het gebeuren is.
0: Ja,
1: als je gaat tornen, aan de basisprincipes van mensenrechten, alle mensen zijn gelijk geboren, dan ga je gewoon begeef je op glad ijs en gaan we een heel gevaarlijke kant op.
0: Ja, en die gevaarlijke kant kan natuurlijk dus ook censuur zijn. Daar was al sprake van in de jaren 30, dat journalisten geen kritische vragen mochten stellen eigenlijk. En moeten we daar in de huidige tijd ook zorgen over maken?
1: Ik denk het zeker wel.
0: Ja, want begin deze maand bleek ook dat er in de Verenigde Staten bijna 12.000 boeken verboden werden, waaronder dus het dagboek van Anne Frank. Mm-hmm. Dus ja, dat is een zorgelijke ontwikkeling, denk ik zo.
1: Ja, de censuur inderdaad. Ook bijvoorbeeld het tonen van geweld op straat. Wij hebben hier een minister van Defensie die ervoor pleit om met zware wapens de straat op te komen om geweld tegen te gaan, naar aanleiding van relletjes die er in Brussel zijn geweest na een betoging. Dat is niet aanvaardbaar, uiteraard, maar dat wordt er zo uitgelegd, ook in de journaals. Er zijn vreedzame betogingen. Wij hadden zondag een klimaatbetoging. 60.000 mensen, vreedzaam, mooi. Daar komt zo weinig van in de kranten en zo weinig van op tv. Maar als er een paar railschoppers zijn die een bushokjes vernielen, dan heb je meteen 7, 8, 9, 10 minuten journaaltijd die daaraan gespendeerd worden. En dan komt de minister van Defensie tonen welke wapens hij wil aankopen om op straat voor meer veiligheid te zorgen. Onze straten zijn niet onveilig.
0: Voor meer veiligheid zorgen met wapens.
1: Ja, en er worden mensen dus echt wel angst aangepraat. En dat is ook wat toen natuurlijk gebeurde. Hè. De indruk geven dat we in een onveilige samenleving wonen, die bedreigd wordt natuurlijk door al dat vreemd gespuis. Dat is echt een jargon dat bijna recht uit de jaren 30 blijkt te komen. Ja. Vreemdelingen die dus gewoon als veroorzakers van narigheid en onlusten worden beschouwd. En dat hebben we nu ook. En we moeten die de grens overzetten. En we moeten die met geweld oppakken en opsluiten. En dat vind ik heel akelig allemaal. Dus dat, ja. We hebben mechanismen die er in de jaren 30 niet waren. We hebben een internationaal strafhof in Den Haag. Jozef Rood heeft het over de Volkerenbond. Dat is, je zou kunnen zeggen, de voorloper van de NAVO. Maar we zien ook dat het niet altijd werkt, dat die mechanismen niet altijd werken. Het lukt niet om iemand als Netanyahu op te pakken en gevangen te zetten. Die man gaat zijn gang. Dus ik denk dat we van de jaren 30 kunnen leren dat het soms echt heel snel kan gaan ten kwade. Als we niet uitkijken, als we niet echt vechten voor onze democratische rechten. En dat is iets wat we allemaal kunnen doen. Ik sta in het onderwijs, ik geef les aan jonge mensen. Het is een heel andere generatie. De mensen die nu 18, 19, 20 jaar zijn. We weten ook, ze lezen heel weinig. En misschien dat ik dat toch nog ook eens wil benadrukken, hoe belangrijk cultuur is, erfgoed is, kunst is. Als ik met mijn studenten stukjes van Jozef Rood vertaal, dan beleef ik daar enorm plezier aan om te zien hoe zij leren wat schoonheid teweeg kan brengen. Schoonheid in taal. En daar is zo weinig aandacht nog voor. We zijn heel vaak kritisch. We hebben het over de generatie die alleen nog kan scrollen. Ze hebben het natuurlijk van ons geleerd. Maar het is ook echt aan ons en aan iedereen en aan het beleid om te investeren in kunst, in literatuur, omdat dat, daar ben ik van overtuigd, ook scherpe, stevige wapens zijn om de democratie te verdedigen, om de schoonheid te verdedigen, om voor empathie te zorgen. Door boeken te lezen ga je gewoon je leren inleven in andere mensen.
0: Ja, en
1: mensen
0: die lezen. Ik wil zo meteen nog even naar wat je nu vertelt, dus wat we kunnen leren uit de geschiedenis. Want ik wil toch nog even een vergelijking maken van met toen en nu. Want een belangrijk stuk in het boek van Jozef Rood is de verkiezingswinst Beieren in 1924, wat we in het eerste half uur al een beetje hebben besproken. Zou je nog even kunnen vertellen wat hij daar beschrijft over die verkiezingswinst?
1: Ja, hij beschrijft gewoon heel letterlijk dat hij op de straten van Beieren haveloze mensen ziet die gewoon hun huis zijn uitgezet, die een uitwijzingsbevel hebben gekregen, vaders, moeders met kinderen, en die moeten gewoon het land uit en die kunnen nergens naartoe en die komen aan de grens en die hebben geen geldige papieren, dus dat zijn gewoon vogels voor de kat. Ze gaan langs kleine veldweggetjes, proberen ze naar Tsjechoslowakije, naar Praag te komen, en dat beschrijft hij en dat herkent hij natuurlijk uit zijn eigen jeugdjaren. Ik vertelde ook al dat die uit het oosten van Europa afkomstig is. Een stadje in helemaal het oosten van Oostenrijk, Hongarije. Ja. En daar heeft hij natuurlijk heel veel Joodse vluchtelingen ook gezien. Mensen die illegaal de grens overstaken, Joodse mensen heel vaak, in een poging om West-Europa of Amerika te bereiken. Dus dat zijn beelden die op zijn netvlies gebrand stonden vanuit zijn jeugd, zijn kindertijd. Mensen die voor pogroms in Rusland de grens overvluchten naar het toch ietsje betere, beschermendere Oostenrijk-Hongarije. En dan ziet hij dat terug in 1923. We zijn echt nog maar een paar jaar na het einde van die Eerste Wereldoorlog, die zo vernietigend is geweest. En hij ziet ook al, we vragen ons altijd af, leren we lessen uit de geschiedenis? Hij ziet zelf al van, nee, er is geen les geleerd uit de geschiedenis. Mensen zijn mensen. Mensen komen op voor zichzelf. En ze zijn kortzichtig. Ze zijn niet in staat om te denken aan belangen van andere bevolkingsgroepen. Of te zien dat het belang van wat er met andere mensen in de wereld gebeurt ook
0: dus
1: voor ons.
0: Het individualistische van de mens herhaalt zich eigenlijk. Maakt niet uit welke periode het is.
1: Inderdaad, ja. En het gaat ook over kolonialisme natuurlijk. Daar heeft hij het ook heel vaak over, over discriminatie. Ik bedoel, onze rijkdom die gebaseerd is op uitbuiting van andere mensen.
0: Nou ja, als je die teksten dus naast de recente verkiezingssuccessen van de AfD in Duitsland legt, kun je dan zeggen dat de geschiedenis zichzelf dus weer herhaalt?
1: Herhalen, nogmaals. Ik ben geen politicoloog. Ik ben geneigd om te zeggen van ja, maar er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen. We hebben nog mechanismen.
0: Ja, daar wil ik het ook over hebben. Zijn er verschillen met de jaren 30 en nu?
1: Ja, ik denk bijvoorbeeld aan Hongarije. Wat Orbán daar heeft gedaan. Ja. Het wordt wel teruggedraaid. De rechten van de Holibi-gemeenschap, die wordt nu bijvoorbeeld weer... dat wordt teruggedraaid. Dus door democratische verkiezingen is het wel gelukt om dan toch een dictator af te zetten. Zeg ik. Maar ja, wat er in Frankrijk aan het gebeuren is, wat er in Italië gebeurt, het is allemaal een dubbeltje op zijn kant. Dus... We kunnen maar hopen, we hebben mechanismen. Dus, maar wat er natuurlijk ook een rol speelt, is dat de propaganda heel veel bepaald wordt door het geld. En dat is ook iets waar ik een grote gelijkenis in zie met die jaren. Adolf Hitler heeft natuurlijk die grote propagandamachine van de radio en van de kranten op een ontzettend gemixte manier weten te gebruiken.
0: Ja.
1: Propaganda is gewoon... En dat is niet anders dan nu. Dus wie het geld in handen heeft... Hij werd gesteund door de industrie. Wie het geld in handen heeft, ja... Die heeft heel veel meer
0: die
1: kans
0: heeft veel macht.
1: Die heeft veel macht. Die kan mensen beïnvloeden. Mensen die eigenlijk in die jaren ook... niet de mogelijkheid hebben om zelf goed te gaan nadenken, die niet verder gestudeerd hebben.
0: Maar
1: en
0: toch zeggen we...
1: te misleiden. Mensen worden misleid, veel misleid.
0: Maar toch zeggen we dat we eigenlijk verder zijn dan de tijd van de Tweede Wereldoorlog en dat we ervan geleerd hebben. Maar als we dit gesprek nu hebben gehad, denk je dan dat we wel genoeg hebben geleerd van de Tweede Wereldoorlog, van het interbellum?
1: Ja, we hebben veel geleerd, maar mensen blijven mensen, zoals ik al zei. Je ziet, dat is ook de kracht van die werken, ook van de romans van Jozef Rood, die ik zeer kan aanraden. Je herkent die gewoon. Dat gaat gewoon, dat maakt niet uit dat die boeken geschreven zijn 100 jaar geleden. Dat gaat gewoon over ons. Omdat wij veranderen niet. Wij proberen ook maar te overleven. En dat valt, daarmee mag je niet goed praten natuurlijk, dat de democratie ondergraven wordt of dat mensen omwille van hun huidskleur gediscrimineerd worden.
0: Ja.
1: Maar we zitten wel gevangen in dat harnas van ons. En we moeten proberen, we moeten alles doen om daaruit te komen. Maar Jozef Rood die wist dat ook al. Dus die had ook al heel veel geleerd. En in zijn tijd was er ook... In Duitsland hadden ze net een verschrikkelijke oorlog achter de rug. Die ontstaan was door een uit de hand gelopen nationalisme en bewapening. En populisme en verkeerde informatie. Dus ook toen hebben ze niet geleerd. Dus we leren, we krijgen misschien inzicht, maar wat gaan we ermee doen? Ik denk dat is waar het om gaat.
0: Om wat mee te geven aan de generatie van nu. Wat is dan de grootste les of misschien de grootste waarschuwing die we uit het boek van Jozef Rood zouden moeten halen?
1: Ja, wat mij betreft dat de democratische rechten verdedigen. Dat we niet genoeg... kunnen benadrukken hoe belangrijk dat is. En democratie uitleggen aan jonge mensen. Dat het geen verworven rechten zijn, zomaar dat daarvoor gestreden is, dat daar echt heel veel voor geleden is. Ook dat we eigenlijk heel veel verworvenheden hebben waarvan we ons niet zo bewust zijn. En dat echt zonde is om die teloor te laten gaan.
0: Ja.
1: Dat lezen we ook bij Jozef Rood. En helaas voor hem en voor de... Voor zijn tijdgenoten heeft het niks uitgehaald. Is het helemaal de foute kant uitgegaan. Met één zo'n gek. Die Adolf Hitler, dat is niet te geloven. Hoe vanaf 1936, hoe hij en eerder al, gewoon alle internationale verdragen aan zijn laars lapt. En de internationale gemeenschap wil de vrede bewaren. Dus dat kun je echt een parallel met Oekraïne. Wat Tommy Wieringa zegt, dat is zo duidelijk. Oekraïne is gewoon, wat daar nu gebeurt, is belangrijk voor ons allemaal, voor heel Europa, voor heel de wereld. En in die zin is die parallel, wat kunnen we doen? Waarschuwen.
0: Wat kunnen we doen inderdaad? Want ik heb het idee dat de huidige generatie zich vaak machteloos voelt. Ik weet niet of dat te vergelijken is met het gevoel van toen. Maar heel kort, want we lopen alweer tegen het einde van de uitzending aan. Blijf lezen. Welke tips heb je nog meer?
1: Van concrete boeken? Jozef Rood lezen, daar kun je eigenlijk al heel veel jaren mee zoet zijn. Dus blijven lezen, blijven praten met de jeugd. Ja. En de democratie verdedigen. Ook reageren als er racisme in een gesprek komt. Dingen niet als vanzelfsprekend aanvaarden. Als ze mensen discrimineren. Als ze ingaan tegen de fundamentele rechten van de mens. Ja. Op straat komen. Roepen, betogen en projecten steunen. Zoals wat Tommy Wieringa doet, bijvoorbeeld. We kunnen echt wel iets doen.
0: Dankjewel, Els Snik. Literatuurwetenschapper en docent aan de Universiteit van Gent. En vertaler van Hakenkruisen in Knoopsgat. Dit was Vroeg van donderdag 15 oktober. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, het is donderdag 15 oktober. Met een vertraging van ruim 10 jaar is een belangrijke grensovergang tussen China en Noord-Korea toch opengegaan. En 8 staten in de VS hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
5: Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het het vertrouwen van gebruikers wint om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. In een woonwijk in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk naar hulpdiensten hadden gegooid. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust in de wijk Floradorp zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk zou wel een beperking hebben ingesteld voor de snelheid van drones. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X zegt Elon Musk dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. De schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action steunt. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op social media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
4: Er is verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen, Astrid. Er staat al file op de A15 richting Europoort. Voor de Suurhofbrug, vanwege de problemen aan de brug, heb je daar nu 5 minuten vertraging.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Na een uitstel van ruim 10 jaar is vanochtend de belangrijkste grensovergang tussen China en Noord-Korea geopend. De New Yellow River Bridge moet de handel tussen de twee landen een flinke impuls geven. Correspondent Laura Vermegen in Peking. Laura, nou begrijp ik dat China hun deel van de brug al in 2014 af hadden. Waarom heeft de opening dan zo lang geduurd?
8: Ja, klopt. Echt alleen het laatste stukje aan Noord-Koreaanse zijde en de douanegebouwen moesten nog gemaakt worden. Nou blijft het altijd een beetje onduidelijk in de Chinees-Koreaanse betrekkingen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat toch voor China een brug te ver was. Het project werd in 2010 aangekondigd toen de toenmalige Chinese premier Wen Jiabao naar Noord-Korea ging. En het uiteindelijk uitblijven van het afmaken van de brug tot nu lijkt er ook mee te maken dat in de periode daarna China er ook steeds meer op begon te hameren dat Noord-Korea het kernwapenprogramma

0: periode daarna China er ook steeds meer op begon te hameren dat Noord-Korea het kernwapenprogramma moest stoppen. En daar had Noord-Korea geen oren naar.
1: Dit is dus de grootste grensovergang die nu open is. Hoe zijn Noord-Korea en China verder verbonden?
0: Ja, eigenlijk slecht. Als je bedenkt dat China nog steeds de grootste handelspartner is van Noord-Korea. Afgelopen jaren zijn na een stop in COVID wel de vluchten en de treinen herstart. Maar ook Chinese toeristen mogen nog niet zomaar naar Noord-Korea. En de grootste handelsstad, de grensstad, Dandong heet het aan Chinese zijde. Ik was daar ook vorige zomer. En je hebt daar dus drie bruggen waar toentertijd er maar één van in gebruik was. Dat is namelijk die brug die in gebruik was, is de Chinees-Noord-Koreaanse vriendschapsbrug. Daar kan een trein overheen en vrachtverkeer, maar is ook maar één baans. Dus dan kon je alleen maar of naar Noord-Koreaanse zijde en dan wachten, en dan kon de karavaan naar Chinese zijde. Dan heb je er een kapotte brug staan. Dat is een oud verblijfsel uit de Koreaanse oorlog. Het is ook maar dus half, omdat hij half gebombardeerd is. En daar zie je dan de Chinese toeristen een beetje, om het even plat te zeggen, alsof ze naar de dierentuin gaan met verrekijkers kijken naar de Noord-Koreanen aan de overkant. En dus deze grote moderne brug, de New Yalu River Bridge, die dus vanochtend is geopend. Echt een hele grote moderne brug. En op de satellietbeelden zie je dat die vierbaans is. Dus dat er toch heel veel meer verkeer mogelijk zal zijn.
1: Ja. Nou is Noord-Korea een stuk kleiner dan China. Dus wie heeft er nou dan het meeste baat bij een goede handelsrelatie?
0: Nou, op zich hebben beide daar wel baat bij. Voor China is de handel prettig, maar niet economisch significant. Voor Noord-Korea wat meer. Al blijft het land wel terughoudend om de handel verder uit te breiden. Experts zeggen ook dat je niet moet verwachten dat er nu een enorme toename gaat komen in handel. Omdat Noord-Korea die boot afhoudt, omdat ze de afhankelijkheid van China toch problematisch vinden. En niet te veel Chinese producten op hun eigen markt willen hebben.
1: Er zijn nog steeds VN-sancties tegen Noord-Korea. Dus omzeilt China die op deze manier?
0: Ja, het antwoord is dat gaat helemaal afhangen van wat er vervoerd wordt. Grondstoffen, brandstoffen, elektrische apparatuur, dat mag allemaal niet naar Noord-Korea geëxporteerd worden vanwege de VN-sancties. Waarvoor China trouwens meerdere malen voor verzwaring heeft gestemd in de VN-veiligheidsraad. Maar China heeft zichzelf ook nooit helemaal gehouden aan die sancties, blijkt uit onderzoek. Bijvoorbeeld, volgens die sancties mogen Noord-Koreanen niet in het buitenland werken om geld te verdienen voor het regime, wat ze dan terugsturen naar Pyongyang, de hoofdstad. Maar onderzoeksgroepen schatten dat vandaag de dag tienduizenden Noord-Koreanen in China werken in fabrieken en restaurants.
1: Dit is de verbinding tussen China en Noord-Korea. Maar een paar weken geleden opende Noord-Korea ook zijn eerste brug met Rusland. Eet Pyongyang een beetje van twee walletjes? Hoe kijkt China daarnaar?
0: Ja, Pyongyang eet van twee walletjes. En dat vindt Pyongyang heel erg fijn. China vindt dat wat minder leuk. Experts zien toch wel dat China die afhankelijkheid van Noord-Korea en China wel fijn vond. En al die nieuwe betrekkingen en die handel met Rusland met argusogen bekijkt. Het staatsbezoek van Xi Jinping aan Pyongyang in juni. Ja, daar was ook duidelijk dat hij wilde laten zien. Noord-Korea is onze kleine broertje. En als je iets met Noord-Korea wil, dan moet je langs ons. Maar in de officiële communicatie nu over het openen van deze brug, zie je dat China natuurlijk louter positieve dingen zegt en zegt deze brug gaat dienen als een belangrijke transportvorm voor handel, voor de economie, voor contacten tussen mensen en het zal bijdragen aan de welvaart van de twee volkeren.
1: Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Wegen.
2: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: 6:09. In Met het oog op morgen ging het over Halk TV, een van de laatste oppositiezenders in Turkije. Gisteren ging de zender op zwart, op last van de autoriteiten. Oud-politicus Joost Lagendijk woont in Istanbul en hij legde uit waarom de zender moest stoppen.
3: Het gaat dus niet inderdaad om een omstreden programma of een uitzending die over de schreef is gegaan. Het zou gaan om corruptie van de eigenaar. Die zou via een van zijn andere bedrijven in Izmir gebruik hebben gemaakt van omkoping om opdrachten van de gemeente binnen te slepen. Dat wordt hem nu voor de voeten geworpen en daarom is zijn tv-station gesloten. Het is een rare gang van zaken, maar dat is op dit moment wat er bekend is.
1: Het is niet de eerste keer dat een aanklacht van corruptie wordt gebruikt tegen de oppositie.
3: Nou ja, het is ongeveer het sleutelwoord

0: bij de meeste grote politieke zaken van de laatste 2 jaar. Hè. Waarschijnlijk weet je nog wel dat de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, die zit al 1,5 jaar vast, ook op corruptieaanklachten. De burgemeester van het eiland waar ik woon is een paar weken geleden opgepakt op corruptieaanklachten. Dus corruptie, het gebruik maken van je macht als burgemeester, het geven van vergunningen tegen omkoping, dat is nu de aanklacht die tegen bijna alle oppositiepolitici en nu dus ook tv-kanalen gebruikt wordt.
1: Gisteren werd gestaakt in het stads- en streekvervoer voor betere arbeidsvoorwaarden en meer loon. Maar daar is ruim weinig ruimte voor. Aanbestedingen waren bedoeld om kosten te besparen, maar ze zitten verbeteringen juist in de weg, zei hoogleraar ruimtelijke economie Erik Verhoef in Nieuwsuur.
2: Het wordt steeds moeilijker voor bedrijven om een aantrekkelijk bod neer te leggen. En aantrekkelijk dan ook in de zin dat ze een beter bod hebben dan de concurrenten. Dus dat betekent bijna vanzelfsprekend dat er financiële tekorten zijn en dat uit zich op allerlei manieren. Dus een van de dingen die je ziet is dat winnaars van aanbestedingen het vaak heel moeilijk hebben in het begin om zo'n concessie uit te voeren. Het leidt tot materieel wat minder goed is dan vroeger of minder goed functioneert. En inderdaad ook minder geld voor salarissen of voor menselijke roosters, zou ik maar zeggen.
1: Met langlopende contracten lopen vervoersbedrijven ook grote risico's, stelt Minke Jansma van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer.
3: We zien een risicoverdeling die eigenlijk niet meer van deze tijd is. Hè. Dus alle risico's die er zijn in de aanbesteding, en die duurt gemiddeld 15 jaar. Nou, ik weet niet wat er over 15 jaar allemaal gaat gebeuren. Jij ook niet, denk ik. Dus we willen met elkaar, met opdrachtgever, opdrachtnemer, moeten we goed in gesprek over, oké, en hoe gaan we dat nou samen doen als er bijzondere veranderingen zijn of de markt ziet er opeens anders uit.
1: Langs de lijn omstreken sprak met Mike Schapendonk. In het dagelijks leven boekhouder, maar ook kersvers lid van het Nederlandse bobsleeteam. Hij kwam via een testdag bij het team en tot gisteravond had hij nog nooit een echte afdaling meegemaakt. Het ging goed. Schapendonk heeft bewondering voor de piloten van bobsleeën.
4: Ik dacht alleen maar, ik vind het echt bizar hoe een piloot nu bezig kan zijn met sturen. En ik was echt, ik was alleen maar bezig met vasthouden en mezelf strap te zetten.
5: Ja, was dat nodig? Wat ga je er wel eens tegen de wand aan?
4: Ja, je tikt de wand wel eens aan. Maar ook schrap zetten voor de G-krachten die je krijgt. Hoe je wordt platgeduwd in de slee. Ik zou nu zeker in ieder geval nooit kunnen sturen. Ik heb er helemaal geen ruimte voor om daarover na te denken.
1: Concurrerende teams hebben veel meer bobslee-uren dan Schapendonk. Maar daar maakt hij zich nog niet zo'n zorgen over.
4: We hebben nu ook 4 trainingsweken aan een stuk. Daarna hebben we heel even pauze en dan gaan we weer meerdere weken weg. Dus we proberen zoveel mogelijk afdalingen te maken en zoveel mogelijk te leren.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Sauerkraut. En fit makes you happy. Het kabinet wil 2,3 miljard euro besparen op wegen, bruggen en tunnels. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur tegen de Telegraaf.
1: Volgens Karremans worden projecten onnodig duur door te veel regels, ook rond veiligheid. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald voor de veiligheid van schepen. Dat kost 800 miljoen euro extra, terwijl er volgens de minister nog nooit een schip tegen die pijler is aangevaren. Gemeenten en provincies die extra wensen hebben bij bijvoorbeeld een brug of viaduct, moeten die voortaan zelf betalen. Ook wil de minister vaker met standaardontwerpen werken. Karremans presenteert zijn plannen morgen. De cybercrisis bij Ahold Delhaize kost het bedrijf volgens kenners tientallen miljoenen euro's per dag. Dat zeggen experts uit de supermarktwereld tegen het FD. Afgelopen zondag werden veel computersystemen van onder meer Albert Heijn stilgelegd, waarna de aanvoer van producten stokte. Sinds gisteren draaien alle distributiecentra weer, maar de website en app van de app werken nog steeds niet. Volgens de kenners duurt het 10 tot 12 weken voordat alles weer normaal loopt. Ahold zegt dat het nog te vroeg is om iets te zeggen over de financiële gevolgen. Een reeks explosies in Amsterdam-Nieuw-West lijkt volgens het Parool het gevolg van een ruzie tussen twee jongere bendes. Het conflict begon in september nadat een 17-jarige jongen een filmpje maakte waarin hij een concurrerende drillrapgroep beledigde. Een vriend van hem werd daarna in een auto gesleurd en zwaar mishandeld. Sinds eind september waren er 6 explosies. Ook werd met verf afkortingen van de bendes op muren gespoten. Bij de laatste explosie, dinsdagavond in Slotermeer, raakte 1 persoon gewond. De politie heeft ongeveer 30 betrokkenen in beeld. En blijft de schrikkelseconde bestaan? 200 wetenschappers uit de hele wereld buigen zich daar vandaag in Parijs over. Die extra seconde wordt af en toe toegevoegd omdat de aarde niet helemaal regelmatig draait. Volgens de wetenschappers zorgt elke schrikkelseconde wereldwijd voor storingen en crashes in computersystemen. Daar hebben bijvoorbeeld de luchtvaart en financiële wereld last van, schrijft het AD. Het voorstel is om onze klokken en de draaiing van de aarde voortaan tot een uur uit elkaar te laten lopen. En dan hoeft de tijd pas over 2 tot 3 eeuwen te worden bijgesteld.
0: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
2: Het is aansluit op de A15 richting Europoort. Voor de Zuurhofbrug heb je inmiddels een kwartier vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. De weg was daar even dicht vanwege een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel, maar is nu weer vrij.
0: De eerste Europese overwinning dit seizoen is binnen voor Feyenoord. Commentator Arman Afsaroglu zag hoe de Rotterdammers gisteren in de Champions League met 3-2 wonnen van Como.
3: Het was weer zo'n magische Europese voetbalavond in de Kuip. Feyenoord tegen Como. Het begon nog niet eens zo goed voor Feyenoord. Dat op achterstand kwam door een goal van Diaw. Maar vlak daarna een prachtige gelijkmaker. Een schot vanuit Blinker dit seizoen. Javai Zegiel van afstand zorgde voor de 1-1. En toen in de tweede helft zette Feyenoord de wedstrijd naar zijn hand. Aan de hand van een uitblinkende Anis Hajmoussa. Zorgde voor de 2-1. Was eigenlijk ook verantwoordelijk voor de 3-1. Die via de paal in de rug van de doelman in de goal verdween. In de slotseconde van de wedstrijd deed Como nog wel iets terug dankzij oud-Utrecht-spits Doevikas. Die zorgde voor de 3-2, maar verder kwamen de Italianen niet. Feyenoord opnieuw sterk. Het aura van onaantastbaarheid dat om Feyenoord hangt dit seizoen. Dat wordt dus nog even verlengd. Defensief sterk, aanvallend in staat het verschil te maken. En dus nu ook winstgevend, zou je kunnen zeggen. Want ze winnen voor het eerst in de Champions League dit seizoen met 3-2 van Como.
0: Feyenoord zit in een flow. Het gaat lekker in de Eredivisie. Gisteravond wonnen ze. En dus is trainer Giovanni van Bronckhorst tevreden.
4: Ik denk dat je weer winnen blijft altijd mooi. En natuurlijk is de tegenstanders zijn verschillend. Maar ik denk dat we de laatste 2 wedstrijden tegen goede tegenstanders hebben gespeeld. Vandaag zag je ook het niveau van Como heel comfortabel aan de bal. Ja, zo niet voor niks dat ze jarenlang zeg maar, zijn gepromoveerd en nu in de Champions League spelen. Dus dat zag je ook bij Vlagen, hoe goed ze konden spelen. Maar uiteindelijk weet je ook dat je als je iets wil verder in het toernooi, dat je je thuiswedstrijden gewoon goed moet presteren. En dat is natuurlijk de eerste voor ons belangrijk dat je die wint.
5: Spook dan op zo'n avond ook nog vaak door je hoofd: oh, ik ben blij dat Hajmoussa is gebleven.
4: Nou ja, dat is wel uit mijn hoofd. Maar je ziet wat hij kan betekenen voor het team. Hè. Eerste helft wat moeilijk. Acties die eigenlijk niet lukten. Een schot die net naast ging. Maar uiteindelijk zei ik ook tegen hem: ja, jouw kansen komen de tweede helft wel. Je ziet toch dat hij in het laatste gedeelte van de wedstrijd, als de ruimtes groter wordt, ja, dan met zijn snelheid en kwaliteit kan hij uit het niets natuurlijk iets creëren. Nou, dat deed hij voor ons 2 keer.
5: Het ging net over Valente. Is dat wel iets waar je soms zorgen over maakt? Over de breedte van de selectie?
4: Nee, want je moet wisselen natuurlijk. Ik maak me daar geen zorgen om. Maar ja, het is natuurlijk wel zaak nu om iedereen fit te houden. Dus ik hoop dat het meevalt. Maar dat zullen we morgen zien.
0: Zijn Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst tegen Thierry Boon. En ook middenvelder Kivar Zegel is blij met de 3-2 zegen.
6: Ja, geweldig hè. Supporters erachter, team staat aan. Ja, geweldig. Mooi.
7: Kun je soms nog wel verbazen over hoe goed Hatsje Moussa is?
6: Anis. Ja, Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, dat is, zijn we erg blij mee.
7: Ja, dat moet je toch wel vaak tegen hem zeggen?
6: Nee. Beide voetjes op de grond houden bij hem. Vaak tegen hem zeggen dat hij niet zo goed is. Dan wordt hij boos en dan is hij helemaal aan.
7: En het begin was wel voor Como, hè? Ze hadden veel balbezit, die eerste goal. En dan komt jouw moment. Ja, je voelt volgens mij al wel welke kant je moet opdraaien. Weet je dan meteen ja, uithalen en schieten?
6: Dit soort momenten train ik best wel veel. Dus zeg maar, ik krijg hem vanuit Luus. En dan weet ik van, oké, hij zit aan die kant. Ik draai met mijn links. En meestal als je dan draait en je schiet snel, keeper staat meestal vast. In dat soort momenten. Keeper, en als je dan nog een keer dribbelt, dan kan die keeper weer reageren. Maar in die eerste draai staat hij meestal vast. Dus volgens mij schoot ik hem direct, toch? Ja, uit die draai. En dan weet ik dat hij vast staat en dan verdekt. Ja, dat, moeilijk tegen te houden.
7: En een heel belangrijk moment dus.
6: Ja, zo'n belangrijk moment. Snel scoren, snel die gelijk maken. Waardoor het stadion en het team weer het gevoel krijgen dat we vandaag gewoon gaan winnen.
7: Het Nederlands elftal gehad, nu dit. Jij leeft ook wel echt je dromen.
6: Ja, God enorm dankbaar. Zijn glorie, zijn eer, niet de mijne. Het enige wat ik doe is hard werken. Elke dag proberen het beste uit mezelf te halen. Goed proberen te herstellen en gewoon te presteren op het veld.
7: Iedereen had het over de flow waar Feyenoord in zit. Ja, met zo'n avond dan blijf je ook in de flow, neem ik aan.
6: Ja, we zitten er lekker in. Dus ja, dit moeten we zorgen dat we dit vasthouden. Gewoon met beide voeten op de grond blijven houden. We zeggen vaak in het team dat we nederig moeten zijn. Niet arrogant, totaal niet arrogant. Ik denk dat vandaag dat je ook weer ziet als we die bal verliezen. Hoe iedereen druk zet, hoe iedereen terugsprint, hoe iedereen verdedigt met elkaar. Dat is gewoon wat erin aan het groeien is. En dat moeten we vasthouden en alleen maar blijven ontwikkelen.
7: Op naar Telstar.
6: Ja, zin in.
0: Zij, Kivai Zegel. Het is bijna 5 minuten voor 6:30. Ik was gisteravond bij een concert van Miles Sankau. Op initiatief van vrienden, want eerlijk gezegd had ik tot nu voor kort nog niet van hem gehoord. Beetje Gregory Porter-achtig. Dus rustig wakker worden met Get in the Zone. No time.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk Das Bunte Leben werd 3 jaar geleden als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. Tot 2022 hing Das Bunte Leben in het Stedelijk Museum in Amsterdam. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI de modellen aanpast. Volgens Oekraïne is de verbinding met satellietinternetsysteem Starlink in het land verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk zou wel nog beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. Volgens president Zelensky zit de Amerikaanse regering erachter. Nadat president Trump een deal sloot met Rusland over de levering van diesel, daalde de vliegsnelheid van de drones flink. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de Britse terreurlijst gezet, daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Het weer, 's ochtends zon, later wat sluierbewolking. Het blijft vandaag wel droog bij een graad of 19.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
3: De meeste vertragingen heb je nu op de A15 en de A16. De A15 richting Europoort voor de Zuurhofbrug een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een half uur extra. Eerder vanochtend stond er een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De A58 vanuit Breda naar Tilburg. Daar loopt het nu vast voor Tilburg Centrum West. Staat 6 kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht.
1: Saudi-Arabië wil de grootste energiespeler van de wereld worden. Zo'n universitair docent over de ambities van het olierijke land.
4: Ster. Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
5: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Saudi-Arabië is een van de grootste olie- en energiecongressen ter wereld. Gastheer zijn van dit congres, dat elke 3 jaar wordt gehouden, past uitstekend bij de ambities van het land. Saudi-Arabië wil de belangrijkste energieleverancier ter wereld worden. Dat net nu de Houthis Saudi-Arabië aanvallen, pakt dan ook bijzonder slecht uit, want daardoor konden meerdere CEO's van belangrijke energiebedrijven niet naar het congres afreizen. Mathieu Blondeel is universitair docent energiepolitiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Waarom wil Saudi-Arabië de grootste energieleverancier ter wereld worden?
0: Ze zijn momenteel de op één na grootste, na de Verenigde Staten, eigenlijk ver daarachter. Maar ze willen zich profileren op twee zaken eigenlijk. Saudi-Arabië, zowel op hernieuwbare energie als op olieproductie. En wat betreft die energietransitie of die hernieuwbare energie, ze willen daar vooral naar omschakelen in hun binnenlandse energieverbruik, waarbij ze willen inzetten op zon en wind, maar eigenlijk ook op kernenergie. Ze hebben net voor de zomer een grote deal gesloten, de Saudi's, met de Verenigde Staten, om een civiel kernprogramma te gaan ontwikkelen. Maar anderzijds willen ze natuurlijk dat belang van olie verder kracht bijzetten. Het is nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten voor de Saoedische overheid. En dus willen ze verder ontwikkelen olieproductie. En wil ze daar verder op inzetten, ook om hun status als regionale geopolitieke macht natuurlijk kracht bij te zetten.
1: Dus het heeft ook te maken met macht willen hebben?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat voor heel wat landen, en Saudi-Arabië inclus, natuurlijk de olieproductie, de export van olie, de inkomsten die ze daaruit genereren, als een soort doel zijn, of als een soort middel gebruikt worden voor een groter doel. De olieproductie en export op zich is natuurlijk niet het doel. In die zin dat je bijvoorbeeld, dat je natuurlijk met alle inkomsten die je daardoor genereert, een groot militair apparaat, een groot economisch apparaat kan gaan uitbouwen. Ik denk dat je bijvoorbeeld een aantal van die ontwikkelingen van de afgelopen weken en maanden in de regio in die context ook moet zien. Denk bijvoorbeeld aan de machtsstrijd die binnen OPEC, dus de organisatie van petroleum-exporterende landen, waar Saudi-Arabië de de facto leider is. Die machtsstrijd die zich heeft uitgespeeld, of die heeft uitgespeeld tussen Saudi-Arabië enerzijds en de Verenigde Arabische Emiraten, de grote concurrent anderzijds, waarbij de Verenigde Arabische Emiraten een aantal maanden geleden hebben gezegd, we stappen uit OPEC omdat we niet meer van doen willen hebben met de Saoedi's, omdat we niet meer aan kunnen samenwerken. Dus wat mij betreft gaat het eigenlijk om een geopolitieke, regionale strijd eigenlijk.
1: En hoe lastig is het dan voor de Saoedi's dat de Houthis nu het land aanvallen?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel groot probleem. Hè? Want u zei het zelf al, de aanleiding voor dit gesprek is natuurlijk die conferentie die georganiseerd wordt. En dan moest een soort van terugkeer naar de normaliteit inleiden. Hè? De afgelopen weken had het scheepvaartverkeer zich door de straat van Hormuz gedeeltelijk hersteld. Er waren alternatieve exportroutes gevonden voor die Saoedische olie en olie uit het Midden-Oosten. En die bar slechte economische vooruitzichten voor de regio, niet alleen voor Saudi-Arabië, waren weer iets naar boven bijgesteld, onder andere door het Internationaal Monetaire Fonds. En als je dan kijkt naar de afgelopen dagen, weken, waarbij dat Riyadh, dus de hoofdstad van Saudi-Arabië, rechtstreeks wordt aangevallen, er vallen daar vele doden ook. Ook in de straat van Hormuz laait het geweld weer op. En de afgelopen dagen zijn daar ook weer vele schepen aangevallen. Ja, die terugkeer naar het normale is absoluut niet tastbaar. En dat geeft natuurlijk een knauw in het vertrouwen van de wereldmachten, maar zeker ook de importeurs van Saoedische olie uit het Midden-Oosten, dat Saudi-Arabië en andere landen betrouwbare leveranciers zijn.
1: Nou precies, want de hele wereld weet nu hoe kwetsbaar het allemaal is. En beginnen misschien wel op zoek te gaan naar andere manieren.
0: Ja, absoluut, absoluut. En dat is natuurlijk een van die gevaren voor een land als Saudi-Arabië. We zeiden het eerder al, ze willen nog steeds inzetten op de expansie, de uitbreiding van hun olieproductie en olie-export. Maar het huidige conflict in het Midden-Oosten en eigenlijk ook die energiecrisis van enkele jaren geleden, als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, tonen eigenlijk aan importeurs, landen zoals Nederland, maar ook in Europa en in Oost-Azië, andere grote importeurs, denk aan Zuid-Korea, Japan, etc., dat een systeem gebaseerd op fossiele energie, waarbij wij fossiele energie moeten importeren, olie en aardgas, dat geen duurzaam systeem is. Het is een heel duur systeem, maar voor de bevoorradingszekerheid zijn fossiele brandstoffen absoluut ook niet gegarandeerd. Dus als je die drie factoren eigenlijk in rekening neemt, dan weet je dat je als importeur, zoals energieafhankelijke landen, eigenlijk best inzet op een energietransitie weg van fossiele brandstoffen, weg van auto's die rijden op diesel en benzine en richting bijvoorbeeld elektrische wagens.
14: Ja, en dat zou dan slecht zijn voor de Saoedische staatskas. Dank u wel voor uw uitleg. Mathieu Blondeel, universitair docent energiepolitiek.
15: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
16: Mail naar r1jn@nos.nl.
15: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
16: Reactie aan de redactie.
15: Tussen 9 en half 10.
14: Vanavond speelt AZ tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Israëlische fans mogen het stadion niet in, op last van de burgemeester van Alkmaar. De herinnering aan de rellen in Amsterdam met fans van Maccabi Tel Aviv liggen nog vers in het geheugen. En ook op andere plaatsen in Europa werden de afgelopen tijd wedstrijden van Israëlische clubs zonder publiek gespeeld of verplaatst naar een andere locatie. Een bijdrage van verslaggever Sander van Hoorn.
17: De grootste sportsite van Israël meldt dat ook de voorzitter van de Israëlische Voetbalbond zich gaat bemoeien met het besluit van Alkmaar om geen fans van Hapoel Beersheva toe te laten. Wat is het eigenlijk voor een club?
18: You have, of course, you have Israeli Jews, you have Israeli Arabs. There's a big Bedouin population as well.
17: Er wonen daar Israëlische Joden, Israëlische Arabieren, maar ook veel Bedouinen. Zegt James Montak, een Engelse journalist, woont in Nederland en heeft boeken geschreven over voetbal en voetbalsupporters in heel het Midden-Oosten.
18: And it was much more of a mixed kind of fan base and roster of players.
17: De supporters en de spelers zijn veel gemengder. Er zijn ook drie spelers van Beersheva die uit de Arabische gemeenschap komen. Maar de gemeente Alkmaar was hier bang voor. Rellen, zoals voor en na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. Maccabi-fans misdroegen zich in de stad, scandeerden dood aan de Arabieren. Op sociale media ging de oproep rond om de confrontatie aan te gaan met de Israëlische fans. Vechtpartijen volgden en soms een heuse klopjacht. Maar als Beersheva een gemengde club is, loop je daar dan geen risico op?
18: To me, it's got none of the past kind of ultra-nationalistic and racist issues that say Beit Ar Jerusalem had.
17: In het verleden hoorde je daar niet de extreem racistische en nationalistische slogans zoals je die bijvoorbeeld bij Beit Ar Jerusalem hoort. Maar in het verleden had ik dat ook niet verwacht bij Maccabi Tel Aviv.
18: But then in the past, I would have said the same about Maccabi Tel Aviv.
17: Tot 2 jaar geleden.
18: When we talk about ultra groups, mainly young men. And there has been a kind of radicalization. I mean, even amongst the Hapoel Beersheva.
17: Wat je in het algemeen ziet bij de jonge, vaak mannelijke aanhang van voetbalclubs in Israël, is een radicalisatie. En die heeft alles te maken met de aanval op 7 oktober 2023. De UEFA ziet Beersheva inmiddels als een medium, maar geen hoog risico club.
18: People say keep politics out of football. I don't believe that.
17: Voetbal is politiek, zegt Montak. Maar de politiek is nu paniekvoetbal aan het spelen.
18: I can't believe that it's not within the power of Dutch state and system security forces to guarantee what would be what 200 Hapoel Beersheva fans from coming.
17: Ik kan het niet geloven dat het niet in het vermogen van Nederland en de veiligheidsdiensten ligt om te garanderen dat iets van 200 fans hier veilig kunnen komen.
18: Is a little bit of overkill.
17: De ambassadeur van Israël in Nederland had voorgesteld om 150 fans toe te laten in het stadion. Iets wat Alkmaar heeft afgewezen. Er is veel onbegrip, zegt Montak. Neem de wedstrijd Israël-Oostenrijk 3 weken geleden. Dit is het Israëlische commentaar bij die wedstrijd. De speler Sayed Abu Farchi maakt een doelpunt voor Israël. Loopt naar de hoekvlag om zijn gimmick te doen die hij altijd doet. Hij gebruikt de hoekvlag om iets van een snoekerbeweging te maken. Dit ging de hele wereld over, zegt Montak. Men dacht dat hij de hoekvlag als machinegeweer gebruikte.
18: Hij preempted what it was he was about without really thinking, well, of course, an Israeli Arab wouldn't have done that anyway. But...
17: Want dat is wat men aannam, zonder erbij na te denken dat Abu Fachi een Israëlische Arabier is, een Palestijn, die dit gebaar dus nooit gemaakt zou hebben.
18: It shows you how little shades of grey people have.
17: Onbegrip of iets anders. Demonstranten hebben aangekondigd vanmiddag in de buurt van het stadion in Alkmaar te protesteren. Zolang er een genocide plaatsvindt in Gaza, zeggen zij, zijn Israëli's sowieso niet welkom. Maar de wedstrijd zelf, die gaat door. Als voetbalkenner nog een voorspelling voor de uitslag?
18: I think I'm going to go for diplomatic 1-1 draw.
17: Ik denk, zegt Montak, dat ik maar voor een diplomatieke 1-1 gelijkspel ga.
14: Zij voetbaljournalist James Montak en schrijver dus tegen verslaggever Sander van Hoorn. Door alle afsluitingen en omleidingen op wegen gaan meer transportbedrijven failliet. Dat is te lezen bij BNR.
19: Het is uitgezocht door kredietverzekeraar Atradius. Daar zien ze dat er dit jaar in de bouw- en transportsector beduidend meer faillissementen zijn dan in andere sectoren. Het zijn er ook meer dan vorig jaar. In de bouw is een plus van 14% te zien. In de transport is dat zelfs 17%. Volgens Atradius spelen de vele omleidingen door afgesloten bruggen en werkzaamheden een rol, net als de hoge brandstofprijzen. Volgens een econoom zijn transporteurs extra kwetsbaar, omdat ze die kosten niet altijd volledig kunnen doorberekenen. Atradius ziet trouwens ook een lichtpuntje. Over het algemeen presteert het Nederlandse bedrijfsleven juist opvallend goed. En er is al minstens 55 miljoen euro aan uitgegeven, maar toch gaat de stekker eruit. Het UWV stopt met een groot ICT-project dat mensen sneller aan een baan had moeten helpen. Volgens het UWV werkt het systeem niet goed. De leverancier zegt dat het komt door slechte gegevens van het UWV. Zo weet de uitkeringsinstantie helemaal niet wat voor competenties kandidaten hebben, zegt deze redacteur van het FD in de podcast Dagkoers.
20: Zij zeggen, ja, die data is gewoon heel slecht. Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO. En daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit en dan gaat het niet vliegen. Garbage in, garbage out. Dat was zo'n beetje de analyse van de leverancier.
19: Een adviseur die het UWV jarenlang hielp ziet nog een andere oorzaak. Volgens hem is de uitkeringsinstantie vooral gericht op het toekennen van uitkeringen en minder op het vinden van werk. Een aantal bewoners van Medemblik heeft een maand na een brand in een drugslab nog altijd last van de gevolgen. Bij het blussen kwamen chemicaliën uit het lab in een sloot achter hun huizen terecht. De gevolgen merken ze nog dagelijks, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
21: We hebben al weken last van een ofpijn, van een echt een sterke geur.
22: Al het leven is er gewoon uit, alles is afgestorven. Kikkertjes hebben er nog een dag of 3-4 kunnen volhouden, maar ook die zie ik niet meer. Het riet gaat dood, het is morsdood.
19: De schoonmaak van de sloot is stilgelegd omdat de regen de vervuiling zou hebben verdund. Bewoners die tijdelijk ergens anders willen verblijven kunnen hulp krijgen van de gemeente. En in Arnhem zijn gisteravond zo'n 200 mensen bijeengekomen om de regenbooggemeenschap te steunen. Aanleiding is de vernieling van regenboogvlaggen in het centrum. Die werden in de nacht van dinsdag op woensdag met mast en al uit de grond getrokken. Deze mensen vertellen bij RTL Nieuws waarom ze er gisteravond bij waren.
23: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken, dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
24: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
23: Daarom zijn we vandaag nu hier om een hart onder de riem te steken en steun te betuigen.
19: Burgemeester Marcouch noemde de vernielingen laf en crimineel. De gemeente heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan.
14: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
3: Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd. Voor het knooppunt Grijshoort ben je een kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Ook een kwartier vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Vanwege de problemen aan de Zuurhofbrug. Dan de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West heb je 25 minuten vertraging door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. En we gaan even terug naar de Europoort. Want op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne loopt het vast door een ongeluk. Tussen Brielen en de N15 heb je een kwartier vertraging.
25: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: De letter Bokstops. Nederland was 250 jaar geleden het eerste land ter wereld dat Amerika erkende. Dat gebeurde op Sint Eustatius met kanonschoten. Over een maand wordt dat groots gevierd op het eiland. Koning Willem-Alexander is erbij en ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Maar dat klinkt ook kritiek, want van wie is dit feestje eigenlijk? Steeds meer mensen op Sint Eustatius zien het evenement niet zitten. Correspondent Caribisch gebied Dick Draaier legt uit wat voor viering het is.
1: Ja, op 16 november viert Sint Eustatius elk jaar Stacia Day met de First Salute, die kanonschoten, en de eigen eilandcultuur. En het idee om dit jubileum dit jaar groots te vieren, dat kwam al in 2018 van de Kamerleden Bosman en Van Raak. En die zeiden er nadrukkelijk bij: besteed ook aandacht aan de duistere kanten van het verleden. Want wat gebeurde er in 1776? Een Amerikaans schip voer langs Sint Eustatius en bracht een saluut. Gouverneur Johannes de Graaf liet vanaf het fort dat saluut terugschieten. En dat werd gezien als erkenning van de Amerikaanse onafhankelijkheid. De eerste buitenlandse staat die de Amerikaanse onafhankelijkheid erkende. Maar Sint Eustatius stond zelf onder Nederlands koloniaal bewind. En de graaf was zelfs slavenhouder. En dat maakt de herdenking nu ingewikkeld. Want wiens vrijheid vier je dan eigenlijk als de tot slaaf gemaakte bevolking van Sint Eustatius zelf niet vrij was? En hoe zorg je dat ook dat verhaal, die geschiedenis, verteld wordt?
0: En vanuit de Statiaanse gemeenschap is daarom een petitie gestart om de viering te verplaatsen. Kenneth Couvelet is initiatiefnemer en voorzitter van de Sint Eustatius Burial Ground Alliance. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Sint Eustatius African Burial Ground Alliance.
0: African Burial Ground.
2: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Dat is een belangrijke toevoeging, absoluut.
2: Ja.
0: U wilt heel graag dat die bijeenkomst wordt verplaatst naar Den Haag, hè? Waarom?
2: Nou kijk, sowieso de centrale overheid, Nederlandse staat, die instrumenteel is geweest in het slavernij en de handel daarin, chattel enslavement van onze voorouders, ja, die heeft zich natuurlijk verbonden met de VS en die erkenning zoals Dick Draaier heeft net aangegeven. En de zetel van de overheid zit niet in of op Sint Eustatius. Die zit gewoon in Den Haag. En we kennen de reputatie van de heer Bosman bijvoorbeeld. Met uitspraken jegens niet-witte mensen in dit land. En als men vindt dat die feest gecelebreerd moet worden, dan doe het dan maar in Den Haag. De Sint Eustatiaanse bevolking heeft keihard gewerkt om de dominante koloniale beeld op Sint Eustatius toe te eigenen in het kader van decolonisatie de afgelopen 11 jaar, om hun Afrikaanse uiting, hun Afrikaanse identiteit uit te dragen op dat eiland. En het is gewoon een beschamende toedracht dat dit zo gebeurt. En als de volledige historische toedracht daarbij verteld zou worden, dan zou het minder beschamend kunnen zijn. Maar het is ook een eenzijdige narratief van de Nederlandse zijde.
0: Ah, dus dat er dan ook nog eens geen aandacht is voor de positie op dat moment van de inwoners van Sint Eustatius, dat zit u ook dwars.
2: Zit mij niet dwars, niet mij alleen, de bevolking ook.
0: Ja, u bent even vertegenwoordiger van de bevolking. Ja. Wat vindt u dan van dat de koning hier naartoe komt?
2: Nou, dat is zeer tegenstrijdig, gezien dat de koning, ik geloof in 2023, als ik het goed heb,
0: klopt.
2: Persoonlijke appel deed op de Afrikaanse nazaten binnen het Koninkrijk de Nederlanden, zoals het heet, en in internationale context op de Afrikaanse nazaten om zich persoonlijk vergevenis te geven in verband met de rol die de Ruis van Oranje en zijn familie heeft daarin gespeeld, gevraagd, en tegelijkertijd daarnaast een algemene excuses aangeboden voor de meest barbaarse en gruwelijkheden die in die periode hoogtij in notabene in 1776 afspeelde, vooral om vergevenis. En op basis van die appel op de Afrikaanse nazaten dat hij deed toen. En nu met dit gebeurtenis dat hij aanwezig is. Ja, dan is de vraag uit ogen van de bevolking, de nazaten en natuurlijk de Alliance. Wat is die apologies en de appel om vergevenis waard is dan? Als dit allemaal toch terug vol in elkaar en laten plaatsvinden.
0: Want u viert altijd op 16 november Stacia Day, hè? En de Caribische cultuur en geschiedenis. Biedt dat dan op deze dag, zoals het er nu uitziet, het programma geen tegenwicht?
2: Nou ja, kijk, er wordt gevierd op deze dag de uiting van de Afrikaanse Caribische cultuur van onze voorouders. Ik noem het liever de Afrikaanse Caribische cultuur. Want dit heeft te maken met onze voorouders. Mm-hmm. Dat, zoals ik net zei, heb de bevolking over de jaren voor gevochten om daar van de wereld te laten weten met een vergeten geschiedenis dat zij aanwezig zijn.
0: Maar daar kan dan misschien nu ook de spotlight op komen te staan, of niet?
2: Dat weet ik niet. Marco Rubio en de hele wereld die in het licht staat voorop in relatie tot een distorted narrative op dit moment, dat is dominant. En kan je dan voorstellen dat dat gebeurt, maar de oog is gevestigd op de dominante koloniale narratief die nu op dit moment gaan gebeuren. Wat wij proberen te doen nu om oog daarvoor te krijgen, is juist de begrafenis van de onethische begrafenis die plaats heeft gevonden in 2021 van onze voorouders zonder betrokkenheid van de gemeenschap. Onze voorouders na meer dan 5 maanden richting 6 jaar die nog steeds onuit zijn, om op 13 november te laten begraven. En zo hopen wij enige aandacht te kunnen krijgen van de internationale spektakel die op dit moment plaats gaat vinden.
0: Nou, u heeft in ieder geval vandaag uw verhaal kunnen doen. Heel erg dank dat u dat wilde doen zo voor u midden in de nacht. Dank, Kenneth Couvelé van Sint Eustatius African Burial Ground Alliance.
3: Ster. Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
10: NPO Radio 1. 7 uur.
11: Astrid Kersenboom.
10: het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. En de Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
11: In fragmenten van een nieuwe documentaire over Reform UK is te zien hoe gemeenteraadsleden en lokale kandidaten zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Een lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten. Een ander stelt voor om varkensvlees te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. Er loopt ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij ontkent dat daarmee is gesjoemeld. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk zou wel een beperking hebben ingesteld voor de snelheid van drones die Oekraïne gebruikt voor bevoorrading, aanvallen en luchtverdediging. Die drones worden aangestuurd via Starlink. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering achter het afknijpen zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X zegt Elon Musk dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In een woonwijk in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk naar hulpdiensten hadden gegooid. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust in de wijk Floradorp zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action steunt. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd daar vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Het weer. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
0: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
12: Er staat nu 125 kilometer file. Files kom je vooral tegen in Zuid-Holland en in Brabant. Maar ik begin in Gelderland. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht loopt het namelijk vast door een ongeluk. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoorn staat 7 kilometer file. Vertraging is bijna een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 richting Europoort. Door de problemen aan de Zuurhofbrug heb je daar nu een kwartier vertraging. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West, 3 kwartier vertraging. Staat 12 kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Je kan omrijden via Waalwijk en Den Bosch.
0: Wat is er mis bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL, dat onder de naam Sunweb grote successen boekte? Zo collega Nanne Boerstrover.
13: Naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Je werkmateriaal levering.

0: promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
5: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
6: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
7: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
10: Wielerploeg Picnic PostNL, vroeger Sunweb, hoorde 10 jaar geleden nog tot de beste ploegen ter wereld. Met grote overwinningen, onder meer in de Giro d'Italia. Maar van die successen is weinig meer over. De ploeg is inmiddels afgezakt naar de onderste regionen van de World Tour. NOS Sport en wielerplatform In de Waaier onderzochten hoe het mis kon gaan. En daarvoor spraken ze met 71 mensen die bij de ploeg werken of hebben gewerkt. En uit die gesprekken komt een beeld naar voren van een angstcultuur binnen de ploeg. Onderzoeksjournalist bij NOS Sport, Nando Boers, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Die angstcultuur, waar kwam die vandaan?
11: Waar kwam die vandaan? Ja, dat is ontstaan, als je het heel kort samenvat, door het feit dat er vanuit het management op een gegeven moment rond 2017, 2018 werd op aangestuurd om eigenlijk geen persoonlijke relaties te hebben met elkaar. Dus de trainers niet meer met de renners. En de renners niet meer met de vaste masseurs. Dus dat moest allemaal gerouleerd worden. En om die omgeving, heb ik inmiddels geleerd, is ruimte voor mentale klachten als burn-out. Om mensen alleen maar protocollen moeten uitvoeren op een gegeven moment. Er was geen ruimte meer voor feedback. Werd niet geapprecieerd. En dat is het is een perfecte voedingsbodem voor angstcultuur, heb ik inmiddels begrepen. Ja. Dat is precies wat hier gebeurd is.
10: En waarom kozen ze voor die lijn?
11: Ik denk, en wat vele van de mensen die ik gesproken heb vertelden, is dat er een soort controledrift ontstond om die successen die ze haalden. En daar hadden ze hard voor gewerkt. Wat eigenlijk al een beetje begon in 2012, 2013, 14, toen Marcel Kittel, sommige mensen zullen dat nog herinneren, plotseling veel etappes ging winnen in de Tour de France. En toen dachten ze, wij weten nu hoe het moet. En toen begonnen ze al wat strakker dingen te regelen, te sturen op het, ze hadden altijd gezegd vroeger, het proces is belangrijk en als je het proces volgt, dan komt er een uitslag. En of dat nou winnen is of verliezen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar als we maar dat proces volgen, dan hebben we in ieder geval ons best gedaan. Nou, dat ging op een gegeven moment, dat werd dus succesvol en dat bleven ze volhouden. Dus ze bleven hameren op dat proces zonder dat ze oog hadden voor de ontwikkeling van de renners die voor dat succes hebben gezorgd.
10: Dus ze gingen hun renners tot in het uiterste controleren. Hoe ver ging dat?
11: Hoe het uiteindelijk ging is dus onder andere door te zeggen van als je de trainers opdracht te geven of te verbieden eigenlijk om de renners met wie ze dagelijks contact hebben, want dat zijn de mensen met wie ze hun trainingsschema's afstemmen. Die trainers mochten niet meer praten of informeren naar het persoonlijk welzijn van die renners. Die moesten alleen maar zeggen, heb je dit en dat getraind? Dan werd dat in het logboek gezet, training uitgevoerd als afgesproken. Volgende race is dan en dan. Er zijn renners die hebben mij

0: verteld dat ze soms maar één keer in de maand contact hadden met een trainer. En als die trainer dus iets wilde weten of een vraag had, dan moest hij eerst naar het management. Dat bestond uit 4 personen. En dat management ging vervolgens de vraag weer uitzetten bij een andere expert, zoals ze dat noemden. Dan vervolgens moest die weer nadenken, weer terug naar het management. In plaats dat die, ja, dat die renners gewoon, of die trainers gewoon met die renners konden communiceren.
1: Ja. Menselijk contact, dat werd eigenlijk uitgesloten. Of in ieder geval zo min mogelijk moest dat zijn. Een van de mensen die jullie hebben gesproken is wielrenner Martijn Tusveld. Hè. Die reed van 2018 tot met 24 bij de ploeg. Even een stukje uit zijn verhaal.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressiever gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen. In welke situatie ik ook kwam, echt uitspreken wat ik vond, durfde ik niet meer.
1: Dat is Martijn Tusveld. Ja, de ploeg kende natuurlijk echt grote renners. Hè? Tom Dumoulin, Tom Velers en dus jezelf, Marcel Kittel. Jullie hebben meerdere renners gesproken, ook de vereniging van beroepswielrenners. Wat zeggen zij erover?
0: Nou, zij bevestigden eigenlijk het beeld wat wij hadden toen ik hun sprak. Toen zeiden ze, dit komt ons niet onbekend voor. En dat beeld werd eigenlijk, dit was halverwege ons onderzoek eigenlijk dat ik ze belde. Om eens te kijken van hoe zij er nou, of zij daar melding van hadden gekregen. En dat bleek dus zo te zijn.
1: Jij volgt het wielrennen al jaren. Jij hebt in ploegen kunnen kijken. Is dit iets wat je verraste?
0: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, dat er in topsport en in topwielrennen wel eens spaanders vallen. En dat er wel eens gehakt wordt, dat is evident. En daar wordt ook vaak misbruik van gemaakt. Dan zegt iedereen dat is hoort bij topsport. Nou, volgens mij hoort dat niet bij topsport om mensen te ontmenselijken, zullen we maar zeggen. Om ze niet als mensen te behandelen. En dit is gewoon een extreme vorm daarvan. Ik sluit niet uit dat het bij andere ploegen ook gebeurt. Er zijn ook mensen die zeggen, ik heb gekke dingen meegemaakt, maar niet zo gek als hier. En dit is echt gewoon dit is veel verder gegaan. En ik vraag me zelfs af of de ploeg zelf in de gaten had, dus het management in de gaten heeft wat ze gedaan hebben. Eerlijk gezegd, wat ze hebben losgemaakt.
1: Dat is een beetje een tunnelvisie hadden misschien wel.
0: Daar lijkt het wel op, ja.
1: Maar wat is hun reactie? Want ik neem aan dat jullie het ook hebben voorgelegd aan het management van Picnic PostNL.
0: Uiteraard. Afgelopen maandag hebben wij ze een mail gestuurd met een aantal vragen. Daar kregen ze de tijd voor, dat was een redelijke termijn, woensdagmiddag. En toen zijn we woensdagmiddag naar Deventer gegaan. En daar hebben we geprobeerd om iemand Spekenbrink, en dat is de baas van de ploeg en ook de oprichter, zeg maar. En die dat al vanaf het begin doet, vanaf 2008, 2007. Maar uiteindelijk hebben we wel met hem gesproken. Alleen hij wilde geen reactie op camera. Ik denk dat we het 38 of 39 keer aan hem gevraagd hebben. Ivan, wil je ja of nee? En uiteindelijk kwam er geen reactie.
1: Nee. Is de situatie binnen deze ploeg voor ook grote renners reden geweest om er weg te gaan?
0: Dat denk ik wel.
1: Ja. En welke renners denk jij dan?
0: Het zijn hele grote namen.
1: Maar die willen daar verder zelf niks over zeggen?
0: Laten we het hierbij houden. Ik kan niet alles zeggen. Ik heb vertrouwelijke gesprekken gevoerd met heel veel mensen. Of deze mensen die wij net allemaal hebben genoemd, of die hebben gesproken of niet. Er zijn er een aantal onder record gegaan. Er komt straks ook nog een verhaal van Nicholas Roach bij. Een veteraan die bij de ploeg kwam rijden. Die gisteren nog gesproken heb, dat is eigenlijk nummer 72. En Martijn Tusveld is onder record gegaan. En we hebben de trainer van Tom Dumoulin, Adriaan Helmantel, heeft ook verteld over zijn ervaringen bij de ploeg. En daarnaast dus nog een heleboel mensen die niks wilden zeggen. Die wel hebben gereageerd en zeiden, ik hou liever mijn mond.
1: En ook dat zegt veel.
0: Of ik ben loyaal, of ik heb nog een carrière. Ik weet niet wat dit gaat betekenen. Ik kan het niet overzien. Dus ik passeer even.
1: Nando, dankjewel. Wielerjournalist bij NOS Sport, Nando Boers. Als het aan de VS ligt, zou Europa bevroren Russische tegoeden moeten vrijgeven. Dat meldt de Financial Times.
3: Met die tegemoetkoming aan Rusland wil Amerika de onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne weer op gang brengen. Het geld zou naar een fonds moeten waar Washington toezicht op houdt. Het voorstel kwam vorige week op tafel bij een overleg in Miami, maar Europese landen wezen het plan direct af. Sinds de Russische inval in Oekraïne staat er ongeveer 260 miljard euro aan Russisch staatsgeld vast, het meeste daarvan in de Europese Unie. Om dat geld vrij te geven moeten alle 27 EU-landen akkoord gaan. Dat ziet de Financial Times niet snel gebeuren. De president van El Salvador, Bukele, wil tot de helft van de mensen vrijlaten die zijn opgepakt in zijn strijd tegen criminele bendes. Sinds 2022 geldt in het land een noodtoestand waarin meer dan 90.000 mensen zijn opgepakt. Het gaat vooral om mensen die de bendes hebben geholpen, bijvoorbeeld als uitkijk, meldt persbureau AP. Die mensen kunnen onder toezicht eerder vrijkomen, zei Bukele in een toespraak.
4: Con una liberación anticipada. Zij is culpable, pero liberarlo condicionalmente, ¿no?
3: Mensenrechtenorganisaties zeggen dat veel mensen zonder goede reden zijn opgesloten in El Salvador. Volgens hen zijn zeker 575 mensen in de cel overleden. Het Amerikaanse leger maakt plannen om de grootste niet-nucleaire bom in te zetten in Iran. Nieuwszender CNN schrijft over een nieuw aanvalsplan. Daarin gaat het ook over de GBU-43B, de Massive Ordnance Air Blast, oftewel MOAB. Die afkorting wordt ook gebruikt om hem te omschrijven als Mother of All Bombs, de moeder aller bommen dus. In de plannen staat dat het ding mogelijk gebruikt kan worden in aanvallen tegen de Iraanse energiesector en nucleaire faciliteiten. Volgens CNN denken experts dat de inzet van die enorme bom weinig zin zal hebben. En Italiaanse artsen hebben een remhendel uit de rug van een 13-jarige jongen gehaald. Hij was die hendel 3 jaar eerder kwijtgeraakt toen hij van zijn fiets viel. De jongen leek toen ongedeerd en leefde gewoon verder, maar toen hij pijnklachten kreeg in zijn benen ging hij toch maar even naar de dokter. Op een röntgenfoto zagen artsen een metalen voorwerp van ruim 5 centimeter bij zijn wervelkolom zitten. Dat was dus de remhendel die bij de val was afgebroken en in zijn rug was geschoten. Die hendel is verwijderd tijdens een operatie van 3 uur. Een paar uur later mocht de jongen alweer naar huis.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
5: Er staat 165 kilometer file. Het is het drukst, zoals altijd, in Zuid-Holland en in Brabant. En dan vooral op de A58 vanuit Breda naar Tilburg moet je geduld hebben. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West staat 12 kilometer door een autobrand. Rechterrijstrook is dicht, op onthoud is 50 minuten.
6: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over hoge energieprijzen, de nieuwe Europese begroting en steun aan Oekraïne. Leiders willen haast maken met een akkoord, omdat verkiezingen in grote Europese landen de verhoudingen binnen de EU flink overhoop kunnen gooien. EU-redacteur Roemer Ockhuizen in Brussel. Roemer, een bomvolle agenda kun je wel zeggen. Wat is dan het belangrijkste waar ze over gaan praten?
7: Ja, het belangrijkste is toch wel die nieuwe Europese begroting, die is voor een periode van 2028 tot met 2034. Maar ja, wat je al zegt, er staat veel meer op de agenda. Denk aan de hoge energieprijzen, migratie, de economische concurrentie met China. Wel of niet toelaten van meer EU-landen tot de EU. En natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne, al zullen ze daar pas morgen over hebben. Deze toppen duren meestal maar een dag, maar de agenda zit nu zo vol dat ze tegen de leiders hebben gezegd, jullie moeten een extra dag blijven, dus morgen dan zal ook Zelensky erbij zijn en dan gaan ze het over Oekraïne hebben. Maar dus eerst vandaag die begroting.
1: En is er dan een kans dat ze het eens gaan worden over die begroting vandaag?
7: Ja, nee, dat dan weer eigenlijk niet. Die onderhandelingen over die begroting die zitten al een tijd muurvast. Het gaat voor de goede orde om een begroting voor een periode van 7 jaar... van een kleine 2000 miljard euro. Dus het is ook niet zomaar een begroting. En je hebt nu enerzijds een groep landen die relatief veel geld betaalt aan die begroting en die er eigenlijk minder voor terugkrijgt. En die zeggen, ja, die begroting moet niet te hoog worden, te groot worden, want ja, dan moeten we veel te veel gaan betalen. Daar horen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland bij. En anderzijds heb je ook een grote groep landen die zegt, nou ja, die begroting mag wel degelijk groot zijn, want ze hebben veel baat bij de subsidies die ze krijgen vanuit de Europese Unie. Ja, en die twee groepen staan lijnrecht tegenover elkaar en lijken nog niet echt nader tot elkaar te komen. En om tot zo'n akkoord te komen moeten ook alle landen het eens zijn. Dat betekent dat er meestal eindeloze, nachtenlange onderhandelingen plaatsvinden, die ook meerdere toppen duren. Maar ze willen toch heel graag er dit jaar al uitkomen. Dus er zijn na deze top nog eens 2 extra EU-toppen met alle leiders gepland. En ze hebben alvast in potlood nog een speciale extra begrotingstop ingepland. Alles maar om zo snel mogelijk een akkoord te bereiken.
1: De begroting die is voor 2028 tot en met 2034. Dus je zou denken, ze hebben ook nog wel eventjes de tijd.
7: Ja, dat is inderdaad wel opvallend, want normaal duurt die onderhandelingen echt tot het allerlaatste moment. En dan bij die allerlaatste top, voordat die begroting in moet gaan, gaan ze eerst nog eens nachtenlang onderhandelen. Maar in dit geval hebben ze toch het gevoel dat dat sneller moet. En kijken ze inderdaad of ze er dit jaar al uit kunnen komen. En dat is niet zomaar, dat is omdat er volgend jaar ontzettend veel verkiezingen plaatsvinden in verschillende EU-landen. En ook niet in zomaar EU-landen, maar in ook 4 van de 5 grootste EU-landen. Dat begint al in november in Spanje met de verkiezingen die onlangs zijn uitgeroepen daar. Maar we krijgen ook in april Franse presidentsverkiezingen. We krijgen eind volgend jaar verkiezingen in Polen en Italië. En dan heb je ook nog eens een hele reeks verkiezingen in kleinere landen, zoals Griekenland, Estland, Finland. Maar het zijn toch vooral die Franse verkiezingen die direct enorme invloed kunnen hebben op hoe die begrotingsonderhandelingen gaan. Op dit moment staat daar in de peilingen Marine Le Pen van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National bovenaan. Ja, en zij heeft al gezegd, als ik win, als ik president word, dan gaat er veel en veel minder Frans geld naar die Europese Unie. En daarmee zouden die onderhandelingen, die dus al zo moeilijk gaan, eigenlijk helemaal op losse schroeven komen te staan. Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van, ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Ja. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: En speelt dat dan ook bij andere onderwerpen?
7: Ja, dat speelt ook bij andere onderwerpen. Bij Oekraïne bijvoorbeeld. Le Pen die voert ook echt campagne op deze onderwerpen. Zij was gisteravond in Brussel. Dat was dan ook niet voor niks. Ze gaf hier een persconferentie. Internationale pers was hier welkom. Ergens hoog boven in een chic hotel. En daar wilde zij ook kwijt wat zij voor zich ziet met de Europese Unie. En dat ging inderdaad over die begroting, maar dat ging ook over Oekraïne. Zij zegt, wij willen dat er geen financiële steun meer vanuit Frankrijk naar Oekraïne gaat. We hebben onze eigen financiële problemen. Die gaan we eerst oplossen. En ze wil ook niet dat er meer landen bij de EU komen. En dat zou ook slecht nieuws zijn voor Oekraïne, want dat land wil natuurlijk graag bij de Europese Unie aansluiten.
1: Roemer, dankjewel. Roemer Okhuizen vanuit Brussel. Feyenoord heeft in de Champions League met 3-2 gewonnen van Como. Givaj Zegio maakte de 1-1 voor Feyenoord. Maar hij vond vooral zijn ploeggenoot Anis Hajmoussa de echte sterspeler gisteravond. Want die leidde de Rotterdammers naar de winst.
8: Ja, geweldig, hè? Supporters erachter, team staat aan. Ja, geweldig. Mooi.
9: Kun je soms nog wel verbazen over hoe goed Hajmoussa is?
8: Anis. Ja, Anis is gewoon een speler, denk ik, uiteindelijk voor de top. Dat wij dit jaar nog over hem kunnen en mogen beschikken, dat is, daar zijn we erg blij mee.
1: Zij zeggen ja tegen Thierry Boon. Sportcommentator Suze van Kleef. Vond jij Hajmoussa ook zo goed?
10: Nou, die heeft zich wel weer laten zien op het hoogste niveau. Hij was bij vlagen ongrijpbaar, ondanks de dubbele dekking van zijn tegenstander. En dan zie je weer dat Hajmoussa toch een verschilmaker is. Hij kan met een briljante actie, een individueel hoogstandje, een wedstrijd openbreken of helemaal omdraaien. Hij maakte ook de 2-1 en ook de 3-1 kwam vanuit hem. Zijn schot belandde via een verdediger, de paal en de rug van de keeper van Como toch in het doel. Klein gelukje, maar heerlijke speler om naar te kijken. Er gebeurt altijd wat als hij de bal heeft. En hij is dus ook efficiënt. Koppelt daar ook doelpunten resultaat aan. Feyenoord gaat in die Champions League dus vrolijk door met waar het in de Eredivisie mee bezig was. Met goed spelen, aanvallen en ook winnen. Dus knappe overwinning gisteravond van Feyenoord. En 3 hele belangrijke en ook lucratieve Champions League punten zijn binnen voor de Rotterdammers.
1: Ook vanavond weer Europese voetbal en een drukke avond.
10: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. 4 Nederlandse ploegen in actie. In de Europa League speelt AZ thuis tegen Hapoel Beersheva. En het gaat in aanloop naar die wedstrijd vooral niet over voetbal, maar over dat de burgemeester van Alkmaar geen Israëlische fans toelaat bij de wedstrijd. Die wedstrijd wordt door de gemeente vanwege de geopolitieke context als zeer hoog risico aangemerkt. En ondanks de diplomatieke druk vanuit Israël is er dus geen uitpubliek bij vanavond. Officieel dan, want een onbekend aantal Israëlische supporters is toch van plan om naar het stadion te komen. En er zijn ook twee pro-Palestijnse demonstraties aangekondigd. Dus de autoriteiten die moeten alert zijn vanavond, want het kan wel eens gedoe gaan opleveren in Alkmaar. Sportief probeert AZ de eerste Europese punten te pakken tegen de huidige nummer 4 van Israël. Nou, dat is in de eerste speelronde dan een beetje eervol met 1-0 verloor van Sunderland in Engeland. NEC dan, ook Europa League, verloor de eerste wedstrijd minder eervol. Sterker nog, dat werd een afgang. Ging er met 5-0 af op bezoek bij Juventus. En vanavond hebben ze een tegenstander van iets mindere allure. Levski Sofia, de huidige nummer 1 van Bulgarije. Dat zou op papier een gelijkwaardigere tegenstander moeten zijn. En NEC heeft ook alweer een overwinning nodig. Want al 6 wedstrijden werd er niet gewonnen. De laatste keer was eind augustus. Hoogtijd dus.
1: Ja. En in de Conference League, daar komen Ajax en FC Twente in actie. Ajax zonder aanvaller Steven Bergers. Hè, want hij bleef in Amsterdam, hoor.
10: Ja, die heeft last van een oude blessure. Hij is niet de enige die achterblijft in Amsterdam. Ook vleugelverdedigers Guy en Henrique en aanvaller Andringa die reizen niet af naar Kroatië. Ajax neemt het op tegen Hajduk Split. En heeft ook alweer eens een succesje nodig na een aantal dompers en toch veel te vaak puntverlies in de Eredivisie. In de Conference League moet er dan wel gewonnen worden. Sterker nog, de verwachtingen zijn behoorlijk hoog rondom de toch wel grote naam Ajax in het laagste Europese clubtoernooi, de Conference League. Dus beginnen met de Hajduk Split, de huidige nummer 1 van Kroatië. En dan ook nog FC Twente, dat treft het Zwitserse FC Thun. Dat werd vorig seizoen extreem verrassend kampioen van Zwitserland. Maar is nu wel teruggevallen, kon die goede lijn niet doorzetten. Want het staat de 9e in de Zwitserse competitie. Nu 3 plaatsen boven de laatste plek. Dus voor Twente zijn er denk ik deze speelronde genoeg kansen om de Conference League in ieder geval goed te beginnen.
1: Gaan we naar het baanwielrennen, want het is dag 2 van het WK. Gisteren won Lorena Wiebes al goud, net als de teamsprinters, hè, met wie anders, Harry Lafruisen. Harry Lafruisen, ook weer de man waar we vandaag naar gaan kijken.
10: Ja, zoals we vaker natuurlijk, maar dat maakt het ook niet minder uniek. Hè. We moeten het toch ook blijven benoemen, of mogen het blijven benoemen, die prestaties van Lafruisen. Die gaat vandaag op voor zijn 22e wereldtitel. Dat is totaal absurd natuurlijk. Dat gaat hij doen op het onderdeel Keirin. Nadat hij dus gisteravond inderdaad al met zijn teamgenoten Hoogland en Van den Berg de teamsprint won. Lafruisen heeft deze zomer, een groot deel van de zomer, in Japan kunnen oefenen op het Keirin onderdeel. Bij commerciële toernooien, is heel populair daar. En zijn grootste concurrent, de Brit Matthew Richardson, is er niet bij dit WK. Omdat hij last minute uit de selectie is gezet. Wegens ontoelaatbaar gedrag. De Britse selectie dus. Dus ja, dat belooft wat voor de kansen van Lafruisen, die natuurlijk sowieso altijd al groot zijn. Hij en veel meer straks ook te zien vanaf 11 uur op dat WK baanwielrennen op NPO 1 te zien.
1: Suze, dankjewel.
11: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
14: Gaat digitalisering de zorg redden?
13: En wie draagt de zwaarste lasten?
14: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
15: Samen slimmer zorgen.
14: Vebego Zorgservice.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
17: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
18: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
6: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten, Thomas.
9: Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, dat eerder Team Sunweb heette. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport. Renners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk Das Bunte Leben werd 3 jaar geleden als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. Tot 2022 ging Das Bunte Leben in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Volgens Oekraïne is de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk zou nog wel snelheidsbeperkingen aan drones opleggen. Volgens president Zelensky zit de Amerikaanse regering erachter. Nadat president Trump een deal sloot met Rusland over de levering van diesel, daalde de vliegsnelheid van de drones flink. En de boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de Britse terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo.
1: Bij Weerplaza, Donnie de Koning. Donnie, wat voor dag krijgen we?
19: Ja, het wordt eigenlijk een hele zachte dag vandaag. Op dit moment nog temperaturen zo tussen 10 en 13 graden. Maar vanmiddag kan het maar liefst 18 tot lokaal zelfs 21 graden worden. Met daarbij een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. Het blijft dus de hele dag droog. Vanavond dan wel wat meer bewolking. Maar het blijft ook dan gewoon droog met minimale waarden zo tussen 12 en 15 graden. En morgen, ja, dan starten we de dag nog wel met zon. Maar in de middag volgt vanuit het westen dan regen. Daarvooruit kan het nog wel zo'n 19 of 20 graden worden. Maar daarachter is het nog maar slechts 14 of 15 graden. Dus morgen een tweedeling.
1: En het weekend?
19: Ja, het weekend dan zien we die tweedeling niet meer terug. Dan hebben we toch te maken met die wat koelere lucht. Met zowel op zaterdag als op zondag temperaturen van zo'n 13 of 14 graden. Met name op zaterdag nog wel een kans op buien. Maar op zondag is het overwegend droog met een mix van wolkenvelden en zon.
1: Donnie, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg?
5: Er staat nu een dikke 280 kilometer file. En voor wat dat betreft zitten we op schema voor dit tijdstip. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht heb je nu 3 kwartier vertraging tussen Zevenaar en knooppunt Grijsoord. Er staat 11 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven. Op de A27 van Almere naar Utrecht loopt het vast tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Je doet er een half uur langer over. Er zijn 2 rijstroken afgekruist door een ongeluk. En op de A58 in Brabant vanuit Breda naar Tilburg heb je tussen Bavel en Tilburg Centrum West 40 minuten extra nodig door een autobrand. De rechterrijstrook is daar nog dicht.
1: De Tweede Kamer is niet blij met de wet waarmee kleine scholen kunnen worden opgericht. Zo onze politiek verslaggever.
20: Ster. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
21: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
20: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
23: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
24: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit. Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
0: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
2: €676,48. Dat was even schrikken.
0: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
3: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
0: Pointer. Vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
24: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
4: Koffie?
7: Ja, lekker.
4: Dan gaan we naar Leeuwarden.
7: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
4: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
7: Dat is leuk. Ik ga mee.
4: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
1: Het is pas 5 jaar geleden dat het makkelijker werd om nieuwe scholen te stichten. Maar de wet waarmee het kabinet en de Tweede Kamer dit toen mogelijk hebben gemaakt, wordt nu alweer aangescherpt, bleek gisteren in de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Waarom?
25: Ja, achteraf blijkt dat deze wet er vooral voor zorgt dat er te veel kleine scholen bij komen. En dat is niet handig in tijden van tekorten aan leraren en schoolgebouwen. Maar de grootste steen des aanstoots is dat Forum voor Democratie er met deze wet in is geslaagd een eigen school te stichten in Almere. De Renaissance School, waar overigens pas 4 leerlingen voor zijn aangemeld. En het stichten van zo'n type school, nauw verbonden aan het radicaal-rechtse gedachtegoed van Forum, ja, dat was toch niet echt de bedoeling, bleek gisteren onder andere uit kritiek van VVD-Kamerlid Kisterman en D66-Kamerlid Roderkerk.
26: Ja, waarom ik zo boos hierover ben, is gewoon dat we het hier hebben over 4-jarige kinderen die door deze partij geïndoctrineerd mogen worden. En dat doe je gewoon niet. Ons onderwijs is bedoeld om kinderen goed te leren lezen, schrijven, rekenen, te leren kritisch nadenken, te leren onderdeel te worden van de samenleving, zelf hun mening te leren vormen. En dat mag geen politiek partij-experiment zijn.
27: Scholen kunnen gewoon jarenlang doorrommelen zonder enige gevolgen. Daarom wil ik aankondigen dat ik met initiatiefwet ga komen die moet regelen dat scholen eerder gesloten kunnen worden bij het niet functioneren. Slecht besturen mag niet ten koste gaan van meerdere generaties leerlingen. Leerlingen verdienen namelijk goed onderwijs om zo later goed mee te kunnen doen in de maatschappij.
25: Ja, harde kritiek dus op die wet van D66 en VVD. We mogen hier overigens wel spreken van berouw komt na de zonde, want het was de VVD die destijds het initiatief voor deze wet had genomen en D66 was een van de vele partijen die het steunde. Dat geldt in mindere mate voor Kamerlid Moorman van Pro. De partij waar zij uit voorkomt, de PvdA, die was tegen. Maar de PvdA fuseerde met GroenLinks en die was dan weer voor. Maar hoe dan ook Moorman is uiterst kritisch. Zij waarschuwt voor het experimenteren met kinderen.
28: Hoe kan het dat deze school groen licht heeft gekregen? Met een rammelend marktonderzoek, een beperkt aantal ouderverklaringen, uiteindelijk maar 4 inschrijvingen, ver onder de stichtingsnorm. En bovendien in het marktonderzoek een heel andere voorspiegeling van zaken. Hè? Niet gemeld dat jongens en meisjes zouden worden gescheiden. Niet gemeld dat het is gelieerd aan Forum. We zijn aan het experimenteren met onze kinderen.
1: Kritiek dus van links tot rechts. Hè? Hoe komt het nou dat die wet heel anders uitpakte dan de bedoeling was?
25: Ja, het hele idee achter de nieuwe wet was dat het makkelijker moest worden scholen te stichten aan de hand van nieuwe onderwijskundige opvattingen. En dat dan in plaats van levensbeschouwing, zoals vroeger meestal het uitgangspunt was. Maar ja, dat is dus in de praktijk heel anders gegaan. Er zijn ruim 50 scholen bijgekomen, waarvan er 22 een islamitische grondslag hebben, 15 een christelijke grondslag en maar een klein aantal met een bijzonder onderwijskundig concept. En ook blijkt het dus wel heel simpel te zijn om via marktonderzoek de animo voor zo'n school te peilen, waar dat vroeger met handtekeningen moest, wat natuurlijk toch waar toch een soort meer verplichtend effect van uitging. Ja, en volgens zo'n peiling zouden er 350 mensen belangstelling hebben gehad voor die Forumschool in Almere, waar nu dus maar 4 kinderen zitten. Nou, al met al kostte het staatssecretaris Thiele van Onderwijs gisteren maar heel weinig moeite te beloven dat ze de wet gaat aanscherpen om het stichten van nieuwe scholen toch maar weer moeilijker te maken.
8: Kijk, het idee was inderdaad om met name in een nieuwbouwwijk een mogelijkheid te bieden om op een andere manier ook belangstellingen in kaart te brengen. En het marktonderzoek hebben we destijds bij het vaststellen van deze wet als alternatief benoemd. Vooral als oude verklaringen dus minder goed kunnen werken. Maar het moet wel realistisch zijn en het mag ook geen vrije brief zijn. En ik kan me voorstellen dat we gaan kijken of we dat deel van de wet moeten aanscherpen. Dan wel helemaal moeten schrappen. Maar ik heb goed geluisterd, voorzitter.
25: Ja, staatssecretaris Thielen gaat dus het mes in de wet zetten. Daar is dan overigens ook weer niet iedereen blij mee. FVD-Kamerlid Van Duivenvoorde vindt de kritiek op de renaissance school maar onzin. En volgens Denk-Kamerlid Ergin is de maatregel vooral bedoeld om het aantal islamitische scholen te beperken. Maar een ruime Kamermeerderheid vindt dus dat de wet stevig op de helling moet. En staatssecretaris Thielen gaat dat de komende tijd uitvoeren.
1: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
10: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
11: Mail naar r1jn@nos.nl.
12: Maar hoe weet ik dat nog wel goed is dan?
10: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
13: Overal waar je vers voor kunt zetten, valt onder vers fruit.
11: Reactie aan de redactie.
14: Tussen 9 en half 10.
15: Zoek het maar eens uit hoe het werkelijk zit.
1: In een speciale zitting van het parlement van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is een motie aangenomen waarin per direct een eind aan alle steun voor Oekraïne wordt geëist. En dat gebeurde door de rechtsradicale AfD en de kleine populistische partij BSW, die samen de meerderheid hebben in het parlement. Want begin september won de AfD de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt met overmacht. En de partij praat nu met BSW over samenwerking in de deelstaatregering. Fractievoorzitter van BSW Claudia Wittig is blij met het signaal dat vanuit Sachsen-Anhalt wordt gegeven over die oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
16: Jeden Tag wächst die Gefahr eines großen Krieges. Der Kanzler und mit ihm die politischen Eliten in Berlin und in Brüssel scheinen ihn ja geradezu herbeizuwünschen. Wir haben hier in Magdeburg zum ersten Mal die Chance, aus einem Landesparlament heraus klar zu sagen, es reicht. Die Menschen wollen Frieden.
1: Elke dag neemt de kans op een grote oorlog toe. Het lijkt wel of de bondskanselier en de politieke elites van Berlijn en Brussel daarop hopen, zegt Wittig. We hebben nu voor het eerst de kans om hier vanuit Magdeburg, vanuit het deelstaatparlement, duidelijk te zeggen dat het genoeg is geweest dat mensen vrede willen. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinghoff. Waarom willen AfD en BSW dat er geen steun meer gaat naar Oekraïne?
17: Nou, je zou kunnen zeggen dat iets tweeledigs is. Het eerste stuk, dat is meer praktisch, zou je kunnen zeggen. Zij vinden dat er veel te veel geld naar Oekraïne gaat. En zeggen ze, ja, dat kan ook naar onderwijs, dat kan naar uitkeringen. Het is toch een schande dat er zoveel geld naar Oekraïne gaat als je ziet dat in Duitsland gepensioneerde mensen statiegeldflesjes uit de vuilnisbak moeten halen om wat aanvulling op hun pensioen te krijgen. En zeggen ze, de energierekening is ook veel te hoog. Jarenlang hebben we goedkoop gas gehad uit Rusland. Sinds de oorlog is dat niet meer zo. Als we nou de banden met Rusland weer aanhalen, dan gaat de energierekening ook weer omlaag. Dat is voor iedereen goed. Daarnaast zit er ook een ideologische kant aan hun wens dat de steun aan Oekraïne stopt en dat de banden met Rusland worden aangehaald. Want beide partijen zijn sterk pro-Russisch. Dat heeft te maken met dat goedkope Russische gas. Maar het heeft ook te maken met wereldbeeld. AfD heeft een heel conservatief wereldbeeld. Voor het traditionele gezin. Tegen de LHBTI-gemeenschap. Tegen migranten. En AfD en BSW delen ook dat ze weinig moeten hebben van instanties zoals de EU en de NAVO.
1: Hoe reageerden de andere partijen in het parlement op de manier waarop het ging gisteren op die motie?
17: Nou, je zou kunnen zeggen dat ze goed voorbereid waren op wat hen te wachten stond. De fractie van de Groenen, die mensen kwamen allemaal in het geel-blauw gekleed naar de zitting. Er was bij de SPD iemand met een Oekraïense stropdas. Er was ook iemand die haar toespraak in het Oekraïens begon. Dat is meer de uiterlijke kant. Inhoudelijk kregen AfD en BSW alleen maar verwijten over zich heen. Er werd gezegd, jullie gaan voorbij aan Ruslands rol als agressor in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En jullie voeren hier een toneelstuk op voor je achterban. Jullie willen vooral laten zien van, hè, nu wij de meerderheid hebben, zullen we eens laten zien wie hier de baas is.
1: Nou, is dit een deelstaat? Gaan die over dit soort grote zaken als steun aan Oekraïne en oorlog en vrede?
17: Nee, iets als oorlog en vrede, dat is van de landelijke politiek. Van de regering Merz, van de Bondsdag. Dat was dan ook een van de verwijten die AfD en BSW naar hun hoofd geslingerd kregen van de demissionair minister-president van Sachsen-Anhalt. Die zei, ja, jullie hebben met veel tamtam deze zitting opgetuigd, maar aan het einde van de dag wordt er niet in Sachsen-Anhalt besloten over oorlog en vrede in Oekraïne. Wat wel zo is, is dat moties die in de deelstaat worden besproken ook naar de Bondsraad gaan. Dat is de Duitse Eerste Kamer, daar moeten ze ook besproken worden. En een geluid als dit, hè, per direct einde aan de steun voor Oekraïne, per direct banden aanhalen met Rusland. Ja, dat geluid klonk daar nog niet eerder de afgelopen jaren. En als je bedenkt dat de AfD op dit moment aan het onderzoeken is of zij een regering kunnen gaan vormen, dan kan je ook bedenken dat een ander geluid de komende tijd vaker in de Bondsraad gaat klinken. Als het lukt om die regering te vormen. Waardoor er dus toch iets van die geluiden uit de deelstaat ook in de landelijke politiek terug gaan klinken.
1: Liedeke, dankjewel. Buitenlandredacteur Liedeke Morsinkhoff. RTV Oost schrijft over de sabotageacties op het spoor tijdens Prinsjesdag.
5: Op meerdere plekken waren toen storingen nadat er staven op het spoor waren gelegd. In chatgesprekken werd toen gezegd dat boerenactivisten daar mogelijk achter zaten. Nou, precies een maand later is het volgens de omroep opvallend stil rond het onderzoek. De politie houdt de kaarten stevig tegen de borst. Aanhoudingen zijn er niet verricht. Wat betreft de stand van zaken van het onderzoek is er op dit moment niets nieuws te melden, zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Oost. En deze week kun je in Amsterdam naast alle witte lijnen op de weg ook een blauwe lijn tegenkomen. Die gaat volgens AT5 kriskras over de weg. Het is de ideale looplijn voor renners van de Amsterdam Marathon zondag. De organisatie moest 's nachts heel precies te werk gaan om de lijn te leggen.
6: Je pakt zeg maar nu de lijn naar die taluut. Maar dan ga je natuurlijk, ja, wat is het?
9: Als ik die lijn volg, dan loop ik hem zo snel mogelijk.
6: Dus inderdaad, als je die ideale lijn aanhoudt in de bochten, dan loop je eigenlijk precies op hoe we het parcours hebben gemeten.
5: Zo hoopt de organisatie op nog snellere tijden zondag. De blauwe lijn verdwijnt vanzelf weer als het veel gaat regenen. En met temperaturen rond de 19 graden. Ik zag dat bij mij volgens mij vandaag de temperatuur zelfs de 20 graden even aantikt. Lijkt kerst misschien nog ver weg. Veel mensen wachten ook liever tot Sinterklaas het land weer uit is. Maar bij een tuincentrum in Geleen, nou, daar is het al helemaal kerst. Deze mensen konden niet wachten. Zien we bij streekomroep Mijn Streek vandaag.
18: Je komt wel kerstartikelen kopen.
19: Ik denk het wel.
18: Zo vroeg al.
20: Ja, zo vroeg. We komen als België.
19: We kopen nog niks. We kijken alleen.
18: Nee, kom alleen kijken.
19: Hoe eerder, hoe liever.
18: Ja? Je zit een echte kerstfan.
19: Ja, heerlijk vind ik het. De storm. Ik ga snuffelen meteen.
5: Ja, lekker snuffelen. Volgens de eigenaar begint de voorbereiding voor de volgende kerstshow eigenlijk al in december het jaar daarvoor. In augustus bellen de eerste klanten al om te vragen wanneer de kerstafdeling klaar is.
1: Ik ben er nog niet aan toe.
5: Nee.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
21: Er staat file op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht doe je er 35 minuten langer over. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Hilversum en Knoopend Lunetten heb je een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht.
22: Dit is het NOS Radio 1-journaal op NPO Radio 1.

0: De Bauza Magnetic. Voetgangers met een visuele beperking, met een witte stok, hebben in het verkeer altijd voorrang, ook als ze buiten een zebrapad willen oversteken. Maar meer dan de helft van de automobilisten weet dat niet, blijkt uit onderzoek van de O-vereniging. De O-vereniging vraagt daarom extra aandacht voor de verkeersveiligheid van mensen die blind of slechtziend zijn. Verslaggever Josephine Trehiel, je bent op een kruispunt in Amersfoort. Hoe zit het daar met de kennis over deze verkeersregel?
1: Nou, dat verbaast me eigenlijk, want ik was gisteren op werk, had ik een klein mini-onderzoekje gedaan onder collega's. Daar was heel weinig mensen waren er op de hoogte van de regels als het gaat om blinden en slechtzienden. Maar hier in Amersfoort ben ik bij het station. Daar is een kiss and ride, dus mensen worden hier afgezet. En het viel me best wel mee hoe ze op de hoogte waren, de automobilisten die hier vanochtend kwamen. Meneer stopt hier even om iemand af te zetten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het is vandaag de dag van de witte stok. Dat is een speciale dag om aandacht te vragen voor blinden en slechtzienden.
2: Ja.
1: Als we het hebben over het verkeer.
2: Ja.
1: Weet u wat de verkeersregels zijn als het gaat om slechtzienden?
2: Dat zij sowieso altijd voorrang hebben in alle omstandigheden, lijkt mij.
3: Maar dat is een gok.
1: Ja, dus niet alleen op de zebra, maar overal?
2: Ja, eigenlijk wel. Tenminste, dat vind ik wel.
1: Wat goed. En weet u ook wat het teken is dat ze maken met de stok om over te willen steken?
2: Ik meen dat ze hem dan vaak naar voren steken.
4: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik geef wel voorrang.
1: Bij een zebrapad of
4: ja,
1: altijd?
4: Ja, altijd. Als een blinde, als ik zie dat die stok er staat, dan ga ik stoppen. Ja.
1: Ja, heel goed. Dat is ook inderdaad de bedoeling. Ja, heel veel mensen weten dat niet, maar dat is er zo. Ja. Altijd voorrang geven.
4: En weet maar daar hoef je ook geen regels voor te maken. Iemand is blind, dus die ziet je misschien niet.
1: Ja.
4: Dus misschien even handig om even te wachten. Ja.
1: En weet u ook wat het signaal is of het teken dat een blind persoon geeft als hij wil oversteken?
4: Nou, eigenlijk ook niet. Maar ik vermoed dat, kijk, op het moment dat die stok voor mij zichtbaar is, dan weet ik gewoon dat het een blinde is. Dus ik vermoed dat hij die stok vooruit steekt.
1: Ja, ja. Klopt.
4: Ja.
1: Nou, meneer, geslaagd.
4: Ja. Ja, maar het is gewoon, ja, een beetje logisch nadenken. Ja. En een beetje rekening houden met elkaar.
1: Ja, Karen Hoorn, de directeur van de Oogvereniging. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Het onderzoek hebben jullie dus laten doen. Wat nogal tegenval viel, hè? Minder dan de helft van de mensen weten eigenlijk wat die voorrangregels zijn. Hoe komt dat?
5: Mensen zijn zich er onvoldoende bewust van. Ik denk dat dat komt onder andere omdat tijdens bijvoorbeeld de rijopleidingen wordt er minimaal aandacht aan besteed. En daarna, als je eenmaal je rijbewijs hebt, ja, dan houd je dat ook niet bij. Dus als je het al weet tijdens je rijlessen, dan vergeet je het daarna. En je rijdt daarna nog vele jaren door. En als je je daar niet van bewust gemaakt wordt, ja, dan vergeet je dat gewoon.
1: Ja, want de regel is dat blinde en slechtziende mensen overal voorrang hebben, dus niet alleen bij een zebrapad. Nou staan we hier op straat. Zebrapad is daar 30 meter verderop. U heeft een witte stok bij zich.
5: Ja.
1: We gaan even de proef op de som nemen. Ik moet wel gelijk even zeggen tegen de luisteraar dat we het net al een paar keer hebben geprobeerd. Dat viel behoorlijk tegen. Maar laten we even kijken hoe dat dan nu live gaat. Stok wordt uitgeklapt. Dan kunt u gelijk laten zien wat dat signaal trouwens is.
5: Ik loop naar de rand van de stoep.
1: Ja.
5: En dan zet ik mijn tasstok, mijn witte stok, zet ik rechtop naar beneden.
1: Ja.
5: Dat is het teken dat ik wil beginnen met het oversteken. Dan is het handig als er een auto aankomt.
1: Ja, even kijken.
5: En die komt er nu niet aan, zul je altijd zien.
1: Ja, want toen we dat dus net deden. Want wat doet hij vervolgens dan?
5: Nou, vervolgens dan steek ik de stok recht naar voren, horizontaal.
1: Ja.
5: Als teken dat ik wil beginnen met het oversteken. Dan laat ik hem weer zakken, omdat ik hem dan als tasstok gebruik om over te steken.
1: Ja, oh, daar komt een auto aan. Laten we het proberen.
5: Dus ik
1: kom
5: naar beneden.
1: Ja. Stopt. Oh, ik loop mee. Ja. En dan weer naar beneden om dus natuurlijk te voelen. Dit was een taxi. Ja, misschien moeten we ervan uitgaan dat die ook best wel goed op de hoogte zijn. Want net deden we het.
5: Ja, en toen werd ik bijna van de sokken gereden. Althans, mijn stok werd bijna geraakt. Omdat de automobilist doorreed en er met een bocht omheen ging uiteindelijk.
1: Ja.
5: Dus niet stopte.
1: Ja.
5: Ja. Ja.
1: Nou ja, dit is een probleem. Zullen we ondertussen even verder oversteken? Want anders dan
5: staan we halverwege de straat. Is ook niet een goede.
1: En jullie gaan dan ook, of de oogvereniging, dus met die uitkomsten van dat onderzoek ook naar ministerie vanmiddag. Want jullie willen dat dit juridisch wordt vastgelegd. Waarom is dat belangrijk en wat gaat dat dan voor verschil maken?
5: Nou, wij gaan vanmiddag naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om dit rapport te overhandigen. Mensen met een visuele beperking leren een oversteekgebaar. Dat is niet een juridisch erkend gebaar. Het staat niet in de wetgeving. Wij denken dat het heel erg helpend is als dat wel in wetgeving wordt opgenomen. Mensen die aan het onderzoek hebben meegedaan, die zeiden ook, 93% van hen zei ook, dat helpt ons om ons bewuster te zijn van het oversteken en het voorrang verlenen.
1: Maar is het dan zo dat je eerder een boete kan krijgen? Wat gaat het verschil?
5: Op het moment dat je het in wetgeving opneemt, dan kun je het ook handhaven. Ja. En daar gaat ook een werking van uit, hoe je het ook bent of keert. Dus als dat een oplossing is voor het veiliger oversteken en het veiliger bewegen in het verkeer voor mensen met een visuele beperking, ja, dan heel graag wat mij betreft.
1: Snap ik. Wij gaan zo verderop in Amersfoort komen basisschoolkinderen om een verkeersles te krijgen. Om ook te ervaren hoe dat is om met mensen met visuele beperking in het verkeer om te gaan. Gaan we daar kijken. Want, jong geleerd?
5: Jong geleerd is oud gedaan, inderdaad. Van de basisschool uit Soest, groep 5 en 6. Die gaan daar spelenderwijs omgaan met de stok. Hoe het is om over te steken als je geblinddoek bent. Skelteren en dan kan er ineens zomaar iemand met een witte stok oversteken. En wat doe je dan? Ja, het is op een leuke manier jonge kinderen bewust maken van veiligheid.
1: Op de dag van de witte stok. Dank u wel.
0: Verslaggever Joost Vintré vanuit Amersfoort.
6: Op NPO. Vandaag is Langs de Lijn en Omstreken er al om 6:30. Met voetbal in de Europa League. AZ Hapoel Beersheva en NEC Levski Sofia. En in de Conference League Hajduk Split Ajax en FC Twente FC Toen. Tot en met zondag op NPO Radio 1.
7: Baanwielrennen.
6: De wereldkampioenschappen in Shanghai.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
13: €676,48. Dat was even schrikken.
12: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
14: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
12: Pointer. Vanavond om 20:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
15: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
16: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: NPO Radio 1.
19: 8 uur.
20: Astrid Kersenboom.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Oekraïne heeft de aanvallen op Russische energiedoelen hervat. En er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: Wielrenners van Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Zij zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe gemeenteraadsleden en lokale kandidaten zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Een lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkensvlees te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. Er loopt ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij ontkent dat ermee is gesjoemeld. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Het bedrijf van Elon Musk zou wel een beperking hebben ingesteld voor de snelheid van drones die Oekraïne gebruikt voor bevoorrading, aanvallen en luchtverdediging. Die drones worden aangestuurd via Starlink. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering achter het afknijpen zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X zegt Elon Musk dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. De schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde lange tijd in Duitsland. Het weer. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar.
0: Verkeersinformatie Dennis Mooij.
22: Er staat er nu zo'n 420 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Daar loopt het namelijk vast door een ongeluk. Tussen Rosmalen-West en Geldermalsen is het aansluit over 19 kilometer... en dat kost je 50 minuten extra. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar loopt het ook vast door een ongeluk. Tussen Knooppunt Velzen en Haarlem-Zuid ben je 40 minuten extra kwijt. 2 rijstroken zijn dicht. En een ongeval op de A20 naar Hoek van Holland zorgt voor 25 minuten vertraging. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het Kleinpolderplein. Ook hier is een rijstrook dicht, de linker.
0: Hoe lastig is het voor Oekraïne als de Starlink-verbinding wegvalt? Zo een militair deskundige.
23: Ster. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
24: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
3: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl.

0: grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
8: De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij de aanvallen op Russische olieraffinaderijen gaat hervatten. Dat meldt de Financial Times. De Amerikaanse president Trump kondigde onlangs een energiebestand aan tussen Rusland en Oekraïne, maar Rusland trok zich daar niks van aan. Oekraïne heeft het inmiddels extra zwaar vanwege de problemen met de satelliet-internetvoorziening Starlink. Patrick Bolder is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het is inmiddels enigszins hersteld, zegt Zelensky. Maar wat kan het Oekraïense leger niet of minder goed wanneer die Starlink-connectie wegvalt?
9: Starlink werd. En het grootste probleem is nu eigenlijk de snelheidsbeperking op Starlink. Laat ik het even uitleggen. Starlink zijn schotelantennes, platte schotelantennes, die zelfstandig verbinding maken met de 10.000 satellieten die inmiddels van Starlink in de lucht zijn, in de ruimte zijn. En als je zo'n antenne op een drone plaatst, dan kan je dus die drone heel goed besturen. Dan is die ook minder gevoelig of bijna ongevoelig voor elektronische tegenmaatregelen. En Oekraïne gebruikte juist die drones met die Starlink-antenne om de Russische logistiek, dus de legertransporten in bezet Oekraïne te treffen, zodat de Russische fronttroepen minder voedsel, water, brandstof, munitie en nieuwe mensen konden krijgen, omdat gewoon die toestroom gestopt was. En dat betekende dat die Russische fronttroepen een soort van doodgebloed werden door gebrek aan munitie, gebrek aan water, gebrek aan eten en ook niet konden worden vervangen. En daar is Starlink heel nadrukkelijk voor gebruikt door de Oekraïners. En aan de andere kant ook voor de reguliere communicatie. Maar als je kijkt naar de drones, daar heeft het grootste impact op dit moment.
8: Ja, en dat die verbinding nou dus langzamer is, dat betekent dat het wat de informatie die binnenkomt niet up-to-date is?
9: Nou nee, het is meer zo dat Starlink werkt ook met bewegende antennes. Maar je kan een filter instellen als een antenne sneller beweegt dan zeg 100 km per uur. Dan verbreken wij die verbinding. Nou, die Oekraïnse drones die gaan sneller, want dan zijn ze minder makkelijk neer te halen door de Russische luchtverdedigers. Dus die Oekraïnse drones die gingen wel 200 km per uur en hadden zo een stukje onschendbaarheid gecreëerd voor zichzelf en konden daardoor dieper, verder, sneller en preciezer die Russische logistiek aangrijpen. Door nu de snelheid terug te draaien waarop dat nog werkt, moeten de drones langzamer vliegen. Ja, en zijn ze dus ook kwetsbaarder geworden voor de Russische luchtverdedigers, waardoor minder drones hun vernietigende werk kunnen doen.
8: Ja, dus cruciaal voor de operatie. Ja, voor de positie van de Oekraïners in de oorlog. En is dan zeker dat de Amerikanen hierop hebben ingegrepen?
9: Ja, het is een Amerikaans systeem waar de Amerikanen achter de sleutel zitten. We weten eerder uit 2023. Toen wilden de Oekraïners Starlink gebruiken om een aanval in de diepte te doen op de Krim. En toen waren ze dan echt nog afhankelijk van dit soort systemen. En toen heeft Musk gezegd van nee, dat gaat niet gebeuren. En hij heeft het niet aangeschakeld of uitgeschakeld. Dat weten we niet precies. Maar goed, in ieder geval konden ze dat niet gebruiken. En konden ze dus ook die aanval.

0: Krim niet uitvoeren. En dat is een beslissing geweest van, ja, van de baas van Starlink eigenlijk. En wie anders kan dit doen? Alleen de Amerikanen zitten achter de knoppen van dit bedrijf. Dus ja, dat zijn de Amerikanen geweest.
1: U denkt dan echt dat Musk in contact staat met de president, met Trump?
0: Oh ja, absoluut. We weten natuurlijk dat hij in het begin van Trump 2 had hij al een belangrijke overheidstaak togen om de overheidsuitgaven te reduceren. Hij heeft dit jaar ook, ik meen iets van $366 miljoen gestoken in de Republikeinse verkiezingscampagne voor de midtermverkiezingen. Dus ja, Musk en Trump, ja, dat is toch wel vier handen op één buik.
1: Dus dit is een enorme Achilleshiel voor de Oekraïners. Die afhankelijkheid van Amerikanen, überhaupt natuurlijk. Maar specifiek ook even vanwege de Starlink en het drone-programma. Wordt er in Europa inmiddels dan gewerkt aan een alternatief?
0: Nee, eigenlijk niet. We kijken in Europa wel over een Europees systeem wat overheidscommunicatie moet gaan doen, maar ze heeft niet de omvang van een Starlink met meer dan 10.000 satellieten. Het is ook meer bedoeld voor communicatie, niet zozeer voor het doelinformatie en het begeleiden van drones naar doelen. Dit soort alternatieven zijn er in Europa niet. We kennen wel het OneWeb-systeem, is vooral bedoeld ook voor communicatie, voor stem- en internetcommunicatie. Maar dat is nog niet zo makkelijk om te gebruiken. Dat zijn grote terminals, die zijn lastig op te zetten. De verbinding is trager, omdat die satellieten van OneWeb hoger hangen. En Starlink, ja, je bestelt een antenne thuis. En dan krijg je een soort pizzadoos. Je zet die buiten op, een statiefje. Je sluit aan op je computer en 5 minuten later heb je verbinding. Zo eenvoudig is Starlink. Ja, en zo'n alternatief is er in Europa helemaal niet.
1: Dank. Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Het is 8:13. De autoriteit persoonsgegevens heeft adoptiebureau Wereldkinderen op de vingers getikt. Geadopteerden moeten meer zeggenschap krijgen over de informatie die het adoptiebureau over hen bewaart. Het Dagblad Trouw schrijft daarover. Monique van Bijsterveld is directeur bij Wereldkinderen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U gaat geadopteerden wel meer inzicht geven in hun dossier. Maar tot nu toe konden ze dus blijkbaar niet alle documenten over zichzelf inzien?
2: Het antwoord is iets complexer dan de vraag. Het zit namelijk zo dat wij hebben de dossiers vanaf 1971 opgebouwd aan de hand van stukken die aan de ouders, aan de adoptieouders zijn meegegeven. Dus wij hebben niet, zeg maar, de originele stukken. Wij hebben de stukken in kopie achtergehouden. En waarom hebben we dat gedaan? Om ervoor te zorgen dat belangrijke informatie over reconstructie en over afstamming voor geadopteerden tot, misschien wel 50, 60, 70, 80 jaar bewaard zou blijven. Door alles wat er nu gebeurt, hè, dat we moeten stoppen met interlandelijke adoptie, wordt er ook gekeken naar die dossiers, naar die informatie die wij hebben en wat we daarmee moeten doen.
1: En wat is dan de uitkomst daarvan?
2: De uitkomst daarvan is dat we nu nog leven onder de wet. En dat is de WOPCA-wet. En die zegt dat wij heel veel informatie moeten behouden. En dan hebben we ook nog te maken met een ouderdeel en met een kindsdeel. En dat staat dan weer in een kwaliteitskader voor vergunninghouders. Want u kunt begrijpen dat wij onder zwaar toezicht staan van de autoriteiten in Nederland. Dus dat is allemaal bij wet vastgelegd. Maar de mevrouw Kim die dit aanhangig heeft gemaakt, ik ben haar dankbaar dat ze dit gedaan heeft. Want het heeft ons wakker geschud. Want we hadden natuurlijk geen AVG 55 jaar geleden. En heeft ons eigenlijk verzocht om opnieuw te kijken naar wat voor informatie zit er nu in onze dossiers. Wat moet er bewaard worden voor reconstructie, voor afstamming, misschien wel voor een stukje historie. En wat is informatie waarvan we eigenlijk allemaal kunnen constateren dat het niets toevoegt aan het dossier voor de processen, voor de herkomst, voor de reconstructie. En misschien kunnen we dan inderdaad wel die stukken uit de dossiers vernietigen.
1: Maar waar het ook over gaat is dat ze het gewoon allereerst even gewoon willen inzien. En dan zou je denken, als het over jou gaat, dan mag je toch alles inzien?
2: Ja,
1: daar hoeft toch niet eerst iemand anders van een archief doorheen?
2: Ik moet daar toch iets tegen inbrengen. Want ouders, adoptieouders, hebben uiteraard ook een bescherming. Dus die hebben ook stukken bij ons ooit aangeleverd met het verzoek dat niet te delen met de adoptiekinderen. En daar hebben we ook mee te maken. Dus het voelt nogal, ja, we zitten in een spanningsveld tussen adoptieouders, tussen biologische ouders, tussen de geadopteerden. En we bekijken op dit moment naar bijna per dossier van wat kunnen we wel doen. Want ik sta echt aan de kant van de geadopteerden. Dat in tegenstelling tot mijn voorganger. Ik ben pas een jaar directeur bij Wereldkinderen. Ja. Ik sta echt aan de kant van de geadopteerden. Want waarom zouden wij informatie die niet bijdraagt en die niet wettelijk verplicht is om te bewaren, waarom zouden we die bewaren? Daar hebben wij ook geen doel voor.
1: Ja, maar dat zijn toch twee verschillende dingen. Bewaren of kunnen inzien?
2: Oh, inzien kan altijd. Zolang het maar het kinddeel is. En sommige stukken uit het oude deel kunnen wel door de kinderen gezien worden.
1: Ja, maar dus
2: want
1: niet alles.
2: Over hun. Niet alles, nee. Want u kunt zich ook voorstellen dat adoptieouders ons informatie hebben gegeven waarvan ze gezegd hebben.
1: Ja, oké. Okay, maar is dat iets waarvan u zegt, ik zou het eigenlijk heel graag willen, maar ik mag het niet van de wet?
2: Nee, ik wil het niet, omdat die ouders en de adoptieouders, die hebben ons hele betrouwbare informatie gegeven, die wij niet zomaar kunnen delen met de adoptiekinderen.
1: Maar dat voelt dus echt heel gek.
2: Oh ja, maar ik ga. Het punt is dat het gaat echt over hele persoonlijke informatie. En dat zou de AVG nooit goed vinden, dat we die informatie over die adoptieouders zouden delen.
1: Kunt u een voorbeeld geven? Waar moet ik aan denken? Het soort informatie waarvan u beslist, dit is niet voor de ogen van het kind zelf bestemd.
2: Zelfs dat vind ik al een hele lastige vraag. Maar ik kan wel iets zeggen. Het gaat bijvoorbeeld over waarom mensen een kindje adopteren. Er kan al een hele gevoelige reden achter liggen.
1: En daarvan, precies. Dus de reden om een kind te adopteren, daarvan zegt hij, nou, dat als ouders dat zelf nooit hebben willen zeggen, dan is het niet onze taak om die informatie te geven.
2: Nee, medische achtergrond. Het is allemaal hele betrouwbare informatie. Ja.
1: Dus u gaat het aanpassen, opschonen. Op welke termijn is dat werk klaar?
2: Nou ja, het punt is een klein beetje dat we hebben zo'n 14.000 dossiers. En er zijn geadopteerden die zeggen van ja, wij willen dat onze dossiers bekeken worden. En dat er uitgehaald wordt en vernietigd kan worden wat er uitgehaald kan worden. Maar ik ben niet degene die kan bepalen wat er vernietigd mag worden. Dus ik wil heel graag in overleg met de geadopteerden en met de AVG om te kijken van, en dan heb ik ook nog te maken met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Laten we samen een plan maken van wat blijft erin, wat mag eruit, wat gaat er naar het Nationaal Archief straks en wat gaat er terug naar de geadopteerden zodat ze het zelf bij wijze van spreken kunnen vernietigen. Dat is een plan, dat is echt het plan waar we nu middenin zitten. Daarom doen we ook een oproep aan geadopteerden. Meld je via de website, kom met ons in gesprek. Laten we samen, nou, bijna per persoon zou ik willen zeggen, goede afspraken maken.
1: Dank u wel. Monique van Bijsterveld van adoptiebureau Wereldkinderen. Het kabinet wil 2,3 miljard euro besparen door te snoeien in de regels voor wegen, bruggen en tunnels. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur tegen de Telegraaf.
3: Volgens hem worden projecten onnodig duur door te strenge veiligheidseisen. Zo noemt Karremans een brug waarvoor miljoenen euro's de hekjes een paar centimeter worden verhoogd, terwijl die brug binnenkort mogelijk wordt gesloopt. Gemeenten en provincies die bij grote projecten extra's willen, zoals een padelbaan op een tunnel, moeten die voortaan zelf betalen. Karremans presenteert zijn plannen morgen. Minstens 11 Europese landen gebruiken software van het omstreden Amerikaanse techbedrijf Palantir. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat vooral om legers en politie van die landen. Ook Nederland gebruikt de techsystemen vaker dan bekend was. Zo test Defensie een systeem dat met gegevens van onder meer satellieten en drones zelf bepaalt welk doelwit het leger moet aanvallen. Europese overheden betaalden samen bijna 1,5 miljard euro aan Palantir. Experts noemen de afhankelijkheid gevaarlijk, onder meer door de nauwe banden van het bedrijf met president Trump. Frankrijk en Spanje hebben al besloten om hun contracten met het bedrijf niet te verlengen. Het UWV stopt met een groot ICT-project dat mensen sneller aan werk moest helpen. De uitkeringsinstantie heeft er al minstens 55 miljoen euro aan uitgegeven, maar het systeem werkt niet goed. Volgens de leverancier is dat de schuld van het UWV zelf, zegt deze redacteur van het FD in de podcast Dagkoers.
4: Wij hebben een F-16 gebouwd, zei de CEO, en daar gooit het UWV vervolgens diesel in. Die vergelijking gebruikt hij. En dan komt er rommel uit en dan gaat het niet vliegen.
5: Een oud-adviseur ziet ook een andere oorzaak. Volgens hem ligt de nadruk bij het UWV meer op het toekennen van uitkeringen dan op het vinden van werk. En in Arnhem zijn gisteravond zo'n 200 mensen bijeengekomen om de regenbooggemeenschap te steunen. Aanleiding is de vernieling van regenboogvlaggen in het centrum. Die werden 's nachts met mast en al uit de grond getrokken. Deze mensen vertellen bij RTL Nieuws waarom zij er gisteravond bij waren.
6: Ik vind het echt hartverscheurend, want ja, we hebben zo'n mooie gemeenschap hier in Arnhem. Arnhem is heel saamhorig normaal gesproken, dus om dan dit zo mee te maken, doet me echt pijn.
7: Ik vind dat meisjes met meisjes mogen trouwen en jongens met jongens en meisjes met jongens en jongens met meisjes.
6: Daarom zijn we vandaag nu hier om een hart onder de riem te steken en steun te betuigen.
5: De gemeente Arnhem heeft nieuwe vlaggen opgehangen en aangifte gedaan.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
8: Veruit de meeste vertraging heb je nu op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar ben je minstens een uur extra kwijt tussen Beverwijk Oost en Haarlem-Zuid. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Astrid Kersenboom. Vanavond speelt AZ tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Israëlische fans mogen het stadion niet in, op last van de burgemeester van Alkmaar. De herinnering aan de rellen in Amsterdam met fans van Maccabi Tel Aviv ligt nog vers in het geheugen. Ook op andere plaatsen in Europa werden de afgelopen tijd wedstrijden van Israëlische clubs zonder publiek gespeeld of verplaatst naar een andere locatie. Een bijdrage van verslaggever Sander van Hoorn.
10: De grootste sportsite van Israël meldt dat ook de voorzitter van de Israëlische Voetbalbond zich gaat bemoeien met het besluit van Alkmaar om geen fans van Hapoel Beersheva toe te laten. Wat is het eigenlijk voor een club?
11: You have, of course, you have Israeli Jews, you have Israeli Arabs. There's a big Bedouin population as well.
10: Er wonen daar Israëlische Joden, Israëlische Arabieren, maar ook veel Bedouinen, zegt James Montak, een Engelse journalist, woont in Nederland en heeft boeken geschreven over voetbal en voetbalsupporters in heel het Midden-Oosten.
11: And it was much more of a mixed kind of fan base and roster of players.
10: De supporters en de spelers zijn veel gemengder. Er zijn ook 3 spelers van Beersheva die uit de Arabische gemeenschap komen. Maar de gemeente Alkmaar was hier bang voor. Rellen zoals voor en na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. Maccabi-fans misdroegen zich in de stad, scandeerden dood aan de Arabieren. Op sociale media ging de oproep rond om de confrontatie aan te gaan met de Israëlische fans. Vechtpartijen volgden en soms een heuse klopjacht. Maar als Beersheva een gemengde club is, loop je daar dan geen risico op?
11: To me, it's got none of the past kind of ultra-nationalistic and racist issues that say Beitar Jerusalem had.
10: In het verleden hoorde je daar niet de extreem racistische en nationalistische slogans zoals je die bijvoorbeeld bij Beitar Jerusalem hoort. Maar in het verleden had ik dat ook niet verwacht bij Maccabi Tel Aviv.
11: But then in the past, I would have said the same about Maccabi Tel Aviv.
10: Tot 2 jaar geleden.
11: When we talk about ultra groups, mainly young men. And there has been a kind of radicalization. I mean, even amongst the Hapoel Beersheva.
10: Wat je in het algemeen ziet bij de jonge, vaak mannelijke aanhang van voetbalclubs in Israël, is een radicalisatie. En die heeft alles te maken met de aanval op 7 oktober 2023. De UEFA ziet Beersheva inmiddels als een medium, maar geen hoog risico club.
11: People say keep politics out of football. I don't believe that.
10: Voetbal is politiek, zegt Montak. Maar de politiek is nu paniekvoetbal aan het spelen.
11: I can't believe that it's not within the power of Dutch state and system security forces to guarantee what would be what 200 Hapoel Beersheva fans from coming.
10: Ik kan het niet geloven dat het niet in het vermogen van Nederland en de veiligheidsdiensten ligt om te garanderen dat iets van 200 fans hier veilig kunnen komen.
11: Is a little bit of overkill.
10: De ambassadeur van Israël in Nederland had voorgesteld om 150 fans toe te laten in het stadion. Iets wat Alkmaar heeft afgewezen. Er is veel onbegrip, zegt Montak. Neem de wedstrijd Israël-Oostenrijk 3 weken geleden. Dit is het Israëlische commentaar bij die wedstrijd. Speler Sayed Abu Farchi maakt een doelpunt voor Israël. Loopt naar de hoekvlag om zijn gimmick te doen die hij altijd doet. Hij gebruikt de hoekvlag om iets van een snoekerbeweging te maken. Dit ging de hele wereld over, zegt Montak. Men dacht dat hij de hoekvlag als machinegeweer gebruikte.
11: They preempted what it was he was about without really thinking, well, of course, an Israeli Arab wouldn't have done that anyway, but...
10: Want dat is wat men aannam, zonder erbij na te denken dat Abu Fachi een Israëlische Arabier is, een Palestijn, die dit gebaar dus nooit gemaakt zou hebben.
11: It shows you how little shades of grey people have.
10: Onbegrip of iets anders. Demonstranten hebben aangekondigd vanmiddag in de buurt van het stadion in Alkmaar te protesteren. Zolang er een genocide plaatsvindt in Gaza, zeggen zij, zijn Israëli's sowieso niet welkom. Maar de wedstrijd zelf, die gaat door. Als voetbalkenner nog een voorspelling voor de uitslag?
11: I think I'm going to go for a diplomatic 1-1 draw.
10: Ik denk, zegt Montak, dat ik maar voor een diplomatieke 1-1 gelijkspel ga.
1: Een verslag van Sander van Hoorn. Na 9:30 hebben we weer Stand.nl. Roos,
12: goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Het kabinet wil drastisch bezuinigen op de zorg. Meer zelf betalen moet het motto worden. Het hoofddoel van het kabinet is dat de zorgvraag omlaag gaat. Er wordt vandaag verder over gesproken, hè, over die zorgbegroting in de Tweede Kamer. Het gaat dan bijvoorbeeld over de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten die stopt. Ouders gaan hun eigen bijdrage betalen voor jeugdhulp. En thuiswonende zieken moeten bijbetalen voor wijkverpleging. Er is alleen nog geen enkele oppositiepartij die het kabinet wil steunen met deze plannen. Daar gaan we het over hebben in Stand.nl. Aan de hand van de stelling, bezuinigen op de zorg is onvermijdelijk. Als we niets doen, dan eet die zorgbegroting alles op. Hè. Die wordt steeds groter en is nu al de allergrootste uitgavenpost. Maar als het aankomt op bezuinigen, vinden we dat ook moeilijk. Dus de vraag is, wat nou te doen? Hoe zorg je ervoor dat mensen minder snel een beroep doen op de zorg, maar ook niet te laat om hulp vragen? Nou, ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaringen. Werkt u in de zorg? Heeft u ideeën over bezuinigen? Vindt u dat er meer moet worden gekeken naar preventie? Of dat mensen meer een beroep kunnen doen op hun naasten? Bent u aan mantelzorgen en zegt u, oh, ik loop echt helemaal over? Dat is ook niet echt precies de oplossing. Het is een veelkoppig monster, dat beseffen we ons. Maar we gaan het er toch over hebben in Stand.nl. Praat mee, bel 0800 1101.
13: Ster. Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
16: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
20: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
21: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
22: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
21: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
22: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
5: Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, dat eerder Team Sunweb heette. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport. Renners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wilde er zelf niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Istanbul in Turkije zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. De stad heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI de modellen aanpast. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk Das bunte Leben werd 3 jaar geleden als nazi-roofkunst geïdentificeerd en toen teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. Tot 2022 ging Das bunte Leben in het Stedelijk Museum in Amsterdam.
1: Bij Weerplaza, Donny de Jong. Donny de Koning, sorry.
0: Maakt niet uit, geen probleem.
1: Donny de Koning. Donny, vandaag een warme dag.
0: Ja, klopt inderdaad. Op dit moment komt de zon er al goed door. Met vanmiddag ook een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. En de temperatuur loopt inderdaad flink op naar zo'n 17 of 18 graden in het noorden. En mogelijk zelfs 21 of 22 graden in het zuiden van het land. Vanavond wel wat meer bewolking, met name in het noorden van het land. Maar het blijft wel overwegend droog. Met vannacht uiteindelijk minimale waarden zo tussen 12 en 15 graden. En dan zien we morgen een tweedeling. In eerste instantie krijgen we zonnige periode, maar in de middag moeten we toch rekening houden met de nodige regen die vanaf het westen gaat overtrekken. Bij temperaturen zo tussen 18 en 20 graden. Maar na de passage van de regen is het nog slechts zo'n 14 of 15 graden.
1: En wat betekent dat voor het weekend?
0: Ja, dan hebben we toch wel een wisselvalliger weerbeeld, met op zaterdag buien die gaan overtrekken, met temperaturen overdag van 13 of 14 graden. Zondag moeten we doen met slechts 11 tot 13 graden. En ook dan is er kans op een enkele bui.
1: Donny, dankjewel. En Dennis, nog files?
2: Zeker. 72, als ik ze allemaal ga tellen. 375 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is iets onder het gemiddelde. Dat komt omdat een gedeelte van het land herfstvakantie heeft. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg, doe je er een half uur langer over. Dan de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, staat het stil tussen Rijswijk en de Keteltunnel over 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat het ook stil bij Haarlem-Zuid. Dat komt door een ongeluk. De weg is dicht. De file begint al bij Beverwijk. En op de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen is een ongeluk gebeurd bij Nieuwlanden. Dat levert op dit moment 10 minuten vertraging op.
1: Wielrenners die zich niet veilig voelden, niks durfden te zeggen. Zometeen onderzoeksjournalist Nando Boers over de angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, het vroegere Sunweb.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
23: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
25: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
23: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
26: Dus jij wil naar Egypte?
27: Ja, met NRV.
26: En waarom NRV?
27: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
26: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
27: Tuurlijk.
26: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
27: Jazeker.
26: Cairo en de piramide?
27: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
26: Top, ik ga mee.
25: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
4: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wielerploeg Picnic PostNL, vroeger Sunweb, hoorde 10 jaar geleden nog tot de beste ploegen ter wereld. Met grote overwinningen, zoals die van Tom Dumoulin in de Giro d'Italia. Maar van die successen is weinig meer over. De ploeg is inmiddels afgezakt naar de onderste regionen van de World Tour. NOS Sport en wielerplatform In de Waaier onderzochten hoe het er mis kon gaan. Ze spraken daarvoor met 71 mensen die bij de ploeg werken of hebben gewerkt. En uit die gesprekken komt een beeld naar voren van een angstcultuur binnen de ploeg. Onderzoeksjournalist bij NOS Sport Nando Boers vertelt waar de angstcultuur vandaan komt.
10: Dat is ontstaan, als je het heel kort samenvat, door het feit dat er vanuit het management op een gegeven moment rond 2017, 2018 werd op aangestuurd om eigenlijk geen persoonlijke relaties te hebben met elkaar. Dus de trainers niet meer met de renners. En de renners niet meer met de vaste masseurs. Dus dat moest allemaal gerouleerd worden. En om die omgeving, heb ik inmiddels geleerd, is er ruimte voor mentale klachten als burn-out. Om mensen alleen maar protocollen moeten uitvoeren op een gegeven moment. Er was geen ruimte meer voor feedback. Werd niet geapprecieerd. Dat is een perfecte voedingsbodem voor angstcultuur, heb ik inmiddels begrepen. Ja. Dat is precies wat hier gebeurd is.
1: En waarom kozen ze voor die lijn?
10: Ik denk, en wat vele van de mensen die ik gesproken heb vertelden, is dat er een soort controledrift ontstond om die successen die ze haalden. En daar hadden ze hard voor gewerkt. Wat eigenlijk al een beetje begon in 2012, 2013, 14, toen Marcel Kittel, sommige mensen zullen dat nog herinneren, veel etappes ging winnen in de Tour de France. En toen dachten ze, wij weten nu hoe het moet. En toen begonnen ze al wat strakker dingen te regelen, te sturen op het, ze hadden altijd gezegd vroeger, het proces is belangrijk en als je het proces volgt, dan komt er een uitslag. En of dat nou winnen is of verliezen, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar als we maar dat proces volgen, dan hebben we in ieder geval ons best gedaan. Nou, dat ging op een gegeven moment, dat werd dus succesvol en dat bleven ze volhouden. Dus ze bleven hameren op dat proces zonder dat ze oog hadden voor de ontwikkeling van de renners die voor dat succes hebben gezorgd.
1: Dus ze gingen hun renners tot in het uiterste controleren. Hoe ver ging dat?
10: Hoe het uiteindelijk ging is dus onder andere door te zeggen van als je de trainers opdracht te geven of te verbieden eigenlijk om de renners met wie ze dagelijks contact hebben, want dat zijn de mensen met wie ze hun trainingsschema's afstemmen. Die trainers mochten niet meer praten of informeren naar het persoonlijk welzijn van die renners. Die moesten alleen maar zeggen, heb je dit en dat getraind? Dan werd dat in het logboek gezet, training uitgevoerd als afgesproken. Volgende race is dan en dan. Er zijn renners die hebben mij verteld dat ze soms maar 1 keer in de maand contact hadden met een trainer. En als die trainer dus iets wilde weten of een vraag had, dan moest hij eerst naar het management. Dat bestond uit 4 personen. En dat management ging vervolgens de vraag weer uitzetten bij een andere expert, zoals ze dat noemden. Dan vervolgens moest die weer nadenken, weer terug naar het management. In plaats dat die trainers gewoon met die renners konden communiceren.
1: Ja, menselijk contact, werd eigenlijk uitgesloten. Of in ieder geval zo min mogelijk moest dat zijn. Een van de mensen die jullie hebben gesproken is wielrenner Martijn Tusveld. Hè, die reed van 2018 tot met 24 bij de ploeg. Even een stukje uit zijn verhaal.
11: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen. In welke situatie ik ook kwam, echt uitspreken wat ik vond, durfde ik niet meer.
1: Dat is Martijn Tusveld. Ja, de ploeg kende natuurlijk echt grote renners. Hè? Tom Dumoulin, Tom Velers en dus je zei al Marcel Kittel. Jullie hebben meerdere renners gesproken, ook de vereniging van beroepswielrenners. Wat zeggen zij erover?
10: Nou, zij bevestigde eigenlijk het beeld wat wij hadden toen ik hun sprak. Toen zeiden ze, dit komt ons niet onbekend voor. En dat beeld werd eigenlijk, dit was halverwege ons onderzoek eigenlijk, dat ik ze belde. Om eens te kijken van hoe zij daar nou, of zij daar melding van hadden gekregen. En dat bleek dus zo te zijn.
1: Jij volgt het wielrennen al jaren. Jij hebt in ploegen kunnen kijken. Is dit iets wat je verraste?
10: Ja, uiteindelijk wel. Kijk, dat er in topsport en in topwielrennen wel eens spaanders vallen. En dat er wel eens gehakt wordt, dat is evident. En daar wordt ook vaak misbruik van gemaakt. Dan zegt iedereen dat hoort bij topsport. Nou, volgens mij hoort dat niet bij topsport om mensen te onmenselijken, zullen we maar zeggen. Om ze niet als mensen te behandelen. En dit is gewoon een extreme vorm daarvan. Ik sluit niet uit dat het bij andere ploegen ook gebeurt. Er zijn ook mensen die zeggen, ik heb gekke dingen meegemaakt, maar niet zo gek als hier. En dit is echt gewoon dit is veel verder gegaan. En ik vraag me zelfs af of de ploeg zelf in de gaten had, dus het management in de gaten heeft, wat ze gedaan hebben. Eerlijk gezegd, wat ze hebben losgemaakt.
1: Dat ze een beetje een tunnelvisie hadden misschien wel.
10: Daar lijkt het wel op, ja.
1: Maar wat is hun reactie? Want ik neem aan dat jullie het ook hebben voorgelegd aan het management van Picnic PostNL.
10: Uiteraard. Wij hebben afgelopen maandag hebben wij ze een mail gestuurd met een aantal vragen. Daar kregen ze de tijd voor. Dat was een redelijke termijn op woensdagmiddag. En toen zijn we woensdagmiddag naar Deventer gegaan. En daar hebben we geprobeerd om iemand Spekenbrink, en dat is de baas van de ploeg en ook de oprichter, zeg maar. En die dat al vanaf het begin doet, vanaf 2008, 2007. Maar uiteindelijk hebben we wel met hem gesproken. Alleen hij wilde geen reactie op camera. Ik denk dat we het 38 of 39 keer aan hem gevraagd hebben. Ivan, wil je het ja of nee? En uiteindelijk kwam er geen reactie.
1: Onderzoeksjournalist bij NOS Sport, Nando Boers. Feyenoord heeft ook indruk gemaakt op de Italiaanse media.
5: De Rotterdammers wonnen in de Champions League met 3-2 van Como. La Gazzetta dello Sport schrijft, geen woorden maar daden, Feyenoord maakt zijn motto waar. Lario Sport was vooral enthousiast over aanvaller Anis Hajmoussa en noemt hem een constante dreiging. En ook de trainer van Como, Cesc Fabregas, vond Feyenoord de betere ploeg.
12: They are a very good team. They are a very nice team to play. I think with very similar idea, they were better today. Moussa is a differential player. We still don't have players who make the difference at this level in the way that you guys do.
5: Feyenoord is een goed team, zegt Fabregas. En hij zegt ook, ja, wij hebben nog geen speler die het verschil kan maken zoals Hajmoussa dat bij Feyenoord doet.
1: Ja, wel afblijven.
5: Ik heb daar een iets genuanceerder mening over, maar goed. Drie Nederlandse doelpunten hielpen AS Roma niet aan een overwinning op Real Madrid gisteravond in de Champions League. Donjan Malen maakte er 2. Hij scoort natuurlijk wel vaker, maar voor Martin de Roon was het zijn allereerste ooit in de Champions League. Hij scoorde vrij van afstand, zag de commentator van Ziggo Sport.
13: Pizzili, Soule. En dan toch maar weer Martin de Roon! Ja, ja, ja, ja, ja! Zijn eerste Champions League doelpunt. En wat een gelegenheid.
5: Ja, maar het was niet genoeg. Real won de wedstrijd uiteindelijk met 4-3. Clarence Seedorf is officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Corinthians, de Braziliaanse club waar ook Memphis Depay speelt. Gaat niet zo goed daar. Met nog 7 wedstrijden te gaan staat Corinthians 16e. Dat is maar 1 plekje boven de degradatiestreep. En van paniek is bij Seedorf geen sprake, schrijft het AD. Volgens de krant kwam hij ontspannen en breed lachend de perszaal binnen en stond hij de journalisten behendig en charmant te woord. Seedorf noemde de club een gewonde leeuw die zich elk moment kan oprichten. De aanwezigheid van Depay heeft volgens hem geen rol gespeeld in zijn keuze. De laatste trainersklus van Seedorf was in 2019, toen hij bondscoach van Kameroen was. Atlete Sivan Hassan doet toch niet mee aan de marathon van New York. Ze is ziek geweest en heeft daardoor niet genoeg kunnen trainen. Op Instagram schrijft ze: ik had er zo naar uitgekeken om sterker terug te komen, maar soms lopen dingen gewoon niet zoals gepland. Vorig jaar eindigde Hassan als zesde in New York en sprak ze na afloop van haar slechtste marathon ooit. De Olympisch kampioenen beschouwt de marathon van New York samen met die van Londen als de grootste marathons van de wereld.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
2: Er staat er nu, even tellen, 400 kilometer file. De problemen zijn het grootst op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Want die is dicht bij Haarlem-Zuid. En dat levert tussen Beverwijk-Oost en Haarlem-Zuid nu stilstandsverkeer op van 8 kilometer.

0: difunto. Juanes, met la camisa negra. Nederland was 250 jaar geleden het eerste land ter wereld dat Amerika erkende. Dat gebeurde op Sint Eustatius met kanonschoten. Over een maand wordt dat groots gevierd op het eiland. Koning Willem-Alexander is erbij. En ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Maar dat klinkt ook kritiek, want van wie is dit feestje eigenlijk? Steeds meer mensen op Sint Eustatius zien het evenement niet zitten. Correspondent Caribisch Gebied Dick Draaier legt uit wat voor een viering het is.
1: Ja, op 16 november viert Sint Eustatius elk jaar Stacia Day met de First Salute, hè, die kanonschoten, en de eigen eilandcultuur. En het idee om dit jubileum dit jaar groots te vieren, dat kwam al in 2018 van de Kamerleden Bosman en Van Raak. En die zeiden er nadrukkelijk bij: besteed ook aandacht aan de duistere kanten van het verleden. Want wat gebeurde er in 1776? Een Amerikaans schip voer langs Sint Eustatius en bracht een saluut. Gouverneur Johannes de Graaf liet vanaf het fort dat saluut terugschieten. En dat werd gezien als erkenning van de Amerikaanse onafhankelijkheid. De eerste buitenlandse staat die de Amerikaanse onafhankelijkheid erkende. Maar Sint Eustatius stond zelf onder Nederlands koloniaal bewind. En de graaf was zelfs slavenhouder. En dat maakt de herdenking nu ingewikkeld. Want wiens vrijheid vier je dan eigenlijk als de tot slaaf gemaakte bevolking van Sint Eustatius zelf niet vrij was? En hoe zorg je dat ook dat verhaal, die geschiedenis, verteld wordt?
0: Vanuit de Eustatiaanse gemeenschappen is er een petitie gestart om de viering te verplaatsen. Kenneth Couvelet is initiatiefnemer en voorzitter van de Sint Eustatius African Burial Ground Alliance. En hij legt uit waarom hij vindt dat de bijeenkomst naar Den Haag moet worden verplaatst.
2: Nou kijk, zoals de centrale overheid, Nederlandse staat, die instrumenteel is geweest in het slavernij en de handel daarin, chattel enslavement van onze voorouders, ja, die heeft zich natuurlijk verbonden met de VS en die erkenning zoals Dick Draaier heeft net aangegeven. En de zetel van de overheid zit niet in of op Sint Eustatius, die zit gewoon in Den Haag. En als men vindt dat die feest gecelebreerd moet worden, dan doe het dan maar in Den Haag. De Sint Eustatiaanse bevolking heeft keihard gewerkt om de dominante koloniale beeld op Sint Eustatius toe te eigenen in kader van decolonisatie de afgelopen 11 jaar om hun Afrikaanse uiting, hun Afrikaanse identiteit uit te dragen op dat eiland. En het is gewoon een beschamende toedracht dat dit zo gebeurt. En als de volledige historische toedracht daarbij verteld zou worden, dan zou het minder beschamend kunnen zijn. Maar het is ook een eenzijdige narratief van de Nederlandse zijde.
0: Ah, dus dat er dan ook nog eens geen aandacht is voor de positie op dat moment van de inwoners van Sint Eustatius, dat zit u ook dwars. Wat vindt u er dan van dat de koning hier naartoe komt?
2: Nou, dat is zeer tegenstrijdig, gezien dat de koning, ik geloof in 2000... 23, als ik het goed heb, zijn persoonlijke appel deed op de Afrikaanse nazaten binnen het Koninkrijk de Nederlanden, zoals het heet, en in internationale context op de Afrikaanse nazaten om zich persoonlijk vergevenis te geven in verband met de rol die de Ruis van Oranje en zijn familie heeft daarin gespeeld, gevraagd, en tegelijkertijd daarnaast een algemene excuses aangeboden voor de meest barbaarse en gruwelijkheden die in die periode hoogtij in nota bene in 1776 afspeelde, vooral om vergevenis. En op basis van die appel op de Afrikaanse nazaten, dat hij deed toen, en nu met dit gebeurtenis dat hij aanwezig is, ja, dan is de vraag uit ogen van de bevolking, de nazaten en natuurlijk de Alliance, wat is die apologies en de appel om vergevenis waard is dan? Als dit allemaal toch terug vol in elkaar en laten plaatsvinden.
0: Want u viert altijd op 16 november Stacia Day, hè? En de Caribische cultuur en geschiedenis. biedt dat dan op deze dag, zoals het er nu uitziet, het programma geen tegenwicht?
2: Nou ja, kijk, er wordt gevierd op deze dag de uiting van de Afrikaanse, Caribische cultuur van onze voorouders. Ik noem het liever de Afrikaanse, Caribische cultuur. Want dit heeft te maken met onze voorouders. Mm-hmm. Dat, zoals ik net zei, heb de bevolking over de jaren voor gevochten om daar van de wereld te laten weten met een vergeten geschiedenis dat zij aanwezig zijn.
0: Maar daar kan nu dan misschien nu ook de spotlight op komen te staan, of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Marco Rubio en de hele wereld die in het licht staat voorop in relatie tot een distorted narrative op dit moment, dat is dominant. En kan je dan voorstellen dat dat gebeurt, maar de oog is gevestigd op de dominante koloniale narratief die nu op dit moment gaan gebeuren. Wat wij proberen te doen nu om oog daarvoor te krijgen, is juist de begrafenis van de onethische begrafenis die plaats heeft gevonden in 2021 van onze voorouders zonder betrokkenheid van de gemeenschap. Onze voorouders na meer dan 5 maanden richting 6 jaar die nog steeds onheard zijn, om op 13 november te laten begraven. En zo hopen wij enige aandacht te kunnen krijgen van de internationale spektakel die op dit moment plaats gaat vinden.
0: Zei Kenneth Kuvelet, voorzitter van de Sint Eustatius African Burial Ground Alliance.
3: NPO Radio 1.
4: Eerder in de perstribune van Max.
5: Mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander, ga terug naar je eigen land, naar voetballer uit Ezingen, die voetbalt voor FC Groningen. Hij is een van ons.
6: Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk, omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden. En dat is zo lekker.
4: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week oud-journaalverslaggever Gerry Eikhoff en voormalig bokser Arnold van der Leijden. Zondagmiddag, 12 uur.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
12: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
17: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: NPO Radio 1. 9 uur.
18: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De brug tussen Noord-Korea en China is geopend. En bij wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
19: Wielrenners van Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Oekraïne hervat na 3 dagen de aanvallen op Russische energiedoelen. President Zelensky zegt tegen de Britse krant Financial Times dat hij aanvallen weer toestaat omdat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag aankondigde. De Amerikaanse president zei toen dat Rusland en Oekraïne elkaars energiesector zouden ontzien bij de aanvallen. In de praktijk kwam daar volgens Zelensky niet van terecht. De afgelopen dagen voerde Rusland geregeld aanvallen uit op energiedoelen in Oekraïne. Het Kremlin heeft nooit gereageerd op het door Trump afgekondigde bestand. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met die chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog maar AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog met 18 tot 20 graden. Wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig. Later is er meer bewolking en ook regen bij een graad of 19.
0: Dennis, de files werden alleen maar langer net.
20: Ja, maar het drukste moment is nu achter ons, Astrid. Er staat nu ruim 300 kilometer file nog. Ik heb goed nieuws voor de mensen in de rij op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. De weg was dicht bij het Rotterpolderplein door een ongeluk, maar is nu weer vrijgegeven. Tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein doe je er nog wel een dikke 20 minuten langer over. A12 naar Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld heb je een kwartier vertraging. En op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je tussen de A9 en Haarlem een half uur vertraging door werk.
0: Het heeft lang geduurd, maar hij is open. De brug tussen Noord-Korea en China. Zo onze correspondent.
21: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste boomverzekering?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Nu bij Dirk, Grand Italia pasta saus, 400 gram, 1,99.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
23: Hé, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
24: Vertel.
23: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
24: Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen.
23: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
24: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
23: Nee, pak jij lekker even je eigen laptop.
24: Lieverd, laat mij maar.
23: Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
26: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
27: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
26: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
28: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.

0: Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Met veel vlagvertoon hebben China en Noord-Korea vanochtend de lang verwachte opening van de brug over de Yalu-rivier gevierd. Het is de belangrijkste grensovergang tussen Noord-Korea en China en moet de handel tussen de twee landen flinke impuls geven. Een Chinees die stond te kijken bij de opening zegt dat hij er heel blij van wordt. Ik kan het gevoel bijna niet beschrijven, zegt hij. Het geeft me het gevoel dat ons land sterk is. China had het eigen deel van de brug al af in 2014. Correspondent Laura van Meeg vertelt waarom het dan zo lang heeft geduurd voordat hij open kon.
3: Echt alleen het laatste stukje aan Noord-Koreaanse zijde en de douanegebouwen moesten nog gemaakt worden. Nou blijft het altijd een beetje onduidelijk in de Chinees-Koreaanse betrekkingen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was. Het project werd in 2010 aangekondigd toen de toenmalige Chinese premier Wen Jiabao naar Noord-Korea ging. En het uiteindelijk uitblijven van het afmaken van de brug tot nu lijkt er ook mee te maken dat in de periode daarna China er ook steeds meer op begon te hameren dat Noord-Korea het kernwapenprogramma moest stoppen. En daar had Noord-Korea geen oren naar.
2: Dit is dus de grootste grensovergang die nu open is. Hoe zijn Noord-Korea en China verder verbonden?
3: Ja, eigenlijk slecht. Als je bedenkt dat China nog steeds de grootste handelspartner is van Noord-Korea. Afgelopen jaren zijn na een stop in COVID wel de vluchten en de treinen herstart. Maar ook Chinese toeristen mogen nog niet zomaar naar Noord-Korea. En de grootste handelsstad, de grensstad, Dandong heet het aan Chinese zijde. Ik was daar ook vorige zomer. En je hebt daar dus drie bruggen waar toentertijd er maar één van in gebruik was. Dat is namelijk die brug die in gebruik was, is de Chinees-Noord-Koreaanse vriendschapsbrug. Daar kan een trein overheen en vrachtverkeer, maar is ook maar éénbaans. Dus dan kon je alleen maar of naar Noord-Koreaanse zijde en dan wachten en dan kon de karavaan naar Chinese zijde. Dan heb je er een kapotte brug staan. Dat is een oud verblijfsel uit de Koreaanse oorlog. Het is ook maar dus half, omdat die half gebombardeerd is. En daar zie je dan de Chinese toeristen een beetje, om het even plat te zeggen, alsof ze naar de dierentuin gaan met verrekijkers kijken naar de Noord-Koreanen aan de overkant. En dus deze grote moderne brug, de New Yalu River Bridge, die dus vanochtend is geopend. Echt een hele grote moderne brug. En op de satellietbeelden zie je dat die vierbaans is. Dus dat er toch heel veel meer verkeer mogelijk zal zijn.
2: Ja. Nou is Noord-Korea een stuk kleiner dan China. Dus wie heeft er nou dan het meeste baat bij een goede handelsrelatie?
3: Nou, op zich hebben beide daar wel baat bij. Voor China is de handel prettig, maar niet economisch significant. Voor Noord-Korea wat meer. Al blijft het land wel terughoudend om de handel verder uit te breiden. Experts zeggen ook dat je niet moet verwachten dat er nu een enorme toename gaat komen in handel. Omdat Noord-Korea die boot afhoudt, omdat ze de afhankelijkheid van China toch problematisch vinden. En niet te veel Chinese producten op hun eigen markt willen hebben.
2: Er zijn nog steeds VN-sancties tegen Noord-Korea. Dus omzeilt China die op deze manier?
3: Ja, het antwoord is dat gaat helemaal afhangen van wat er vervoerd wordt. Grondstoffen, brandstoffen, elektrische apparatuur, dat mag allemaal niet naar Noord-Korea geëxporteerd worden vanwege de VN-sancties. Waarvoor China trouwens meerdere malen voor verzwaring heeft gestemd in de VN-veiligheidsraad. Maar China heeft zichzelf ook nooit helemaal gehouden aan die sancties, blijkt uit onderzoek. Bijvoorbeeld, volgens die sancties mogen Noord-Koreanen niet in het buitenland werken om geld te verdienen voor het regime, wat ze dan terugsturen naar Pyongyang, de hoofdstad. Maar onderzoeksgroepen schatten dat vandaag de dag tienduizenden Noord-Koreanen in China werken in fabrieken en restaurants.
2: Dit is de verbinding tussen China en Noord-Korea. Maar een paar weken geleden opende Noord-Korea ook zijn eerste brug met Rusland. Eet Pyongyang een beetje van twee walletjes? Hoe kijkt China daarnaar?
3: Ja, Pyongyang eet van twee walletjes. En dat vindt Pyongyang heel erg fijn. China vindt dat wat minder leuk. Experts zien toch wel dat China die afhankelijkheid van Noord-Korea en China wel fijn vond. En al die nieuwe betrekkingen en die handel met Rusland met argusogen bekijkt. Het staatsbezoek van Xi Jinping aan

0: Pyongyang in juni. Ja, daar was ook duidelijk dat hij wilde laten zien. Noord-Korea is onze kleine broertje. En als je iets met Noord-Korea wil, dan moet je langs ons. Maar in de officiële communicatie nu over het openen van deze brug, zie je dat China natuurlijk louter positieve dingen zegt. En zegt: deze brug gaat dienen als een belangrijke transportvorm voor handel, voor de economie, voor contacten tussen mensen. En het zal bijdragen aan de welvaart van de twee volkeren.
1: Zei correspondent Laura van Mergen. Het is 9:12. Muzikaal talent van vluchtelingen blijft vaak onzichtbaar, omdat ze zelf de weg naar het podium niet zo makkelijk weten te vinden. Orchestre Patou probeert ze daarom een zetje te geven. Bijvoorbeeld in de productie Ticket to Aleppo. Die gaat morgen in première. Verslaggever Roel Pauw was gisteravond bij de try-out.
2: We hebben een altviool, we hebben een viool, we hebben een oet, nog een oet, we hebben een kanoen. Dat is een snaarinstrument waar je op tokkelt. We hebben een contrabas, we hebben een marimba, Arabische percussie, een rik. En we hebben een dwarsfluit.
3: Op het podium het New European Ensemble en vier Syrische muzici die zijn ontdekt door Titia Bouwmeester. Want dat is wat ze doet met haar Orchestre Partout langs AZC's op zoek naar talent.
2: Orkest Padoe werkt in 8 AZC's verspreid over het land. Daar ontmoeten we wekelijks muzikanten uit Syrië, Koerdistan, Iran. Allemaal mensen die gevlucht zijn voor conflict. En ja, dan ontmoeten we allemaal fantastische talenten. We repeteren elke week in die AZC's. En dan nodigen we mensen uit om op te treden.
3: En zo is Noor Wahedi hier ook terechtgekomen. Muziek is haar bijna letterlijk met de paplepel ingegoten.
4: We consider it like the music, it's kind of food. Like you have it always on the table, you know? It's everywhere.
2: Muzikanten die nieuw zijn hier, die hebben een enorm verhaal te vertellen. Ze spreken nog geen Nederlands, maar muziek, dat spreekt gelijk tot je hart. Dus zij willen heel graag hun verhaal, hun muziek, hun talent delen. En het is zo dat veel muzikanten waar wij mee werken daar al het conservatorium hebben gedaan of werkten in een ensemble of in een groot orkest. En in Nederland hebben ze nog geen netwerk. En waar wij ze voornamelijk mee helpen om de brug te vormen naar professionele podia.
5: We will take you to Aleppo. Aleppo, a mosaic of cultures, flavors, sound and people.
3: De voorstelling Ticket to Aleppo is een muzikale reis van 1 dag door de stad, waar Noor zelf ook vandaan komt.
4: I'm from Aleppo, yeah. Originally, yes.
5: In Aleppo, we celebrate life through music.
3: Langs de moskee, de kerk, het koffiehuis, de markt en overal is muziek.
4: When I'm doing music, I'm relaxed. When there is no music, I feel like, oh, there is something missing.
6: Muziek is altijd een beweging.
3: In het begin zong Noor vooral klassieke Arabische muziek. Maar in de 11 jaar dat ze in Nederland woont, is ze ook nieuwe dingen gaan uitproberen.
4: And now I'm more, let's say, more fluffy, like with pop style, jazzy things. So, yeah.
6: En natuurlijk, we gaan niet vergeten, New European Ensemble. Dankjewel, Imlen, Rada, Felice.
2: Er zijn vast muzikanten van New European Ensemble die een beetje verliefd worden op een van onze zangers of kanoenspelers. En vervolgens vraagt New European Ensemble ze dan weer voor andere projecten.
5: Shukran, Noor Wahedi.
2: Orkest Partout is eigenlijk een soort productiehuis. We hebben heel veel verschillende bands op verschillende niveaus, meer beginnend en meer professioneel. Nieuwe bands zetten we op, zoals Amal Ensemble. En we doen familieconcerten in de Schouwburg. Dus we gaan eigenlijk elke keer samenwerking aan met ensembles die echt gevestigd zijn in Nederland. En daardoor, via die ensembles, komt de muziek op een hoger niveau. Maar ontmoeten we ook

0: En deze voorstelling van Orchestre Partout is vanaf morgen te zien in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en Enschede. Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
1: De daling zet gelukkig door. Er staat nog 177 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen heb je nog een kwartier vertraging tussen Beverwijk Oost en het Rotterpolderplein. Dat komt door een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij. En op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je tussen de A9 en Haarlem 20 minuten vertraging door een ander ongeluk.

0: Jannik, shoot.
1: Beyoncé met Texas Hold'em. Meer dan de helft van de automobilisten weet niet dat voetgangers met een visuele beperking altijd voorrang hebben bij het oversteken als ze een witte stok bij zich hebben. Ook als ze buiten een zebrapad willen oversteken. Een verkeerslesje over wat nu precies de regels zijn is dus geen overbodige luxe. Verslaggever Josephine Trehi, je bent in de verkeerstuin Amersfoort. Je kunt het horen, zou ik maar zeggen. Wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, heel veel, ja, inderdaad. Hier in de verkeerstuin, die is binnen. Dus er is een grote skelterbaan waar de basisschoolleerlingen uit Soest aan het rondrijden zijn. En dan zijn er vrijwilligers van de oogvereniging, waaronder Esther samen met haar hond Sjaak, die nu een groepje kinderen aan het uitleggen is hoe het dan werkt met oversteken en met witte stokken. Want inderdaad, dat is niet vanzelfsprekend dat iedereen dat weet. Karen Horen naast me van de Oogvereniging. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jullie hebben daar onderzoek ook naar gedaan, hè? Speciaal voor vandaag, omdat dit een dag is om internationaal bewustwording ook te creëren daarvoor. En daaruit bleek dus dat minder dan de helft van de ondervraagden eigenlijk wist hoe dat werkt met voorrang verlenen aan blinden en slechtzienden. Want dat voorrang moet dus inderdaad overal, niet alleen op een zebrapad. Wat dacht u van die uitkomsten? Was dat toch nog een beetje een tegenvaller?
3: Ja, uiteindelijk wel, want je vermoedt dat het een tegenvaller gaat worden, maar je hoopt toch tegen beter weten in dat de uitkomst anders gaat zijn. Maar op basis van de signalen die wij heel vaak bijna wekelijks van mensen krijgen, hadden we ook kunnen verwachten dat dit de uitkomst zou zijn.
2: Ja, ja. Ik loop even hier naar de kinderen en naar hier staat een jongen ook met, moest je ook een blinddoek op?
4: Ja.
2: Hoe ging dat net met oversteken?
4: Eigenlijk wel heel goed.
2: Ja, wat deed je?
4: Nou, gewoon blinddoek op doen en dan eerst stok naar beneden doen. Laten zien dat de verkeerde weet dat je wilt oversteken. En dan 2 seconden in de lucht horen als er geen auto's aankomen en dan kan je lopen.
2: Ja, dus de stok eigenlijk zo recht vooruit. Dat is het teken van ik ga nu oversteken.
4: Ja.
2: Nou kan ik je al vertellen dat ik het vanochtend ook heb geprobeerd. Samen met Karin van de Oogvereniging. Dat ging niet helemaal goed. Hier bij Amersfoort, bij een rotonde. Er was één iemand die ging er echt een soort van omheen gewoon doorrijden. Dus dat was wel eventjes schrikken voor ons.
3: Jazeker, ja.
2: Ik loop ondertussen ook eventjes naar Esther, die hier staat. Esther, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Mag ik even storen in deze drukke les? Samen met Sjaak, je hond, sta je hier en de kinderen?
5: Ja, gezellig is het hier.
2: Ik vertelde net dat Karen en ik van de Oogvereniging vanochtend dat ze getest hebben, hè, met de stok oversteken op een niet-zebrapad. Dat het niet helemaal goed liep in één geval. Echt een auto die gewoon om ons heen reed. Hoe is dat bij jou in het verkeer?
5: Nou, ik kom regelmatig tegen dat mensen niet stoppen voor mijn stok. Maar ook mensen die gewoon niet weten wat de stok is, wat die betekent. Dus ja, dan weten ze ook niet dat ze voor me moeten stoppen. En daarvoor is deze dag ook 15 oktober om mensen bewust te maken wat een stok is.
2: Ja, en daarom ook dat je het uitlegt aan de kinderen natuurlijk.
5: De kinderen zijn de toekomst. Dus ja, als de kinderen het weten en die kunnen het ook weer doorgeven aan de ouders, want die weten het soms ook zelfs niet. En de kinderen zijn heel leergierig, die merk je wel.
2: Ja, voel jij je wel veilig in het verkeer? Is het wel te doen?
5: Jawel, het is wel te doen, maar soms kom je wel eens obstakels tegen. Maar het is wel veilig. Maar mensen moeten wel weten wat de stok is. Als ik hem uitsteek, dat ze moeten stoppen.
2: Ja, ja. En Sjaak, helpt hij dan?
5: Ja, Sjaak, mijn hond, die kijkt niet of het veilig is. Ik moet luisteren of er geen verkeer aankomt. Ja. En ik moet de stok uitsteken. Mijn hond die leidt mij langs pad en weg. Maar ik moet wel aangeven. Hij zal wel stoppen als er geen auto stopt. Maar ik moet toch wel luisteren.
2: Ja, snap ik. Jij moet weer door met je instructie. Hè? Inmiddels gaan ze daar zitten, de kinderen.
5: Ja, lukt dat? Ze weten ondertussen langzaam wat de stok is met oversteken.
2: Ja, nou dat is al een heel goed begin.
5: Daarvoor hebben ze al een diplomaatje langzaam.
2: Op de dag van de witte stok. Bedankt Esther en succes met de voorlichting. Karin, je ook bedankt en succes met de rest van het onderzoek en de uitkomsten.
3: Dankjewel.
1: Verslaggever Joost Vintre hier vanuit de verkeerstuin in Amersfoort.
6: Reactie
7: aan de redactie.
8: Over dit onderwerp, verkeersdeelnemers met een visuele beperking, kwam ook nog een vraag binnen. Luisteraar Pascal vraagt zich af hoe het zit met elektrische auto's, want die maken bijna geen geluid. Wat doet dat met de verkeersbeleving van blinden en slechtzienden?
1: Nou, zoals ze net horen was, hebben we contact met Karin Hoorn, directeur van de overeenvereniging. Hoe zit dat met elektrische auto's?
3: Zoals je je misschien kunt voorstellen, is met elektrische auto's echt nog gevaarlijker en onveiliger dan met auto's en andere voertuigen die geluid maken. Want je hoort veel slechter auto's, maar ook fatbikes en elektrische bussen aankomen. En vaak is het ook nog zo dat het geluid dat in een auto zit, want ze moeten geluid maken, dat dat niet aan de voorkant van een auto zit, maar aan een andere plek, bijvoorbeeld de achterkant. En dan is het helemaal lastig om in te schatten wat de afstand is tot een voertuig. Dus je kunt je misschien voorstellen dat het er alleen maar gevaarlijker op wordt.
1: Dank voor dit antwoord, Karin Hoorn, directeur van de Oogvereniging.
8: Over een maand is het feest op Sint Eustatius. Daar wordt dan herdacht dat Nederland 250 jaar geleden kanonnen afvuurde om de VS te erkennen. Onder meer koning Willem-Alexander zal bij de viering aanwezig zijn, net als de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. En we zeiden dat Nederland het eerste land ter wereld was dat de VS erkende, maar daar is niet iedereen het mee eens. Luisteraar Bilal stuurt: Marokko heeft Amerika als eerste land erkend, niet Nederland.
1: Nou, wij willen natuurlijk ook weten hoe het zit.
8: Ja.
1: James Kennedy, historicus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: En hoe zit het?
0: Nou ja, het is een beetje hoe je het wilt tellen. Het is zo dat de Nederlandse Staten-Generaal hebben de Verenigde Staten pas in 1782 erkend. En dat was dan 5 jaar na Marokko. Want daar deed koning Mohammed III ook wel erkenning van de Verenigde Staten al in 1777. Maar de reden waarom je kan claimen dat Nederland toch de eerste is, heeft te maken met het feit dat de Amerikaanse schip, de Andrew Doria, kwam bij Sint Eustatius aan en vuurde ook wel zijn eigen schoten af als saluut aan Sint Eustatius. En de gouverneur van Sint Eustatius gaf weer in repliek weer ook saluut kanonnenschotten aan een Amerikaanse schip. En in die tijd was dat zeg maar maritieme protocollen, erkenning van de soevereiniteit van het schip waar men dan een saluut aan gaf. Dus dan kan je zeggen van de Nederlanders waren de eerste, maar dat was een daad van de gouverneur van Sint Eustatius en niet van de Staten-Generaal.
1: Dus eigenlijk is het allebei. Ja, en Marokko was de eerste die het officieel helemaal volgens alle protocollen erkende en Nederland was de eerste met dat saluut, dat terugschieten van het saluut.
0: Kort, ja.
1: Dank, James Kennedy.
6: 3 voor de dag.
1: In Alkmaar wordt geprotesteerd tegen de komst van de Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva. AZ speelt een thuiswedstrijd tegen de Israëlische club. En er zijn 2 demonstraties aangemeld. Uit vrees voor confrontaties heeft de gemeente een demonstratieplek buiten het stadionterrein aangewezen, voorafgaand aan de wedstrijd. In Brussel komen de EU-leiders vandaag en morgen bij elkaar voor een waslijst aan belangrijke vraagstukken. EU-redacteur Roemer Okhuizen.
7: Het belangrijkste is toch wel die nieuwe Europese begroting, die voor een periode van 2028 tot met 2034. Maar er staat veel meer op de agenda. Denk aan de hoge energieprijzen, migratie, de economische concurrentie met China. Wel of niet toelaten van meer EU-landen tot de EU. En natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne. Al zullen ze daar pas morgen over hebben. Deze toppen duren meestal maar een dag. Maar de agenda zit nu zo vol dat ze tegen de leiders hebben gezegd: jullie moeten een extra dag blijven. Dus morgen dan zal ook Zelensky erbij zijn. En dan gaan ze het over Oekraïne hebben. Maar dus eerst vandaag die begroting.
1: En het is de 2e dag van het WK baanwielrennen in Shanghai. Wielercommentator Sebastian Timmerman.
9: Goedemorgen.
1: Misschien voor jou helaas niet in Shanghai, maar
9: nee,
1: daardoor wel gezellig.
9: We volgen het hier vandaan.
1: In de studio. Vanochtend waren al de kwalificaties, hè?
9: Ja.
1: Wat is gebeurd?
9: Ik heb vooral gekeken naar de sprinters. En Harry Lavrijsen deed het bijvoorbeeld weer heel goed. Komt vandaag uit op de Keirin. Veroverde gisteren zijn 21ste wereldtitel via de teamsprint. Hij blijft maar doordenderen. Op de Keirin is Lavrijsen ook titelverdediger. Voor de duidelijkheid, dat is de groepsprint, zo noem ik het altijd maar, met z'n 6 in de baan. 3 ronden worden ze gegaan. Maakt door een Danny motor en daarna is het 3 ronden sprinten. En Lavrijsen heeft de halve finale bereikt, eigenlijk vrij eenvoudig. Minder goed ging het met Jeffrey Hoogland. In het verleden toch 2 keer zilver, 1 keer brons op dit onderdeel. Hij werd uitgeschakeld in de kwartfinale. Tactisch oliedom gereden, meldde hij daar zelf over. Dus nou ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Dat was een domper. Sprint bij de vrouwen, individuele sprint. Het koningsnummer op de wielenbaan. Hetty van der Wouw verdedigde haar wereldtitel en is doorgedrongen tot de kwartfinale. Die rijdt ze van de middag nog. Vandaag nog, vanochtend Nederlandse tijd. Kimberly Calais en Steffi van der Peet, zij redden die kwartfinales niet. Zij zijn uitgeschakeld.
1: Dus Hattie nog?
9: Hattie komt er straks. Het is een drukke dag nog op de wielerbaan in Shanghai. Hattie van der Wouw rijdt dus nog de kwartfinale. De Keirin mannen, die groepsprint, wordt afgemaakt. Dus daar gaat Lafrijze echt op voor een nieuwe wereldtitel. En verder de ploegenachtervolging bij de vrouwen. De afval of de scratch bij de mannen. Dat is de rit in lijn met Janne Dorenbos. En de afvalkoers bij de vrouwen. Dus dan tel ik toch 4 medaillekansen voor de Nederlandse ploeg nog vandaag.
1: Ja, je kunt ook vol aan de bak.
9: We kunnen aan de bak, zeker.
1: Sebas, dankjewel. En zometeen natuurlijk na 9:30 spraakmakers. Roos.
10: Ja, en dan gaan we naar die zorgbegroting die steeds groter wordt. Daar wordt over gesproken ook vandaag in de Tweede Kamer. Het kabinet wil graag bezuinigen. Oppositiepartijen zien dat nog niet zitten. Of althans niet in de plannen die het kabinet nu presenteert. We gaan erover praten aan de hand van een stelling. Bezuinigen op de zorg is onvermijdelijk. En u kunt zoals altijd meepraten. Ook dat is onvermijdelijk. Bel 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
11: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
8: In Peshawar, in Pakistan, zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. Renners en stafleden bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Kritiek werd afgestraft en trainers en renners mochten amper nog contact hebben met elkaar. Picnic PostNL wil niet reageren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken gehad met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI de modellen aanpast. Het weer, 's ochtends veel zon, vanmiddag wat meer sluierbewolking. Het blijft droog bij maximaal 20 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en wat regen bij een graad of 19.
12: ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 120 kilometer file verspreid over het land. Op de A1 richting Amsterdam doe je er nog 20 minuten langer over tussen Kootwijk en Hoevelaken. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Hendrik-Ido-Ambacht 10 minuten extra door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum-Oost en Oorschot doe je er nog een kwartier langer over. En op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je tussen de A9 en Haarlem 10 minuten extra nodig. Ook dat komt door een ongeluk.
11: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
10: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is NRC-journalist Joris Kooijman. Goedemorgen.
13: Goedemorgen.
10: Leuk dat je er bent. Je schreef een biografie over techmiljardair Ali Niknam en zijn Bunkbank, een internetbank die de conservatieve bankenwereld moest opschudden. Nou, Joris, we kunnen wel stellen dat hij opgeschud werd. Ook jouzelf bleef de nodige opschudding niet bespaard, want Niknam houdt niet echt van kritiek. En dan druk ik mij zacht uit.
13: Nee, hij is geen fan.
10: Nee. Zometeen uitgebreid verhaal daarover. Lindsay Mossing zie ik ook nieuwsgierig kijken naar deze tease. Goedemorgen ook, Lindsay.
14: Goedemorgen.
10: Hoofdredacteur van nu.nl. Je bent hier vast voor het Mediaforum. Daarin de grote zorgen om de persvrijheid in Turkije na het sluiten van weer een tv-zender.
15: De Halk TV is geloof ik de laatste van 10 tv-zenders die de afgelopen 2 jaar gesloten zijn. Met de democratie, met de vrijheid van meningsuiting is het beroerd gesteld.
10: Ja, we beginnen met de zorgkosten in stand.nl. Vandaag praat de Tweede Kamer verder over de zorgbegroting. Het kabinet wil dat we zelf meer gaan betalen en minder vaak een beroep doen op zorg. De stelling is: bezuinigen op de zorg is onvermijdelijk.
11: Deel uw ervaring
6: op 0800 1101.
13: De regering wil minder geld uitgeven aan de zorg.
14: En op de zorg wordt 10 miljard euro bezuinigd.
16: Wat we dan precies gaan doen is nog niet duidelijk.
17: En waarom duurt het zo lang?
16: Nou, omdat het best ingewikkeld is om eigenlijk een alternatief te komen.
18: Groot deel van de oppositie vindt de begroting nog niet goed genoeg om die te steunen.
19: Als je alles optelt, dan wordt het heel snel hele grote bedragen. En die kunnen mensen helemaal niet dragen.
20: Ergste vind ik dat het stress geeft bij mensen in kwetsbare omstandigheden. Ik krijg non-stop mailtjes.
21: En toch gaan de bezuinigingen op de zorg, als het aan de minister ligt, gewoon door.
22: Wij gaan kijken, schat, wat nou die totale optel- en aftelsom is.
23: Maar dat is echt wel even ingewikkeld. Wij werken er hard aan. En zodra ik iets heb, meld ik me ook bij u. En nu ga ik gaan doen.
10: Ja, we gaan het dus hebben over die zorgbegroting die alsmaar groter wordt als er niet wat aan gedaan wordt. Spraakmaker Joris Kooijman, jij begreep, ik heb een tijdje geleden nog gebruik gemaakt van die zorg.
24: Ja, klopt. Ja, nee, ik ben lang in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik eigenlijk niet zoveel met de zorg te maken had. Maar afgelopen mei, het is niet echt een heel heroïsch verhaal trouwens, maar ben ik op een hekje geklapt rond het voetbalveld en heb daarbij mijn mild gescheurd. Ik wist voorheen niet echt wat een mild deed, maar daar ben ik toen snel achter gekomen. Kan ik niemand aanraden, maar goed, toen kwam ik een paar dagen in het ziekenhuis terecht inderdaad. En Nou ja, dat is zo'n moment dat je ineens, het is heel cliché, maar ineens beseft hoe afhankelijk je ineens kunt zijn van de zorg. En het voelt ook een beetje als de grote gelijkmaker dan. Hè? Als je daar ligt en met mensen natuurlijk van allerlei achtergronden. En het maakt allemaal niet uit. Je kunt je wel, hoe vervelend het ook is, heerlijk overgeven aan de zorg.
10: Ja.
24: Maar goed, ik kan me voorstellen, we gaan het hebben over de kosten. Mm-hmm. Daar denk je op dat moment niet aan. Maar goed, nee. Als eigen risico en zo omhoog gaat, dan is dat ook nog een zorg natuurlijk.
10: Ja. Kreeg je die rekening nog later?
24: Ja, die kreeg ik wel. Maar goed, dat in verhouding met het feit dat ik weer was opgeknapt, was dat goed.
10: Voor jou peanuts.
24: Ja.
10: Maar goed, jij wilde dus eigenlijk ook een beetje een lans breken voor hoe goed we het georganiseerd hebben met elkaar.
24: Nou, dat
10: als je er eenmaal ligt, wil ik
24: te kort in de bocht. Maar ja. Ik had wel, het is zo vanzelfsprekend normaal gesproken dat je er niet mee bezig bent. Mm-hmm. Maar ik kwam toch met een soort, een beetje een soort dankbaar gevoel uit het ziekenhuis. Van, als het met mij helemaal misgaat, dan zijn ze er, zeg maar.
10: Ja, dan hebben we wat. Lindsay Mossink, zijn die begrotingsonderhandelingen een thema voor jullie?
25: Ja, dat zijn ze zeker. Dus hier zitten we wel volop met onze politieke verslaggevers vandaag. En ik denk dat de hamvraag is, ik las vanmorgen Trouw en ik vond eigenlijk dat ze wel heel mooi kopte. Namelijk gezocht oppositiepartijen die willen bezuinigen op de zorg. Mm-hmm. En ik denk dat dat uiteindelijk de hamvraag wordt vandaag.
10: Ja, het blijft wel echt een veelkoppig monster, hè? Het is ook voor ons media, we hebben het er vanmorgen hier ook uitgebreid over gehad met de redactie in aanloop naar Stand.nl toen we besloten we gaan het hierover hebben. Poeh, het is veel. Je kunt het op aan zoveel knoppen kun je draaien.
25: Ja, is zo, denk ik. Maar ik denk dat de zorg is zo breed uiteindelijk. En wij hebben ook een losse zorgverslaggever bij nu.nl sinds een paar jaar nu. Mm-hmm. En ik denk dat is een verslaggever waar we nooit meer qua onderwerp afscheid van zullen nemen. Nee. Omdat het iedereen raakt.
10: Ja.
25: En vroeg of laat, eigenlijk wat jij ook zegt, vroeg of laat zal iedereen een keer te maken hebben met de zorg.
10: Ja, het is dus niet alleen het ziekenhuiszorg. Het is natuurlijk ook gewoon dus de huisarts die daar aan vooraf gaat vaak. Ja. Maar het zijn ook de verpleeghuizen. Het is ook jeugdzorg. Het is echt heel erg breed. We gaan het erover hebben, het komende half uur. De stelling is vandaag, bezuinigen op de zorg is onvermijdelijk. We beginnen met Richard Thijssen, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
10: En u zegt laten we meer investeren in preventie.
26: Ja, dat denk ik wel. En dan laten we dan ook bijvoorbeeld zorgen dat sportlessen weer op de lagere school en de middelbare school weer beschikbaar zijn. En laten we dan ook zorgen dat het aanbod in de supermarkt dat veel meer gezond is en dan eventueel een vettax voor het ongezonde. Laten we dat dan storten in de zorgpot.
10: Ja.
26: En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, de burgers, daar wordt ook wat van verwacht. Mm-hmm. En terecht, alleen andersom, mogen wij ook wel wat van de overheid verwachten. En dan inzet op preventie. Er zijn natuurlijk vele onderzoeken en studies geweest die aangeven preventie, dat doet echt de zorgkosten enorm reduceren.
0: Ja, want hè, ik zei het vanmorgen in aanloop naar Stand.nl bij Astrid in de uitzending. Hoe zorg je ervoor dat mensen minder snel een beroep doen op de zorg, maar ook niet te laat om hulp vragen? En u zegt, nou, als je ervoor zorgt dat je de preventie goed op orde hebt, dan zou dat bij kunnen dragen aan het feit dat mensen dan minder snel een beroep zouden hoeven doen op zorg.
26: Ja, bijvoorbeeld bewegen en sport, dat ook daar zijn volop studies over bekend, dat de mentale weerbaarheid en de algemene mentale gesteldheid doet bevorderen.
0: Ja, en daarnaast, u zegt er mag ook wel wat van de burger gevraagd worden. Wat kan die burger doen? Moet er hervormd worden? Moeten we misschien met minder af in de toekomst?
26: Nou ja, dat is natuurlijk altijd een heel lastig, een heikel punt van wanneer ga je vragen en wanneer niet. En ik denk dat er heel veel winst nog te behalen valt aan de andere kant van preventie
0: en dan voorkant,
26: in de meest brede zin. En laten we daar meer eerst op in gaan zetten, alvorens we met de pet rond gaan bij de burger.
0: Ja. Heeft u zelf ook te maken met hoge zorgkosten?
26: Nou ja, we hebben een zoon van 13 die al 6 jaar niet naar school gaat. Door een stuk intelligentie. En dan zitten daar allerlei mensen aan tafel. Ja, en dan vinden we daar met z'n allen wat van. Alleen, het wordt bij ons op het bordje gelegd dat allerlei dingen door ons bekostigd moeten worden. Zijn moeder heeft de ontslag doorgenomen om maar ook een stuk zorg op zich te nemen. Mm-hmm. En dat soort zaken. En dan denk ik, ik heb helaas geen boom waarvan ik zeg, ik pluk er nog eens wat vanaf waar ik mee dat soort kosten kan betalen. En het komt daar dan wel heel erg. Nou ja, dat gaat dan over toch dat je wil dat er voor je kind dingen, initiatieven worden ondernomen waarbij hij zich kan ontwikkelen. Hm. Nou, en die rekening die is gewoon bij ons op het bord neergelegd.
0: Ja. Het klinkt in mijn oren ook als een onderwijsding, klopt dat?
26: Nou, onderwijs, maar ook een stuk van de gemeente uit die daar zaken voor, waar hun verantwoording ligt. Alleen, misschien zijn hun ook niet allemaal even goed erin onderlegd om te zeggen van, nou, we moeten meer dit of meer dat. En dat is gewoon lastig.
0: Dank, Richard Thijssen. Gaan we naar politiek verslaggever Wilma Kieskamp van Trouw. Goedemorgen, Wilma. Wilma, goedemorgen. Hoor je me? Hallo, Wilma. Als het goed is, hangt Wilma. Maar hoort Wilma maar niet. Ja, daar ben je.
2: Ja.
0: Hi, fijn dat je er bent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Lindsay Mossink haalde je al aan vanmorgen je artikel met vooral die kop. Hè, gezocht oppositiepartijen die willen bezuinigen op zorg. Gisteren werd er ook al over de zorgbegroting gedebatteerd. Vandaag is de minister aan bod. Wat verwacht jij van vandaag?
2: Ik denk dat de minister nog eens een poging gaat doen om de oppositie voor zich te winnen voor de noodzaak van die het kabinet heel voelt voor bezuinigingen. Het zijn trouwens twee ministers. We hebben de minister van Langdurige Zorg. Ja. Die gaat over de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. En een minister die gaat over de acute zorg. Dat zijn meer de ziekenhuizen.
0: Ja.
2: Ik denk niet dat er vandaag al zichtbaar wordt dat er een oppositiepartij de vinger opsteekt en zegt van wij gaan wel meedoen aan jullie plan.
0: Nee. En die plannen van het kabinet, die zijn in het kort, want ze willen bezuinigen.
2: Ja, zij willen fors de rem zetten op de zorg. Nu is dat iets wat eigenlijk ook vorige kabinetten vaak wel gezegd hebben. Kabinet wil dat niet bezuinigingen noemen. Zij zeggen dan, het wordt minder meer. De groei moet omgebogen worden. Maar dat gaat wel om een groot bedrag wat opbouwt tot 10 miljard euro deze kabinetsperiode.
0: Mm-hmm.
2: En het nieuwe is vooral dat ze veel meer daarbij willen gaan inzetten op de patiënten kosten bewust maken. En mensen toch het boodschap geven, je zal veel meer zelf moeten gaan betalen voor zorg. Ook als je chronisch ziek bent.
0: Ja. Dus bijvoorbeeld de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten, die willen ze dat stopt. Ouders moeten een eigen bijdrage gaan betalen voor jeugdhulp. Thuiswonende zieken gaan bijbetalen voor wijkverpleging. Om er maar even een aantal te noemen. en geen enkele oppositie lijkt zoegen te geven. Terwijl je zegt het al, heel veel kabinetten hebben eigenlijk altijd wel willen bezuinigen. Dan zou je zeggen, uitzoomende, dat eigenlijk iedereen wel bewust is van het feit dat die zorgbegroting een beetje uit de hand loopt. Klopt dat? Ziet iedereen dat wel, dat punt?
2: Ja, dat punt dat er toch weer eens een keer heel goed kritisch gekeken moet worden, dat wordt door alle oppositiepartijen, links en ja, bijna alle oppositiepartijen wel ook heel erg ruim gedeeld.
0: Ja.
2: En zij zeggen alleen, het moet niet beginnen met een plan waarin het kabinet, daar zit gewoon de weerstand, de kosten gewoon nu allemaal gaat parkeren bij zieken zelf. En de grote discussie daarbij is vooral ook hoe dat gaat stapelen. Want er is ook al gevraagd door de oppositie om dat eens uit te zoeken aan de wat de stapeling concreet gaat betekenen voor mensen. Er werd gisteren in het debat een voorbeeld genoemd van iemand die in een AOW heeft, chronisch ziek is, kan door allerlei vormen van eigen bijdrage die er gaan komen er 2000 euro per jaar op achteruit gaan. En dat stapelt bij bepaalde groepen. En voor dat punt, verwacht ik, is ook het kabinet wel gevoelig.
0: Mm-hmm.
2: Het zou kunnen dat het kabinet dan nog met handreikingen gaat komen. Maar dat is dan weer, en dan kom je weer bij dat minderheidskabinet.
0: Ja.
2: Dat is weer een puzzel die samenhangt met dat beruchte belastingplan waar we nu ook zoveel over horen.
0: Ja, maar het lijkt dus niemand te lukken om iets te doen aan die zorgbegroting.
2: Dat is ook misschien maar als je uitzoomt weer de vraag. Want in de praktijk hebben we eerdere jaren ook vaak gehad dat het heel hoog opliep. Een aantal jaren geleden herinner je misschien nog wel over de verpleeghuizen waar zwaar op bezuinigd moest worden. En heel vaak in de praktijk wordt het dan weer opgelost doordat ziekenhuizen en de zorg met elkaar om tafel gaan en eigen afspraken maken.
0: Okay.
2: Om dus zelf om met eigen afspraken de rem erop te zitten en daar een mooi akkoord over te sluiten. Dus
0: Okay. Dus het gaat op de lange termijn, als dat zo door blijft gaan, dan komen we misschien ergens?
2: Ja, maar goed, dit kabinet heeft wel echt die visie van je zult meer moeten gaan betalen.
0: Ja.
2: Voor een deel is dat trouwens zijn dat betalingen die eerder ook wel gebruikelijk waren. Bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp.
0: Ja.
2: Die was vroeger moest je dat ook zelf betalen. En het kabinet zegt dan van ja, we gaan eigenlijk alleen maar terug naar 5 jaar geleden.
0: Ja, dank Wilma Kieskamp van Trouw. Anne Banning, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent lange tijd mantelzorger geweest en heeft over die tijd ook een boek geschreven. We lezen, als je zorg nodig hebt, moet je vanaf 2028 waarschijnlijk vaker een beroep doen op familie en naasten. Nou, u bent dus zo iemand. Met deze plannen van het kabinet zijn er dus meer mantelzorgers nodig. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ik denk dat... Ik begrijp het, want het aantal ouderen neemt toe. Hè? 1,5 miljoen naar 2 miljoen, heb ik begrepen, in 2030. Dus ja, dat er meer mantelzorgers nodig zijn. Het is alleen de vraag of de rector niet uit is.
0: En wat bedoelt u daarmee?
1: Nou ja, of je nog meer een beroep kan doen op mantelzorgers, want dat wordt tegenwoordig al heel veel gedaan. Want kijk, het adagium is, ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen.
0: Mm-hmm.
1: En dat lijkt mij een no-brainer, zolang het goed gaat.
0: Ja.
1: Maar als het niet meer goed gaat, en mijn man had dementie, en dat was thuis echt niet meer niet haalbaar. Ik bedoel, ik raakte helemaal uitgeput. En dan zouden er toch alternatieven moeten zijn in de vorm van verpleeghuisplekken.
0: Ja. Dus als het kabinet zegt, er moet vaker een beroep worden gedaan op familie en naasten, dan hoor ik u eigenlijk zeggen, zijn die eigenlijk wel beschikbaar?
1: Ja,
0: kun je wel bedenken?
1: Volgens mij.
0: Ja,
1: kijk, je leest overal dat mantelzorgers zijn overbelast. En ik denk dat dat waar is.
0: Ja.
1: En dat idee dan, dat thuiswonen, dat zo gepropageerd wordt. Ik vraag mij af, waarom zetten we niet toch wat meer in op verpleeghuizen voor mensen die dat nodig hebben?
0: Ja, wat laagdrempeliger, want nu zijn verpleeghuizen eigenlijk een hospice.
1: Ja, inderdaad. Ja, want dat heeft ook te maken met de kosten volgens mij. Want kijk, er wordt wel. Eigenlijk is ook dat langer thuiswonen, heeft ook financiële beweegredenen. En ik vraag mij af of dat waar is.
0: Ja.
1: Of het echt goedkoper is.
0: Dank.
1: Wat kan ik daar een voorbeeld?
0: Nou, ik wilde eigenlijk dit even voorleggen aan iemand die hier zijn werk van heeft gemaakt. Maar dank u wel voor het delen van uw ervaring, Anne Banning. Patrick Jurissen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, u bent hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg bij het Radboud UMC. Ja. Ik hoorde net Anne Banning zeggen, ja, is het eigenlijk allemaal wel goedkoper als iedereen thuis blijft wonen? Heeft u daar enig zicht op?
3: Nou, dat is eigenlijk wel een terecht punt. Kijk, het kan best goedkoper zijn, maar zal ik maar zeggen, het volledig pakket thuis. Mm-hmm. Dus eigenlijk het lange thuis wonen voor verpleeghuiszorg is eigenlijk de hardste stijger van zo'n beetje de hele begroting. Dus daar heeft ze zeker wel een... Daar heeft ze zeker wel een punt. Kijk, mijn stelling is eigenlijk van, op dit moment is het niet verstandig om te bezuinigen, maar moet wel hervormd worden. Het is niet verstandig om te bezuinigen, omdat Nederland eigenlijk al 10 jaar de laagste groei van de zorgkosten in Europa heeft. Dus in die zin gaat het eigenlijk ontzettend goed met die betaalbaarheid van de zorg.
0: Oké, en is het redelijk om ons te vergelijken met andere landen?
3: Ja, dat is zeker redelijk. Ja, dat denk
0: Want ik hoor
3: wel.
0: Hier steeds van, ja, die zorgkosten van ons zijn een soort koekoeksjongen. Die drukken alle andere kosten een beetje over de rand straks.
3: Ja, maar dat is bij ons dus niet meer zo. Maar in andere landen wel. Maar het probleem is dat het kabinet in feite tegen de zorginstellingen heeft gezegd, u heeft nog maar een hele beperkte groei. Hè, dus de groei van de zorg is steeds lager geworden. Hè, dat is die toenemende betaalbaarheid.
0: Ja.
3: En nu is die eigenlijk zo laag, zou je kunnen zeggen, dat eigenlijk op die instellingen door middel van meer doelmatigheid eigenlijk niet meer zo heel veel te halen valt.
0: Hmm.
3: En daarom is eigenlijk, althans dat is mijn analyse van die 10 miljard bezuinigingen, is eigenlijk 7 miljard, zou je kunnen zeggen, bij de patiënt gelegd. En dat leidt dan tot allerlei discussies over die stapelingen en zo.
0: Ja, wat zouden we dan wel moeten doen wat u betreft als het gaat om hervormen en daarmee die zorgkosten beteugelen?
3: Ja, we moeten wel hervormen. Ik zou een paar dingen willen voorstellen. Dus één is, we moeten veel meer inzetten op zorg die echt werkt. Mm-hmm. Waarvan we weten dat die heel efficiënt is.
0: Mm-hmm.
3: Meneer noemde net preventie. Ik zou het even willen verengen tot vaccinaties.
0: Yeah.
3: Andere dingen zijn bijvoorbeeld niertransplantaties om in feite hoge kosten van dialyse te voorkomen. Bij CVA zijn hele goede technieken die ook vooral de kosten voor de verpleeghuizen verlagen. Mechanical thrombectomy heet dat.
0: Yeah.
3: Dus dat is één. Dus de goede dingen doen. Mm-hmm. En niet over de volle breedte allemaal een beetje. Een groot probleem in de Nederlandse zorg, en dat is een veel fundamenteler hervorming, is we hebben een vrij gefragmenteerd systeem.
0: Yeah.
3: Dus we hebben allemaal verschillende silo's, hoekjes, gaatjes. Mm-hmm. Waar eigenlijk al die mensen in zitten. En we hebben steeds meer mensen met niet één ziekte, maar met 3 of 4.
0: Yeah.
3: Ja. En dat moet echt minder, dus het moet minder complex.
0: Oké, ook dat. Dus u heeft het genoemd. Ja. Dank u wel, Patrick Jurissen, hoogleraar betaalbare en toegankelijke zorg bij het Radboud UMC. Gaan we naar Onno Visser, die belde ons vanmorgen ook met een idee. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen met Onno. Misschien ook een hervorming is, we kijken natuurlijk steeds vanuit bestaande patroon hoe we het nu hebben en hoe we het willen houden. Maar toen mijn kinderen klein waren, betaalden wij gewoon een deel van de premie voor de ziektekosten per kind. En dat is natuurlijk door die hervorming van de gezondheidszorg gratis tot 18 jaar is dat verdwenen.
0: Ja.
4: Maar ik zou het heel niet vreemd vinden als we weer gewoon voor kinderen een kleine bijdrage, ik noem maar wat, €25 per kind gewoon meebetalen aan de zorg. En dan betekent dat ook dat als er meer geld binnenkomt, waardoor je mensen die het niet kunnen betalen wat meer kunt ontzien. En de mensen die het wel kunnen betalen iets meer bijdragen aan de zorg.
0: Ja, moet een inkomensgrens wel aankomen?
4: Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet zo'n verstand van. Kijk, maar het is wel zo.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat er een hoop mensen zijn die nu denken, wacht even, ik heb al hoge zorgkosten. Als mijn kind straks naar het ziekenhuis moest, dan kan ik hem helemaal niet betalen.
4: Nee, dat is niet waar. Want als wij als grote massa mensen meer gaan betalen, groot deel van Nederland verdient modaal of bovenmodaal, als die gewoon allemaal bijdragen met een bepaalde premie voor hun kinderen, dan komt er een heleboel geld extra binnen.
0: Ja.
4: En daardoor kun je de minima ontzien en kun je zorgen dat er minder bezuinigd moet worden.
0: Okay.
4: Dat is mijn idee.
0: Ja, ik begrijp dat Patrick Jurissen nog eens blijven hangen. Waarvoor dank. Meneer Jurissen, is hier wel eens naar gekeken? Zou dit een oplossing kunnen zijn?
3: Nou ja, meneer zegt in het verleden wel gebeurd bij de particuliere verzekering. Kijk, het is nu natuurlijk zo dat de kosten voor die kinderen worden door de belastingbetaler betaald. Dus door ons allemaal eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Dus dit heeft alleen maar zin als er ergens extra geld wordt opgehaald. En dan vind ik zelf wel de vraag van moet je dat dan via kinderen doen? Of in feite via die ouders? Want je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dan ja, laten we dan gewoon die eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken. Mm-hmm. Dat is denk ik wat eenvoudiger. En want in principe gaat het er dan om meer geld op te halen bij de hoge inkomens. En dan, ja, dan zou ik zeggen, maak die 7 miljard wat meer inkomensafhankelijk.
0: Ja. Dank Patrick Jurissen nogmaals. En ook dank Onno Visser. Walter Schrader, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U bent gepensioneerd huisarts en u zet ze al jaren in voor, of ik moet zeggen tegen, medicijnverspilling eigenlijk. Wordt daarmee ook veel geld weggegooid in de zorg?
5: Ja, gigantisch veel. Gigantisch veel. Het is jarenlang gesproken over 100 miljoen per jaar. Maar we hebben er onderzoek naar gedaan, een grootschalig onderzoek. En ja, het blijkt dat het echt veel, veel meer is. We kwamen op de 630 miljoen tegen de 1 miljard aan.
0: Oh zo, en dat is medicijnen alleen? Die we niet gebruiken.
5: Dat is alleen medicijnen. Daar heb ik het nog niet eens over. Incontinentiemateriaal, verbandmiddelen en alles. Ja. En nog wel wat er in het ziekenhuis ook nog wordt gebruikt. Het is gigantisch.
0: Ja, ik had het laatst ook inderdaad. Dat we uit het ziekenhuis kwamen met een enorme tas met verband. En alles is helemaal goed gekomen. Maar die tas staat nog helemaal gewoon. Alles verband ook nog ingepakt in de woonkamer. Ja, wat kun je ermee? Waarom krijg je zoveel mee als patiënt?
5: Nou, wat kun je ermee? Dat is je eerste vraag. Je kunt ermee naar de apotheek van de toekomst. Die geven dat opnieuw uit.
0: Ja.
5: Als het nog helemaal goed is. Het gaat ook naar opleidingscentra en dat soort dingen. Het zijn natuurlijk, dat zijn enorme hoeveelheden. En waardoor komt het? Er wordt bijvoorbeeld in de ouderenzorg. De WLZ-instellingen. Mm-hmm. Wanneer mensen naar het ziekenhuis gaan.
0: Ja.
5: Dan krijgen ze een nieuw recept van de specialist. Mm-hmm. En soms met een herhaalrecept bij elkaar voor een half jaar. Ze komen terug naar de instelling. En de instellingsarts of de huisarts die zegt, ja, maar dit zijn middelen, daar sta ik niet achter. Of de patiënt die kan er niet tegen. Het loopt gewoon door. En die middelen die al voorgeschreven zijn, die worden weggegooid.
0: Ja, dus als het
5: die
0: gaat,
5: worden verbrand. Ja. En het gaat om gigantische hoeveelheden.
0: Ja.
5: Ik heb bij één patiënt een keer voor €23.000 aan middelen weggehaald.
0: Oh ja. Dus als we het hebben over bezuinigen op de zorg, dan zouden we daar ook eens, of hervormen van de zorg, daar ook eens naar kunnen kijken.
5: Zeker.
0: Dank Walter Schrader voor uw bijdrage. U was huisarts. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, bezuinigen op de zorg is onvermijdelijk. Roel schrijft nog in ons collectief, voor bijna alle problemen die er zijn is de oplossing vermogensbelasting. En Ron schrijft, bezuinigen op de zorg gaat juist meer kosten. Mensen mijden dan zorg en wordt er later duurder ingegrepen. Dat verhoogt juist de zorgkosten. Nou, wilt u meepraten? Kan. Meld u aan via spraakmakers@karonzrp.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Nooit meer slapen.
9: Ik ga in gesprek met Gerry Eikhoff. 37 jaar werkt hij als verslaggever voor het NOS Journaal.
12: Nu kijk ik eigenlijk nog maar één hoofdbulletin per dag. Ik kijk het terug. Dan kun je spoelen.
9: Hij maakte reportages in binnen- en buitenland. Hij presenteerde Rondje Binnenhof. En daarna was er de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Nu komt Eikhoff met het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel, waarin hij terugblikt op zijn carrière.
8: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
7: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
15: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
27: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
28: KWF in je testament. Voor het leven na jou.
6: Vraag de gratis brochure aan op kbf.nl/nalaten.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
16: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei, live happy.
19: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
18: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem, dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
8: NPO Radio 1, 10 uur.
0: Wat de Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling nu meemaakt, zou je tegenovergestelde van trial by media kunnen noemen. Bespreken we zo meteen in het mediaforum. Maar nu eerst NOS Journaal met Kirsten Klomp.
20: In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van hun school instortte. Dat gebeurde in het noordwesten van Pakistan, zegt correspondent Davy Boerema.
28: In Peshawar wordt er op dit moment doorgezocht in het puin naar overlevenden. Het is wel duidelijk dat 28 mensen zijn omgekomen, waaronder de lerares. Het gaat om jonge kinderen in de leeftijd van ongeveer 13 jaar oud. En het is niet de eerste keer dat een schoolgebouw instort in Pakistan. Dat komt vaak door slecht onderhoud van oude gebouwen.
20: Volgens Pakistanse media zijn er ook meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Oekraïne hervat de aanvallen op Russische energiedoelen. Dat zegt president Zelensky tegen de Britse krant Financial Times. Hij staat nieuwe aanvallen toe omdat Rusland zich niet aan het energiebestand hield. Een begrijpelijke stap, zegt premier Jette op de EU-top in Brussel.
29: De Russen vallen aan de lopende band Oekraïnse infrastructuur aan, zeker in aanloop naar de winter. Dus het is ook niet gek dat Oekraïne daar tegen aanvallen tegen inzet. Ook om Poetin echt pijn te doen. Poetin is deze oorlog aan het verliezen. Zowel op de frontlinie, waar ontzettend veel Russen om het leven komen of gewond raken. Maar ook door Poetin keihard te raken in zijn portemonnee. Ja, is dat de manier om druk op te voeren en hem naar de onderhandelingstafel te krijgen.
20: Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Het Kremlin heeft daar nooit op gereageerd. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. En het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In een nieuwe documentaire is te zien hoe gemeenteraadsleden en lokale kandidaten zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Een lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten. De partij van Nigel Farage is een onderzoek gestart. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor €32 miljoen verkocht. Het werk Das bunte Leben werd 3 jaar geleden als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb. Wielrenners kregen te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Daaruit bleek onder andere dat trainers en wielrenners amper contact met elkaar mochten hebben, zegt sportjournalist Nando Broers.
1: Die trainers mochten niet meer informeren naar het persoonlijk welzijn van die renners. Die moesten alleen maar zeggen, heb je dit en dat getraind? Dan werd dat in het logboek gezet, training uitgevoerd als afgesproken. Volgende race is dan en dan. Er zijn renners die hebben mij verteld dat ze soms maar één keer in de maand contact hadden met hun trainer. En als die trainer dus iets wilde weten of een vraag had, dan moest hij eerst naar het management, in plaats dat die trainers gewoon met die renners konden communiceren.
20: Dat had veel effect op het welzijn van de renners in de ploeg, vertelt ook voormalig profrenner Martijn Tusveld.
2: Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen. Ik was niet meer dezelfde persoon. De angst bleef. Ik durfde jarenlang geen feedback meer te geven of mijn gevoelens te delen. In welke situatie ik ook kwam, echt uitspreken wat ik vond, durfde ik niet meer.
20: De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. PicknickPost.nl wil zelf niet reageren. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend, na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu al zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. Het weer, 's ochtends veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dan gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
20: Hoe is het op de weg?
4: Nou, het loopt vast op de A1 nu vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld staat 8 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Oponthoud is nu 35 minuten en loopt nog op. Dan de A1 richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 20 minuten vertraging. Op de A20 naar Hoek van Holland heb je tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 10 minuten vertraging. En dat komt door een vrachtwagen met pech.
10: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost, autotaalglas.
25: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
26: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
30: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
31: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je.

0: je Videoland cadeau? Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen? En krijg je korting op theater bij jou in de buurt? Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Roos Abelman.
3: Spraakmakers.
4: Met nu het Mediaforum.
5: In elk geval geen trial bij media voor oud-burgemeester Koen Schuiling. Weer een Turkse tv-zender die op zwart gaat. En wat is de juiste toon om te berichten over klimaatverandering? Dat en meer ligt op tafel hier vandaag in ons Mediaforum met Lindsay Mossink, hoofdredacteur bij nu.nl. Elif Isitman, presentator en politiek verslaggever bij Omroep WNL. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: En spraakmaker is Joris Kooijman, financieel journalist bij NRC en ook boekauteur. Ja, opnieuw stond oud-burgemeester van Groningen Koen Schuiling gisteren voor de rechter vanwege een aanklacht voor schennispleging. Hij zou in 2024 in zijn auto gemasturbeerd hebben. Het was voer voor media, vooral de talkshows pakten gisteravond erover uit.
7: Ja, het is toch een hoogst ongemakkelijke zaak. Ik hoor het al hier in het publiek.
8: Dat is die ongemakkelijke vraag. Was hij aan het masturberen achter het stuur of had hij last van zijn buik?
9: Is voorts van oordeel dat de verdachte wel degelijk opzet heeft gehad op het schenden van de eerbaarheid?
10: Ik denk echt dat hij het niet heeft gedaan, want anders ga je niet die weg van twee rechtszaken.
11: Nee, ik ben geneigd om hem te geloven, eerlijk gezegd.
10: Ik ook.
5: Ja, je hoorde als laatste Bram Moscovic. Ja, Elif, de rechter van het gerechtshof, achter Schuiling dus ook in hoger beroep, hè, opnieuw schuldig. Dat is dus de tweede rechter die hem schuldig acht. Alle deskundigen die we voorbij zagen komen gisteren in de talkshows, die waren daar niet zo van overtuigd. Heb je dat ooit in deze mate meegemaakt?
6: Nee, het is echt een geval van niemand zag dit eigenlijk aankomen. Iedereen ging ervan uit dat er vrijspraak zou volgen. En dat heeft denk ik ook te maken met dat element van steunbewijs. Dat kreeg eigenlijk toen met die Marco Borsato-zaak best wel wat aandacht. Omdat dat heel belangrijk was. Van je hebt een getuigenverklaring. Nou, dat was in dat geval was het slachtoffer. In dit geval is het dus een vrachtwagenchauffeur. Mm-hmm. En er werd eigenlijk gezegd van ja, er is steunbewijs nodig uit een andere bron.
5: Ja.
6: En in dit geval, en ook in het geval van Marco Borsato, kwam het steunbewijs uit dezelfde bron. Namelijk uit de persoon die eerder de verklaring had gegeven. Alleen met een totaal andere uitkomst. Dus hier is er een veroordeling en daar was er vrijspraak. En ik denk dat heel veel mensen daar wel naar kijken van hoe kan dit?
5: Ja, Lindsay, we kennen de term trial by media, waarin mensen door de media als schuldig worden bevonden voordat de zaak eigenlijk ten einde is. Zou je in dit geval acquittal, dus vrijspraak bij media, kunnen noemen?
12: Ja, dit is de omgekeerde weg, hè?
5: Ja.
12: Denk ik. En ik denk dat wij zagen, dus onze binnenlandverslaggever Job van der Plicht was er gisteren ook bij. En hij zei ook, we stonden achteraf met de advocaat van de burgemeester te praten. En normaal gesproken, als zo'n advocaat aan het woord is, dan zie je, zegt hij, alle verslaggevers echt wel hele kritische vragen stellen. Kijk, de advocaat zal natuurlijk de kant van de burgemeester pleiten. Maar Job zei, ja, we hadden eigenlijk geen kritische vragen. Je zag al deze journalisten een beetje meeknikken.
5: Oh ja.
12: Ik denk dat
5: en waar zat hem dat dan in?
12: Is. Nou, dat zit hem toch in het ene woord tegen het andere. Wat de advocaat dus ook zei. Eigenlijk wat jij al zegt, Elif, de vrachtwagenchauffeur versus de burgemeester. Mm-hmm. En verder zien we niet zoveel waar we op kunnen bevragen.
5: Ja.
12: En daar zijn wat vraagtekens bij.
5: Ja. Joris, jouw NRC, als ik het zo mag zeggen, heeft eerder een uitgebreide reconstructie geschreven over deze zaak. Er werd ook veelvuldig aangehaald in de gesprekken hierover. Dat heel veel mensen door dat stuk dachten, ja, nee, maar deze man die is onschuldig. Deel jij dan ook die verbazing over deze uitspraak?
13: Ja, ik was ook wel enigszins verrast, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, die reconstructie doet geen uitspraken over schuld of onschuld. Mm-hmm. Het laat alleen heel mooi zien hoe het proces is verlopen, ook het politieonderzoek. En volgens mij het sterke van die reconstructie, los van dat het heel gedetailleerd is, is dat ook de echt alle betrokkenen, dus ook de politiecommissaris, de hoofdofficier van justitie, allemaal on the record hebben meegewerkt aan dit verhaal. En ja, daar komt natuurlijk wel het beeld uit naar voren van een soort perfect storm voor die burgemeester. En in ieder geval gewoon, wat Elif net ook zegt, één getuige die op dat moment naast hem reed, die vrachtwagenchauffeur.
5: Mm-hmm.
13: En die

0: Dat ik precies hetzelfde verteld als wat Koen Schuiling vertelt. Over dat hij daar reed met het licht aan in zijn auto. Dat hij ernaast kwam rijden. Dat hij zijn broek had losgeknoopt. Dat hij zijn buik had, zeg maar, dat zijn kleren bij zijn buik omhoog had getrokken. Alleen een heel andere uitleg daaraan gaf. En de overtuiging van die vrachtwagenchauffeur dat er dan gemasturbeerd is, is puur op basis van die ene getuige.
1: Ja, en er waren nog een aantal andere onvolkomenheden die de rechter zag. Hè? Want Koen Schuiling zou verklaard hebben, ik moest naar het toilet. Waarom blijf je dan zo lang naast een vrachtwagenchauffeur rijden en laat je een aantal afritten aan je voorbij gaan? Maar we kunnen voor die inhoud wel even naar Saskia Belleman, rechtbankverslaggever. Want die heeft het vonnis gelezen. Goedemorgen, Saskia.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je bij ons bent. Ja, je hoort dus overal die verwondering over die uitspraak. Die deel jij ook, hè?
2: Ja, die deel ik ook. Ik was er eerlijk gezegd ook vanuit gegaan dat het een vrijspraak zou worden. Wat Elif zegt, hè, het is, er is één getuige en steunbewijs is er eigenlijk niet. En dat het Hof dat in deze zaak wel heeft aangenomen, terwijl het afkomstig is uit dezelfde bron, is gek. En wat ze ook hebben gedaan, is onderdelen van de verklaringen die Schuiling heeft afgelegd gebruiken als steunbewijs. Van ja, dat is hetzelfde als wat de vrachtwagenchauffeur zegt. Mm-hmm. Nou, dat klopt. Hij zegt een heleboel dingen hetzelfde als de vrachtwagenchauffeur, behalve op dat ene cruciale punt. Hij zegt, ik heb niet gemasturbeerd. Ja. Ik heb over mijn buik gewreven omdat ik buikpijn had. Nou, daarvoor heb ik mijn shirt een beetje omhoog geshort en mijn broek ontkneld, zoals hij dat een paar keer heeft genoemd, om die pijn weg te masseren. En ja, je kunt je afvragen, een vrachtwagenchauffeur die ernaast rijdt, 70 kilometer per uur op een plek waar wegwerkzaamheden gaande waren, hoe goed kun je dan zien in een cabine wat daar gebeurt? Ja. En kan het misschien ook zo zijn dat je het verkeerd geïnterpreteerd hebt?
1: Ja, maar nu had de vrachtwagenchauffeur ook opnames gemaakt nadat zij gestopt waren samen bij een afrit.
2: Ja.
1: De zaak Borsato werd al aangehaald. Hè. Dan gaat het over steunbewijs uit één bron, of je dat al dan niet kunt gebruiken. Bij Borsato ging het om een dagboek van een getuige. Ja. Dat is misschien net iets anders dan een geluidsopname waarbij Schuiling te horen is.
2: Ja, met dat verschil dat Schuiling daar nergens toegeeft dat hij zit te masturberen en dat hij daar ook niet op wordt aangesproken door die vrachtwagenchauffeur. Die vrachtwagenchauffeur komt naar hem toe, die zegt, hey, vies peuk, doe je dat iedere dag? Waarop Schuiling antwoordt, ja, ik moest ontzettend nodig piezen. Nou, hij heeft uitgelegd in de rechtbank dat hij af en toe die buikpijn heeft, dat hij dan moet proberen te plassen, dat kan dan opluchten, en dat dat niet altijd lukt. Ja. En voor het voorbijrijden van meerdere afslagen gaf hij een verklaring. Hij zei, ja, er waren meerdere afslagen, ik ken die omgeving, die leiden naar plekken waar heel veel licht is. Mm-hmm. Ja, als ik een plek moet zoeken om heel snel te kunnen plassen, dan zoek ik liever even een plek die een beetje donker is en niet al te veel opvalt met niet al te veel mensen daar. Ja. Dat was de verklaring die hij gaf. Ja. Maar die geluidsopname, daarin wordt op geen enkel moment opgemerkt dat hij zich heeft zitten aftrekken bijvoorbeeld. Wordt helemaal niet genoemd.
1: Ja. En wat zegt de rechter dan hierover? Hoe onderbouwen ze
2: toch dat die verklaring van Schuiling in die geluidsopname hetzelfde is als wat die vrachtwagenchauffeur verklaart. En dat klopt, Schuiling geeft ook toe, hè, dat hij met zijn buik bezig was, dat hij zijn broek had opengedaan. Maar verder wordt er helemaal niet gezegd van, ja, ik was inderdaad bezig mezelf af te trekken of zoiets. Hmm. Dat heeft hij niet gezegd. Nee. Dus er is een onderdeeltje van die verklaring is gebruikt als steunbewijs, terwijl dat eigenlijk geen bevestiging is van waar die van wordt verdacht.
1: Ja, en dat steunbewijs, is dat dan nu wel toelaatbaar uit diezelfde bron, omdat Schuiling daarin een groot gedeelte het over hetzelfde heeft als die vrachtwagenchauffeur?
2: Nou ja, dat vindt het Hof dus kennelijk wel. En ja, daar kun je je vraagtekens bij plaatsen. Ja. De advocaten zeggen van ja, het komt inderdaad uit dezelfde bron. En er wordt maar een klein stukje uitgehaald wat overeenkomt met de verklaring van de vrachtwagenchauffeur, maar niet op het cruciale punt.
1: Dat blijft, het blijft bijzonder, zeg maar, voor mij als leek, om het zo maar even te zeggen, zelfs, want ik zit niet zo heel erg in deze zaak als jij dat zit. Mm-hmm. Dat dus twee rechters zeggen, we hebben naar het bewijs gekeken en hij is echt schuldig. Ja. En dat rechtbankverslaggevers zeggen, eigenlijk en masse, daar klopt helemaal niks van.
2: Ja. Ja, eigenlijk, dat komt niet zo heel vaak voor.
1: Nee. En ik weet ook nog niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen, als journalist, wat ik hier dan mee moet, onderaan de streep. Hoe ik dit dan moet duiden.
2: Ja, weet je, het wordt misschien nog wel aan de Hoge Raad voorgelegd, omdat de advocaten ook zeiden van, kijk, als je dat steunbewijs inderdaad niet aanneemt, omdat dat uit dezelfde bron is, ja, wat blijft er dan over? Eén vrachtwagenchauffeur. Ja, en één getuige is geen getuige. Er zijn meerdere uitspraken van de Hoge Raad geweest die uitspraken onderuit heeft gehaald waarin sprake was van slechts één getuige. Mm. Dus ja, het is niet kansloos bij de Hoge Raad. Ja, het is alleen wel weer zo'n lange gang naar een hogere rechter. En ja, weet je, als Schuiling hierin berust, dan geeft hij misschien toe dat het misschien wel klopt. En hij is natuurlijk in hoger beroep gegaan. Ja. Omdat hij zegt van ik heb het gewoon niet gedaan.
1: Nee, maar staat er dan toch nog iets in dat vonnis, waardoor die rechter iets extra's nog, waardoor die rechters dan tot deze beslissing komen? Want we hebben het nu steeds over dat filmpje en dat steunbewijs en die ene getuige. Ja. Maar staat er meer in?
2: Nou, er staat bijvoorbeeld in dat meerdere verklaringen van Schuiling overeenkomen met die van de vrachtwagenchauffeur. En dat klopt. Ze reden naast elkaar. Ja. Hij had zijn broek open gedaan. Ja. Hij maakte bewegingen met zijn hand. Dat geeft hij allemaal toe. Ja. Maar hij zegt, die bewegingen met mijn hand was het wegmasseren van de pijn. Ja. Terwijl de vrachtwagenchauffeur zegt, ik zag zijn geslachtsdeel. Ja. En volgens mij zat hij zich af te trekken. En ik heb ook zijn geslachtsdeel gezien. Ja, daarvan zegt Schuiling, dat kan helemaal niet. Nee. Dat waren dus ook allemaal van die pijn. Elementen die aan de orde kwamen tijdens de zaak. Ja. Ik ben sinds een aantal operaties impotent. En ja, het kan dus gewoon niet.
1: Nee. Goed, het is nog niet bekend hè, of ze in cassatie gaan ook.
2: Nee, ze hebben nog 2 weken de tijd om erover na te denken.
1: Oké, dankjewel voor je duidingen, Saskia Belleman. Ja, even terug hier naar de tafel. Zijn jullie, nu dat we Saskia Belleman hebben gehoord, dit is eigenlijk waar het op neerkwam gisteren in de talkshows ook, precies dit gesprek. Na het lezen van het vonnis, blijft jullie verbazing ook?
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ja. Het gaat om een zaak van €250, Lindsay. Ik zag dat de verslaggever van het AD zei, dit is de grootste, kleinste zaak, geloof ik, noemde die het.
4: Ja, en wij zagen dat gisteren ook weer hoor, in die zaak. Dus Job nogmaals, die zei ja, dan zijn er 3 rechters en een griffier, een officier van justitie en 20 journalisten die driftig aan het meetikken zijn in een zaak die ik ook voor Schuiling zelf heel mensonerend vind en heel gênant.
1: Ja. Ja. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, de wet geldt voor iedereen. Dus ook voor een oud-burgemeester.
3: Nou, dit is ook iets wat hij zelf al eerder benoemde in een interview ook met NRC. Hij sprak toen van omgekeerde klassejustitie. En het is inderdaad wel, als je dus eigenlijk wat jullie ook net zeiden van acquittal by media is een beetje hetzelfde soort concept. Omgekeerde klassejustitie. Dat je misschien uit zoveel angst dat je een burgemeester de hand boven het hoofd houdt, wel heel ver doordraaft in een strafrechtelijke vervolging. Dat is wel een soort iets wat een beetje er toch een beetje omheen hangt. Dat je denkt, is het niet ook juist zo omdat die burgemeester is, dat er sowieso zoveel aandacht voor is, maar ook dat het zo ver doorgaat.
0: Ja, en dat die zaak natuurlijk zo hoog is opgepakt. Hè? Dat bleek ook heel erg uit die reconstructie. Dat het al heel snel door de hoofdcommissaris van de politie en dan naar het ministerie. En nou ja, iedereen gaat zich met die zaak bemoeien. Schuiling weet op dat moment nog van niks hè, in het begin.
1: Ja.
0: Maar er slaat een soort alarmfase toe eigenlijk in de hoogste justitiële kringen.
1: Ja.
0: Ja, dat zou natuurlijk bij een willekeurig ander incident, wat hierop lijkt, nooit gebeuren.
1: Nee. Nou, we gaan kijken of het de laatste keer is dat we hierover hebben, of dat er nog in cassatie gaat. En dan komt het vast nog wel een keertje terug in het mediaforum. We gaan jullie mediamomenten. Elif, voor jouw moment gaan we naar Turkije.
5: In Turkije ging vandaag de tv-zender Halk TV op zwart, op last van de autoriteiten. Het gaat om een van de laatste oppositiezenders in Turkije.
1: Ja, Elif, deze tv-zender is stilgelegd. Niet de eerste, hè?
3: Nee, het is de 9e of de 10e in de afgelopen 2 jaar, geloof ik. Mm-hmm. En wat ook in dat fragment wordt gezegd, geleerd aan de oppositiepartijen. Het was eerder geleerd aan de CHP, dat is eigenlijk de grootste oppositiepartij in Turkije. Republikeinse Volkspartij is dat. En nu aan de nieuwe partij, dat is een afsplitsing ook van de CHP. En eigenlijk een van de enige zenders waarin heel veel critici van het Turkse regime aan het woord worden gelaten.
1: Is het een grote zender in Turkije?
3: Kijk, het is een grote, het is gewoon zeg maar landelijk beschikbaar voor iedereen. En heeft bekendheid verworven toen destijds 2013 met de anti-regeringsprotesten. Toen was het eigenlijk de enige zender die daar echt verslag van deed.
1: Oh ja.
3: Omdat alle andere zenders eigenlijk op de hand van van de regering waren en dat nieuws een beetje negeerde.
1: Ja. Gisteren kwam dus het nieuws dat er dan een bewindvoerder wordt aangesteld. Daar zie je ook beelden van.
3: Ja.
1: Hij loopt natuurlijk een tv-station binnen. De journalisten zijn allemaal aan het filmen geslagen. Die neemt dan die zender over.
3: Ja.
1: Wat dacht jij toen jij dat zag?
3: Ja, dat is als je een beetje de culturele context kent, dan is dat niet heel verrassend. Er wordt eigenlijk de baas van die zender wordt corruptie verweten. Mm-hmm. Eigenlijk in een zaak die helemaal niks te maken heeft met wat die zender eigenlijk in de dagelijkse praktijk doet. En ja, je ziet dat wel vaker in Turkije, dat mensen eigenlijk met ja, op grond van andere strafrechtelijke redenen worden opgepakt en uit hun functie worden ontheven. Mm. Met als grootste voorbeeld natuurlijk de voormalige burgemeester van Istanbul.
1: Ja. Is het gewoon ook een optelsom? Want ik zei het al, het is niet de eerste zender die op deze manier wordt overgenomen. Zeg ik maar even, dat gebeurde eerder ook bij 4 andere zenders. Ja. Is het dan ook gewoon een optelsom?
3: Qua ergheid bedoel je?
1: Ja, of qua onderdrukking van de persvrijheid.
3: Nou, je merkt een beetje, en ik denk dat je dat ook een beetje bij mij hoort, dat je toch denkt van, oh ja, dat is weer de zoveelste keer. En ik denk dat dat ook daar op die manier zo leeft. En in die zin is het een optelsom, dat het een optelsom is die eigenlijk leidt tot een soort, ja, ik wil niet berusting zeggen, maar een soort gelatenheid erover. Omdat het al zo vaak is gebeurd.
1: Ja. De hele redactie heeft een verklaring afgegeven en zij zeggen online verder te gaan. In hoeverre is dat mogelijk?
3: Ja, dat kan. Ik denk dat je dan wel dat moet opereren vanuit een andere plek. Of dat het een beetje, ja.
1: Kijken we ook even naar Lindsay, onze online journalist.
4: Ja, maar dit is, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar het was een heel krachtig beeld, hè, waarbij je de redactie met de hoofdredacteur voorop zag in een video waarin ze dus zeiden, wij gaan door. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen, hoor. En of dat online niet binnen no time ook uit de lucht gehaald wordt. Maar ik vond het alleen al een heel krachtig en dapper beeld ook, ja, met die hele redactie.
3: Ja, heel dapper, ja.
1: Lindsay, voor jouw moment gaan we even terug naar die hete zomer die nu achter ons lijkt te liggen.
4: Alhoewel, het is nog een mooie dag vandaag.
1: Ook vanmorgen was er weer nieuws over het tempo van de klimaatveranderingen. Het gaat harder, de opwarming van de aarde, dan modellen eerder lieten zien, schrijft de Volkskrant. Ik vat het even heel kort samen voor alle kenners nu die luisteren. Lindsay, jij hebt vanuit jullie achterban, dat heet bij jullie niet het collectief zoals bij ons, maar de adviesraad, opmerkingen gekregen over de beelden die jullie hebben gebruikt bij de berichtgeving over de klimaatveranderingen. En daar gaat jouw moment over.
4: Ja, dat klopt. En het werd ook wel weer aangezwengeld, deze discussie, door een kleine tentoonstelling die je nu ziet op Utrecht Centraal, waar je verschillende beelden als voorbijganger kan bekijken, van hele heftige klimaatbeelden tot wat minder heftige. Dus ook wel de kinderen in de zwembadjes en met ijsjes enzovoort. Mm-hmm. Want we hebben soms ook best plezier als het mooi weer is. En we hebben een adviesraad waar we door het jaar heen 60 nu.nl bezoekers, trouwe bezoekers, waarin we gewoon vragen stellen over onze berichtgeving. En zij zeiden, toen wij vroegen, joh, wat vinden jullie nou van onze berichtgeving over de verschillende hittegolven die we gehad hebben deze zomer, zeiden ze, ja, wij willen absoluut lezen over de gevolgen van klimaatverandering. Dus je ziet, en dat is echt anders dan de afgelopen jaren, dat wel ze ervan doordrongen zijn dat die gevolgen groot zijn. Maar ze zeggen ook, het kan wel iets minder alarmistisch.
1: Oh, en waar zat hem dat dan in?
4: Nou, dus dat zit hem met name in beelden. En dat vind ik wel interessant, want dat zie je nu in die tentoonstelling ook. En onderzoekers die daar gelieerd zijn, die zeggen ook, wat er een beetje gebeurt is, wij hebben één beeld daar gebruikt, en die herkennen we misschien wel, dat is van een ouder stel op die twee strandbedjes in Zuid-Frankrijk.
1: Ja, precies, in Frankrijk, ja.
4: Op het strand, en zij kijken over het water heen, en daarachter zie je de allesvernietigende bosbranden. Ja, die hebben wij ook gebruikt, omdat ik, mijn eerste impuls is ook, laten we even wel zorgen dat die impact gevoeld wordt van de gevolgen van klimaatverandering.
1: Dus dat was wel de reden waarom die foto erbij werd geplaatst? Want je zou ook kunnen zeggen, dit is gewoon wat er gebeurde op dat moment.
4: Absoluut, maar we gebruiken hem ook op het moment dat we over, nou ja, wat je nu weer ziet, dat we er nog slechter aan toe zijn. Okay. Dan gebruik je hem ook wel weer opnieuw.
1: Haal je hem er even uit het stof en denk je, dit was wel een hele goede foto die het goede weer gaf. En dat doe je dus met een reden, we willen mensen aanzetten.
4: Ja, en we willen mensen vooral erbij houden. En waar het nu een beetje op lijkt in wat onderzoeken. Ja. En er wordt nog onderzoek naar gedaan, dus ik wacht daar wel met smart op.
1: Ja.
4: Dat ze dus zeggen, nou, het zou wel eens kunnen dat mensen bij die eerste klik inderdaad de impact voelen, maar op de lange termijn daardoor verder afhaken. Dus dat we daar misschien wel een andere keuze in moeten gaan maken.
1: Dus die foto waarvan jullie dachten, die gebruiken we om mensen aan te zetten, zetten mensen eigenlijk een beetje uit.
4: Zou op de lange termijn misschien wel ervoor kunnen zorgen dat mensen het gaan mijden.
1: Dat wordt wel onderzocht nog. Hoe wordt het onderzocht?
4: Ja, dus Danielle Arets, dat is een onderzoeker van het Fontys Hogeschool. Zij is dus ook bezig met deze tentoonstelling op Utrecht Centraal. Zij is dat aan het onderzoeken. Eerder onderzoek wat zij gedaan heeft, zegt nu, een kwart van de jongeren mijdt nu op dit moment klimaatnieuws.
1: Okay.
4: Omdat ze het zo overweldigend beschouwen.
1: En wat voor beeld moeten we dan denken dat er dan wel eventueel bij zou kunnen?
4: Dat vind ik niet zo spannend. Maar bijvoorbeeld wat meer handelingsperspectief geeft. Tegelwippen, weet je wel, dat je tegeltjes uit je tuin haalt en dat je daar plantjes plant. Maar ik
1: dat je daar dan een foto bij doet terwijl je een artikel schrijft over
4: handelingsperspectief, ja, is men okay, naar op zoek. Maar ik weet niet hoeveel impact dat heeft.
1: En jij bent dus ook op zoek naar, of jullie zijn op zoek naar, hoe gaan wij hier dan vervolgens weer vorm aan, ja, geven bij nu.nl?
4: Juist.
1: Lief, je kijkt moeilijk. Het is ook moeilijk, denk ik.
3: Ja, ik zit me gewoon af te vragen van wat voor beeld past er dan bij, wat zowel niet activistisch is als ook niet te gezellig. Want dat is ook altijd zo'n verwijt wat je krijgt. Als je allemaal volle terrassen en mensen in zwembaden, dan is het weer van ja, je moet niet zo gezellig doen over klimaatverandering. Ja,
4: dat is
3: dus denk een beetje, ja, tegelwippen is heel willekeurig, denk ik, voor mensen die het zien. Die denken, ik weet niet wat hier gebeurt, maar
1: een leuk staafdiagrammetje of zo.
4: Nou, bijvoorbeeld, ja.
3: Ja, heel klikkable.
1: Heel klikkerbol, ja. Goed, wij gaan nu eventjes naar Zuid-Frankrijk. En naar Cannes, om precies te zijn. Daar is nu de grootste mediabeurs, de MIPCOM. Belangrijk thema daar, verticale content. Dus dat is beeld wat gewoon met je telefoon, zoals je hem vasthoudt, wordt gedraaid en wordt afgespeeld. Eigenlijk meer wordt afgespeeld dan gedraaid. Goed, Elif, kun je even kort uitleggen? Help mij even, wat is verticale content?
3: Dat is content die eigenlijk bedoeld is in beeld, die dan op je telefoon wordt afgespeeld.
1: Mm-hmm. Ja, ja, punt.
3: Ja.
1: Hele korte, wel series bijvoorbeeld, worden ervan gemaakt. Het zijn niet alleen maar gewone filmpjes, maar we begrijpen dus echt televisieseries, Lindsay.
4: Ja, dus straks nog verder aan ons telefoontje gekluisterd, vrees ik. Het is wel een beetje een treurig beeld, hoor. Moet ik zeggen.
1: Ja, tegelijkertijd, jullie maken bij nu.nl veel video's bij jullie nieuwsverhalen. Ook explainers, zoals dat heet, waarin jullie zaken uitleggen.
4: Ja.
1: Worden die eigenlijk altijd voor dat toestel op die manier eigenlijk al gemaakt, verticaal?
4: Nou, dus we zijn begonnen met horizontaal, hè, en we zijn nu de beweging naar verticaal aan het maken. Dus we bieden nu beide aan en je ziet dat verticale video's echt in de lift zit.
1: Ja, maar dus, hoe komt dat nou eigenlijk? Want of je je telefoon al rechtop hebt of andersom in je hand. Kijk, ja, maakt mij niet uit. Of is dat een ouderwetse opmerking?
4: Nou, ik denk dat het een ouderwetse opmerking is. Maar we zijn zo gewend geraakt door Instagram en door TikTok, die het allemaal verticaal natuurlijk presenteren. Dat ja, de norm is geworden.
1: Oh ja, daar moet iedereen dan in mee.
4: Daar moeten we in mee.
1: Ja, het gaat dus op die beurs in Cannes vooral om drama, series, films. Elif, zie jij het al voor je dat je die... Dit wordt een hele beroemde uitspraak, hè? Over 20 jaar lachen ze je uit. Maar kom maar op, zie jij het voor je?
3: Ze mogen me uitlachen. Ik vind het helemaal geen prettige manier van kijken. Zeker voor films, series of dingen die wat langer duren. Ik vind het fysiek een onprettige ervaring om dingen op mijn telefoon. Ja. Ik zit nu alleen te denken, misschien maken ze op den duur dan tv-schermen die ook verticaal lopen. En dan heb je het weer ingehaald.
1: Dan ben je gewoon verticaal op je muur, ja.
3: Precies.
1: En ze worden dus echt voor telefoons gemaakt. De vraag is dan natuurlijk ook, wat gaat het betekenen voor de inhoud? Want je ziet bij heel veel social media, en heb je het over TikTok en Instagram, hè, daar maken mensen al wel content, dat je meteen mensen moet grijpen. Het moet ook vooral niet te lang duren.
4: Nee.
1: Maar dus dat worden hele korte series?
4: Dat weet ik niet. Misschien vinden we wel een manier. Ik denk dat we op dit moment wel bezig zijn in de media met een manier vinden om verticaal ook mooiere producties te maken. Dus het zou zomaar kunnen. Maar ik vind het een heel treurig beeld dat we dan allemaal ook voor series aan dat telefoontje gekluisterd zitten.
3: Ja, eens.
1: En daarmee sluiten we dit mediaforum af. Leuker kan ik het niet maken. Heel erg bedankt voor jullie komst aan de studio. Lindsay Mossik en Elif Isitman. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de verdeling van het voedsel wereldwijd? Het gaat dus kortom over voedselzekerheid. Heeft u er vragen over, bel 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Kirsten Klomp.
6: NPO Radio 1.
7: Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van hun school instortte. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Het is niet de eerste keer dat een schoolgebouw instort in Pakistan. De renners en stafleden bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Kritiek werd afgestraft en trainers en renners mochten amper nog contact hebben met elkaar. Picnic PostNL wil niet reageren. En in Berkel in Roderijs is vannacht een grote brand geweest bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij. En de loods is volledig verwoest. Ook auto's zijn beschadigd geraakt. Daar vielen geen slachtoffers.
1: Gaan we naar de ANWB, naar Dennis. Dennis, waar staat het nu nog vast?
8: Op de A1 nog, vanuit Amsterdam naar Apeldoorn, heb je door bergingswerk 20 minuten vertraging. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De A1, maar dan van Apeldoorn naar Hengelo. 10 minuten vertraging tussen Deventer-Oost en Lochem. Ook hier zijn ze bezig met bergingswerk. 2 rijstroken zijn afgesloten. En dan weer de A1, maar dan richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken doe je er 25 minuten langer over. En tot slot, bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland heb je voor het Kleinpolderplein 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
9: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Wie zich waagt aan kritiek op bunktopman Ali Niknam kan zich opmaken voor advocaten en privédetectives. Althans, dat ondervond onze spraakmaker van vandaag, Joris Kooijman, tijdens het schrijven van de ongeautoriseerde biografie over hem. En prins Constantijn ging zich er ook nog mee bemoeien. Dat hoort u allemaal zo meteen. Nu, we moeten allemaal eten, maar hoe verdelen we het voedsel dat beschikbaar is? Die vraag staat morgen centraal op Wereldvoedseldag. De VN vraagt dan aandacht voor de wereldwijde voedselzekerheid. En zijn er nog vragen? Gaat u vandaag over? Dat betekent dat u kunt bellen met 0800 1101. Dat betekent ook dat er iemand is aangeschoven om al die vragen te beantwoorden. En dat is vandaag Bram Peters. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Jij bent voor organisaties als CoreDate bezig geweest met voedselzekerheid. En je geeft nu trainingen aan bedrijven en overheden die met het vraagstuk bezig zijn. Als we het hebben over voedselzekerheid, Bram, waar hebben we het dan over?
10: Nou, voedselzekerheid is natuurlijk een combinatie van enerzijds de beschikbaarheid van voedsel, de betaalbaarheid van voedsel, maar ook de kwaliteit van voedsel en ook de mate van stabiliteit waarin we voedsel kunnen krijgen.
1: Dus dat speelt allemaal mee als we het hebben over voedselzekerheid?
10: Ja, het is een complexe aangelegenheid.
1: Ja, ja. Hoeveel mensen hebben wereldwijd nu niet die gewenste toegang tot voedsel?
10: Nou, volgens het meest recente SOFI-rapport, wat jaarlijks wordt uitgebracht door de VN, zijn er tussen de 650 en 690 miljoen mensen die te maken hebben met honger. Mm-hmm. En 1/3 van de mensen wereldwijd heeft eigenlijk geen toegang tot een gezond dieet.
1: Oké, 1/3.
10: Dat is een nog groter getal dus, ja. 1/3.
1: En verandert dat getal nog? Wordt het meer, minder, blijft het gelijk?
10: Het fluctueert. We zijn natuurlijk toe aan het werken naar de SDG's in 2030. Daar is ook een doel gesteld.
1: De SDG's?
10: De SDG's, Sustainable Development Goals. De duurzaamheidsdoelen van de VN. Daar is ook uitgesproken dat het tweede doel is het uitbannen van honger. En daar zijn de progressie richting die getallen zijn fluctuerend.
1: Okay.
10: En op heel veel vlakken zijn we eigenlijk niet ons doel aan het halen.
1: Oké, want je leest wel overal, als het gaat over armoede bijvoorbeeld, dat dat wel wereldwijd afneemt. Maar dat zegt dan dus niet per se iets over de beschikbaarheid van goed of gezond voedsel.
10: Nee, zeker niet. En heel veel van het voedsel wat we hebben wereldwijd is calorierijk. En dat is goedkoop. En dan hebben we het over dingen zoals rijst en graan en dergelijke. Mm-hmm. Maar de betaalbaarheid van bijvoorbeeld groente en fruit is helemaal niet zo. Is eigenlijk nog steeds heel duur, relatief.
1: Mm. Ja.
10: En we produceren in feite daar te weinig van in ons dieet om ons echt gezond dieet te geven.
1: Oké. En wat voor factoren hebben allemaal invloed op het feit dat zoveel mensen niet de juiste of gewenste toegang tot voedsel hebben?
10: In een grote mate oorlog. Is een hele belangrijke factor. Hè? Dus dat getal wat ik eerder noemde over die miljoenen mensen die te maken hebben met honger. Een groot aantal daarvan leven in oorlogsgebieden en fragiele contexten. Maar we hebben ook in steeds grotere mate te maken met klimaatverandering. En ook versnellende klimaatverandering. Mm-hmm. En wat nu dus ook met name in dit jaar speelt, is de disruptie van waardeketens. En tijdens COVID hebben we natuurlijk ook gezien dat als er een schok plaatsvindt in de wereld, dat dat vervolgens enorme impact heeft op allerlei waardeketens en toeleveringsketens van voedsel.
1: Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld de blokkade van de Straat van Hormuz.
10: Nou, precies.
1: Om er maar even eentje te
10: Nou, dat is een hele grote en die gaat heel veel implicaties hebben de komende tijd. En dit zijn 3 grote factoren en verder zijn natuurlijk allerlei specifieke contextspecifieke zaken.
1: Ja. Heeft u hier meer vragen over? Bel dan 0800 1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. En wie weet spreek ik u dan na de
6: KRO NCRV.
9: Platen van Spraakmakers.
1: Nou, de plaat van de Spraakmaker. Jij mag bepalen vandaag wat voor muziek we gaan horen. En vooral waarom. Joris, vertel, welke muziek is het geworden?
0: Ja, we gaan een liedje horen van Annemai Kantereit. Een Duits bandje. Het heet Oft Gefragt. En het is een beetje obscuur, althans obscuur in Nederland. Hè. Niemand kent het. Ik heb zelf een tijdje in Berlijn gewoond. De Duitse muziekcultuur heb ik daar niet volledig omarmd, denk ik. Maar dit bandje, dit bandje vond ik heel erg leuk. En sinds ik terug ben, heb ik eigenlijk altijd het idee gehad van ik moet dat beentje hier zien te pluggen.
1: Ja.
0: Ja, dat is vooralsnog totaal niet gelukt.
1: En je dacht, ik doe dat gewoon op de journalistieke zender Radio 1. Ja, daar waar je altijd als eerste...
0: Zanger met een stem als een kolencentrale. Maar als je hem ziet, ik heb een keer live zien spelen. Mm-hmm. Heel klein, jong ventje, zeg maar. Maar hij heeft een geweldige stem. En bij deze.
1: Ik ben heel erg benieuwd. We gaan luisteren.

0: Nou, Joris, die stem heb je goed omschreven. Klopt als een bus. Lekker nummer wel. Of gevraagd van Annen Maaikantereit was dat. Spraakmakers. We gaan vooruitblikken op Wereldvoedseldag, dat is morgen. Hoe verdeel je al het beschikbare eten zo eerlijk mogelijk in een wereld die op veel plaatsen nog steeds geteisterd wordt door honger?
1: Food is a basic human right.
2: Global hunger levels are at a new high.
3: An alarming warning, and it's not new.
1: So around 645 million people faced hunger last year.
3: This is the world's worst humanitarian crisis.
4: Babies, kinderen, volwassenen lijden honger. En dat is helaas helemaal niets nieuws. Al jaren schreeuwen hulporganisaties om hulp.
5: We have nothing to eat. It's so hard on us. My child here is suffering from malnutrition.
4: En daar staan ze mee op. En gaan ze mee naar bed. Staan ze mee op, gaan ze mee naar bed.
3: And the United Nations is warning that it's spreading.
1: 2.7 billion people cannot afford a healthy diet. Overlapping shocks and crises are adding to these pressures.
4: Experts die wij spraken, die zeggen er is genoeg voedsel voor iedereen op de wereld. Alleen de verdeling is ongelijk.
3: Fueled by conflict, this is man-made.
0: Bram Peters is hier. Hij geeft training aan organisaties die met voedselzekerheid te maken hebben. En u kunt hem vragen stellen. Bel 0800 1101. Ja, Bram, voor de duidelijkheid. Hoe ziet dat werk eruit? Met wie spreek je dan eigenlijk allemaal?
6: Nou, in feite is ons werk eigenlijk het cultiveren van een netwerk aan verschillende experts en professionals die bezig zijn met dit onderwerp. Mm-hmm. En wat wij doen is, wij proberen een systeemdenkperspectief in feite over te brengen.
0: Yeah.
6: Maar ook toekomstverkenning. Dus bezig zijn met scenario's voor de toekomst. Mm-hmm. En hoe wij bijvoorbeeld na kunnen denken over wat ons te wachten staat.
0: Yeah.
6: Maar ook proberen te visualiseren hoe een eerlijker, duurzamer gezond voedsel eruit zou kunnen zien.
0: Met als doel de juiste mensen in beweging te krijgen?
6: Onder andere. Het is een deel capaciteitsversterking. Mm-hmm. Het is een deel samenwerken. Maar het is ook inderdaad een zekere urgentie over te brengen. Mm. En in feite proberen een zekere terughoudendheid of een, ja, eigenlijk een afwachtende houding proberen te overkomen. Mm. En een zekere actie te genereren die nu nodig is.
0: Maar let op, dit moet en kan beter.
6: Zeker.
0: Ja.
6: Zeker.
0: We gaan naar de eerste beller, dat is Janneke Willekes. Goedemorgen, Janneke.
7: Ja, ik wou graag weten, het begrip voedselzekerheid. Wanneer is er nog voedselzekerheid en wanneer is er geen voedselzekerheid meer? En is daar ook een woord voor trouwens?
0: Oh ja. Ja. Hoe weet je wanneer je dat punt bereikt hebt dat er geen voedselzekerheid meer voor je is? Bedoelt u dat?
7: Ja, of voor mensen, volkeren, misschien individuen, geen idee. Mm-hmm.
6: Dat is een goede vraag. Er zijn heel veel dimensies aan voedselzekerheid. Net gaf ik al aan dat een groot aantal mensen in de wereld te maken heeft met honger. Mm-hmm. Er zijn categorisaties van honger. Dus je hebt het soms te maken met echt famine. Hè? Dus echt extreme hongersnood. Mm-hmm. Maar je hebt ook te maken met zogenaamde severe of moderate voedselonzekerheid. Mm-hmm. Het geeft eigenlijk een beetje aan dat, wat ik al eerder aangaf, dat er verschillende dimensies zijn die niet goed scoren in feite. Ja. En er zijn bepaalde landen die scoren heel slecht op die metrics.
0: Ja. Zou je ooit een moment voor je kunnen zien dat dat hier ook gaat spelen? Want het wordt wel eens aangehaald door politici. Dan hebben ze het over die voedselzekerheid. Zit nu ook in de naam van het ministerie van Landbouw?
6: Ja, dat is natuurlijk interessant. Het geeft aan dat het een onderwerp is wat relevant is en belangrijk is. Ik denk dat het ook voor een deel een politiek verhaal is. Waarom dit nu zo wordt besproken. Mm-hmm. Ik denk dat we ook zien, de situatie bij Albert Heijn bijvoorbeeld geeft aan dat dingen die we zeker achten niet helemaal meer zeker zijn.
0: Ja.
6: Maar goed, we hebben natuurlijk in Nederland een hele andere situatie dan, Soedan.
0: Ja, het is hier voor heel veel mensen nog wel goed toegankelijk en beschikbaar. Is dat wel iets waar u zich zorgen over maakt, mevrouw Willekes?
7: Uit de verte hoor. Ik bedoel, ik ben eigenlijk niet zo bang dat ik hier in Nederland ineens in een situatie van voedselonzekerheid terechtkom. Maar dus, ik neem aan dat er wel mensen zijn in Nederland die geen geld hebben om goed voedsel te kopen. Of voldoende geld hebben om goed voedsel te kopen.
6: Zeker.
7: En dus die zijn in feite ook in een soort voedselonzekerheid. Maar het is wel heel wat anders dan hongersnood in Afrika natuurlijk.
6: Klopt.
0: Ja. Hoe zit dat, Bram?
6: Nou, in Nederland zijn natuurlijk ook veel groepen die in feite minder toegang hebben tot voedsel. En in Nederland is het uiteraard een betaalbaarheidsvraagstuk. Hè? Mm-hmm. Kan je het betalen? Tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat in Nederland te maken hebben met zaken zoals obesitas. De trends rondom obesitas zijn echt schrikbarend. Als je kijkt naar hoe het 10 jaar geleden was in de wereld, mm-hmm, en hoe het nu is. Het neemt echt enorm, enorm toe. Niet alleen in rijke landen, maar ook middeninkomenslanden.
0: Mm-hmm.
6: En dit is natuurlijk eigenlijk ook voedselonzekerheid. Want in feite heeft dat ook te maken met dat je niet goed voldoende voedsel krijgt. En ook dat heeft enorme gezondheidsimplicaties ook.
0: Ja, ja. Dank Janneke Willekes voor bijdrage. Zijn er nog vragen? U kunt ook vragen stellen. Bel 0800 1101. Gaan wij naar Frank van der Valk. Goedemorgen, Frank.
8: Ja, goedemorgen. Ja. Ik had een opmerking. Er werd wel aangegeven dat de honger in Nederland is anders dan in Soedan. Gelukkig is dat zo hier. Heel erg vervelend voor die mensen daar. Maar wij zijn al jaren, eigenlijk tot na de Tweede Wereldoorlog, zijn we heel zeker geweest van ons van veilig en voldoende voedsel. Er was eigenlijk een continue stroom van voldoende voedsel. En daar wordt op dit moment behoorlijk aan geknaagd. Ik bedoel, er wordt landbouwgrond uit de productie genomen voor natuur. We gaan naar minder bestrijdingsmiddelen toe. Er wordt verwacht dat boeren extensiever gaan produceren. We willen af van kunstmest.
0: Mm-hmm.
8: Er vindt een behoorlijke sanering plaats in de veehouderijsvoornemens van het kabinet. Dus alles bij opgeteld kunnen wij wel eens in een situatie gaan komen als met aardgas.
0: Ja. En ik ben daar bang voor. Dat als er te veel hervormd wordt in de landbouw, dat we dan geen voedsel meer voor onszelf hebben. Dat is ook iets
8: optelsom. Het is de optelsom van verschillende factoren waar het op dit moment aan gesleuteld wordt. En dat gaat veel te snel op dit moment.
0: Ja.
8: Wij moeten dat veel rustiger doen en die landbouw in een hele rustige koers veranderen. En dat gaat heel abrupt. En daar maak ik mij ernstig zorgen over.
0: Ja.
8: Dat voedsel een luxe product gaat worden.
0: Ja.
8: En dat zien we dus met aardgas op dit moment ook. Als er nog een strenge winter bij komt, dan kan het wel eens onbetaalbaar worden.
0: Ik ga dit even voorleggen aan Bram Peters. Want Bram, je hoort dit ook in Politiek Den Haag voorbij komen. Hè? Als we te snel bijvoorbeeld die stikstofproblematiek oplossen op deze manier, dan zouden we wel zonder komen te zitten. Klopt dat?
6: Nou, dit is natuurlijk een heel belangrijk vraagstuk. Want we hebben te maken met voedselsysteemtransities en transformaties. En het moet gezegd worden dat ons voedselsysteem ook constant in verandering is. Hè? Dus wat we nu hebben is een gevolg van wat decennia geleden ook al in gang is gezet. En daarbij moet ook gezegd worden dat de situatie nu in Nederland zodanig ernstig is.
0: Ja.
6: Dat het inderdaad lijkt op een disruptie en een redelijke transformatie die nu nodig is.
0: Ja.
6: Omdat in feite het stikstofproblematiek al decennia oud is. Hè?
0: Ja.
6: En er is gewoon geen actie op ondernomen. Dus in feite is
0: maar
6: het nu.
0: Heeft meneer Van der Valk een punt als hij zegt, als je dat allemaal te snel doet en onderdag doet, dat je dan onderaan de streep in de problemen kunt komen?
6: Nou, ik denk dat zeker een te snelle verandering niet goed is. Zeker omdat dat voor heel veel bedrijven gewoon heel ongemakkelijk is.
0: Ja.
6: Tegelijk denk ik ook dat we niet kunnen vasthouden aan wat we in het verleden zeker vonden.
0: Ja, ik heb gelezen hierover, ik heb ontzettend veel gelezen over stikstofproblematiek de laatste tijd, is dat we eigenlijk veel meer landbouwgrond kwijt zijn met het verbouwen van voeding voor de veehouderij. Klopt dat?
6: Nou, dat is dus interessant. En daarom is het belangrijk om deze vraag ook verder uit te pakken.
0: Ja,
6: en
0: dus
6: Arjan Lubach
0: dan
6: heeft daar onlangs ook een item over gemaakt.
0: Ja.
6: En dat geeft dus in feite aan dat we moeten natuurlijk toe naar een ander duurzamer landbouwsysteem. Mm-hmm. Tegelijkertijd moeten we bepaalde dingen wel houden en bepaalde dingen niet.
0: Ja.
6: En moeten dus echt voorkomen bijvoorbeeld dat inderdaad we te weinig voedsel hebben.
0: Ja, dus daar
6: maar we moeten
0: wel
6: anders voedsel produceren.
0: Ja, anders voedsel produceren, Frank van der Valk. Maar inderdaad moet daar wel goed over nagedacht worden over hoe je dat doet.
8: Ik ben het daar toch maar heel deels mee eens. Er wordt zomaar van uitgegaan alsof alle weidegronden waar vee op loopt, of dat geschikt is voor akkerbouw en tuinbouw. Dat is niet zo. Er zijn heel veel gronden in Nederland die zijn uitsluitend geschikt voor weide. Ja, voor gras. Dat groeit daar, want die structuur van die grond kan die mechanisatie helemaal niet aan.
0: Ja.
8: Dus we moeten heel erg oppassen om. Je kan er een uur over spreken, maar we moeten heel
0: kan
8: erg oppassen om. Heb ik tot een uur of niet?
0: nee, ik heb nog meerdere mensen die ook vragen hebben. Maar ik snap uw punt wel, meneer Van der Valk. Dat als je ernaar kijkt, als je kijkt naar die hervorming, dan moet je daar wel voorzichtig mee omgaan. Joris Kooijman?
9: Nou ja, nee, ik sloeg hier even op aan. Want we produceren toch ook voornamelijk voor de export. En we importeren al heel veel van het voedsel dat wij gebruiken. Dus dat lijkt te suggereren dat de angst dat we dingen anders gaan doen in eigen land, dat vooral de export raakt.
0: Mm-hmm.
9: En niet zozeer onze eigen voedselzekerheid.
0: Ja.
9: Maar goed, ik ben geen expert op dit gebied.
0: Ja, dat heb ik ook gelezen.
6: Nou, dat wordt ook in Arjan Lubach had daar een item over. En inderdaad, als we het hebben over vleeswaren bijvoorbeeld, dan zijn we natuurlijk heel veel aan het exporteren daarvan. En Nou ja, goed, dan is het natuurlijk een politiek vraagstuk. Hè? Kan dat wat minder? Ja. En inderdaad, uiteraard wat Frank zegt. Hè? Dus er zijn natuurlijk bepaalde situaties, bepaalde stukken land die gewoon beter passen bij een bepaalde landbouwvorm.
0: Ja.
6: Maar ik denk dat we gewoon goed moeten kijken naar wat er mogelijk is. En
0: wat
6: toch
0: kan waar? Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel boeren hier in Nederland die produceren juist weer voor het buitenland. Neem potenaardappelen bijvoorbeeld. Waardoor in andere landen aardappelboeren weer verder worden geholpen.
6: Nou, het is natuurlijk ook wel zo dat we niet moeten vergeten dat een heel groot deel van dat van die vee, die krijgt voedsel uit Brazilië, bijvoorbeeld in soja.
0: Mm-hmm.
6: Dus het is ook niet zo dat de landbouwgrond in Nederland genoeg is voor al dat vee. We zouden best kunnen zeggen van nou, misschien moet het wat meer gewoon op basis van wat we zelf kunnen doen.
0: Mm.
6: In plaats van dat we inderdaad ook nog allemaal extra
0: importeren. Dus dan maak je het eigenlijk wat kleiner allemaal. Ja. We gaan naar Timo uit Den Haag. Goedemorgen.
10: Ja, goedemorgen Roos. Om een beetje een beeld te krijgen van hoe conflict en voedselonzekerheid samenhangen, vroeg ik me af of uw gast kan vertellen hoeveel procent van de voedselonzekerheid, noem ik het dan maar even, wordt veroorzaakt door interstatelijke conflicten. Maar ook hoeveel procent van de interstatelijke conflicten wordt veroorzaakt door voedselonzekerheid.
0: Oh ja.
6: Ja, hele interessante vraag en heel relevant. Ik kan niet een precies aantal geven, maar de getallen die ik eerder in deze uitzending noemde zijn voor, met name rondom de kwestie van honger, zijn heel veel mensen die in conflictgebieden zitten, die hebben hiermee te maken. En dan hebben we het met name over binnenlandse conflicten. Hè? Dus binnen Soedan bijvoorbeeld, in Myanmar, waar ook een burgeroorlog heerst, daar is ook veel voedselonzekerheid. Hè? Dus we hebben het nog niet zo heel erg gezien dat het te maken dat het door interstatelijke conflicten komt. Terwijl we zien wel dat oorlogen steeds groter worden.
0: Ja.
6: Dus de situatie in Oekraïne en Rusland, maar ook tussen de VS en Iran, dat leidt allemaal tot voedselonzekerheid.
0: Want wat we ook hoorden over die situatie in Oekraïne, de graanschuur van Europa ook wel genoemd, er waren toch behoorlijk wat landen van afhankelijk.
6: Zeker.
0: En dat is dus interessant. Wat ineens niet meer die kant op ging.
6: Dat is dus interessant, want toen de oorlog uitbrak tussen Oekraïne en Rusland, 4 jaar geleden alweer, toen bleek heel erg dat landen zoals Egypte enorm afhankelijk waren van het Oekraïnse graan. En daar enorm in de problemen door kwamen.
0: Ja.
6: En nu zie je in feite hetzelfde weer gebeuren.
0: Ja. Ontstaan ook conflicten door voedselonzekerheid?
6: Dat is een goed punt. En daarom is de causaliteit is best wel moeilijk te weerleggen. Want in feite is het een soort visuele cirkel. Want je hebt een conflict of je hebt grievances, hè, dus je hebt ruzie. En dan krijg je misschien dat gewapende groepen ervoor gaan zorgen dat er minder voedsel is. En dat gebrek zorgt weer voor extra conflict.
0: Ja. Timo, dank voor het stellen van uw vraag. Spraakmaker Joris Kooijman, jij mag ook altijd een vraag stellen als spraakmaker. Jij had er eentje en die ging over wat wij kunnen doen, hè?
9: Nou ja, ik vroeg me af, we hadden het eerder eventjes over de wereldwijde handelstromen in voedsel. En hoe wij daar natuurlijk ook een onderdeel van zijn. Maar ik vroeg me af, Nederlandse consumenten, in hoeverre maken onze keuzes uit voor voedselzekerheid elders in de wereld? Of is dat echt een totaal los, staat het totaal los van elkaar?
6: Nee, dat is echt een hele belangrijke vraag. Want het voelt soms wat groot, de hele situatie. Tegelijkertijd hebben we te maken met een zekere verbondenheid met andere landen. Dus wij kopen producten uit Afrika of Latijns-Amerika of Azië. En daar gaan we in feite een relatie mee aan. In feite, omdat wij dat opbouwen met elkaar. Daarom is het dus heel belangrijk dat wij snappen dat die verbondenheid wederzijds is. Dus enerzijds dat wij gebruik kunnen maken van voedsel uit die landen. Maar tegelijkertijd dat zij ook iets aan ons hebben. In feite aan de middelen die wij bijvoorbeeld die kant op sturen. De kennis die we hebben en delen. Maar wat we ook dus moeten beseffen is dat de risico's ook beide kanten op werken. En daarom is het ook heel belangrijk. En dan komen we ook weer terug bij de belang van Wereldvoedseldag. Is ten eerste het waarderen van voedsel. En het privilege in feite dat wij zoveel mooie dingen kunnen kopen in de supermarkt. Elke dag. En dus ook de nieuwsgierigheid naar waar het dan ook vandaan komt. Dat is heel belangrijk. En het tweede is in feite dat wij met open ogen in feite deze uitdagingen zien. En in feite ook meer met voedsel bezig gaan zijn. Zodat wij ook kunnen snappen wat bijvoorbeeld boeren in Nederland meemaken. Wat boeren in andere landen meemaken. Wat andere mensen meemaken.
0: Ja, ja.
6: En in feite ook daarom ook onze eigen voedselpolitiek gaan ontwikkelen.
0: Ja. Dit klinkt ook weer net als een beetje waarmee we begonnen met Stand.nl. Dan gaan we het over die zorgbegroting. Dit klinkt eigenlijk hetzelfde. Het is een systeem dat zo verstrengeld is met elkaar. En zo afhankelijk is van elkaar. En we zijn ook zo gewend aan, in ieder geval hier in het Rijke Westen, zal ik maar even zeggen, met wat er allemaal voorradig is.
6: Ja.
0: Ja, in de ideale wereld, zie jij dat het beter kan?
6: Nou, kijk, het kan zeker beter en het moet ook beter. En de verwevenheid waarmee ons voedselsysteem nu in feite allerlei dingen met elkaar verbindt. Hè, het voorbeeld van Albert Heijn is heel interessant.
0: Ja.
6: Daar komt een dreiging uit het digitaal domein. Zorgt er direct voor dat er binnen een paar dagen gewoon geen vers voedsel meer is.
0: Ja.
6: Dat is natuurlijk ongelooflijk. Dat was een paar jaar geleden niet denkbaar.
0: Nee.
6: Want dan waren die systemen niet zo afhankelijk van de digitale wereld.
0: Nee.
6: Hetzelfde geldt voor de straat van Hormuz. Energie.
0: Ja.
6: Zo afhankelijk van energie.
0: Ja, ja, daar zouden we wat aan moeten doen dus en over na moeten denken. Vandaar dus die Wereld Voedseldag. Dankjewel Bram Peters. Hij geeft training aan organisaties die met voedselzekerheid te maken hebben. Voor het beantwoorden van al onze vragen. Tot zover dus deze editie. Morgen is er een nieuwe en dan gaat het over het tandartsentekort in Nederland. Deze week werd bekend dat minister Letchert van Onderwijs geen extra opleidingsplekken vrijmaakt voor studenten die tandarts willen worden. We spreken erover met Hans de Vries. Hij is voorzitter van de beroepsorganisatie KNMT. Heeft u daar vragen over? Bel ons tot 11:30 met 0800-1101.
11: NPO Radio 1.
12: KRO NCRV.
13: Het coronavaccin. Wie heeft het niet gehad?
14: Komt-ie. Gaat goed.
15: Nou, hij zit er al in.
14: Het is twee tellen werk.
13: Alleen, er zijn mensen die zeggen dat ze juist door die prik ziek geworden zijn.
16: Je doet al 5 jaar zeg maar niks. Je draagt al 5 jaar niet meer bij aan de maatschappij. Je maakt niks mee, je hebt geen verhalen meer te vertellen.
13: Wetenschappers willen weten hoe dat kan, maar ervaren tegenwerking. Want wat als de antivaxbeweging met hun bevindingen aan de haal gaat?
17: The main criticism was, we should have kept our mouth shut.
13: Angst voor de antivaxers. Zaterdag om 2 uur in Pointer op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
18: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
19: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
18: Nou, toch wel.
19: Wel?
18: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
19: Oh ja, dat is ook zo.
18: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
19: Ga het meteen doen.
18: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
20: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
21: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
20: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
21: Wow.
22: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
20: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
23: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
24: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
25: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
26: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
25: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
27: Koffie?
28: Ja, lekker.
27: Dan gaan we naar Leeuwarden.
28: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
27: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
28: Dat is leuk. Ik ga mee.
27: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
11: NPO Radio 1. 11:00.
0: 11
1: uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van hun school instortte. Dat gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel er ernstig aan toe is. Er zitten ook nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft.
2: Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
1: Ook de Amerikanen doen volgens Jette te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daar moet wat aan gebeuren, vindt Jette.
2: Mijn oproep is niet alleen aan de Amerikaanse regering, maar ook aan Amerikaanse bedrijven. Doe wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen. Want zij hebben niet alleen voldoende wapens nodig om Oekraïne te beschermen, maar ze hebben ook de informatie nodig om Russische aanvallen af te kunnen slaan.
1: Het Oekraïnse leger gebruikt het Starlink-systeem bij het verkrijgen van inlichtingen over acties van het Russische leger en voor het aansturen van hun drones. Oekraïne hervat na 3 dagen de aanvallen op Russische energiedoelen. President Zelensky zegt tegen de Britse krant Financial Times dat hij aanvallen weer toestaat omdat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt, dat president Trump zondag aankondigde. De Amerikaanse president zei toen dat Rusland en Oekraïne elkaars energiesector zouden ontzien bij de aanvallen. In de praktijk kwam daar volgens Zelensky niets van terecht. De afgelopen dagen voerde Rusland geregeld aanvallen uit op energiedoelen in Oekraïne. Het Kremlin heeft nooit gereageerd op het door Trump afgekondigde bestand. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werden een overleden man van 20... en spullen voor het maken van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Bij overstromingen door zware regenval in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. En het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk Das bunte Leben werd 3 jaar geleden als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. Tot 2022 hing Das bunte Leben in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De nieuwe perswoordvoerder van president Trump ligt onder vuur omdat ze haar cv zou hebben opgepoetst. Katie Zakaria zegt dat ze advocaat is, maar journalisten kwamen erachter dat ze niet is afgestudeerd. Zakaria was juridisch adviseur en werkte voor Trumps mediaplatform Truth Social. Ook werkte ze bij Fox News als politiek commentator. Een belangorganisatie in Californië, de staat waar ze woonde, heeft een klacht tegen Trumps nieuwe perswoordvoerder ingediend. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Na 12 jaar uitstel is een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China vanochtend geopend. De nieuwe Yalu-rivierbrug was in 2014 al bijna klaar. Maar Noord-Korea hield de opening tegen. Het land wilde volgens experts voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. En ook nu blijft Noord-Korea terughoudend met handel, zegt correspondent Laura van Negen.
3: Voor China is de handel prettig, maar niet economisch significant. Voor Noord-Korea wat meer. Al blijft het land wel terughoudend om de handel verder uit te breiden. Experts zeggen ook dat je niet moet verwachten dat er nu een enorme toename gaat komen in handel. Omdat Noord-Korea die boot afhoudt, omdat ze de afhankelijkheid van China toch problematisch vinden. En niet te veel Chinese producten op hun eigen markt willen hebben.
1: De nieuwe brug is 3 kilometer lang en heeft 4 rijbanen. Al voordat de brug officieel openging, stonden vrachtwagens aan de Chinese kant in de rij om als eerste de oversteek te maken. Het weer zonnig. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19.
0: Dennis, waar staan de files nog?
4: Nou, het rijdt nog even langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevendaken en Stroe heb je 5 minuten vertraging. En diezelfde A1, maar dan richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevendaken doe je er 10 minuten langer over.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
29: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
30: Nu, later en altijd.
31: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Roos Abelman.
3: Het is 11:08. We gaan dit half uur natuurlijk weer de quiz spelen. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. En die vraag is vandaag: de film van welk Sacha Baron Cohen typetje komt toch in de Nederlandse bioscoop?
4: Yo, yo, yo, yo, check here. Wicked, Arbogena, Martin Willa,
3: misschien niet de allermakkelijkste hint ooit, maar wel een comeback na 20 jaar, zeg ik er nog even bij. Tegen 11:30 het antwoord. En u kunt weer bellen met dat bekende nummer 0800 1101 als u zelf een keertje mee wilt doen. Nu, Ali Nicknam is de Nederlandse equivalent van Amerikaanse supersterondernemers Elon Musk, Steve Jobs en Mark Zuckerberg. Zo staat in het voorwoord van de nieuwe biografie. Ali Nicknam, de eenzame strijd van een techmiljardair. Het leverde onze spraakmaker Joris Kooijman, mede-auteur van het boek, lof en ook kritiek op. Nicknam komt in de biografie naar voren als een uitzonderlijk succesvolle ondernemer. De man achter 3 miljardenbedrijven. Maar ook als iemand die niets ontzien te werk gaat en botst met medewerkers, toezichthouders en klanten. En hij schuwt ook de confrontatie met journalisten niet, toch Joris?
5: Nee, dat klopt. Wij hebben al in 2024, toen we besloten om dit boek te gaan maken, hebben we hem natuurlijk als eerste benaderd met de vraag of hij wilde meewerken. Nou, dat was al vrij snel duidelijk dat hij daar geen trek in had. En dat komt omdat hij geen vertrouwen had in onze intenties om een goed boek over hem te schrijven. Hij was geïrriteerd over eerdere publicaties in NRC. En nou ja, wat je dan ziet is dat hij niet meewerken is natuurlijk prima. Hè? Niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen biografie. Maar in dit geval ging het wel echt een stuk verder dan dat. Het werd ook echt wel tegenwerken, zo hebben wij dat ervaren. En niet alleen juridische druk richting ons, maar vooral, en dat was voor ons echt nieuw, juridische druk ook richting mensen, oud-medewerkers bijvoorbeeld, die hij ervan verdacht met ons informatie te delen, vertrouwelijke informatie.
3: Met bronnen dus. Zometeen meer daarover. Eerst over jullie eigen ervaringen. Je hebt het dus niet alleen geschreven, het boek voor de duidelijkheid, maar je hebt het samen met collega's Marijn Rengers en Stijn Bronswaar geschreven.
5: Ja.
3: Jullie kregen te maken met advocaten en ook met privédetectives.
5: Ja, nou die privédetectives, dat is goed om even uit te leggen. Ja. Die stonden niet bij ons op de stoep. Die richtten zich, die gingen langs bij oud-medewerkers van Bunk. Mm-hmm. Dat is de internetbank van Ali Nicknam. En Bunk verdacht die mensen ervan dat zij vertrouwelijke informatie met ons hadden gedeeld. Mm-hmm. En dat ze in rekeningen hadden gegluurd. Dat zijn, daar hebben we eerder over geschreven in NRC. Die mensen die werkten dus vaak echt al jaren niet meer voor de bank. Mm-hmm. En in sommige gevallen zijn die mensen ook echt voor de rechter gedaagd. Het rechter heeft gelukkig, want Bunk wilde die mensen onder ede kunnen horen over hun contacten met de pers.
3: En wat ik bedoel te zeggen daarmee is, hebben jullie dat eerder meegemaakt? Dat je op deze manier...
5: Nee.
3: Want je krijgt wel eens een brief, denk ik, als journalist van een advocaat. Hè, we zien deze publicatie niet zitten. Maar als het via deze weg gespeeld wordt, wat doet dat dan met jou als journalist? Je krijgt die privédetective niet persoonlijk op de stoep, maar je hebt er wel mee te maken.
5: Ja, ik vond dat, en mijn collega's ook, heel, heel, heel zorgelijk. Vooral dus inderdaad, want kijk, bij NRC zijn we natuurlijk gewend wel aan juridische druk. Dat is all in the game. Als je publiceert over een bedrijf of over iemand diegene die vindt er wat van, die kan zich richten tegen jouw organisatie, die kan verhaal halen, zeg maar, ook bij de rechter. Niet leuk, maar dat hoort er allemaal bij. Maar in dit geval ging het dus echt over, niet tegen ons vooral, maar ook tegen mensen met wie wij mogelijk hadden gesproken. En dat is, daar lig ik wel wakker van. Want je kunt die mensen ook niet beschermen, weet je wel. Wat ik zei.
3: Ze hebben wel een nek uitgestoken voor jullie, zou je kunnen zeggen.
5: Ja, of niet. Wij zeggen natuurlijk niks over met wie wij spreken.
3: Nee, dat snap ik. Maar als je vervolgens ziet dat dit wel gebeurt...
5: Ja,
3: kan ik me voorstellen dat je daar een matig
5: en het is ook een signaal natuurlijk aan anderen van pas op.
3: Ja.
5: We houden je in de gaten. En dat had ik nog nooit eerder meegemaakt.
3: Nee. Dachten jullie ook, toen je dit meemaakte met elkaar, dit moet onderdeel worden van het boek?
5: Ja, zeker. Dat kwam eigenlijk gaandeweg. Hè? Want zoals ik net zei, in het begin waren we eigenlijk in de veronderstelling, de hoop, dat we Ali Nicknam zelf ook warm konden maken voor dit boek. Mm-hmm. Want het is ook, dat wil ik toch even gezegd hebben, het is ook echt een boek geworden over een geweldige, misschien wel

0: beste ondernemer van Nederland. Mm. Dat verhaal vertellen we ook.
1: Ja.
0: Dus ik was en wij waren eigenlijk heel lang in de veronderstelling dat hij dat we hem wel konden overtuigen.
1: Ja.
0: Dat hij beter mee kon werken en dat het ook voor hem een heel tof boek kon worden. Maar ja, toen we uiteindelijk, toen dit allemaal gebeurde, toen wisten we, dit staat ook zo symbool wel voor de manier waarop hij de strijd aangaat met ons, met eigenlijk iedereen om hem heen. Als hij het gevoel heeft dat hij dwars wordt gezeten. Mm-hmm. Dan is hij gewoon bereid om heel ver te gaan. En daar is dit ook een...
1: En jullie hadden al artikelen geschreven dus, zoals gezegd, over hem. En over de bank eigenlijk en wat daar misgaat.
0: Ja.
1: En op basis daarvan zei hij, ik zie jullie niet echt zitten om dan met jullie ook nog mee te werken aan een boek. Ook al schrijf je ook lovend over mij. We hebben natuurlijk nog even contact gezocht ook met Bunk en met Ali Niknam in aanloop naar dit gesprek. Hun reactie is, nog Bunk, nog Ali was betrokken bij de totstandkoming van het boek. Dat zeg je zelf ook. Verder verwijzen ze naar een LinkedIn-post van Niknam, waarin staat, ik ben er niet bij betrokken geweest, ik heb het niet gezien, ik heb het niet kunnen controleren op onjuistheden, wat normaliter wel gebruikelijk is. Als ik de aankondiging mag geloven, gaat het eigenlijk ook niet over mij, maar vooral over een aan mij aangemeten karikatuur.
0: Ja. Even goed om te zeggen dat hij het inderdaad dus niet heeft gelezen, het boek. Dat meldt hij daar zelf ook.
1: Ja.
0: En het is een beetje flauw. We hebben hem natuurlijk, want hij suggereert hier ook dat er geen wederhoor is geweest. Nou, dat is echt onzin. We hebben hem een lijst van ruim 200 vragen en bevindingen voorgelegd.
1: Mocht hij het manuscript lezen?
0: Nee, daar hebben we wel lang over getwijfeld. Maar uiteindelijk hebben we besloten dat niet te doen. En de reden daarvoor is eigenlijk, hij heeft... ook juridische druk uitgeoefend op mensen die in artikelen van ons geciteerd zijn.
1: Mm-hmm.
0: Daar is hij sterker nog steeds mee bezig. Dus wij vreesden dat op het moment dat hij het manuscript in handen zou krijgen, dat die mensen, want er staan een heleboel mensen on the record ook in, dat hij die onder druk zou gaan zetten om zich terug te trekken. Bijvoorbeeld.
1: Dus dat vond je te risicovol. Maar je zou ook kunnen zeggen, passages waarin je hem beschrijft als de meest succesvolle ondernemer en waarom, dat had hij prima kunnen lezen.
0: Ja, ik ben benieuwd of hij het inmiddels gelezen heeft. Ja. Ik denk sowieso, en ik weet dat zijn PR-adviseur het wel gelezen heeft. Die vond het, moest toegeven dat het toch veel evenwichtiger was dan die had gedacht. We hebben dat met ons vorige boek. We hebben eerder een boek gemaakt over booking.com.
1: Ja.
0: Daar is uiteindelijk ook door bij velen aanvankelijk het idee ontstaan van dit zal een afrekening zijn met het bedrijf. Mm. En we willen het volledige verhaal vertellen. En dat is ook bij Ali Niknam het geval.
1: Niet alles is alleen maar zwart of wit.
0: Zeker niet. Nee.
1: Laten we even inzoomen op die carrière van Ali Niknam. Hij is dus het brein achter Bunk, online bank, maar verdiende daarnaast ook nog miljoenen, miljarden met webhoster TransIP en een datacenterbedrijf. Maakt dat hem per definitie interessant voor een boek? Dat hij dus deze bedrijven hier in Nederland ook nog notabene?
0: Ja, het is wel een goed begin. Want er is echt niemand die ik kan verzinnen die zo succesvol is. En die dus inderdaad drie van die succesvolle bedrijven opstart. Maar er kwam natuurlijk wel er is veel meer wat hem interessant maakt. En dat is zijn managementstijl. Mm-hmm. Is heel onorthodox voor Nederlandse begrippen. Hè? Ons extreem veel eisend. Een beetje Amerikaans zou je kunnen zeggen. Een beetje Silicon Valley stijl. Hij is totaal dominant binnen zijn bedrijven.
1: Noem even een voorbeeld. Hoe ziet dat uit?
0: Wat sowieso heel bijzonder is. Bij andere bedrijven heb je een raad van bestuur en een raad van commissaris en allerlei lagen die met z'n allen dingen beslissen.
1: Mm-hmm.
0: Hij is vanaf het begin bepaalt hij heel erg duidelijk hoe het loopt binnen zijn bedrijf. En hij controleert ook alles. Hè? Dus al bij zijn eerste bedrijven zie je dat hij op alle beslissingen, of het nou gaat om marketing of hoe de code wordt geschreven, hij kan zelf programmeren. Hij kijkt met alles mee. Ja. En,
1: echt een micromanager.
0: Zo kun je het wel noemen. Ja. En die founder culture, wat je ook bij veel Amerikaanse bedrijven ziet, die is zowel dus in zijn managementstijl, maar ook in de eigendom van het bedrijf.
1: Ja.
0: Hij is nog steeds bijna alleen. Hij heeft één kleine aandeelhouder aan boord bij Bunk. Maar hij
1: moet echt de baas zijn. Hij moet de regie houden. En dat gaat zelfs zo ver dat hij wil dat alle correspondentie op dezelfde manier met een datum wordt beschreven. En als iemand dat niet op de juiste manier doet, dan leest hij de communicatie niet.
0: Nee, als je daar een fout in maakt.
1: Per definitie fout, hoef ik niks mee.
0: Nee, robo-speak heet dat.
1: Ja.
0: Alles bedoeld om het zo efficiënt mogelijk te laten lopen binnen het bedrijf. En sommige mensen vinden dat fantastisch. Andere mensen vinden het ontmenselijkend. Maar ja, dit zie je bij ING niet, zeg maar.
1: Nee, maar jullie hebben ook medewerkers gesproken. Er zijn medewerkers die blijven daar werken, anders bestaat het bedrijf niet meer. Dus er zijn mensen die dat prima kunnen en willen handelen. Maar er zijn ook een hoop mensen die dat niet kunnen. Wat kregen jullie terug?
0: Een best wel divers beeld qua hoe mensen het ervaren. En een vrij eensluidend beeld over hoe het gaat. He, dus wat je net vertelde, die managementstijl. Dat iedereen ziet dat natuurlijk en iedereen heeft daar op dezelfde manier mee te maken. En een klein deel, denk ik, van de mensen die heel intelligent zijn, heel dat je zelf ook op zo'n manier functioneren, gaat daar heel goed op. Mm-hmm. En heel veel mensen ervaren het als heel heftig en moeilijk, krijgen er last van. Dus je hebt ook een enorm hoog personeelsverloop.
1: Okay.
0: Extreem hoog. En Ali Niknam ziet dat juist als een positief iets. Hè? Want dan selecteer je blijkbaar op de juiste manier. Maar goed, daar kun je natuurlijk ook wel kritischer naar kijken, zeg maar.
1: Ja, we kennen natuurlijk de haast libertarische manier waarop de grote zogenoemde techbro's van Amazon en Meta en X te werk gaan, hè? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg en Elon Musk. In jullie boek maken jullie die vergelijking ook. In hoeverre is die terecht?
0: Nou ja, er valt natuurlijk iets op af te dingen als je kijkt naar hoe groot de bedrijven zijn die ze hebben. Maar hij is toch wel terecht, vind ik, omdat je ziet dus dezelfde founder culture, zeg maar, bij en het totaal eigenzinnige wat je bij Ali Niknam ziet, en bij Elon Musk en bij Zuckerberg. En zeker ook bij Steve Jobs, dat echt een voorbeeld is ook voor Ali Niknam.
1: Yeah.
0: Dat zie je bij hem ook terug. Het heilige geloof in eigen kunnen.
1: Yeah.
0: En de heilige overtuiging dat je het moet doen op de manier die jij het beste vindt.
1: Ja, yeah. En je hebt dus mensen die dat enorm bewonderen. Neem Constantijn van Oranje. Ja. Die heeft er ook al wat over gezegd, hè, over het feit dat jullie een boek over hem hebben geschreven. Hij zei op LinkedIn, iemand die de gevestigde orde uitdaagt, moet je blijkbaar op zijn plek zetten in plaats van bewonderen.
0: Ja, bijzonder, want hij had het boek ook niet gelezen. En ik vind het sowieso een hele bijzondere stelling. Hij is enorm fan blijkbaar van Ali Niknam. Nou, helemaal prima van dit soort tech-ondernemers. Dan zou je denken, hey, er wordt een grondig journalistiek boek over die man gemaakt, wat helemaal zijn carrière uitpluist. Geweldig. Maar hij kiest Hij kiest de opmerkelijke positie van dit had nooit gemaakt mogen worden of zo. Ik begrijp daar helemaal niet.
1: Zit daar nog iets tussenin? Want je hebt dus mensen die hem enorm bewonderen. En dat kun je ook prima onderbouwen waarom je dat doet. Maar er zijn dus ook mensen die daar tegenovergesteld naar kijken. En zeggen van, nou ja, onder zo iemand kun je eigenlijk niet werken. Hè? Dat is helemaal niet veilig. Zitten daar ook mensen tussenin?
0: Zeker. Er zitten best wel. Het gekke is dus, wij hebben heel veel mensen eigenlijk gesproken die er gewerkt hebben. Die zowel met bewondering als kritiek over hem praten. En die bijvoorbeeld zeggen, ik zou er nooit meer naar terug willen, maar ik heb er wel heel veel geleerd. Of ik bewonder zijn enorme gedrevenheid. En zijn ondernemerskills, zeg maar. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heb ik het er heel moeilijk gehad. En dus er zit echt best wel veel tussenin, denk ik. Alleen in de publieke beeld, hoe daarover gediscussieerd wordt, wordt het heel snel twee kampen. Wij proberen altijd duidelijk te maken van, ja, ons boek is echt, er zit van alles zit erin. En iedereen kan zijn eigen conclusies trekken op basis van wat hij hier heeft gelezen.
1: Ja. Bram?
2: Ja. Nou ja, ik vind het sowieso fascinerend wat jullie hebben gedaan. En heel bewonderenswaardig dat jullie het hebben opgediept. Ik vraag me af inderdaad wat de implicaties zijn van bijvoorbeeld dit soort portretten. En ook de bredere implicaties als je het ook verbindt aan AI. En de ontwikkelingen die daar nu natuurlijk heel snel gaan. En de macht die dat in feite ook geeft aan dit soort ondernemers. Want het komt me heel erg voor dat Ali Niknam eigenlijk de meeste mensen, waaronder zijn werknemers en zijn klanten, eigenlijk maar onhandig vindt. En ze het liefst misschien zou willen vervangen zelfs door
0: AI-chatbot. Ja, hij is een
2: enorm
0: fan van AI. Dat is duidelijk.
2: Maar zouden we ons dan niet enorm zorgen moeten maken over de toekomst van de arbeidsmarkt? Als we deze mensen de sleutels in handen geven van dit soort
0: Hij heeft ook een soort motto, script all the things. Dus je moet zoveel mogelijk automatiseren. Het is natuurlijk een echte tech-jongen. Die als AI iets beter kan dan mensen. En dat denkt hij, denk ik, al snel. Dan moet je daarvoor gaan. Ik denk dat dat in bredere zin een heel belangrijk vraagstuk is. Hoe we daarmee omgaan. En deze ondernemers, dit type ondernemers, maar natuurlijk ook mensen uit Silicon Valley, die zullen ons de kant op drijven natuurlijk van meer AI is beter.
1: Dankjewel, Joris Kooijman, voor dit gesprek.
3: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Ja, we gaan natuurlijk altijd op zoek naar de nieuwskenner van de week. Deze week staat in het teken van Lief Gebaar van KRO-NCRV. Het prijzengeld gaat naar het goede doel waar de kandidaten voor spelen. En we spelen met kandidaten uit onze eigen organisatie. En vandaag is dat niemand minder dan Rennie Rijpma uit Oldeberkoop. Goedemorgen, Rennie.
4: Goedemorgen, Roos.
1: Ja, je bent sinds een paar weken onze nieuwe mediadirecteur.
4: 2 weken om precies te zijn.
1: Ja, daarvoor nog gefeliciteerd. Je zit nog een beetje in je witte broodsweken.
4: Ja, zo voelt het zeker.
1: Ervaar je dat zo? Ja. Terwijl je nu al wel hier moet aanschuiven.
4: Ja, dus het was weer even wennen. Kijk, ik kom natuurlijk echt uit een nieuwswereld waarin ik het nieuws altijd op de voet volgde. Maar de afgelopen 2 weken was ik ondergedompeld in eigenlijk een hele nieuwe organisatie. Dus ik moest er even driftig bijlezen vanochtend.
1: Ja. Je bent hier ook geen vreemde, want je zat in het mediaforum. Toen was je nog hoofdredacteur van het AD. Ja. Je gaat vandaag spelen, ook voor een mediabedrijf. Ja. RFG Media.
4: RFG Media, ja, is een organisatie die zich inzet voor gevluchte journalisten. Jullie hadden het er het afgelopen uur ook nog over in bijvoorbeeld Turkije, waar gisteren weer een tv-zender werd overgenomen door de staat ongeveer. Yeah. Ja, het is niet overal vanzelfsprekend dat journalistiek, zoals we dat hier in Nederland kunnen bedrijven, dat overal kan.
1: Yeah.
4: En soms gaat het zover dat journalisten hun land moeten verlaten. Ja, en dan is het maar weer de vraag of je in Nederland weer een beetje in dat vakgebied voet aan de grond krijgt. Mm. En RFG Media helpt daarbij.
1: Ja, en jij kunt ze dus ook helpen. Mits je wint.
4: Ja.
1: En dan kun je €500 bijdragen. Hoogste score tot nu toe was hier van Benji Heerschop, presentator. Dinsdag 42 punten haalde hij.
4: Hmm. Ja.
1: Ik wens je veel plezier.
4: Ja.
5: In Londen is een schilderij geveld.
6: Lot 115. En we should start you at 11 million pounds. 12 million pounds.
5: In 2023 werd het als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven
7: aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein.
5: Het kleurrijke leven hing tientallen jaren in een museum in München.
1: Congratulations. Het gevelde schilderij Das Bunte Leben hing al decennia in München en werd pas in 2023 geclassificeerd als roofkunst. Vraag 1. Van wie was het schilderij?
4: Van de familie Lebenstein.
1: Ja, we zoeken de schilder.
4: Kandinsky.
1: Ja, goed. Ja. Vraag 2 dan. Voor hoeveel euro ging het schilderij bij Veilinghuis Christies onder de hamer?
4: Dag. 32 miljoen.
1: Ja, dat is goed. Het was trouwens van het echtpaar Lebenstein. Dus daar zat je best aardig bij in de buurt. Ja. We gaan even, dat is alleen geen vraag voor een punt, Rennie. Maar goed, voor de feitelijkheid. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
8: This is breaking news.
5: Haar uitgever zet de samenwerking stop.
8: Because we have some pretty nutso breaking news.
9: Eerst bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo.
8: And what's going on in the UK? What kind of a massive crackdown on free speech?
5: Ze zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, groot nieuws in de literaire wereld. De boeken van welke populaire Ierse schrijfster verdwijnen uit de Britse boekwinkels?
4: Oh, dat weet ik niet.
1: Sally Rooney. Vraag 4 dan. Volgens Rooney komt het omdat ze haar steun heeft uitgebroken voor welke groep?
4: Voor de LHBTI-gemeenschap?
1: Nee, voor Palestine Action.
4: Ah.
1: Dat is een pro-Palestijnse beweging die in het VK op de terreurlijst staat. En steun aan die beweging is verboden. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
10: There are a lot of different surprises on which you can't count when you have free will partnership and we count on partnership with the United States.
1: Wie hoor je hier?
4: Zelensky?
1: Ja, is goed. Gokje? Ja.
4: Nou ja, ik dacht, het klinkt een beetje vreemd. Komt misschien omdat ik hem nu op mijn koptelefoon hoor.
1: Oh ja. Ja. De president van Oekraïne was op staatsbezoek in Groot-Brittannië. Deze vraag kent de vervolgvraag. Als je de moeilijke kiest, je hebt hem goed, krijg je er 2 punten voor. Voor de makkelijke 1. Wat wordt het?
4: Doe maar de moeilijke.
1: Britse premier Burnham beloofde tempo te maken met de levering van wat?
4: Afweersgeschut.
1: Antidroneraketten.
4: Oh, antidroneraketten.
1: Ja, wel bekend als anti-afweergeschut wellicht, maar
4: nee.
1: Ik denk dat de jury toch nee zegt op dit antwoord. We gaan naar de hintsvraag. Gaat over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus, wie bedoelen we?
11: 4.
12: Ik snapte geen bal van het eerste deel.
11: 3.
12: Maar daarna blonk ik uit in daden.
11: 2.
12: De Italianen kregen geen grip meer op mij.
4: Feyenoord? Of nee. Oh, je zoekt een...
1: Wie, hè? Ik was de uitblinker voor Feyenoord in de Champions League tegen Como.
4: Segio?
1: Nee, Anis Hartsmoeser.
4: Oh, Hartsmoeser, ja. We hadden eigenlijk twee uitblinkers, hè? Ja.
1: Eens even kijken. Daarmee heb je 3 punten in de factorrenning.
4: Dan moet ik al een hoop vragen goed hebben.
1: 15 om precies te zijn. Ja. Ik ga mijn best doen om ze zo snel mogelijk door te lopen met je, maar kan niks beloven. Daar gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welke uitvoeringsinstantie trekt de stekker uit een ICT-project van 55 miljoen?
4: Het UWV.
1: Ja, 8 Amerikaanse staten zijn een rechtszaak begonnen tegen welk AI-bedrijf?
4: ChatGPT.
1: OpenAI. De mobiele eenheid moest gisteren ingrijpen in welke Amsterdamse wijk?
4: Floradorp.
1: Ja, er is kritiek op welke Nederlandse wielerploeg vanwege een vermeende angstcultuur?
4: Picnic PostNL. Ja,
1: welke radicaal-rechtse Franse presidentskandidaat wil de steun in Oekraïne stopzetten?
4: Marine Le Pen.
1: Ja, de film van welke Sacha Baron Cohen-typetje komt toch in de Nederlandse bioscoop?
4: Ali G.
1: Ja, was ook de hintsvraag. Hoe heet de Nederlander die 2 keer scoorde voor AS Roma tegen Real Madrid?
4: Donny Malen.
1: Ja, welk Nederlands navigatiebedrijf gaat 200 banen schrappen?
4: TomTom.
1: Ja, bij studentenprotesten in welk land zijn ministeries in brand gestoken?
4: Frankrijk.
1: Albanië. Talpa is gestopt met welk nieuw tv-programma?
4: Bus.
1: Ja, in welke provincie is een wolvenraster voor het eerst verplicht?
4: Drenthe.
1: Utrecht. Welke Nederlandse Olympisch kampioen heeft zich alsnog afgemeld voor de marathon van New York?
4: Hassan.
1: Ja, dat is goed. En daarmee heb je 10 vragen goed. Wat helemaal niet slecht is, Renny. Maar ja, je had maar 3 punten in de factor.
4: Ja.
1: En als we dan gaan vermenigvuldigen, komen we uit op 30 punten.
4: Nou, ja, toch leuk niet. Voor Benji dat hij nog de score aanvoert.
1: Ja, precies. Die mag nog 24 uur doen met die score. Ja. Renny, hartstikke leuk dat je mee wilde spelen.
4: Dank je wel.
1: Dank Joris Kooijman dat je spraakmaker wilde zijn vandaag. Succes met de verkoop van jullie boek.
0: Dank.
1: En dank nogmaals Bram Peters voor het beantwoorden van al onze vragen over voedselzekerheid.
0: Dank.
1: Ga ik naar Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb jij zo meteen?
13: Goedemorgen. Het ontbijt zit achter de kiezer bij de Europese leiders die elkaar 2 dagen gaan opsluiten in de Europese vergaderpaleizen om te praten over de Europese begroting. Een week nadat de Europese Rekenkamer met een buitengewoon kritisch rapport kwam. En er komt vanmiddag nog een rapport aan. Ik ga praten met Stef Blok, ons lid van die Rekenkamer.
1: Dat zo meteen. Nu het NOS Nieuws met Kirsten Klomp. Fijne ochtend.
14: Dit was een programma van KRO en CRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
15: Albert Heijn verwacht in de loop van de dag weer normale schappen in de supermarkten. Groenten, fruit en andere versproducten worden in het hele land weer aangevuld. Die schappen waren op veel plekken leeg, doordat de systemen uitgeschakeld moesten worden na een hack. Online boodschappen doen kan nog steeds niet. Europa moet Oekraïne meer geld en militaire middelen geven. Premier Jette deed die oproep op de Europese top in Brussel. Volgens hem blijven veel lidstaten achter. Oekraïne moet hulp krijgen om, wat Jette noemde, deze zinloze oorlog te kunnen winnen. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om cobra's die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is opgepakt. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. En in Washington is twijfel ontstaan over de opleiding van Katie Zechariah. De nieuwe woordvoerder van president Trump had gemeld dat ze advocaat was. De journalisten kwamen erachter dat ze de opleiding niet had afgemaakt. Katie Zechariah zegt zelf dat ze in het lawaai de vraag over haar opleiding niet goed had verstaan.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
13: Dames en heren, goedemorgen. Vandaag en morgen sluiten de leiders van de Europese Unie zichzelf op in Brusselse vergaderpaleizen om te bakkeleien over de nieuwe Europese begroting. Ook over het China-beleid trouwens en over de steun aan Oekraïne. De commissie wil voor de komende 7 jaar alles bij elkaar 2000 miljard euro. Zo'n 60% meer dan ze de afgelopen jaren had. En daar zijn de zuinige landen, onder wie Nederland, waaronder Nederland, zwaar op tegen. De frugals worden ze ook wel genoemd. Naast ons land zijn dat Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en Oostenrijk. Onaanvaardbaar vinden ze de voorstellen. Ook nadat Ierland, tijdelijk voorzitter van de Unie, een stukje van het bonnetje heeft afgeknipt. Daartegenover staan de 17 andere landen. Niet de 17 andere landen, want er zijn er in totaal 27. En die noemen zichzelf dan weer vrienden van cohesie. Dat zijn de centen ontvangende landen in het zuiden en oosten van het Europa, het Europese continent met name. De top vindt plaats een week nadat de Europese Rekenkamer een buitengewoon kritisch rapport schreef over over de financiële handel en wandel met Europese gelden. En vanmiddag staat er weer een op de rol, een beoordeling van Horizon. Dat is zeg maar de Brusselse innovatiepot. Stef Blok is lid van die Europese Rekenkamer, oud-minister natuurlijk, voormalig fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. En die waakt daar over de cohesiefondsen, over groei en over inclusiviteit. En dat doet hij in de tweede van vijf kamers van die Europese Rekenkamer. Vanuit Luxemburg, meneer Blok, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
13: U komt nooit meer los, hè, van die Tweede Kamer.
16: Nou, het is natuurlijk goed om de ervaringen in de Tweede Kamer, waar ik als Kamerlid ook al werkte met rapporten van de Nederlandse en de Europese Rekenkamer.
13: Ja.
16: Om die ervaringen weer hier te gebruiken bij het controleren van Europese uitgaven.
13: Juist, in die Europese Tweede Kamer van de Europese Rekenkamer dus. U gaat over cohesie, groei en inclusiviteit. Hoe woke bent u inmiddels?
16: Daar gaan we eigenlijk niet over, maar speciaal voor u heb ik gewoon een pak en een stopdas.
13: Oké. Okay. Goed, wordt u ook al intern de Frugal genoemd eigenlijk? Bijvoorbeeld door de voorzitter?
16: Nee, intern. Er is een lid uit ieder land, maar het is niet de bedoeling dat we daar de belangen van ons land verdedigen. We moeten echt objectief kijken. Wordt het geld goed uitgegeven? Werkt het beleid? Ja. En geen nationale competitie.
13: Nee, dus die voorzitter, dat is een ier. En het is niet zo dat hij tegen u zegt op de achtergrond: hou eens op met het geblokkeren vanuit Nederland en bel eens even met Den Haag, zodat ze het verzet staken.
16: Nee, zo gaat dat echt niet. En we presenteren allemaal onze bevindingen in onze eigen landen. En dan moeten er natuurlijk geen verschillen tussen.
13: Nee, exact. Hebt u wel een bijnaam daar? Als het niet de Frugal is, zal ik maar zeggen, in Luxemburg?
16: Nee.
13: Oh, oké. Gaan we even over nadenken. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, rapport was niet mals, want de inkomsten zijn allemaal wel goedgekeurd, maar de uitgaven, daar kwam geen stempel op van de Rekenkamer. Te veel onregelmatigheden aangetroffen, zoals jullie dat bij elkaar noemen. Allemaal tegen het licht natuurlijk van die begrotingsonderhandelingen op regeringsleidersniveau. Als we nou eens even kijken naar de centen die de afgelopen 7 jaar beschikbaar waren. Zijn die eigenlijk allemaal uitgegeven aan het einde van de rit zo'n beetje?
16: Nee, aan het eind zie je meestal dat er nog geld wacht op een bestemming. En dat je dan een inhaalbeweging krijgt. En dat maakt ook altijd wel kwetsbaar voor onregelmatigheden. Dus daar waarschuwen wij ook voor.
13: Ja.
16: Dat zie je bij de gewone begroting. Maar ook in 2020 is vanwege de coronacrisis een extra fonds opgericht. Er is ook geld voor geleend. En dat loket is net gesloten dit jaar. En daar zag je inderdaad dat tegen het eind nog heel veel aanvragen voor bestedingen binnenkwamen. Overigens ook vanuit Nederland.
13: Ja, en is het dan zo dat dat geld ook allemaal nodig is? Of dat het lekker mooi meegenomen is omdat het er toevallig is en dat we het een beetje kunnen inpikken?
16: Ja, zoals u het nu stelt, maakt u het heel politiek. Dus daar kan een rekenkamer alleen maar heel feitelijk op oordelen.
13: Maar u gaat ook over doelmatig uitgegeven geld.
16: Precies.
13: Dus de vraag is of dat geld dan doelmatig wordt uitgegeven, of omdat dat het toevallig is, dat het wordt uitgegeven.
16: Precies, daar heeft u helemaal gelijk in. Dus wij kijken inderdaad, worden doelstellingen bereikt? Hè, bijvoorbeeld, gaat de jeugdwerkloosheid nou omlaag? Wordt er minder CO2 uitgestoten? En in rapporten geven dan vaak aan dat het glas half vol is. Het verschilt nogal per onderwerp.
13: Ja.
16: Een ander onderdeel is het volgens de regels uitgegeven? Nou, volgens ons jaarverslag vorige week 3,8% niet volgens de regels. Dus niet per se allemaal fraude. Maar de regels zijn er wel om fraude te voorkomen. Ja. Bijvoorbeeld dat je openbare aanbesteding doet.
13: Maar er waren wel voorbeelden van fraude. We hebben natuurlijk dat Griekse landbouwschandaal. Ging het vorige keer ook over hier vorige week toen Alexander Bakker hier te gast was. De Telegraaf-correspondent in Brussel bij de Europese Unie. En die had het natuurlijk over die schapen die ergens in Kreta, meen ik uit mijn hoofd, of op Kreta in een weiland hadden moeten lopen. Maar die waren daar niet. En de afstand tussen Kreta en de stal was 226 kilometer uit mijn hoofd.
16: Zeker, dat is een heel schrijnend voorbeeld. Als wij fraude tegenkomen zoals deze, dan geeft dat ook in handen van het Openbaar Ministerie, dat ook heeft opgepakt. Wat hier extra zorgelijk aan is dat beide verdachten zijn nog niet veroordeeld. Dus we gaan tot die tijd vanuit dat mensen onschuldig zijn. Maar beide verdachten zijn ook parlementsleden.
13: Ja.
16: En het lijkt een heel grootschalige fraude te zijn.
13: Juist, goed. Dat is natuurlijk waar jullie op kijken. Op het moment dat jullie fraude, althans de verdenking van fraude tegenkomen, dan gaat dat meteen naar de opsporingsautoriteiten. Maar de vraag die hier nu voor ligt, ook met tegen het licht natuurlijk van die nieuwe begrotingsonderhandelingen, is het geld nodig? Of kun je het met de begroting die je nu hebt, als je kijkt naar de doelmatigheid en de doelstellingen die je stelt, kun je daarmee uit? Vandaar natuurlijk dat we uw rapport met hele kritische ogen hebben gelezen. En vandaar dat ik ook de vraag stel, is het nodig om die begroting uit te breiden? Of kun je met de hoeveelheid geld die er nu is, even doelmatig de nieuwe doelstellingen halen?
16: Dat is uiteindelijk toch, sorry dat ik daarop terug moet komen, een politieke vraag waar een rekenkamer niet over kan spreken. Wat wij wel aan de orde stellen is, zijn de uitgaven die via de Europese begroting doen, nou ook de uitgaven die je op Europees niveau moet doen? Is er Europese toegevoegde waarde?
13: Ja.
16: Of ben je met Europees geld of deels met Europees geld uitgaven aan het doen die je ook in eigen land kan doen? Heel vaak betaalt Europa een deel van de rekening. En die vraag wordt eigenlijk veel te weinig gesteld. Er zijn heel duidelijk grensoverschrijdende projecten, zoals er zijn nu waterstofpijpleidingen nodig, er is meer hoogspanningsnetwerk nodig, veel treinverbindingen zijn nog niet goed. Er zijn ook grensoverschrijdende problemen à la migratievraagstukken, vervuiling, klimaat. Dan is het logisch om het op Europees niveau te doen. Wij zien dat bij heel veel uitgaven die vraag niet scherp gesteld wordt. Zoals ook politieke keuze, omdat een aantal landen natuurlijk ook graag nationale opgaven wil doen. Ja. Het is wel een taak van de Rekenkamer om dan aan te geven, heel vaak wordt die vraag onvoldoende gesteld. Moet dit nou op Europees niveau of kan het ook nationaal?
13: Goed, laten we dan naar die cohesiefondsen kijken. Want dat is natuurlijk waar die 17 landen zich achter hebben geschaard. Nou, dat doen ze natuurlijk al jaren. Dat zijn voor een deel landbouwgelden. Dat zijn andere potjes met geld om landen die het wat minder breed hebben uit de problemen te helpen, infrastructuur aan te leggen, dat soort dingen, toch?
16: Ongeveer 1/3 van de uitgaven is die cohesiepot. Dat is eigenlijk geld voor armere regio's. En ongeveer 1/3 is landbouw. U noemde net het voorbeeld van de steun voor boeren in Griekenland.
13: Ja.
16: Boeren in Nederland krijgen ook landbouwsteun. Cohesie gaat maar een heel klein beetje naar Nederland. Dat gaat over het algemeen naar Oost- en Zuid-Europa.
13: Juist, exact. En er is natuurlijk een discussie, ook na het rapport Draghi, of je die balans niet zou moeten veranderen, kijkend naar de komende jaren. Dus dan wil ik toch even met u kijken. U bent geen politicus meer, dus ik begrijp ook wel dat u als lid van de Rekenkamer zich niet politiek kunt uitspreken. Hoewel ik het blijf proberen, hoor. Maar los daarvan moet je wel kijken naar de doelmatigheid van die gelden. Met andere woorden, die landbouwpot. Wordt die nou doelmatig besteed? Want ik zag bij die cohesiefonds, als ik het goed heb onthouden, ook 6,6% onregelmatigheden. Dat is het de hoogste score, geloof ik, van al die verschillende subcategorieën.
16: Ja, bij cohesie treffen van ouds veel fouten aan. En dat heeft ook mede te maken met het feit dat cohesie heel erg ingewikkeld is. Landbouw is vrij eenvoudig, want dat is voor het grootste deel geld per hectare landbouwgrond. Andere vraag is hoe effectief je dat vindt, maar is weer sterk politiek. Maar cohesie,
13: nou ja, dat raakt wel aan de doelmatigheid. Ik bedoel, doelmatigheid en effectiviteit liggen best in elkaars verlengde, toch?
16: Ja, u heeft helemaal gelijk dat u daar kritisch op doorvraagt. Een groot deel van het grootste deel van landbouwgeld is inkomenssteun voor boeren.
13: Ja.
16: Of je dat van belang vindt, hoezeer je dat van belang vindt, sorry, dat is een politieke vraag. Maar dat komt gewoon neer in het huishouden van de boer. Een deel van de landbouwsteun, en zeker in Nederland is dat relatief wat groter, is gekoppeld aan milieudoelen. Hè, bijvoorbeeld als je een strook naast je akker hebt waar je niet bieten plant, maar juist wilde bloemen laat groeien, dan krijg je daar geld voor. Cohesie, dat kunnen allerlei projecten zijn in wat armere regio's en heel veel sociale projecten. Voor die sociale projecten krijgt Nederland ook geld, bijvoorbeeld training voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het kan ook zijn een school of een ziekenhuis in een arme regio. Dat speelt in Nederland eigenlijk nooit. Mm-hmm. En het feit dat het zulke verschillende projecten zijn, maakt het al moeilijk om voor 27 landen dezelfde regels effectief toe te passen. Mm-hmm. Bovendien is het meestal maar een deel van de financiering. Stel je voor, een trainingsinstelling in Nederland traint mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die krijgt dan 20% Europees geld, 80% Nederlands geld. Mm-hmm. De regels in Nederland over of je je afschrijvingen ook in rekening mag brengen, of je BTW zijn altijd weer net anders dan in Europa. En dat zie je over 27 landen. Dus dat maakt de kans op fouten groter. Of is geen excuus. Maar het illustreert ook wel dat voor veel zaken het ingewikkeld is om het via Europese regelingen te doen.
13: Ja, nou, en daar zijn dus regelingen voor en regels voor. Namelijk, je moet de bonnetjes wel overleggen over het algemeen om het geld te krijgen. Behalve dus bij bijvoorbeeld dat corona-herstelfonds. Daarvan werd gezegd, als jij hervormingen in het vooruitzicht stelt, dan krijg je alvast dat geld. Dan wil de commissie toe naar eigenlijk die methode voor al het geld. Met andere woorden, je belooft van alles en nog wat aan hervormingen. En dan krijg je het geld vast en dan zien we in de afloop wel of er iets van terechtgekomen is. Daar waarschuwt de Rekenkamer bij uitstek voor.
16: Zeker. Nederland was in de tijd een van de gangmakers bij dat coronafonds om te zeggen, laten we nu in ruil voor dat geld eisen dat landen hervormingen doen, heel gerichte investeringen, zodat ze ook financieel sterker worden, concurrerender en we in de toekomst beter weerbaar zijn bij crisis. Nu dat fonds een tijdje gedraaid heeft, zien we dat er eigenlijk maar weinig echt grote hervormingen in zitten. Dat geldt overigens ook voor Nederland. Dat het vaak gaat om plannen die toch al in een regeerakkoord stonden, of dat gevoelige ingrepen, denk bijvoorbeeld aan pensioenleeftijd, wat in veel landen speelt,
13: ja,
16: er niet in zitten, maar dat het laaghangend fruit wordt gekozen. En overigens, als Rekenkamer vinden we wel degelijk dat ook, u noemt dat de bonnetjes, maar dat we ook kunnen controleren tot de eindbegunstigde. Het is uiteindelijk belastinggeld,
13: ja.
16: Dus altijd moet het parlement, Rekenkamer kunnen zien, is het geld goed en efficiënt besteed.
13: Precies, maar we zien dus een veranderend idee over de grondslag waarop basis waarvan je geld kan krijgen in de toekomst. Waarbij de commissie dus de kant op wil, net als bij de corona-herstelfondsen bijvoorbeeld. Of de herstelfondsen in zijn algemeenheid. Namelijk, je belooft van alles en dan gaan we na afloop wel kijken wat er van terecht is gekomen. Jullie waarschuwen daarvoor ook dus met het oog op de komende 7 jaar. Hebt u nou de indruk dat die boodschap aankomt? Want u bent jaar in jaar uit kritisch, en nou dit jaar bijzonder kritisch, maar ik heb niet de indruk dat ze nou heel erg naar u luisteren, of wel?
16: Dat is gelukkig positiever. We zien wel degelijk dat bij dat corona-herstelfonds we in het begin hebben gewaarschuwd, bijvoorbeeld voor dat punt, je moet kunnen controleren tot echt de eindontvanger. Dat zat er eerst niet in. Toen zijn de regels aangepast. Mm-hmm. We zien regelmatig dat de commissie zelf, de Europese Commissie, eigenlijk de regering van de Europese Unie, of dat afgedwongen door het Europees Parlement, onze aanbevelingen worden overgenomen. Dus daarom ook nu bij de nieuwe plannen hebben wij gewezen op de kwetsbaarheden. Waarbij we zeggen, je kunt best uitbetalen op grond van afspraken over hervormingen. Dat kan ook heel verstandig zijn. Mm-hmm. Maar zorg dan dat het de echte belangrijke hervormingen zijn. Ieder jaar doet de Europese Commissie aanbevelingen aan alle landen van dit zijn nu je kwetsbaarheden.
13: Yeah.
16: Nou, kies dan ook uit die lijst.
13: Yeah.
16: En zorg dat de afspraken ook echt meetbaar zijn.
13: Yeah.
16: Dus geen vage toezeggingen. Yeah. Voor het vorig jaar hebben we gezien, sommige landen hadden beloofd, we maken een wet voor meer elektrische laadpalen langs de snelweg. Nou, zo'n wet is niet zo moeilijk. Een aantal landen had beloofd, we zorgen ervoor dat er iedere 40, 50 kilometer voldoende laadpalen staan. Kijk, dan kunnen we echt meten en kan je zeggen, daar is een investering voor nodig.
13: Juist, dus maak het meetbaar, zodat je ook kunt kijken of dat geld goed terecht is gekomen. Maar goed, jullie hebben ook kritiek op de hele begrotingssystematiek van de commissie zelf. Het systeem waarbij ze die begroting natuurlijk onder de loep nemen, verzamelen enzovoorts. Hoe ziet u dat dan tegen het licht van die begrotingsonderhandelingen nu, waar de 60% bij moet komen in de ogen van dezelfde Europese Commissie?
16: Je ziet een paar dingen door elkaar lopen. De omvang van de begroting, traditioneel, u noemde het al, 17 landen die graag een verhoging zien.
13: Ja.
16: Daar moet u mij weer van geven over de hoogte van het budget. Besluiten politici. Daar kan ik niet op ingaan.
13: Mm-hmm.
16: Waar ik wel op in kan gaan is op grond van wat er nu op papier staat. Waar loop je het risico dat je dezelfde fouten maakt als in het verleden? Heel belangrijk naast die vraag, spreek nou de echt belangrijke hervormingen af en maak het meetbaar. Een tweede is, de commissie heeft de neiging om te zeggen, ja, wij controleren of die hervormingen zijn uitgevoerd. Maar daarna moet het land zelf controleren of de eindbegunstigde ook echt die school heeft gebouwd of die computers heeft aangeschaft en dat voor een redelijke prijs was.
13: Ja.
16: Wij zeggen dat is heel kwetsbaar. We hebben in het verleden ook landen vergeleken als het ging om de kwaliteit van de controle en hebben helaas moeten constateren dat dat niet automatisch goed gaat. Dus dat moet echt controleerbaar zijn en daarbij hopen we ook echt op de steun. Het Nederlands parlement heeft wel eens een motie aangenomen, ook op grond van ons rapport, beste regering vecht daarvoor. Europees parlement hopen natuurlijk ook dat daar scherp in zal zijn.
13: Ja, wat is vanuit uw huidige verantwoordelijkheid de oproep aan de regeringsleiders en dus ook aan die van Nederland?
16: Twee punten. Als je geld uitkeert op basis van beloftes over hervormingen of gerichte investeringen, zorg dat het echt belangrijke zijn en dat het meetbaar is. En de tweede is, belastinggeld moet altijd gecontroleerd kunnen worden tot de eindontvanger. We moeten kunnen zien of het eerlijk besteed is, of er de beste prijs-kwaliteitsverhouding is bevochten.
13: Ja.
16: Want helaas hebben onze onderzoeken geleerd dat belastinggeld altijd kwetsbaar is voor fraude en duistere praktijk.
13: Juist. Maar goed, als we het even vertalen naar gewone burgers. Als iemand naar een bank gaat en de administratie is niet helemaal op orde, of helemaal niet op orde soms, dan zegt de bank, ja sorry, u kunt fluiten naar uw centen. Eerst maar eens eventjes zorgen dat die hele financiële handel en wandel van u weer op de rail staat. Dat we kunnen controleren of u het juist doet met de centen, of in elk geval dat u ze verantwoordelijk uitgeeft en niet meer dan u heeft, om maar eens wat te noemen. En dan praten we over de volgende lening nog wel eens verder. Waarom is dat op Europees niveau niet zo dan?
16: Dat gebeurt in ernstige gevallen wel. We gingen in op het Griekse fraudegeval, heel ernstig. Daar heeft de Europese Commissie wel degelijk tegen de Griekse overheid gezegd, we kunnen u een tijd niet uitbetalen en u moet ook uw hele organisatie op de schop nemen. Is ook gebeurd.
13: Ja.
16: Anders kunnen we niet meer uitbetalen. Een tweede, als wij fouten constateren, zoals die 3,8% over het afgelopen jaar, dan heeft de Europese Commissie ook de plicht om in ieder geval te proberen het terug te krijgen. Soms is natuurlijk de eindontvanger failliet, dan krijg je het niet meer terug. Maar er wordt wel degelijk ook geld teruggeclaimd.
13: Ja, maar nou beschouwt u de Europese Commissie als de bank, maar ik beschouwde de Europese Commissie even als de klant.
16: Ja. In die verhouding is het uiteindelijk aan de lidstaten, want die bedoelt u waarschijnlijk met de bank, want daar komt het geld vandaan.
13: Ja.
16: Dan is het aan de onderhandelaars, namelijk de lidstaten en de parlementen die controleren. U weet, voordat premier of ministers naar Brussel gaan, zijn er nationale debatten. Dat is ook heel goed.
13: Zeker.
16: Om dan met de juiste afspraken naar Brussel te gaan. En daar zijn onze rapporten ook voor bedoeld.
13: Ja.
16: Waarbij wij erop wijzen, het gaat niet vanzelf goed.
13: Goed, er wordt natuurlijk gesproken over meer geld voor innovatie, de slagkracht van de Europese economie. We hebben het rapport Draghi natuurlijk gehad. Vanmiddag komen jullie aan het einde van de middag over een uur of vijf zo'n beetje met een rapport over Horizon. Dat noem ik maar even gemakshalve het subsidiepotje voor innovatie van de Europese Unie. Daar staat ook al het nodige kritische over opgemerkt in het jaarverslag. Dus ik weet niet of u al een tipje kunt oplichten van wat u vanmiddag gaat melden.
16: Ik begrijp uw vraag, maar u respecteert dat we het om 5 uur bekendmaken en een collega van me geeft een persconferentie. Dus die ga ik niet gras voor de voeten wegmaaien.
13: Nee, maar we kunnen wel over het rapport hebben dat al op tafel ligt, want daar staat ook al het nodige in.
16: Zeker. Bij innovatie zijn de fouten minder hoog dan bij cohesie, maar nog steeds zo hoog. Over het algemeen zie je ook daar dat stukjes Europees gefinancierd worden en stukjes uit andere bronnen, waardoor het ingewikkeld wordt.
13: Mm-hmm.
16: Tegelijkertijd zie je dat Europese innovatieprogramma's over het algemeen wel typisch het soort werk zijn waar je ook wilt dat landen samenwerken. Nederlandse universiteiten En kennisinstellingen, bedrijven zijn relatief goed in de in feite worden wedstrijden, competities uitgeschreven om Europees geld te verdienen. Dat doen ze goed. Mm-hmm. Eis is eigenlijk altijd dat ze samenwerken met universiteiten of bedrijven in andere Europese landen. Nou, dat soort van samenwerking, daarbij staat in ieder geval buiten kijf dat je daarmee ook Europees grensoverschrijdend bezig bent. Mm-hmm. Dus op dat deel scoort het over het algemeen beter dan sommige andere programma's.
13: Juist. U bent heel lang politicus geweest. Minister, Kamerlid, fractievoorzitter. Minister ongeveer van alle departementen. Nou, overdreef ik wat, maar van veel departementen. He, een soort duizend dingen doekje van de VVD ook af en toe. Als de nood aan de man was. Kriebelt het nog wel eens eigenlijk? Als het over begrotingen gaat en cijferwerk op de achtergrond waar mensen slecht uitkomen. En wat zo ontzettend moeilijk is om te kunnen rekenen op een meerderheid van stemmen in de Tweede en in de Eerste Kamer.
16: Nou, ik volg natuurlijk de Nederlandse politiek nog steeds met groot interesse. En afgelopen week was ik om het rapport te presenteren, ook in Eerste en Tweede Kamer, bij minister Financiën Buitenlandse Zaken. En natuurlijk ook met ambtenaren in gesprek die het beleid ook echt uitvoeren. Mm-hmm. Dat is een hele mooie rol. Maar er is nu echt een nieuwe generatie politie aan de slag. En ik ben altijd binnenskamers graag bereid om een kop koffie te drinken. En dat doe ik ook wel eens. Ja. Maar ik ben geen politiek commentator.
13: Nee, maar hebt u de dekking al gevonden eigenlijk?
16: Daar moet ik echt de opvolger succes mee wensen. Ja, ik heb jarenlang dat werk mogen doen. Maar nu staan
13: we. Nee, zeker. U mist dat niet?
16: Ik heb met heel veel plezier gedaan en ik kom ook met veel plezier terug. En nogmaals, binnenskamers graag bereid om met mensen te sparren. Doe ik ook.
13: Ja.
16: Maar voor de microfoon, zoals nu in mijn rol als lid van de Rekenkamer. Ook leuk, ook nuttig.
13: Juist, goed. Maar dat betekent wel dat er nu dus een kritisch rapport ligt voor de zoveelste keer. Dat er weer wordt gesproken nu op Europees niveau over nog meer geld. De Ieren hebben wat van de rekening afgeknipt. De bedragen variëren tussen de 140 en de 159 miljard. Dat is voor een gemiddelde burger een slok op een borrel. Het verschil tussen die twee. Maar het heeft met of je de inflatie meeneemt en of je verschillende onderdelen van die begroting afrondt of niet, geloof ik, te maken. Als je op dat verschil komt, moet een begroting eigenlijk niet voor dat soort verschillen van inzicht. Als het toch gaat over een verschil van 16 of 19 miljard. Ik bedoel, daar kun je ook al heine mee wel uit de brand helpen met die 19 miljard. Maar moet een begroting niet wat eenduidiger zijn dan eigenlijk?
16: Wat voor de begroting van de minister Heijnen uiteindelijk ingeboekt wordt. Is natuurlijk de optelsom. De afgelopen jaren was de Nederlandse bijdrage zo'n 10 miljard.
13: Ja.
16: En afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen blijft dat zo of komt daar een stuk bij.
13: Ja.
16: Wat nog niet aan de orde geweest is, maar echt wel een punt van aandacht is, is de mogelijkheid om wel of niet geld te lenen.
13: Ja.
16: Vroeger leende de Europese Unie überhaupt niet. De begroting moest altijd in evenwicht zijn.
13: Ja.
16: Sinds die coronacrisis is er voor het eerst grootschalig geleend. En in de nieuwe begroting zijn voorstellen om opnieuw te gaan lenen.
13: En daar waarschuwen jullie voor. Want het
16: bedrag, en daar waarschuwen we voor, precies.
13: Ja, het zou wel eens naar de 1000 miljard kunnen aan leningen die uitstaan. En rentelasten richting de 100 miljard. Jaarlijks dus.
16: De rentelasten ietsje lager. Maar okay. U heeft helemaal gelijk. We verwachten dat de uitstaande leningen, zelfs zonder de begrotingsvoorstellen nu, naar 1000 miljard gaan. En dat betekent dat van de totale begroting zo'n 8% naar rente en aflossing gaat. En dat kan je dus niet aan andere dingen uitgeven.
13: Nee. Dus wees daar voorzichtig mee.
16: En er is geen overeenstemming over hoe het eigenlijk betaald moet worden. Die leningen zijn wel aangegaan. Toen is ook afgesproken, er komen voorstellen over de aflossing. Die voorstellen zijn er wel, maar zijn nooit aangenomen.
13: Hartelijk dank.
3: Stem op 1 is een programma van Omroep WN.
17: Ja. NPO Radio 1.
18: Podcast.
17: In de podcast Kunststof, misdaadjournalist Kees van der Spek is terug met een nieuw seizoen van Kees van der Spek ontmaskerd.
19: In internetoplichting gaat meer geld om dan in de hele cocaïnehandel, bijvoorbeeld.
17: En schrijver Massie Hoetak schreef al van alles, van rap tot korte verhalen.
20: Het is een uitlaatklep.
17: En nu is ook zijn debuutroman voor Isa verschenen.
20: Ik was al heel jong heel serieus.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
18: hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
23: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
25: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
26: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: With the OG.
31: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
32: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
33: Uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
34: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
33: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
35: NPO Radio 1. 12 uur.
36: Susanne Bosman.
37: Goedemiddag. 55 miljoen aan belastinggeld weg. Het UWV stopt met een groot ICT-project. Het werkt namelijk niet. Weer een flop bij het UWV. Weer een digitaal overheidsproject dat de mist ingaat. Experts zijn niet verbaasd. Dat straks in één vandaag na het NOS-journaal. Jan van der Rutte.
38: In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra's 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Veel Europese landen blijven achter in hun hulp aan Oekraïne. Dat zei premier Jetten aan het begin van de EU-top in Brussel. Jetten vraagt andere EU-landen om een tandje bij te zetten.
39: Want Nederland en een paar andere landen zijn nu de topdonoren als het gaat om militaire en financiële steun. En als alle Europese landen een beentje bijzetten, dan kan Oekraïne beter in staat zijn ook om deze oorlog te winnen.
40: Dat zegt u op het moment dat we net de Franse presidentskandidaat Le Pen hier in Brussel hadden. Die zegt, als ik president word, gaat over een half jaar de geldkraan naar Oekraïne helemaal dicht. Hoe groot zijn de zorgen daarover?
39: Nou, dat zou een hele domme keuze zijn, want dat betekent ook meer onveiligheid voor de Fransen. Kijk om je heen. Elke dag zijn er Russische hybride aanvallen op zee, met drones, online. En dat bedreigt uiteindelijk ook de Europese stabiliteit en veiligheid. Dus ja, als je leider wil worden van Frankrijk, dan zul je ook moeten beseffen dat je zal moeten helpen om Europa en Oekraïne veilig te houden tegen de Russische agressie.
40: Ondertussen heeft Oekraïne nog tientallen miljarden nodig voor volgend jaar. Hoe groot is dan de druk, ook met dit in uw achterhoofd, om met dat geld te komen?
39: Nou, we hebben als Europa 90 miljard vrijgemaakt voor financiële steun voor Oekraïne. Maar dat was nooit bedoeld als vervanging van de steun die landen ook aan Oekraïne geven. Nederland pakt daar zijn verantwoordelijkheid. Een paar andere landen blijven echt achter. Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ja, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
0: Premier Jetten in gesprek met correspondent Ardy Stemmerding. En naast andere EU-landen moeten ook de VS meer steun geven, vindt Jetten. Op de EU-top wordt vandaag ook gepraat over de hogere energieprijzen en de begrotingen voor de komende jaren. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van hun school instortte. Dat gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie er zeker 5 slecht aan toe zijn. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Er zouden al minstens 40 kinderen zijn gered. Albert Heijn verwacht in de loop van de dag weer normaal gevulde schappen in de supermarkten. Groente, fruit en andere versproducten worden in het hele land weer aangevuld. Ahold schakelde zijn systemen uit na een hack. Online boodschappen doen kan nog steeds niet. In Berkel en Roderijs is vannacht een autobedrijf afgebrand. Niemand raakte gewond. 2 jaar geleden was er ook al brand in dezelfde loods. Toen werd er een dode gevonden en spullen om drugs te maken. In Washington is twijfel ontstaan over de opleiding van Katie Zachariah. De nieuwe woordvoerder van president Trump had gemeld dat ze advocaat was. De journalisten kwamen erachter dat ze de opleiding niet had afgemaakt. Wielerploeg PicknickPost.nl zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Zij zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat de renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft PicknickPost.nl dat het de berichten serieus neemt en dat het een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. Harry Lavrijsen heeft bij de WK baanwielrennen in Shanghai de finale bereikt van het onderdeel Keirin. De halve finale is zojuist verreden. Nou, Sebastian Timmerman, wat voor indruk maakte Lavrijsen?
1: Een hele sterke indruk, want hij wint zijn halve finale. Ja, ik zou bijna willen zeggen fluitend. Keirin, dat is een groepsprint. 6 rijders in de baan. Die worden in de eerste 3 ronden gegangmaakt door de Derni-motor. En daarna is het 3 ronden sprinten met 6 rijders op een baan van 250 meter lang. Is dat niet zonder gevaar, maar Lavrijsen deed het heel goed. En hield met gemak de Pool Rudik en de Rus Kirilsev achter zich. En die gaan met hem mee naar de finale later vandaag, waar Lavrijsen een geschiedenis kan schrijven. Hij kan zijn 5e wereldtitel behalen op dit onderdeel. En daar is nog nooit iemand in geslaagd.
0: En hoe is het met Hattie van der Wouw? Want die is bezig aan het individuele sprinttoernooi, hè?
1: Dat is het koningsnummer bij het baanwielrennen. Daar gaat het niet zo goed mee, want Hattie van der Wouw staat in de kwartfinale met 1-0 achter tegen de Britse Emma Finucane. Die treft ze al vroeg in het toernooi, dus kwartfinale. Finucane is de wereldkampioene van 2 jaar geleden. Van der Wouw is de titelverdediger. Het is een finalewaardige kwartfinale. Maar goed, Van der Wouw verloor de eerste heat met slechts 11.000ste van een seconde, maar krijgt straks nog een kans om op gelijke hoogte te komen. Moet 2 keer winnen om door te gaan naar de halve finales van morgen.
0: En dan wil ik ook nog even weten, de vrouwenploegenachtervolging. De halve finale is achter de rug inmiddels.
1: En hebben het heel goed gedaan, want Nienke Veenhoven, Lorena Wiebes, Lisa van Bellen en Sophie van Rooyen verbeterden het Nederlands record met 1,5 seconde en nemen het later vandaag op in de strijd om de bronzen medaille tegen Duitsland. Een medaille zou uniek zijn voor Nederland op dit nummer.
0: Dankjewel, Sebastiaan. Het is 6:12, u krijgt het weer nog. Zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14.
37: Jan, dankjewel. Dennis Mooij is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Dennis.
2: Hele goede middag. Het rijdt langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er 10 minuten langer over.
37: Ster.
32: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
4: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
5: Matisse is voor mij een van de grootste schilders ooit. Zijn kleur, zijn licht, zijn vrijheid. Je voelt het bijna letterlijk. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
12: €676,48. Dat was even schrikken.
11: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
13: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
11: Pointer. Vanavond om 9:15 bij KRO NCRV op NPO 2.

0: Vanavond om 9:15 bij Caro en Cervé op NPO 2.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: NPO Radio 1.
7: Avro Tros.
8: Ruim 4,5 jaar oorlog en de rek is eruit in Oekraïne. Er komt weer een winter aan, energiecentrales worden systematisch aangevallen en burgers zijn dag en nacht doelwit van Russische bombardementen. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen was er net weer en daar vertelt hij zo meteen over. En Kees, de Verenigde Staten wil wel een heel zwaar middel inzetten tegen Iran.
9: Ja, de Trump-regering denkt na om de mother of all bombs in te zetten. Maar of dat nou echt zo'n slimme bom is, dat hoor je zo meteen.
8: En nu 55 miljoen door de shredder.
10: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
8: Het UWV, de instantie die gaat over de uitkeringen, lijkt weer een ICT-misser rijker te zijn. In een tijd dat de overheid elke cent moet omkeren, is daar besloten een volledig systeem waar 5 jaar aan is gewerkt de prullenbak in te gooien. A 55 miljoen euro. Ja, hoe kan het toch weer zo misgaan met de informatietechnologie bij een overheidsinstantie? Daan Rijzenbreij, voormalige hoogleraar IT, heeft ook meegewerkt aan projecten bij het UWV in het verleden. Meneer Rijzenbreij, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
8: U hebt het natuurlijk gevolgd. Bent u verrast dat het toch weer mis is gegaan?
11: Ik ben totaal niet verbaasd.
8: Want?
11: De top van de IT-organisatie is nauwelijks digitaal bekwaam. En UWV heeft geen goed fundament waarop voortgebouwd kan worden. Ik denk bijvoorbeeld aan zaken als architectuur en dataplatform. Er wordt daar, als ik het even heel kort zeg, uit losse pols geautomatiseerd. Dus dat kan niet anders dan fout gaan. Het gaat al jaren fout.
8: Ja, maar je zou zeggen, daar huren ze dan toch mensen voor in? Dat zijn toch bedrijven die dat doen?
11: Ja, bedrijven, je bedoelt softwarehuizen en consultancybureaus?
8: Ja, of die ICT bouwen?
11: Ja, nee, dat begrijp ik. Ja.
8: Want waar zit dan de fout? Waar gaat het mis?
11: Waar het misgaat is, er is vaak geen expliciete budget voor de digitalisering. En wat mij bij het UWV opvalt, maar bij de rest van de overheid ook, ze luisteren niet naar adviezen. Adviezen van IT-onderlegde burgers, waaronder ik behoor. Mm-hmm. Maar ook de Algemene Rekenkamer of AC-ICT. Er worden adviesrapporten geschreven, worden gelezen, gelachen en opgeborgen. En ze gaan gewoon door zoals zij denken dat het moet. Mm-hmm. Ze zijn absoluut niet bereid om te luisteren naar derden.
8: Mm-hmm. Maar ja, u zegt als burgers zoals ik, want u bent al zo'n 20 jaar kritisch op het UWV. U was ook als dwarsdenker ingehuurd, toch? Om tegenspraak te bieden?
11: Ik ben in 2008 ben ik ingehuurd om een audit te doen op de toenmalige.
8: Oh, eens even kijken, dan gaat er bij ons iets mis met de UCT. Even horen of we weer contact kunnen krijgen met meneer Rijzenbreij. We hebben het over wat er toch misgaat bij het UWV en met digitale projecten. Meneer Rijzenbreij, al in 2008 ingehuurd om te kijken hoe het allemaal gaat. Meneer Rijzenbreij, u bent er weer.
12: Ik ben er weer.
8: Ja, toen zag u al managers die niet weten hoe met de materie om te gaan. Dan zou je toch denken dat er inmiddels een nieuwe generatie managers is die meer weet hoe het werkt met IT.
12: Nou, die zijn er niet.
8: Die zijn er niet.
12: Ik heb een gesprek gehad met de vorige voorzitter van de Raad van Bestuur. En toen zei ik, en dat is een paar jaar geleden, ik zeg, de toestand nu lijkt als 2 druppels water als toen ik in 2008 keek bij het UWV. Hij zegt, ja, dat was toen. Dan vraag ik me af, stond de man nou te liegen? Of wist hij het niet? Of is hij zodanig digitaal onbekwaam dat hij absoluut niet ziet wat er onder hem gebeurt? En dat was

0: dus de hoogste man van het UWV.
1: Ja, het zijn vragen die ik u eigenlijk had willen stellen.
0: Wat zeg je?
1: Het zijn vragen die ik u eigenlijk had willen stellen. Want hoe schat u dat in wat er gebeurt?
0: Nou, er gebeurt niks. Ook zelfs een instituut als de Algemene Rekenkamer heeft zeer zinvolle rapporten geschreven. En daar wordt zo goed als niks mee gedaan.
1: Mm-hmm.
0: In een adviesclub als ACICT bij de overheid. Daar wordt ook niet echt naar geluisterd. En die klagen ook. Er zijn, ik weet niet hoeveel, externe partijen die klagen. En het UWV gaat gewoon door zoals zij in hun hoofd hebben.
1: Mm-hmm. Dan zou je zeggen, dan moeten er toch andere instanties in Den Haag, de politiek, kabinet, over. Kijk daar toch naar.
0: Nou, we hebben natuurlijk een commissie Digitale Zaken bij de Tweede Kamer. En ik geloof dat zij onvoldoende focus hebben op de echte problemen bij de overheid. Ik bedoel, er wordt gepraat over IT-soevereiniteit. Dat vind ik een belangrijk onderwerp, maar dat is niet iets Nederlands, dat is iets Europees. En maar de slechte digitalisering van de hele Rijksoverheid, want dat is niet alleen de UWV, het is ook de Belastingdienst. En je hebt waarschijnlijk een paar dagen gelezen dat David van Weel zegt, ik heb bij het Openbaar Ministerie hebben ze nog jaren achterstallig onderhoud in de IT en in de security.
1: Ja.
0: Dus het is veel breder. En die opmerking van David van Weel, denk ik, dat is niet zo slim eigenlijk. Want de hackers die Albert Heijn nu hebben gedaan, die weten nu dat ze bij het OM ook makkelijk binnen kunnen komen.
1: Ja, en we hebben gezien wat daar is gebeurd. Want Kees, wat is dat nou voor project bij het UWV wat nu is mislukt?
2: Het systeem zou de werkbemiddeling efficiënter moeten maken. Met hulp van AI zouden werkzoekenden sneller een matchende vacature moeten vinden. En met de installatie van het systeem moest een deel van de verouderde infrastructuur ook vernieuwd worden. Na 2 vliegen in 1 klap was de bedoeling. Dat is niet gelukt. En nu moet de instantie kijken welke delen nog überhaupt bruikbaar zijn.
1: Maar meneer Rijzenbrij, als we toch eens proberen constructief te denken, wat zou er nou moeten gebeuren zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt?
0: Ik heb maar één ultiem advies. De top van de IT-organisatie van het UWV werkt niet op dit moment. Zet ze onder curatele van de secretaris-generaal van het ministerie. En zet daarbij een aantal externe IT-fluisteraars uit de private sector. Het moet opnieuw op de rails worden gezet, want dit lukt niet. En bij de IT-organisatie in de top, dat zie ik dat vriendjes elkaar benoemen. Het maakt niet uit of ik nou deskundig ben of niet. Het klinkt een beetje hard, maar ik kan er niks moois van maken.
2: Nee, maar meneer Rijzenbrij, kan een ministerie uiteindelijk niet zelf overkoepelend zo'n project overnemen als het zo vaak misgaat bij een overheidsinstantie, dat zij zeggen, wij detacheren een paar deskundigen, die gaan dit nu voor jullie uitrollen en jullie moeten daarnaar luisteren?
0: Nou, ik geef dus ook adviezen, ongevraagd, aan de SG, en die reageert er niet op. En dat heb ik ook gedaan naar de minister, Hans Veilbrief en zijn voorgangers.
2: Maar zou het kunnen?
0: Ja, het kan wel. Het kan wel. Ik bedoel, er zijn ministers in het verleden geweest die gewoon hebben ingegrepen. We hadden op Defensie mevrouw Hennis, geloof ik. En die heeft toen de tijd een project, dat was een SAP-project, wat de 1 miljard overschrijding overschreed. En daar heeft ze gewoon de stekker uitgetrokken. Dus een minister kan dat.
1: Ja, zonde van al dat geld, hè, meneer Rijzenbrij.
0: Nou, kijk waarom ik me zo kwaad maak. Het is het verbranden van belastinggeld. Nodeloos verbranden. Want het kan beter. En dat denk ik. Het UWV neemt ook te veel hooi op zijn vork. Ik bedoel, ze zijn dus bezig om de IT-ondersteuning van de WIA te verbeteren. En ze zijn bezig met een verandermotor. Oftewel de totale infrastructuur, alles op de schop te nemen. Er is geen budget. Mm-hmm. Geen budget.
1: Geen mensen. Ja.
0: Dus dat, ja, nou ja, gewoon. Mm-hmm. Gewoon het budget wordt links en rechts bij elkaar geschoffeld. Uit andere posten waarvoor ze geld krijgen. Maar er is geen expliciete IT-budget. Dat is wel het probleem van de hele overheid. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, we hebben geen minister van Digitale Zaken. We hebben geen centraal budget. Iedereen doet maar een beetje voor zichzelf. En ja, ik als belastingbetaler, IT-onderlegde belastingbetaler, erger mij daar ontzaggelijk aan. Ja. Ik denk van, je kan zoveel andere dingen doen voor al dat geld wat door de goot wordt gespoeld.
1: Ja, en daarnaast, dit systeem was bedoeld om mensen aan het werk te helpen. En dat, dat wordt ook niet echt verder gebracht op deze manier. Ik dank u wel voor uw uitleg, oud-hoogleraar IT, Daan Rijzenbrijmenstad. En straks verkoop je er miljoenen van. Houd het ineens op. Bestseller-auteur Sally Rooney zal niet snel meer in de top 10 belanden in het Verenigd Koninkrijk. Want haar boeken die worden daar niet meer verkocht.
3: Eén vandaag.
1: De Trump-regering zou, Kees, ik vind het verschrikkelijk om uit te spreken, the mother of all bombs willen inzetten tegen Iran.
2: Ja, de bom zou in de aanvalsplannen van het leger staan, zeggen verschillende hoge ambtenaren tegen CNN. En dat daarover nagedacht wordt, is niet zo gek. Want dit zei Trump gisteren nog tijdens een campagnebijeenkomst voor de tussentijdse verkiezingen.
4: Iran's gonna be over very quickly. It's gonna end and it's gonna end very, very soon. And when that happens, the oil is gonna drop like a rock.
2: Ja, de oorlog moet voorbij zijn om de prijzen te verlagen. En dus draait hij al snel het oude liedje.
5: Bam, bam, bam, bam, bam, Iran.
2: Vince Vans en de Valiants trouwens.
1: Ja, die mother of all bombs. Hoe werkt die?
2: Dat weet Peter Weininga. Hij is defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
6: Deze bom is met name bedoeld om bovengronds, ook tegen gebouwen, een enorm gebied te kunnen platleggen. Daarom is hij volgestouwd met vreselijk veel explosieven. Hij is 10.000 kilo, ongeveer 10 meter lang. En het grote nadeel daarnaast is van deze bom, hij moet gelanceerd worden vanuit een militair vrachtvliegtuig, een C-130 Hercules. En hij heeft maar een heel klein bereik, want ja, hij valt gewoon vrij hard naar beneden.
2: Ja, en dan denk je, Trump is de oorlog begonnen vanwege de nucleaire faciliteiten in Iran onder de grond.
6: Daar gaat die bom weinig uitrichten.
2: Ja, en dat vliegtuig waar de bom dan in zit is ook trager, dus kan ook makkelijker uit de lucht geschoten worden. Maar ja, Trump denkt dan toch,
7: it's amazing what bombs can do.
2: Want hij heeft al vaker gedreigd om meer bommen te gooien op Iran.
1: Maar is het nou echt een optie dat hij die bom gaat gooien?
2: Nou ja, het is een reële optie.
6: Onder Trump is dat best reëel. Hij is ook de eerste die hem gebruikt heeft tijdens zijn eerste ambtstermijn in Afghanistan. Kijk, het Pentagon werkt allerlei opties uit. Hè? Hoog in het spectrum, geweldspectrum, tot laag in het geweldspectrum. En daar zit vast en zeker ook wel een optie bij waarbij ze deze bom zouden kunnen gebruiken.
2: Maar dan moet je wel rekening houden met grote nevenschade en mogelijke burgerdoden, zegt Weininga ook. En daarmee meldt CNN dat dit het conflict kan escaleren.
1: Ja, maar waarom speculeren ze er dan toch op?
2: Ja, dan kom ik toch weer terug bij Trump.
7: It's amazing what bombs can do.
2: Want hij heeft een groot probleem.
6: Op dit moment staat hij eigenlijk op verlies in de oorlog met Iran. Want Iran heeft veel troeven in handen, met name de straat van Hormuz. En als hij zich nu zomaar zou terugtrekken, wordt dat gezien als verlies. Iran zal zeker de overwinning vieren, zeg maar. Dus hij zit met een enorm dilemma. Hij moet eigenlijk een flinke klap kunnen uitdelen naar Iran en dat kunnen verkopen als winst. En zich dan pas terugtrekken.
2: En dus wordt er nu dus gedreigd met de inzet van de zwaarste bom, alhoewel.
6: Klopt niet helemaal. De bunkerbuster, die echt bedoeld is om bunkercomplexen ondergronds kapot te maken, die is zwaarder, zelfs bijna 40% zwaarder. Alleen daar zit minder explosief in, omdat dat ding een hele harde stalen kern heeft die juist zo diep moet kunnen doordrinken en door zo'n betonnen laag heen moet en daarna pas ontploft, zeg maar.
2: Nou, dus samengevat, hij dreigt met de zwaarste bom, die dan eigenlijk niet echt de zwaarste bom is. Maar die andere, die heeft hij al ingezet. En met die mother of all bombs bereikt hij dan niet per se zijn doelen, maar kan hij dan wel de oorlog beëindigen voor de verkiezingen. En dus zal Trump wel weer denken,
7: it's amazing what bombs can do.

0: Fever Dream. Alex Warren.
1: And I want to urge you all, just as I also urge myself, not to turn away, not to give in to despair or fatigue, to keep protesting, to keep speaking out, to keep demanding an end to this horrifying war. It is the least that we can do.
0: Nou, de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney, onder meer bekend van het megasucces Normal People. Haar boeken verdwijnen uit de Britse boekwinkels, niet vanwege de inhoud, maar omdat Rooney de actiegroep Palestine Action steunt. En die staat in het Verenigd Koninkrijk op de terreurlijst. Maar mag een schrijver geen politieke mening hebben? Joke Herms is voorzitter van PEN Nederland. Dat is de schrijversvereniging voor vrijheid van meningsuiting en literaire expressie. Mevrouw Herms, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Sally Rooney steunt openlijk dus Palestine Action. Wat is dat voor organisatie?
2: Het is een organisatie die opkomt voor de rechten van de Palestijnse bevolking. Zowel in Gaza als op de Westbank. Mm-hmm. En dat doen ze al enige jaren. En doorgaans vreedzame wijze. Maar de Engelse wetgeving, of de Hoge Raad, die heeft daar een andere mening over. En heeft de organisatie verboden na deze te hebben aangemerkt als terroristische organisatie.
0: Ja, en dan zegt Sally Rooney, ja, de opbrengsten van mijn boeken die wil ik blijven gebruiken om deze organisatie, Palestine Action, te steunen. Is Sally Rooney een echte activistische schrijver?
2: Nou, dat weet ik, zou ik niet zo willen zeggen. Als je naar de inhoud van haar boeken kijkt, dan kun je die conclusie eigenlijk niet trekken. Ze schrijft over moderne fenomenen als eenzaamheid, het leven in een grote stad, de liefdesverhoudingen tussen mensen. Dat zijn een beetje haar thema's. Dus die zijn niet activistisch van aard, maar haar mening over de oorlog tussen Israël en Palestina is heel duidelijk. En deze organisatie, dus wel misschien wel goed om even op te merken, wordt ook in haar eigen land, Ierland, niet verboden. En ook in andere landen niet. Dus het is met name de UK die deze organisatie nu met hun steeds strengere antiterreurwetgeving wil verbieden. Maar de meningen zijn dus zelf, dat is interessant, bij de Engelse rechtbanken verdeeld. Hè? Want eerst werd het verbod door de Britse regering op deze organisatie gewoon van tafel geveegd door de eerste rechtbank. Vervolgens is de regering in hoger beroep gegaan en is het wel weer aangemerkt als een terroristische organisatie. En nu mag het voor de Hoge Raad gebracht worden. En de uitspraak zal einde van dit jaar zijn. Mm-hmm. Maar het ernstige is natuurlijk vooral dat boeken niet zozeer op grond van hun inhoud, wat nog wel eens is gebeurd, door smaad of door het ernstige schenden van privacy, uit de markt worden gehaald. Maar dat de boeken in heel Engeland van een zeer succesvolle schrijfster worden verwijt op grond van haar persoonlijke politieke mening.
0: Mm-hmm. Ja. De uitgeverij heeft gezegd van wij kunnen die boeken niet meer verkopen, omdat zij deze organisatie steunt, en dan mogen we haar geen geld geven voor die boeken. En ze zegt zelf van we hebben dat in samenspraak gedaan. Dus het is ook enigszins een statement. Kees, we hebben ook aan de Nederlandse uitgever van haar boeken gevraagd. Ambo Antos, is dat om een reactie?
3: Ja, ik citeer. De uitgeverij staat pal achter Sally Rooney en haar Engelse uitgever Faber in hun besluit om haar titels niet langer beschikbaar te maken in het VK. We zijn er trots op de Nederlandse uitgever van Rooney te zijn, en haar Nederlandse vertalingen zijn leverbaar en overal verkrijgbaar.
0: Maar mevrouw Hermsen, ook in Nederland wordt gewerkt aan een wetsvoorstel, hè, dat het verheerlijken van terrorisme, zoals dat dan heet, strafbaar moet maken. Ja, wat denkt u? Kan zo'n wet dan ook gevolgen hebben voor wat schrijvers wel of niet kunnen publiceren?
2: Natuurlijk. En dat is ook waarom wij als PEN Nederland een statement zullen publiceren over deze hele zaak. Want er dreigen hardere tijden voor de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Kijk, het is natuurlijk zeer ernstig als die twee zaken die zo deel uitmaken van onze democratie, als die onder druk komen te staan, omdat je een politieke mening bent toegedaan die bovendien volledig te legitimeren is. Hè. Zij is niet de enige die deze mening is toegedaan. We kunnen zelfs vaststellen dat steeds meer mensen en organisaties zich achter deze mening sluiten. Bovendien moeten we niet vergeten dat het gerechtshof in Engeland zelf er ernstig door verward is. Hè? Dat de eerste rechtbank het als een vreedzame organisatie typeert en de volgende als een terroristische, dan is er blijkbaar iets anders aan de hand.
0: Ja, maar u zei net, wij gebruiken dus wat er hier is gebeurd om zelf ook met een statement met daarin onze zorgen hierover naar buiten te komen. Dank u wel voor uw toelichting op dit moment. Joke Hermsen, voorzitter van PEN Nederland. Een hele drukke autoweg door het dorp. In Mariënheem in Overijssel willen ze er al zeker 30 jaar vanaf. En steeds belooft het Rijk dat er wat aan gebeurt. En steeds gaat het toch niet door. Wat is daar aan te doen? Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
5: Jan. Oekraïne kan weer gebruik maken van de militaire versie van Starlink, meldt Reuters. Oekraïne klaagde dat die satellietverbinding traag was geworden, met gevolg voor de reactiesnelheid van drones. Europa moet Oekraïne meer geld en militaire middelen geven. Premier Jetten deed die oproep op de Europese top in Brussel. Volgens Jetten blijven veel lidstaten achter. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. En op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Wielerploeg Picnic PostNL wil een onafhankelijk onderzoek naar de teamcultuur. Tientallen renners en oud-medewerkers vertelden erover tegen NOS Sport en platform In de Waaier. Ze vertelden over een jarenlange angstcultuur binnen die ploeg. En Picnic PostNL herkent zich niet in het algemene beeld. Dan de baanwielrennen in Shanghai. Hetty van der Wouw moest de 1-0 achterstand zien goed te maken in het sprinttoernooi op de Britse Finucane. Sebastian Timmerman, is het gelukt met Van der Wouw?
6: Van der Wouw doet nu op dit moment een poging, want de heat is nu nog aan de gang. Tweede heat, kwartfinale. Hetty van der Wouw, de titelverdediger tegen de wereldkampioenen van 2 jaar geleden. Finale waardige kwartfinale. Bel klinkt, laatste ronde van 250 meter. Finucane, de vrouw uit Wales, ligt aan de leiding. Kan Hetty van der Wouw voor de eerste keer in haar loopbaan een heat winnen van de Britse? Dit is echt haar te angstgegner. Ik vrees dat het weer niet gaat lukken. Het is Finucane aan de leiding. En inderdaad, Finucane wint met een fietslengte voorsprong van Hetty van der Wouw. De Britse door. Hetty van der Wouw strandt in de kwartfinale. Het was toch een teleurstelling voor de wereldkampioenen van vorig jaar.
5: Dankjewel, Sebastiaan.
0: En voor het verkeer naar Dennis.
7: Het rijdt langzaam nog steeds op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er nu een kwartier langer over.
8: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
9: Ja, het is wel echt gevaarlijk bij de M35.
10: Ja, het is ook zeker heel erg onveilig. En als we dan de weg over willen steken, dan gaan er altijd mensen inhalen. Die rijden zeker 100. Ja, dat is gewoon niet chill.
11: Soms ben je dan ook gewoon te laat van school. Als het dan keihard regent, dat je dan heel soms met de auto gaat, dan ben je gewoon veel te laat. Dat is heel irritant.
0: Ja, ruim 30 jaar wacht het Overijsselse Mariënheem op een oplossing voor de N35... Drukke rijksweg dwars door het dorp. Al meerdere keren zijn miljoenen toegezegd voor een rondweg, om het dorp heen dus. En elke keer ging dat niet door. Tot er in 2025 een doorbraak lijkt te zijn. Het budget zou er echt komen. Maar dat is nu toch opnieuw onzeker. Nu er in Den Haag naarstig wordt gezocht naar geld voor bruggen, voor sluizen, voor viaducten op allerlei andere plekken in het land. Gerard Nijbijvank uit Mariënheem zet zich al jaren in voor een veilige weg. Meneer Nijbijvank, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Ja, en weg dwars door het dorp. Schetst u, we hoorden net al wat kinderen die zich zorgen maken, zeker over de weg naar school. Maar hoe is de situatie daar?
12: De situatie is, en ik wil even corrigeren, ik doe het woord wel, maar we hebben een verkeerscommissie waar meerdere mensen in zitten om dit aan te pakken. De situatie in Mariënheem is precies zoals u het schetst. Er loopt een rijksweg midden door het dorp. Dat betekent dat de voorzieningen, die zijn aan de ene kant van de weg, de kerk, de buurthuis, een hele mooie beeldentuin en de basisschool. En dan, aan de andere kant, wonen wij. Dus alle mensen moeten een beeldje naar die voorzieningen en naar Raalte toe. Daar ligt ook nog een parallelweg. Die moeten allemaal oversteken, over die rijksweg.
0: En hoe steken die over dan? Is er een zebrapad, een stoplicht? Of?
12: Nee, dat is allemaal onderzocht. De stoplichten is de kruising te klein voor. De rotonde is te klein voor. Ze moeten gewoon met de fiets oversteken en uitkijken. Er is een middengeleider, heet dat met een mooi woord, waar je nog even kunt wachten op de volgende baan. En daar moet iedereen dus op wachten. En iedereen moet daar gewoon oversteken.
0: Ja, en nou hoorden we net de jongetjes zeggen, ze rijden hier soms wel 100. Hoe hard wordt er doorgaans gereden daar?
12: Ja, er mag niet harder gereden worden dan 50. Dat was voorheen altijd 80. Maar daar hebben we 5 jaar voor geknokt om het terug te krijgen naar 50 kilometer. Dus er wordt gemiddeld als het goed is, niet hadden gereden. Maar de schoolkinderen hebben een meting gedaan samen met de politie 14 dagen geleden. En toen bleek toch menig automobilist veel te hard te rijden.
0: Ja,
12: van al die auto's die er 20.000 per dag over die rijksweg gaan.
0: Ja, en hoe lang bent u er nou al mee bezig om bijvoorbeeld zo'n rondweg er te krijgen?
12: We zijn in 1993 al mee gestart. Toen zijn de plannen gemaakt en toen is er eigenlijk al geld berekend voor de totale ontsluiting Enschede-Zwolle, waar Mariniën dus tussenin ligt. En dat was voor 400.000 gulden, zou het toen aangelegd kunnen worden. Dat is toen om bepaalde reden niet doorgegaan. We hebben moeten knokken om het op de lijst te krijgen. En er is een lijst bij het ministerie. Als je daarop komt, dan gaat het project door. En daar staan wij nu al 5 jaar op. Alleen, daar worden we ook elke keer weer afgemieterd door allerlei toestanden.
3: Ja, en dan horen we nu ook dat er 2,3 miljard euro bespaard moet worden op infrastructuurprojecten. En moet er ook nog veel geld vanuit het Rijk naar de Neder-Saxe lijn die weer op de agenda staat. Denkt u dat het er nog doorheen gaat komen?
12: Ik hoop het wel. Ik kan me niet voorstellen, als je ziet de situatie, kom kijken, zou ik zeggen, die is zo super onveilig. Dat is gewoon niet verantwoord om daar gewoon niks aan te doen. Dus die 100 miljoen die wij krijgen van het Rijk daarvoor, die bestemd is al, hè. De minister die moest alleen nog een handtekening zetten. En de provincie doet nota bene ook 100 miljoen. Dus die gaan meebetalen met het onderhoud, met het verleggen van de Rijksweg. En ik kan me niet voorstellen dat ze morgen een slecht nieuws krijgen. Dat gaat tegen mijn gevoel in.
0: U bent zo positief aan het denken dat u denkt van ja, dit gaat gewoon door.
12: Dit moet gewoon
0: dit
12: doorgaan.
0: Moet doorgaan. Nou, laten we eens even naar Remco Teulings gaan. Onze politiek verslaggever in Den Haag heeft meegeluisterd. Dag Remco. Ja, dit gaat over het ministerie van Vincent Karremans van Infrastructuur.
13: Ja.
0: Voor de zomer zei hij ja, alle infrastructurele projecten ga ik opnieuw beoordelen. Dus ook die N35.
13: Ja, alles. Ja. Hij moet het hele pakket gaan bekijken. Want er zijn enorme achterstanden in het onderhoud van onze infrastructuur. Daar hebben we in onze uitzending natuurlijk al heel vaak aandacht aan besteed. Allerlei bruggen, viaducten staan op instorten. Maar hij heeft het geld niet, Karremans, om dat allemaal aan te pakken. Dus heeft hij gezegd, ik ga allerlei nieuwbouwprojecten, die ga ik tegen het licht houden. Kijken of die wel door kunnen gaan om vervolgens dat geld dan weer in dat noodzakelijke onderhoud te steken. Kijk, er zijn best economen die zeggen, je mag ook best wel de staatsschuld een beetje laten oplopen. Hè. Dus geld lenen in dat soort, voor dat soort investeringen. Want daarmee help je land structureel. Hè. Dat mag je best wel in je eigen land stoppen. En in die infrastructuur. Maar daar heeft het kabinet niet voor gekozen. Want we hebben een hele zuinige minister op financiën zitten. Die zeggen nee, je krijgt geen extra geld tegen Karremans. Dus zegt Karremans, ik heb geen pinautomaat, ik ga alles heroverwegen. Ja, nu zit dus iedereen in spanning morgen, wat er nog doorgaat en wat niet.
0: Ja, dus het is een beetje die N35 bij Mariënheem. Dat wordt dan afgezet tegen mensen, maar er kunnen daar ook viaducten instorten. Dat is een beetje.
13: Ja, nee, precies. Het is nu safety first. Ja. De meest urgente dingen die moeten worden aangepakt. En daar wordt het geld in gestoken. Klopt.
0: Ja. Heb je enig idee wat, hè, want we horen net meneer Nijbijvank, die ontzettend positief denkt. Wat kunnen ze in Mariënheem verwachten?
13: Ja, dat weten we natuurlijk nog niet, want dat staat allemaal in die brief morgen. Dus zou ik zeggen, vraag me dat morgen om 3 uur nog eens. Ja. Kijk, RTL bracht dat de Neder-Saxe lijn doorgaat. Dat is in ieder geval één ding dat we min of meer zeker weten. Dat was eerder ook al toegezegd. Maar goed, er is wel meer toegezegd. We hebben een rondje Kamerleden gedaan. En met name bij CDA en BBB hoor je wel het geluid van, die zitten er toch wel iets dichter bij het vuur, dat de regio wel goed wordt meegenomen door het ministerie. Nou, dat biedt misschien wat hoop voor Mariënheem. Maar wat je ook hoort is zeggen dat er toch vooral gekeken wordt naar bruggen en viaducten en wat minder naar wegen. Ja, kortom, niks is nog zeker.
0: Ja, en als er iets gezegd wordt, want ik hoorde u al sputteren, meneer Nijbijvank, op het woord toezeggingen, want ja, daar gelooft u natuurlijk niet meer in.
13: Nee, ik kan me voorstellen.
0: Toch?
12: Nee, maar er zijn wel toezeggingen gedaan. Wij staan op de middenlijst. En dat is een keiharde toezegging. En de toezegging heeft ook laten zien dat er een verkenning plaatsgevonden heeft. Die hebben we 2 jaar gevolgd, die verkenning. En die is goedgekeurd. Dus alles ligt klaar. En er ligt 100 miljoen te wachten bij de provincie. Voor dit project. Dan ben je toch gek dat je die andere 100 miljoen er niet bij doet.
0: En wat gaat u nou morgen doen?
12: We gaan in ieder geval afwachten.
0: Ja, dat sowieso.
12: En als het besluit negatief is, dan komt binnen actie. En dan moeten we dan maar weer even kijken. Maar daar ga ik nu niks over zeggen.
0: Dat begrijp ik. Ja, maar u blijft positief denken. Tot morgen, een uur of drie.
12: Veiligheid voorop. En
0: zeker.
12: En er moeten niet meer, nog meer slachtoffers vallen. Want daar moet ik niet aan denken. Daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn.
0: Ja. Dank u wel. En veel sterkte. Ook morgen. Gerard Nijbijvank was dat, vanuit Mariënheim. En morgen vrijdag dus, dan komt die brief van minister Karremans van Infrastructuur. Niet alleen, dus over de N35, over veel meer wegen gaat het dan. Vanavond gaat het ook hierover in onze televisieuitzending op NPO 1 om 6:30. En straks gaat het hier in één vandaag over grasvliegjes. Want die zijn ineens overal.

0: Brother Wallace.
1: Who's that?
0: Grasvliegjes die zijn heel klein en zorgen voor een hoop ellende. In een flat in Breda onder meer en in een seniorencomplex van 16 hoog in Amsterdam. Miljoenen vliegen er van rond en bewoners daar die zijn ten einde raad. Verslaggever Joris Kreugel is in Amsterdam en komt bij de lift twee bewoners tegen.
2: Ik heb heel van die kleine vliegjes.
3: En hoe lang heeft u er al last van?
2: Ik heb er al jaren last van.
3: En u woont op welke verdieping?
2: 16.
3: En u woont op?
2: Op 1 hoog.
3: En heeft u er last van?
2: Nee, ik heb geen last. Alleen die vliegjes, ja, die fruitvliegjes, maar niet veel hoor.
3: Dag meneer. Heeft u ook last van vliegjes?
2: Ik kan die taal ook niet natuurlijk.
3: Dat is Arabisch.
2: Ja, dat kan ik niet.
3: Wat betekent dat eigenlijk voor u, al die vliegjes?
2: Hoort verschrikkelijk. Ik moest morgens eten.
3: U hoeft bijna niet eens meer iets op uw boterham te smeren.
2: Nee.
3: Er zit genoeg vliegen al gelijk op.
2: Nou ja, heel veel. Ook in mijn keuken.
3: Wordt er iets aan gedaan?
2: Ze zijn ermee bezig, zeggen ze.
3: Kan ik met u mee naar boven?
2: Nee, want ik moet op de taxi wachten. Want
3: oh, wacht op de taxi?
2: Ik ga naar mijn eten.
3: Nou, heel veel sterkte in ieder geval.
4: Ja.
3: Eet smakelijk.
4: Ja, dank u wel.
3: Dank u.
4: En u gaat naar?
5: Vliegen.
3: U heeft geen last van vliegjes?
5: Niet meer. Ik heb met...
3: Dag mevrouw.
5: Bedankt. Azijn en een beetje olie. En heb ik wasmiddel erin. Heb ik hem ineens, en ze waren allemaal in gaan vliegen. Helemaal dood.
3: En toen was het op een gegeven moment klaar?
5: En op een gegeven moment was het klaar, ja. We waren er niet meer.
3: Ja, succes. Ja, dank u wel. 14, 15, 16. Ik ben inmiddels aangekomen op de 15e verdieping. Prachtig uitzicht over Amsterdam. En in al helemaal vol met vliegjes zit het hier. Het zijn hele kleine... Ze lijken wel een klein beetje op vlooien, maar het zijn er echt duizenden. Die zitten hier op de ramen. Ik ga ze even aanbellen bij één iemand. Goedemiddag. Ja, ik ben van radio en ik kwam eigenlijk even over deze...
6: Daar is mijn buurman, hij kan het goed spreken.
3: Maar heeft u last van vliegen?
6: Ja, ik heb ook.
3: Snel. Ja, kom maar.
6: Snel.
3: Kijk, dit is snel. Leven, hè? Snel deur dicht. Even eens kijken, wat een vliegen.
6: Het is geen leven. Kijk hier.
3: Is de buurman thuis?
6: Ja, denk ik. Kijk.
3: Ja. Ik ben Joris.
7: Hey Charles, aangenaam.
3: En dat was even bij de buurman en ja. We dachten van nou, we gaan ook even bij de buren kijken natuurlijk, hè?
7: Ja, maar het is, het is even mooi weer en het komt weer terug. Ik word er een beetje moe van.
3: Moet je de deur niet dicht doen?
7: Nou, ja.
3: Dan komen ze naar binnen.
7: Ja, maar ik stofzuig toch weer, kijk. Ik stofzuig toch bijna elke dag.
3: Je bent er bijna mee getrouwd met die vliegen?
7: Ja, eigenlijk wel. In de zomer, als het echt warm is, staat het gewoon helemaal zwart. Dan moet je met een... Met een doek moet je zo zwaaien. Je
6: het, is hier...
7: het is al een paar jaar bekend bij ze. En er is nou één keer een aangetekende...
3: Maar even buiten staan, want anders komen ze allemaal binnen.
7: Er is een aangetekende brief uitgegaan.
3: Ja.
7: En nu reageren ze op wel, maar of ze er iets aan gaan doen, ik weet het niet.
3: Maar is dat nog leefbaar?
7: Zo, dan ben je gewoon weg. Ben je echt, heb je alles pot dicht zitten. 34 graden in huis, 32, 33. Ga ik in het park zitten hier een boek lezen.
6: Schaam als iemand komt te bezoek bij ons.
3: Ja. Schaam je dan echt?
6: Ja. We kunnen niet het balkon gebruiken, niks. Kunnen de deur open, ramen op, geen vers lucht.
7: Echt heel erg.
3: Even aan allebei de vraag. Waarom wonen jullie hier nog?
6: Ja. Geen andere...
7: Kan je zo snel een andere woning vinden in Amsterdam? Nee. Kun je woning al gaan doen, dan kom je daar in die woning. Dan kan je weer een nieuwe vloer gaan leggen daar al. En dan gaan bidden. Ik woon hier pas anderhalf jaar.
3: Jullie zijn in contact met de woningbouwvereniging. Ja. Wat doet die?
7: Nou, tot nu toe is er nog geen respons gegeven. Wij zijn zelf persoonlijk vorig jaar 2 keer op kantoor geweest. En dan word je heel netjes behandeld, maar ze komen niet met een oplossing.
3: Ja, maar is er een oplossing?
7: Dat moet er wel zijn, ja. Want dat kan je toch niet 4 maanden per jaar hebben. Als ik dat geweten dit, had ik die woning niet genomen.
6: Nee, ik echt ook niet.
7: Echt. Maar ik wist het niet.
6: Maar dat wisten wij niet.
7: Niemand kwam naar ons toe van, hey, wist je dat je 4, 5 maanden per jaar dit hebt? Maar dit is nog niks, hè. In juni is het echt gewoon zwart.
3: Sterkt allebei.
7: Ja, dankjewel.
3: Roy Veldhuizen, stadsecoloog. Ik was net in Amsterdam-Noord op de 15e verdieping. Nou, daar waren de mensen niet blij. De inbewoners met al die vliegjes. En de oplossing is ook nog steeds niet gevonden. Ik denk van nou, ik laat jou even het vliegje zien.
8: Het is een klein geel-zwartig vliegje die in zijn eentje niet zo opvalt. Maar met zijn miljoenen bij elkaar natuurlijk wel. Het is een heel normaal Nederlands vliegje. het grasvliegje. De reden dat ze er nu met zoveel zijn en precies daar op die verdiepingen, dat kan met verschillende dingen te maken hebben. Maar wat we zeker weten, is dat het komt door de warme periode. Want hoe warmer de herfst is en hoe droger de herfst is, hoe meer er zijn. En dat wil dus ook zeggen dat dit niet per se nooit meer gaat gebeuren, aangezien de voorspellingen zijn dat we drogere en warmere herfsten krijgen in de toekomst. Wat kun je er dan wel aan doen? Ja, we kunnen het proberen op te lossen in de openbare ruimte. Dus meer groen in te richten, zodat er meer vogels komen. Want vogels eten deze vliegjes. En andere predatoren proberen toe te voegen aan de stad.
1: Maar dat is eigenlijk het enige wat je er tegen kan doen? Geen vlammenwerpen erop zetten of met afwasmiddel erop spuiten? Of,
8: ik heb het allemaal gelezen. Dat zijn allemaal hele tijdelijke oplossingen. Maar ja, voor de toekomst moeten we toch een andere oplossing verzinnen. Want ja, anders blijven ze komen.
1: Of verhuizen.
8: Nou, dat lijkt me wel een beetje overbodig. Want volgend jaar herfst laten we ervan uitgaan dat het een hele andere herfst is. En deze diertjes een andere plek hebben gevonden.
9: Ja, stadsecoloog Roy Veldhuis was dat over de grasvliegjes in die flat in Amsterdam-Noord. Verslag van Joris Kreugel. Afgelopen week zag oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen hoe Rusland weer volop aanvallen uitvoerde op bruggen, op bussen, flatgebouwen in Oekraïne, waarbij tientallen burgers omkwamen. Het zogenaamde energiebestand intussen, aangekondigd door Donald Trump, geldt al niet meer, als het er al was. President Zelensky zegt dat Oekraïne weer energiedoelen in Rusland gaat aanvallen, omdat de Russen dat ook blijven doen in Oekraïne. Hans-Jaap Melissen, net terug uit Oekraïne, nu hier. Ja, dat energiebestand, Hans-Jaap, was dat er eigenlijk wel?
10: Ja, niet wederzijds. Dat was de bedoeling. Trump had het op zijn Truth Social gezet. Hè. We hebben dat. En daar bleken de beide partijen niks van te weten. Dat was al bijzonder. De zoveelste rare daad van Trump, zeg maar. Maar omdat Oekraïne nog steeds Trump wel te vriend wil houden, zijn ze daar even zelf in meegegaan. Dan doen we het maar even niet. Tot we uitgevonden hebben dat de Russen daar inderdaad heel duidelijk niet in mee zijn gegaan ook. En dan kunnen we dat weer gaan doen, is nu de conclusie vandaag eigenlijk. Dat zien, want ze bleven natuurlijk aangevallen worden.
9: Ja, vanuit een enorm gevoel van teleurstelling. We zagen vanochtend Zelensky.
10: Nou, het is natuurlijk het zoveelste verraad. Je bent eigenlijk weer terug, dat was volgens mij februari 2025, hè, de Oval Office, die beroemde scène. Toen ging het daarna weer even beter in de verhoudingen. En nu weer slechter. En of dat alleen maar met de midterms zo te maken heeft, dat Trump om zich heen gaat slaan, zeg maar. Zo kijken ook wel de Oekraïners ernaar. Die van, ja, oh, dit zijn natuurlijk wel spannende weken. Want nou ja, er zijn Amerikaanse zaken aan de gang, waar wij de schuld van moeten krijgen uiteindelijk.
9: Dus nu wachten tot die midterm voorbij is.
10: Ja, zo kijken ze vaak wel. Van, misschien dat hij dan weer normaler naar ons gaat doen. Maar goed, intussen, die aanvallen gingen gewoon door. Die hoor ik gewoon zelf. Als je in Kiev bent, dan hoor je de dingen inslaan.
9: Zo. Ja, meer dan tijdens je voorgaande reizen.
10: Ja, heel in het begin van de oorlog was de situatie natuurlijk ook anders. Maar ik was natuurlijk in de zomervakantie. Misschien ben ik aan het werk, maar in juli denk ik was dat. En er werd nu veel meer overdag gebombardeerd. Echt een soort poging om de stad in ieder geval in een soort greep van het luchtalarm te houden. En dat hoeft niet eens per se dat er al een bom valt. Maar dan zijn er drones op weg naar de stad. En dan gaat het luchtalarm af. Er gaan heel veel winkels dicht, stoppen de mensen naar buiten. Die moeten maar naar een schuilkelder gaan. En dat legt de economie natuurlijk ook plat. Dat geeft continu een angstgevoel voor burgers. En dus je bent veel meer in de greep van de oorlog dan daarvoor, waar ze natuurlijk ook enorm last hadden van de oorlog, maar dat was vaak 's nachts.
9: Ja, en dan weet ik ook van jou dat je, dan bellen wij jou als je daar bent. Zeg, oh, er is weer dat en dat gebeurt. Dan zeg je, ja, dat is wel zo, maar elders zitten mensen wel op het terras.
10: Ja.
9: Dat is wat je vaak vaststelde. Ja. Dat is nu anders, die sfeer.
10: Nou ja, op sommige plekken vond ik het stiller. Zijn ook mensen bezig om de winter niet door te brengen in Kiev. Die gaan dus gewoon bij familie ergens anders zitten. Of huren een huisje, een soort datje-achtig iets, buiten de stad. Als je daar het geld voor hebt, want de economie gaat natuurlijk ook niet zo heel goed in Oekraïne. Maar er wordt ook nog steeds, je kan nog steeds naar restaurants gaan. Het is altijd opmerkelijk hoe dat nog steeds ook kan. Maar die normaliteit willen de Oekraïners ook vasthouden. Want de economie
9: is ook
10: moet,
9: al een daad. Die
10: dat is ook een daad, maar het is ook economie. Ja. Je moet ook gewoon geld. Als je allemaal met z'n allen alleen maar in een parkeergarage gaat zitten, dan gaat er niet zoveel gebeuren in het land verder. En dan gaat ze hebben natuurlijk enorme tekorten die deels door de EU worden natuurlijk aangevuld. Maar dat is ook belangrijk voor hen, dat de maatschappij blijft draaien. Want ze weten dat Rusland dat ook kapot wil maken. En daar bombardeert Rusland natuurlijk niet alleen op militaire doelen, maar ook op datacentra. en energieinfrastructuur om het leven moeilijk te maken.
11: Maar ik dacht dat we laatst nog in het nieuws hoorden dat ze dat even niet meer zouden doen. Dat de Russen en de Oekraïners dat niet zouden doen. Maar dan hoor ik ook weer dat de Oekraïners dat ook weer bij de Russen hebben gedaan. Dus dan denk ik, ja, weet je wel wat van koude winter er dan aan kan komen? Maar
10: die komt er sowieso aan. Dat is wat Rusland doet. Die bombardeert de energiecentrales. En ze proberen dat wel. Ik was met een man op stap, die ik wat langer ken. Die werkt onder andere, dat is een ingenieur. En die helpt die centrales en verdeelstations om dat je te beschermen tegen aanvallen. Of dat niet in één keer alles uitgaat, maar dat je dat dan opdeelt in 6 units. Zeg ik even in lekentaal. Maar hij zegt, ja, dan nog, dan staat er zoveel spanning op het netwerk dat uiteindelijk je toch ook niet een heel land van energie kan blijven voorzien. Dus het is eigenlijk best wel makkelijk voor de Russen om grote schade aan te brengen die soms deels hersteld kan worden, maar ook vaak niet meer.
9: Mm-hmm, want dit is de zoveelste winter.
10: Ja.
9: Is de situatie nu nog moeilijker? Er is meer kapot, er is meer reserves weg. Misschien ook in het moreel?
10: Ja, nou, in ieder geval, er is veel meer angst dat dit nog moeilijker wordt dan vorig jaar. Nou, weet je, kun je natuurlijk niet het weer voorspellen op die termijn. Ja. Misschien is het een keer een zachte winter. Maar als je kijkt naar vorige winter, zaten mensen echt met een paar graden temperatuur. Hè, zo 4 graden, 7 graden Celsius in een appartement. Ga dan maar eens lekker slapen. En dat de hele dag door. Je wordt op een gegeven moment niet meer warm. Dus de angst is daarvoor heel groot. Maar ja, heel veel Oekraïners die gekozen hebben om te blijven, gaan hiermee dealen. En ik ben ook meegeweest met iemand die ging dan weer een soort, ik moet het merk maar niet noemen dan, hè, want het is een publieke omroep, een groot batterij kopen voor thuisbatterij. Mm-hmm. Om te hopen dat je daar dan een tijdje mee vooruit kunt. Of dat je die, als er wel weer stroom is, kunt opladen.
11: Want je denkt ook, ja, dit is ook weer het zoveelste jaar, wat Suzanne ook al zegt. Dan ben je er toch ook op voorbereid. Bijvoorbeeld met bijzondere slaapzakken, zodat je het dan toch warm kan krijgen in de winter. Ja,
10: natuurlijk, je kunt allemaal dekens over elkaar gaan. En dat doen mensen dan ook. Dat is wat ze doen. Ze bereiden zich op die manier voor. Wordt het daarvoor heel gezellig en comfortabel? Nee, natuurlijk niet.
9: Ja. En daar klinkt ook een soort uitzichtloosheid natuurlijk in. Van je bereidt je weer voor.
10: Ja, ja, er zijn. Wat er kan. Niemand weet exact hoe het verder zou gaan. Maar stel je voor dat er echt een flinke bommenregen blijft. En ook wat we nu zagen, hè, ballistische raketten die insloegen. Want er was geen waarschuwing voor. Dat was even bezuinigd vanuit de Amerikanen.
9: Precies, Starlink, Starlink trager werkt.
10: Ook dat. Ja. Dat was wat je drones en je verdediging kan hinderen. Nou ja, dan. Maar dat is een beetje, hè, dat is de toekomst waar we niet van weten hoe die gaat. Maar als het heel erg zwaar continu onder vuur gaat liggen en het wordt bijna niet meer onderschept, dan zul je veel meer mensen de stad zien verlaten, denk ik. Meer dan vorige winter. En misschien ook wel het land uit. Maar dat is weer een stap verder. Want je kunt in het westen redelijk veilig zitten, denk ik.
9: Dat is allemaal aanpassen aan toch iets wat bijna chronisch lijkt te zijn.
10: Ja, nou, dit zijn oorlogen die jaren. Ik ben bang
9: houden ze daar ook rekening mee?
10: Ja, nee, natuurlijk. In het begin was er nog wel eens optimisme. In het eerste jaar had je nog zo'n tegenoffensief bij de Russen een heel stuk teruggedreven. Of die ging er zelf even terug om achter een bepaalde rivier ook te zitten, bijvoorbeeld. Of, En nu, dat soort successen zijn er eigenlijk nooit meer geweest sindsdien, op die schaal. En ja, zolang Poetin er zit, maar ook vooral zolang Trump er zit, die toch eigenlijk een soort woordvoerder van Poetin blijkt te zijn en ook meer op de hand van Poetin is. Dus daar zegt hij nooit iets heel naars over.
9: Dan heb je ook nog
10: die kan de oren stoppen.
9: Ja, hoe kijk ik? Bedoel, Trump is een gegeven, Poetin is een gegeven en Europa.
10: Nou, maar ook daar zien ze natuurlijk ook al van.
9: In Duitsland wordt het ingewikkelder, in Frankrijk wordt het ingewikkelder.
10: Frankrijk, Le Pen, natuurlijk kijken ze daarnaar. Dus de continue onzekerheid, wat gaat er met ons gebeuren? Dus alle mensen die ik ken, en ik ken een hele rits mensen op verschillende plekken in het land, soms dichter bij de frontlinie, soms verder ervan af, hebben allemaal een soort noodpakket ook thuis staan. Niet alleen om de winter door te komen, maar ook om snel weg te kunnen rijden, mocht dat toch ineens de verkeerde kant op gaan in deze oorlog. Dus plannen over, wat ga ik doen? Waar ga ik wonen? Als het op die plek niet meer kan. Omdat de Russen toch kunnen oprukken. Of, nou ja.
9: Mm-hmm.
10: En dan ja, dus dat, je bent dus nooit met echte lange termijn positieve planning bezig, zoals wij hier in Nederland wel kunnen doen. Of gezinsplanning is ook altijd ingewikkeld geweest. Van, ga ik wel een kind nemen tijdens een oorlog?
9: Blijf ik wel.
10: Maar ik stel voor dat het, laten we zeggen dat er ineens heel veel mensen niet meer willen blijven. Dan krijg je een enorme stroom. Wellicht ook. Het land is uit. Onze kant ook bijvoorbeeld op.
9: De situatie in Oekraïne nu. Vanavond ook te zien in onze tv-uitzending. Hans-Jaap Melissen, dankjewel voor je komst naar de studio. Leerlingenvervoer in Utrecht verliep de afgelopen jaren ronduit dramatisch. En het lijkt komend jaar ook niet beter te worden. En hoe dat zit, dat horen we na 1 in 1 vandaag. Sport. Op NPO.
12: is Langs de Lijn en Omstreken er al om 6:30. Met voetbal in de Europa League. AZ Hapoel Beersheva en NEC Levski Sofia. En in de Conference League Hajduk Split Ajax en FC Twente FC Toen. Tot en met zondag op NPO Radio 1.
13: Baanwielrennen.
12: De wereldkampioenschappen in Shanghai.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
16: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
17: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
16: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
18: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
20: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
19: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
12: NPO Radio 1, 1 uur.
9: Susanne Bosman. Volgens JA21-Kamerlid Ingrid Koenraadi krijg je in Nederland gemiddeld 4 of 5 jaar cel voor moord of doodslag. Dat zei ze op tv. Is niet zoveel. Klopt het ook? Straks in Feit of Fictie. In één vandaag na het NOS Journaal. Jan van der Putten.
21: Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Op Europese en Aziatische beurzen gaan tech-aandelen vandaag omlaag. Op de Amsterdamse beurs stond het aandeel ASML op een gegeven moment op een verlies van 6,7% vergeleken met gisteravond. Dit pessimisme is opvallend, zegt economieverslaggever Leen Kraniotis.
22: De afgelopen maanden was er heel veel optimisme over AI. En de aandelen van al die tech- en AI-bedrijven gingen steeds maar verder omhoog. Nu wordt er even pas op de plaats gemaakt. Techbedrijven investeren bij elkaar echt honderden miljarden in bijvoorbeeld datacenters. En beleggers vragen zich nu toch even af hoe winstgevend al die investeringen in de toekomst zullen zijn.
21: Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijke Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. In totaal zijn deze maand 6 schepen geraakt. Zeker 20 bemanningsleden zijn daarbij gedood of vermist geraakt. Europa moet Oekraïne meer geld en militaire middelen geven. Premier Jetten deed die oproep op de Europese top in Brussel. Volgens hem blijven veel lidstaten achter. Oekraïne moet hulp krijgen om wat Jetten noemde deze zinloze oorlog te kunnen winnen. Albert Heijn verwacht in de loop van de dag weer normaal gevulde schappen in de supermarkt. Groente, fruit en andere versproducten worden in het hele land weer aangevuld. De schappen waren op veel plekken leeg doordat de systemen werden uitgeschakeld na een hack. Online boodschappen doen kan nog steeds niet. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of daar vannacht ook Ajax-fans bij waren, dat is niet bekend. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. En ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent die verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. En bij de WK baanwielrennen in Shanghai eindigt rond deze tijd de afvalkoers bij de vrouwen. Om de ronde moet de laatste renner uit de wedstrijd. Julie van der Molen was namens Nederland op de baan. Hoe is het gegaan, Sebastiaan?
0: De wereldtitel gaat naar de Belgische Lotte Kopecky. Die pakt hem zojuist. En ik heb een hele goede 8e plaats gezien voor Julie van der Molen bij haar WK-debuut. Kopecky dus weer de beste. De Belgische ook op de weg natuurlijk. Al een veelvraat, heel veel grote wedstrijden op haar naam geschreven. Pakt haar 7e wereldtitel ondertussen op de wielerbaan. En doet dat voor de 3e keer op dit onderdeel. Kopecky bleef over na die afvalkoers samen met de Japanse Yumi Kajihara. En in het geval van de Japanse was dat ook knap. Want hij was 2 keer hard ten val gekomen tijdens de wedstrijd. En die pakt dus uiteindelijk toch nog de zilveren medaille. Het brons ging naar de Amerikaanse Megan Jastrap. En dus de 8e plaats voor Julie van der Molen. 23 jaar jong. Het is komende december, 3 jaar geleden, dat bij haar de ziekte van Hodgkin werd vastgesteld. Lymfeklierkanker. Afgelopen februari debuteerde zij nadat ze daarvan was hersteld. Al op het Europees kampioenschap. En nu dus een mooie 8e plaats in een veld van 23 vrouwen op haar eerste wereldkampioenschap. Dat gebeurde allemaal een half uur ongeveer nadat Hetty van der Wouw teleurstellend werd uitgeschakeld in het individuele sprinttoernooi. Van der Wouw was titelverdediger, maar slaagde er niet in om in de kwartfinale te winnen van haar aartsrivale Emma Finucane uit Groot-Brittannië. Het was alweer de 5e keer, of de 6e keer moet ik zeggen, dat Van der Wouw verloor van Finucane. Finucane dus door naar de halve eindstrijd morgen. En Van der Wouw is klaar op dat individuele sprinttoernooi. We krijgen straks nog over ruim een half uur Harry Lafrijs in actie in de finale van het Keirin-toernooi. Dat is de groepsprint. En ook de vrouwen komen nog in actie in de finale om brons op de ploegenachtervolging bij het WK in Shanghai.
21: 6 over 1. Het weer nog. Zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14.
9: En voor verkeersinformatie naar Dennis Mooi.
2: Het is nog steeds aansluit op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je nu een kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd is de vertraging vooralsnog 5 minuten, maar dat gaat oplopen, want er zijn 3 rijstroken dicht. Dan diezelfde A27 richting Gorkum. Door hetzelfde ongeluk heb je bij knooppunt Lunette 5 minuten vertraging en is de rechterrijstrook afgesloten. En door dit alles loopt het weer vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht heb je 20 minuten vertraging.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
9: Rusland voert vijandige hybride acties uit op het Westen. Wat doet het Westen terug? Voert Nederland ook cyberaanvallen uit op Rusland bijvoorbeeld? Vraag van luisteraar Sibo, zometeen het antwoord. Kees, moordenaars zouden in Nederland lage straffen krijgen.
23: Nou, Ingrid Koenraadi, Kamerlid voor JA21 en oud-staatssecretaris van Justitie, zei dat in Nieuws van de Dag. En die zegt ook dat je voor moord of doodslag gemiddeld 4 of 5 jaar cel krijgt. Is het zo weinig? Nou, dat checken we in Feit of Fictie.
9: En nu eerst verbazing over het leerlingenvervoer in Utrecht.
24: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
3: Het zijn geen postpakketjes, het zijn geen bloemkolen die je vervoert. Het zijn kinderen.
5: Vervoerder Willemse de Koning heeft op de eerste schooldag van het jaar namelijk grote fouten gemaakt. Twee meisjes, afhankelijk van leerlingenvervoer, zijn in IJsselstein uit een touringcar gezet en aan hun lot overgelaten.
3: Elin belde, ze zegt helemaal in paniek. Mijn bus rijdt weg, de bus rijdt weg.
6: Eigenlijk komt ze overprikkeld aan en dan moet ze de schooldag nog beginnen. Het was alleen maar overleven. En ze kwam huilend thuis met ik wil niet meer naar school.
9: Veel problemen zijn er met het leerlingenvervoer. In de gemeente Utrecht regende het de afgelopen jaren klachten over te laat komende busjes, wisselende chauffeurs, gebrekkige communicatie. Maar het bedrijf dat hier verantwoordelijk voor was, heeft nu toch de nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer gewonnen. En dat leidt tot opgetrokken wenkbrauwen. Goedemiddag, Elijah Delsink.
7: Ja, goedemiddag.
9: Ja, voorzitter van LSBX, dat is de belangenorganisatie voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Het gaat dus over dat bedrijf, werd net al even genoemd, Willemse de Koning. Wat dacht u toen u hoorde dat zij ook vanaf volgend schooljaar weer de kinderen naar het speciaal onderwijs gaan brengen?
7: Ja, mijn eerste reactie was dit, geloof je toch niet? Ik bedoel, na al die jaren van klachten, ouders die bij de gemeenteraad hebben ingesproken, politieke discussies, tot aan de Tweede Kamer aan toe, en ook toezeggingen dat het beter zal worden, krijgt precies dezelfde vervoerder opnieuw de opdracht. Kijk, als u een frisdrank haalt en u vindt die niet lekker, dan gaat u die toch niet opnieuw halen?
9: Nee.
7: En we hebben het hier over kinderen.
9: Mm-hmm.
7: Kinderen die iedere dag afhankelijk zijn van dat vervoer om überhaupt onderwijs te kunnen volgen. En wij hebben zelf nog met de gemeente gesproken over de nieuwe aanbesteding. En ja, dat wil ik gewoon weten. Wat is er met al die ervaringen gedaan? Want kennelijk heeft Willemse de Koning op papier gewoon opnieuw weten te overtuigen. Waar is dat vertrouwen in de praktijk op gebaseerd dan?
9: Mm-hmm. Ja, want we hoorden net een aantal verhalen al over problemen met dat bedrijf. Wat hebt u verder gehoord?
7: Ja, heel veel klachten. Heel

0: over problemen met dat bedrijf. Wat hebt u verder gehoord?
1: Ja, heel veel klachten. Heel veel ronduit gewoon schrijnend. Kinderen die niet worden opgehaald. Veel te lang onderweg zijn. Van 1,5 uur tot zelfs 2 uur in de bus zitten. Voortdurend andere chauffeurs krijgen. Mm-hmm. Volledig overprikkeld thuiskomen. Bij het verkeerde adres afgezet worden. En vorig jaar zagen we nog dat twee meisjes met een beperking na een fout Willemse de Koning op de verkeerde plek werden afgezet. Hoorden we ook net.
0: Mm-hmm.
1: En ja, bijna 4 kilometer moesten lopen. En hun ouders wisten gewoon urenlang niet waar ze waren. En dat is toch gewoon onvoorstelbaar.
0: Ja, dat heeft de individuele impact is gigantisch. Elke keer als zoiets gebeurt. Maar we horen, ja Kees, en we hebben er ook als een vandaag al vaker verhalen over gemaakt. Over de problemen in het leerlingenvervoer.
2: Ja, het speelt al een hele tijd. Ook niet voor het eerst dat wij er aandacht aan besteden. We keken het eventjes na. Al in 2008 maakte een vandaag er een reportage over. En het is dus niet alleen in Utrecht. Overal in het land zijn er problemen mee. Het gaat om tienduizenden kinderen die niet normaal rustig naar school kunnen. En het is ook niet alleen bij Willemse de Koning waar het dan misgaat. Maar het bedrijf is wel een van de grotere spelers in de markt.
0: Maar er zijn er dan dus meer bedrijven waar het misgaat. Dan vraag je af, meneer Delsink, was het met een andere vervoerder dan beter gegaan?
1: Kijk, dat weet je nooit zeker. Maar wat ik wel weet is dat Willemse de Koning al jarenlang de kans heeft gehad om te laten zien dat het beter kan. En nu krijgen we opnieuw een verhaal over aangescherpte afspraken en verbeterplannen. Maar als je werkelijk de intentie hebt om het vervoer goed te organiseren, waarom zou je dan wachten op een nieuwe aanbesteding om daarmee aan de slag te gaan? Een aanbesteding binnen met een mooie belofte is één ding. Die belofte iedere schooldag waarmaken is weer een heel ander verhaal. En daar zit voor ons ook op het probleem. Het vertrouwen van de ouders en leerlingen, die herstel je niet met een nieuwe handtekening onder een contract. Mm-hmm. Dat moet je verdienen. Ja. En ik weet echt dat de gemeente na deze hele voorgeschiedenis heel wat meer uitleg verschuldigd is dan dat het simpelweg de beste aanbieding was.
0: Ja, nou, we hebben ze daarom ook even gebeld, Kees. Waarom heeft de gemeente gekozen voor dit bedrijf?
2: De gemeente zegt dat de vervoerder de beste bieding gedaan heeft op basis van prijs en kwaliteit. De gemeente heeft bij de aanbesteding ook nadrukkelijk, zeggen ze, gekeken naar de eerdere ervaringen en hebben ook contact gehad met ouders die gebruik maken van dat leerlingenvervoer. Op de vraag hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt, stelt de gemeente dat het bedrijf een plan van aanpak opstelt op het gebied van communicatie en klachtenafhandeling. Daarnaast evalueert de gemeente periodiek de uitvoering van de afspraken en bespreken ze waar bijstelling of verbetering nodig is. Ze blijven gedurende de looptijd dat bedrijf volgen en ook kijken of de gemaakte afspraken en kwaliteitseisen in de praktijk worden nagekomen.
0: Als ik dat heel kort samenvat, meneer Delsink, ze zitten er bovenop de gemeente dat het dit keer wel goed gaat.
1: Ja, wie bepaalt wat kwaliteit is? De gemeente achter een bureau of ook het kind dat iedere dag in dat busje moet stappen?
0: Ja, maar wat zou er dan anders moeten in dat hele systeem? Misschien wel met die aanbestedingen of hoe dat wordt toegewezen, dat leerlingenvervoer?
1: Ja, de gemeentes moeten kappen met het beoordelen van vervoerders alsof een goed geschreven aanbieding hetzelfde is als goed vervoer. Kijk naar hun prestaties, naar de klachten, naar de veiligheid. Luister naar de leerlingen die dagelijks worden vervoerd in deze busjes.
0: En maar hoe moeten die dan kiezen? Hoe moeten die dan kiezen welk bedrijf het gaat doen?
1: Gebaseerd op de kwaliteit. We moeten veel minder kijken naar de prijskaartje dat aan zo'n vervoerder is vastgeplakt.
2: Ja, maar uiteindelijk is het ook zo dat de gemeente maar beperkt geld heeft om dit te regelen. En als er dan één vervoerder is die zegt, ja, ik kan dat voor dat geld doen. En misschien anderen die het misschien beter zouden kunnen doen, weten we niet, maar duurder zijn. Ja, dan moeten ze toch voor het betaalbare kiezen.
1: Ja, kijk, natuurlijk. We hebben het hier over een opdracht.
0: Mm-hmm.
1: Die kan oplopen tot bijna 64 miljoen euro. En dan mag je toch verwachten dat de gemeente heel goed kan uitleggen waarom dezelfde vervoerder opnieuw het vertrouwen krijgt, tot er een oceaan, een overvloed aan klachten is al jarenlang over deze vervoerder.
0: Kunt u nog in beroep in het verweer hier tegen? Kunt u hier nog iets tegen doen? Kunt u hier actie op ondernemen? Of?
1: Ja, je kan. Ja, vraag maar aan een ouder, aan die hele legioen ouders, om zo'n groot bedrijf met zoveel geld erachter naar de rechtbank te brengen.
0: Ja. In ieder geval, ja, zeker. Nou ja, u hebt duidelijk gemaakt hoe u erover denkt namens de LSBX, de Belangenorganisatie voor Leerlingen in het Speciaal Onderwijs. Dank u wel voor uw aanwezigheid in de uitzending. Elijah Delsink was dat.
3: Vraag 1 vandaag.
0: Sabotageacties, hacks of explosies net niet op NAVO-grondgebied, dat Rusland

0: Het advies is van hybride aanvallen, dat weten we. Maar moeten Nederland en andere NAVO-landen dat niet gewoon terugdoen? Sibo Haks uit Harderwijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U meldde zich bij ons met deze vraag. Wat wilt u precies weten?
1: Nou, we weten dus ondertussen dat Rusland onze vijand is. En die vijand die valt ons ondertussen op allerlei manieren aan. Ik geloof dit afgelopen jaar meer dan 100 voorbeelden van aanvallen in het Westen, hybride oorlogsvoering. En dan denk ik, wij doen dat allemaal heel beschaafd. Dus we laten de ambassadeur van Rusland weer langskomen. Dat lijkt me weinig invloed hebben op wat men in Rusland doet. En ik denk, waarom vallen wij niet gewoon ook Rusland aan op een hybride manier? Bijvoorbeeld, wat in het nieuws was, AI-agents. Als die een Australisch ziekenhuis in kunnen, dan zouden ze toch ook ergens in Rusland wel wat kunnen doen.
0: Zeker, ja. Dus eigenlijk zegt u, hè, en ik hoor u ook een beetje verwijzen naar mevrouw Jesselkus, die het over de vijand had, hè, als dat dus de situatie is. Waarom geven we ze dan niet een koekje van eigen deeg?
1: Ja.
0: Ja. Nou, dat gaan we voorleggen aan Patrick Bolder, voormalig luitenant-kolonel bij de luchtmacht, tegenwoordig verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer Bolder, goedemiddag.
2: Dag mevrouw Bosman.
0: Ja, fijn dat u bij ons bent. Ja, Sibo Haksen die zegt, ja, een veroordeling op een matje roepen, dat maakt niet echt indruk op Rusland. Heeft u daar gelijk in?
2: Dat denk ik dat hij daar gelijk in heeft. Ik snap ook helemaal de vraag. Het is natuurlijk uitermate frustrerend. En ik zou niet eens meer van hybride acties willen spreken, maar echt van een schaduwoorlog. Want ja, daar zijn we toch wel in aangeland. En bij een oorlog wordt een vijand. En het is het logisch dat mevrouw Jezielkes dat woord ook gebruikt. En wat zouden we dan zelf moeten doen? Hè? Dat is de vraag. Nou, we zijn altijd heel erg terughoudend geweest. En juist door dat gebruik van het woord hybride biedt de politici ook wel een beetje een uitweg om de achterweg te duiken. Ja, het is hybride. Het is allemaal niet zo erg. Er zijn geen doden gevallen. Nee, dat klopt.
0: Maar
2: er om in een oorlog te geraken.
0: Ja. U viel even weg. U zei van ja, Er zijn geen doden gevallen, dus dan is het dan
2: nog
0: niet.
2: Nog niet, nee.
0: Ja, maar wat zou je dan kunnen doen van hieruit? Want als u zegt van we kunnen wel een antwoord geven, wat zou je hebben? Meneer Haks heeft het over AI-agents. Als die hier wat kunnen uitrichten, dan kun je er misschien in Rusland ook wat mee.
2: Ja, een AI-agent kan uit zichzelf niks doen, maar dan denk ik dat hij bedoelt via het cyberdomein. Dus een hack in een computersysteem, dat kunnen we inderdaad doen. We hebben binnen Defensie ook een cybercommando. Is ook getraind om offensieve cyberoperaties uit te voeren. Alleen, daar moet wel een politieke opdracht voor komen. Dat gaan ze niet zomaar doen natuurlijk. En zo'n cyberoperatie kan je bijvoorbeeld de stroom in Sint-Petersburg stilleggen. Maar als dat tot gevolg heeft dat daar doden bij vallen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis omdat de stroom uitvalt, een essentiële apparatuur, dan heb je dus wel een burger slachtoffer gemaakt, terwijl wij juist aan de goede kant van de historie willen blijven door ons te houden aan het humanitair oorlogsrecht. Ja. En dat is natuurlijk wel een probleem. Wat is proportioneel en hoe zorg je ervoor dat er alleen maar militaire doelen worden geraakt? Ja,
3: kan het niet zo zijn dat wij niet al stiekem aan het terughacken zijn, maar dat het niet zo verstandig is om dat op NPO Radio 1 te zeggen?
2: Nou, Kees, ik denk dat dat niet het geval is. We zijn namelijk heel huiverig om in een oorlog terecht te komen. En daarom zijn we ook zo voorzichtig. Kijk naar die hele steun voor Oekraïne. Dat is natuurlijk mondjesmaat gegaan in het begin 4 jaar terug. Met scherfvesten, met helmen en met geweren en munitie. En uiteindelijk zijn we verder en verder gegaan. Maar echt, en we hebben wapens geleverd en we leveren inlichtingen. Maar het aangrijpen van Rusland anders dan met sancties, ja, dat is nog wel een grens die geen enkele politicus snel wil overschrijden.
0: Ja, dus er zijn, meneer Haks, ik ga in de tussentijd, terwijl we even zoeken naar de verbinding met Patrick Bolder. Meneer Haks, dus ja, ze zouden het misschien wel willen, maar het is best wel gevaarlijk dat het uit de hand loopt en dat het dan ineens toch een soort oorlogsdaad wordt.
1: Ja, maar Rusland pleegt toch ook aanvallen die reuze gevaarlijk zijn en die vele levens in gevaar brengen. Bijvoorbeeld dat wat er in Leipzig gebeurd is met het vliegveld.
0: Ja, het had zomaar uit de hand kunnen lopen hier, zegt u. Meneer Bolder?
1: Ja,
2: Daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Ja, een beetje slechte verbinding. Maar nee, daar heeft hij helemaal gelijk in. Alleen er zijn aan onze kant ook nog geen doden bijgevallen. En wil je inderdaad zo'n oorlog ingezogen worden, dat willen we natuurlijk niet, zijn wij heel erg voorzichtig. En de Russen weten dat wij geen oorlog in willen worden gezogen. Dus die zijn veel minder voorzichtig. Dus onze terughoudendheid is bijna een uitnodiging aan de Russen om nog verder te gaan. Ja, totdat het een keer fout gaat. En hebben de politici dan wel een antwoord? En hebben we dan de doelen ook voor ogen die we eventueel met zo'n hybride actie zouden willen uitvoeren? Maar er is politieke moed voor nodig.
0: Zo is het. Ik dank u wel, Patrick Bolder, voor uw uitleg. Dank voor de vraag, Sibo Hakse. Hebt u nou een vraag bij het nieuws? Stel die vooral. Ga naar 1vandaag/chat of de NPO Luister-app.
4: Feit of fictie?
0: Over misdaad en straf.
3: Ja, volgens Tweede Kamerlid Ingrid Conradi van Ja 21... en oud-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, kom je er in Nederland makkelijk mee weg als je je schuldig maakt aan moord of doodslag? In Nieuws van de Dag zei ze dit.
5: En als je dan ziet dat wij als parlement elke keer de straffen aan het verhogen zijn de afgelopen jaren, en terecht, hè, want dat is ook wat de samenleving wil. Maar als je dat dan afzet tegen wat de rechtspraak aan uitspraken doet, nou, dat is schrikbarend. Om even een voorbeeld te geven, voor moord-doodslag wordt er nu gemiddeld 4 tot 5 jaar wordt er gegeven aan uitspraak.
3: Ja, en die 4 tot 5 jaar gaan we checken.
0: Wat staat daarover in de wet?
3: Dat weet strafrechter Jacco Jansen.
6: In de wet heeft de wetgever een maximumstraf voor doodslag van 25 jaar en voor moord 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf. En wij als rechters hebben dan de vrijheid om binnen die bandbreedte een straf op te leggen.
0: Oké, dus de rechter heeft ruimte, die weegt hoe zwaar de straf moet zijn. Maar hoe doet hij of zij dat?
3: Nou, door naar een groot aantal factoren te kijken, zoals de achtergrond van de verdachte bijvoorbeeld. Maar er wordt ook naar eerdere straffen gekeken in vergelijkbare zaken. En er kijken 3 rechters naar.
6: En dan in de raadkamer na de zitting leggen we alle feiten op een rijtje. En dan kijken we naar hoe ernstig is het strafbare feit. Nou, bij moord is dat natuurlijk uitgangspunt dat het heel erg is. Maar ook daar zijn natuurlijk nog varianten in. Hè? Hoe iemand wordt een doodslag plaatsvindt of hoe een moord plaatsvindt. Wij luisteren natuurlijk daarnaast nog naar de ontwikkeling in de maatschappij over straffen.
0: Hoeveel jaar cel wordt er gemiddeld gegeven in Nederland?
3: Nou, daar zit nog wel een verschil in tussen moord en doodslag.
6: Als ik het gemiddeld zou moeten zeggen, is het voor doodslag is het tussen de 10 en de 14 jaar. En voor moord tussen de 14 en de 18 jaar, gemiddeld. Voor een enkelvoudige moord, hè? Dus niet meervoudig, maar als er 1 iemand wordt vermoord.
3: Ja, dus wel iets anders dan 4 of 5 jaar.
0: Ja, maar Conradi, je zei al, ze zat dicht bij het vuur, ze weet waar het over gaat. Hoe komt zij dan bij dat gemiddelde?
3: Nou, dat weet Paul Verspeek, rechtbankverslaggever is hij. Het gaat om Kamervragen van Conradi aan de minister van Justitie, vertelt hij.
7: Hij heeft gevraagd van ja, wat zijn nou de gemiddelde straffen die worden opgelegd bij bijvoorbeeld moord en doodslag. Daar heeft de minister heel uitgebreid op geantwoord. Dan kom je inderdaad uit bij een cijfer dat zij noemt, 4 tot 5 jaar. Nou, voor 2025 is dat bijvoorbeeld 4,9 jaar cel voor moord en doodslag. Maar dat is een sterk vervuild cijfer.
3: Want, zegt Verspeek, Conradi neemt factoren mee die het gemiddelde zeer beïnvloeden.
7: Daar zit ook in meegenomen minderjarigen. Nou, daar heb je een maximumstraf van 2 jaar jeugddetentie. Daar is TBS in meegenomen. Als, zeg maar, ik ben een gewapend met een wapen de straat op gaat en schiet iemand dood en ik heb een stoornis, ja, dan krijg ik een veel lagere celstraf door die TBS. Dat wordt ook allemaal meegenomen.
3: En als we dan naar het buitenland kijken, dan kan je nog ook bedenken, straf Nederland dan lichter? Nou, criminoloog Jasper van der Kemp is in de cijfers gedoken.
8: Als we kijken naar de straffen, zitten we op een aantal punten redelijk gemiddeld en vergelijkbaar. Maar juist met de ernstige straf, en denk bijvoorbeeld aan de uiterste straf die we hebben, de levenslang bijvoorbeeld. Ja, die is eigenlijk juist uitzonderlijk, omdat in Nederland een van de weinige landen is waar die eigenlijk feitelijk echt levenslang is, waar dat in andere landen juist niet het geval is.
3: Ja, en Conradi neemt dan weer factoren mee die het gemiddelde zeer beïnvloeden.
8: Ja, als je kijkt naar als mensen daadwerkelijk meekijken met een strafzaak, zo dus echt weten wat er is gebeurd en wat alle omstandigheden zijn. Als mensen dan een oordeel moeten geven, dan zie je dat de strafmaat heel vaak in dezelfde lijn ligt als waar rechters ongeveer zitten. Dus ja, als mensen meer geïnformeerd werden over de zaak, dan straffen ze eigenlijk heel vaak vergelijkbaar.
3: Ja, dus als, daar hebben we het dan over. Je hoorde net zeggen dat als Nederlandse rechters straffen, als je die zou kijken van zijn die dan heel gemiddeld, dan moet je wel kijken hoe de samenleving die straffen dan beoordeelt. En op het moment dat de samenleving erover zou beoordelen en ze zijn ingelezen, dan straffen ze eigenlijk hetzelfde als de rechter.
0: Feit of fictie?
3: Het is fictie, die 4 tot 5 jaar. Want we kunnen uitgaan van 10 tot 14 jaar bij doodslag en 14 tot 18 jaar bij moord.
0: En dat is wel even wat anders. Goed, zometeen hier op de radio Bureau Buitenland. Laila Frank, wat wordt het?
4: Hey Suzanne, ja, wij gaan naar Frankrijk. Want ja, een maand niet gedemonstreerd is een maand niet geleefd daar. De studenten, maar ook de gele hesjes, zijn weer van de partij dit weekend. Daar gaan we naar kijken.
0: Oké, dat dus zometeen in Bureau Buitenland. Dit was één vandaag voor vandaag op de radio. Vanavond zijn we om 6:30 te zien op NPO 1 op televisie. Onze website is eenvandaag.nl. Ga daarheen als u vragen hebt bij het nieuws. Zoals Sibo, die zich afvroeg hoe het zat met de hybride oorlogsvoering. Doen wij nou helemaal niks terug tegen de Russen? En daar hebben we het antwoord op gehoord. Hier dus zometeen Bureau Buitenland. En wij wensen u nog een hele fijne middag.
3: Fijne middag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
0: geeft ruimte.
2: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Wat dacht je van Japan?
13: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
12: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
13: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
16: Koffie?
17: Ja, lekker.
16: Dan gaan we naar Leeuwarden.
17: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
16: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
17: Dat is leuk. Ik ga mee.
16: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
18: NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Op de beurzen in Europa en Azië staan tech- en AI-aandelen fors in de min. Op de Amsterdamse beurs verloor het aandeel ASML flink ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Beleggers lijken zich af te vragen hoeveel de miljarden investeringen in AI gaan opleveren. Oekraïne kan weer gebruik maken van de militaire versie van Starlink, meldt Reuters. Oekraïne klaagde dat de satellietverbinding traag was geworden. De reactiesnelheid van drones ging daardoor achteruit en Oekraïne zag Russische raketten niet op tijd aankomen. Dat probleem is nu voorbij. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in het hele land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog wel verschillen. Maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal. Online boodschappen bestellen gaat nog niet. Zondag sloot Albert Heijn belangrijke computersystemen af na een hackaanval. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen opgepakt. In Split, waar de wedstrijd werd gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend.
19: ANWB Verkeersinformatie. Viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens heb je 10 minuten vertraging. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Utrecht op de A27 richting Almere kost je 10 minuten extra voor het knooppunt Rijnsweerd. Er zijn 3 rijstroken dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A28 richting Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht heb je 10 minuten extra nodig.
20: NPO Radio 1. VPRO.
21: Buitenland. Leila Frank.
22: Welkom bij Bureau Buitenland. Verandering komt onder druk, maar ook in vele vormen. In Frankrijk roepen demonstranten de regering tot verantwoording. Maar de Cubaanse regering voelt ondertussen juist de grote voet van de Amerikanen in de nek. Wat wordt er vloeibaar onder druk? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
23: Now students occupying the school and teachers striking in solidarity with them.

0: Vrijheid, gelijkheid en broederschap, zo luidt het bekende Franse motto. Maar op dit moment lijkt dat toch meer op vrijheid, gelijkheid en onvrede. Ook dit weekend gaan Fransen weer massaal de straat op. En het zijn niet alleen de scholieren, maar ook de gele hesjes. Wat hebben die twee groepen met elkaar gemeen? En wat zegt deze brede golf van protest over de Franse samenleving? Ik praat erover door met bij mij in de studio historicus en Frankrijk-kenner Niek Pas. Dag Niek.
1: Goedemiddag.
0: En met correspondent Eva Ramelow, als ik me niet vergis, in Parijs. Hi Eva.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Hi Eva, ik wil even bij jou beginnen en eigenlijk bij die scholieren. En we zitten nu tussen twee grote protesten in de afgelopen dagen. Ja. Heb jij scholieren gesproken? Hoe verhit is die stemming bij hen?
2: Ja, heel verhit, hè. En dan gaat het eigenlijk vooral om het politie-ingrijpen dat heel heftig is. Wat de scholieren willen, dat is bekend, hè. Ze willen betere schoolgebouwen, minder lange dagen maken, meer docenten en zelf kiezen waar ze gaan studeren. Nou ja, ze blijven demonstreren en wat je al zei, komende zaterdag komt alles bij elkaar. Want dan gaan ook in de rest van het land, ook buiten de steden, heel veel mensen de straat op.
0: Ja, nou houden ze de studenten in dit geval al 4 weken voet bij stuk. Als je ze nou spreekt, merk je dan iets van verandering, hè, vergeleken bij het begin en nu? Vertellen ze je andere dingen?
2: Nee, ze vertellen eigenlijk nog steeds hetzelfde. Het komt echt voort uit een gevoel van onvrede, hè? Dus er is ook weinig wat er kan veranderen aan hun situatie. Ze overleggen nu wel met de minister, dus ze worden gehoord, wordt hier en daar gezegd. Hè? Nu luistert de regering eindelijk naar ons. Maar dat heeft nog tot weinig concrete resultaten geleid.
0: Zijn ze zelf eigenlijk goed georganiseerd?
2: Zij zijn zelf redelijk goed georganiseerd. Ja, er zijn een aantal studentenvakbonden en scholierenvakbonden, net zoals je die in Nederland ook hebt. En die hebben een aantal woordvoerders die heel eloquent overal op televisie verschijnen en het woord voeren. Ja,
0: ja. Niek, hier bij mij in de studio. Het wordt druk, hè, op straat zaterdag. Want Eva vertelt hier over, in ieder geval over de studenten, maar ook de gele hesjes gaan demonstreren. Nou kennen we die van jaren terug, maar wat is er eigenlijk nog over van deze club?
1: Nou ja, dat gaan we zaterdag dus zien. Er is dus begin september, voordat die leerlingendemonstraties begonnen, is er via TikTok een oproep verspreid om aanstaande zaterdag te gaan demonstreren tegen de stijgende kosten van het levensonderhoud. Mm-hmm. De voormalige woordvoerders van de gele hesjes zijn ook al een beetje verbaasd en een beetje in afwachting van wat dat gaat opleveren. Maar die oproep heeft wel momentum gekregen door die demonstraties en protesten in de afgelopen weken. Dus men verwacht wel dat heel veel Fransen de straat op gaan. Maar wie dat dan precies zijn en hoeverre dat ook de voormalige oude hesjes zijn, die zullen er zeker bij zitten.
0: Maar dat is echt onduidelijk.
1: Ja, dat is niet helemaal precies duidelijk wie dat dan gaan worden. Ja.
0: Oké. En is het dan toeval dat ze op dezelfde dag demonstreren?
1: Nee, deze reprise van gele hesjes demonstraties of die oproep daartoe, die was er al. En vervolgens zijn dus die leerlingen en vervolgens ook studenten gaan demonstreren. En die hebben eigenlijk afgelopen week verklaard van wij zijn solidair, wij gaan zaterdag ook de straat op. En dat is eigenlijk in de Franse demonstratiecultuur een heel bekend gegeven. Dus, en ze noemen dat convergeren. Dus verschillende protesten. He, er is een moment dat ze bij elkaar kunnen komen. Nou, en dan willen ze dat ook gaan doen. Ja.
0: Ja. En dan even, want jij zegt, zij demonstreren de gele hesjes of de vertegenwoordiging daarvan. Mm-hmm. Dat gaan we dan zaterdag zien. Tegen de stijgende levenskosten. Waar zit hem dat dan in, Niek?
1: Ja,
0: kom zo bij jou even.
2: Oké.
1: Okay, yeah. Dus er was een groot debat afgelopen week. En dat suddert eigenlijk nog steeds door. Over onder meer de stijgende prijzen aan de pomp. Mm-hmm. En het oorspronkelijke gele hesjesprotest, misschien wel aardig om even te benadrukken, is in 2018 juist begonnen als protest tegen accijnsverhoging aan de pomp.
0: Ja.
1: En het betrof namelijk Fransen die veel kilometers moeten maken voor naar hun werk te gaan. En veel Frans met een smalle beurs. Dus daar was protest, onrust. Nou, en datzelfde gegeven, dus stijgende brandstofprijzen, is een belangrijke aanjager van dit protest. Naast natuurlijk stijgingen van levensonderhoud, inflatie en ga zo maar door.
0: Ja, Eva, jij reisde afgelopen week door Frankrijk. Hè? Mm. Jij sprak ook deze mensen eigenlijk. Mensen buiten de steden, op het platteland, waar die gele hesjesbeweging oorspronkelijk ook vandaan komt. Wat vertelde zij jou?
2: Ja, het gaat eigenlijk dieper nog dan dat levensonderhoud. Hè. Die brandstofprijzen, dat is echt een hele grote aanjager. Wat deze mensen eigenlijk op het platteland gemeen hebben met de scholieren, is dat ze zich niet gehoord voelen. En eigenlijk zeggen ze allemaal, er is de afgelopen jaren geen beleid voor ons gemaakt. Hè. Dat hoor je ook veel mensen in dorpjes vertellen. Kijk, ze zeggen, ja, dat beleid dat wordt gemaakt voor steden en voor grote bedrijven, hè, ver weg in Parijs, maar niet voor ons. Kijk, dan heb je het over kleine dingen zoals tuinafval verbranden. Hè. Logisch dat het in de stad niet mag, maar in een dorp heeft niemand er last van. Maar ook winkeltjes die verdwijnen door die winkelcentra die dus op een uur rijden verderop liggen, waardoor dus die hoge brandstofprijzen extra pijnlijk worden. En wat ik ook veel hoorde was de grote bedrijven die de afgelopen jaren heel veel ruimte hebben gekregen eigenlijk om op die Franse markt toegelaten te worden. Ik sprak bijvoorbeeld een man in zo'n heel klein leuk dorpje dat in de zomer zwart ziet van de toeristen. Die vertelde me, die liet ook zien van ja, al deze huizen hier op het dorpsplein, die staan bijna allemaal leeg in oktober. Want de huiseigenaren die verdienen veel meer geld als ze zo'n weekje in de zomer zo'n huisje verhuren dan wanneer ze het opknappen en op de huizenmarkt brengen. En want dan zijn er opeens heel veel meer regels waar ze aan moeten voldoen bijvoorbeeld. En dat is een voorbeeld van Airbnb en een Booking die dat hele Franse platteland hebben overgenomen. Ja, dat is echt een doorn in het oog van heel veel Fransen die ver buiten de steden wonen.
3: Ja, Nick, hè? Eva zegt hier, er zit eenzelfde oorsprong eigenlijk bij deze twee beide groepen. Herken jij dat? Of zie jij ook verschillen?
1: Nou, er zijn natuurlijk overeenkomsten en verschillen, allicht. Maar volgens mij de grote gemeenschappelijke delen is, want je kunt het natuurlijk uitspreiden over veel meer sociale groepen, is dat er gewoon eigenlijk de laatste jaren gewoon een voortdurend onder de oppervlakte iets broeit en gist in die Franse samenleving. En of er nou inderdaad onvrede is over Airbnb en een Booking op platteland, of die scholieren met hun klaslokalen. Het geldt ook voor bijvoorbeeld een categorie als brandweerlieden die de straat op zijn gegaan afgelopen september. Omdat ze meer mogelijkheden willen krijgen om die branden die steeds maar toenemen zomers, om die te bevechten. Het gaat om werknemers en de pensioenregelingen. Dus eigenlijk sectorieel kun je zeggen, overal gist en broeit het in die samenleving. En dan hoeft er maar ergens iets te gebeuren, iets te ontvonken, of dat gaat verbinding aan.
3: Is die bron van dat die gistende onrust dan dat al die groepen zich niet gehoord voelen? Of dat er niet geleverd wordt?
1: Ja, dat ze niet gehoord worden. Ik vind dat een hele lastige. Want de paradox is eigenlijk dat in Frankrijk dus de overheid eigenlijk heel veel tot stand probeert te brengen. Onder Macron ook gezien in de afgelopen 9, bijna 10 jaar. Het moderniseren, het bij de tijd brengen van Frankrijk, hervormingen. Juist om door die kleilaag aan bureaucratie en regelgeving heen te breken. En dat kost tijd. Dat doet natuurlijk pijn her en der. Dat zijn maatregelen die wel zijn, in ieder geval zijn aangekondigd, van deel ook weer zijn gestrand, omdat er ook heel veel protest en weerstand tegen is. Dus in dat opzicht hebben we dus die beweging. En aan de andere kant zijn Fransen ook altijd, ze zijn heel kritisch aan die overheid, maar ze zijn er ook, ze kijken ook voortdurend naar die overheid van, ja, jullie moeten het oplossen voor ons. Hè, want wij hebben middelen nodig, meer geld, meer materiële omstandigheden. Dus het is aan de ene kant kritiek op die overheid, aan de andere kant ook heel voortdurend heel veel kijken naar die overheid.
3: Ja, maar het is ook allebei waar, toch?
1: Ja, het is zeker allebei waar. Maar het specifieke, denk ik, van Frankrijk is dat er van ouds een kloof is, een onderscheid tussen de staat aan de ene kant en de samenleving aan de andere kant. En dat is in een spanningsveld dat op een heel andere manier werkt. Dat zien we dus nu dan bijvoorbeeld in Nederland. En dat dus ja, op dit moment ook weer ja, volop in beweging is.
3: Ja, Eva, wat hoor jij? Want Nick zegt hier, de overheid probeert ook wel heel veel. Het lukt niet altijd. Maar hoor jij dat terug bij kiezers? Of bij de Fransen die jij spreekt? Zien ze dat ook? Of is dat echt helemaal niet relevant nu?
2: Ja, zeker. Nee, het klopt helemaal wat Nick zegt. De mensen verwachten ontzettend veel van hun overheid. Kijken ook heel kritisch dan weer naar de overheid. Maar wat ze lijken te missen is dat er dat er geen geld is. Kijk, je kunt maar blijven beloven, blijven geld blijven leggen. Maar het geld is nu echt wel heel erg op. En daar merk ik wel een soort omslag die gemaakt is. De laatste weken eigenlijk pas. Dat mensen door beginnen te hebben dat de staat financiële problemen heeft. Ik hoorde dat van een boer die in zijn achtertuin stond en die alle problemen opsomde en op het laatste zei van ja, en natuurlijk, we hebben als Frankrijk een heel groot schuldenprobleem. Dat ik dacht, wauw, dat is dus zelfs hier aangekomen inmiddels. En ik hoor ook onder progressieve mensen hier in Parijs echt wel de vraag gesteld van oké, blijkbaar is er een heel groot probleem. Waar moeten we dat geld vandaan halen? Nou, dat is al heel wat dat ze daarover nadenken. Waar moet dat geld vandaan komen? En moet dat eigenlijk wel, moet er zoveel geld naar defensie gaan, bijvoorbeeld? En dat is natuurlijk waar de extremen op rechts en links in de Franse politiek al heel lang mee bezig zijn. Van ja, er moet minder geld naar Europa, er moet minder geld naar defensie. Dat lijkt de makkelijke kosten om op te snijden. En daar krijgen ze heel veel mensen achter zich.
3: Ja, en dan wordt het ook politiek en dan komen die verkiezingen natuurlijk in het verschiet. Hè. En dit is één iets wat er zou kunnen gebeuren. Schuiven van de posten van Defensie naar andere maatschappelijke doeleinden. Niek, wat zou de Franse regering nog meer kunnen doen om deze groepen tegemoet te komen? Ja, ik zie je lachen. Wat betekent dat?
1: Nou ja, ik zou heel graag het antwoord willen geven natuurlijk. Maar dan zat ik hier denk ik niet. Wat we eigenlijk zien, wat we constateren na de laatste tijd en met name ook sinds de zomer, is dat de Franse regering eigenlijk met de rug tegen de muur staat. Hè. Er is geen politieke meerderheid in het parlement. De nieuwe begroting, die onderhandelingen die zijn nu gestart. Er moet een nieuwe begroting komen voor volgend jaar. Dat wordt heel lastig. Dat was vorig jaar al heel lastig. Destijds is het afgekocht door die pensioenmaatregelen die geld zouden moeten opleveren. He, dus later met pensioen gaan. Ja, die zijn toen in de koelkast geplaatst. Dus die mogelijkheden zijn er nou niet meer. Welke maatregelen kan deze regering nog nemen, zolang ze er nog zit? Want die presidentsverkiezingen komen er ook aan. En deze regering gaat natuurlijk geen maatregelen nemen die over dat nieuwe tijdvak na de presidentsverkiezingen plaats heeft. Dus ja, buitengewoon lastig.
3: Buitengewoon lastig. Eva, zijn er dingen op korte termijn die de regering kan doen om in ieder geval de angel er nu uit te halen? Wat vertellen mensen jou?
2: Nou, echt die angel eruit halen, dat lijkt inderdaad onmogelijk. Omdat ze geen beleid kunnen maken voor de... ze kunnen beleid maken voor de komende 6 maanden. En daarna komt er toch een andere regering. En er is dus geen geld. Nou ja, er zijn hier en daar wat kleine dingetjes die gedaan kunnen worden. Er zijn wat oliereserves op de markt gebracht om die prijs wat te drukken. Dat is niet genoeg gebleken. Dus blijkens de protesten die zijn aangekondigd. Er zijn extra docenten beloofd. Nou, dat lijkt ook niet echt te lukken. Want er zijn bijvoorbeeld wel extra docenten wiskunde, terwijl er docenten Frans nodig zijn. Dus echte veranderingen kunnen vooralsnog niet worden doorgevoerd. Dus ja, de regering staat inderdaad met de rug tegen de muur. En ik kan eigenlijk alleen maar pappen en nat houden en hopen dat volgende week iedereen op vakantie gaat en dat het dan een beetje kalmeert.
3: Maar dan toch, hè? Want ja, je kan pappen en nat houden, je kan mensen van alles beloven, maar ik hoor jullie allebei zeggen, het geld is op. Is er dan niet een politicus die opstaat en zegt, jongens, we kunnen wel van alles willen, maar het geld is op, die dat gewoon vertelt, Niek?
1: Ja, dan moet je kijken naar de programma's, financieel-economische programma's van de verschillende presidentskandidaten. En eigenlijk de enige die dan een heel duidelijk programma heeft waarbij heel hard gesneden wordt in de uitgaven en gesnoeid. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste, want dat willen Fransen niet. Ja, dat is de centrumrechtse Bruno Retailleau. Maar ja, de vraag is of hij überhaupt een kans maakt. Aan de rechter- en linkerflank, Le Pen en Mélenchon, ja, die blijven alleen maar mooie verhalen houden over het komt wel goed en we gaan het recht trekken.
3: Poeh. Ik hoorde het woord Francocalypse vandaag, wat zoiets betekende als de instorting van Frankrijk. Ik hoop dat we het niet tegemoet gaan, maar ik wil jullie wel hartelijk danken voor dit gesprek. Eva Ramelow en historicus en Frankrijk-kenner Niek Pas, hartelijk dank.
4: Bureau Buitenland. Leila Frank.
3: Ja, al bijna het hele jaar blokkeert de regering van Donald Trump alle olietoevoer naar Cuba. En zo wil hij de socialistische regering dwingen tot hervormingen. De Amerikaanse president zinspeelt daarbij ook vaak op militair ingrijpen en op regime change. Maar als dat gebeurt, zou Cuba na Venezuela en Iran het derde doelwit worden van de Amerikaanse buitenlandse agressie. In de driedelige frontlinieserie Cuba de Prooi reist journalist Bram Vermeulen over het eiland om de gevolgen voor het land en de inwoners te onderzoeken van de diepste crisis sinds de revolutie. En voor ons hield hij een dagboekje bij.
5: Nou, ik had niet gedacht dat ik hier nog terecht zou komen. Het zeewater dat je hoort is het water van Guantanamo Bay. Ik sta net aan de andere kant van het hek van de marinebasis van de Amerikanen. Dit kleine stukje van Cuba, dat de Amerikanen al sinds 1902 in handen hebben. En ja, als er militairen naar Cuba zouden komen, zouden ze zomaar eens hier vandaan kunnen komen.
6: Estamos preparados. Y ellos están en desventaja porque están fuera del territorio americano. Están en el territorio de nosotros realmente, que es nosotros. Entonces, pues, tienen miedo.
5: Hier in het dorp, veel mensen gevraagd hoe ze daarover denken. En de Cubanen zeggen, stoer en moedig, wij zijn nergens bang voor. Wij zullen onszelf wel verdedigen. Voor Amerikanen zijn we niet bang.
6: Al enemigo no se le encuentra miedo. Sí, es valentía.
5: En om heel eerlijk te zijn, is het misschien ook niet zo realistisch als zo'n invasie hier zou beginnen. Omdat uiteindelijk de hoofdprijs natuurlijk in Havana is, waar de regering zetelt. Maar hier in Guantanamo Bay kun je in elk geval zeggen, de Amerikanen zijn er al.
7: Na het bezoek aan Guantanamo in het uiterste oosten van het eiland reis ik terug richting de hoofdstad Havana. Ditmaal niet per trein, maar over de weg. En ook dat levert de nodige hoofdbrekers op.
5: Het allergrootste probleem van reizen op Cuba is dat er geen brandstof te krijgen is tegen de oude prijs. En dat betekent dat je dus een manier moet vinden om het via de hele hoge benzineprijzen, dus denk aan $4 voor een liter benzine, moet gaan inkopen. Dus je moet met grote bedragen komen. Anders kom je gewoonweg niet aan de andere kant van het eiland. Dus op Cuba ben je voortdurend bezig na te denken over de logistiek. He, voordat ik op reis kan, kan ik er überhaupt wel komen. De trein rijdt nog wel, maar niet maar iedere week. Misschien 1 of 2 keer per maand. Dus jezelf bewegen over Cuba is heel erg lastig geworden.
7: Wat juist minder problemen oplevert dan verwacht, is de directheid waarmee Cubanen mij te woord staan. La, la, la, la, la, la, dinero.
8: Buenos días, Bram. ¿Cómo va?
9: Bien, bien.
5: Ik was heel erg gewaarschuwd voor de angst van de Cubanen voor de repressieve staat. Er zitten nu nog honderden dissidenten in de gevangenis voor het uiten van hun mening. Voor het verzet dat ze hebben tegen de zittende regering. Maar het viel me wel op dat in bijna alle interviews die we hadden met Cubanen, Cubanen zich vrij voelden om toch heel kritisch te zijn, vooral op hun eigen regering. Een situatie die me heel erg is bijgebleven is van een plek, van een wijk die echt tegen een militaire kazerne is aangebouwd. En waar wij naartoe gingen eigenlijk met de vraag van, goh, zijn jullie niet heel erg bang dat straks hier de bommen gaan vallen als de Amerikanen zouden besluiten tot een militair ingrijpen in Cuba?
10: No.
5: No? No?
10: Estoy deseando que venga. Pero ven ya. Ven ya. Que cuando venga el americano con el fusil y se para aquí en la puerta de mi casa, yo le voy a decir al americano, ¿quieres un vaso de agua para que tú dispares con más fuerza?
5: En die vrouwen wezen die vraag onmiddellijk van de hand en zeiden, nou, we zijn echt, dat is echt het allerlaatste waar wij bang voor zijn. Waar we echt boos op zijn, dat is onze eigen regering die deze toestand heeft veroorzaakt. Het feit dat het vuil niet meer wordt opgehaald, dat de elektriciteit het niet meer doet. Dat is allemaal de schuld van onze eigen regering. En ik schrok daar bijna van. Dat die vrouwen geen blad meer voor de mond namen.
10: Entonces, ¿cuál, qué, cómo me siento yo más presionada por mi gobierno que por el del lado de allá? Entonces que vengan ya.
5: Mensen zeiden, de president van nu moet onmiddellijk aftreden. Of desnoods moet hij maar gewoon sterven. We willen deze regering niet meer. En ik had gedacht dat mensen in Cubanen veel banger zouden zijn. Een deel van de verklaring is volgens mij ook dat Fidel Castro, die is al 10 jaar dood.
7: de vader van de natie. Die durft de mensen nooit te bekritiseren. Zelfs zijn broer Raúl Castro is al 8 jaar niet meer aan de macht. En de president die er nu zit, draagt die naam niet meer. En het lijkt wel alsof mensen daardoor moediger worden en de angst niet meer voelen om zich uit te spreken tegen de zittende macht. Die boosheid van de vrouwen is ook goed voor te stellen. Want op Cuba bestaat wel degelijk rijkdom. Bijvoorbeeld bij de kleinzoon van Fidel Castro, Sandro, die op sociale media het bier rijkelijk laat vloeien en zijn welvaart laat zien.
11: Viva Fidel Castro, hermano. Gracias, gracias.
7: Maar hoe ziet hij dan de armoede in Cuba? Volgens Sandro Castro moeten de Cubanen gewoon wat minder jaloers op hem zijn.
11: El cubano debiera mejorar en su calidad humana, en ser menos envidioso, porque no solo me envidian a mí, sino a veces hay mucha envidia entre cubanos. Y es uno de los pecados que hoy en día debemos eliminar.
7: De private sector van Cuba is eerder kapitalistisch dan socialistisch.
11: Y trabaja más de una forma capitalista que socialista.
7: Ja, het is soms verbijsterend wat ik tegenkom op Cuba. De kleinzoon van Castro, die gewoon openlijk het kapitalisme omarmt. Of zoals vandaag, een Cubaan die gewoon Trump uitnodigt om zijn eiland in te nemen en er de 51ste staat van Amerika van te maken.
12: Sería muy buena posibilidad para todos el lado acá.
13: Really?
12: Yeah.
13: Really?
12: Debería ser así, así como usted lo hace, así. Una elección. The government de USA, de Marco Rubio, Donald Trump. Okay. Today is a beautiful day. Go to Cuba.
13: Take it.
12: Prepare yourself.
7: Wat bij mij heel erg blijft hangen is dat het verhaal van Cuba onlosmakelijk verbonden is met het verhaal van Amerika. En wat vandaag de dag in 2026 nog steeds een Amerikaans verhaal is, dat de Amerikanen, Trump, wil dat dit stopt. He, dat er geen land meer op de wereld bestaat waar we niet ook in de markteconomie leven. En hij heeft de Cubanen nu zo ver gedreven dat of je nu in Havana bent of in het extreme oosten van het land, overal mensen zo ontzettend boos zijn op hun eigen regering, dat ik aan het eind van de reis vermoed dat hij zelfs wel eens hier op Cuba gelijk zou kunnen krijgen. Het is natuurlijk nog nooit ergens gelukt in de wereld, in Iran of andere landen, dat Amerikanen door sancties een opstand hebben weten te creëren. Maar na mijn reis denk ik dat het op Cuba wel eens zou kunnen gebeuren.
3: Ja, u hoorde Bram Vermeulen over zijn driedelige frontlinie-serie Cuba de Prooi in een montage van Edwin Koopman. Tweede deel is vanavond te zien om 21:55 op NPO 2 en natuurlijk op NPO Start. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Bureau Buitenland. Straks in Villa VDB is Lex Boon te gast bij Jurgen van den Berg. Hij dook, let op, de wereld in van de kerstman in een dorp in Lapland en kwam in een hele absurde situatie terecht. En daar schreef hij een boek over. Ho, ho, ho. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 14:30. Dankjewel voor het luisteren.
4: NPO Radio 1.
14: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
15: Sommige mensen kunnen alleen ouder worden via een draagmoeder. Maar achter die keuze gaan ingrijpende vragen schuil. Wat betekent het om vader of moeder te worden van een kind dat door een ander gedragen is? En hoe is het om een kind te baren voor iemand anders? Daar praat ik over met mensen die uit eigen ervaring weten wat draagmoederschap betekent.
14: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
4: NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
2: €676,48. Dat was even schrikken.
1: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
3: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
1: Pointer. Vanavond om 8:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
5: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu bij Dirk, Lookoloek, 99 cent, dat is goedkoop.
8: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sacha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
9: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
12: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
11: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al. Het is er al.
12: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Frontlinie.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: NPO Radio 1, 2 uur.
15: Jurgen van den Berg.
16: Goedemiddag allemaal. 10 miljard euro per jaar. Dat is het bedrag dat volgens justitie elk jaar in de zakken van zorgcriminelen verdwijnt. Judith Spanjes is journalist, doet al jarenlang onderzoek naar zorgfraude en zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.
17: In Brussel is vandaag de eerste dag van de EU-top, waar de leiders van alle lidstaten bij elkaar komen. Ze zullen het hebben over de hoge energieprijzen, de Europese begroting en de steun aan Oekraïne. Dat onderwerp staat hoog op de agenda van de top, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
18: Premier Jette die toonde vanmorgen ook zijn steun aan de beslissing van Oekraïne om die energiedoelen in Rusland weer aan te gaan vallen. Terwijl je toch ook weet dat de Amerikanen daar helemaal niet blij mee zijn. En de spanning tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over Oekraïne weer aan het oplopen is. Want de Verenigde Staten die hebben net een dieseldeal gesloten met de Russen over de verkoop van Russische diesel. Terwijl de Europese Unie juist harder wil optreden tegen de Russen en die dieseldeal dus maar heel graag van tafel zou willen krijgen.
19: Nou, door eensgezind aan de Amerikanen duidelijk te maken dat de veiligheid van Oekraïne en de veiligheid van Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is. En deze belachelijke dieseldeal gaat helemaal niks doen voor prijzen op de wereldmarkt. Het vult wel de oorlogskas van Poetin. Dus het is echt een hele slechte keuze van Trump en hij kan er maar beter van afzien.
20: Gaat hij luisteren?
19: Nou, we weten wel dat je in ieder geval vaak tegen hem aan moet praten om de boodschap ook daar in het Witte Huis duidelijk te krijgen.
17: Morgen schrijft de Oekraïense president Zelensky aan bij de EU-top, onder meer om het te hebben over de oplopende spanningen tussen de VS en de Europese Unie. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht 2 commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. In totaal zijn deze maand 6 schepen geraakt. 20 bemanningsleden zijn daarbij gedood of vermist geraakt. Oekraïne kan weer gebruik maken van de militaire versie van Starlink, meldt Reuters. Oekraïne klaagde dat de satellietverbinding traag was geworden. De reactiesnelheid van drones ging daardoor achteruit en Oekraïne zag Russische raketten niet op tijd aankomen. Dat probleem is nu voorbij. Op de beurzen in Europa en Azië staan de tech- en AI-aandelen fors in de min. De Amsterdamse beurs verloor het aandeel ASML flink ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Beleggers lijken zich af te vragen hoeveel de miljarden investeringen in AI gaan opleveren. Wielerploeg Picnic PostNL herkent zich niet in het beeld dat er een angstcultuur zou heersen. Renners en oud-renners spreken van een onveilige werksfeer. Wie kritiek heeft, wordt afgestraft, zeggen ze tegen NOS Sport. Picnic PostNL neemt de verhalen serieus en stelt een onderzoek in. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en van Japanse investeerders. Dat plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. De bouw van de eerste fabriek moet eind dit jaar van start gaan. Het is de bedoeling dat de chipproductie dan in 2029 op gang komt. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Het paar brengt onder grote belangstelling van het publiek een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Het is het eerste officiële publieke optreden sinds het stel vanuit de VS naar Engeland verhuisde. Prins Harry en Meghan namen in 2020 afscheid als leden van het Britse Koningshuis. De laatste jaren woonden ze in Californië. Deze zomer verhuisden ze terug. Harry Lavrijsen, voor de 5e keer in zijn loopbaan is hij wereldkampioen op de keirin geworden. Bij het WK in Shanghai won hij de finale voor de Duitser Dörnbach en de Japanner Nakano. Commentator Sebastian Timmerman, het was overmacht, hè?
15: Absoluut, van Harry Lavrijsen, die zijn 22e wereldtitel in totaal heeft weten te bemachtigen. En inderdaad, zijn 5e op dit onderdeel op de keirin. Hij wordt al jarenlang de GOAT genoemd, hè, de Engelse term. The greatest of all time. Hij is met die 22 wereldtitels ook al lang de ranglijst aanvoerder. En nu ook op dit onderdeel, want 5 keer de keirin winnen, dat deed nog nooit iemand in het verleden. Overigens strijden op dit moment de Nederlandse vrouwen voor een medaille op de ploegenachtervolging. Voor de eerste keer sinds lange tijd dat ze weer rijden voor de bronzen medaille. En ze slagen er net niet in om die bronzen medaille te veroveren. Nienke Veenhoven, Lorena Wiebes, Lisa van Bellen en Sophie van Rooyen moeten net het hoofd buigen met enkele tienden voor de Duitse formatie. Die gaat er met het brons vandoor. Maar terug naar Harry Lavrijsen. Had zijn race tactisch heel goed afgestemd. Vooral ook op de 2 Japanse opponenten die er waren. Dat is altijd lastig. 2 rijders in een finale uit hetzelfde land. Wat gaan die dan wat tactiek toepassen of niet? Nakano en Ota werden keurig opgewacht door Lavrijsen. 1,5 ronde voor het einde koos de Nederlander de aanval. En uiteindelijk won die de sprint met bijna 700ste van een seconde voorsprong op die Duitse Dörnbach, die er met het zilver vandoor ging. Goud is voor Lavrijsen op de keirin. En daar blijft het bij vandaag voor de Nederlandse ploeg qua medailles. De vrouwen redden het dus net niet op de ploegenachtervolging, terwijl even daarvoor op de rittenlijn Janne Doornbos genoegen moest nemen met de 5e positie.
17: Dan het weer nog. Zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14.
20: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Aan de grens loopt het nog steeds vast op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang bij de Lut heb je 10 minuten vertraging. De N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Vught, 20 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N302, de weg Kootwijk-Harderwijk. Tussen de aansluiting met de N344 en Garderen is de weg in beide richtingen dicht. Die wordt daar lokaal omgeleid.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Veel mensen worstelen met hoge zorgkosten.
23: €676,48. Dat was even schrikken.
22: Is de zorg nog wel voor iedereen toegankelijk?
3: Eigenlijk is het systeem, het zorgsysteem met de zorgverzekeringen, wat niet klopt en waar het fout gaat.
22: Pointer. Vanavond om 9:15 bij KRO NCRV op NPO 2.
24: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
25: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
26: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
27: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
26: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
27: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
28: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
29: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
30: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
31: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
11: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al.
30: Het is er al.
31: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 9:05, VPRO NPO 2, Frontlinie.
29: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
32: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem.

0: Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
3: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van het handenwassen. Ik steek mijn vinger op, net nog gedaan. Kijk, op de gastlijst Judith Spanjes doet onderzoek naar zorgfraude. In Politiek Den Haag willen ze dat aanpakken, want er gaat 10 miljard euro jaarlijks in de zakken van criminelen. En dat geld kunnen we natuurlijk ook anders besteden. En we zijn er vroeg bij, want het gaat over de kerstman straks. Journalist Lex Boon schreef een boek over zijn belevenis in een dorp in Lapland dat zich de official hometown of Santa Claus noemt. En een IC-project van het UWV is helemaal geflopt. Kosten 55 miljoen euro. Dat is een beetje zonde van de investering natuurlijk. En daarom de vraag van vandaag. Wat was uw slechtste investering of aankoop? Even luisteren naar cabaretier Casper van der Laan.
4: Ik ben vorig jaar vol de crypto ingegaan. Met alles wat ik had. Alles. Ook van mijn vriendin. Alles. Ik had niet verwacht dat ik zo snel zo rijk zou worden. En ik had gelijk. Dat kan ik niet.
3: Ja. Wat is uw slechtste investering of aankoop? Dat is de vraag van vandaag. U kunt reageren door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl of gebruik de NPO Luister-app. En dan kijk ik gelijk even door het schermpje van de intercom. En daar staat... dat is een nieuw gezicht. Een nieuwe huisvriend. Werner Budding, ben jij toch? Ja, dit is
5: zeker.
3: Werner Budding, autojournalist.
5: Ja, goedemiddag.
3: Welkom in de villa, Werner. Ik leg het nog maar even een keer uit. Hè. De huisvriend kijkt rond, luistert rond in zijn sector en komt af en toe met nieuwe geitjes. Er was veel over de Deux-Chevaux deze week.
5: Nou. Zelden dat een auto zoveel aandacht heeft gekregen. En nu kletsen we er ook weer even over. Ja, de autosalon in Parijs, die is gaande. En begin van de week was daar de zogenaamde persdag. Dan mag de pers kijken. En het was het allerdrukst bij Citroën. Rondom de nieuwe eend. Het is echt een heel leuk autootje.
3: Ja, zeker. Hij ziet er ook echt uit als de oude eend, zag ik.
5: Ja. Dat hebben ze toch wel leuk gedaan. Het is een trend die eigenlijk een jaar of 20, 25 geleden eigenlijk gestart is door Mini. Hè? We hebben de oude Mini uit de jaren 60, dat kleintje. En later bedacht BMW, waar Mini tegenwoordig van is, we maken een nieuwe versie. Volkswagen heeft dat toegedaan met de Beetle. Hè? Dat was eigenlijk een reïncarnatie van de oude Kever. En nu zie je toch ook wel dat fabrikanten dat aan het doen zijn. Er komt een ambulance langs, maar die is ook wel weer verdwenen. En nu zie je dat fabrikanten dat weer aan het doen zijn. Die grijpen dus terug in hun historie. En Citroën denkt, ja, de eend heeft heel Frankrijk mobiel gemaakt. We gaan hem gewoon opnieuw uitbrengen. Maar het enige wat hij doet is lijken op zijn voorganger. Hij is totaal anders.
3: Ja. Maar waar komt die hang naar nostalgie vandaan dan? Ook bij de kopers kennelijk.
5: Ja, kijk, de koper die wil wel wat herkenbaars. Renault heeft nu net de 5 uitgebracht. Die lijken op die oude. Dat soort auto's, of het nou een Mini is, of een Kever, of een eend, daar hebben we allemaal wel wat mee. Je kent hem, of je hebt hem gehad, of je vader, of de buurman. Er zit een beetje sympathie aan. En dat is wat die autofabrikanten nu willen. Hè. Die hangen naar die sympathie. Maar gelijktijdig is het een vuist naar de Chinese auto-industrie. Want die zijn, ik zou zeggen, upcoming, maar eigenlijk nog meer dan dat. De Chinese autofabrikanten, die namen 20% van de stands in daar in Parijs. Dus die zijn heel sterk. En die zijn vooral sterk in innoveren. Die hebben heel veel mooie techniek, maar die hebben geen historie. En de Europese auto-industrie heeft wel historie. Dus daar grijpen ze op terug om eigenlijk een vuist te maken naar China.
3: Ja, nee, maar ik zag ook wat prijzen voor de Deux-Chevaux. Want de bedoeling is dat die voor een aantrekkelijk bedrag straks op de markt is. En dus ook voor mensen met een wat kleinere beurs, dat je, als je dan over elektrische auto's spreekt, dat je dan zo'n ding ook nieuw kunnen schaffen.
5: Ja, kijk, dat doen fabrikanten heel vaak. Dan komen ze met een auto en dat is dan een conceptcar, en die komt pas 2 jaar later op de markt. Elon Musk, hij riep het heel lang. Nee, ik kom met elektrische auto's van 30.000 euro. Nou, ze moeten nog komen. Ze zijn er niet voor dat bedrag. Dus Citroën zegt nu, nee, 15.000 euro. De auto is er over 1,5 tot 2 jaar. Ik weet niet of ze die 15.000 gaan redden. Ik vermoed dat het iets meer wordt. Dat zie je vaak, hè. Maar hij wordt wel voordelig. En dat betekent wel dat hij voor een behoorlijk grote doelgroep elektrische mobiliteit beschikbaar gaat maken. En ook daar kunnen ze dan een vuist maken naar China. Want daar kunnen ze het niet. Ze kunnen

0: Ja, heel veel, maar ze zijn niet per se in staat om innovatieve, goedkope auto's te produceren. Dus ja, het zou kunnen dat ze iets heel moois in handen hebben bij Citroën. Ja.
1: Is er een model waarvan jij denkt, nou, dat mag nog wel eens een keer terugkomen?
0: Ja, jee, dat is een mooie zeg. Ja, ik zou bijna zeggen, mijn eerste autootje, mijn allereerste auto was een Fiat Panda. Maar die is er ook al, weer tegenwoordig Grande Panda. Dus ja, en ik denk eigenlijk dat we niet moeten overdrijven. Op een gegeven moment is het ook wel leuk geweest, hè? Als we nou een totale revival krijgen van onze historie, misschien dat we dat ook niet moeten willen.
1: Nee, dat is waar. Dankjewel voor je eerste bijdrage en we gaan hem vaker horen. Autojournalist en vanaf nu ook huisvriend van Villa VDB, Werner Budding.

0: Het verhaal van de sneek, verteld door L. Wilson.
1: Tot 4 uur, Villa VDB.
0: Een 1 met 10 nullen, 10 miljard euro dus. Dat is wat er volgens het Openbaar Ministerie jaarlijks wordt weggesluist door zorgcriminelen. Het is een flinke hap geld uit het geld dat politiek Den Haag volgend jaar uittrekt voor de zorg. Ik ga erover praten met Kamerlid Julian Bushoff van Pro, want die wil dat daar verandering in komt. Meneer Bushoff, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: U zit in onze dependance in Den Haag. Ja. En journalist Judith Spanjes praat ook mee, doet al jaren onderzoek naar zorgfraude in Nederland. Judith, goedemiddag.
3: Hallo, goeiedag.
0: Even die 10 miljard, hè, de schatting van het OM, klopt die een beetje?
3: Ja, dat weet niemand uiteindelijk. Ja. Maar het is een schatting. Niemand heeft het echt goed kunnen onderzoeken. Omdat we er gewoon nog veel te weinig onderzoek doen naar zorgfraude.
0: Hoezo is dat zo moeilijk te achterhalen eigenlijk?
3: Ja, omdat wij, we hebben, het is ontzettend complex zorgfraude. En we hebben het ook met z'n allen zo geregeld dat er heel veel partijen over gaan. En iedereen gaat over een klein stukje. En daarnaast hebben wij ook de zorg zo ingeregeld dat we heel weinig eisen stellen daaraan. Heel weinig normen die je uiteindelijk kunt gaan handhaven. En we hebben gewoon geen duidelijke regels, waardoor je ook op vrijspraken uit kunt komen.
0: Dus de controle is heel moeilijk, maar ik begrijp uit jouw verhalen dat zorgfraude plegen is niet zo ingewikkeld.
3: Nee, dat is vrij makkelijk. Nee, wij geven eigenlijk met gemak een miljoen euro uit voor de zorg van één kind per jaar. Maar de vraag is hoeveel afspraken we daarvan maken. Van wat krijgen we daar nou eigenlijk voor terug? Dus er wordt gewoon heel veel geld uitgegeven en weinig gecontroleerd. Ja. En aan de voorkant ook niet.
0: Noem eens wat voorbeelden. Wat ben je allemaal tegengekomen?
3: Ja, dat is natuurlijk heel erg verschillend. Wat je meemaakt is dat er zijn gewoon criminelen actief in de zorg. Er zijn heel veel zorgverleners actief in de zorg die niet allemaal juist geschoold zijn, waardoor deze niet juist handelen. Dit kan ertoe leiden dat kinderen gewoon hardhandig worden vastgepakt en getraumatiseerd worden. Dus gewoon niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dus dan betalen wij een maandbedrag voor de zorg, voor 24 uur zorg. Maar eigenlijk, als er één keer in de week iemand langskomt, dan is het ook goed. Dus we hoeven weinig zorg te leveren. Dat wordt gewoon niet goed gecontroleerd.
0: En jij zegt getraumatiseerd, maar gebeuren er ook echt ongelukken? Tot aan overlijden aan toe?
3: Ja, zeker. Dat kan gebeuren. En ik ben bij een rechtszaak geweest waarbij iemand in de nacht in zijn slaap is gevallen. Er zijn overlijden mensen. En het OM doet eigenlijk weinig onderzoek daarna, omdat de opzet uiteindelijk heel moeilijk te bewijzen is. Dus het is ontzettend lastig voor het OM om dat te onderzoeken. En voor nabestaanden is het lastig om de vinger erop te leggen, omdat dossiers ook niet worden afgegeven. Je krijgt geen inzage in het dossier.
0: Maar ik begrijp ook dat er wel, onder curatele staan bedrijven. Dus in ieder geval de inspectie heeft daar dan zicht op. Maar die kunnen dan in de tussentijd gewoon door blijven gaan.
3: Ja, de inspectie die toetst de kwaliteit en de veiligheid. Maar ik zie dat de bedrijven 8 jaar lang worden bezocht en telkens weer een groen vinkje krijgen van je hebt je weer verbeterd, je mag weer door. En als er dan een misstand aan het licht komt, dan staan we allemaal met een mond te kijken van hoe kan dat nou? Ja. Omdat wij dus gewoon niet hard ingrijpen.
0: Meneer Bushoff, u kent dit soort verhalen natuurlijk ook. U wilde net al even iets zeggen over dat bedrag van het OM. Hè? Denkt u dat het veel hoger is?
2: Nee, ik denk dat het inderdaad klopt dat het moeilijk te achterhalen is of het precies 10 miljard is. Dat is een schatting. Wat we wel weten is dat er natuurlijk heel veel geld omgaat in de zorg. Hè. Ik zit in Den Haag. Vandaag bespreken we de zorgbegroting. Die is ongeveer 120 miljard. Dus er gaat gewoon heel veel geld om in de zorg. Er kan ook heel veel geld verdiend worden in de zorg. En als je dan niet een goede controle aan de voorkant doet wie zich in die zorg begeven, dan zul je zien, en dat zien we dus nu ook, dat de mensen met kwade intenties zich in de zorg begeven, met alle gevolgen van dien.
0: Ja. U heeft een initiatiefwet geschreven, of tenminste die ligt daar nu. Hè, en daarmee wilt u eigenlijk die criminelen de loef afsteken. Hoe wilt u dat aanpakken?
2: Nou ja, wat we eigenlijk nu zien is gelukkig dat er ook heel veel zorgverleners overigens zijn die liefdevolle zorg leveren. Dat moeten we altijd erbij zeggen. Maar inderdaad, we zien ook dat de zorg erg aantrekkelijk is geworden voor gewoon zware criminelen. Mensen die echt uit zijn op eigen gewin. En ja, het krijgt er wel veel waarde aan om te zeggen dat die mensen die uit zijn op eigen gewin, ja, heel veel andere mensen zijn daar dus de dupe van. Niet alleen omdat dat zorggeld dan verdwijnt in de zakken van mensen met kwade bedoelingen, maar ook omdat inderdaad, en dat vond ik wel terecht dat dat gezegd wordt, patiënten en mensen in kwetsbare posities niet de goede en liefdevolle zorg krijgen die ze nodig hebben. Ja. Dus mijn voorstel is eigenlijk vrij eenvoudig. Zorg nou voor dat in zo groot mogelijk deel van de zorg je aan de voorkant kan toetsen of er mensen met kwade intenties zich binnen onze zorg willen begeven.
4: En hoe doe je dat? Hoe doe je dat dan?
2: Nou ja, er is een wet BIBOP, zoals die heet. Dat is eigenlijk een integriteitstoets die de overheid kan doen op het moment dat zij geld geven aan een partij die een opdracht voor hun uitvoert. Alleen die integriteitstoets is nog maar voor een klein deel van de zorg van toepassing. En mijn voorstel is, laten we die integriteitstoets eigenlijk veel breder trekken naar de hele zorg, of zo'n groot mogelijk deel van de zorg. Zodat je aan de voorkant kan kijken, hey, deze persoon die nu zorg wil gaan aanbieden, deugt dat wel? Of heeft diegene iets op zijn kerfstok? Ja.
4: Judith Swanjes, is dit een oplossing?
3: Nou, het is weer een puzzelstuk in ieder geval om die oplossing bij elkaar te gaan zoeken. Ja, het is natuurlijk goed dat dit er komt. Alles wat gedaan wordt om de zorgfraude tegen te gaan of maatregelen te nemen, juich ik toe. Het is wel 10 jaar te laat eigenlijk, denk ik dan. Maar oké, we zijn er nu, dus dat is fijn. Het is inderdaad, als je het alleen aan de voorkant doet, zeg maar, dan ben je er ook nog niet. Dus je zal dat ook telkens moeten blijven screenen, want criminelen zijn creatief. En je zal er continu mee bezig moeten zijn om te kijken met wie je zaken doet.
4: Ja, dus een permanente controle in feite. Dat monitoren of zij ook de daad bij het woord voegen.
2: Ja, nou ja, kijk wat je ziet. En dat is een heel goed en terecht punt. Wat je nu eigenlijk ziet, is dat bijvoorbeeld in gemeente A, neem de stad Groningen waar ik zelf woon, iemand eigenlijk die een contract met de gemeente wil afsluiten om zorg te leveren, dat die geweigerd wordt omdat die gewoon fraude heeft gepleegd. En wat zien we dan nu gebeuren? Dat diezelfde zorgondernemer dan bijvoorbeeld naar Drenthe of Den Haag gaat en onder een andere naam een zorgonderneming opnieuw begint en dan gewoon opnieuw zorg kan leveren. Of eigenlijk geen zorg kan leveren, maar zorgfraude kan plegen. Ja. En precies dat fenomeen, dat kunnen we dus tegengaan met de initiatiefwet die ik voor ogen heb. Namelijk dat je aan de voorkant screent, heeft iemand nou iets op zijn kerfstok waarvan wij zeggen, dat hoort niet thuis in de zorg.
4: Want dit gebeurt al in de jeugdzorg en de WMO. En
2: klopt.
4: Hebt u daar dan resultaten geboekt?
2: Nou ja, in die zin hoor ik uit het veld, dus vanuit gemeenten die dus vooral te maken hebben met jeugdzorg en de WMO, dat dit een heel effectief instrument kan zijn. Maar wat ik ook hoor, is dat dan gemeenten zeggen, hey, deze aanbieder, deze zorgondernemer, die houden wij buiten de deur. En vervolgens gaat de persoon achter dat zorgbedrijf onder een andere naam verder in een andere regio. En die gaat dan andere vormen van zorg leveren. Bijvoorbeeld langdurige zorg, waarvoor die screening nog niet geldt. En dat is natuurlijk te idioot voor woorden. Dat je aan de ene kant dan weet, hey, hier zit iemand met kwade bedoelingen en die kan door gemeente al geweigerd worden. Maar aan de andere kant kan die op een andere plek, onder een andere naam, dan vervolgens andere vormen van zorg wel leveren. Onder een andere noemer in ieder geval zorgfraude gaan plegen in een andere regio. En dat is gewoon echt niet oké. En dat wil je tegengaan. En ik moet er nog wel één ding aan toevoegen, denk ik. Dit is een instrument waarbij we denk aan de voorkant voorkomen dat mensen met kwade bedoelingen zich in de zorg begeven. Tegelijkertijd zullen we ook echt moeten kijken naar hoeveel geld kun je nou verdienen in de zorg. Want zolang dat heel hoog blijft, blijft het ook aantrekkelijk voor mensen met kwade bedoelingen die uit zijn op eigen gewin om zich in de zorg te begeven. En dat is gewoon echt niet de bedoeling.
4: Judith Spanje, ja, ik zit te denken aan een soort VOG hè, voor zorgondernemers. Zo klinkt het een beetje. Maar je zegt van ja, dat is leuk aan het begin. Maar houd dan ook wel voor de rest van de tijd in de gaten.
3: Ja, want morgen is de dag weer anders. Dan kan er misschien weer iemand anders de tent leiden of actief zijn. En de gemeentes die zijn er inderdaad mee bezig. Maar dat staat ook echt nog wel in de kinderschoenen. Vorig jaar had ik onderzoek gedaan. Er waren nog maar heel weinig aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibel binnengekomen. Dat wil niet zeggen dat dat alles is wat er is gebeurd. Dat waren iets van 16 aanvragen. Maar ook dat staat nog in de kinderschoenen. Dus de gemeentes zijn er gelukkig wel nu eindelijk mee bezig. Maar dat moet dan allemaal ingericht worden. Dus die contracten moeten allemaal aangepast worden om het überhaupt te mogen doen. Dus de hele aanpak van zorg bij gemeentes, dat is eigenlijk ook nog in de kinderschoenen. Dat moet eigenlijk ook allemaal nog goed ingericht worden.
4: En meneer Bushoff, als je dit wil, dan moet je dus ook inderdaad regels invoeren. Er moet een administratie worden bijgehouden of het allemaal klopt. Ik hoor uit de zorg natuurlijk alleen maar maar dat, ja, dat ze daar het liefst van af willen van te veel administratie. Ja. Dit komt er dan ook allemaal nog weer eens bij.
2: Ja, kijk, wat we eigenlijk zeggen hiermee is, hè, als jij gewoon goede intenties hebt, kun jij gewoon zorg gaan verlenen. Maar we doen wel eigenlijk een soort achtergrondcheck of er redenen zijn om aan te nemen dat jij misschien kwade intenties hebt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, ben je eerder veroordeeld voor zorgfraude? Nou, dat vinden wij een rode vlag om te zeggen, misschien willen we zo iemand wel buiten de deur houden. Ja. Dus de goedwillenden hebben in die zin minder te lijden onder dit instrument. Dat is één. Twee, ik vind dat de extra last die het oplevert opweegt tegen het toch voor het voordeel ook dat we de kwaadwillenden buiten de deur kunnen houden. En tot slot, ik denk er ook over na om te zeggen van, nou ja, heb je eenmaal die Bibop-toets doorstaan, die integriteitstoets doorstaan, dan kun je eigenlijk een soort, nou ja, laten we het zeggen, een Bibop-vog krijgen. Een papiertje waarop staat, u bent een integere zorgaanbieder. En die kun je dan ook overhandigen op het moment dat je bijvoorbeeld in een andere gemeente zorg wil gaan leveren. Op die manier denk ik dat je de administratieve lasten voor de zorg ook heel laag kan houden.
4: Maar goed, ik praat jullie Spanjaards nog even na. Je kunt er aan het begin hartstikke goed een goede indruk maken. Maar dan moet je dat natuurlijk ook uiteindelijk wel volhouden. Dus er zal altijd ook een zekere controle moeten zijn of dat papiertje dan nog wel geldig is.
3: Papiertjes kun je vervalsen, weten wij inmiddels ook.
4: Ook nog, ja.
2: Ja. Maar ik denk dat volgens mij... Exact.
4: Bij mijn weten, bij de laatste keer dat ik keek, zit Pro nog steeds in de oppositie. Hebt u een beetje steun voor het initiatief in de Kamer?
2: Nou ja, we spreken vandaag over de zorgbegroting gisteren ook. En dan merkte je in het debat wel dat er eigenlijk een breed gedeelde wens in de Kamer is om die zorgfraude echt aan te pakken. Deels omdat het gewoon heel veel gaat over heel veel geld gaat dat weglekt naar mensen die waarvoor dat niet bedoeld is. Maar ook omdat heel veel kwetsbare mensen de dupe zijn. Dus ik verwacht in die zin eigenlijk best brede steun.
4: We gaan kijken hoe dit afloopt. Hartelijk dank allebei voor het gesprek. Onderzoeksjournalist Judith Spanjaards hoorde u en pro-Kamerlid Julian Boshoff. Zometeen de vraag van vandaag. En die gaat over aanschaffen of investeringen die eigenlijk niet zo goed zijn geweest.
1: NPO Radio 1.
4: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Jan van der Putten.
5: Het is sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Het spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met dat verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er de afgelopen jaar veel geweldsincidenten door alcohol. Japan investeert 21 miljard dollar in twee chipfabrieken in de VS. Het is onderdeel van een nog grotere Japanse investeringen in de Verenigde Staten. In ruil verlaagt de regering Trump de importheffingen op Japanse goederen. Oekraïne kan weer gebruik maken van de militaire versie van Starlink, meldt Reuters. Oekraïne klaagde dat de satellietverbinding traag was geworden. De reactiesnelheid van drones ging daardoor achteruit. En in de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn afgelopen nacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig.
4: Kijk hoe het is op de weg in Nederland. Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag.
6: Hi Jurgen, goedemiddag. Nou, rustig nog hoor. 40 kilometer bij elkaar. Op de A1 moet je wel eventjes op de rem vanuit Hengelo naar Duitsland. Want vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam over 5 kilometer tot aan de grens met 10 minuten vertraging. Ook vertraging op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch. Staat een kapotte vrachtauto bij Vught. En zo doen de 3 kilometer file vanaf Helvoort duurde 20 minuten langer over.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
4: Met de vraag van vandaag. Het UWV trekt de stekker uit een nieuw digitaal systeem. Dat systeem dat zou werkgevers en werkzoekenden beter met elkaar in verbinding moeten brengen. Maar dat hele project is eigenlijk geflopt. Heeft 55 miljoen euro gekost. Dat is dus weg. Bracht ons op de vraag, wat was uw slechtste investering of aankoop? Reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl, het mailadres. Of gebruik de NPO luisteren. Patrick Verwijmeren, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
4: Hoogleraar Corporate Finance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Staat u nog te kijken van zo'n mislukt ICT-project?
7: Nee, ik sta er bijna van te kijken dat het wordt stopgezet. Want dat is eigenlijk het uitzonderlijke.
4: Okay.
7: Het feit dat het duurder is dan gepland, dat komt vaak voor.
4: Maar vaak is het dus zo dat ze dan maar doorgaan tegen beter weten in en nog meer geld uitgeven.
7: Dat zie je veel, ja. Ik heb als onderzoek gelezen, 1 op de 6 van die ICT-projecten die kost uiteindelijk meer dan het dubbele. Dus die zijn veel duurder dan gepland is. En vaak, ja, blijft er maar geld tegenaan gegooid worden. Hè. Gezonken kosten noemen we dat. We hebben er al zoveel tijd en moeite in gestopt. Van laten we het toch maar proberen te volbrengen. Dat is heel moeilijk om te stoppen.
4: Het kantelpunt, dat wordt eigenlijk steeds al een beetje vooruitgeschoven. Want ik zou denken, ja, na 1 miljoen weet je misschien ook al wel dat het niet helemaal werkt. En nu ga je toch nog door tot 55 miljoen dat het heeft gekost.
7: Ja, ja, je gaat vaak lang door. Hè. Het is een beetje als je halverwege een slecht boek bent, dat je denkt van nou, ik lees hem toch maar uit, want ik heb er nu zoveel, ben nu al zover. En dat is zeker met ICT-projecten natuurlijk wel, kun je dat wel voorstellen. Want je weet ook vaak niet hoe ver je bent. Hè. Als je een brug bouwt, dan weet je op een gegeven moment wel dat je op 90% bent misschien. Maar met ICT-projecten, het is zo onzichtbaar. Het blijkt vaak dat de laatste 10%, daar kan nog heel veel tijd en geld overheen gaan.
4: Ja, ja. Dus je kunt van tevoren ook niet goed zeggen misschien hoe lang dat dan eigenlijk gaat duren. Je kan eigenlijk geen goede offerte inleveren.
7: Dat is vaak wel, lastig. Er wordt natuurlijk ook wel. Ja, dit zijn aanbestedingen. Dus waarom zijn die projecten vaak veel duurder dan begroot wordt? Ten eerste is het omdat mensen vaak overoptimistisch zijn. Hè? Dat hoort een beetje bij de mens. Maar ten tweede zit er ook wel een strategisch spelletje. Hè? Als je vaak die projecten natuurlijk echt gedaan wil krijgen, dan ga je die laag insteken. En met die aanbestedingen heb je dat helemaal. Degene die eigenlijk de kosten het laagste inschat, die heeft de grootste kans om het te mogen gaan doen. Maar ja, misschien zat die ernaast. Misschien had die het te laag ingeschat ten opzichte van de rest. Daarom gaat die het doen en blijkt het uiteindelijk allemaal veel duurder te zijn.
4: Ja, goedkoop is niet altijd het allerbeste natuurlijk. En nu gaat het over de ICT. Infrastructuur weten we natuurlijk ook, hè, dat soms veel duurder uitpakt. Zijn er nog meer vakgebieden waar dat wel eens misgaat?
7: Dat gaat eigenlijk best wel breed, gaat het mis. Ja, vaak zijn projecten veel duurder dan gepland. Je hoort het vaak met echt complexe nieuwe projecten die toch wel worden onderschat. Nu met AI zie je het ook veel. Hè? AI-projecten die worden opgestart en dan alweer snel. Eigenlijk kom je snel achter dat het niet werkt. Ook omdat, en dat speelde hier ook, dat uiteindelijk kun je wel iets heel moois bouwen. Maar als de data die erin moet gaan niet goed is. Ja, als je de rommel instopt, komt de rommel uit. Dus dan is het eigenlijk wel handig om die projecten eerder te stoppen. Dat was hier ook een beetje het verhaal van. Hè? Als het UWV die gegevens niet goed op orde heeft, ja, dan kan het softwarebedrijf er nou niet zoveel aan doen.
4: Nee.
7: Maar Concorde is een grote. Concorde en zo, dat soort. Dat zijn echt de bekendste voorbeelden van. Er blijft maar geld ingestopt worden door Frankrijk en zo, terwijl het helemaal niet in de oude zou zijn.
4: Over het vliegtuig hebben we het nu, hè?
7: Het vliegtuig de Concorde, ja. Dat soort projecten, van die moeilijke nieuwe projecten, die zijn vaak veel duurder dan wordt ingeschat.
4: Zit er ook in dat we te optimistisch zijn, of gewoon ook aan de opdrachtgeverskant gewoon te weinig kennis is of zo? Dat je ook gewoon je heel makkelijk laat leiden door de andere kant?
7: Ja, allebei denk ik. Ja, allebei. Dus dat optimisme, dat zit wel heel erg in de mens. Van nee, dat kunnen we wel, dat lukt wel. Maar ook die opdrachtgever, dus gedeelte dat ze het misschien zelf niet goed kunnen inschatten en zich dan wel makkelijk mee laten slepen. En ja, er zit natuurlijk ook die strategie. Het is ook vaak, degene die de opdracht binnen wil krijgen, die heeft wel een reden om het wat lager misschien in te schatten om die opdracht te winnen. Maar ook degene vanaf de andere kant, die wil vaak ook wel echt een oplossing zoeken. Die wil het graag doen, die moet ook weer aan zijn leidinggevende verkopen. Dus dan worden vaak dingen wat laag ingeschat. Dat zie je wel breed onder grote investeringen binnen bedrijven ook nog.
4: Meneer Verwijmer, altijd leuk om natuurlijk naar anderen te kijken. Hè, u met uw kennis ook, om een analyse te geven waar het dan misgaat. Maar dan vraag ik me af, hebt u zelf wel eens een keer een investering gedaan of een slechte aankoop?
7: Ja, nou niet in de orde van grootte van 55 miljoen. Nee, dat. Nee. Ik denk weer aan mijn robotstofzuiger die ik een paar jaar. Zo'n vroege generatie robotstofzuigers die dan door dat huis een beetje willekeurig gaan rondbewegen. En dan al die schoenen meetrekken aan die veters die erin worden gezogen. En dat je langer bezig bent om je huis op orde te krijgen, zodat dat ding kan gaan draaien, dan dat het had gekost om stof te stofzuigen. Dat soort slechte investeringen heb ik zeker wel gedaan.
4: Die staat nu ergens zelf stof te vangen in een schuurtje of zo.
7: Precies.
4: Hartelijk dank voor de toelichting. De vraag van vandaag: wat is uw slechtste investering of aankoop? Laat het weten via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO luisterapp. Bryan Adams, die kennen we nog steeds als de Canadese rocker met zo'n geblokt houthakkershemd, bekend van wereldhits als Run to You, Summer of 69. Nou, net als veel andere artiesten is hij nu de country tour opgegaan. Luister maar naar zijn nieuwe liedje How's It Going?

0: Het nieuwe geluid van Bryan Adams, dus zijn laatste liedje heet How Is It Going? De kerstman, u weet wel, die met dat rode pakje aan, soms ook een rode neus, dat is dan vanwege de versnaperingen, een witte baard. Eind december normaal gesproken komt hij met zijn arreslee om cadeautjes langs te brengen. Dat doet hij dan vanuit Rovaniemi in Fins Lapland. Althans, dat zeggen ze daar, in dat dorp. Ze claimen zelfs dat dat de officiële woonplaats van de kerstman is. Journalist Lex Boon die vond het hoog tijd om een factcheck te doen. Want hoezo kan een fictief karakter een officiële woonplaats hebben? De zoektocht van Lex is uitgemond in een boek dat heet Ho Ho Ho. En hij zit hier, de schrijver.
1: Hoi.
0: Hartelijk welkom. Is het niet een beetje vroeg dit? Had je niet iets later moeten uitbrengen? Of?
2: Nee, nou, ik kijk al kerstfilms. Ik zit al helemaal in de kerstsfeer. Oliebollenkramen staan, dus ik ben er wel klaar voor.
0: En de kerstverlichting hangt ook al in de Huis en Boon.
2: Nog niet. Ik zei van de week wel, zullen we alvast een kerstboom halen? Die nu nog niet te krijgen zijn. Maar nee, ik ben meestal na de zomer heb ik al zin in kerst. Ja. Dus.
0: Maar los van dat jij onderzoeker bent en journalist bent, ben je ook gewoon kerstfreak?
2: Nou, vier keer is wat overdreven. Maar nee, ik hou wel van kerst, ja. En ik hou van de aanloop naar kerst toe. En alles eromheen.
0: Ja. Zoals vaker met jouw projecten, het begon gewoon met een mailtje dat je binnenkreeg. Vertel.
2: Jaren geleden kreeg ik een persbericht van Visit Rovaniemi, een organisatie van de stad Rovaniemi in Fins Lapland. En het ging over dat het zo goed ging. 30 miljoen investeringen, Chinese investeerders, allemaal nieuwe hotels. En daaronder stond het zinnetje. We zijn die official hometown of Santa Claus met zo'n R'tje erachter. Van geregistreerd. Oh, ja. Van dit is echt. En ik dacht alleen maar van ja, hoe kan je nou claimen dat je de officiële woonplaats van de kerstman bent? Want de enige die dat kan bepalen is de kerstman. En ja, die bestaat toch niet. Dus zo begon het. En op de dag dacht ik, ja, ik moet daar toch een keer heen gaan om te kijken wat ik er aantref. En wat zij zeggen op de vraag waarom ze dit claimen. Dus zo kwam ik voor de eerste keer in Rovaniemi een paar jaar geleden.
0: Maar jij gaat dan wel gelijk all the way. Ik bedoel,
2: Ja.
0: Je was letterlijk talk of the town ook daar.
2: Nou, dat kwam door wat ik tegenkwam. Ik kwam daar in een soort absurd kerstuniversum. Als een koortsdroom bijna. Met meerdere kerstmannen die je daar kan ontmoeten. Toerisme dat uit de klauwen is gelopen. De lijn van de Poolcirkel die daar geschilderd is op het plein voor het kantoor van de kerstman klopt niet. ik sprak heel veel elfjes. Toen bleken er allemaal misstanden zijn in de elfensector.
0: Ook nog.
2: Die werden uitgebuit. Dus
0: die lopen daar dan ook rond een beetje?
2: Ja, die helpen de kerstman of zitten eigenlijk in de schil ook rond het kersttoerisme met allemaal andere excursies. En ik had daar een interview met de kerstman. Wacht even.
0: Ik had een interview met de kerstman.
2: Ja, ik was daar voor een verhaal om deze vraag te onderzoeken over hoe ze dat konden claimen. Dus ik had daar gevraagd wie moet ik spreken. En bij Visit Rovaniemi hadden ze me een interview met de echte kerstman aangeboden.
0: Okay.
2: Dus ik denk, ja, dat is de persoon om mijn vragen aan te stellen. Maar in die paar dagen dat ik was, had ik nog wat kritische vragen over al die leugentjes en die arbeidsomstandigheden verzameld. En over de trademark. Dus dat interview vond de kerstman niet leuk. Op een gegeven moment viel hij uit zijn rol, werd hij boos.
0: Ja, krijg geen cadeautjes dit jaar.
2: Precies, ik kwam daarna op de zwarte lijst van de kerstman staan. Oh. Ik was niet meer welkom, ze wilden me niet meer te woord staan. En ondertussen had ik nog steeds geen antwoord op de vraag hoe zit het nou met die trademark, dat merk dat ze hebben geclaimd. En zo liep het langzaam verder aan de hand.
0: Ja, want je bent ook helemaal in dat merkenrecht gedoken. Mm-hmm. Je hebt nu zelf een aantal merken, geloof ik.
2: Ja, op een gegeven moment vroeg ik aan een jurist van hoe kan nou dat ze dit hebben vastgelegd? En die zeiden, ja, het is eigenlijk raar dat dit er doorheen is gekomen, deze aanvraag. Want eigenlijk is het een soort promotionele slogan, niet echt een merk. Dus om dat te gaan testen ben ik, eerst even kijken hoe dat werkt. Ben ik mijn eigen merk gaan aanvragen. En denk, ja, dan moet ik een instantie creëren die daar boven staat. Boven de official hometown. Dus ik heb de International Bureau of Christmas Affairs aangevraagd. Dacht ik, oh, nu ik toch bezig was. De International Organization of Christmas Nations. En daarna nog als grapje de official hometown of the Easter Bunny. Ik denk, ja, dan kan ik dat ook.
0: Dat is nu in Amsterdam.
2: Beverwijk.
0: Oh, Beverwijk.
2: Oké. Okay. Ja, leek me toepasselijk.
0: Oké, okay. Ja, mooi. Ja, Beverwijk. Sorry, het is al donderdag. maar goed, allemaal met het doel dus om toch ook een beetje die zaak daar te ontmaskeren. Of?
2: Ja, nou, te kijken hoe het werkt en hoe zijn ze daarmee weggekomen. En uiteindelijk zei de jurist ook van ja, Lex, als je echt antwoord wil hebben op de vraag van hoe hebben ze het kunnen registreren, hoe hebben ze het kunnen claimen, dan moet je een procedure aanspannen waarin de originele aanvraag onder de loep wordt genomen of dat wel geldig is. Dus ja, zo liep het verder uit de hand. En ben ik die procedure begonnen. Werd Finland boos, huurde ze dure advocaten in.
0: Maar echt zelfs de Finse overheid bemoedigde zich?
2: Nee, de Finse stad. Oh, dus dat merk is van Rovaniemi. Ja, okay. Maar op een gegeven moment stond in de Finse Telegraaf zo'n kop. Nationaal schat bedreigd, één man verantwoordelijk. En toen kreeg ik al Finn op mijn dak. Blijf van de kerstman af. Ja, dat,
0: Ja, want beschrijf even dan wat gebeurt. Want dat ging zich daar een beetje rondspreken in dat Rovigny.
2: Ja, en dat snap ik ook wel, want die kerstman is heel belangrijk daar. Rondom die kerstman, ze hebben in de jaren 80 eigenlijk voor het eerst geclaimd. Er was nog ruzie met andere landen die ook de kerstman wilden claimen. Uiteindelijk is Rovigny daar eigenlijk als winnaar uit de bus gekomen. Er is een enorme industrie ontstaan. Ieder jaar wordt daar 440 miljoen omgezet in die toerisme sector die rondom de kerstman is.
0: Nou, logisch
2: is
0: gebouwd. Dat ze dat een beetje...
2: Dus ik begrijp dat ze dat doen. En ze vinden daar de kerstman heel belangrijk. Als je wil samenwerken met Visser Rovaniemi, moet je verklaren dat je in de kerstman gelooft. Dus iedereen houdt ook vol dat de kerstman echt bestaat. En ik heb ook heel veel mensen gesproken die mij dan probeert te overtuigen dat, ja, Lex, de kerstman is echt, hè?
0: Bestaat.
2: Geloof er nou, doe niet zo cynisch.
0: Ja, maar hij bestaat toch ook? Je hebt hem gesproken, zeg je zelf.
2: Ja, precies, daar gaan we. 4, 5 kerstmannen daar in het dorp.
0: Een soort wisseldienst. Ja. Jij bent het op maandag en jij bent het op dinsdag.
2: Ja, ik ben één keer denk ochtend, ja, die kerstman denk moet naar zijn kantoor gaan. Ik moet hem daar... Er moet iemand zijn. Toen ben ik heen en weer gelopen. Zag je de kerstman arriveren op zijn werk.
0: En die ging zich omkleden.
2: Maar op dat moment leek je echt echte kerstman. Dacht, oh ja, dit is de echte kerstman. Zo nog in een t-shirtje, een beetje borrel buik. Hij moet alleen zijn rode pak aan.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Maar en nog even, hoe lang ben je er geweest daar in dat...
2: Ik ben er 3 keer geweest in totaal. Dus de eerste keer was 4 jaar geleden. Toen kwam ik op een zwarte lijst, ben ik meteen weer terug aan het jaar erop.
0: Vermomd?
2: Nee, dat is een openbaar terrein. Dus geen Disneyland, je hebt geen kaartje. Dan denk je, ja, ze kunnen me niks maken.
0: Nee, maar ze kunnen je er wel met pek en veer uitgooien.
2: Ja, in principe niet in de openbare ruimte daar. Ze hebben, dus dat was. Maar het was wel, als ik dan zo'n kantoor van de kerstman binnenkwam, kreeg je ook echt elfjes meteen naar je toe van, hé, je hebt een microfoon bij je. Wat kom je doen? Ga je mensen interviewen? Dus ik was wel een soort paranoia daarvan. Oh, kennen ze me?
0: Secret police. Ja. Elfenpolitie. Ja, ja. Ja. We gaan natuurlijk niet af vertellen hoe het allemaal afloopt. Want die mensen moeten het boeken lezen. Maar dat zijn,
2: of luisteren, ja.
0: Of luisteren. Maar dacht je ook niet af en toe, waar ben ik in vredesnaam in beland?
2: Ja, continu, ja. Het was echt het... En terwijl het begon met zo'n simpele vraag, maar ik kreeg geen antwoord. En ook, ja, ik ben journalist, dus dan kan ik dat ook niet loslaten. Maar op een punt dat ook die advocatenbrieven binnenkwamen, dacht ik af en toe wel van, oh ja, hoe gaan we hier uitkomen?
0: En hoe is dat afgelopen? Ik bedoel,
2: Het werd zo groot, uiteindelijk heb ik een oplossing gevonden om het weer klein te maken. Okay. Ik heb soort het hele verhaal proberen samen te vatten in een soort glazen schutsneeuwbol met een 3D-printer. Dus er komt alles in. En toen dat klaar was, dacht ik, nu kan ik het afronden. En nu het boek er is, hoop ik ook dat ik weer een beetje van kerst kan genieten.
0: Ja.
2: Want ja, ik hou wel van kerst.
0: Nee, maar dat vroeg me nog even af. Je hebt daar tegels gelicht, zou ik maar even zeggen. Dat je op een andere manier kerst gaat vieren.
2: Ik was de afgelopen jaren... Dus ik kan heel erg genieten van de kitschige kant van kerst en de kerstfilms. De afgelopen jaren, iedere keer als ik dat deed, moest ik denken aan de trademark. Dat is nu afgerond, dus ik hoop dat ik nu inderdaad zorgeloos gewoon weer... van kerst kan genieten.
0: Ja. En ik zei het al, het boek ligt hier, ik heb hem hier gewoon in mijn handen, maar je gaat er dus ook, het is ook in geluid worden.
2: Het is een luisterboek van.
0: Oh nee, ja, oké. Okay. Ja, ja. Omdat je ook podcasten zo maakt, dit is niet nog...
2: Nee, dit is geen...
0: Nee, goed, dan kan je hem laten voorlezen door de kerstman misschien.
2: Door Frank Richter.
0: Ah, oké. Okay.
2: Perfecte stem.
0: Oké. Okay. Hartstikke mooi. Ho, ho, ho. Die titel is natuurlijk ook prachtig. Het boek De Strijd tegen het officiële dorp van de kerstman. Geschreven door Lex Boon. Dankjewel voor het gesprek.
2: Graag gedaan.

0: verhaal van Sarah Bareilles is al bekend. Hè? Ze had een album gemaakt, helemaal klaar, ingeleverd en alles bij de platenmaatschappij. Nou, die luisterde, ja, hartstikke leuk, Sarah, maar eigenlijk missen we nog een liefdesliedje op dit album. En dat wilde ze niet maken, nee, dat heb ik geen zin in. Dus toen heeft ze een liedje gemaakt over dat ze eigenlijk geen zin had om een liefdesliedje te maken. En dat werd de grootste hit van het album. En de rest is geschiedenis. De vraag van vandaag. Een IC-project van het UWV is een enorme flop geworden. Jarenlang is er geïnvesteerd. 55 miljoen euro, zomaar down the drain, zoals we dat dan zeggen. De stekker is er dus uitgetrokken. En dat bracht ons op de vraag van vandaag. Wat was uw slechtste investering of aankoop? Gert Esseling die verloor een keer ruim 4000 euro door een investering in tiekplantages in Brazilië. Gegarandeerd rendement van 6,2 tot 7,2%. Terugkoopgaranties en een oud-minister zelfs in de Raad van Advies, zegt hij. U kent het wel, dat soort beloftes. En hij schrijft nu alle garanties, verzekeringen, het loskoppelen van het juridisch eigendom ten spijt. Het ging de zaak gewoon failliet en het geld is allemaal verdwenen. 4000 euro weg. Ik zeg er nog een keer bij, het gaat ook over aankopen. We hebben daar net al iemand gehoord die zo'n robotstofzuiger aangeschaft had. En een paar keer gebruikt, maar dat was niet zo'n groot succes. Dus die plantte uiteindelijk in het schuurtje. Dat soort dingen mag ook. Dus uw slechtste investering of uw slechtste aankoop. En u hoeft zich niet te schamen, want we hebben allemaal wel eens een keer iets verkeerds gedaan. Martin Meijer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel over jouw investering.
1: Ja, mijn slechtste investering was een auto. Nu is dat voor veel mensen een slechte investering in een auto. Maar die van mij was wel heel erg slecht. Ik heb in 2022 een elektrische auto vervangen.
0: Ja.
1: En de reden dat ik die vervangde was eigenlijk dat ik altijd halverwege, zeg maar, van Schiphol naar de Duitse grens ergens stilstond en ik moest dan opnieuw de accu laden.
0: Ja, ja, de actieradius was nog niet echt optimaal, zou ik maar zeggen.
1: Dat was niet zo goed. Toen dacht ik, ik neem toch een ander type. En dan kan ik wel op en neer. Zeg maar van de Duitse grens naar Amsterdam op en neer.
0: Ja.
1: En dat deed ik dan ook. Alleen wat gebeurde er nadat ik hem gekocht had. Nog geen 2 maanden later was die auto plotseling 8000 minder. Waard. 8000 euro.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat kwam omdat Tesla de prijzen verlaagde. En in dit geval hebben we het over de Nissan. En Nissan ging mee. Dus die auto was al in één keer 8000 euro minder waard.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus in die zin, om hem weer kwijt te raken was natuurlijk een probleem. Want die waarde nam ineens heel erg af. En je had liever een paar maanden later dat ding gekocht.
1: Zeker, zeker.
0: Ja.
1: En nog erger, we hebben even gekeken of we hem konden inruilen. Want die auto is van 2022. Op zich best wel een courante en een fijne auto om mee te rijden.
0: Ja.
1: Maar ik ga naar diezelfde dealer en ik zeg, nou, ik wil hem wel inruilen voor een andere kleinere auto.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan blijkt dat de auto minder dan de helft waard is. Vanaf 2022.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik snap het helemaal. Dankjewel voor je verhaal, Martin. Als u ook zo'n verhaal hebt, wat is uw slechtste investering of aankoop? Laat het weten op Villa VDB, het Omroep Max. Of laat iets achter in de NPO luisteren. Villa
2: VDB. NPO Radio 1.
3: Jeroen van Kan. Wisten wij veel? Is het vierde deel van de memoires van Freek de Jonge. Hij is de gast. Cats Kobus Krul's parmantige kattenboek van Gerrit Komrij is onze taalschat. De vertaling van het boek van T.S. Eliot verschijnt nu in een speciale editie. Een nieuwe stad in een ander land, waar ik de wegen nog niet ken, waar ik de taal nog niet spreek. De 16-jarige Zoë van der Meer beschreef haar middelbare schoolperiode in De Grote Deuren, in 24 proza-gedichten. Ook zij komt. René Appel bespreekt het DNA van Radio 2-DJ Emily de Wild.
2: NPO Radio 1.
3: Zaterdag, vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Deze week op NPO Sterren NL, de Nederlandstalige Top 1000.

0: NPO Luisterapp.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
5: Bram Vermeulen is op Cuba, geblokkeerd en bedreigd door de VS.
4: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al.
6: Het is er al.
5: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Frontlinie.
0: NPO Radio 1, 3 uur.
7: Jurgen van den Berg.
8: De vader van illustrator Anne Kappendijk overleed onverwachts. Om de rouw daarover een plek te geven, maakte Anne tekeningen van 92 verkeersborden over dit onderwerp te zien in het boek Morning Traffic. We gaan er straks over praten in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten.
9: Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. Een jongen van 17 zou zijn uitgekleed, geslagen en een aantal maal tegen zijn hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Oekraïne heeft weer toegang tot het satellietnetwerk Starlink, dat meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Dat gebeurde in 2023 ook al eens, zegt defensiespecialist Patrick Bolder.
10: Toen wilden de Oekraïners Starlink gebruiken om een aanval in de diepte te doen op de Krim. En toen waren ze nog echt nog afhankelijk van dit soort systemen. En toen heeft Musk gezegd van nee, dat gaat niet gebeuren. En hij heeft het aangeschakeld of uitgeschakeld. Dat weten ze niet precies. Maar goed, in ieder geval konden ze dat niet gebruiken. En konden ze dus ook die aanval op de Krim niet uitvoeren. En dat is een beslissing geweest van de baas van Starlink eigenlijk. En wie anders kan dit doen? Alleen de Amerikanen zitten achter de knoppen van dit bedrijf.
9: Inmiddels werkt Starlink dus weer. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie die drones zijn en daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en er zit een helikopterhaven. Voor de Zwarte Zeekust van Roemenië zijn vannacht weer 2 vrachtschepen in brand gevlogen. Mogelijk na droneaanvallen door Rusland. Enkele bemanningsleden worden vermist. Op de Zwarte Zee werden deze maand al zeker 6 schepen aangevallen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham en daar waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Op de beurzen in Europa en Azië staan tech- en AI-aandelen fors in de min. Op de Amsterdamse beurs verloor het aandeel ASML flink ten opzichte van de slotkoers van gisteren. Beleggers lijken zich af te vragen hoeveel de miljarden investeringen in AI gaan opleveren. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met dat verbod de veiligheid op de stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er de afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden voor restaurants, cafés en voor de treinen zelf, waarin Deutsche Bahn wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Harry Lavrijsen is opnieuw wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met de overmacht als eerste over de streep. Over alle sprintdisciplines is het de 22e wereldtitel voor Lavrijsen. En dat kan hij zelf nog niet helemaal geloven.
6: Ja, dat slaat nergens op. Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat... dat slaat echt nergens op.
11: Hoeveelste Keirin-titel is dat? Heb je dat ook paraat?
6: Vijfde, geloof ik.
11: Dat geloof ik niet, dat weet ik zeker.
6: Oké, mooi.
11: Heeft nog nooit iemand gedaan. Hup, weer een vink achter iets, hè?
6: Heerlijk, ja. Ik denk wel, heel de zomer heb ik heel veel Keirins gereden in Japan. En die zijn heel lang. En ik denk dat ik misschien wel een klein beetje voordeel heb gehad vandaag dat ik het zo lang vol kon houden. En ik kon ook mijn snelheid blijven vasthouden. Dus dat was wel heel lekker.
9: Gisteren won Lavrijsse ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Dan het weer nog. Zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14.
12: ANWB, verkeersinformatie, Robert Vriesen.
13: Ah, Jurgen, goedemiddag. Het is alweer een lijstje. 106 kilometer file in het land. De A2 doet goed mee. Vanuit Utrecht naar Den Bosch op de A2 een ongeluk. Bij knooppunt Empel staat 13 kilometer file met een uur vertraging. Want voor bergingswerkzaamheden zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt het ook langzaam op de parallelrijbaan. Ook daar moet je rekening houden met fikse vertraging. Vanuit Eindhoven naar Maastricht op de A2 tussen Echt en Eurmond 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. De weg is weer vrij bij Rotterdam-Delfshaven, maar er staat nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging.
14: Ster. Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
15: Gaat digitalisering de zorg redden?
14: En wie draagt de zwaarste lasten?
15: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
16: Samen slimmer zorgen.
15: Verbego Zorgservice.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
18: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
20: Geeft ruimte.
21: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
21: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro NCRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar. Zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-ncrv.nl en maak morgen mee.
0: NPO Radio 1. Max.
7: Jurgen van den Berg.
8: Goedemiddag allemaal, ik kijk hier op de gastenlijst. Daar staat de naam van illustrator Anne Kappendijk. Komt langs om te praten over het boek Morning Traffic, met daarin tekeningen van verkeersborden over het thema rouw. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1982. Toen werden twee jonge Brabantse kunstrovers betrapt op het stelen van tientallen heiligbeelden. U krijgt de ontknoping van het spel een tijdje terug. 3 is tot nu toe de hoogste score, dat is niet veel. De kandidaat van vandaag komt uit Leeuwarden en heet Gerrit van der Meer. En de vraag van vandaag: wat was uw slechtste investering of aankoop? Met ook de nadruk op die aankoop, hè, reageren veel mensen op dat investeren. Maar u mag ook gewoon een product noemen dat u ooit eens een keer hebt gekocht en dat na een week al in de kast belandde. Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. En de aanleiding voor die vraag is: het UWV was bezig met een digitaal systeem op te tuigen waarmee werkgevers en werkzoekenden konden worden gekoppeld. Nou, dat hele project is nu afgeblazen wegens mislukking. Kosten 55 miljoen euro. Kaching. Mailtje van Willem Plezier, die stuurt de tekst Fortis Bank. Meer zegt hij ook niet. Ja, dat is een bekend verhaal natuurlijk. En Karin Leenders is vriendin van de show, die reageert wel eens vaker. We hebben ooit een bank gekocht. Oh, nee, ja, natuurlijk een bankstel gekocht. Bij een gespecialiseerde meubelzaak. Na 2 jaar ging die bank ineens enorm slijten. Ik heb contact opgenomen met de meubelzaak. De eigenaar vertelde dat dat heel normaal was. Hij kocht ook zelf elke 2 jaar een nieuwe bank. Nog het een en ander geprobeerd, zegt ze. Uiteindelijk hebben we er maar een leuke deken overheen gelegd. En na een paar jaar een nieuwe bank gekocht. Bij die meubelzaak niet, natuurlijk. Mirjam de Witte, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
8: Ze had ook de Consumentenbond in kunnen schakelen. Want daar ben jij van?
1: Zeker, die is altijd goed in te schakelen bij aankopen. Ja hoor.
8: Ja, want dat is natuurlijk wel een mooi verhaal van zo'n meubelverkoper. Van ja, nou, het is heel normaal dat je om de 2 jaar een nieuwe bank koopt.
1: Ja, en ik heb hem zelf ook. Dat vind ik ook wel een hele mooie opmerking, inderdaad.
8: Zeg maar, dan werk je bij de Consumentenbond. Heb je zelf wel eens een slechte aankoop gedaan?
1: Nee, natuurlijk niet. Ik werk bij de Consumentenbond. Ik heb natuurlijk nog nooit... Nee hoor. Ik zat er heel hard over na te denken. En toen dacht ik, ja, ik heb natuurlijk ook wel eens... Ja, ik heb het vaak met kleding. Staat het heel leuk in de winkel. En dan denk ik, oh ja, dit is echt fantastisch. En dan sta ik thuis en denk ik, ja, eigenlijk is dit veel te netjes. Of veel te mooi voor vandaag. Maar ja, en dan blijft het toch in de kast hangen. Dat is meer mijn eigen ding, denk ik. Dan dat het echt niet voldoet aan eisen.
8: Ja. Het is natuurlijk zo dat als je iets koopt, dan kan je het meestal ook terugbrengen na een bepaalde periode. Zijn daar eigenlijk vaste regels voor?
1: Ja, er zijn meestal is dat 14 dagen. Dat is in ieder geval zo als je iets op

0: Ja, er zijn, meestal is dat 14 dagen. Dat is in ieder geval zo als je iets op afstand hebt gekocht. Dat heet dan ook het herroepingsrecht. Die heb je 14 dagen en dan mag het terug. Maar dan is het niet de bedoeling. Het is dan de bedoeling als je een product hebt gekocht dat je het gebruikt zoals je het in de winkel even zou testen, zeg maar. Dus je moet niet enorm gebruiken en dan terugsturen. En meestal, ja, op een bonnetje staat ook vaak 14 dagen.
1: Nou ja, ik had dus laatst zelf. Ik heb heel lang wilde ik niet van die oortjes in, maar ik moest vliegen, dus ik dacht, nou ja, in het vliegtuig dan heb je dat geherrie, de herrie van die kinderen en zo niet aan je kop. Dus ik heb keurig die oortjes gekocht, maar dat kun je dan niet testen. Dus je neemt zo'n doosje mee naar huis en ik doe die dingen in. Ja, dat klinkt voor geen meter, veel te blikkerig. En dan ga je terug en dan zeg je, ja, maar ja, u hebt die ding al één keer in uw oor gehad. Sorry, we nemen het niet terug.
0: Ja, en dat is dan hygiëne.
1: Ja, dat snap ik op zich, maar laat het dan even horen of zo.
0: Ja, precies. Dan zorg dan dat er op een andere manier voor gezorgd kan worden dat je het kan testen. Het is zelfs een keer zo geweest dat een parfum werd opgestuurd door een parfumwinkel. Diegene gebruikte het en die zei, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker. Dus teruggestuurd. En toen is er uiteindelijk inderdaad een uitspraak over geweest. Dan had de parfumwinkel een monstertje mee moeten sturen. Zodat je het kon proberen. En dan had het product niet open hoeven worden gemaakt.
1: Ja. Ik moet wel zeggen, met dit soort dingen zijn toch ook wel echt super persoonlijk. Ik zou dat niet zomaar op afstand doen als je het zelf nooit geroken hebt, als consument zijn.
0: Nee. Ik koop ook geen parfum wat ik online bestel. Nee, het is altijd anders.
1: Dan heb je natuurlijk nog spullen, die koop je en die gaan snel stuk. Hoe zit het met de garantie?
0: Ja, je hebt recht op wettelijke garantie. En daar is eigenlijk wel een beetje iets geks mee in Nederland. Want daar is geen termijn voor. Daar staat voor wat je mag verwachten van het product. En dat het moet doen wat het moet doen. En wat is een tijdje? Dat het een tijdje zonder problemen te gebruiken is. Nou, dat hangt van een aantal dingen af. Het hangt af van het merk van het product. De prijs van het product. Ook waar je het gekocht hebt. Wat heeft de verkoper erover beloofd? En wat wordt er in de reclame over het product gezegd? En dat is eigenlijk best wel, nog wel aan. Hè, dat is nog best wel voor interpretatie vatbaar. Maar het moet in ieder geval een jaar moet het mee.
1: Want even terug naar dat bankstel, die verkoper die zegt, ja, twee jaar, ja, dat is, ja, dan is hij wel af hoor. Dan moet je alweer een nieuwe kopen. Ja, dat is natuurlijk geen reëel verhaal.
0: Nee, dat is het zeker niet. Maar heeft hij dat van tevoren gezegd? Dan weer wel. Dan weet jij als koper waar je aan toe bent. En dat is ook heel belangrijk. Dat je als consument van tevoren weet van wat koop ik eigenlijk? En wat mag ik ervan verwachten? Het grappige is dat België is hier toch wel wat op ons voor. Want die hebben een levensduurindex gemaakt. En dat is een officiële score om consumenten te informeren wat ze mogen verwachten van de levensduur en de duurzaamheid van bepaalde producten. Dus een getal van 1 op 10. En dan wordt dus vastgesteld van wat is de kwaliteit van dit product.
1: Ja. En met die garantie.
0: Meer houvast dan wij hebben, zeg maar.
1: Dat is een goede indicatie natuurlijk. En met die garantie is ook wel zo. Dan koop je iets en dan zit er zo'n ding bij. Dat moet je dan eigenlijk invullen. Ja, heel veel mensen doen dat natuurlijk niet. Vervalt daarmee dan ook je garantie?
0: Nee, wettelijke garantie heb je altijd. En dat is dus die garantie hoe redelijk is het dat het nu al kapot is? En dat hangt dus van die aantal punten af. Dat heb je altijd. Dan zijn er ook nog producenten die hebben fabrieksgarantie. En dat is meestal 2 jaar. En die krijg je dan weer extra erbovenop. Dus die zorgen ervoor dat het dan gerepareerd wordt binnen 2 jaar. En je hebt ook nog dat je natuurlijk garantie buiten de extra garantietermijn kan kopen. Nou, daar willen we wel een beetje voor waarschuwen, want dat is niet altijd nodig.
1: Oké, en dan nog tot slot het reparatierecht.
0: Ja, dat is ook een mooie. Hè? Daar gaan we. Dat is nieuwe regelgeving en die moet ervoor zorgen dat het dus de producten beter te maken zijn eigenlijk. Het is een Europese wetgeving en dan moet het makkelijker en goedkoper zijn om producten die dus stuk gaan, om die te repareren in plaats van dat het moet worden weggegooid. Ja. Een hele mooie nieuwe manier om ervoor te zorgen dat dingen langer meegaan.
1: Ja, nou, goed initiatief is dat. Hartelijk dank, Mirjam de Witte van de Consumentenbond. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Wat is uw slechtste investering of aankoop geweest? Laat het weten door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook de NPO Luister-app gebruiken.
2: Max. Terug naar toe.
1: We gaan terug naar 15 oktober 1982.
2: Villa.
1: Op die dag werden 2 jonge Brabantse kunstrovers betrapt op het stelen van tientallen heiligbeelden.
3: Het was een kanteldeur. Dus je haalt hem van beneden, maak je hem boven je hoofd, schuift hij naar binnen.

0: Ja, toen viel er echt bij iedereen de mond open. Iedereen was zo verbaasd. Links en rechts en tegen de kopse muur waren gewoon stallages gemaakt, waar alleen maar kerkbeelden in stonden. En een hoek met kandelaars, laten we zeggen, blinkend spul. Ja, en een hele hoop boeken van Christies zelf, van de verkoper in kunst, hè. Maar ook een soort werkplaats waar gewerkt werd aan die beelden. En toen kwam die collega uit Den Bosch.
1: En die collega zegt:
0: daar staat een beeld van de Sint-Jan.
2: Marijn Landsberg is hier, journalist. Hartelijk welkom, Marijn.
3: Hoi.
2: De man die we horen in dit stukje is een politieman.
3: Ja, Willem Heren.
2: Die eigenlijk deze hele zaak heeft opgelost uiteindelijk.
3: Ja.
2: Bij toeval ook uiteindelijk. Want jij hebt een podcast gemaakt, die gaat dus over deze zaak uit de jaren 80. De rolstoelrovers. Is net uit, via allerlei podia te vinden.
3: Precies.
2: Dus daar moeten mensen naar luisteren. Nou, we doen een klein voorbeschouwingetje daarop natuurlijk. Omdat het ook heel mooi bij deze dag past. De 15e oktober 1982. Jongens van 20 en 21, kunstrovers, ze gingen op een bijzondere manier te werk.
3: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk al een verwijzing naar de titel. Zij maakten een strooptocht langs kerken in Nederland, vooral België eigenlijk. Zij gingen op klaarlichte dag naar een kerk toe. En ze waren bewapend met een rolstoel, met een grote zak erachteraan vast. En een zelfgemaakte telescopische hengel. En dat was dan een hengel met zo'n lus aan het uiteinde. Iemand anders die noemde tegen mij een soort hondenvangershengel.
2: Ja.
3: Dat vond ik wel treffend. En die zak achter die rolstoel, die moet je een beetje zien. Zoals sommige vrouwen nog wel eens zo'n boodschappenkarretje hebben. Met zo'n mooie ruit erop. Deze zak had ook een mooie ruit. En die jongens, een van die twee, die ging in die rolstoel zitten. Hij was niet gehandicapt, maar deed alsof. En de ander die reed hem voort. En zo reden ze een kerk in. En ze wachten op een moment dat die kerk helemaal verlaten was. Nou ja, in die kleine Belgische dorpjes gebeurde dat nog wel eens. En op een moment dat ze dan helemaal alleen waren, dan stond de ene jongen weer op uit zo'n rolstoel. Ze zochten de beelden uit die ze van tevoren al hadden geresearched, onderzocht. En ze pakte die hengel uit de zak en die gooide ze die lus dus om de nek van zo'n beeld. Die staat soms wel 3 meter hoog.
2: Ja.
3: En die tilde ze daar vanaf en die stopte ze in die boodschappentas. En als er 2 of 3 in zaten, dan was de tas vol. En dan ging hij weer in zijn rolstoel zitten en reden ze fluitend eigenlijk weer naar buiten.
2: Mijn fantasie slaat even op al als je dit verhaal vertelt. Want het lijkt me dan zo mooi dat ze dat dan net deden. Er komt iemand die kerk binnen en die denkt: wat, er staat iemand op uit een rolstoel. Dat kan maar zo. Hij bestaat.
3: Een wonder.
2: Ja. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. En dit hebben ze niet 1 keer gedaan, maar veel vaker.
3: Ja, mijn schatting is dat ze dit ongeveer 25 keer hebben gedaan. Wat ik wel bizar vind, omdat als ik nadenk over deze scène, dat je op klaarlichte dag deze actie uithaalt en elk moment kan er iemand binnenkomen lopen. Nou, mijn hart gaat al dubbel slaan. Maar zij hadden het lef en de vindingrijkheid om dat te ondergaan.
2: Ja, maar dat vind ik eerlijk gezegd met inbrekers altijd wel. Je neemt toch het risico dat je vast komt te zitten, ook in een huis of zo.
3: Ja.
2: En ze doen het. Hoe groot was hun buit uiteindelijk?
3: Nou, je hoort net de omschrijving van die garagebox. Die stellingkassen stonden helemaal vol. Dit waren een stuk of 50 heilige beelden die daarin stonden. Willem Heren, die agent, die omschrijft dat nog als brandhout. Dat is zijn eerste indruk. Maar de expert die erbij wordt gehaald, de museumconservator, die schat het op zo'n 2 miljoen gulden. Ja, dus dat is echt wel een hele serieuze buit.
2: En dit speelt dus 44 jaar geleden. Want uiteindelijk is het heel toevallig hoe ze tegen de lamp gelopen zijn.
3: Ja, het is heel bizar. Ze hebben die 25 diefstallen gepleegd. Maar eigenlijk heeft niemand door dat dit allemaal dezelfde jongens zijn die overal toeslaan. En de politie heeft eigenlijk geen enkel idee waar ze moeten zoeken. Op deze 15 oktober, 44 jaar geleden, rijdt er een auto een tegengestelde richting in op een eenrichtingsweg. En twee politieagenten die denken: ach, nou ja, we zijn op verkeerssurveillance, laten we maar eens aanhouden. En dan gebeurt er iets. Die jongen in die auto, die gedraagt zich een beetje vreemd. De agent Willem Heren is een van die twee agenten en die gaat meteen aan. Die denkt: er klopt hier iets niet. En die begint wat verder te onderzoeken. Als hij een beetje rondloopt, dan ziet hij al een kandelaar op de achterbank liggen. Onder een dekentje verstopt. Dan denkt hij al: wat moet zo'n jonge gozer met een kandelaar op zijn achterbank? Hij gedraagt zich een beetje verdacht. Willem heeft een oude politietruc dat hij een voet tegen de uitlaat van de auto zet. En dan kan hij zeggen: nou, deze uitlaat is defect. Dus je moet mee naar het politiebureau voor verder onderzoek. Zodoende, bij het politiebureau aangekomen, begint die jongen meteen weg te sprinten. Die ziet zijn kans om te vluchten. Willem die gaat er achteraan en ze hebben een achtervolging van 1 kilometer lang. En pas dan wordt hij weer bij de lurven gegrepen. En nu weet Willem natuurlijk zeker: ja, hier klopt iets
2: hier
3: niet.
2: Hier is wat aan de hand.
3: En dan vinden ze in die auto een huurcontract van een garagebox. En die leidt hen naar een garagebox in de Hambaken in Den Bosch.
2: Dat is wat we aan het begin lieten horen.
3: En dan komt dat.
2: Ja. En die twee jongens, 2021.
3: Ja.
2: Wat was hun motief? Waarom deden ze dit?
3: Het grappige is
2: omdat die garage namelijk ook nog helemaal vol stond met die beelden. Ze hebben verkocht of iets. Of
3: exact, niks is verkocht. Sommige mensen omschrijven die garagebox als een soort privémuseum. Want het ziet er allemaal netjes uit. Het is netjes aangeveegd. De beelden zijn behandeld tegen houtworm. Sommige zijn zelfs een beetje gerestaureerd. Een van die twee jongens blijkt student kunstgeschiedenis. Dus ze hebben verstand van zaken. Ze hebben kunstcatalogie verzameld, waardoor ze precies weten welke beelden ze willen hebben. En in de verhoren geven ze bij de politie aan: nee, natuurlijk verkopen wij niks van deze beelden, want daarvoor zijn ze veel te mooi. We zouden ze nooit kwijt willen. En de politie concludeert aan de hand van deze aanwijzingen dat ze niet handelden uit een soort geldbejag, maar uit een soort manische verzamelwoede.
2: Ja.
3: En daar begon bij mij eigenlijk, gingen mijn radar extra hard draaien, want ik dacht, dat geloof ik eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, en geloof je het nu?
3: Dit is uiteindelijk eigenlijk de centrale vraag die de podcast voortduwt. Ik ben wel in ieder geval veel meer gaan geloven in de mogelijkheid dat zoiets kan.
2: Want kijk, je zei eentje was die studeerde kunstgeschiedenis.
3: Ja.
2: Nou, oké, dat kan natuurlijk. Dus wisten
3: ze best overkomen.
2: Nee, maar bedoel, wist hij dus bijvoorbeeld echt wat? Dat heb je natuurlijk wel eens vaker met een inbraak in een museum. Ze weten precies welk schilderij we moeten hebben en of welk bijzondere beeld of iets.
3: Ja.
2: Was dat met hem ook zo?
3: Ja, dat konden ze zien aan dus die kunstcatalogen die daar in die garagebox lagen. En daar lagen echt de beelden die gestolen waren echt gemarkeerd. Ofwel de bladzijden waren uit de boeken gescheurd. Dus het was heel duidelijk dat ze echt met een plan op pad waren. Het was zelfs zo dat ze ergens ook aantekeningen vonden in die garagebox waar ze hadden al onderzoek gedaan naar een bepaalde kerk in België. En daar hadden ze al onderzocht dat de kerkdeur eigenlijk te smal was voor de rolstoel die ze gebruikten. Dus hadden ze bedacht dat ze misschien op krukken zouden gaan lopen.
2: Bijzonder. Want we hoorden net in dat stukje ook even dat beeld van de heilige Barbara. Ja. Uit de Sint-Jan. Dat is dus gewoon veel geld waard ook.
3: Absoluut, ja.
2: Maar die stond daar gewoon in alle pracht en praal.
3: Ja, en nu nog steeds trouwens. Dat is wel leuk om te weten. Als je nu de Sint-Janskathedraal in Den Bosch binnenloopt, en misschien kan je even vragen aan een van de gidsen die daar rondloopt, want het is goed zoek in zo'n grote kerk. Maar ze staat er nog steeds. En het is, ik zou zeggen, luister de podcast. Dan ga je misschien net zoals ik meer voelen bij het zien van dat beeld. Want het is echt een bijzonder beeld, wat ook een heel bijzonder verhaal heeft. Het is eigenlijk het enige beeld in de Sint-Janskathedraal dat de beeldenstorm heeft overleefd. Dus de protestanten die de hele kathedraal eigenlijk kort en klein sloegen en alle beelden eruit haalden.
2: Ja.
3: Heilige Barbara niet, want die was verstopt in een oxaal. Zo lang, 250 jaar, dat men bijna was vergeten dat ze er überhaupt was. Ergens in de 19e eeuw is ze er weer uitgehaald en nu staat ze er weer.
2: En zij dachten, ja, dat moeten we ook hebben voor onze privéverzameling.
3: Ah, middeleeuws beeld. Zij zou dus zo'n 60.000 à 70.000 gulden waard zijn.
2: Ja. Maar dus niks verkocht, gewoon inderdaad toch. Ja, wat ze dus ook vertelden en verklaard hebben. Ja. Van, we vinden het gewoon mooi of zo.
3: Ja, al hebben ze wel.
2: En de kick waarschijnlijk om ze te pakken te krijgen.
3: Dat denk ik wel. Ik denk wel dat er ook een kick van het stelen in zat. En ik moet erbij zeggen, ze hebben wel gevonden dat ze hebben geprobeerd het een en ander van kandelaren en andere kerkelijke attributen te verkopen.
2: Okay.
3: De theorie van de politie is dat ze dat hebben gedaan om hun studie kunstgeschiedenis te voorzien.
2: Okay.
3: Waarvan ik denk, dat moet toch ook met een horecabaantje kunnen of zo.
2: Ja. De grote vraag is natuurlijk, kijk, we hebben al heel veel weggegeven natuurlijk, maar dat is ook natuurlijk om mensen een beetje aan het luisteren te krijgen. Want ja, jij wilt natuurlijk ook die jongens spreken.
3: Ja, ik probeer die vraag te beantwoorden, waarom hebben ze dit gedaan? En dat kan ik proberen te benaderen via allerhande kenners en mensen uit het vak. Maar eigenlijk is het makkelijkst natuurlijk om het hen zelf te vragen. Zij zijn nu zo eind 60. Ik heb hen ook gevonden na lang zoeken. Ik heb ze ook gesproken. En ze zitten, zonder te veel weg te geven, maar ze zijn eigenlijk de twee meest uiteenlopende paden ingeslagen, paden des levens, die je kan bedenken. Dat vind ik zelf ook een fascinerend gegeven. Het is daarmee ook een soort illustratie van hoe je leven kan verlopen.
2: Mm. Want ze hadden ook geen contact meer met elkaar of zo?
3: Ze hebben sporadisch nog contact. Okay. Ja, na die 44 jaar.
2: Terugblik op die goede oude tijd.
3: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zou zeggen, als je wilt horen hoe ze erin zaten, dan moet je doorluisteren tot de laatste aflevering.
2: Ja. Dat is heel vaak, hebben we die podcast.
3: Vervelend, hè?
2: Hoe zou dat nou toch aflopen? Maar heel mooi. Ik vind het een goede cliffhanger, dit. Prachtig verhaal. Jij dacht de eerste keer toen je dit verhaal hoorde van dit kan niet waar zijn.
3: Ja.
2: En we dachten ook gelijk van hier zit wat in.
3: Ja, absoluut. Ja. Ik werk voor een radioprogramma waarin we elke keer langs een andere plek in het land langs gaan. En daar kom je soms verhalen tegen waarvan je denkt, ongelooflijk dat dit hier gebeurd is. Deze had iets meer tijd nodig, maar het was wel de moeite waard.
2: Marijn Landsbergen, dankjewel. Maker dus van de podcast De Rolstoelrovers, te vinden op uw favoriete podcastplatform. Wij blikten terug op die kunstroof van die twee jonge Brabanders. Vandaag, 44 jaar geleden, liepen zij tegen de lamp. Dit is muziek uit oktober 1982 van de groep Survivor.

0: uit de Rocky-film, Eye of the Tiger. En de groep Survivor was dat. Zometeen de ontknoping van ons spel, tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst Jan van der Putten met de hoofdpunten uit het NOS-journaal.
2: Nederland en Frankrijk zijn in gesprek over kernwapens. Het overleg gaat over samenwerking, bevestigt Defensie. President Macron zei eerder dat Europese NAVO-landen voor nucleaire afschrikking meer naar elkaar moeten kijken. De politie in Groningen onderzoekt meldingen van drones boven de Eemshaven. Havenbeheerder Groningen Seaport kreeg zaterdag, zondag en dinsdag berichten dat boven de Eemshaven onbekende drones rondvlogen. Tegen drie jongeren uit Heemskerken-Beverwijk eist justitie celstraffen voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben mishandeld. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk-Beverwijk en Haarlem. En de politie in Utrecht heeft in de wijk Overvecht 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Die lagen in de kelderbox van een flat. De politie spreekt van extreem zware explosieven. De eigenaar van die kelderbox is opgepakt.
0: Robert, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, het wordt weer wat drukker, Jurgen. 245 kilometer file bij elkaar. Een paar knelpunten heb ik op een rijtje gezet. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. Kwartiervertraging bij knooppunt Empel. Na een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. 7 kilometer file en een kwartiervertraging. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Geldt helaas niet voor de A27. Die is zelfs dicht vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen na een ongeluk. Al het verkeer moet daar via de vluchtstrook. En het levert nu al 7 kilometer file en 40 minuten vertraging. Vertraging op.
1: Tot 4 uur.
0: Ja, met de ontknoping van dit fijne spel. Wie gaat die 100 keiharde euro's winnen als weekwinnaar van het spel tijdje terug? Is dat Hattie de Groot? Want die heeft tot nu toe de hoogste score, namelijk 3. En dat is niet veel. Maar toch staat 4 bovenaan. En er is nog één iemand die dat kan veranderen. En dat is Gerrit van der Meer uit Leeuwarden. Gerrit, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Op de een of andere manier hebben we veel Leeuwarden in de uitzending gehad deze week.
4: Ja, dat viel mij ook op.
0: Ja, de stadionomroepen van Cambuur, die zondag zijn laatste wedstrijd heeft. En we hadden dat café in Leeuwarden.
4: Ja.
0: Van de senioren die dat zijn begonnen. En nu jij in de quiz.
4: Ja, Leeuwarden doet het goed blijkbaar.
0: Ja, nou, ik zie ook een piek in de luistercijfers inderdaad al. Dat in Leeuwarden wordt er heel goed geluisterd op een of andere manier.
4: Mooi, mooi.
0: En daar zijn we blij mee. Gerrit, de spanning staat erop, de druk ook gelijk. Want jij kan gewoon weekwinnaar worden als je hoger scoort dan 3. Procedé blijft hetzelfde, je hoort de nieuwsfragmenten voorbij komen. Jij zegt vroeger of later ten opzichte van fragmenten voor. Je hebt in totaal 3 minuten de tijd, je mag zelf je tactiek bepalen. En dan gaan we kijken hoe ver je komt straks.
4: Ja, oké.
0: Wat is jouw geboortejaar?
4: 1955.
0: Dan wordt dat de aftrap.
1: Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment.
5: Danny Kuiper kwam juichend over de finish als Olympisch kampioen. Hij is de eerste Nederlandse wielrenner die ooit in een individuele wegwedstrijd Olympisch goud behaalde.
0: Was dit vroeger of later dan 1955?
4: Een gokje, vroeger.
0: Vroeger, zeg jij, dan 1955?
4: Ja, het is een gokje.
0: Ja. Nou, dat is niet goed gegooid.
4: Dat is jammer.
0: Dit is al heel snel af.
4: Ja. Maar dat doet het toch niet zo goed, blijkbaar. Ja.
0: Je hebt het fragment wel gehoord?
4: Ja, ik hoorde niet de naam.
0: Oh, oké.
4: Okay. Nee, dus over wie het ging.
0: Ja, maar ik heb het wel echt gehoord, hoor. Er werd Henny Kuiper gezegd.
4: Henny Kuiper,
0: ja.
4: En nu, dan is het later inderdaad, ja.
0: En die won als eerste Nederlandse wielrenner goud op de weg op de Olympische Spelen van...
4: Die bestond ik niet goed en daardoor was ik niet zeker. Als ik de naam Henny Kuiper goed had verstaan, dan had ik anders gezegd, ja.
0: Okay.
4: Ja, jammer.
0: Mag ik dat van meneer Schilperoort, dat was vroeger op de radio, maar meneer Schilperoort, mag ik het geluid nog één keer horen van Henny Kuiper?
5: Henny Kuiper kwam juichend over de finish als Olympisch kampioen.
0: Ja, hij
5: is de eerste Nederlandse wielrenner die ooit in een individuele wegwedstrijd Olympisch goud behaalde.
0: De notaris, die zit ook nu. Och. Ja, nou, zit er wel in. En hij zegt aan het begin ook, hoor, zeg ik even tegen de notaris. Ja, we moeten dit helaas afkeuren. Ik heb altijd al gedoe gehad dat ik veel te slappe quizmaster ben. En ik ben nu gewoon. Ik hou me nu gewoon even aan de regels. We doen? Je krijgt gewoon een keer een herkansing. Dat doen we sowieso. Daar hebben we laatst ook eens een keer een rondje gedaan met mensen die in het begin meededen. En die moesten even wennen aan dat spel. Allemaal mensen die 1 of 0 punten hadden. Want je zit op 0 namelijk, omdat je bij het eerste fragment al fout ging. Je krijgt van ons wel het Villa VDB Keukenschot, dat sturen we naar Leeuwarden.
4: Oké.
0: En dank voor het meespelen. We komen nog wel een keer bij je terug. En dan hebben we dus een winnaar vandaag. En dat is Hattie de Groot uit Asten.
6: Hattie.
7: Ja, onverwacht, want ik normaal is de score toch wel hoger. Ook voor mezelf als ik meeluister.
0: Ja, maar precies, dan zit je niet in de druk van de schijnwerpers van het spel zelf, maar dan, ja, dan doe je een beetje op afstand mee. En het was een rare week wat dat betreft, want we hadden twee hebben we gehad en jij met drie. En nou ja, Gerrit, die stand nu al dus gewoon.
7: Ja, dan is dat de vibe van de week, denk ik.
0: Zo is het. En het betekent ook dat je ook met weinig punten toch uiteindelijk dit spel kan winnen. En dat maakt het ook zo'n ontzettend leuk spel. En het is ook nog met die nieuwsfragmenten. Je kan thuis meedoen. Ja, kortom, ik zou zeggen, we gaan er lekker mee door. Jij krijgt van ons overgemaakt 100 euro. En ik zeg altijd, als je het uitgeeft, doe er je voordeel mee.
7: Dank je wel.
0: Weet je al waar je het aan gaat uitgeven of niet?
7: Ja, er komt weer een leuke cadeautijd aan. Dus dan kan ik weer eens goed kijken wat ik daarmee ga doen.
0: Nou, voor die tijd moet het ook wel ergens op je rekening staan. Dus dat komt allemaal goed. Nogmaals, hartelijk dank. En dank voor het meespelen. En veel succes met alles. En ik zeg tegen iedereen die denkt dat hij het beter kan, laat het gewoon weten. Meld u aan villavdb@omroepmax.nl. U mag ook de NPO Luister-app gebruiken om u aan te melden. Nu Maroon 5 en Christina Aguilera samen.

0: die is al in de 80, die Mick Jagger, maar die move nog steeds als een jonge god. Moves like Jagger, daar ging het over. Maroon 5 en Christina Aguilera.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Ja, wie een dierbare verliest, die heeft niet gelijk ook een handleiding van hoe pak je dat dan precies aan, met het rouwen bijvoorbeeld. Wat moet je doen als je wordt overmand door verdriet en je volledig vastloopt? Illustrator Anne Kappendijk maakte het zelf mee. Anne's vader overleed 2 jaar geleden, onverwacht. Ja, en daar zit je dan. En nu is er het boek Morning Traffic, met illustraties van 92 verkeersborden die over rouw gaan, Anne. Hartelijk welkom. Hoe kwam je op dat idee?
3: Ik was net in Amsterdam komen wonen. En daar zag ik heel veel verkeerswerkzaamheden. En eigenlijk waren er zoveel borden geplaatst dat mensen juist helemaal in de war raakten van al die borden. En heel gefrustreerd. En toen dacht ik, ja, ik wil ook een soort handleiding, een soort route voor rouw. Maar die bestaat, die is er niet. En toen dacht ik, dat ga ik nemen als metafoor.
0: Ja. Ja. En want even, misschien eerst even vertellen, want jouw vader overleed onverwacht eigenlijk.
3: Ja. Dat klopt.
0: Jij was hier en zij waren op vakantie, geloof ik, hè?
3: Ja, ik moest naar het buitenland toe. Dus dat is ook al, ja, dat zie je ook in de beelden terugkomen. Dat was ook al heel heftig, dat het ook nog eens in het buitenland is gebeurd. En ik daar overhoop naartoe moest om daar voor het eerst mijn vader te zien.
0: Maar vertel even, want het is 2 jaar geleden gebeurd.
3: Ja.
0: Je ouders waren gewoon op vakantie.
3: Ja, mijn ouders waren op vakantie en we weten niet eens precies wat er is gebeurd. Maar tijdens het fietsen is hij in elkaar gezakt. Toen heb ik van mijn moeder het telefoontje gekregen dat mijn vader was overleden.
0: En ja, beschrijf eens, wat gebeurt er met je op dat moment?
3: Op dat moment, ik was aan het werk en toen ik mijn moeder bij een boekhandel was ik aan het werk, dat telefoontje kreeg, toen zakte ik helemaal in elkaar. Ik kon helemaal niks meer. Ik begon te schreeuwen en ja, eigenlijk zakte serieus alles weg.
0: En hoe heb je dat, want jij bent illustrator, hoe heb je dit wat je nu beschrijft in een paar zinnen, en wat natuurlijk veel heftiger in het echt was, hoe heb je dat omgezet in een verkeersbord?
3: Ja, ik heb het moment van horen eigenlijk in 6 verkeersborden weergegeven. Het zijn 3 waarschuwingsborden. Dus echt dat je ziet.
0: Zo'n driehoek dus.
3: Zo'n driehoek, inderdaad. Ja. Dat je ziet dat ik de telefoon aan mijn oor heb tot het moment van papa leeft niet meer. En dan ook nog eens 3 eigenlijk richtingsborden met mijn ogen. Die je dus langzaam helemaal, ja, eigenlijk ziet kraken en helemaal verward ziet worden.
0: Ja. En want jij zei het al, je bent, nou, je was net het huis uitgegaan, geloof ik, hè? De kunstacademie ook.
3: Ik zat in mijn laatste jaar. Ja. En het gebeurde in de zomer. En 3 weken daarna begon ik aan mijn laatste jaar. En dat is het afstudeerjaar in de kunstacademie. Dus dan maak je 1 groot project. En toen besloot ik eigenlijk om hiermee iets te gaan doen. Want ik dacht, ik kan wel thuis gaan zitten, maar dan heb ik helemaal niks meer. En ik denk hier nu toch constant aan. En ik kan nu wel iets anders gaan doen. Maar ja, dat past niet. Dus ik heb het toen gevraagd en gezegd, ik ga hier iets mee doen.
0: Dus het was ook een manier eigenlijk om je leven weer even op de rit te krijgen.
3: Ja. Ik kon eigenlijk inderdaad niet anders. Want anders inderdaad kwam ik thuis te zitten. En dat zag ik al helemaal niet zitten.
0: Ja. Want het boek is eigenlijk verdeeld, of de borden zijn eigenlijk verdeeld in 4 fases. Hè? Kan je dat eens uitleggen?
3: Ja, het is dus eigenlijk, het boek is ontstaan door de installatie die ik heb gemaakt. Ik heb dus een hele grote installatie gemaakt van 72 bij 72. En dat is een vierkant. Dat staat nu in het museum tot zover. Daar op die vierkanten zie je dus het eerste moment van horen. En dus naar het buitenland moeten. Op de tweede kant zie je eigenlijk terug in Nederland tot aan de uitvaart. En op de derde kant zie je de periode daarna, na een uitvaart. En de vierde kant is eigenlijk de herinneringen. En ook de herinneringen die stoppen.
0: Ja, want ja. Dat is al zelfs na 2 jaar zo.
3: Dat het stopt, de herinnering. Of,
0: ja.
3: Nou, meer eigenlijk dat er komen geen nieuwe herinneringen meer bij. Dus de herinneringen, ja, je hebt natuurlijk wel herinneringen, maar er komen geen nieuwe met hem bij.
0: Ik snap het. Want dat wordt tegenwoordig altijd gezegd. We gaan herinneringen maken. En dan ga je iets leuks doen.
3: Ja.
0: Want dat is dan voor later weer een herinnering.
3: Ja.
0: Nee, ik begrijp het. Dus die stadia zijn eigenlijk heel. En ook heel herkenbaar, denk ik, voor mensen die een dierbare verloren hebben.
3: Ja, dat heb ik ook heel veel teruggekregen. Van mensen die de installatie zagen. Van ik herken zoveel. Ik wil dit ja, vasthouden. Ik wil dit hebben. Ik wil dit kunnen geven. En vanuit daar is dus inderdaad ook. Ja, een boek ontstaan.
0: Ja. Wat we ons. We hebben het boek natuurlijk bekeken. En wat vooral trof was. Inderdaad over de periode na de uitvaart. En ook wat mensen dan tegen je zeggen.
3: Ja mensen die denken al heel snel. Van oh, ze ziet er weer vrolijk uit. Het zal wel goed gaan. Maar mensen hebben eigenlijk geen idee. Ze zien maar een klein stukje van jou. Dus ja, heel veel. Dingen gaan al snel weer door. Terwijl jij eigenlijk gewoon. Ja, voor jou staat alles stil.
0: Want je hebt een aantal van die borden getekend dan. Met teksten eronder van mensen. Wat ze dan tegen je zeggen.
3: Ja.
0: Kun je ze een voorbeeld noemen?
3: Ja, in het begin zegt ze van. Je kan me altijd bellen. Maar daarna is het al heel snel van. Oh, heeft het al een plekje? En sowieso vind ik die uitspraak. Heeft het al een plekje gek? Ik weet niet of het ooit een plekje gaat krijgen. Of dat ik het ga verwerken.
0: Ja.
3: Dat denk ik niet. Ja. Ik weet ook niet of ik dat wil. Want dat zou betekenen dat je het dan afsluit.
0: Ja, precies. Ja.
3: En ik denk dat dit voor altijd iets is wat bij mij hoort.
0: Het is natuurlijk het is heel moeilijk. Hè? Want ik denk dat niemand dat bewust doet om jou te kwetsen of zo. Maar hey, iedereen bedoelt het natuurlijk goed. Alleen, ja, het komt dan soms een beetje raar over natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik verwacht ook niet dat mensen er slechte intenties natuurlijk.
0: Nee, maar ik bedoel, het is heel herkenbaar. Want je zegt het ook heel makkelijk van na een tijdje ook van. Nou ja, dan is de wereld dus alweer verder gegaan. Van nou, gaat zeker wel weer wat beter of zo.
3: Ja.
0: Maar dat is natuurlijk voor de ene heel anders dan voor de ander.
3: Ja, klopt.
0: En als mensen niks zeggen, is het ook weer niet goed misschien?
3: Nee, dat zeg ik ook achterin van blijf vragen. Sommige mensen zijn ook best wel bang om ernaar te vragen. Maar ik zeg juist van ja, ik denk dat het fijn is dat je er juist naar blijft vragen. Want als mensen niks meer zeggen, dan voelt het ook heel alleen.
0: En jij werkt met heel veel kleuren ook. Dat is ook best wel apart, hè? Want het is best wel natuurlijk zwaar, dit. Het gaat over rouw.
3: Ja, klopt.
0: Of is dat bewust ook gedaan?
3: Dat is heel bewust gedaan. Ja. Sowieso zijn verkeerswoorden natuurlijk best wel fel. En mensen worden nu echt naartoe gezogen. En moeten zich daardoor tot verhouden. En ze kunnen dus niet al denken, oh, dit ziet er zwart en grimmig uit, hier blijf ik van weg. En dat wil ik juist, want voor mij was het ook plotseling en een shock. En het brengt ook wel een soort luchtigheid met zich mee, waardoor mensen er sneller met elkaar over gaan praten. En dat is natuurlijk, ja.
0: Allemaal waar, ja. Jij vertelde aan het begin van, na al die ellende die er geweest is, van ik pak mijn leven ook weer op en ik ga dit dan ook maar aangrijpen om daar mijn kunst van te maken.
3: Ja.
0: Heeft het geholpen om dit boek, heeft het geholpen bij het verlies ook om dit boek te maken?
3: Ja, dat vragen mensen inderdaad. En dat vind ik heel moeilijk, omdat het is gelijk dus eigenlijk het eerste jaar geweest. Ik ben hier gelijk mee begonnen. Als ik naar mijn tweelingbroer kijk, die doet een hele andere studie, die kon zich niet meer concentreren. Dus in dat opzicht, ik kon er dus wel constant mee bezig zijn. Maar dat is net, ja, eigenlijk gelijk ook weer, ik moest er dus wel constant mee bezig zijn. Dus aan de ene kant heeft dat denk ik wel geholpen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel heftig om dus steeds terug te gaan.
0: Ja,
3: ja, maar ik heb het niet weg kunnen drukken daardoor.
0: Nee. En wat wil je met dit boek nu voor andere mensen betekenen? Wat kunnen andere mensen hiermee?
3: Ja, dat andere mensen zich erin kunnen herkennen. Of als ze iemand bijstaan die in de rouw is, dat ze zien wat er op iemand afkomt. Want het is nogal veel. En dat ze daardoor het gesprek openen. Dat ze daardoor meer inzicht krijgen van wat rouw allemaal met iemand doet.
0: Ja, en dat niet een maatwerk is. Want de ene gaat heel anders om mee dan de andere uiteindelijk.
3: Ja.
0: Jouw vader heeft ooit tegen je gezegd, jij gaat iets groots maken.
3: Ja, dat bedoelde hij niet in de letterlijke zin. Ik heb het ook een beetje letterlijk genomen, want de installatie is heel groot geworden.
0: Ja.
3: Maar wij waren dat jaar daarvoor op de, dat heet dan de Exposure, de afstudeerfestival van de Kunstacademie. En toen zei hij tegen mij, ja, oh nee, jij gaat echt iets groots maken. En dat heb ik wel altijd dus dat jaar in mijn achterhoofd gehad.
0: Wat zou hij ervan vinden als hij dit zag allemaal?
3: Ja, ik denk heel mooi. Ook,
0: ja. Er staan heel veel borden in, 92. Welke past het meest bij de situatie nu?
3: Ik denk nog steeds de chaos. Het is nog steeds chaos. Het is ja 2 jaar geleden, maar alsnog zijn er zoveel nieuwe dingen. En ik vind tijd en rouw ook best wel moeilijk. Ik denk niet echt dat er een tijd aan zit. Dus ik denk nog steeds de chaos. Ik bevind me nog steeds daarin.
0: Ik vind het een prachtig project. En we kunnen er allemaal iets mee uiteindelijk.
3: Ja,
0: want de dood is er altijd in het leven. Dank voor je verhaal hier, illustrator Anne Kappendijk. Het boek heet Morning Traffic dus. Gaan we de vraag van vandaag afsluiten. Die gaat over de investeringen. De aanleiding is een ICT-project van het UWV. Dat is nogal een zwart gat geworden. Ze hebben er 55 miljoen euro aan besteed, maar het is stopgezet omdat het gewoon niet werkt. Dat bracht ons op de vraag van vandaag. Wat was uw slechtste investering of aankoop? Mona die kocht instapschoenen, maar helaas, in de winkel zaten ze goed. Thuis kreeg ze met moeite nog aan. Ze mocht ze niet ruilen, want ja, ze had er natuurlijk al op gelopen. Geert-Jan Tilma, goedemiddag Geert-Jan. Hallo?
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, daar ben je. Geert-Jan, zeg het maar. Wat is jouw slechtste investering geweest of aankoop?
2: Een uienhak, misschien uienhakker.
0: Een uienhakker?
2: Een uienhakker, die was van plastic en dan kon je heel hard op rammen op een snijplank. En dan gingen die uitjes fijn worden in plaats van ze met een mesje doorsnijden.
0: Oh ja, ik heb zo'n ding ook wel eens gezien inderdaad, bij die reclame s'nachts die je dan ziet. Zo'n rond ding en dan met zo'n stampetje erin. Ja. Wat was daar mis mee?
2: Nou, hij deed het wel, maar als je te lang stampte, dan werd het uienmoes. Dan was het geen mooie, fijne blokjes. Hangt hem af waar je ze voor gebruikt. Ik werkte toen in een snackbar, dus dan heb je heel veel gesneden uitjes nodig. Ja. Voor frikandellen en speciaal.
0: Jij dacht, dat is makkelijk, dan hoef je niet al die dingen zelf te snijden.
2: Je zou minder tranen in je ogen krijgen. Maar je moet ze wel schillen. En zo'n apparaat schoonmaken, dat kost ook tijd en moeite. En als hij kapot is, geen weggooien.
0: Ja. Maar je hebt ze uiteindelijk nog wel kunnen gebruiken, of niet?
2: Jawel, zolang het die heel bleef, dan had ik er wat aan. Maar ik ben later toch maar netjes overgegaan op een mesje en een plankie.
0: Ja, zeker. Mooi verhaal, dankjewel Geert-Jan. Geert-Jan Tilma was dat. Duncan de Vij is professioneel fotograaf. Wisselde al zijn camera's van het ene camerawerk voor een hele dure naar een andere merk. 6.000 euro maar liefst. Eerst verloor hij flink wat waarde. En toen hield hij ook nog eens na 2,5 jaar ermee op. Na mailen met het merk kreeg hij uiteindelijk alleen maar marketingpraat over de goede kwaliteit van de spullen. En hij kon zich natuurlijk niet vinden. Hij schrijft zo'n ongelooflijk spijt dat ik al mijn camera-apparatuur van dat andere merk heb verkocht. Dat had ik 20 jaar lang had ik daar verschillende camera's van gebruikt. En nooit problemen mee. Zo zie je hem weer. Het is ook handig om gewoon bij je merk te blijven. Dan als laatste Bernardo. Hij spant misschien wel de kroon in de vraag van vandaag. Mijn slechtste aankoop CQ-investering was het huwelijk met mijn ex-echtgenoot tussen juni 2002 en juni 2006. Eigenlijk, we zouden Radio 1 niet zijn als we toch niet even hoor en wederhoor doen. Ik ben heel benieuwd wat de andere partij daarvan vindt. Maar Bernardo, bedankt en sterkte met je leven. Dat zeggen we tegen iedereen. Hartelijk dank voor het reageren op de vraag van vandaag. We gaan de week in de file afsluiten. Dat doen we iedere donderdag. Met niemand minder dan Marcel Hartenveld.

Hier komt ten einde. Er wordt hard voor een wet geknokt die het fokken van de dolfijn opfokt. De vraag is wel, wat doen we met de rest dolfijnen? In de politiek wordt nu gepleit voor een humaan uitsterfbeleid. Ik las het en dacht ook wel, ach vent, dit is toch een waardeloos moment. Er zijn nu belangrijkere zaken, er was net een cyberincident. En als er straks weer een ramp gebeurt online, hebben we...

0: fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plek. En wij melden ons dus maandag weer om 14:00. Dan krijgen we Hans en Leni Beum langs het echtpaar. Ze hebben veel te danken aan de schaaksport. En daarom hebben ze het Beumfonds opgericht om zo hun nalatenschap in te zetten voor die schaaksport. En nog meer familie over de vloer. Vader en zoon Poppelaas zijn al jaren geobsedeerd door de kroket. En nu brengen ze in eigen beheer een boek uit dat helemaal gaat over de kroket. Dat is maandag in de show. Zometeen is hier het NOS Radio 1 Journaal gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.
3: Soms moeten mooie dingen wijken voor betere dingen. Ik heb alleen nog niet gezien wat voor modelbrug ervoor terugkomt.
4: De iconische Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleeuwijk wordt binnenkort afgebroken.
5: Een brug heeft een identiteit, hè? Je kan hem herkennen van ver.
4: Kan je rouwen om een brug?
5: Het heeft eigenlijk in die zin dezelfde rol als een kerktoren heeft of een hoog gebouw.
4: Deze week in Docs, geweldig mooie horizonvervuiling.
5: Mensen zijn ook maar dingen waarvan je van kan houden. Dus ja, je kan heel goed van een stukje staal houden.
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Hey, misschien per rikscha door de smalle straatjes van Hanoi.
11: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
10: Wandelen over de Chinese muur.
11: NRV.
10: Een Thaise tempel bezoeken.
11: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Daarachter ligt Guantanamo Bay.
17: Bram Vermeulen is op Cuba geblokkeerd en bedreigd door de VS.
16: Het Amerika dat voortdurend Cuba bedreigt, is er eigenlijk al.
18: Het is er al.
17: Is Cuba Trumps volgende prooi? Vanavond 21:55, VPRO NPO 2, Frontlinie.
19: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
23: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
24: Ik zie Matisse. Ik zie zon, zee, kleur. Matisse gaat schilderen. De wereld wordt mooier. Kom naar de tentoonstelling die je niet mag missen. Chez Matisse in Hart Museum in Amsterdam.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
2: Fleur Ballenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
26: Goedemiddag. Het gezaghebbende klimaatpanel van de VN, het IPCC, staat onder grote druk nu meerdere landen een belangrijk klimaatrapport niet willen publiceren. Zometeen de ins en outs van deze klimaatrel. Eerst het nieuws met Sit van der Linden.
27: Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Andere EU-landen moeten meer doen om Oekraïne te steunen, zei premier Jette vlak voor een EU-top. Oekraïne zegt volgend jaar nog tientallen miljarden nodig te hebben om zich te kunnen verdedigen. En dat geld moet volgens Jette van andere EU-landen komen.
0: We hebben als Europa 90 miljard vrijgemaakt voor financiële steun voor Oekraïne. Maar dat was nooit bedoeld als vervanging van de steun die landen ook aan Oekraïne geven. Nederland pakt daar zijn verantwoordelijkheid. Een paar andere landen blijven echt achter. Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
27: En naast de andere EU-landen moet ook de VS meer steun geven, vindt Jette. Het kennisplatform Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Volgens het platform zelf is het de eerste keer dat het een Nederlandstalig medium overkomt. Raam op Rusland publiceert niet alleen artikelen over Rusland, maar ook over Oekraïne en Belarus. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden. Dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De politie in Groningen onderzoekt meldingen van drones boven de Eemshaven. Havenbeheerder Groningen Seaports kreeg zaterdag, zondag en dinsdag berichten dat boven de Eemshaven onbekende drones rondvlogen. Uit veiligheidsoverwegingen is dat verboden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerkingen op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat de Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Harry Lavrijsen is opnieuw wereldkampioen keirin geworden. Op de WK-baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep.
3: Hij kan niet naar beneden, want de Japanner zit er nog. Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22, Harry Lavrijsen. 7 op de sprint, zijn 5e op de keirin en 8 keer op de teamsprint. Voilà.
27: Over alle sprintdisciplines is het dus de 22e wereldtitel voor Lavrijsen. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14.
4: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Daar zit Robert Vriezen. Goedemiddag, Robert.
5: Hi, Fleur. Goedemiddag.
4: Het is de hele week al hartstikke druk. Dat zal dan vandaag niet anders zijn, vermoed ik.
5: Nee, dat is het zeker niet. En zeker niet met de herfstvakantie voor de deur voor de regio's Midden en Zuid. En ongelukken veroorzaken ook vertraging. De teller staat al op 450 kilometer. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 16 kilometer file en een uur vertraging, want er zijn daar twee rijstroken dicht na een ongeluk. Je kan er wel langs via de parallelrijbaan. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel ook nog eens 9 kilometer file met een uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Bij Leek 6 kilometer file en 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daarvoor is de rechte rijstrook nog dicht. En een half uur vertraging op de A58. Als je vanuit Breda naar Tilburg rijdt, kom je vanaf knooppunt Galder in 8 kilometer file.
4: Rusland heeft het Nederlandse kennisplatform Raam als ongewenste organisatie bestempeld. Zometeen spreek ik met een van de oprichters, Hubert Smeets, over de gevolgen hiervan.
6: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
28: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
26: Grote onrust in het VN-klimaatpanel IPCC. Klimaatredacteur Sven Schaap, wat veroorzaakt die onrust?
11: Olielanden proberen het invloedrijkste klimaatrapport ter wereld te vertragen, zodat het te laat komt voor een hele belangrijke klimaattop over 2 jaar. En als de wereld vandaag of morgen het niet eens wordt over de planning voor dat rapport, dan komt het misschien wel veel te laat.
26: In Colombia is er veel onrust over het besluit van de regering om een ambassade te openen in Jeruzalem. Correspondent Nina Jurna.
12: Het is een radicale verandering, want onder de vorige linkse president werd samenwerking met Israël juist stopgezet. De nieuwe president van Colombia denkt er heel anders over.
26: Maar eerst de Russische sancties tegen het Nederlandse kennisplatform Raam. Dat platform deelt informatie over Rusland en Oost-Europa en is nu door Rusland bestempeld als ongewenste organisatie. Het is de eerste keer dat er een Nederlandstalig medium op deze lijst staat. Hubert Smeets van Raam, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
26: Ik begrijp dat jullie dit vanochtend hebben ontdekt. Hoe ging dat?
13: Nou, wij zagen het omdat een Russisch oppositioneel medium Mediazona erover berichtte. Mediazona kijkt eens per week op de lijst van het ministerie van Justitie in Moskou wat voor nieuwe namen er weer staan. Welke nieuwe namen zijn geregistreerd als buitenlandse agent of als extremistische organisatie.
26: Want daar komen dus elke week nieuwe namen bij.
13: Komen er nieuwe namen op. En zij hebben dat bericht. Ze hebben bericht dat onder andere wij erop stonden. Maar er staat ook een organisatie op die zich in Moldavië bezighoudt met kennelijk ongewenste activiteiten. En ook een organisatie in Georgië. En zo kwamen we erachter.
26: Was je verbaasd?
13: Ja, eigenlijk wel, want zo ongelooflijk belangrijk zijn we niet. Wij publiceren in het Nederlands. We hebben uiteraard Russische en Belarusische en Oekraïense auteurs die voor ons werken. Maar we zijn niet actief in Rusland zelf. Dus het wijst erop dat wij gebruikt worden door de Russische regering om de verhoudingen met Nederland in het algemeen te escaleren. Wij zijn denk ik niet meer dan een instrument voor iets groters. Rusland kijkt al langer naar Nederland. De Russische ambassade in Den Haag heeft de Nederlandse regering en ook ons trouwens van Platform Raam al langer op de korrel. En kennelijk wil men nu duidelijk maken dat er ook juridische consequenties zijn aan onze activiteiten.
26: Dit is dus wat jij denkt dat erachter zit, maar komt er dan ook nog een officiële reden vanuit Rusland?
13: Nee. Je staat erop of je staat er niet op. En voor de rest moet je het zelf maar uitzoeken. Je weet alleen waarom je erop staat in algemene zin. Hè. Volgens de wet staan wij erop. We weten niet of dat specifiek voor ons geldt, omdat we een bedreiging vormen voor het fundament van de constitutionele orde van de Russische Federatie. Nou, doe maar.
26: Grote
13: sterker nog, we zijn ook een bedreiging voor het defensievermogen en de veiligheid van de staat.
26: Ja, ik hoor je lachen inderdaad. Wat betekent het nou dat jullie op zo'n lijst staan? Zijn er consequenties?
13: Nou, voor ons persoonlijk amper. Hè. Wij kunnen nu niet meer naar Rusland reizen. Want we zijn in principe strafbaar. We zijn schuldig aan een misdrijf volgens de Russische regering. Dat is allemaal niet zo erg. Nee, het is wel verdraaid vervelend hoor. Met name voor onze medewerkers, onze auteurs. Laat ik het zo zeggen. We hebben geen vaste medewerkers, maar wel auteurs. In Rusland, in Belarus. En die zouden wel eens last kunnen krijgen hiervan. En ik hoop erg dat bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in Moskou dat goed in de gaten houdt. Want dat zijn kwetsbare auteurs, dat zijn kwetsbare journalisten en publicisten die wij kennen. Wij zijn bevriend met ze of we beschouwen ze als hele goede collega's. En het zou toch niet mogen zijn dat zij ook last krijgen van deze kwalificatie van een vrij kleine mediaorganisatie in Nederland.
26: En hou je daar dan nog rekening mee nu dat je denkt, nou, misschien dat we ze dan eventjes niet moeten inzetten?
13: Ja, natuurlijk. En dat doen we eigenlijk ook al jaren hoor. Maar sommige van onze medewerkers die staan er toch op om gewoon met naam en toenaam op onze site te staan en in onze nieuwsbrieven te staan. Omdat ze zeggen, ja, als wij nu in het geniep anoniem moeten gaan werken, Dan zijn wij geen Russen meer. Dan leggen we ons neer bij de politiestaat die Rusland geworden is. Dus we zullen waarschijnlijk nog voorzichtiger worden en we zullen nog nadrukkelijker vragen wat onze auteurs zelf willen. Maar ja, We kunnen niet ijzer met handen breken. Dus we zullen ook een beetje af moeten gaan op hun eigen, op hun eigen verlangens, op hun eigen taxatie ook, een calculatie van de gevaren die ze lopen.
26: Ja, wat dapper. Dus eigenlijk voor de inhoud zeg je van Raam, zou het geen verschil moeten maken?
13: Nee, het op korte termijn niet. Maar ik sluit niet uit dat een aantal van onze auteurs toch ja eieren voor hun geld gaan kiezen. En dat we op een andere manier hun stem moeten laten horen. En dat is vervelend, want wij proberen met open vizier te werken. We proberen met naam en toename onze informatie te verzamelen en te delen. En dat we dan ook met anonimiteit.

0: toename onze informatie te verzamelen en te delen. En dat we dan ook met anonieme bronnen moeten gaan werken. Ja, dan krijg je de volgende stap te zeggen, ja, dat raam op Rusland, dat platformraam, dat werkt met vage lieden. Mm. Hoe kunnen we daar nog op vertrouwen? Dus uiteindelijk is het wel degelijk schadelijk ook voor de kwaliteit van ons werk en dus ook voor het aanzien van de journalistiek in Nederland.
1: Dankjewel voor jouw toelichting, Hubert Smeets van Raam. Wantrouwen, pesterijen en één iemand noemt het zelfs een dictatuur. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jarenlang een angstcultuur. Blijkt uit een uitgebreid onderzoek van NOS Sport en het wielerplatform In de Waaier. Renners en stafleden voelen zich onveilig en verlaten getraumatiseerd de ploeg. Ook oud-renner Martijn Tusveld.
2: Het heeft mij beschadigd, in ieder geval, op dat moment. En ja, de verhalen die ik heb gehoord, zijn er heel veel mensen in ieder geval niet op een prettige manier weggegaan en hebben ook heel veel mensen er nog last van gehad.
1: Ik praat erover door met Jeroen van Keulen, secretaris bij de Vereniging van Beroepswielrenners. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, wat was uw eerste gedachte toen u dit nieuws hoorde?
3: Nou ja, die verhalen die bereiken mij al een kleine anderhalf jaar. Dus ik ben niet geschokt in de zin van de verhalen. Die zijn mij bekend, die signalen die ken ik al een tijdje. Maar ik vind ze wel heel zorgelijk.
1: Ja, ook vanwege de inhoud of het aantal of allebei?
3: Beide.
1: Ja, want wat voor, u zegt anderhalf jaar geleden kreeg u de eerste signalen.
3: Ja, ik ben sinds 25 maart vorig jaar ben ik als secretaris bij de VVBW gekomen. En ja, vanaf dat moment ben ik steeds meer renners gaan spreken en kwamen die signalen steeds vaker naar boven.
1: Ja, en kunt u daar iets over zeggen? Wat zij zeiden?
3: Nee, ik kan niet ingaan op individuele gevallen. Dat zou de vertrouwelijkheid schaden die ik met de renners heb opgebouwd.
1: Uiteraard. Maar dat dus de collega's van NOS Sport zeggen, er heerst een angstcultuur. Is dat iets dat u herkent?
3: Dat komt wel uit die signalen naar voren, ja.
1: Ja. Hebt u enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren?
3: Nee, ik kan niet kijken hoe dit. En ik kan geen oordeel vellen over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Nee, dat is te moeilijk om daar een eenvoudig antwoord op te geven.
1: U bent nu dus anderhalf jaar secretaris, zegt u, heeft signalen ontvangen. Gaat het dan puur over deze ploeg? Of hoort u dit ook wel vanuit andere wielerploegen?
3: Nee, de signalen die ik heb ontvangen, die gaan in deze zin over deze ploeg. Renners van andere ploegen heb ik niet soortgelijke signalen van mogen ontvangen.
1: Nee. Als die renners dan bij u komen met hun verhaal, nou ja, we hoorden net Martijn Tusveld zeggen, die heeft dus meegewerkt aan de reportage. Ja, dat maakt wel indruk, kan ik me voorstellen. Was dat ook zo bij u?
3: Dat maakt zeker indruk. Wat ik wel kan zeggen is dat ik renners uit verschillende ploegen heb gesproken en van verschillende niveaus. En als je die mensen huilend aan de telefoon hebt, dan doet dat wel wat met je.
1: Ja.
3: Dat maakt indruk.
1: Ja, en wat is dan het advies dat u hen geeft?
3: Ik kan niet vertellen welk advies wij renners hebben gegeven. Dat valt onder die vertrouwelijkheid. Mm. Maar we bieden ze in eerste instantie een luisterend oor. En in tweede instantie kijken we waar we ze het beste onder kunnen brengen of welke adviezen we ze kunnen geven.
1: Mm. En verandert dat nog iets nu het dus naar buiten is gekomen? Verwacht u dan nog meer meldingen of andere mensen die u wellicht gaat bijstaan?
3: Nou ja, ik weet niet of er nog meer mensen zich willen melden. Maar alle renners die zich willen melden zijn altijd welkom. Die kunnen rekenen op een hoge vertrouwelijkheid. En op dit moment moeten we afwachten wat de toekomst gaat brengen.
1: Dank u wel. Jeroen van Keulen van de Vereniging van Beroepswielrenners. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
4: Nu.nl schrijft dat duizenden Nederlanders het West-Nijl-virus hebben gehad zonder dat ze het wisten. Wetenschappers zeggen na onderzoek dat het tussen 2020 en 2023 om bijna 10.000 mensen ging. Zo'n 100 Nederlanders hadden ernstige klachten, maar de ziekte werd door artsen niet herkend. Het RIVM zegt dat het onderzoek laat zien dat het belangrijk is dat artsen bij onverklaarbare ontstekingen van de hersenen bijvoorbeeld aan het West-Nijl-virus denken. De Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag hebben grote gevolgen voor ABN AMRO, de huisbank van het strafhof. En die heeft ook een grote tak in Amerika. Als de bank geen afstand

0: neemt van het strafhof, kan het in het uiterste geval omvallen, zegt deze verslaggever van RTL Nieuws.
1: Kijk, als het alleen de sancties zou overtreden, nou, dan kijk je al naar miljardenboetes of strafrechtelijke vervolging. Dat wil je al niet. Als ABN zelf op die sanctielijst terechtkomt, nou, dan kan het dus geen zaken meer doen met andere Amerikaanse banken. Dan willen andere Europese banken waarschijnlijk ook geen zaken meer met ABN doen. En dan kan een bank gewoon niet functioneren.
0: Tegen die Amerikaanse sancties tegen het strafhof, die zijn met een half jaar opgeschort nu. Premier Jette die zei al dat hij alles op alles wordt gezet om een diplomatieke oplossing nog te vinden. Het aantal ZZP'ers in ons land daalt rap, dat zegt de Nederlandse Bank in het AD. In anderhalf jaar tijd zijn ruim 130.000 zelfstandigen ermee gestopt. De meeste hebben alweer een vaste of tijdelijke baan elders. De belangrijkste reden voor die daling, dat zijn de strenge controles van de Belastingdienst op schijnzelfstandigheid.
2: Ja, dat merken we hier ook heel erg. Veel minder freelancers nu.
0: En wat ook grappig is, is dat ze toch ook weer snel aan de bak komen in hele andere sectoren vaak. Dus de overheid, het onderwijs vaak, maar ook waar personeelstekorten zijn, zoals de horeca of het vervoer. Het ANP meldt dat na 13 jaar zangeres Floor Jansen vertrekt bij de Finse metalband Nightwish. In 2013 gaf de band een optreden op het Duitse festival Wacken Open Air, waarin ze haar doorbraak als de vaste zangeres van Nightwish, we bezegelden. Zo klinkt zij dus.
2: Ja.
0: Nu vertrekt ze bij Nightwish. Ze spreekt van een lastig besluit, maar ze wil haar toekomstige ambities najagen. In Nederland werd Jansen bij het grote publiek bekend door haar deelname aan De Beste Zangers in 2019. En ze deed daar onder meer met Henk Poort, The Phantom of the Opera.
2: Robert, hoe gaat het op de weg?
3: Het is drukker en drukker geworden. 524 kilometer file momenteel in ons land. Het staat vast in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en ook bij Arnhem een aantal files. Een uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 16 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Daarna een ongeluk. Verkeer moet gebruik maken van de parallelrijbaan. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht, kapotte auto op de linkerrijstrook bij knooppunt Grijzoord. Kwartiertje vertraging daar. En 50 minuten vertraging op de A58. Als je vanuit Breda naar Tilburg rijdt, moet je door 12 kilometer file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof.

0: Taylor Swift en Patient Zero. Het is erop of eronder voor het belangrijkste klimaatrapport ter wereld. Landen met grote fossiele belangen willen koste wat kost voorkomen dat dit rapport wordt gepubliceerd voor een belangrijke klimaattop in 2028. Intussen piept en kraakt het Nobelprijswinnende klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties onder deze felle politieke strijd. Contact nu met klimaatexpert Leo Meijer, die al sinds de jaren 90 betrokken is bij het IPCC en de Nederlandse delegaties bij dat klimaatpanel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is dat voor rapport dat nu iedereen over elkaar heen laat buitelen?
1: Nou, het zijn drie rapporten die IPCC periodiek maakt. Dit is al de zevende in de serie sinds de 90e jaren. Het eerste rapport gaat over de oorzaak van klimaatverandering. Het tweede rapport over wat de gevolgen zijn voor mens en dier en plant. En hoe je je daaraan kan aanpassen. En het derde rapport gaat over de aanpak van de broeikasgassen, waaronder CO2 uit de fossiele brandstoffen.
0: En waarom proberen die landen dan dit tegen te houden, of althans te vertragen?
1: Nou, het is voor de eerste keer in de historie dat echt nu op de spits wordt gedreven. Er zijn een aantal redenen voor. In de eerste plaats, bij het vorige rapport, het zesde, dus nu het zevende, was in 2023 klaar. En toen was er een klimaattop in Dubai. En daar is toen besloten dat we moesten afstappen van fossiel. Nou, dat was een economische nederlaag voor de olielanden. Waaronder India, China, Rusland en Saudi-Arabië. En die willen erop terugkomen. En we hebben dus doorgekregen dat wie de tijdlijn van de wetenschap controleert ook invloed heeft op die VN-klimaatonderhandelingen. Dat is één. Dus die hebben gewoon belang bij doorgaan met fossielverstoken. Mm-hmm. Een tweede reden is dat het IPCC overigens gelukkig nu veel meer auteurs heeft uit ontwikkelingslanden. Dat is ook nodig in verband met de wereldbalans. Maar ja, sommigen ervan die zeggen, ja, dat is mooi dat we mee mogen doen, maar onze instituten hebben niet zoveel geld als in de rijke landen. We hebben meer tijd nodig om al die publicaties te maken. En wat jullie nu willen, alles klaar in 2028, waarin weer de volgende balans moet worden opgemaakt onder het Parijsakkoord. Hè, dat was het plan 2028. Ja, daar hebben wij meer tijd voor nodig.
0: Hebben ze een punt?
1: Ja, daarin hebben ze een punt. Het is alleen wel zo dat als ze een jaar meer de tijd hebben om rapporten te maken, dat dan de conclusies opeens heel anders zou worden. Dus de landen die in 2028 moeten besluiten over de voortgang van het Parijsakkoord, die weten heus wel wat ze dan moeten doen. Wat dat betreft worden er niet opeens fundamentele nieuwe inzichten veranderd. Maar op zich hebben ze natuurlijk een punt dat ze minder gefinancierd worden dan de rijke landen. En nog een ander punt is ook, IPCC-rapporten maken, dat duurde vroeger een jaar of vijf. En omdat er steeds meer literatuur komt, duurde nog wel een jaar of zes, zeven. Terwijl dat Parijsakkoord, dus de politieke kant, daarvan is afgesproken om iedere vijf jaar de balans op te maken van doen we genoeg en wat moet er nog meer gebeuren. Nou, die zes en zeven jaar, die klopt dus niet lekker met die vijf jaar. Vandaar dat er een soort onbalans is ontstaan, dus ook een oorzaak. En tenslotte, ja, er is al vijf keer over vergaderd en we missen de Verenigde Staten wat dat betreft.
0: Die zijn uit het IPCC gestapt.
1: Zijn geweest. Ja. Om, zeg je?
0: Nou, ik leg even uit dat die eruit zijn gestapt.
1: Ja, die zijn uit het VN-panel gestapt, ook uit klimaatverandering. En die speelden altijd een hele belangrijke en goede rol in de touwtrekken bij diplomatieke onderhandelingen.
0: Is het eerder, want u zei al van het is voor het eerst eigenlijk dat dit zo gebeurt. Is het eerder zo hoog opgelopen ook?
1: Nee. Die argumenten van we hebben meer tijd nodig, die zijn ooit wel eens eerder geweest, maar dat was meer een beetje een ritueel. Uiteindelijk is er altijd toch binnen korte keren bij de vorige rapportseries snel besloten over de tijdlijn wanneer wat af moest zijn. Dus dat is nu echt voor het eerst en ongezien in de historie.
0: Maar denkt u dat ze er nog uitkomen?
1: Ze zullen wel moeten. Wat ik denk, dat is het belangrijkste voor de auteurs is dat er als er een tijdschema komt, of dat nou met of zonder vertraging is, anders is het geen budget voor volgend jaar en dan komt het hele IPCC plat te liggen. En als dat gebeurt, ja, dan zijn er ook de auteurs uit Saudi-Arabië, India, China, Rusland en Kenia, dat zijn de landen die op de rem trappen. Die worden nou voor de bus gegooid. En daarmee zouden ze kind voor het badwater, met het badwater weggooien. Dus ja, het wordt pokeren tegen de deadline de komende 48 uur, denk ik. En dan is het toch een kwestie wie gaat het eerst met de ogen knipperen. Er wordt ook diplomaten ingezet. Nederland heeft de klimaatgezant Jan Versteeg die ze ingezet om te kijken of ze het spreekwoordelijke geitenpaadje kunnen vinden.
0: Spannend, spannende uren. Dank u wel voor de toelichting, klimaatexpert Leo Meijer.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
4: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
5: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes. Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft. Elke dag bezighoudt. En tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden. Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien. Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
9: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 4:30, de hoofdpunten met Zit.
10: Er komt geen rechtstreekse uitzending van een executie, heeft president Trump bekendgemaakt. Defensieminister Hegseth kwam met het idee om de militaire terechtstelling van de Fort Hood-schutter rechtstreeks te streamen. Trump zegt nu dat nabestaanden erbij mogen zijn, maar dat er dus geen rechtstreekse uitzending van komt. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire versie van satellietnetwerk Starlink. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer in het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan een liefdadigheidsorganisatie in de stad Nottingham. En de schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om de atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. En ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut.
0: Roosmarijn Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Het is nu een beetje aan het betrekken, maar het was een mooie dag weer, toch?
11: Het is een heel groot deel van de dag zonnig geweest. En dat merk je nu ook aan de temperatuur buiten. Want het is nu nog een graad of 20. En dat is zo voor halverwege oktober opnieuw weer een hele hoge temperatuur. Meestal is het in deze tijd van het jaar zo'n 16, 17 graden. Dus daar zitten we behoorlijk ruim boven. Maar die bewolking is inderdaad aan het toenemen. En dat is wel een teken dat er wat regen aan zit te komen. Maar dat gaat wel nog even duren. Komende nacht blijft het overwegend bewolkt, is het meestal droog. In het zuiden zijn er nog wel wat opklaringen. Daar koelt het dan af naar zo'n 11 graden. Maar in het noorden en langs de kust, onder die bewolking, is het dan 16 graden. Dus komende nacht wordt het ook helemaal niet zo koud. En morgenochtend schijnt dan nog de zon van tijd tot tijd, is het droog. En dan gaat de temperatuur heel snel omhoog naar 17 tot 22 graden. Maar de hoogste temperatuur ligt eigenlijk een beetje in de ochtend, begin van de middag. Want dan komt er morgen nog meer bewolking. En gaat het uiteindelijk ook regenen. Van west naar oost trekt die regenzone dan over het land. Dus als je helemaal in het oosten woont, zal het een groot deel van de dag nog droog blijven. In het westen begint het dan wat eerder te regenen. En zeker in de avond is het dan op veel plaatsen wel behoorlijk nat. Dus die regen zit er morgen echt pas op het einde van de dag.
12: En het weekend?
11: Het weekend best wel wisselvallig, met dan wel temperaturen die redelijk normaal zijn voor de tijd van het jaar. Misschien zelfs wel een beetje aan de frisse kant, 13 of 14 graden. Behoorlijk wat wind, wat buien, met tussendoor ook wel wat zon. Maar de dagen na het weekend zien er dan weer een stuk rustiger uit. Gaan weer terug naar 15, 16 graden met niet al te veel wind en veel zon. Dus na het weekend denk ik dat we nog wel een paar van die hele mooie herfstdagen gaan krijgen. Dus daar kunnen we dan toch nog een beetje weer naar uitkijken.
12: Dankjewel, Roosmarijn. Robert Vriese, hoe is het op de weg intussen?
13: Nou, het is alweer een flinke spitsfleur. 575 kilometer bij elkaar. In Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Utrecht. Rond Utrecht is het druk. Op de A2 Amsterdam-Utrecht. 3 kwartier vertraging tussen Vinkeveen en Utrecht-Leidse Rijn. Rijdt het namelijk langzaam over 12 kilometer. Half uur vertraging na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. De file staat bij Zaltbommel en is 12 kilometer. Goede nieuws daar is dat alle rijstroken weer vrij zijn. Linker rijstrook van de A12 is dicht vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord voor Berg. 20 minuten vertraging daar. Een uur vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Werkendam door 15 kilometer file. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. En een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A58. Vanuit Breda naar Tilburg, daardoor 11 kilometer file tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. De vertraging 3 kwartier.
12: Druk naar rechts in Latijns-Amerika levert Israël nieuwe vrienden op. Colombia opende een ambassade in Jeruzalem.
14: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
17: Een betrokken adviseur die jou en je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
18: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
19: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
20: Fleur Wallenburg.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Colombia heeft een ambassade in Jeruzalem geopend. Het stuit op veel protest in eigen land. Mensen gingen de straat op. Het besluit van president Espriella is een grote koerswijziging ten opzichte van zijn voorganger, Petro, die in 2024 juist de banden met Israël verbrak vanwege de oorlog in Gaza. Correspondent Nina Jurna, waarom haalt dan Espriella de banden met Israël weer aan?
22: Ja, het past eigenlijk in zijn radicaal rechtse politiek die hij volgt. Zit ook helemaal op de lijn van Trump. Hij had ook al aangekondigd dat hij dit zou doen. Kijk, je moet je voorstellen dat deze president veel nauwer ook met Amerika samenwerkt. Het Amerika van Trump heeft natuurlijk weer nauwe banden met Israël. Dus daar gaan zij dan ook in verder. Het staat helemaal haaks op de linkse voorganger van de La Estrella, Gustavo Petro. Want die had juist de banden verbroken. En Colombia was ook toegetreden tot de hele genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Daar was het een duidelijke medestander van. En daar stappen ze ook uit. Dus het is op eigenlijk alle vlakken een hele duidelijke koerswijziging.
12: Maar niet alle Colombianen zijn het hier dus mee eens?
22: Nee, want kijk, de Colombianen hebben natuurlijk vooral op deze president gestemd vanwege het binnenlandbeleid wat hij heeft beloofd. Hè? De aanpak van de veiligheid, de economie. Dus een deel van de Colombianen is het hier niet mee eens. Die hebben sympathie voor de Palestijnen. En die zeggen, we hebben niet deze president gekozen om nu het beleid ten aanzien van Israël te wijzigen. En zij gingen dus ook de straat op de afgelopen dagen.
12: En Colombia is niet het enige land op het continent dat de banden weer aanhaalt met Israël. Waar komt die verschuiving vandaan?
22: Nou ja, als je in het bredere plaatje kijkt, dan zie je dat er de afgelopen jaren eigenlijk heel veel landen, vooral ook in Zuid-Amerika, opgeschoven zijn van links naar rechts, radicaal rechts eigenlijk. En die zitten allemaal een beetje onder de vleugels van Donald Trump. President Trump, die heeft gezegd, ik wil ook de strijd tegen de kartels aangaan. En wat ik al eerder zei, Trump is een grote bondgenoot van Israël. En daar waar Israël eigenlijk door andere landen steeds in een isolement komt, ziet Israël nu in Latijns-Amerika eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren, doordat deze regeringen naar rechts opschuiven. Want niet alleen Colombia, ook bijvoorbeeld Argentinië, daar zijn de banden al mee aangehaald. En Brazilië, daar zijn binnenkort ook de tweede ronde van de verkiezingen. Presidentskandidaat Flavio Bolsonaro heeft al gezegd, als ik de verkiezingen win, dan zal mijn eerste reis naar Israël gaan. Dus op alle vlakken zie je een verschuiving en een hechtere banden die zij aangaan met Israël.
12: Ja, en die hechtere banden, is dat dan voornamelijk steunbetuiging of gaat die samenwerking dieper?
22: Ja, het gaat verder. Zelf zag ik bijvoorbeeld toen ik bij de aardbeving was in Venezuela eerder dit jaar, ook soldaten van het IDF daar, het Israëlische leger, die daar kwamen helpen. Maar om daar ook echt slachtoffers te redden. Tegelijkertijd, nadat ze daar een week waren, hadden zij ook een ontmoeting met interim-president Delcy Rodriguez van Venezuela om verdere afspraken te maken. En de Argentijnse president Milei, die sloot ook eerder al de zogeheten Isaac-akkoorden met Israël. En dan gaat het vooral ook over economische samenwerking, maar ook technologische samenwerking, maar ook als het gaat om veiligheid. Dus het gaat verder dan alleen steunbetuigingen of alleen het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem, zoals Colombia nu doet.
12: Dankjewel, correspondent Nina Jurna.
21: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1 Journaal.
12: Het is al dagen onrustig in de Kroatische stad Split in aanloop naar de Conference League wedstrijd vanavond tussen Ajax en Hajduk Split. In totaal zijn er in twee nachten ruim 150 fans aangehouden. Fabian Nachtzaam is voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
12: Die wedstrijd begint over een kleine 2 uur. Hoe is de situatie daar nu?
1: Het is op dit moment vrij rustig, moet ik eerlijk bekennen. Het is de hele dag al vrij rustig. Maar u zegt het net zelf, de eerste 2 dagen waren natuurlijk heel erg onrustig.
12: Wat is er nou gebeurd?
1: Ja, goedwillende supporters die vanuit Amsterdam naar Split zijn gereisd met het vliegtuig, vervolgens een Uber instappen, uitstappen bij hun accommodatie en daar uit het niets aangevallen worden. Ja, dat geeft geen gastvrije toegang tot zo'n stadion en tot zo'n stad.
12: Nee, het vermoeden was dat die taxichauffeurs dan samenwerkten met radicale supporters van Split.
1: Ja, zo ziet het er wel naar uit inderdaad.
12: Ja, en werd dat pas duidelijk toen dat gebeurde? Of hebben jullie eerder signalen ontvangen dat het wel eens grimmig zou kunnen worden?
1: En we hebben wel eerder al gewaarschuwd aan mensen die een kaartje zouden gaan kopen voor deze wedstrijd. Dat het niet een hele veilige situatie zou kunnen zijn in Split. Maar dat zijn dan vermoedens en daar wil je natuurlijk iedereen voor waarschuwen. Een gewaarschuwd mens telt altijd voor 2. Maar dat zo hevig zou zijn de afgelopen 2 dagen, dat hadden wij natuurlijk niet van tevoren kunnen bevroeden.
12: Nee, want hoeveel supporters van Ajax zijn er afgereisd?
1: Er zijn er 1700 afgereisd. Nou, nogmaals, vandaag staan die keurig netjes in de stad op een meeting point. En die staan nu te wachten op de bussen om ze te verplaatsen naar het stadion. En dat ziet er tot nu toe goed uit, gelukkig.
12: En die mensen die dat is overkomen, die zijn mishandeld, zijn die ook gebleven of zijn die meteen teruggekomen?
1: Nee, mijn informatie is dat er een aantal al zijn teruggereisd. En er zijn ook een aantal die halverwege hun reis gestopt zijn. Die hadden bijvoorbeeld een tussenlanding op Frankfurt en die hoorden deze berichten en zijn ook weer teruggekeerd naar Amsterdam.
12: Ja. Want er zijn dus ook veel mensen aangehouden. Hebt u hen nog kunnen bijstaan vanuit Nederland?
1: Nee, we hebben geen contact met deze mensen. Logischerwijs ook, want ja, die kunnen natuurlijk niet bellen op dit moment.
12: Die zitten nog steeds vast?
1: Ja, zover onze informatie strekt wel.
12: Ja, en dat gaat om 150 Ajax-fans dan?
1: Het aantal is mij onbekend.
12: Oké. En wat is dan nu, want u zei net, nou, er staan nu een hoop fans ergens op een meeting point en die gaan dus naar die wedstrijd. Maar wat is het advies voor de Ajax-zieden die in Split zijn vandaag?
1: Nou, dat is dus ook het advies geweest vanuit ons. Blijf vandaag zoveel mogelijk in je hotelkamer en vertrek vervolgens vanaf dat meetingpoint naar het stadion. Daar heeft iedereen gelukkig goed gevolg aan gegeven. Daarom is het ook zo rustig gebleven vandaag, bevroeden wij. En we hopen ook dat de terugweg net zo vredig verloopt als dat de heenweg nu lijkt te verlopen. Dus vanavond valt de duisternis natuurlijk ook in Split. Dus wij hopen dat iedereen ook met het georganiseerde vervoer terug zal reizen naar het meetingpoint en daar vandaan weer naar het hotel.
12: Er is natuurlijk niemand meer die nu nog een Uber daar durft te bestellen.
1: Ja, dat is natuurlijk de angst.
12: Ja. En zint u dan nog op vervolgstappen? Heeft Hajduk Split hier nog iets? Kan die hier nog iets in betekenen?
1: Nou, de mooiste vervolgstap zou natuurlijk een 0-3 overwinning vanavond in het veld zijn. Ja. Dat zou echt een zoete wraak zijn. Maar uiteindelijk zijn wij van mening dat de UEFA dergelijke clubs, waarbij dergelijke incidenten meerdere keren voorkomen, zou moeten uitsluiten van Europees voetbal. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor Hajduk Split. Dat geldt ook voor andere clubs waar we helaas dit soort taferelen eerder hebben gezien. Zoals in Athene, zoals in Napels. Daar worden uitspelende clubs helaas niet gastvrij ontvangen.
12: En hebt u nu al signalen ontvangen van de UEFA dat ze er iets aan gaan doen? Hebben ze een reactie gegeven?
1: Nee, tot op heden helaas is het oorverdovend stil.
12: Hmm. En 3-0, denkt u dus?
1: Nou, 0-3 hoop ik.
12: Ja, 0-3, ja, uiteraard. ik hoop dat het rustig blijft vanavond voor uw supporters, om het zo te zeggen. En dank voor dit gesprek. Fabian Nachtzaam, de voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. Sid, wat melden de media in het buitenland?
10: Het Amerikaanse leger overweegt om een gigantische bom in te zetten tegen Iran. CNN heeft van bronnen gehoord dat er over een nieuw aanvalsplan wordt gesproken, waarin de Moab wordt genoemd, die bekend staat als de moeder aller bommen. De grootste niet-nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. Er zijn volgens CNN twijfels of de inzet van het wapen effectief zou zijn in Iran. Een Noord-Ierse politicus is veroordeeld tot 15 jaar cel, weet de BBC. Volgens de rechter is Jeffrey Donaldson schuldig aan kindermisbruik, waaronder verkrachting. Volgens justitie heeft hij geen berouw getoond tijdens de zaak.
2: Despite the devastation he has caused, he has never accepted responsibility for his offending, nor shown any remorse.
10: Donaldson leidde de protestantse DUP en zat bijna 25 jaar lang in het Noord-Ierse parlement. Zijn partij zegt dat hij elke dag van zijn celstraf heeft verdiend. De directeur van het Louvre slaat in Le Figaro alarm over de staat van het Franse kunstmuseum. Als er niet gauw geld van de overheid komt, moet het museum onvermijdelijk de deuren sluiten, zegt hij. Er is flink geïnvesteerd in betere beveiliging na die roof van vorig jaar. Maar zolang het gebouw lekt en afbrokkelt, dan heeft dat geen zin, zegt de directeur. En als het Louvre vanwege de veiligheid moet sluiten, dan is dat een ramp voor Frankrijk, volgens hem. Op alle treinstations in Duitsland geldt vanaf vandaag een alcoholverbod, meldt de ZDF. Spoorbedrijf Deutsche Bahn zegt dat er bij veel geweldsincidenten op stations drank in het spel is. Deze mensen voelen zich onveilig door dronken mannen en zijn dus blij met het verbod.
3: Gerade alcoholisierte Männer sehr häufig in Bahnhöfen auflauern. Ja.
20: Ja, ich denke auch, am Bahnhof würde man sich als Frau deutlich sicherer fühlen.
10: Ja, en het spoorbedrijf benadrukt dat het alcoholverbod op stations ook geldt op de feestdagen of tijdens evenementen.
12: Nou, succes met het handhaven daarvan. Robert, hoe gaat het op de weg?
13: Drukker en drukker, Fleur. 664 kilometer, dat staat er momenteel op mijn teller. Op de A2 is druk. Vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. 12 kilometer, 24 minuten vertraging. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Geldt ook voor de A15, Gorkum-Rotterdam. Bij Papendrecht nog 8 kilometer file en dik 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook door een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A16. Dat is vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. 10 kilometer file daar. Kwartiertje vertraging op de A27. Vanuit Breda naar Gorkum. Langzaam rijden over 8 kilometer tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. En op de A58 een kapotte vrachtauto. Die staat daar op de rechterrijstrook vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Reeshof. Vanaf knooppunt Galder daardoor 11 kilometer file en een uur oponthoud.

0: Duran Duran and Friends of Mine. In Parijs is vanmiddag na een lange vergadering een besluit genomen over niks meer of minder dan 1 seconde. Om precies te zijn ging het over de schrikkelseconde. Die schrikkelseconde wordt wereldwijd afgeschaft, is besloten. Tot grote opluchting van wetenschappers in het enige echte tijdlaboratorium in ons land. Mark-Robin Visser ging daar naartoe.
1: Ja, je staat er eigenlijk niet bij stil. Iedereen gebruikt de tijd de hele dag. Maar er is een plek in Nederland waar bepaald wordt hoe laat het is. En die plek is in Delft. We bevinden ons in een raamloze ruimte die dus enorm goed is afgesloten. Erik Dirks die werkt hier. Meneer Dirks, wat is dat voor een deur? Wat een geluiden.
2: We staan hier in een zogenaamde kooi van Faraday. Dus in een elektrisch dode kamer. Dus dat betekent eigenlijk dat er geen radiosignalen naar binnen of naar buiten kunnen.
1: Ja, de telefoon doet het hier ook niet.
2: De mobiele telefoon doet het hier ook niet. Nee.
1: En de ruimte staat vol natuurlijk met computers, allerlei zoomende apparaten. En als we hier door het glas kijken, daar is nog een ruimte. En hier staan eigenlijk de duurste onderdelen, hè?
2: Ja, hier staan de duurste onderdelen, dat zijn de atoomklokken.
1: Atoomklokken, dat zijn eigenlijk een soort grote computers op een heel groot stuk steen?
2: Ja, ze staan op een stuk steen, graniet, om ervoor te zorgen dat de trillingen uit het gebouw niet bij de klok komen. En dat maakt het tikken van de klok stabieler.
1: Ja, en tikken ze ook echt eigenlijk? Want dat kunnen we niet horen achter het glas.
2: Je hoort ze niet tikken, maar intern dan ja? Is er wel een teller die steeds een stapje omhoog gaat.
1: Ja, dus en u bepaalt hiermee hoe laat het is in Nederland?
2: Ja, precies. Dit is de basis van de officiële Nederlandse tijd.
1: Als u zegt dat het anders moet, dan gebeurt dat ook.
2: Ik kan ervoor zorgen dat die tijd in Nederland iets sneller of iets langzamer wordt.
1: Kunnen we dat eens proberen?
2: Dat kunnen we proberen. Ja.
1: Zeg, nou ja, ik ben hier natuurlijk gekomen voor, ja, ik dacht, waar hebben we het over? Een seconde. Maar in uw vakgebied is dat dus een buitengewoon belangrijk onderwerp, hè?
2: Ja, precies. Een seconde is natuurlijk de basis van de eenheid van tijd. En ja, vandaag beslissen we over de schrikkelseconde. Ja. En de schrikkelseconde is eigenlijk ingevoerd met de gedachte van, ja, we hadden ooit een tijd op basis van de rotatie van de aarde.
1: Ja, de aarde draait in 24 uur. Ja. Om zijn as. En dan weet u hoeveel seconden dat zijn?
2: Ja, dat is dus 86.400 seconden. Maar er zit wat variatie in die rotatie van de aarde. Dus de ene keer loopt die wat langzamer, de andere keer loopt die wat sneller.
1: En daar bent u achtergekomen dankzij die atoomklokken die hier staan?
2: Precies, daar zijn we achtergekomen door die atoomklokken. Want die meten eigenlijk altijd heel consequent, heel precies. En dat is dus veel nauwkeuriger dan die rotatie van de aarde.
1: En dan heb je ineens seconden.
2: Ja, na verloop van tijd dan kan dat oplopen tot een seconde verschil. Dus dat wordt continu bijgehouden en dat gaan we in de toekomst nog steeds doen. Alleen het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
1: U wilt er wel vanaf?
2: Ik wil er heel graag vanaf, ja.
1: U kijkt al opgelucht, alsof het al besloten is.
2: Het is nog niet.
1: Uw hele carrière is dwars gezeten, die rotseconde.
2: Nee, het heeft me niet dwars gezeten, maar het houdt ons wel bezig. Ja? Ja. Dus zeg maar, de invoering van 1 seconde, daar heb je ongeveer een paar dagen aan voorbereiding en een paar dagen aan nameting, controles voor nodig om te kijken, is het allemaal goed gegaan.
1: Dus het scheelt u wel werk als het wordt afgeschaft?
2: Het scheelt mij zeker werk, ja. Ja.
1: Bent u dan klaar of gaat u dan iets anders doen?
2: Ik heb gelukkig nog werk genoeg met andere zaken met de tijd. Maar dan kan ik me meer bezighouden met onderzoekstaken die ik hier ook heb binnen VSL.
1: Met het echte werk?
2: Met het echte werk,
1: dus ja. Weg met die seconde?
2: Ja, liever weg met de schrikkelseconde.
1: Als die beslissing valt, dan wordt hier een zucht van verlichting geslaakt in dit tijdslaboratorium in Delft.
2: Jazeker.
1: Of iets meer ook. Is het dan ook feest?
2: Nee, we hebben geen feest georganiseerd, nee. Maar wel de opluchting.
1: Nou, serieus gewoon, hè, dit?
2: Jazeker. We hebben de champagnefles al klaar.
0: Nou, die champagne moet nog wel even dicht blijven, want pas volgend jaar op 20 mei is het officieel afgelopen met die schrikkelseconde.
3: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
4: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken. En als we zo doorgaan, dan blijven we gewoon achter de feiten aanlopen. En zitten we hier over 6 maanden, over een jaar nog steeds.
5: Ik ben een kind van het platteland. Wij hadden geen kabeltelevisie. Ik ben echt opgegroeid met zo'n antenne die dan in de hoek van de huiskamer stond.
6: Ploegen die nu ineens allemaal schadeclaims gaan indienen. Omdat ze benadeeld zijn door die poppenkast. Weet je, sodemiet toch op, man. Ga gewoon voetballen op dat veld.
3: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
7: En we beloven, die wordt pas goed.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
4: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
5: Fleur Wallenburg.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemiddag. Oekraïne is het onderwerp op de Europese top in Brussel op dit moment. De leiders vragen zich af hoe ze Oekraïne kunnen blijven helpen nu Amerika lijkt af te haken. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
7: Het kennisplatform Raam op Rusland is door Moskou tot een ongewenste organisatie verklaard. Het betekent dat de organisatie gezien wordt als een bedreiging voor de staat en daarom verboden wordt in Rusland. Maar daar staat het kennisplatform wel van te kijken.
8: Zo ongelooflijk belangrijk zijn we niet. Wij publiceren in het Nederlands. We hebben uiteraard Russische en Belarussische en Oekraïnse auteurs die voor ons werken. Maar we zijn niet actief in Rusland zelf. Dus het wijst erop dat wij gebruikt worden door de Russische regering om de verhoudingen met Nederland in het algemeen te escaleren.
7: Raam op Rusland is nu een van de 423 ongewenste organisaties die op de Russische lijst staan en de eerste Nederlandse. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. De politie in Groningen onderzoekt meldingen van drones boven de Eemshaven. Havenbeheerder Groningen Seaports kreeg zaterdag, zondag en dinsdag berichten dat boven de Eemshaven onbekende drones rondvlogen. Uit veiligheidsoverwegingen is dat verboden. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 andere auto's. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid worden ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugkeren van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. JA21 en de SGP hebben dit gezegd in een gesprek met asielminister Van den Brink. Die zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. De executie van een ter dood veroordeelde militair in de Verenigde Staten wordt toch niet live uitgezonden, dat zegt president Trump. Vorige week kondigde defensieminister Hegseth aan dat de executie in december live te zien zou zijn, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk. En vicepresident J.D. Vance zei dat hij niet zou gaan kijken. Het weer vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden.
6: We gaan eens kijken hoe het op de weg is, Robert Vriezen.
9: Nou, we klimmen zo langzaam naar het hoogtepunt toe. 680 kilometer file momenteel op de Nederlandse wegen. Na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch blijft het maar file rijden daar. 23 kilometer inmiddels tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Half uur vertraging daardoor. Een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 11 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein. Nasleep van een ongeluk op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht-West. 20 minuten vertraging daar, al is de weg weer vrij. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Nog steeds die kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij Tilburg-Reeshof. 11 kilometer file daar, een uur vertraging.
6: Amerika lijkt de steun aan Oekraïne af te zwakken. Dat leidt tot grote zorgen op de EU-top in Brussel. Zometeen spreek ik onze correspondent die op die top is.
10: Ster.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
13: Ah, nee.
12: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
15: & Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
16: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
17: Gaat digitalisering de zorg redden?
16: En wie draagt de zwaarste lasten?
17: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
18: Samen slimmer zorgen.
17: Vebego Zorgservice.
15: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
17: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: De winkels van Albert Heijn lagen de afgelopen dagen plat. Verslaggever Vincent van Rijn bezocht een supermarkt in Arsen die volop doordraaide. Vincent, wat is hun geheim?
19: Geen automatische bestelsystemen, geen klantenkaart en gewoon papieren prijskaartjes. Bij deze familiesupermarkt in Arsen gaat het er nog ouderwets aan toe. En dat heeft ook zijn voordelen.
6: Alkmaar maakt zich op voor de Europa League wedstrijd van AZ tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Rond het stadion zijn demonstraties en er is een protestmars aangekondigd. Verslaggever Roel Pauw, wat merk jij daarvan?
20: De politie heeft met hekken een vak ingericht voor de pakweg 200 demonstranten. Die worden verwacht hemelsbreed vlakbij. Maar met een drukke verkeersweg tussen hen en het stadion zijn ze zo goed als onzichtbaar. Het is de vraag of ze daar genoegen mee nemen.
6: Maar eerst, ook in Brussel raakt het geduld met de Amerikanen op. Dit nadat de VS de Oekraïners de toegang tot de satellieten van Starlink moeilijker maakte. De Europese leiders zijn bijeen in Brussel en Oekraïne voert weer de boventoon. Afgelopen nacht voerde het land weer voor het eerst in dagen een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Vanuit Brussel is er steun voor president Zelensky om die aanvallen te hervatten tegen de wens van de Amerikanen in. Correspondent Chris Ostendorf is op die EU-top in Brussel. Chris, hoe groot zijn daar de zorgen over die oplopende spanningen tussen Trump en Zelensky?
21: Groot. Die zorgen zijn zo groot dat het eigenlijk alle andere onderwerpen, en dat zijn er best veel op deze EU-top, overschaduwt. Want er zijn zorgen over de onbetrouwbaarheid. Je noemde het al van de Starlink-verbindingen. Die zijn essentieel voor de luchtverdediging van Oekraïne. De EU-leiders zijn ook verontwaardigd over het grote cadeau dat Trump aan Poetin heeft gegeven door recentelijk een deal te sluiten over de levering van grote hoeveelheden diesel. Waardoor Poetin weer heel veel geld verdient om de oorlog te kunnen financieren. En ondertussen worden de schepen aan de Roemeense Zwarte Zeekust aangevallen. Met gevoel van voor dramatiek zei bondskanselier Merz van Duitsland toen hij hier vanochtend naar binnen liep dat in de 30 jaar dat hij in de Europese politiek meeloopt dat de noodzaak voor Europese samenwerking nog nooit zo groot is geweest.
6: Ja, het is dus duidelijk dat ze zich zorgen maken, maar kunnen ze ook iets doen?
21: Ja, zeker. Maar in de praktijk doen Europese leiders en Europese landen wat ze al jaren doen, namelijk Oekraïne blijven steunen met geld. Je weet, nog niet zo lang geleden spraken de leiders af om voor dit en komend jaar 90 miljard euro aan steun te geven aan Oekraïne. Nu al is echter duidelijk dat er voor komend jaar een groot financieel gat is ontstaan van 60 tot misschien wel 80 miljard. Daarover praten ze hier en morgen verder over. Maar vooral vandaag merk ik dat het geduld met Trump langzaam op begint te raken. Het beleid leek de laatste jaren te zijn dat wat Trump ook doet, je moet hem altijd naar de mond praten en doen alsof hij de leider van het Vrije Westen zou zijn. Maar vandaag merk ik dat ze eigenlijk dat niet meer opbrengen. Luister bijvoorbeeld maar naar hoe premier Jette bij het binnenlopen reageert op de vraag over de deal die Trump met Poetin sloot over het kopen van die Russische diesel, wat eigenlijk een cadeau is voor Poetin.
2: Nou, door eensgezind aan de Amerikanen duidelijk te maken dat de veiligheid van Oekraïne en de veiligheid van Europa uiteindelijk ook de veiligheid van de Amerikanen is. En deze belachelijke dieseldeal gaat helemaal niks doen voor prijzen op de wereldmarkt. Het vult wel de oorlogskas van Poetin. Dus het is echt een hele slechte keuze van Trump en hij kan er maar beter van afzien.
21: Ja, denk je dat je de vorige premier van Nederland, Mark Rutte, nu de NAVO-baas, zou horen praten over Trump als een belachelijk idee? Ik denk het niet. Maar Jette horen we dat wel zeggen. En waarom doet Jette dat? Soms is het ook even klaar, hoor je mensen rondom de premier hier ook verzuchten vandaag.
6: En dan schreef de Amerikaanse krant de Financial Times over het idee van Amerika om de Russische tegoeden die op een bank in België staan los te wrikken. Daar gaat het al langer over, hè? En is altijd veel gedoe over. Hoe wordt daar in Brussel op gereageerd?
21: Ja, dat gaat over die 200 miljard aan Russische tegoeden die hier inderdaad in Brussel bevroren liggen bij Euroclear. Het is veel geld wat de Europese Unie wil gebruiken om op termijn Rusland te dwingen om de schade te herstellen die ze met de jarenlange massale bombardementen op Oekraïne aan het aanrichten zijn. Maar ja, je zegt het al, de VS heeft ook zijn ogen laten vallen op die pot met geld. De VS speelt trouwens al langer met die gedachte om dat geld in een soort fonds onder te brengen waarmee de Amerikanen de wederopbouw in Oekraïne zouden willen financieren, maar dan ook nog eens de helft van de winst daarbij op zouden willen strijken. En nou heeft Trump recentelijk opnieuw zijn ogen op die pot geld gericht. Maar gezien Trumps reputatie als grote Poetin-vriend leidt dat hier natuurlijk tot wantrouwende reacties. De Duitse bondskanselier Merz zei vanochtend dat geld ligt in Europa en alleen Europa beslist daarover. Maar ook buitenlandschef Kallas zei iets dergelijks. Europa beslist over die miljarden. En Kallas voegde er ook aan toe. Europa beslist trouwens ook over de sancties die wij blijven heffen tegen Rusland. Waarbij ze nog maar eens wil zeggen, het is van belang wat Europa doet met geld, met sancties. Dus ook Trump zou zich van Europa wel iets aan moeten trekken. Dat is het idee althans hier.
6: Hey, en Chris, nu al die landen bij elkaar zijn, al die journalisten, gaat het dan ook nog over die persconferentie gisteren van Marine Le Pen? Want die heeft gisteren gezegd, ja, als ik president word, dan ga ik na een half jaar stop ik dan de steun aan Oekraïne.
21: Zeker, er wordt over gepraat, maar niet heel direct over Marine Le Pen, maar wel over de steun aan Oekraïne. Daar zal morgen, zoals ik al

0: Zeker, er wordt over gepraat, maar niet heel direct over Marine Le Pen, maar wel over de steun aan Oekraïne. Daar zal morgen, zoals ik al zei, dat geld wat er moet komen voor Oekraïne voor het komend jaar, dat komt morgen aan de orde. En er zijn natuurlijk ook zorgen, op dit moment waar haal je dat geld vandaan? Want op dit moment is het ook al moeilijk om landen zover te krijgen. Laat staan, als inderdaad Marine Le Pen zou zeggen, we stoppen daar helemaal mee, dan wordt de rekening voor andere landen nog groter. En over rekeningen gesproken, er wordt hier wel degelijk over de begroting van Europa gepraat en over die steun aan Oekraïne. Voor beide zijn heel veel miljarden nodig. Voor beide is het heel moeilijk om die miljarden ook daadwerkelijk op de plank te krijgen.
1: Dankjewel. Vanuit Brussel, correspondent Chris Ostendorf. Ja, en over die kritiek op Amerika in Brussel. Dan is natuurlijk de vraag, gaat Trump zich daar iets van aantrekken? Door naar Washington, naar correspondent Ryan Hermelijn. Ja, Ryan, laten de Amerikanen iets los? Allereerst eventjes over die toegang tot die satellieten. Want dat was deze week aan de hand, dat die snelheid werd verlaagd. Hebben ze daar iets over gezegd?
2: Nee, zowel het Witte Huis als het Pentagon zwijgt daarover nog in alle talen. Maar Elon Musk, de eigenaar van SpaceX, die heeft wel via zijn eigen platform X gezegd dat de restricties zeker niet zijn beslissing waren. Volgens hem is de Amerikaanse overheid eigenaar van die zogeheten Starshield-systemen. Hè? Dat zijn zeg maar de defensievariant van Starlink. En die worden dan ook beheerd door de Amerikaanse overheid. En zegt hij, besluiten over de beperking van het gebruik of de snelheid worden volgens Musk genomen door het Amerikaanse leger en uiteindelijk door de Amerikaanse president. Dat is wel opvallend. Korte versie, ik was het niet, je moet bij Donald Trump zijn. En dat blijkt dus, dat is dus tussen twee politieke bondgenoten. Het is heel duidelijk dat hij de verantwoordelijkheid niet opeist hiervan, maar echt bij het Witte Huis neerlegt. Musk heeft wel honderden miljoenen dollars gestoken in de campagnekas van Trumps kwakkelende Republikeinse partij in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op 3 november. Dus je ziet dat ze wel politieke bondgenoten zijn, maar dat Musk zegt, dit is even niet mijn pakje, Jan. Wat we wel weten is dat Trump dus deals sluit met de Russen en die Oekraïners op hun kop geeft dat ze te weinig water bij de wijn doen om vrede te bereiken. Dat horen we al. Zijn frustraties maakt hij regelmatig kenbaar. En dus blijkt dus ook dat dreigement om belangrijke inlichtingen niet meer te delen, dat eventuele gerommel met die Starlink-systemen, dat duidt wel op dat er drukmiddelen zijn om Oekraïne te dwingen tot concessies. Maar helemaal zeker weten doen we het niet. Hopelijk krijgen we daar meer duidelijkheid over als er vragen worden gesteld op de briefings bij het Pentagon en bij het Witte Huis.
1: Maar dat zou er dan dus achter zitten, dat Trump nu die steun laat wankelen om het land onder druk te zetten?
2: Jazeker, die steun aan Oekraïne voor Trump is nooit onvoorwaardelijk geweest. Hè? De man die ooit beweerde dat hij de oorlog in één dag zou oplossen, die begint nu wel zijn geduld te verliezen. En zoals we dan vaker hebben gezien, krijgt vooral Oekraïne er dan van langs. Trump kampt hier in de VS met hele slechte peilingen hier in het binnenland. Dat is geen goed voorteken voor die tussentijdse verkiezingen. Hè. Daar hadden we het net al over. Daar wordt een nieuw congres gekozen. Trump staat zelf niet op het stembiljet, maar zijn beleid wel. En die is helemaal niet populair bij kiezers. En dus is die lagere dieselprijs, hè, van die dieseldeal wat Trump denkt te hebben, die is op korte termijn veel belangrijker dan steun aan Oekraïne. Want denken ze hier, hoe hoger de prijs aan de pomp, hoe groter de kans is dat de Republikeinen hun macht in Washington gewoon kwijtraken. Dus je ziet echt dat het Witte Huis, dat Trump op zoek is naar een politiek succes. Hij wil ook echt te boek staan als een vredestichter in dit conflict. Maar ook critici aan deze kant van de oceaan zeggen dat hij met deze deal en met deze middelen in te zetten, verlengt hij de oorlog alleen maar, omdat hij juist de positie van Oekraïne op deze manier verzwakt en die van Rusland juist versterkt.
1: En al die kritiek die we dan net hoorden van Chris vanuit Brussel, ja, is hij daar enigszins van onder de indruk?
2: Niet echt. En dat is ook zeker niet zo mals als dat ze het daar serveren op dit moment in Brussel. Hier in het binnenland hebben meerdere Republikeinse senatoren zich wel tegen die dieseldeal gekeerd. Ook tegen het beleid van Trump. Een stuk of zes zijn dat er. Die hebben een stevige brief ondertekend. Nou, daar blijft het wel bij. Dat is een oproep aan de president om zich terug te trekken uit die deal met Rusland. Maar dat zijn mensen die in een lastige race om herverkiezing zitten. Of mensen die al met één been buiten de politiek staan omdat ze met pensioen gaan. Er is op dit moment simpelweg geen brede opstand binnen zijn eigen partij tegen het buitenlandbeleid van Trump. En dat komt ook door die verkiezingen, hè, die voor de deur staan. De Republikeinen zijn doodsbang hier dat van een ruzie met hun eigen president, dat daar vooral de Democraten van zullen profiteren.
1: Dankjewel. Vanuit Washington, correspondent Ryan Hermelijn.

0: zit. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
1: In het hoger beroep van de Barendrechtse zedenzaak heeft Mels van B. gezegd dat hij een lagere straf wil. Hij ontkent niet dat hij jarenlang jonge meisjes heeft misbruikt, maar vindt dat 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging te hoog is. Het was 4 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had geëist. Ouders van de slachtoffers zeggen tegen Hart van Nederland dat ze balen van dat hoger beroep.
2: Ja, we hadden gewoon gehoopt dat we konden afsluiten en dat is nu gewoon niet zo. En het is letterlijk inderdaad weer van daar gaan we weer. Dus ja, echt een streep eronder zetten gaat voorlopig echt niet. Of dat überhaupt ooit kan, weet ik ook niet.
1: De inhoudelijke behandeling van dit hoger beroep begint over een half jaar. Albert Heijn kijkt of het mogelijk is om niet verkochte producten aan voedselbanken te doneren, meldt het ANP. Door de problemen met een cyberaanval zijn winkels dagenlang niet bevoorraad met vers producten. Veel van die producten zijn niet meer te verkopen en zouden anders bederven. De supermarkt zegt er alles aan te doen om voedselverspilling te voorkomen. In Drenthe is naar allerlei bushaltes gekeken en wat blijkt, van de 1600 haltes zijn er maar liefst 300 onverlicht. Daar staan mensen dus 's avonds in het donker te wachten en dat is onhandig en onveilig, horen we bij RTV Drenthe.
3: Zo donker is het dus?
4: Zo donker is het dus.
3: Ik zie u niet eens. Waar bent u?
5: Ja, ik sta hier op de bus te wachten in het pikken donker en ik word niet gezien door de buschauffeur. En voor mij is het een wat onveiliger gevoel om hier in mijn eentje in the middle of nowhere te wachten op die bus.
1: Ja, ze moeten met hun telefoonlampje laten zien dat ze er zijn aan de chauffeur.
6: Treurig.
1: De Drentse politiek willen een proef met verlichting die aanspringt als reizigers bij die halte staan. En Theater de Lamar in Amsterdam gaat op de avond van 26 oktober een lichtje branden in de grote zaal om Paulien Cornelissen te herdenken. De auteur en cabaretier die ruim 2 weken geleden overleed, zou op die avond de première van haar nieuwe theatervoorstelling spelen. Volgens het theater voelde het gek om op die avond niets te doen, lezen we bij AT5. De herdenking in de zaal is alleen voor medewerkers van het theater.
0: Dus ze hebben ook geen andere voorstellingen erin gezet. Nee. Dankjewel, Sid. Robert, hoe gaat het op de weg?
7: Een tikkeltje meer dan 700 kilometer file staat er bij elkaar. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Op de A2 heb je nog steeds fikse vertraging. Vanuit Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel 24 kilometer file. Vanaf Nieuwegein duurt er ruim een half uur langer over. Op de A27 Utrecht-Breda. Bij Werkendam 10 kilometer en 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os, half uur vertraging door 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoord en afrit Ravenstein. En nog steeds die kapotte auto op de A58. Een kapotte vrachtauto is het zelfs. Die staat op de rechterrijstrook vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Racehof. Daar 12 kilometer file en een uur vertraging.

0: Mix en Ezra Koenig en Tonight. 4 dagen nadat Albert Heijn te maken kreeg met een hekaanval worden winkels weer als vanouds bevoorraad. Wel zullen er nog regelmatig lege schappen zijn, verwacht de supermarkt. Waar veel landelijke ketens afhankelijk zijn van computers en ingewikkelde systemen, gaat het er bij de familiesupermarkt Peters in Arsen in Limburg heel anders aan toe. Zo wordt er nog gewoon besteld met pen en papier, zag verslaggever Vincent van Rijn.
1: We staan 50 meter van de Duitse grens. We zijn een grenssupermarkt. We trekken vooral Duitse klanten en ook klanten bij ons uit het dorp. En die Duitsers die komen de Nederlandse spullen halen. Pindakaas, hagelslag, Hollandse dropjes, maar vooral koffie.
2: Juri Peters runt samen met zijn broer Niels en zijn vriendinnen en ouders de supermarkt Peters. Een echt familiebedrijf.
1: Opa en oma hebben dat opgericht in 1973. En een tijd geleden hebben mijn ouders het overgenomen. En nu zitten mijn broer en ik erin. En mijn lieftallige vriendin werkt hier nu ook.
2: Zullen we even naar binnen gaan, naar de winkel?
3: Ja, 62 maar 20 en 30 maar 50.
2: Ja, als we hier naar binnen lopen, dan is het ook alweer een gewone supermarkt. Chocola, pindakaas, koffie, van alles. Maar één ding is hier anders. Er zijn bijna geen computers.
1: Nee, we hebben weegschalen en de kassasystemen zijn wel gewoon een computer. Maar het bestellen doen we allemaal nog zelf.
2: Want in moderne supermarkten gaat dat best wel automatisch. Hoe gaat dat hier dan?
1: Ja, we hebben geen voorraadbeheer, dus er staat niks digitaal.
2: En, bonuskaart?
1: Hebben we ook niet. We bestellen alles eigenlijk nog met pen en papier. En natuurlijk, dat moet bij sommige leveranciers wel via de computer ingegeven worden. Maar sommige leveranciers die bellen we ook gewoon nog op. En de bestelling wordt gewoon via de telefoon doorgegeven.
2: Grote supermarkten met meerdere vestigingen zouden zeggen volkomen inefficiënt.
1: Ja, klopt. Voor hun is het heel inefficiënt. Maar wij zijn een hele kleine supermarkt en dit werkt nog op een hele goede manier voor ons.
2: Spruiten, bloemkool, witlof, sla, tomaten. Ook allemaal verse producten, verse groenten. Hoe gaat dat hier?
1: Dat halen we helemaal zelf. We maken de bestelling en dan rijdt onze medewerker die vooral het magazijn beheert, rijdt dan naar de veiling in Venlo. En dan worden alle producten vers gehaald. En zo kun je ook zelf de versheid waarborgen.
2: Ja, dus een medewerker van de supermarkt die knijpt even in de tomaten om te kijken hoe stevig ze zijn, dat soort dingen.
1: Ja, er wordt niet in geknepen, maar bijvoorbeeld bij de mandarijntjes, dan proeft hij er altijd eentje. Zijn ze zoet, zijn ze zuur? En zo kan dat ook teruggecommuniceerd worden naar de klant.
3: 3,99 euro, bitte. Dank u.
2: En hier achter de kassa staat de broer van Juri, Niels Peters. Goedemiddag. Als we kijken naar de artikelen, naar de schappen, dan zien we ook allemaal papieren kaartjes. Dat is allemaal nog handwerk hier.
4: Ja, klopt inderdaad. Wij doen door middel van het kassasysteem doen we de producten in het kassasysteem zetten. Als je klaar bent, dan laten we het uitprinten. En dan doen we ze zelf nog met de papiersnijder zelf uitknippen. Wordt dat wel niet met de hand geknipt, maar wel met een rechte papiersnijder.
2: Kijk, daar zit wel een beetje modernisering.
4: Ja, dat is even goed nog met een mes, zeg maar, eraan. Dus het is wel dat je de hand moet gebruiken. Het is niet zo dat het automatisch gesneden wordt in de printer.
2: Het moet ook niet te modern worden hier.
4: Nee, niet te modern is ook niet goed, nee.
2: Als hier nou morgen het kassasysteem toch onverhoopt uitvalt, een computer, die hebben jullie eigenlijk nauwelijks. Maar goed, stel de kassa valt uit, wat dan?
4: Dan denk ik dat we het zo doen dat er één iemand in de kassa staat, of in de winkel staat, die kijkt, want we weten zelf ook ongeveer de prijzen.
2: Zit het allemaal in uw hoofd?
4: Ja, de meeste wel, omdat je toch zelf invoert. Kijk, natuurlijk niet alle prijzen kun je precies uit je hoofd rekenen of weten, maar de meeste die weten we wel zo uit de kop.
2: De winkel zou hier wel redelijk normaal doordraaien?
4: Ja, dus als er morgen een hek uitbreekt, gans Nederland, dan kunnen wij nog gewoon doordraaien.
3: Een hele fijne dag nog.
0: Dat zei Niels Peters tegen verslaggever Vincent van Rijn.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Koffie?
12: Ja, lekker.
11: Dan gaan we naar Leeuwarden.
12: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
11: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
12: Dat is leuk. Ik ga mee.
11: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30, de hoofdpunten met Zit.
15: De netbeheerders willen duidelijkheid van het kabinet over de bouw van datacenters, meldt Nieuwsuur. Die staan bekend als grootverbruikers van energie. Een derde van de bedrijven op de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet bestaat uit datacenters. Het kan niet overal, het kabinet moet kiezen, zeggen de netbeheerders. Om de belastingplannen van het kabinet aan een meerderheid te helpen willen JA21 en de SGP harde beloftes. Ze willen geen dwang voor gemeenten die asielopvang weigeren. De partijen willen asielopvang in het buitenland en Syriërs moeten snel terug als het veilig is. De Consumentenbond wil dat meer kapotte tv-toestellen worden gerepareerd. De EU moet dat regelen in de nieuwe voorschriften voor duurzaamheid. Fabrikanten moeten tv's zo maken dat ze gerepareerd kunnen worden, zegt de Consumentenbond. Japan investeert $21 miljard in twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Het is onderdeel van een nog grotere Japanse investering in de VS. In ruil verlaagt de regering Trump de importheffingen op Japanse goederen.
0: Weervrouw Roosmarijn Knol is hier. Het was een zonnige dag. Krijgen we dat de komende dagen ook?
16: Af en toe wel wat zon, maar het weer gaat er toch wel een beetje anders uitzien. Want op dit moment komt er al steeds meer bewolking boven ons land te liggen. En ook vannacht is er veel bewolking. Dat zorgt ervoor dat het ook niet zo koud is. Temperaturen tussen 11 en 16 graden. Uit die bewolking gaat vannacht nog geen regen vallen. En ook morgenochtend is het nog droog. En breekt de zon af en toe door. En dan stijgt de temperatuur heel snel naar 17 tot 22 graden. Dus ook dan zul je buiten wel weer voelen dat het ongeveer net zo warm was als vandaag. Maar in de middag gaat het weer dan wel echt veranderen. Komt er meer bewolking, de wind trekt aan. En uiteindelijk gaat het dan ook regenen. En als die regenzone eenmaal voorbij is, dan is het behoorlijk afgekoeld en komen er heel veel losse buien over ons land heen. Dus dan krijg je echt zo'n weertype waarbij je continu een beetje tussen de buien door moet manoeuvreren. En dat hebben we zaterdag en zondag ook. Met wat zonnige momenten, maar ook dus wel wat bewolking. En 17 tot 22 graden gaan we dan zeker niet meer halen. Dan is het 13 of 14 graden. Dus echt merkbaar kouder buiten en dan blijft het ook nog stevig doorwaaien.
0: En na het weekend?
16: Na het weekend gaat het zich weer een beetje herstellen. Gaat het allemaal weer wat droger, wat rustiger qua wind worden. En dan gaat de temperatuur ook weer omhoog naar 15, 16 graden. Dat zijn hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. En dat is dan echt weer zo'n weertype waarbij je heerlijk weer in het zonnetje buiten kan lopen. Dus dan is de regen even weer voorbij.
0: Dankjewel, Roosmarijn. Gaan we naar de verkeersinformatie. Robert Vriezen, hoe is het op de weg?
17: Nou, drukke spits nog steeds. 767 kilometer file in totaal nu. Ik denk dat we zo ongeveer op het hoogtepunt zitten. De meeste files in het midden en zuiden van het land. Om dat te illustreren, de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Maar liefst 25 kilometer file tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Dik een half uur vertraging daardoor. Begon allemaal met een ongeluk, maar de weg is daar al lang weer vrij. A50 Arnhem-Os, 40 minuten vertraging. Want richting Os rijdt het langzaam over 29 kilometer. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. En bergingswerkzaamheden. Die kapotte vrachtauto daar op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Rechte rijstrook is dicht bij Tilburg-Reeshof. Vanaf knooppunt Galder 11 kilometer file en een uur tijdsverlies.
0: Zometeen het uit de handel halen van de boeken van de bekende Ierse schrijfster Sally Rooney zorgt voor veel discussie in het Verenigd Koninkrijk.
18: Ster. Laatste vraag. Wat weet jij van de Limes.
19: Limes is een fruitsoort. Nee, Limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
23: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mijn auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
24: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
23: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
25: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
26: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Fleur Wallenburg.
28: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen. Rooney wil de opbrengsten van haar boeken gebruiken om de actiegroep Palestine Action te steunen. Die organisatie is door een Britse wet aangemerkt als terroristische organisatie en is vorig jaar door de Britse regering verboden. Sally Rooney is onder meer bekend van Normal People, waar ook een tv-serie van is gemaakt, en Intermezzo. Correspondent Fleur Launsbach, wie heeft nou besloten om die boeken van Rooney uit de handel te halen?
29: Dat is uiteindelijk een beslissing van de schrijver zelf, Sally Rooney, en van haar uitgever. Het is uiteindelijk ook een politiek standpunt. Zij wil de actiegroep Palestine Action financieel steunen. Dat is dus met geld wat wordt gegenereerd uit de opbrengsten van haar boek. En die groep, Palestine Action, is inderdaad verboden in het Verenigd Koninkrijk. En niet alleen verboden, maar ook het staat ook op een lijst van terroristische organisaties. Dus als je die groep dan steunt, dan kan dat ook worden aangemerkt als het financieren van terrorisme.
0: Dus de uitgever dacht, ja, dat het wordt me te heet onder de voeten, of niet?
29: Ja, precies. Omdat Sally Rooney openlijk zegt, ik geef dat geld aan die actiegroep. En die groep wordt gezien als terroristisch. Dus kan de uitgever eigenlijk juridisch in de problemen komen als de uitgever dan de opbrengst van haar boeken aan haar uitkeert. Mm-mm. Dus de opbrengst van haar boeken in het Verenigd Koninkrijk, hè, want daar geldt dit. Dus zeggen ze nu samen, zowel de schrijver als de uitgever, nou, dan gaan we gewoon helemaal niet meer verkopen in het Verenigd Koninkrijk. Niet meer op Britse bodem. Zij is zelf Iers, dus ze kan gewoon in Ierland verkopen, in Europa. Ze kan wereldwijd verkopen, maar op Britse bodem geeft het problemen, omdat ze dus openlijk een verboden groep steunt.
0: Yeah.
29: Dus het is ook hier vanaf vandaag, ik heb het even gecheckt, als ik op Amazon ga, dan krijg je zo'n melding met, dit is in die regio niet langer beschikbaar. Dus
0: kan ook echt niet meer.
29: Voor winkels geldt, nee, het kan echt niet meer. En voor winkels geldt dat wat ze nu nog hebben liggen, mogen ze opmaken, maar het wordt niet meer aangevuld.
0: En betekent dit dan ook dat Rooney in het VK dan strafbaar is als ze dit geld doneert? Want ik begreep ook dat ze nu ook een beetje angst heeft om naar het VK te komen.
29: Ja, zoals ik net al zei, het is ook een politiek statement wat ze hiermee maakt. Want kijk, deze actiegroep Palestine Action die demonstreert tegen geweld in Gaza. En dat doen ze niet alleen met protesten op straat, maar ook door middel van vandalisme. Dus in 2025 werden ze dus op die terroristische organisatieslijst gezet door de regering, omdat ze hadden ingebroken op een militaire basis. En daarbij hadden activisten ook voor miljoenen aan schade gemaakt aan vliegtuigen. En het jaar daarvoor zijn ze ook al in opspraak gekomen, omdat een activist toen op een politieagent heeft ingeslagen met een hamer. En deze groep die staat dan inderdaad nu op een lijst van verboden terroristische organisaties naast bijvoorbeeld Hamas of Al-Qaeda, wat natuurlijk ook wel heel erg extreem is. Maar dat betekent dat als je dit steunt, dat je zelf ook strafbaar bent. En die gevangenisstraffen die kunnen echt hoog oplopen. Dus ze kunnen oplopen tot 14 jaar. 14 jaar in de gevangenis. En er zijn mensen vastgezet 5 of 7 jaar, zeg maar. Dus het zijn echt serieuze straffen.
0: Nou, dat is dus een gevolg. Maar dat er dus van een schrijver gewoon ook een heel oeuvre uit de winkels wordt gehaald, is natuurlijk ook een echt een groot gevolg. Wat betekent dit nou voor haar toekomstige boeken die ze nog wil uitgeven?
29: Kijk, het wordt hier ook wel, het leidt tot discussie hier. Het wordt ook wel aangevochten, dus in de rechtszaal, dus dat verbod op deze groep. En het geeft ook heel veel ongemak omdat mensen zijn opgepakt. En ook heel veel oudere mensen zijn opgepakt die dus protesteren voor Palestine Action. Maar ik moet er nog wel even duidelijk bij zeggen, je kan dus wel gewoon voor Gaza of tegen het geweld in Gaza demonstreren op straat. Alleen niet onder naam van Palestine Action. Dus zodra je een bordje van Palestine Action ophoudt, dan ben je strafbaar. Ja. Maar voor Rooney, ja kijk, Rooney kan, zolang ze zeg maar haar geld gaat stoppen in deze organisatie, loopt ze een risico en is dit het gevolg voor haar, ook haar eigen keuze, dus dat ze niet meer publiceert in het Verenigd Koninkrijk. Maar ze kan verder natuurlijk overal, ze kan gewoon schrijven en ze kan ook overal publiceren in andere landen waar dit verbod niet is. Dus het staat echt voor een politiek standpunt van haarzelf ook.
0: Ja. Hey, en je zegt dus er is heel veel discussie. Is er dan ook nog kans op dat dat besluit nog terug wordt gedraaid? Dat die organisatie, dat Palestine Action, van die terreurlijst wordt afgehaald? Of zie je dat niet gebeuren?
29: Ja, ik denk wel dat dat onderwerp is van discussie. Het was van de vorige regering onder Keir Starmer. Het is op een moment besloten, doordat het hele lagerhuis was. Op dat moment stond erachter. Ze hadden echt overweldigende steun voor het aannemen van deze wet, omdat ze dus dusdanige schade hadden aangericht aan die militaire basis. Maar je ziet wel dat het sindsdien tot heel veel problemen heeft geleid, omdat er dus allemaal mensen de straat op gaan met een bordje Palestine Action. En die worden allemaal massaal opgepakt. En dat waren ook ontzettend veel mensen die gepensioneerd waren. Dus dat leidde ook tot natuurlijk hele rare beelden. Waarom is de politie opeens duizenden pensionado's aan het oppakken? Dus de uitvoering daarvan heeft zeker tot veel discussie geleid. En ik denk dat dit ook niet de intentie is geweest van toen dat verbod werd ingevoerd.
0: Dankjewel. Correspondent Fleur Launsbach en Ambo Antels, dat is de Nederlandse uitgever van Sally Rooney. Zij laten in een reactie weten dat de Nederlandse vertalingen gewoon beschikbaar blijven.
28: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Over een klein uurtje speelt AZ in Alkmaar de Europa League wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Vorige maand besloot de gemeente om geen Israëlische supporters toe te staan. Hoewel de supporters van de Israëlische club vanuit UEFA een medium risicoprofiel hebben, wordt de wedstrijd door de gemeente Alkmaar als zeer hoog risico aangemerkt. Verslaggever Roel Pauw is in Alkmaar. Roel, wat hoor ik op de achtergrond?
1: Nou ja, dat zijn de eerste demonstranten die zijn gekomen. Ze staan in een afgesloten gedeelte bij een hotel tussen allemaal hekken. En de supporters van AZ die vanuit de stad naar het stadion gaan, die kunnen ze zien staan met vlaggen en spandoeken en borden. Maar hier moeten de demonstranten het mee doen. Het is op ruime afstand van het stadion. Als je eenmaal daar bent, dan zul je ze niet meer horen of zien. Maar dit is zoals de gemeente het heeft bedacht.
0: En zij protesteren tegen de komst van een Israëlische club, of niet?
1: Ja, klopt. Klopt. Zij vinden dat welke Israëlische ploeg dan ook hier niks te zoeken heeft. Op de spandoeken zie je allerlei verwijzingen naar voetbal en de genocide. Bijvoorbeeld red card for genocide en no sports for war crimes. Zij vinden dat welke ploeg het ook zou zijn, die heeft hier niks te zoeken.
0: En die Israëlische fans zijn dus niet welkom. De gemeente Alkmaar heeft het als een zeer hoog risicowedstrijd aangemerkt. Waarom is dat?
1: Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de incidenten 2 jaar geleden. Toen speelde Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. Het is volledig uit de hand gelopen. Er waren grote rellen. Supporters van de Israëlische ploeg werden achtervolgd. Om herhaling te voorkomen hebben de gemeente Alkmaar en AZ dus nu besloten om geen supporters van de gastploeg toe te laten in het stadion. Daar is op hoog niveau wel protest tegen aangetekend. De ambassadeur en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken hebben zich ermee bemoeid. Die zeiden bijvoorbeeld van, nou, laten we die wedstrijd dan maar ergens anders gaan spelen. In een buitenland bijvoorbeeld. Nou, daar wilde Alkmaar niks van weten. Dus de wedstrijd gaat gewoon door vanavond. Maar dan zonder supporters van Hapoel Beersheva. En ik sprak er net eentje en die zei van, ja, ik laat het ook wel uit mijn hoofd om me hier te laten zien. Ik kijk wel thuis met vrienden. Ik doe ook mijn fanshirt niet aan. En hij zei dat heeft er ook mee te maken dat er in zijn ogen onvriendelijke dingen zijn gezegd over de supporters van de bezoekende club. Hij liet een postertje zien waarop een oproepje staat. Handhaaf de boycott, ga de straat op en laat Hapoel en zijn supporters zien dat ze hier niet welkom zijn. Nou, dat riep bij hem herinneringen op aan 2 jaar geleden. En daar had hij geen zin in, dus hij blijft gewoon lekker thuis.
0: En is er veel politie op de been?
1: Nou ja, vergeleken met wat hier aan demonstranten is, dat zijn er misschien 30... is het echt een gigantische legermacht aan politie die hier op de been is gebracht. Op deze plek alleen al zie ik er tientallen staan met bussen, ME-voertuigen. Dus ja, de politie en de gemeente zijn op alles voorbereid. Maar ja, mijn inschatting is dat het hier met de sisser zal aflopen.
0: Dankjewel. Vanuit Alkmaar was dat verslaggever Roel Pauw. Blijven we bij de sport. Met het sportnieuws zit.
15: Het is Harry Lavrijsen weer gelukt. De baanwielrenner is wereldkampioen keirin geworden op de WK in China. En dat is niet zijn eerste wereldtitel.
2: Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22, Harry Lavrijsen.
3: Ja, dat slaat nergens op. Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat slaat echt nergens op.
15: Met die overwinning is
0: Ik dacht het eerlijk gezegd ook, Harry, ja. Toen ik dit hoorde.
15: Want met die overwinning is hij recordhouder op het onderdeel keirin. Het was alweer zijn 5e wereldtitel.
0: Ja, en zijn 22e in totaal.
15: In totaal, echt ja, van alle
0: normaal.
15: Onderdelen.
0: Nee.
15: Hetty van der Wouw had minder geluk op de WK in China. De Nederlandse slaagde er niet in om haar wereldtitel sprint te prolongeren. De Britse Emma Finucane was in de kwartfinales in 2 heats te sterk voor van der Wouw. Wielrenster Lieke Nooijen heeft de 2e etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is de ronde door Nederland. Ze was de snelste in een tijdrit, was te zien op Eurosport.
4: En hier is de tijd van Nooijen verstreken. Dat betekent dat Nooijen de macht weer grijpt. Maar dat het zeker nog spannend gaat worden in de strijd om de eindzege. Toch is dit dan een behoorlijk gang.
15: Ja, Nooijen won eerder in Den Haag de proloog en staat nu bovenaan in het klassement. Formule 1-coureur Franco Colapinto vraagt zijn fans om te stoppen met bedreigingen op social media. De coureurs Lando Norris en Pierre Gasly werden online bedreigd door de fans van Colapinto nadat zij bijna in botsing kwamen met de Argentijn. Colapinto geeft op Instagram aan dat hij weet dat hij zijn fans trots maakt, maar dat er ook momenten zijn waar een grens overschreden wordt. Ik weet dat jullie denken dat jullie me verdedigen, schrijft Colapinto, maar in werkelijkheid doen jullie precies het tegenovergestelde.
0: Robert Vriese, hoe gaat het met de files?
17: Nou, het wordt een klein beetje minder, maar ook een heel klein beetje hoor. 636 kilometer nog in het land. De drukte nog in het midden van het land en rond Arnhem. Op de A2 Eindhoven-Utrecht. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Vught en Waardenburg. 1/2 uur vertraging daardoor. En 40 minuten vertraging op de A2 en vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat bij Zaltbommel de kop van 24 kilometer file. Dat is nog de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar vrij.

0: Charlotte Cardin en Feel Good. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie moet stoppen met gemeenten dwingen om asielzoekers op te vangen. Ja 21 en de SGP hebben die eis vandaag op tafel gelegd. De twee politieke partijen willen dat het kabinet die eis inwilligt. Anders komt er geen steun voor andere kabinetsplannen. Verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Ja, vandaag ging Van der Brink langs bij JA21-voorman Joost Eertmans. En die bleek dus wat eisen klaar te hebben liggen.
1: Zeker, hij had een pakketje samengesteld met 4 eisen daarin. Namelijk dat het asielbeleid wordt aangescherpt. Bijvoorbeeld over de spreidingswet waar ik net over had. Het gaat ook over het snelle terugsturen van asielzoekers uit en naar Syrië. En wat ze ook willen is dat asielprocedures niet meer in Europa aangevraagd kunnen worden, maar in landen in bijvoorbeeld Afrika. En ze willen bovendien ook dat er gewoon minder mensen hier naartoe komen. Dus dat was de vraag die bij Van der Brink op tafel lag. En die straalde een en al bereidwilligheid uit toen hij zich vanmiddag meldde bij de Kamer van Eertmans. Ja, zei Van der Brink, het kabinet staat positief tegenover die wensen.
2: Ja, zeker. Ik ben namelijk altijd een minister geweest en ook in die tijd daarvoor. Als er nieuwe ideeën zijn en het zijn goede ideeën, dan maakt het voor mij niet uit van wie die komt. Dan maakt het niet uit of je in de oppositie of in de coalitie zit. Goede ideeën moet je gewoon proberen in te voeren.
1: Ja, dus goede ideeën invoeren. En hij ging naar binnen bij Eertmans om de wens van Eertmans te bespreken met dus dat goede gemoed.
0: En is het kabinet dan ook echt bereid om die kant op te bewegen?
1: Ja, op 3 van de 4 punten is er wel beweging. Het schrappen van de mogelijkheid om in Europa asiel aan te vragen, dat was al het plan van de coalitie. Dus daar waren ze het snel over eens. Over 2 andere ook. Maar dat 4e punt van die spreidingswet, dat ligt ingewikkelder. JA21 en de SGP die willen dat gemeenten uiteindelijk helemaal niet meer gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te nemen als ze dat niet willen. Maar het kabinet wil niet zo ver gaan. Als er uiteindelijk minder mensen opvang nodig hebben, dan kan die wet van tafel, dan kan ook de dwang van tafel. Maar nu kan dat nog niet.
2: Uiteindelijk voor dit kabinet is het de bedoeling om de spreidingswet op termijn in te trekken als die niet meer nodig is. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. En in de tussentijd kun je dat bereiken door minder instroom, meer terugkeer en tegelijkertijd.
3: En geen dwang, want dat is een eis van JA21.
2: En in de tussentijd zorgen dat er genoeg opvang is. Ik doe dat op dit moment met de spreidingswet door die gesprekken te voeren met gemeenten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met gemeenten een heel eind kunnen komen. En tegelijkertijd, je kan niet dingen uitsluiten die in wetten staan. Je kan alleen wel heel erg je best doen om met gemeenten te voorkomen dat je in die situatie komt.
1: Ja, die dwang wil Van der Brink liever ook niet. Maar ja, die staat wel in de wet en die kan in noodgevallen ook nodig zijn. En de minister wil best overal over praten, maar deze eis van Eertmans, die gaat het kabinet te ver.
0: En betekent dat dan dat JA21 de rest van de plannen niet gaat steunen? Of wordt het niet zo hard gespeeld?
1: Nou, dat wordt wel degelijk zo hard gespeeld. Want die bereidheid om de plannen eventueel aan een meerderheid te helpen, die is er nu niet. Die eis moet echt worden ingewilligd. En wel zwart op wit zelfs, zei Eertmans vanmiddag, nadat hij Van der Brink had uitgezwaaid.
4: Wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet. Er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten. En het is graag of niet, dat heb ik al vaker gezegd. Wij stellen denk ik helemaal geen onrealistische eisen. Dus ik denk dat wij helemaal niet overvragen. Wij hebben een stevig pakket dat we willen samen met de SGP. En het is graag of niet.
1: Het is graag of niet, zegt Eertmans. Ja, en als het kabinet JA21 niet tegemoet komt op specifiek die dwang bij de spreidingswet, dan steunt de partij de belastingplannen niet. Nou, zei Eertmans vanmiddag, dan gaan ze toch lekker met linkse partijen zaken doen. Maar ja, dat is een heikelpunt tussen die coalitiepartijen natuurlijk. Het is geen geheim dat met name de VVD de steun van JA21 echt onmisbaar vindt. En die hadden vanmiddag heel graag gezien dat het kabinet en Eertmans dichter bij elkaar gekomen zouden zijn, zodat die route over rechts ook dichter bijgekomen zouden zijn. Maar ja, aan het einde van deze dag moeten we toch vaststellen, Fleur, dat dat niet zo lijkt te zijn.
0: Never a dull moment, hè, met het minderheidskabinet. Dankjewel, Wilma, dat je ons even bij hebt gepraat.
5: Vanavond
0: wordt er in de Tweede Kamer verder gepraat over de begroting van Economische Zaken. En vanavond ook wordt er gevoetbald in Alkmaar. Ik had het er net al even over met verslaggever Roel Pauw, over die demonstratie die daar gaande is. Maar over de wedstrijd tussen AZ en het Israëlische Hapoel Be'er Sheva praat ik met commentator Jeroen Elshoff. Ja, Jeroen, het is de tweede wedstrijd voor AZ in de Europa League. Vorige keer verloren ze van Sunderland. Wat verwachten ze in Alkmaar van deze wedstrijd?
6: Nou, de positiviteit is het hele seizoen eigenlijk al aanwezig in Alkmaar. Behalve afgelopen weekend, want toen werd er voor de eerste keer verloren in de Eredivisie van Feyenoord. Geen schande natuurlijk voor AZ, maar wel een teleurstelling. Wat ze verwachten is dat vanavond eigenlijk de eerste overwinning binnengehaald wordt tegen een ploeg die het goed doet. Namelijk Hapoel Beersheva dus uit Israël. Die haalde op het nippertje na de Champions League niet. Werden in de play-offs op het laatste moment uitgeschakeld. Dus best een lastige tegenstander. En daar komt bij dat AZ ook rekening moet houden met de belasting van spelers. Dus ja, ze willen een overwinning. Wordt het makkelijk? Nee, dat niet.
0: Want Kees Smit, die is langer geblesseerd, die ontbreekt bij AZ. Ontbreken er meer grote namen?
6: Nou, ontbreken niet, maar wat Leroy Echtold wel heeft gedaan, en dat kondigde hij gisteren ook aan op de persconferentie, hij heeft zijn opstelling, zijn vaste basisopstelling eigenlijk behoorlijk ondersteboven gegooid, omdat hij rekening moet houden met de fitheid van de spelers. Hij doet het liever niet, maar we zien vandaag toch een aantal andere namen. We zien Mike Kuma in de basis bij AZ, we zien Kovacs in de spits, we zien Wesley Hoed achterin. Dat zijn allemaal namen die we normaal gesproken eigenlijk niet zien in de basis van AZ. En dat betekent dat bijvoorbeeld Max Meerdink, de spits van het Nederlands elftal, op de bank begint. En dat heeft alles te maken met voorzichtigheid. Ze willen Meerdink, maar ook anderen zoals Tanks, zoals Dijkstra, niet te zwaar belasten. Het seizoen is nog lang en AZ kiest ervoor om het vanavond met een aantal spelers te doen die goed zijn, maar normaal gesproken niet starten. Vanavond dus wel.
0: Dankjewel Jeroen, we gaan je horen vanavond in Langs de Lijn en Omstreken. Er is dan ook aandacht voor die andere wedstrijden van NEC, Ajax en FC Twente. Daarom begint Langs de Lijn en Omstreken al om 6:30. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Om 6:00 zit Astrid weer helemaal klaar. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Een heel fijne avond.

0: Zometeen is Langs de Lijn en Omstreken er al om 6:30. Met voetbal in de Europa League. AZ Hapoel Beersheva en NEC Levski Sofia. En in de Conference League Hajduk Split Ajax en FC Twente FC Toen. Tot en met zondag op NPO Radio 1.
1: Baanwielrennen.
0: De wereldkampioenschappen in Shanghai.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
7: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
11: Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond, dit is de dag waarop de Europese leiders praten over het grote handelstekort met China. Moet Europa strenger worden voor China en Chinese producten? Of valt het eigenlijk allemaal wel mee? Nou, daarover gaan we zometeen debatteren in Dit is de Dag. Na eerst het NOS Journaal met Sit van der Linde.
13: Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Het kennisplatform publiceert Nederlandstalige artikelen over Rusland en over Oekraïne en Belarus. Het medium ontdekte vandaag per toeval dat het op een lijst staat met organisaties die ongewenst zijn, zegt medeoprichter Hubert Smeets.
14: Volgens de wet staan wij erop. We weten niet of dat specifiek voor ons geldt, omdat we een bedreiging vormen voor het fundament van de constitutionele orde van de Russische Federatie. Nou, doe maar. Sterker nog, we zijn ook een bedreiging voor het defensievermogen en de veiligheid van de staat.
13: Smeets is verbaasd dat Moskou zich druk maakt om zijn organisatie.
14: Ja, eigenlijk wel, want zo ongelooflijk belangrijk zijn we niet. Ja, wij publiceren in het Nederlands. We hebben uiteraard Russische en Belarussische en Oekraïnse auteurs die voor ons werken. Maar we zijn niet actief in Rusland zelf. Dus het wijst erop dat wij gebruikt worden door de Russische regering om de verhoudingen met Nederland in het algemeen te escaleren. Wij zijn denk ik niet meer dan een instrument voor iets groters. Rusland kijkt al langer naar Nederland. De Russische ambassade in Den Haag heeft de Nederlandse regering en ook ons trouwens van Platform Raam al langer op de korrel. En kennelijk wil men nu duidelijk maken dat er ook juridische consequenties zijn aan onze activiteiten.
13: Andere organisaties op die Russische lijst zijn onderzoeksplatform Bellingcat en de krant The Moscow Times, die werkt vanuit Nederland. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Aandelen in tech staan fors in de min. Zo daalde het aandeel ASML vandaag op de Amsterdamse beurs. En ook in Aziatische landen gaan de techkoersen onderuit. Contact daarom met Azië-correspondent Laura van Meegen. Laura, hoe fors zijn die dalingen?
11: Ja, die zijn flink aan het dalen. Op dit moment zie je dat eigenlijk door heel Azië, van Japan tot Taiwan, tot Zuid-Korea, tot China, tot Hongkong, de beurzen in de min zijn geëindigd. Met de Zuid-Koreaanse aandelenindex als meest in het oog springende voorbeeld, die daalde met 7,5%. Nou is het ook zo dat de Zuid-Koreaanse beurs ook wordt gezien als een van de meest bewegelijke beurzen met heel veel hoge stijgingen en dalingen. Maar daar zie je ook dat de twee grootste bedrijven die in de computerchips zitten, in de geheugenchips, en dus heel veel te maken hebben met die boom in AI, SK Hynix en Samsung Electronics, allebei ongeveer 10% zijn verloren vandaag. En toch zie je het ook breder dan alleen in Zuid-Korea.
13: En waar komt die koersdaling vandaan?
11: Nou, waar het op lijkt is dat het een reactie is op de inflatieindex vanuit de Verenigde Staten. En dat investeerders zich zorgen maken dat de rente in de Verenigde Staten omhoog gaat. Wat natuurlijk een effect kan hebben over heel de wereld. En wat zou betekenen dat geld duurder wordt en daarmee verdere investeringen in AI die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling duurder zouden worden of niet meer te bekostigen zouden zijn. En aan de andere kant is er natuurlijk een algemene verwachting of waar mensen over nadenken van al deze investeringen in AI, waar gaat het nou toe leiden? Daar komt een bepaalde skepsis bij. En dat ook nu investeerders heeft geraakt.
13: Ja, maar dat hadden investeerders vorige week bijvoorbeeld ook kunnen denken. Waarom gebeurt dat dan vandaag?
11: Wat ik hier lees en hoor is dat het dus echt te maken heeft met wat er op dit moment uit de Verenigde Staten komt. Omdat daar natuurlijk zoveel kunstmatige intelligentie ontwikkeling vandaan komt. En als daar de rentestanden zouden gaan verhogen, dan wordt kapitaal duurder. En dat uiteindelijk gaat dat ook zijn weerslag hebben hier op de economieën. En dat terwijl je ook ziet dat bijvoorbeeld TSMC, dat is werelds grootste chipmaker, zit in Taiwan, heeft vandaag de kwartaalcijfers uitgebracht en heeft 70% meer winst gemaakt in dit kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. En toch zijn die vandaag 2% in de min geëindigd, ondanks die hoge kwartaalcijfers. Omdat op dit moment het gevoel op de beurs niet heel positief is over tech.
13: U hoorde correspondent Laura van Meegen over de koersdalingen in techbedrijven. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. En verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Ja 21 en de SGP hebben dit gezegd in een gesprek met asielminister Van den Brink. Die zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd en dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens nu. Nederland en Frankrijk zijn in gesprek over kernwapens. Het gaat over samenwerking, bevestigt Defensie. President Macron zei eerder dat de Europese NAVO-landen voor nucleaire afschrikking meer naar elkaar moeten kijken. Minister Berendsen vindt Amerikaanse kernwapens het belangrijkst, maar zegt wel dat Europa meer aan de eigen verdediging moet werken. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op een andere baan terecht en botste op twee andere auto's. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en ook een helikopterhaven. De eerste drones werden afgelopen weekend gespot, zegt havenbedrijf Groningen Seaports.
15: De afgelopen weekend kregen wij inderdaad de melding van de beveiliging van een van de bedrijven in de Eemshaven. Dat de drones zijn gesignaleerd en die hebben aan ons de vraag gesteld: hebben jullie droneactiviteiten gepland in de Eemshaven dit weekend? Daarop was het antwoord nee. Dus hebben wij teruggegeven om daar melding van te maken bij de bevoegde instanties.
16: Ja, hebben jullie enig idee hoe vaak en hoe lang dat eigenlijk al gebeurt?
15: We hebben begrepen dat dat in het weekend 2 keer is geweest. Op beide dagen, zaterdag en zondag. En eergisteravond hebben wij die melding opnieuw gehad. Afgelopen dinsdag dus.
13: Een medewerker zegt tegen RTV Noord dat hij ook op 3 oktober al drones boven de Eemshaven zag. De politie is een onderzoek begonnen. De executie van een ter dood veroordeelde militair in de Verenigde Staten wordt toch niet live uitgezonden, dat zegt president Trump. Vorige week kondigde defensieminister Hex het aan dat de executie in december live te zien zou zijn, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk. Vicepresident J.D. Vance zei dat hij niet zou gaan kijken. Trump vindt wel dat het livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, zegt hij. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er nu eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het is bijna 6:08, met de schrikkelseconde erbij zeker. Het weer, vanuit het westen is er meer bewolking, maar het is wel droog. Vannacht is het 1 graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden.
12: Dankjewel, Sid. Dan naar Robert Vriezen. Hoe druk is het op de weg?
16: Nou, behoorlijk nog, Jan-Willem. 350 kilometer nog bij elkaar, maar het neemt wel af, hoor. Na A2 is al een hele tijd vrij na een ongeluk vanuit Utrecht naar Den Bosch. Maar bij Waardenburg altijd nog 20 kilometer file. Vanaf Vianen 40 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda, 20 minuutjes oponthoud bij Dordrecht Centrum. 40 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Langzaam rijden daar over 8 kilometer tussen knooppunt Galder en Bavel. En na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A58 vanuit Eindhoven naar Breda dicht bij Tilburg Centrum West. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging daar.
0: NPO Radio 1. EO.
1: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
12: Goedenavond. In de files die Robert Vriezen net voorleest staan steeds meer Chinese auto's. Want alle Europeanen die gaan steeds meer Chinese auto's kopen. Het is ook niet zo gek als je deze redacteur van Autovisie hoort.
17: De mensen die nog het beeld hebben van made in China, dat is troep, die moeten zich echt even achter de oren krabben. Want dat is al lang niet meer zo. Van binnen dat materiaalgebruik, zeker bij de Chinese premiummerken, dat overstijgt soms de Duitse premiummerken die wij kennen. Hè? Mercedes, BMW, Audi.
12: Maar wat doet die invasie van Chinese auto's met onze eigen industrieën?
1: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: De Europese leiders zijn vandaag en morgen bij elkaar en daar hebben ze het over de vraag hoe Europa om moet gaan met China, een land dat ons economisch gezien steeds meer pijn begint te doen. Dan wordt het nu ook tijd om actie te ondernemen tegen de Chinezen. Dat ga ik vragen aan Thijs Reuten, hij is Europarlementariër namens PRO, en aan John Lin, hij is China-expert. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Meneer Reuten, we hebben jarenlang gehoord dat iedereen beter wordt van globalisering en internationale samenwerking. Is dat nog iets waar de regeringsleiders in geloven, denkt u?
18: Ja, dat denk ik wel, want we sluiten ook heel veel handelsakkoorden af op dit moment met allerlei landen en regio's in de wereld. Want het is inderdaad zo dat een eerlijke handel op basis van transparante voorwaarden en zonder het oogmerk om de ander kapot te maken, dat daar beide partijen beter van kunnen worden. Maar dat is duidelijk niet de relatie die we op dit moment met China hebben. En dat is, zeg ik er maar vast bij, niet de schuld van Europa. Europa heeft die relatie niet op scherp gezet. En als er een andere relatie moet komen, dan graag. Maar dan ligt de bewijslast wel bij China.
12: Want waarom bent u boos op China?
18: Nou, China heeft een strategie die erop gericht is om niet alleen de producten te verkopen. Dat doen ze bijvoorbeeld ook door echt dumping, gesubsidieerde dumping. Bijvoorbeeld van die elektrische auto's die u net noemde, maar ook batterijen, zonnepanelen. De zonnepanelenindustrie in Europa is al grotendeels weg. Op dit moment kost het ons 500 banen per dag in Europa. De oneerlijke Chinese concurrentie. Dus niet handel op zichzelf, maar de oneerlijkheid daarvan. Een handelstekort van 1 miljard per dag. Daar zal China aan moeten meewerken om daar allemaal aan al die dingen iets te doen. Want het zijn namelijk oneerlijke praktijken. En nou goed, daar heb ik het nog niet over spionage en schending van patenten en dat soort zaken.
12: Daar komen we misschien nog wel even op. Maar kunt u nog uitleggen waarom u zegt, ze zijn niet zomaar slimmer of beter of sneller of efficiënter, maar het is oneerlijk de manier waarop ze het doen?
18: Nou ja, om die dingen die ik zeg, het zijn dus dumping, dus gesubsidieerde.
12: Dus de overheid geeft geld waardoor ze hier onder de marktprijs dingen kunnen verkopen en dan heeft onze industrie het nakijken.
18: Er is sprake van overproductie in China. Dus men kan het op de eigen binnenlandse markt eigenlijk niet kwijt. Dan heeft men dus andere markten nodig. En dan moet men van die producten af. En dan krijg je dus eigenlijk het kapot maken om vanwege oneerlijke concurrentie van de industrie in Europa. En daar moeten wij gewoon minder naïef in worden. Wij moeten, en dat is ook helemaal niet iets viezigs of zo, wij moeten onze eigen industrie daartegen wel beschermen, ja, tegen dat soort oneerlijke concurrentie.
12: China-expert John Lin, snapt u de boosheid bij meneer Reuten?
19: Zeker. En dat naïeve van de relatie met China, ben ik het ook mee eens. We hebben die relatie eigenlijk nooit goed opgebouwd, nooit goed

0: Ja, dat naïeve van de relatie met China, ben ik het ook mee eens. We hebben die relatie eigenlijk nooit goed opgebouwd, nooit goed behouden ook, om juist dit soort discussies goed met China te kunnen voeren. Dus dat we dat moeten verbeteren, zeker goed dat dat gebeurt. Aan de ene kant, wat ik ook altijd dubbel vind, is, weet je, toen China vroeger 99% van de t-shirts in de wereld produceerde, dat vonden we niet erg. Want niemand in Europa produceert t-shirts. Maar nu zijn het ineens auto's en nu raakt het onze banen. En dan begint die discussie ineens, want het voelt ineens dichtbij. Terwijl die Chinezen in China, ze innoveren zichzelf allemaal stuk. Ze pakken zelf allemaal minder dan 5% winstmarge op de auto, omdat de competitie veel te heftig is. En in China krijgt een Volkswagen of een Tesla vrijwel dezelfde subsidie als een BYD bijvoorbeeld. En zij komen dan naar Europa en denken, ja, Ik heb ze in China verslagen, dan kan ik het in Europa ook. Puur vanuit een business mindset, los van wat de overheid zegt.
1: Ze zijn in China gewoon innovatiever dan dat we zelf zijn.
0: Ja, in China koop ik een BYD en die laat zich op in 5 minuten en dan kan ik weer doorrijden.
1: En dat heb je bij een Europese auto nog niet gezien?
0: Nee, dus de Europese brengen een auto uit en qua techniek loopt die gewoon 3-4 jaar achter op wat de Chinezen nu uitbrengen. En dat is wel een realiteit. Wij zijn hier ook gewoon niet innovatief genoeg.
1: Meneer Reuthe, verliezen we het niet gewoon omdat de Chinezen innovatiever en beter zijn?
2: Nou, kijk, er is natuurlijk zeker ook aan de Europese kant, zeker die auto-industrie die veel besproken is, daar is best wel wat op aan te merken. Omdat wij als reactie op het feit dat in Europa de auto-industrie gewoon te laat begonnen is met de overschakeling naar de elektrische auto, nu de doelstellingen dan maar voor ons uitschuiven. Hè? En dat is natuurlijk eigenlijk de verkeerde beslissing. Want we weten allemaal dat we van het fossiele energie af moeten. Dus tuurlijk hebben wij daar zelf ook wat te doen. Maar de ondertoon is natuurlijk toch een ondertoon van oneerlijke concurrentie, van bedrijfsspionage, van allerlei manieren om niet alleen gewone concurrentie te doen. Hè, want dat is, daar is op zichzelf niks mis mee als het op gelijke voorwaarden is. Maar oneerlijke concurrentie door staatssteun, door die dingen die ik net noemde, hè, de spionage, de schending van patenten, et cetera, ja, dat kunnen we niet langer accepteren. Nee. Daar moeten we assertiever in zijn. En ook middelen tegenover stellen. En zo nodig ook stevige middelen.
1: Ja, John Lim, bent u het daarmee eens dat als het niet eerlijk is, en meneer Reuter zegt dat is het op dit moment niet, dan moeten we toch maar naar sancties toe gaan?
0: Ja, en uiteindelijk moet je kijken naar wat voor soort sancties je neerlegt. Bijvoorbeeld toen een Duitse autofabrikant in China naar China toe ging, dan werd er gewoon van je geëist, je moet een joint venture aangaan met de Chinese partij. En dit soort dingen zie je Europa nu langzaam ook doen. Dus er worden bijvoorbeeld hier batterijfabrieken geopend, autofabrieken geopend. Dat is vaak in partnership met een lokale partij. En dit is eigenlijk nog voordat de overheid de regels heeft geschreven, omdat de Chinese bedrijven dit zien aankomen. Maar het is normaal om dat ook te vragen aan de Chinese bedrijven, als zij hierheen komen, om dit soort regels te komen. Dat heeft China andersom ooit ook gedaan.
1: Dus u bent het helemaal niet zo op tegen om de Europese markt te beschermen?
0: Alleen die bescherming die je dan opzet, die moet je wel op zo'n manier doen dat je wel zelf blijft innoveren. Want in Amerika zie je nu het tegenovergestelde. 100% importheffing op de Chinese auto's. En dan zie je dat een Ford en een General Motors eigenlijk best wel slecht innoveren. Op die nieuwe type auto's die moet komen, die met software en met elektrisch zijn.
1: Ja. Meneer Reuthe, hoe doe je dat op een goede manier? Dat je alleen de oneerlijke dingen aanpakt en niet zorgt dat we een soort veilige haven voor Europese bedrijven creëren, waardoor die vervolgens niet meer gaan innoveren?
2: Ja, door dus die voorwaarden helder te stellen. Hè? Geen dumping, geen staatssteun, geen industriële spionage. Omdat we banen in Nederland en Europa willen beschermen. Handel mag ook de duurzaamheid en eisen en klimaatbeleid niet ondermijnen. En dat vind ik, als ik dan ook een poging doe om toch even een klein bruggetje te slaan. Dat is een onderwerp waar we misschien eens moeten beginnen. Hè? Als China het werkelijk ernst is met ook meedoen aan het wereldwijde klimaatbeleid. Hè. En dat doen ze bijvoorbeeld door heel veel zonnepanelen te maken en ook die ook in China te installeren. Daar zijn de Chinezen heel hard mee bezig. Maar dan moeten ze zich ook, als het gaat om de productie, aan die duurzaamheidseisen houden en minder CO2-belastend produceren en daarover transparantie leveren. Maar dat is een, dat zei meneer Lin ook, natuurlijk best een lastig gesprek waar we inderdaad misschien te weinig tijd voor hebben genomen. Maar nu zitten we op een punt dat we best die andere relatie willen. Daar ben ik helemaal niet tegen. Ik ben ook niet tegen confrontatie per se. China is een

0: groeiende wereldmacht. En we hebben wel diversificatie nodig om onze autonomie te behouden. Hè, dat we niet alleen van China afhankelijk zijn. Maar als we dat blijven doen op de manier zoals we dat nu doen, dan blijven de Chinezen ons ook soms sprookjes vertellen en zeggen dat dingen allemaal niet waar zijn. We moeten nu echt zien dat de Chinezen ook bereid zijn om mee te werken aan de verlaging van ons handelstekort, te stoppen met die oneerlijke dumping en oneerlijke concurrentie. Ja, en dan kunnen we stappen zetten ook naar een andere relatie.
1: Maar John Lin, het is toch hartstikke fijn als je een auto kan kopen die 20.000 euro kost in plaats van 30.000 euro, misschien nog beter is. Waarom zouden we ons er eigenlijk zo tegen verzetten?
2: Ja, dus als je een beetje op de socials en de forums van de normale burgers leest, dan zie je dat heeft iedereen door van, hey, we zijn altijd opgelicht geweest door onze westerse bedrijven, want we weten niet wat het kost om iets te maken. Maar goed, er zit natuurlijk meer onder van hoe die bedrijven dat met de schaal van China gedaan hebben. Tegelijkertijd.
1: Ja, is het de schaal of zijn het ook die overheidssubsidies die meneer Reuten net zegt? Dat het bedrijfssteun is waardoor je daar als Europese automaker nooit tegenop kan, want die krijgen die Europese of die autosubsidies minder.
2: Ja, goed, die Duitse autobedrijven krijgen ook subsidies in hun eigen land. Niet op het niveau van wat de Chinezen kunnen krijgen. De Chinezen hebben voor de elektrische auto's openlijk hun boekhouding laten zien. En ze hebben die importheffingen geaccepteerd. En ondanks dat zie je dat ze nog redelijk doorgroeien. Op de elektrische kant. De hybride kant was natuurlijk een loophole. En ze hebben dus juist op dat stuk hebben ze heel hard geïnnoveerd. Want in China is de concurrentie zo heftig dat je extreem moet innoveren om die kosten omlaag te krijgen om aantrekkelijk te zijn voor die consument. En wij kennen dat niveau van competitie niet meer. Want in China had je 600 elektrische automerken. Er zijn er nu nog 150 van over. Ja, die 150 die het over hebben, die hebben het spelletje begrepen. Die weten hoe je een goed product moet maken. Dus dat stuk, we moeten wel competitief blijven met China. Tegelijkertijd denk ik ook, wij zijn ook nog steeds belangrijk voor China. China importeert de helft van zijn eten. Wie is er heel goed in eten produceren? Nederland. Die chipmachines mag China niet bij. Dat zouden ze heel graag willen. Ik denk ook dat we als Nederland dat als veel betere onderhandelvariabelen moeten inzetten. En daar iets minder achter Amerika aan moeten hobbelen. En dan ziet China ook van, Europa kan wel zijn eigen keuzes maken. Ze doen niet wat Amerika roept. En we kunnen ook serieus met jou handelen.
1: Hmm. Ja. Toch, misschien is het naïef voor meneer Reuten, maar die vraag die ik net aan meneer Lin stel, die wil ik ook wel aan u stellen. Kun je er ook niet gewoon van profiteren? Ik bedoel, als de Chinezen met overheidsgeld onze auto's goedkoper willen maken, kun je ook denken, nou, dan houden we die 10.000 euro in de zak en gaan we die aan andere dingen uitgeven.
0: Nou, oké, ik denk het laatste punt wat meneer Lin zei, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Het belang van de Europese markt voor China, dat is nou precies iets wat we moeten inzetten om naar die eerlijkere en transparante handelsrelatie toe te komen. En kijk, je ziet ook, want we hebben het nu toch weer heel erg veel over die auto's, en dat is ook een interessant onderwerp. Mm-hmm. Daar is nou net toevallig een afspraak over gemaakt door commissaris Šefčovič namens de Europese Unie. En dat is eigenlijk een afspraak die volgens sommigen ook wel zelfs iets beter was dan wat men ervan verwachten had. Over dus inderdaad een aantal afspraken over de hoeveelheid auto's.
1: Het aantal hybride auto's dat uit China komt gaat gehalveerd worden.
0: Ja, dus dat draagt dus bij aan het ietsje temperen van dat handelstekort.
1: Maar waarom zouden we niet gewoon blij zijn dat de Chinese overheid auto's subsidieert, waardoor we in de showroom voor 10.000 euro minder een auto kunnen kopen en die 10.000 euro aan andere dingen kunnen uitgeven?
0: Ja, om een hele simpele reden. Omdat het netto eindresultaat, en nu hebben we het over die auto-industrie, maar je kan het ook toepassen op de staalindustrie, op de chemie. Het netto eindresultaat van die inzet van China, namelijk wij zetten die bedrijven met heel veel staatssteun op en die moeten ook luisteren naar wat de staat zegt, hè. Mind you, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk punt. Hè. Dat is volledig geïntegreerd. Het einddoel daarvan is niet een concurrentie waarbij je zegt van, ja goed, wij hebben een leuk model, nu hebben ze in Europa weer een leuk model en we concurreren leuk met elkaar. Nee, de bedoeling is om die auto-industrie in Europa kapot te maken.
1: Dat en daarna gaat de prijs omhoog, denkt u?
0: Nou, dat is uiteindelijk wat er ook met de zonnepanelenindustrie gebeurd is. Hè. Ja, en dat heeft dan uiteindelijk ook weer een effect op die autonomie. Want dan hebben we het nu over auto's en over zonnepanelen. Maar als je het hebt over kritieke producten die ook belangrijk zijn voor onze veiligheidsinfrastructuur, et cetera, dan wil je niet afhankelijk zijn van één leverancier die in China zit. Hè? Dus we moeten ook kijken naar de diversificatie en niet zorgen dat we niet afhankelijk worden van één land wat onberekenbaar is en op dit moment ook toch ook echt onbetrouwbaar.
1: Ja, Jeroen stuurt een vraag naar de NPO-luisterapp. Hij schrijft, wat heeft Europa nodig aan wet en regelgeving om de concurrentieslag met China toch te winnen? En hoe kan Europa hierin samenwerken? Wat denkt u, meneer Lin, als we China even als voorbeeld nemen?
2: Nou, heel kort terugkomen op die voorgang. Het gebeurt al wel dat we profiteren van een lage steenprijs. Want niemand klaagt dat televisies en wasmachines duurder zijn geworden. Dat is het enige wat inflatieproef is, maar dat is dankzij China. Dus dat kost allemaal niks meer. Ja, maar we hebben in Europa geen banen die in de televisie of witgoedsector zitten. Of nauwelijks. Dus dan is het minder een issue. En ja, alle tv's komen uit China. Dat is bijna een feit. Ja, wat moeten we als Europa doen?
1: Nee, dat is dus die vraag van Jeroen. Wat heeft Europa nodig aan wet en regelgeving om de concurrentieslag toch te winnen? En hoe kunnen we samenwerken?
2: Het interessante is wat toen toch in het was. Onze Prins Constantijn was afgelopen april ook in China voor een inspiratiereis. En hij had een leuke LinkedIn-post. Ja, wij zitten hier in Europa. Ik ben gewoon Nederlander trouwens. Maar we zitten hier in Europa te klagen. Er gebeurt hier niet meer zoveel. We innoveren niet. We krijgen niks voor elkaar. En dan zitten we de Chinezen zeggen: ja, de Chinese overheid doet dit en dit. Dus ze hebben heel veel subsidies gegeven voor elektrificatie, wat ze nodig hadden. Want heel veel smog in China. En dus er is nu geen smog meer in China. Dus ze hebben het probleem opgelost. Waarom doen wij niet hetzelfde? Waarom zeggen we ook niet? We willen deze industrie als bevolking, als maatschappij, als politiek. Dus we zetten dit open. Want het lukt ons nog steeds in Europa niet om een batterijfabriek te bouwen. ASML verkoopt 0 machines in Europa. 0. Dus waarom zet je als overheid niet dit soort programma's op? Net als wat de Amerikanen doen met hun Chip Act. Net als wat de Chinezen doen met hun eigen acts. Waarom kunnen we dit als Europa niet?
1: Ja,
2: dan kan je op dat niet zo meespelen.
1: Normaal was altijd het verhaal, ja, voor concurrentie en innovatie moet de overheid zich terugtrekken. En u zegt de overheid moet juist instappen?
2: Om de duw in de juiste richting te geven. Dat doet de Chinese overheid, dat doet de Amerikaanse overheid nu ook.
1: Ja. Meneer Reuten, klinkt u dat als muziek in de oren als sociaaldemocraat?
0: Nou, zeker, maar daar moet Europa ook heel veel op doen, op het stimuleren van innovatie. En dat doen we ook. De lidstaten moeten ook veel meer vaart maken met het uitvoeren van het rapport Draghi, wat daar eigenlijk allemaal over gaat, hè, om Europa veel competitiever te maken. Maar kijk, we zijn nu toch weer ook een klein beetje aan het afdwalen en zeggen, ja, maar god, die Chinezen die zijn slim en die hebben allemaal dingen opgelost. Ja, zo schoon is de lucht daar allemaal niet, hè, in China. En zo geweldig gaat het ook niet met de mensenrechten in China, om nog maar eens wat te noemen.
2: Het is nog steeds een ontwikkelingsland, zeker.
0: Dus het is wat dat betreft, moeten we echt stoppen met de naïviteit en het geloven in al die verhaaltjes. En heel kort over wat moet je dan doen. Ja, dus niet buigen voor die druk, hè, die ook van China komt. En je als blok optreden. Want het voorbeeld van Sefcovic, die dus een best goede afspraak maakt over die elektrische auto's, dat komt omdat de lidstaten hebben gezegd, laten we dat nou aan die commissaris overlaten en niet met z'n 27 allemaal weer apart gaan proberen te doen. Als je als blok opstelt, als Europees blok, dan kun je, omdat Europa ook belangrijk is voor China, daar echt wat uithalen. Maar dan moet je wel ook bereid zijn om harde middelen in te zetten.
1: En meneer Reuten, nu benaderen we het puur economisch, maar ondertussen ondersteunt China ook gewoon Rusland in de oorlog met Oekraïne, ondanks dat ze er soms wat verhullend over praten. Is dat ook niet een reden om te zeggen, we willen eigenlijk helemaal niet meer met jullie samenwerken?
0: Nou ja, dat is een ander groot probleem. Kijk, als je open staat voor een eerlijke en transparante en open relatie, dan is van onze kant in Europa wel meteen de vraag, kunt u dan even stoppen met het op de been houden van de Russische oorlogsmachine? Circa 90% van de export naar Rusland is kritieke dual use. Dat zijn dingen die je ook voor militaire doeleinden kunt gebruiken. Allemaal uit China. En het motief daarvan is deels eigenbelang. Men wil invloed houden in Rusland. Maar een ander motief is ook dat het prettig is vanuit Chinese optiek om Europa te verzwakken. En dat gebeurt natuurlijk als die oorlog steeds langer duurt. En men ondermijnt ook het internationaal recht. Men schaadt direct de Europese veiligheid. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus als China, en dat zegt China, die wil graag een andere relatie met Europa. En die zegt, doe nou allemaal niet zo moeilijk, want we kunnen toch vrienden worden. Ja, dan is de vraag vanuit Europa, van mij betreft in ieder geval, laat dan eerst zelf eens zien dat je dat graag wil. Wij hebben die relatie niet op scherp gezet, maar China doet dat wel door ons op alle fronten, bijvoorbeeld in Rusland, maar ook op andere plekken, te ondermijnen en onze veiligheid te schaden.
1: Ja. Heel kort nog, verwacht u binnenkort grote stappen vanuit Europa, of zijn de gesprekken met China voorlopig weer even klaar?
0: Nou, er zijn voortdurend gesprekken, hè, zoals de afgelopen week door commissaris Šefčovič. En laten we vooral proberen om die dialoog te voeren. Maar dat moet wel op een andere manier dan we de afgelopen tijd hebben gedaan. En China moet ook echt wat gaan laten zien. Zeker op het punt van Oekraïne en Rusland. Want daar, dat is echt heel schadelijk.
1: Oké, dank. Pro-Europarlementariër Thijs Reuten en China-expert John Lin. Zometeen, dan is er al langs de lijn een omstreek. Want wij stoppen wat eerder. Heeft alles te maken met Ajax en AZ, want die spelen allebei Europees om 6:45. Dus ik geef het over aan Edwin Cornelissen en Joram Kaat. Veel plezier erbij. Dag.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
5: Ster.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
9: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
8: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die 2

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een betrokken adviseur die jou in je onderneming echt kent? Of een landelijke adviesorganisatie met alle expertise in huis?
2: Waarom kiezen? Bij OneLane krijg je allebei. Landelijke slagkracht in korte lijnen. De grote naam en het vertrouwde gezicht. OneLane. Jouw richting vooruit.
3: NPO Radio 1.
4: Het NOS Journaal met Dorien Bouwman. Partijen in de Tweede Kamer willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Voordat die er is, willen ze de zorgbegroting nog niet steunen. Er is al geld voor de compensatie uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zegt dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. De overstromingen in Istanbul hebben een derde leven geëist. Er worden nog 4 mensen vermist. Vanwege de extreme regen hebben de autoriteiten al bijna 10.000 hulpoproepen gekregen. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul zijn dicht. De komende dagen wordt er nog veel meer regen verwacht. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat meldt Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens nu. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is. En het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth kondigde de stream aan, maar dat leidde tot veel kritiek. Trump draait het plan nu terug.
5: ANWB Verkeersinformatie. Langzaam maar zeker neemt het aantal files af. Nog 180 kilometer file op onze wegen. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel nog 12 kilometer file. Dik 20 minuten vertraging als je over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam rijdt. Want tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. En op de N267 vanuit Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg. Een klein kwartiertje vertraging.
3: NPO Radio 1. EO-NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
7: Ja, 6:30. Goedenavond. En u hoort langs de lijn en omstreken een XL-editie vanavond. Want er komen 4 Nederlandse clubs in actie in Europa. In de Conference League allereerste Ajax in Kroatië tegen Hajduk Split. Jan-Vincent van Zuiden.
8: Ja, het toernooi waar ze zo voor hebben gevochten in de play-offs vorig jaar in Volendam. Weten jullie dat nog? Daardoor plaatsten ze zich voor deze Europese campagne in de Conference League. Dus Ajax met 4 nieuwe mensen ten opzichte van de wedstrijd tegen NEC.
9: En ook AZ speelt in de Europa League tegen Hapoel Beersheva. Daar zit Jeroen Elsof, maar er zijn nog wat technische problemen. De draadjes worden aan elkaar geknoopt. Hopelijk is het straks verholpen.
7: Het wordt een lange en hopelijk ook hele mooie voetbalavond. Om 9 uur ook nog NEC en FC Twente. Uiteraard volgen we ook die wedstrijden op de voet.
9: Vier wijzigingen dus bij Ajax, Jan-Vincent. Nou, neem ze even door met ons.
8: Ja, beginnen we achterin, want daar zijn de backs vervangen. Lucas Rosa en Owen Wijndal, zij speelden nog tegen NEC, maar zitten nu op de bank. Joffre Torrens, de 19-jarige, het talent dat over werd genomen van Barcelona, start voor het eerst bij Ajax. Hij staat linksback. En er is ook een plaats voor Aaron Bouwman. Hij is weer terug voor het eerst na die beuk van Bommel, die hem lang uit de roulatie hield. Hij maakt de afgelopen weekend wel zijn entree al, toen viel hij in. Nu staat hij weer in de basis en dat betekent dat Tilo Kehrer vanaf de rechterflank komt. Op het middenveld is Mokyo vervangen door Davy Klaassen, de aanvoerder. Hij is dus weer terug op het middenveld bij Ajax en voorin Ouazzane. Hij maakte veel indruk, de 17-jarige vleugelspeler. Hij mag het nu een keer vanaf het begin laten zien. En dat betekent dat Oscar Glog op de bank begint bij Ajax.
9: Bij ons in de studio Robert Maaskant. Ja, we horen daar de bespiegeling als het gaat om de ploeg van Ajax. Snap je dat hij met 4 nieuwe verse krachten begint?
10: Eigenlijk snap ik dat nooit, dat er zoveel gewisseld moet worden. Want ik vind dat professionele spelers moeten gewoon meerdere wedstrijden in de week kunnen spelen.
9: Ja, maar dat rouleren, dat is wel iets wat vaker wordt gebruikt nu, hè?
10: Ja, nee, zeker. En in dit geval zijn het ook geen onlogische wissels. Kijk, Davy Klaassen op dit niveau in Europa League is logisch dat hij gaat spelen. Dat Ouazzane een keer zijn kans krijgt in de basis is ook heel logisch. Ja, en de grote onbekende, die maakt zijn debuut ook, is Torrens, die jongen van Barcelona gekomen. Is een jonge speler. En daar passeert hij Wijndal onder andere voor. Ja, het zijn geen onlogische wissels. En ik denk ook dat dit Ajax in deze pool zich moet kunnen kwalificeren voor de volgende ronde.
11: Ja, want je zou het haast vergeten. Het is pas de eerste wedstrijd natuurlijk in die Conference League.
10: ja, dat zijn gewoon 8 wedstrijden. Waarin je een soort van gemiddelde op moet gaan bouwen. En daarvoor heb ik eigenlijk altijd liever dat ploegen met hun sterkste opstelling beginnen. Zodat die punten maar binnen zijn voor het Nederlandse voetbal. In plaats van dat je daar een gokje in neemt. En dan in de wedstrijd allerlei noodgrepen moet gaan plegen. Om maar aan die punten te komen.
7: Wat voor wedstrijd wordt dit?
10: Vind ik heel moeilijk in te schatten. Het Split is dat zijn altijd redelijk volwassen ploegen. Die niet per se van het hele leuke voetbal uitgaan. Het is natuurlijk een gedegen ploeg, ook in die Kroatische competitie. Maar ik verwacht dat Ajax ook in een uitwedstrijd veel de bal zal hebben.
11: Ja. Jan Vincent, het gaat niet alleen maar over het voetbal helaas daar in Split. Want het was onrustig in de stad, hè?
8: Ja, al dagen. Want de afgelopen dagen zijn er toch wel veel mensen uit Amsterdam en omstreken richting Split gegaan. Er was vooraf al gewaarschuwd van pas op, het kan wel eens gevaarlijk zijn. En dat is ook uitgekomen. Er zijn echt honderden agenten op de been. En er zijn al tientallen aanhoudingen verricht in de stad de afgelopen dagen. En ook vandaag was het erg onrustig. Het was voor Ajax-fans geen pretje om in Split te lopen. Er is uiteindelijk een gezamenlijke plek geweest van waaruit iedereen naar het stadion is gegaan. Want er zitten toch 16 tot 1800 supporters van Ajax in het stadion. Maar het is te hopen dat het na de wedstrijd in ieder geval een beetje rustig blijft. En dat iedereen veilig zijn hotel of een andere plaats kan opzoeken. Maar het was dus inderdaad onrustig in het stadion waar er 35.000 in kunnen. Het Poljud Stadion, waar Ajax in 1995 ook speelde. Toen in die campagne die uiteindelijk leidde tot de winst op AC Milan in de finale. Maar in de kwartfinale speelde Ajax tegen Hajduk Split. Hier in het Poljud Stadion bleef het 0-0. En in Amsterdam won Ajax toen met 3-0. Dus er is wel een historie tussen deze beide clubs.
7: Ja, Robert, jij hebt ook wel eens in Split gelopen. Wat is jouw indruk van de sfeer daar?
10: Ik heb ooit een keer een tour door Kroatië gemaakt naar alle profclubs daar. Oh. Zal ik ongetwijfeld weer ontslagen zijn ergens. En dan had ik weer even tijd. En toen was de wedstrijd Split tegen Dynamo Zagreb. Nou, dat is wel een serieuze wedstrijd. En toen liep ik daar in de binnenstad. Maar toen was er ook een Poolse... Poolse supporters waren daar. Maar dat waren van een andere club dan ik was geweest. Bij Wisla Krakow.
11: Daar had jij gewerkt.
10: En die kwamen waanzinnig dreigend door die binnenstad aanlopen. Het zijn allemaal, Split is een prachtige binnenstad. Maar dat was heel dreigend. En toen, daarna ging ik dus naar het stadion toe. En toen waren die gasten er ook weer allemaal. Ja, het kan daar aardig tekeer gaan.
11: Ja, dat zegt wel wat over de voetbalbeleving ook daar. Of heeft het eigenlijk niks met voetbal te maken?
10: Ja, de mensen beleven het voetbal wel op die manier. Het is ook een beetje overleven en enorme trots. En het heeft inderdaad verder niks met de stad te maken natuurlijk. Overigens ligt het stadion aan de rand van de stad. Dus dat is allemaal beloopbaar. Dus als Ajax supporters nog naar huis kunnen lopen, zouden ze het ook kunnen doen.
11: Om 7:15 gaat het dus van start, die wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax. Dat geldt ook voor de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Daar zijn nog steeds wat technische problemen, maar we hopen het straks allemaal opgelost te hebben.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.
1: Nou, of Europe in dit geval, hè, want we gaan de Europa League en de Conference League in. Bijvoorbeeld met AZ, dat gaat aftrappen zo dadelijk tegen Hapoel Beersheva. Touwtjes worden nog steeds aan elkaar geknoopt, dus nog even geduld AUB. Maar we hebben hier gelukkig Robert Maaskant zitten en die heeft de opstellingen voor zich. En met name die opstelling van AZ moeten we natuurlijk even naar kijken. Echtold had al gezegd, ja, ik ga ook roleren.
2: Ja, die heeft inderdaad een paar andere namen erin staan, waar de meest opvallende de spitspositie is. Want eigenlijk onze oranje verrassing van de afgelopen weken, Max Meerdink,
1: ja,
2: die start niet. En daarin de plaats van start Kovacs. Met aan zijn zijkant Daal en Oefkier. Maar dan zal ik hem toch even van achteruit doen. Misschien zal Jeroen trots erop worden. De Busser staat gewoon op doel. De Wit, Hoed, Goes en Maikouma achterin. Een middenveld met Koopmeiners, Andreassen en Kwakman. Dus wat dat betreft zijn er niet zo heel veel andere namen. Maar ja, Meerdink is opvallend. Want dat is natuurlijk toch de man geweest die de afgelopen weken naam gemaakt heeft. En die je ook wel nodig hebt voor de goals, denk ik. Ja. En Schouten speelt ook niet trouwens. Dat is ook wel opvallend. Hij heeft bijna ook alle wedstrijden gespeeld.
1: Ja, je noemt inderdaad Meerdink. Echtold, die zei van, ik moet ook wel een beetje gaan roleren. Want druk wedstrijdprogramma. Is het ook wel een beetje nog de fase waar je ook wel een dilemma hebt als club? Moet ik nou echt mijn focus leggen op de competitie of op Europa?
2: Ja, weet je, het is topsport. Dus je moet op al die wedstrijden moet je focus hebben.
1: Ja.
2: Zo simpel is het nou eenmaal. En wij zijn in Nederland, hebben wij niet de selecties dat je zomaar eventjes door kan wisselen. Eigenlijk word je er bijna altijd wel wat minder van op het moment dat je andere spelers moet laten spelen. Kovac speelt niet voor niks, normaal gesproken niet in de competitie. Geen slechte speler overigens, hij heeft ook wat meer lengte dan Meerdink. Maar Meerdink is toch wel echt een betere doelpuntenmaker, normaal gesproken. Maar ja, in de tegenwoordige data wordt alles uitgezocht en mag niemand meer in het rood gaan. Terwijl ik denk, topsport wordt pas leuk op het moment dat je in het rood gaat.
3: En Wesley Hoed weer terug in de verdediging bij AZ.
2: Ja, in plaats van Schouten. Die heeft ook een tijdje niet gespeeld. Kijk, het zijn allemaal goede spelers. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Het zijn allemaal jongens die ook prima hun taak uit kunnen voeren. Ook in Europa League wedstrijden. En AZ heeft zich dit seizoen vooral, denk ik, al bewezen in grotere wedstrijden.
1: Mm.
2: Ja, dat is dan afgelopen week even niet genoeg. Afgelopen weekend niet gelukt.
1: Tegen Feyenoord.
2: Ze maken gewoon een goede indruk dit seizoen. Koopmeiners aanvoerder. Nou, dat is ook een jongen die natuurlijk helemaal in zijn rol gegroeid is inmiddels. En dit soort wedstrijden fantastisch aan kan. Dus ja, normaal gesproken tegen Hapoel, wat een stevige ploeg is. Ook een ploeg is die net geen Champions League heeft gehaald. En die voorronde eruit gegaan is. Dus qua niveau moeten ze aan de bak.
1: Ja, we hebben AZ al eerder natuurlijk zien spelen tegen Sunderland. Verloren ze nipt eigenlijk.
2: Ja.
1: Toen was je best wel kritisch op ze. In de zin van, dat ze toch in feite een beetje het mes ingelopen waren natuurlijk.
2: Ja, ik was niet eens zo kritisch op hun spel op dat moment. Maar wel weer dat je verliest.
1: Ja.
2: En ja, weet je, nogmaals, het gaat over topsport. We praten allemaal dat we graag aan willen haken. Het is ongelooflijk belangrijk voor het Nederlandse voetbal dat we veel punten halen in die coëfficiëntie.
1: Ja, daar is hij weer.
2: Ja, in de Polonaise. We willen vanavond weer in de Polonaise met die vier ploegen. Maar het houdt gewoon simpel in dat je af en toe wedstrijden gelijk moet spelen waar niemand het van verwacht. Of winnen zelfs. Ja, bij Sunderland gingen ze er dan toch weer af, terwijl ze een goede wedstrijd speelden.
3: En dan stoppen wij ook het laatste stekkertje in het stopcontact. En dan is er nu verbinding met Alkmaar, met AZ. Jeroen Elsoff.
4: Ja, was het maar een stopcontact, dan had het misschien nog beter gewerkt dan nu. Lang leven de moderne tijd en het internet, want daar hangen we nu op via een ouderwetse telefoon.
1: Ja, je hebt behaald als een stekker, Jeroen.
4: Dat het vroeger klonk. Ja, vroeger klonk het zo, hè?
1: Ja.
4: Zo. Als je door de telefoon meldde, zo. Maar dat probleem hebben we nu een klein beetje getackled. Laten we hopen dat dit het houdt. Tot zover de problemen, die allemaal te overzien zijn. De bal ligt op de middenstip, dat is veel belangrijker. En dus gaat AZ beginnen met die, zoals besproken, alternatieve opstelling. Met nog steeds een heleboel aardige namen tegen de kampioen van Israël. Die op het nippertje de Champions League niet haalde. Laten we dat niet vergeten, want dat ging in de laatste 10 seconden mis. Of zij waren in het miljoenenbal terechtgekomen, het kampioenenbal. Maar dat werd uiteindelijk FC Sabah uit Azerbeidzjan. Dat geeft wel iets aan over de tegenstander van AZ. Dat is namelijk helemaal geen beroerde ploeg. En die ploeg heeft nu de bal en speelt die bal naar voren over de grond. Want zoals de coach al aankondigde, ik ben van de Nederlandse school. Dat is tegenwoordig geloof ik iedere coach in de wereld. Behalve de Nederlandse coaches hebben er nog wel eens wat problemen mee. En ik wil ultra aanvallend spelen. Dus dat belooft wat voor vanavond. AZ kan de borst wat dat betreft nat maken met de spelers die we dus niet zoveel hebben gezien dit seizoen. En één daarvan zet het hoofd nu tegen de bal. Dat is dus terug in de basis van AZ, Wesley Hoed. Die hier is opgeleid. Leroy Echtold kent hem heel goed. En hij staat nu dus weer in de basis. En hetzelfde geldt voor de keeper. Want dat is de keeper die we de laatste maanden wel gewoon zien. Dat is de busser. En dat opbouwen dat verloopt niet heel erg prettig bij AZ. Een beetje wennen misschien voor Hoed. Want die levert de bal bijna in. Maar dat gaat goed via Kwakman. En met een bal via de buitenkant van Koopmeiners kan AZ nu voor het eerst aan een aanval beginnen aan de rechterkant van het veld. Dat doet het via Oefkier, die barst van het zelfvertrouwen. Niet alleen op het veld, maar ook in de interviews. Want het zou vanavond volgens hem allemaal niet zo'n groot probleem worden. De paas die hij geeft op Maikouma, dat is de rechtsback, komt niet aan. En zo probeert AZ voor het eerst de bal rond te laten gaan hier in Alkmaar. Zijn we anderhalve minuut onderweg en staat het met een leeg uitvak. Dat verhaal is dus bekend in een verder redelijk goed gevuld stadion. Nog 0-0.
1: Ook de Conference League is inmiddels na al die voorrondes echt begonnen met de wedstrijd van Hajduk Split tegen Ajax. Jan Vincent.
5: Ja, want Ajax heeft nogal wat tegenstanders uitgeschakeld onderweg. Vojvodina, Shelburne en het Zwitserse Sion. Allemaal in de voorrondes. En nu dus tegen Hajduk Split. Na 2 minuten is het nog 0-0. En ook bij Hajduk een Nederlands geschoolde trainer. Gonzalo Garcia Garcia. Kennen we die nog? Hm. Oud-speler van onder andere Heerenveen, Heracles en Groningen. Hij is trainer geweest ook bij FC Twente. En hij staat toch ook wel voor aanvallend voetbal. Dus ik ben heel benieuwd of Hajduk dat ook kan tegen Ajax. Hajduk mag nu gaan ingooien. Moet Ajax dus even in de achteruit. Want het is op de helft van Ajax. Wordt de bal doorgekopt, maar eenvoudig opgevangen door Jurie Baas. Die dus met Aaron Bouwman in het centrum staat bij Ajax. Op de backs Kerer en Joffre Torrens. Op doel trouwens Marc-André ter Stegen. En dan hebben we middenveld met Klaassen, Amrabat en Brandt. En voorin Tolu in de spits. Geflankeerd door Ouazane. We hebben het genoemd. En Tsigankov. Dan hebben we de elfnamen van Ajax genoemd. Het is Hajduk in balbezit met een van de spelers die ze in de gaten moeten houden. De rechtsbuiten, Sanyang. Die wordt afgestopt. En Ajax mag door. Geen overtreding. En dus kan Ajax verder voetballen met Tsigankov. Daar blijft die aanvaller Sanyang even liggen. Maar die gaat toch staan. En dan kan de bal verder naar Ouazane. Eerste actie. Die is direct voorbij zijn tegenstander en wordt dan aangetikt. Krijgt Ajax een vrije trap aan de linkerkant van het veld. En zou dit wellicht de eerste kans op kunnen leveren. Ouazane, mooie versnelling. Prima gedaan, maar ja, dan aangetikt. En dan gaat hij naar de grond. En verdient hij dus een vrije trap. En heeft Ajax dus zo dadelijk de bal. Eens kijken of ze dan de sterke verdedigers die kunnen koppen mee naar voren sturen. Jazeker, Jurie Baas die staat er onder andere. En natuurlijk ook Tolu die zo goed is met het hoofd. Afgelopen weekend ook scoorde met de kop tegen NEC. Die staat daar in het 16 gemeten gebied van Hajduk Split. Gaan we kijken naar die vrije trap van Tsiankov. Die brengt hem voor. Wordt weggehaald daar door de verdediging van Hajduk. En dan is daar Sanyang. Dat is een hele rappe buitenspeler. Een Gambiaanse speler die goed en snel is. En waar, daar moet Ajax dus voorop gaan passen. 4 minuten onderweg in Split. Nog wachten op de eerste kans. Hajduk Ajax 0-0.
3: AZ tegen Hapoel uit Israël. Jeroen.
4: Ja, en daar staat het ook nog 0-0. We zitten in de 5e minuut van de wedstrijd. AZ heeft de bal met een van de spelers die we natuurlijk wel het hele seizoen nog graag zien. Dat is Daal en die doet het hier ook goed. Op die nieuwe man voorin dus. Kovacs, die wordt neergelegd. De scheidsrechter heeft geen zin om voordeel te geven aan AZ. En dat doet hij in de situatie daarna ook niet. Dus wat dat betreft heeft die man uit Bulgarije, Gizenov heet hij. Radoslav, zijn voornaam is een stuk makkelijker uit te spreken. Geen zin om hier vaak te fluiten. En dat is altijd wel lekker in een Europese wedstrijd. Want dan gaan we tenminste in een hoog tempo door. Zonder dat het veel stil ligt. En zien we de linksback die eigenlijk weg wilde aan het begin van het seizoen van AZ. Maar er toch bleef. Mees de Wit aan de bal. En AZ zoekt het via de as van het veld met Oefkier. En zo gaat het snel met Andreassen. En nou, Oefkier gaat er achteraan. En daar komt de kans. En die zou erin kunnen gaan. Maar Kovacs legt nog af. Daal. Zo wordt AZ naar de buitenkant gedrukt. Daal gaat proberen op een andere manier tot schot te komen. Maar ze hebben goed naar de tv gekeken bij Hapoel Beersheva. Want ze weten ook dat Daal graag naar zijn rechter gaat. En dan de verre hoek zoekt. Dat werd afgeschermd. Vandaar dat deze aanval, waar heel veel in zat, uiteindelijk slechts een hoekschop oplevert voor AZ. Het begint bij die chaotische situatie op de as van het veld. Waar Andreassen de bal uiteindelijk krijgt bij Kovacs. De doelman die we kennen, Marciano, oud Feyenoord, komt er snel uit. Maakt het Kovacs te lastig om de bal in de korte hoek te schieten. En dus daarna het blok waardoor AZ een hoekschop krijgt. Die hoekschop is inmiddels genomen. En in de voeten beland van Daal. Daal met de beweging zoals we hem kennen. Buitenom nu, buitenom. Daal, geef hem de bal maar. Dan gaat het publiek hier naar het puntje van de stoel. En niet alleen het publiek, maar ook de verslaggever van dienst. Want dan gebeurt er iets. En dat betekent dat er nu een hoekschop komt voor AZ. Dat is de eerste hoekschop in deze wedstrijd in de 7e minuut voor AZ. AZ heeft de bal ietsje meer dan de ploeg uit Israël. En gaat nu kijken of het bijvoorbeeld Wesley Hoed kan vinden, die natuurlijk kopsterk is en behoorlijk wat lengte heeft. De kopbal komt er ook wel. Niet van Hoed, maar van zijn verdedigingspartner Wouter Goes. Die zo ongelukkig speelde in de Kuip, een goal weggaf. Hij is nu in aanvallend opzicht zichtbaar. Komt voor de doelman van Beersheva. Kopt, maar kopt over. En dus blijft het in Alkmaar in die openingsfase 0-0.
1: Hoe scherp is Tolu vandaag, Jan Vincent?
5: Nou, hij kreeg een hele grote kans. En hij kon alleen afgaan op de keeper, maar wachtte te lang. En toen kon de verdediger er weer voorkomen. Hij was veel sneller, Tolu. Hij sprintte zijn directe tegenstander eruit. Dat was Hatsika Dunic, Bosnisch international. Afgelopen zomer nog op het WK gespeeld. Maar die kon met een sliding voorkomen dat Tolu kon uithalen. Maar dit was echt een grote kans, hoor. Hier had hij meer mee moeten doen. De spits van Ajax na 7 minuten is het nog 0-0. Wel een hoekschop voor Ajax, die wordt nu genomen. Ver voorbij aan de tweede paal. Slechte hoekschop, zeg. Die draait in één keer over de achterlijn aan de andere kant, denk ik. Ja, dat is een hele matige hoekschop. En dus een doeltrap uiteindelijk blijft er over voor Hajduk Split. Hij is boos. Gonzalo Garcia die snapt niet dat zijn verdediging zo slecht kon ingrijpen bij die kans van Tolu. Maar het liep dus allemaal goed af voor Hajduk Split. Ajax nog op 0-0 na die eerste grote kans voor Tolu. Die nu gaat druk zetten. Al heel vroeg in de 16 bij de opbouw van Hajduk, ook samen met Julian Brandt. Maar ja, met z'n tweeën worden ze er toch uitgetikt door Hajduk. Dat de aanval kiest via de linkerflank. Soticek, daar moet Ter Stegen komen. Die komt ook en die schiet die bal in één keer naar voren toe. Zonder controle, dus wordt opgevangen door Hajduk. Door Dalisson, de Braziliaanse nummer 10 van Hajduk Split. En dan houdt Hajduk, de Kroatische koploper, want ze wonnen afgelopen weekend met 2-1 van Dynamo Zagreb. En daardoor staat Hajduk nu bovenaan in Kroatië. Hebben ze de bal nu achterin. Wordt er druk gezet met 5 man door Ajax. Maar Hajduk speelt daar goed onder die druk vandaan. Houdt de bal in de ploeg achterin. En zo zijn er na 8 minuten hebben we 1 grote kans gezien voor Tolu. Maar nog geen doelpunten. 0-0.
3: Robert Maaskant, onze analist vanavond hier in de studio. Zomaar eens naar die kans van Ajax kijken. Maar beginnen bij die kans van AZ.
2: Ja.
3: Kovacs, die...
2: We hebben het er net natuurlijk over stel je sterkste elftal op. En naar mijn mening is de kans die Kovacs krijgt, die zit er bij Meerdink gewoon in. Die krijgt hem nog eens een keer op zijn linkerbeen. En die rost dan waarschijnlijk gewoon door het net heen. En prima gekiept, hè. Dus dat is wat Jeroen beschrijft, is allemaal helemaal waar. Maar ik denk dat dat nou net wel het verschil is tussen een wedstrijd winnen of misschien niet winnen.
3: Wacht te lang?
2: Nee. Hij komt helemaal niet onder schot zelfs. Dus hij kreeg hem natuurlijk een beetje in zijn schoot geworpen. Ja, dan moet je sneller beslissen. Dat is wel één. Maar ik ben nooit spits geweest. Dus ik heb nooit in die situatie gestaan, in alle eerlijkheid. Maar dit, Meerdink schiet zo'n bal er gewoon in. Ja. Geen twijfel over.
1: En dan Tolu over in de schoot geworpen gekregen. Wat een kans was dat.
2: Ja, 1-1 met de keeper. En dan wordt hij ingehaald. Op zich behield hij de rust wel. Hè? Dus hij maakt eigenlijk een soort van schijnbeweging nog, zodat hij wacht tot de keeper nog een keer beweegt. Maar hier zie je heel duidelijk het verschil tussen Europa League, Conference League en waar we de afgelopen 2 dagen naar hebben zitten kijken. Want dan zit je je vingers bij af te likken bij zo'n Champions League wedstrijden. En ja. Dit soort momenten zijn allemaal doelpunten in de Champions League. Ja. Gewoon allemaal goals, ja. En daarom spelen dit soort ploegen nu ook op een lager niveau.
1: En dus staat het nog 0-0, ook bij AZ tegen Hapoel Beersheva. Jeroen?
4: Ja, het is jammer voor Kovacs, inderdaad, die 0-0 stand. Want doelpunt te maken deed hij nog niet voor het eerste van AZ met zijn 19 jaar. De lengte die hij heeft natuurlijk, want hij is groot en sterk. Ook linksbenig trouwens. Wel doelpunten gemaakt voor jong AZ, 4 dit seizoen. Maar in die paar minuten die hij kreeg bij AZ heeft hij dat nog niet voor elkaar weten te boksen. Zijn laatste goal trouwens in de eerste divisie op 18 september tegen FC Volendam hier in het eigen stadion, wilde ik zeggen, van AZ. Maar die wedstrijd tegen Volendam werd natuurlijk gespeeld op het trainingscomplex waar jong AZ in Weidewormer de wedstrijden afwerkt. Het staat 0-0. AZ heeft de bal in de 11e minuut. En we wachten op een volgende kans tegen Hapoel Beersheva.
3: Nog tot 11 uur zijn we er met heel veel voetbal. We volgen AZ, we volgen Ajax en later ook nog NEC en FC Twente.
6: NPO Radio 1.
7: Jij bent eigenlijk ook gewoon een loser. Dat schept een enorme band.
8: Dr. Keldrenko.
9: Jij bent ook altijd in permanente begrafenisstemming, is mij
7: gevallen. Ja, je weet dat ik de mensheid een evolutionair misverstand vind.
8: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
9: Trump is weer die Nobelprijs voor de vrede onthouden. Dat is natuurlijk echt een schande, maar goed.
8: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
10: Nou, ik denk dat sommige Arabische staten wel degelijk de Palestijnse kwestie hebben gebruikt om de aandacht af te wenden van hun eigen problemen.
11: Ja. Avrotros.
8: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
6: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer. Ster.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
16: Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.
17: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: NPO Radio 1, 7 uur.
8: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
3: Het Europese voetbal in volle gang met AZ, Hapoel Beersheva en Hajduk Split tegen Ajax.
1: Allebei de wedstrijden nog 0-0. Zo dadelijk het vervolg in langs de lijnen omstreken. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorien Bouwman.
19: In Brussel zijn honderden mensen afgekomen op de begrafenis van de politieagent die eerder deze week werd doodgeschoten. Het gebeurde na een achtervolging van een gestolen auto. De bestuurder daarvan opende het vuur op de agent. Er zijn meerdere verdachten opgepakt, maar verder is er nog veel onduidelijk, zegt deze VRT-verslaggever.
20: Hier in de straat horen we bij familieleden dat enkele verdachten die werden opgepakt na de feiten, ja, dat die opnieuw thuis zijn, omdat ze niets met de feiten te maken hebben. Maar dat wordt niet bevestigd door de instanties. Het enige wat we te horen krijgen is dat het onderzoek vordert. En hier is nu in de straat achter mij nog altijd spooronderzoek aan de gang. Mogelijk, wellicht, wordt ook nog gezocht naar andere verdachten.
19: Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens nu. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf Axel, dat in augustus failliet ging. Tenways heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en richt zich in Europa op de verkoop van elektrische stadsfietsen en trekkingfietsen voor langere afstanden. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar die extra seconde toevoegen is veel werk, zegt deze wetenschapper.
11: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
19: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De groep bestaat al 30 jaar en had voor Jansen al twee andere frontvrouwen. Een opvolger is nog niet bekend. De 45-jarige Jansen vertrouwt erop dat ze een mooie muzikale toekomst tegemoet gaat. Ze heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden.
3: Robert Vriezen, wat is de situatie op de weg?
21: Nou, dat de avondspits bijna voorbij is. Op de A2 rijden nog wel langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 9 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Klein kwartiertje vertraging daardoor. En daardoor ook een klein kwartiertje vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Daar kan je file rijden nog tussen Lexmond en Werkendam.
22: Koffie?
23: Ja, lekker.
22: Dan gaan we naar Leeuwarden.
23: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
22: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
23: Dat is leuk. Ik ga mee.
22: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
24: De Cello Biennale Amsterdam. Van 29 oktober tot en met 7 november in het Muziekgebouw en Bimhuis. Het grootste cellofestival ter wereld. Met meer dan 100 concerten. Kaarten via cellobiennale.nl.
25: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
26: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
25: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
27: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
28: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
29: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
28: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
29: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
30: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
31: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
32: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
31: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
33: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst. Gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
34: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
0: Wat breng je de wereld in als de wereld opraakt? Oersoep, een nieuwe muzikale voorstelling van Night, naar de roman van Brechtje Hofstede en live muziek van K.O. Brass. Tot en met 18 december te zien. Boek nu via nite.nl.
34: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
2: NPO Radio 1. EO-NOS.
4: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
1: Welkom terug, we zijn er nog tot 11 uur met volop Europees voetbal in de Europa League bijvoorbeeld. AZ tegen Hapoel Beersheva, Jeroen Elsof.
5: 66% balbezit voor AZ, dat weinig kansen creëert. En dus staat het in Alkmaar tegen de ploeg uit Israël nog 0-0.
3: In de Conference League, Hajduk Split tegen Ajax, Jan-Vincent van Zuiden.
6: Het is nog niet geweldig wat Ajax laat zien. Halverwege de eerste helft is het nog 0-0. Eén grote kans dus voor Tolu. Maar de afgelopen minuten kwam Hajduk een paar keer gevaarlijk voor het doel van Ajax. Het is nog 0-0.
1: En bij ons in de studio kijkt analist Robert Maaskamp de hele avond mee.
3: Naar Jeroen in Alkmaar.
5: Het staat dus nog 0-0. We zien de trainer van de ploeg uit Israël gehurkt zitten. We zien de ander als een bulldog die aan een lijn zit in de tuin schreeuwen het veld in. Dan kan het maar over één trainer gaan natuurlijk. Dat is Leroy Echtold met die prachtige mimiek van hem. Op het moment dat hij niet helemaal tevreden is, dan weet iedereen het. Niet alleen op het veld, maar ook op de achtste ring van het stadion. Het stadion heeft geen acht ringen, maar als het zo zou zijn, dan zou iedereen het nog kunnen zien. Want hij laat zich altijd zien als coach aan de zijkant. Is en wat dat betreft zeer puur karakter. En dat karakter van Echtold kent wat dat betreft geen geheimen. Ontevreden is hij, denk ik, omdat zijn ploeg de bal wel heeft. Maar te weinig creëert rond het 16 meter gebied van Hapoel Beersheva. 64% balbezit dus. Maar twee doelpogingen. En die twee doelpogingen die vielen niet tussen de palen. AZ verovert hem nu wel. Hier valt wat te halen voor de Alkmaarders. Daal heeft de bal. Daal gaat hij binnendoor of buitenom. Hij dreigt binnendoor, geeft hem dan af. Dan is het tempo via Kwakman alweer een beetje uit de aanval weg. En dan gaat het dus weer wat trager en stroperiger. Ja, je bent altijd geneigd te zeggen, dat doen trainers ook. Dat doen commentatoren trouwens ook heel vaak. Het tempo moet omhoog. Maar ik heb van Bert van Marwijk geleerd dat je erbij dan moet zeggen, dan moet er ook wel eens een zonnetje worden overgeslagen. Want dan bereik je veel meer dan dat je heel snel de bal naar elkaar speelt. En je moet een beetje verrassen. Je moet zorgen dat er iets gebeurt. Maar dat lukt vooralsnog niet. En als Hoed dan niet voor het eerst de bal maar weer eens inlevert, komt AZ ook nog een beetje in de problemen in het eigen 16 meter gebied. Hoed heeft wel wat moeilijke momenten gehad hoor aan de bal. Misschien het gebrek aan ritme. Heel weinig gespeeld natuurlijk Wesley Hoed. En nu moet hij ineens in deze wedstrijd in de Europa League presteren. Daar in het centrum met Wouter Goes, de ploeg uit Israël. Probeert er doorheen te komen, maar dat lukt niet. Dat probeerden ze te doen via die spits met een prachtige naam. Zlatanovic. Dan denk je dat hij misschien iets heeft van Zlatan in zijn bewegingen of in zijn acties. Dat hebben we tot nu toe nog niet gezien. Slaat natuurlijk ook nergens op, maar de naam vermoedt toch wat geheimen die misschien wel naar boven kunnen komen vanavond. Want hij maakt er voor het seizoen de Serviër wel 14 in de Israëlische competitie. En we hebben van die klasse nog niet zoveel kunnen zien vanavond. Omdat Hapoel Beersheva nauwelijks in de buurt is van het doel van AZ. Maar andersom geldt dat eigenlijk precies hetzelfde. Dus staat het in Alkmaar na 25 minuten 0-0.
1: Ajax heeft het lastig in Split, Jan Vincent.
6: Ja, zeker. Om zelf kansen te creëren. En zojuist ook weer een schot van Talisson. Die Braziliaanse nummer 10 van Hajduk. Geen moeilijke redding voor Ter Stegen. Maar hij moest er wel even staan. Zo is het Hajduk dat in het deel van dit deel van de eerste helft een beetje bepaalt wat er gebeurt. Nu een goede onderschepping van Klaas op het middenveld. Meteen ingespeeld op Tolu. Maar die laat de bal van zijn voet afspringen. Klaassen probeert dan die bal snel terug te veroveren. Maar heeft dan een overtreding nodig. En dus krijgt Hajduk een vrije trap. Net buiten de eigen 16 wordt ook weer snel genomen. Hier dus tempo bij Sanyang, die rechtsbuiten tegenover Geoffrey Torrens. Die moet goed aan de bal blijven kijken. Niet in de bewegingen trappen van Sanyang. En die speelt de bal uiteindelijk maar terug naar Hadžikadunić. Die Bosniër dus, die ook op het WK speelde. Het is balbezit voor Hajduk op de eigen helft. Ajax kijkt even, gaan we druk zetten of niet? Julian Brandt loopt wat naar voren toe. Het is allemaal niet heel overtuigend, de manier waarop Ajax naar voren druk zet. Nu Tolu wel, loopt door naar de centrale verdediger. Maar het is allemaal heel makkelijk hoe Hajduk daar onderuit kan voetballen. Nu moet Tsigankov even zijn verdedigende werk doen. Terugspelen op Ter Stegen, doet hij goed. En dan een lange bal van Ter Stegen. Daar zou Tolu moeten staan in de punt. Maar die was even naar de rechterflank uitgeweken. En daar staat nu Julian Brandt. Ja, die is toch wat kleiner. Kan die bal niet onder controle krijgen. En dan is het Hajduk in balbezit op de eigen helft. Tsigankov zet druk. Probeert die bal te veroveren. Nu is het Hajduk dat even temporiseert. En dan een lange bal geeft richting Dalisson. Er ligt ruimte daar bij Sanjang aan de rechterkant. Maar Torrens heeft het gezien. En pikt die bal op en geeft hem mee aan Ouazzane. Die gaat op zijn knieën op de grond zitten. Krijgt een vrije trap. Akapandje, dat is de rechtsback waar hij veel mee te maken krijgt. Ouazzane. En die heeft zijn handen hierbij nodig om Ouazzane af te stoppen. En dus krijgt de Ajax-ziet een vrije trap na 26 minuten. Nog 0-0. Ja, één echte grote kans. Dus die was voor Ajax na 7 minuten voor Tolu. En verder zijn het dus wat halve kansjes voor Hajduk geweest. En Ajax eigenlijk niet meer echt in de buurt van het doel van Hajduk split. Wellicht kan het nu met Ouazzane de gin leveren. Makkelijk inleveren. Want die kaats die komt zomaar in de voeten van Alberto Del Moral. Dat is een middenvelder uit Spanje. Die speelt bij Hajduk split. En zo hebben de Kroaten de bal weer terug. Zie ik Michel druk langs de zijlijn heen en weer lopen.

0: balbezit. En zo hebben de Kroaten de bal weer terug. Zie ik Michel druk langs de zijlijn heen en weer lopen. Zijn collega Gonzalo Garcia die staat er toch wat rustiger bij. Te kijken naar hoe zijn ploeg nu opbouwt achteruit. Is het oergevaarlijk balletje richting keeper Sidic. Er staan een aantal Ajaxiden daar ook in de buurt. En uiteindelijk wordt de bal ook opgepikt daar door Amrabat. Maar die verspeelt hem weer. Even een fase waarin Ajax er niet in slaagt om de bal langer in de ploeg te houden. Klaassen nu onderschept. Speelt hem terug naar Juri Baas. Een klein half uurtje. Zijn we onderweg in Split. Hajduk Ajax nog altijd 0-0.
1: Bij ons in de studio onze analist Robert Maaskant. Half uur gespeeld, Robert. Laten we eens beginnen bij AZ. Ja. Dat werkt rustig door aan het balbezit.
2: Ja, kijk, AZ speelt gewoon een heel goed positiespel in deze wedstrijd. Maar inderdaad in een relatief laag tempo. Het tempo wat de tegenstander toestaat ook. En op het moment dat het wat dichter bij de goal komt... Ja, dan wordt er eigenlijk niets gecreëerd. Terwijl daar wel toch wel de mogelijkheden liggen. Maar... Prima, veel balbezit levert uiteindelijk natuurlijk altijd wel een keer kansen op. Want een tegenstander maakt dan altijd wel ergens een keer een loopfout. Of denkt van nou, het zal wel. En dan is dit AZ wel natuurlijk mes en mes scherp. Zeker met die snelheid en individuele actie die ze aan de buitenkant hebben.
1: Dus dan is het gewoon doorgaan eigenlijk en dan valt er vanzelf wel een mogelijkheid.
2: Ja, op het moment dat je een tegenstander veel kan laten lopen in een wedstrijd... door de bal veel te verplaatsen. En dan inderdaad niet met te veel korte passes... maar vooral ook echt het spel verplaatsen van links naar rechts... regelmatig diepte kiezen in die acties... Ja, dan krijgt een tegenstander het lastig. Maar weet je, dit soort ploegen zijn ook altijd wel... zeker in uitwedstrijden heel erg gericht op die counter. Dus AZ moet scherp blijven in de verdedigend opzicht.
3: Oppassen voor de counter, Jeroen.
4: Oh, ja, zeker in de 29e minuut. Maar voorlopig is AZ goed genoeg aan de bal om dat te voorkomen. Het staat 0-0. En nu hebben ze wel even de bal... Dat... gebeurt maar zelden. Hapoel Beersheva dus met Marciano onder de lat. Die een aantal seizoenen speelde en af en toe ook keepte voor Feyenoord tussen 2021 en 2023. Hij moet nu terug, want het wordt ineens een aanval voor AZ dit. Oefkier krijgt een vrije trap. En dat is een plek waarvan we zouden kunnen denken, laten we er eens goed voor gaan zitten. En... zet iemand achter de bal die dat aardig kan. Nou, wie hebben we dan bij AZ? We hebben natuurlijk Koopmeiners als de eerste waar je aan denkt. En dat is misschien ook wel de enige waar je aan denkt vanaf deze positie. Al weet ik zeker dat als hij zou wegstappen... dat misschien Daal of Oefkir er zelf ook wel achter zouden gaan staan. Maar hij is toch een beetje de kapitein van dit schip op dit moment. Peer Koopmeiners, dus ik vermoed dat hij erachter gaat staan... om te kijken of hij de aanvoerder van Hapoel Beersheva, namelijk Oefkir Marciano... het lastig kan gaan maken. Wat ook zou kunnen is dat de nieuwe man het gaat doen. Biskov staat op zijn shirt. Andreassen staat op het wedstrijdformulier. Maar het is dezelfde. Zelf wordt hij graag Biskov genoemd. En hij gaat toch de man worden die het gaat proberen zo te zien. Echtold staat erbij, kijkt ernaar, krabbelt een beetje aan de kin. En denkt, nou schiet jij hem er dan maar in. Biskov, kan hij het doen in deze wedstrijd? Biskov, het is een aardige bal, maar ook een uiteindelijk redelijk makkelijke redding. Het is nog even een stuit die het Marciano lastig maakt. En vandaar dat deze bal uiteindelijk tot hoekschop wordt verwerkt. Het is een trap die lastig is, maar niet zo lastig dat de doelman echt in de war raakt. De trap van Valdemar, Biskov. Andreassen, dat is een volledige naam, die 21-jarige Deen die voor een hoop geld gehaald is van Midtjylland. Corner nummer 3, wat levert het AZ op? Een bal die blijft hangen en dan had hij er eigenlijk wel in gemoeten. Dat had wat geweest. Wesley Hood die hem ineens voor de voeten ziet liggen. Een draaicirkel heeft van, laten we zeggen, een tank. Want heel snel kwam hij niet bij de bal. Het was echt keren en daarna pas schieten. En dat duurde zo lang dat uiteindelijk... de bal niet tegen het net ging. En nu geeft hij, ja, nu schiet hij eigenlijk wel. Dat is een hopeloze kanonskogel die hij nu vuurt. Zo over de achterlijn. Bal voor de voeten. Hij schrikt een beetje. Hij draait een beetje. Hij legt hem goed. Maar hij scoort niet. Kansje voor Hoed. Maar het blijft 0-0.
1: In de Conference League. Hajduk Split tegen Ajax. Jan Vincent.
0: Na 32 minuten nog 0-0. Weer een kans gezien voor Hajduk. Een vrije trap van Segu. De spits. Die hem in één keer op goal schoot uit een lastige hoek. Daar komt Ter Stegen redding brengen. En daar komt de Hajduk opnieuw. Met Soticek vanaf de linkerkant. Wordt er met mannenmacht verdedigd door Ajax. In dit geval door Kerer en Amrabat. En uiteindelijk heeft Amrabat de bal. Gaat hij wel of niet buiten?

0: Ja, via het been van Amrabat. Ja, die zegt dan, ik wil graag ingooien. Maar de scheidsrechter beslist. En die zegt, nee hoor, deze ingooi is voor Soticek. De aanvaller van Hajduk Split. En dus balbezit voor de ploeg uit Split ingooi. Genomen door Rgovic, de linksback die graag mee naar voren toe komt. Maar de bal wordt te snel veroverd door Ajax daar. Via Klaassen de bal naar voren gespeeld. Maar alweer opgevangen, ja. Het is toch wel duidelijk te zien dat Ajax steeds meer in de verdrukking komt nu tegen Hajduk Split. Dat meer en meer gelooft in zijn aanvallende kansen. Nu wordt er weer een overtreding gemaakt door Klaassen tegenover Marin Soticek. En weer een vrije trap voor Hajduk. Dit is wat verder van het doel om het in één keer te doen. Dus wellicht dat er zo een voorzet komt. Maar de afgelopen minuten heeft Ajax toch al een aantal hoekschoppen moeten toestaan. Die vrije trap dus van Sego die in één keer op het doel ging. En nu deze vrije trap van Simon Rugovic. Die linksback zal hem met zijn linker indraaien richting het doel van Mark Ter Stegen. Die staat daar klaar. Ajax moet dus weer gaan verdedigen. De ogen zijn gericht op Michele Sego. De aanvoerder en spits van Hajduk. Die staat daar op de penaltystip te wachten tot die vrije trap zo dadelijk genomen gaat worden. Die komt nu. Rugovic met de vrije trap kan verdedigd worden, maar hij raakt hem niet goed. Ouazzane, bal schiet over de achterlijn. Dat betekent dat Hajduk een hoekschop mag gaan nemen. En zo blijft het dus even vervelend voor Ajax in deze situatie. Komen ze nauwelijks in de buurt van het doel van Tony Cilic. En dat zou je toch graag zien vanuit Nederlands perspectief. Dat Ajax iets meer de aanval opzoekt. Ja, de cornerverhouding wordt nu even in beeld gebracht. 4-1. 4 voor Hajduk. Nog maar eentje voor Ajax. Dat zijn dus ook een beetje de verhoudingen hoe ze nu het op het veld staan. Het gaat om de doelpunten. 0-0. Daar komt de hoekschop. Die wordt voor het doel gebracht. Tolu werkt hem weg. Ouazzane kan hij meteen een actie inzetten? Ja, dat kan hij wel. Het is voorbij zijn directe tegenstander. Maar dan zitten er heel veel achter hem aan. Uiteindelijk speelt hij de bal naar voren en is daar de keeper Tony Cilic attent. Geeft een lange bal en zo wordt de aanval van Ajax onschadelijk gemaakt. Ouazzane, hij pikt de bal weer op de middenlijn. Krijgt een duw in de rug en een vrije trap. Ajax heeft het moeilijk tegen Hajduk in Split. Het staat nog 0-0.
1: Ja, Robert, hoe kijk jij naar Ajax?
2: Een van hun mindere wedstrijden dit seizoen. En de resultaten voor Ajax hebben ook in de competitie niet altijd meegezeten. Maar dit Ajax, en dan praat ik voornamelijk echt over het aanvallende gedeelte. Beide buitenspelers, Ouazzane en Tsikhankov, totaal niet in vorm.
1: Ja. Is het nou de verdienste van Hajduk Split dat Ajax niet uit de verf komt? Of laten ze het zelf liggen?
2: Nou, dat is wel leuk natuurlijk met die trainer van Hajduk. Gonzalo Garcia.
1: Nederlands verleden.
2: Ja, hij is hoofdtrainer bij Twente geweest. Maar je ziet het ook wel in de speelstijl die hij meegenomen heeft. Dat hij... Hij speelt een beetje op zijn Nederlands eigenlijk. Een beetje op zijn oud-Nederlands. Gewoon met drie spitsen. Yeah. Goed positiespel spelend. Ik had, wat ik zei net al, ik had echt verwacht dat Ajax dominant aan de bal zou zijn. Maar die hebben gewoon de vorm niet om dat te kunnen. Yeah. En als ik dan Amrabat zie, die heeft een controlerende rol daar. Daar doet hij wel zijn werk. Maar hij krijgt ook niet aan de gang dat Brandt en Klaassen vrij uit kunnen gaan voetballen.
1: Je mist net even dat stukje extra.
2: Ja, ik mis de swing bij Ajax echt.

0: Jan Vincent.
1: Ja, dat zijn de problemen voor Ajax. Het is 1-0 voor Hajduk Split. En die Abdoulie Sanyang, die rapper rechtsbuiten, die maakt hem. Het gaat fout op het middenveld waar Ajax de bal verspeelt. En dan zijn ze er razendsnel met 4 spelers uit. En uiteindelijk dus Sanyang met het doelpunt. Hajduk 1, Ajax 0.

0: Jungle en Someday Somewhere.
1: Hij ging over de grond, maar hij kwam eigenlijk niet uit de lucht vallen, Jan Vincent, dit doelpunt van Ajax. Van Heidoek,
2: ja, je voelde het al een beetje. De afgelopen minuten werd de druk opgevoerd. En ja, het is wel slordig van Ajax. Op het middenveld leek Baas de bal te veroveren en hem naar Klaassen te spelen. Maar het ging fout. Klaassen verspeelde die bal. En uiteindelijk dus de snelle uitbraak, de snelle counter van Heidoek en Sanyang. Ja, Bamba staat erachter op zijn shirt. Want Abdouli Sanyang Bamba, dat is een volledige naam. Hij vindt het dus mooi om Bamba op zijn shirt te hebben, maar staat in de boeken bij de UEFA als Sanyang. En hij maakt de 1-0 dus voor Heidoek tegen Ajax. En ja, dat zat er dus inderdaad al wat aan te komen. Er moet echt wat gebeuren bij Ajax, want dus, ja, je ziet toch dat je punten wil gaan halen in die Conference League en daarin mee wil gaan doen. In de Conference League worden trouwens maar 6 wedstrijden gespeeld, in tegenstelling tot de Europa League en de Champions League. Het moet in 6 wedstrijden gebeuren voor Ajax. En dan wil je natuurlijk meteen goed starten. En dat doen ze op dit moment niet, want ze staan met 1-0 achter. Soticek, de man van de assist, staat nu buiten spel. Dus krijgt Ajax een vrije trap. Kerer doet dat snel terug naar de centrale verdediger. Dat is Juri Baas en die speelt hem terug naar Ter Stegen. Ajax heeft nog 7 minuten in de eerste helft om iets te doen aan die 1-0 achterstand.
0: Ja, Robert Maaskant, zeg het maar. Wat moet je dan nu doen? 7 minuten op de klok? Wat moet Ajax?
3: Nou, Ajax zal in eerste instantie, want ze hebben amper de bal, zal in eerste instantie moeten zorgen dat ze veel meer aan de bal komen en ook wat meer op de helft van Split komen te spelen. En dat houdt in dat ze qua druk zetten veel intensiever vooruit moeten. Het veld is nu te groot. Op het moment dat ze terugzakken, komt er niet echt de druk op. Nou, Tolu is natuurlijk niet het type spits dat kan, maar die andere twee, de buitenspelers, die hebben wel de snelheid om dat te doen. Maar Ajax is afwachtend, het is tam. En dat is echt teleurstellend, want dit is een belangrijke wedstrijd voor in de poolfase.
1: Ja, hier moet je de punten pakken. Dat geldt misschien ook wel voor AZ tegen Hapoel Beersheva, waar het nog 0-0 staat, Jeroen.
4: En waar we wel een kans hebben gezien voor AZ, voor Biskov uit een lastige hoek. En dus was er weer een redding van de keeper voor Hapoel Beersheva. Is dat nog altijd Marciano? We zagen daarna een gele kaart voor een van de verdedigers aan de kant van Hapoel Beersheva, Pedro Amador. En dat is dan de eerste gele kaart in deze wedstrijd die voor AZ eigenlijk naar wens verloopt. Want AZ heeft de bal, meer dan 60%. AZ heeft kansen, 6 doelpogingen, 2 tussen de palen. Maar AZ heeft nog geen doelpunt. En als we dan kijken naar wat de problemen achterin zijn geweest bij AZ, die zijn er niet. Ze krijgen nu zelf de bal weer een keer cadeau via Daal. Nou, hij moet er toch een keer in hoor. Daal, kom op nu met een voorzet. Nog een keer Daal, volgende voorzet. En dan wordt Kovacs weer geblokt. Ja, natuurlijk heeft Robert gelijk als hij zegt, andere spitsen maken dit soort kansen misschien wat makkelijker af. Want de kwaliteit bij AZ zit voor een groot deel op de bank. En dat geeft nog wel wat hoop voor het restant van deze wedstrijd. Want mocht het natuurlijk na een kwartier in de tweede helft nog steeds zo zijn zoals het nu is, dan zullen we Stengs zien, dan zullen we Meerdink zien. Dan komt Klaasje er misschien wel in. Dan is Patachi er nog. Al heeft hij geen geweldig seizoen tot nu toe natuurlijk. Vandaar dat Robert misschien ook zijn naam noemt. Want die begon heel goed toen de zon nog scheen. Maar naarmate het wat kouder wordt, en dat wordt het voor Patachi al snel, als het onder de 23 graden is, wordt het wat minder. Dat heeft hij zelf allemaal aangegeven. Dus de start was geweldig in augustus met 30 graden. Maar daarna is het langzaam bergafwaarts gegaan. Maar goed, als invaller kan hij misschien met een individuele actie natuurlijk nog wel het een en ander laten zien. Er zit echt bij AZ natuurlijk heel wat op de bank. Stengs en Meerdink, dat zijn de mensen die als eerste worden gebracht op het moment dat de 11 die er nu staan het aanvallend niet voor elkaar krijgen. Nou, dat is eigenlijk nu bijna 42 minuten het geval, want AZ heeft balbezit. Maar ontbreekt wat verrassing in aanvallend opzicht. Het is wat voorspelbaar, er zijn wel wat kansen. Maar om dat te zeggen dat Hapoel Beersheva enorm in de problemen wordt gedrukt tot nu toe, nee, dat is niet het geval. Dus 42 minuten onderweg, nog altijd 0-0.
0: Nou, Jan Vincent, het wordt wel minder afwachtend.
2: Eerste schot op doel gezien van Ajax. Voorzet van Tsigankov. De kopbal van Klaassen recht op doelman Silic af. Maar dat was toch een doelpoging van Ajax waar we er te weinig van hebben gezien. In de eerste helft na 42 minuten is het 1-0 voor Heidoek. Maar probeert Ajax dus wel wat meer initiatief te nemen. Nu met Juri Baas die de middenlijn over shockt. overdribbelt. En dan wacht tot Hajduk wellicht een beetje druk gaat zetten. Doen ze niet. Doen ze heel voorzichtig. Ze blijven gewoon staan. De linies kort op elkaar houden. En zo heeft Ajax weinig ruimte. Moet het nu met een lange bal van Baas op Tsigankov. Die moet de bal controleren. Lukt hem. En dan nog voorbij je tegenstander komen. Dat lukt dan niet. Dat is Rugovic. Die neemt hem de bal af. En dan een overtreding van Tsigankov. Nee, dat is inderdaad niet een man in vorm. Daar op de vleugel. Maar heel veel andere smaken. Ja, op de bank Oscar Gloch natuurlijk zou ingebracht kunnen worden. Voor wat creativiteit in de tweede helft. Oliver Edwardsen met zijn snelheid. Zou wellicht ook een optie kunnen zijn. Ja, en dan heb je ook nog Marcos Leonardo. Die spits die maar niet los kan komen bij Ajax. Die voor veel geld werd gehaald. Maar ja, tot nu toe niet heeft kunnen overtuigen. Wellicht dat voor hem er nog een invalbeurt in zit in de tweede helft. Voorlopig moet Ajax het doen met deze elf. Die nog weinig hebben laten zien in Split tegen Hajduk. Bij die 1-0 achterstand. Nu is het de Torrens die de bal heel even aanneemt. Maar dan hem weer verspeelt. Sanyang, oh, die is hem voorbij. Sanyang, daar komt hij weer op de brommer. Die gaat het strafschopgebied in. Amrabat komt dan helpen. En dat is goed. Dat is maar goed ook voor Ajax. Want daar wordt die aanval onschadelijk gemaakt. Weer een foutje daar van Torrens achterin. En die Sanyang, dat was de man van het doelpunt. Toen was hij er vandoor en schoot hij binnen. Nu kon hij afgestopt worden. Nog anderhalve minuut. Dan is het rust bij Hajduk Ajax 1-0.
1: En ze lopen bijna synchroon die klokken. Want ook bij AZ tegen Hapoel Beersheva nog zo'n anderhalve minuut te gaan, Jeroen.
4: Nog weer een kansje gezien voor AZ met Daal die naar binnen trok en de verre kruising zocht, maar die niet vond. Dus schoot hij over de lat. En staat het terwijl de laatste minuut van de officiële speeltijd ingaat 0-0. Nu gaat Kovac er vandoor. Moet even inhouden. Kovac moet dan schieten. Maar wordt daarna geblokt. Ja, daar zie je toch echt het grote verschil. Terwijl er nu een gele kaart aankomt voor Maikouma. Omdat hij een overtreding heeft gemaakt. Tussen Meerdink en Kovac. Meerdink die was er hier vandoor gegaan. Als een afgeschoten stuk steen door een katapult. Zo op die keeper af. En Kovac heeft hier een beetje ruzie met de bal. En dan denkt hij, ja, dan is het nog zo ver. Dan ga ik maar schieten. En dat ziet er allemaal toch een stuk minder uit dan wat Meerdink normaal gesproken laat zien. Overigens is dat natuurlijk volstrekt normaal. Want Meerdink is een stuk verder dan Kovac. Kovac, 19 jaar, speler van Jong AZ. En Meerdink een stuk ouder. Nog altijd wel jong, maar wel een stuk ouder dan Kovac. Een jaar of drie ouder. En natuurlijk ook wat meer ervaring en wat meer doelpunten gemaakt tot nu toe. Hij is hier voor de toekomst, deze Hongaarse spits. Die het van dit soort momenten moet hebben. Maar het zit nog niet mee. 1 minuut wordt er toegevoegd aan deze eerste helft. Daarvan zijn er nu 10 seconden verstreken. En AZ krijgt een vrije trap tegen. Het is voor AZ wel zaak om nu niet tegen iets geks aan te lopen. Bij het laatste moment van deze eerste helft. Als we kijken naar de doelpogingen van Hapoel Beersheva in Alkmaar. Daar hoeven we niet van te schrikken. Daar staat het net zoals op het scorebord 0-0. Namelijk 0 schoten op doel. Dus ook 0 tussen de paal. Dat is vrij logisch. En dit wordt dan het eerste moment dat ze het misschien op een andere manier kunnen proberen. Want ze hebben dus nu een vrije trap gekregen met nog 20 seconden in de eerste helft. Hebben ze wat lange verdedigers mee naar voren gestuurd. AZ verdedigt ruim buiten het eigen 16 meter gebied. Probeert zo de aanvallers en de meegekomen verdedigers van Hapoel Beersheva buiten het eigen strafschopgebied te houden. Nou, daar komt dan die trap door de lucht richting de tweede paal. Dat is trouwens een hele aardige bal. Maikouma moet verdedigen en dan moet de scheidsrechter nu op zijn horloge kijken. Nou, dat doet hij wel. En dan moet hij eigenlijk ook op zijn fluit blazen. Maar dat doet hij niet. En dus komt er nog één kans aan voor Hapoel Beersheva. En dat gaat gebeuren via een ingooi. En als je kijkt hoe ze daar staan, dan vermoeden we een verre ingooi. De scheidsrechter heeft contact met de VAR en die heeft gezegd, nou, fluit u maar af, want ik heb trek in thee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Het staat 0-0. Het is rust in Alkmaar.
0: Jan Vincent.
2: Ja, ook hier net afgefloten voor de eerste helft. Ajax moeizaam gespeeld. Kreeg de eerste grote kans via Tolu. Maar daarna nam toch Hajduk het initiatief. En scoorde ze ook via Sanyang. Het moet anders in de tweede helft. Want Ajax staat met 1-0 achter in Split.
5: NPO Radio 1.
1: Met blessuretijd staat de klok op 3 minuten over 19:30. Het NOS-journaal Dorien Bouwman.
6: Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Supermarkt Albert Heijn kan zeker tot en met zondag niet thuis bezorgen, als gevolg van een hekaanval afgelopen weekend. Het bedrijf schakelde daarom direct allerlei systemen uit. Die worden één voor één weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. Maar dat is bij de online bestellingen kennelijk nog niet het geval. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. En opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkoop. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht.
5: Langs de lijn en omsteken.
0: Tot 11 uur is dit langs de lijn en omstreken. We zijn er extra lang. Heeft alles te maken met heel veel Europees voetbal vanavond. Robert Maaskant is analist hier bij ons in Hilversum. Laten we eens beginnen bij de wedstrijd in de Conference League. Hajduk Split Ajax. Dat gaat niet goed. Dat hebben we al vaak genoeg geconcludeerd. Ja. Dat moet anders. Het mist swing. Het gaat te langzaam. Dan loop je nu die kleedkamer in. Wat zou jij nu zeggen?
3: Je hebt Amrabat op het middenveld lopen. Die speelt als een verdedigende middenvelder. En eigenlijk is dat de man die vandaag het tempo wat moet bepalen. Die is heel erg gericht op het tegenhouden van aanvallen. Dat doet hij goed, hè. Verdedigend functioneert hij hartstikke goed. Maar hij is ook wel de verbinder tussen die opbouw van Ajax. En hij speelt heel tammetjes. Bijna geen snelheid naar de zijkanten om vrij te komen. Maar dat houdt ook in dat die andere twee middenvelders daardoor eigenlijk alleen maar diepe loopacties aan het maken zijn en moeten dan de bal krijgen van de centrale verdedigers. Dus dat zou je anders moeten doen. Daarnaast is het zo dat op het moment dat je baltempo hoger ligt, dus je speelt die bal sneller van de een naar de ander, hè. Je bent aan de rechterkant aan het opbouwen, je probeert hem zo snel mogelijk diagonaal naar de linkerkant te brengen, dan kom je in situaties waarin je buitenspelers kunnen floreren. Ja. En Ouazzane is tot op dit moment amper aan de bal geweest. Ja, behalve in een hele drukke situatie waar hij continu in duel komt en met 2-3 mensen om zich heen van de tegenstander. Dus dat zijn de momenten waar Ajax naar op zoek moet. En het laatste is natuurlijk, ze zijn wel ietsje beter geworden na de tegengoal. Ze hebben Tolu staan.
7: Ja.
3: Die gozer is 1,95. Ja, leg die bal daar dan ook neer. En dat heb ik ook nog helemaal niet gezien vandaag.
7: Over Amrabat gesproken. Je zegt hij doet zijn defensieve taken dus wel goed. Maar juist in aanvallende zin schiet hij dan tekort op het moment. Is dat dan iets wat je in hem kan veranderen? Of moet je gewoon gaan wisselen?
3: Nou ja, dat kan altijd natuurlijk. Kijk, Mokio kan daar ook spelen. Maar Amrabat kan dat prima.
7: Ja.
3: En wordt een beetje gedwongen. Ja. Ajax was ook een beetje tevreden met die 0-0. Maar goed, ja, nu hebben ze uiteindelijk die tegengoal gekregen. En nou moet je wel.
7: En je denkt ook, ja, wat nu als Tolu hem wel wat gemaakt heeft. Want dat was de kans voor Ajax.
3: Ja, dat zijn in al die Europese wedstrijden. Kansen zijn vaak schaars. Tegenwoordig in de Champions League niet meer. Maar normaal gesproken krijg je niet zo heel veel kansen in Europese wedstrijden. Ja, dan moet dat echt beter als je 1-1 op de keeper gaat. Maar goed, dat zal hij zelf als geen ander weten.
0: Deurtje verder, Europa League, AZ tegen Hapoel Beersheva 0-0. AZ zoekt, probeert, maar het lukt niet.
3: Nee, en dan kom ik toch weer even terug. En dat geldt natuurlijk ook wel voor Ajax een beetje. Op 4-5 wisselingen in een elftal. Dat helpt gewoon niet met je automatisme. En op het moment dat je automatisme wegvallen, dan wordt het tempo wat lager. Dan duurt het allemaal net wat langer om vrij te komen voor de goal. De spitspositie hebben we het al ruimschoots over gehad. Dat met Meerdink erbij gewoon een wat agressievere speler staat. Die wat scherper is voor de goal ook. Overigens denk ik wel dat deze jongen, die Kovac, een enorm talent is. En eigenlijk is heel Europa altijd op zoek naar zo'n type spits.
7: Ja, wat Jeroen al zei, hij is nog hartstikke jong. Hè?
3: Ja, dan vraag je ook wel eens af. Hè, van je hebt natuurlijk ook zowel bij Ajax als bij AZ. Zijn er ook belangen op langere termijn. Dat je ook spelers minuten wil laten maken op dit niveau. Omdat je ze AZ ook wel weer een keer wil verkopen.
7: Dus ja, hij heeft dit soort wedstrijden ook gewoon nodig eigenlijk.
3: Ja, dat zou mee kunnen spelen. Dat ze zeggen, nou, één is natuurlijk fitheid. We willen iedereen heel houden en daarvoor krijgt iedereen kansen. Maar het zou ook best kunnen dat ze afspraken met hem gemaakt hebben. Jij gaat ook Europese wedstrijden spelen, want dat is voor iedereen goed dadelijk op lange termijn.
7: Ja, en die Meerdink, die komt er wel in toch in de tweede helft?
3: Ja, ik kan me bijna niet voorstellen. En Echtelt is niet zo'n wisselaar in de rust. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hij er niet in zal komen. Want ja, we hebben nu gezien dat dit een wedstrijd is die ze gewoon kunnen winnen en moeten winnen.

0: Sterrenstof, de jeugd van tegenwoordig.
1: Er is mogelijk hoop voor mensen met een van de meest uitzichtloze vormen van kanker, die in de alvleesklier, waar in Nederland jaarlijks ruim 3000 mensen mee te maken krijgen. Het College ter beoordeling van geneesmiddelen heeft namelijk groen licht gegeven voor een medicijn. Chirurg Casper van Eyck zet zich al jaren in om een medicijn tegen alvleesklierkanker te vinden. En we hebben hem aan de telefoon. Goedenavond, meneer van Eyck.
2: Goedenavond.
1: Wat voor medicijn is dit precies?
2: Moeilijk uit te leggen, maar ik zal proberen dat in lekentaal te doen. Het is zo dat alvleesklierkanker, dat wordt eigenlijk die groei van die tumorcellen, dat wordt gereguleerd door een eiwit. En dat eiwit, dat noemen we RAS. En dat eiwit heeft eigenlijk continu het gaspedaal erop om die cellen te laten groeien en te laten delen. En wat het medicijn doet, is dat het eigenlijk die rem eraf haalt. Dus met andere woorden, het remt de invloed van dat eiwit wat zorgt voor de deling en de groei van die tumorcellen.
1: Ja, het zijn dus tabletten. Wat zijn op dit moment de vooruitzichten van mensen met alvleesklierkanker?
2: Ja, dat ligt allereerst ligt dat aan het stadium. Maar waar dit medicijn nu getest is, dat is voor patiënten die uitgezaaide alvleesklierkanker hebben. En daar is de gemiddelde overleving is ongeveer 3,5 maand.
1: Ja, en deze tabletten vertragen dus de groei van de kanker. Wat voor vertraging hebben we het dan over?
2: Nou, dan hebben we het over een vertraging die eigenlijk het dubbele aan overleving geeft. Dus in plaats van 3,5 maand leven de mensen dan 7 tot 8 maanden.
1: Oké. Okay. U doet al jaren onderzoek naar deze ziekte. Is dit een doorbraak?
2: Dit is in zekere zin zeker een doorbraak. Het is wat dat betreft wel uniek dat je zo'n lange levensverlenging krijgt. Dat is zeker zo. Daarnaast is het feit dat we nu specifiek dus dat soort eiwitten kunnen remmen. Er zijn meer van dat soort eiwitten die betrokken zijn bij groei en deling van kankercellen. Dat is wel iets unieks. Dat is wel heel erg mooi. Alleen denk ik dat dit eigenlijk het begin is van veel mooiere behandelingen. Want je zou dit natuurlijk ook heel goed kunnen combineren met andere therapieën. En dat denk ik dat uiteindelijk de toekomst zal zijn.
3: Ja, dus dat heeft in ieder geval toekomstperspectief. Als we kijken naar dit medicijn, en ja, het is dus levensverlengend. Maar tegen wat voor prijs? Wat betekent dat voor de kwaliteit van leven?
2: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Het is zo dat helaas dit medicijn zeker bij veel patiënten toch een aanzienlijke hoeveelheid bijwerkingen geeft. En met name jeuk en allerlei huidverschijnselen. Maar daarnaast ook diarree, met name die nogal vervelend, invaliderend noemen we dat dan, kunnen zijn. En ja, over de prijs, als je dus een patiënt hebt die er goed op reageert, dan moet je niet schrikken als je nu in Amerika 500.000 daarvoor betaalt.
3: Jeetje, zo. Ja. 500.000 en dan voor 3,5 maand extra eigenlijk, hè?
2: Nou ja, als je dus goed reageert en je wordt dan een jaar behandeld, dat betekent het dus dat je dan echt zeg maar 9 maanden er bij wijze van spreken bij krijgt. Maar dan ben je wel 500.000 verder. Dus wat dat betreft is het ook wel belangrijk dat dit een Europees advies is, hè. Er is nog geen toelatingsbesluit genomen. En ook in Nederland is het nog zeker niet zo dat het Zorginstituut al gezegd heeft van nou, dat medicijn gaan we vergoeden.
3: Maar als ik u zo hoor, dan is het wel, kan het wel een start zijn voor een wat bredere oplossing, zeg maar. Of om het toch wat verder uit te kunnen stellen. De levensverwachting wat te verlengen.
2: Dat denk ik zeker. Kijk, het punt is dat we ook eigenlijk weten dat dit medicijn ook de gevoeligheid voor immunotherapie aanzienlijk verbetert. Dus wat dat betreft, en dat is natuurlijk waar wij bij onze stichting ontzettend mee bezig zijn, dat we ook het immuunsysteem activatie door dit medicijn kunnen gaan gebruiken om daar of met onze vaccins of met andere behandelingen dat nog verder te kunnen verbeteren. Die duur van de werkzaamheid van het medicijn, dat moet aanzienlijk verlengd worden. Want dat is het toch relatief gezien kort. U heeft daar gelijk in. Als je 3 maanden levensverlenging krijgt met zo'n duur medicijn, ja, dan is het maar zeer de vraag of de kosten tegen de baten opwegen.
1: Dit is dus een advies, hè? Dus dit is een stap en er moeten nog meer stappen gezet worden. Het is ook duur, vertelt u al. Toch, hoe hoopvol zijn dit soort ontwikkelingen voor mensen die aan deze ziekte lijden?
2: Ja, ik denk dat het ook weer een stap verder is. En het is misschien een relatief kleine stap. Maar zoals ik altijd zeg, veel kleine stapjes maken ook grote stappen. Dus ik denk dat dit echt het begin is van een aanzienlijke verbetering van de prognose van patiënten met alvleesklierkanker.
1: Goed. Dank u wel, chirurg en onderzoeker Casper van Eyck over dat nieuwe medicijn tegen alvleesklierkanker.

0: Alessia Dixon en The Boy Does Nothing.
1: De tweede helft is begonnen bij beide wedstrijden. Dus gaan we eerst eens naar AZ Hapoel Beersheva. Jeroen Elshoff.
2: Nog altijd 0-0, 2,5 minuten onderweg. AZ wel goed begonnen aan de tweede helft. Nu met Oefkier. Kan schieten, maar wacht net te lang en komt dus niet uit. En omdat hij dan zo lang wacht en het schot dan uiteindelijk wordt geblokt, krijgt hij dat wel even te horen van de medespelers die links van hem staan. Want die stonden dan helemaal vrij. Ja, als hij er één voorbij komt en dan twee, en dan uiteindelijk niet goed genoeg kan schieten, dan moet hij eigenlijk afleggen. Want aan die andere kant stond Daal klaar, stond Mees de Wit klaar. En vooral Mees de Wit vraagt zich af, waarom zelf en waarom niet afleggen? Want die positie van mij was toch veel beter. AZ in een hoog tempo. En nu komt hij wel! En is het 1-0. En de aanvoerder doet het. Peer Koopmeiners in de 49ste minuut zet hij AZ op een 1-0 voorsprong. Je voelt het al een beetje aankomen, want vanaf het begin van de tweede helft geeft AZ eigenlijk vol gas. Wil het in een hoog tempo kansen creëren, een veel hoger tempo dan in de eerste helft. En dat lukte dus al via Oefkier. En nu is het een onderschepping achterin van Kwakman. Kwakman kiest gelijk de voorwaartse richting, waardoor er veel ruimte ontstaat. Koopmeiners helemaal uit het oog verloren tussen twee verdedigers in. Neemt aan, draait en knalt de bal achter de doelman. Goeie paas van Bieskov. Die ziet dat Koopmeiners naar binnen beweegt. En Koopmeiners maakt het dan af. Geen buitenspel. Daar was nog een beetje sprake van. Want de vraag is wel richting de VAR of het buitenspel was of niet. Daar wordt nog even naar gekeken. Maar ik denk dat de treffer gaat tellen. Echtold ziet het ook. Wacht ook nog eventjes. Ja, hij zit gewoon natuurlijk. En dus heeft AZ zijn voorsprong snel in de tweede helft te pakken. En de doelpuntenmaker is de aanvoerder Peer Koopmeiners.
0: Onze analist Robert Maaskant, ja, dit is lekker begin aan die tweede helft voor AZ.
3: Ja, en het is echt een hele goede goal die ze maken. En het zat hem voornamelijk, wat Jeroen goed beschrijft, is dat de bal wordt onderschept door Kwakman, die bijna op zijn eigen helft staat. En die kiest er niet voor om aan te nemen of in de buurt in te spelen, maar die slaat onmiddellijk slaat hij over, speelt de diepste man aan en daar ontstaat die aanval door. En dan heeft Koopmeiners een fantastische aanhoog, een hele goede paas van Bieskov. Maar Koopmeiners draait hem mooi vrij en schiet hem dan ook rustig binnen. Dat was eigenlijk een goede spitse goal.
1: Goede spitsengoal. Hoe is Ajax uit de kleedkamers gekomen voor de tweede helft tegen Hajduk Split, Jan Vincent?
4: Nou, in ieder geval met dezelfde 11 spelers. Er is niet gewisseld door Michel. En ja, de eerste minuten zorgen wel voor veel balbezit voor Ajax. 3 minuten onderweg in de tweede helft. 1-0 de voorsprong voor Hajduk. Door het doelpunt van Sanjang. Ajax zal iets moeten bedenken. Ik ben heel benieuwd wat het strijdplan gaat zijn voor de tweede helft. Waarin Ajax dus een 1-0 achterstand moet gaan goedmaken. Bal terug naar Ter Stegen. Die wordt onder druk gezet. Dus niet te lang wachten. Komt die uittrap op het hoofd van Ouazane. Die blijft liggen. Grijpt naar het hoofd. Scheidsrechter laat doorspelen. Ouazane krabbelt voorzichtig overeind. Het gaat allemaal wel goed met de aanvallen van Ajax. En dus kan het spel gewoon door. Is het Tolu die probeert de druk te zetten. Maar in zijn eentje heeft dat niet zoveel zin. Daar speelt Hajduk gewoon onderuit. Komt er een lange bal naar Soticek. Kan hem voorleggen. Daar is Sego, de spits. En dan loopt die hem over de achterlijn. Tjonge, dat was het eerste moment van de tweede helft. Oh, buitenspel voor Soticek. Dat betekent dat mocht het een doelpunt zijn geweest, dan was hij waarschijnlijk afgekeurd. Maar een waarschuwing dus voor Ajax in het begin van de tweede helft. Gonzalo Garcia. Hij, de trainer van Hajduk Split, ziet het ook. En ja, had al bijna gerekend op een tweede doelpunt voor Hajduk. Maar nu is het de vrije trap voor Ajax. Die is genomen via Baas. Gaat de bal naar Torrens. Torrens naar Julian Brandt. Wat hebben we daar nog weinig van gezien, zeg. Julian Brandt, zo'n goede speler. Maar hij wordt nauwelijks in het spel betrokken bij Ajax. Hij krijgt gewoon weinig ballen. En nu moeten we alweer terug. Gaat het via Bouwman naar Baas. Dat zijn de centrale verdedigers van Ajax. Baas dribbelt op richting de middenlijn. Speelt hem dan in naar Torrens en dan Ouazane. Nou, ga swingen met die heupen. Gooi er wat moois uit. Het is Ouazane. Maar Torrens, bal door naar Julian Brandt. Nu in de 16 van Hajduk. Is het een hoekschop voor Ajax. Komt er uiteindelijk geen schot. Blijft Geoffrey Torrens in de 16 liggen bij Hajduk. Heeft last van de onderrug. Na de overtreding van Akapandje. Die tegen hem aan loopt, tegen hem aan beukt. En uiteindelijk is het dus een hoekschop voor Ajax. Dit zou het eerste moment van gevaar van de tweede helft kunnen zijn. Het zou natuurlijk lekker zijn als net als AZ ook Ajax vroeg weet te scoren in de tweede helft. En zo de stand gelijk weet te trekken. Daar komt de hoekschop. Julian Brandt, hij neemt hem. Hij draait hem naar de tweede paal. Daar is de keeper Cilic van afstand geschoten. Bal blijft hangen. Geschoten door Tsigankov. Uiteindelijk is het nu Torrens die de bal terugspeelt naar Amrabat. Nou, het eerste moment van dreiging van Ajax in de tweede helft. 5 minuten onderweg naar rust. Het is nog altijd 1-0 voor Hajduk.
0: Doelpunt dus zojuist voor AZ, Jeroen. We hoorden gezelligheid, er werd gescoord. Maar sindsdien zie ik alleen maar opstootjes en onrust.
2: Ja, matte was het, om het even plat te zeggen. Tussen een aantal spelers van Hapoel Beersheva en Oefkir. Dat had alles mee te maken dat er een blessure was op het middenveld. Geen aanstellerij van Idan Nachmias, want die wordt op dit moment gewisseld. Die heeft waarschijnlijk zijn hamstring een tikje gescheurd. Want die wordt van het veld gedragen. Toen dat gebeurde besloot AZ en besloot vooral Oefkir door te spelen. Waar ze bij Hapoel vroegen of hij alsjeblieft de bal uit wilde schieten. Zodat een van hun spelers behandeld kon worden. Dat hoeft hij natuurlijk niet te doen. Want alleen bij een hoofdblessure legt de scheidsrechter het spel stil. En verder is het aan de ploegen zelf. Ja, je hoeft niet sportief te zijn. Het is wel leuk als je het bent. Maar je hoeft het niet te zijn. Dus Oefkir dacht, ik ga lekker dollen. Ik ga lekker door. En dat deed hij. Hij dolde er 1, hij dolde er 2. En ging daarna de boel een beetje opjutten. Waarna het dus een beetje knokken werd. Het heeft Oefkir wel een gele kaart opgeleverd. Net als Peretz van Hapoel Beersheva. Want ze vonden het aan de Israëlische kant niet leuk dat wat Oefkir allemaal deed. We zitten in de 54ste minuut. Het staat in Alkmaar 1-0 door de goal van Peer Koopmeijers.
1: En 1-0 staat het ook bij Hajduk Split tegen Ajax. Zo dadelijk het vervolg kan u nog melden dat het ook in de Europa League bij RB Salzburg AC Milan inmiddels 0-3 staat. Dus Milan haalt uit zo dadelijk dus het vervolg met Europees voetbal hier op Radio 1.
5: NPO Radio 1.
6: Eerder in de perstribune van Max.
7: Mijn identiteit veranderde hier van asielzoeker, buitenlander. Ga terug naar je eigen land. Naar voetballer uit Ezingen die voetbalt voor FC Groningen. Hij is een van ons.
8: Ik heb ooit de boze stiefmoeder mogen spelen in Sneeuwwitje. En dat vond ik zo heerlijk, omdat ik de hele voorstelling die Sneeuwwitje verrot mocht schelden. En dat is zo lekker.
6: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week oud-journaalverslaggever Gerry Eikhoff en voormalig bokser Arnold van der Leijden. Zondagmiddag, 12 uur.
5: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
9: Bach's Johannes Passion. Dit keer niet in kerk of concertzaal, maar bij de Nationale Opera. Regisseur en choreograaf Sascha Waltz laat zang en dans samensmelten in deze unieke samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging. Vanaf 10 november, kaarten via operaballet.nl.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: NPO Radio 1, 8 uur.
9: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
10: Ja, zou je altijd zien. Even 3 minuten reclame en dan Jan-Vincent van Zuiden.
11: 2 doelpunten bij Hajduk Ajax. Eerst was er goed nieuws. Davy Klaassen ramde de bal binnen. Goed gedaan door de aanvoerder van Ajax. 1-1 en dan denk je, nou kom op Ajax. Maar dan verspelen ze de bal heel knullig achterin. En is het Soticek die het afstraft. De fout achterin. En Ajax dus opnieuw op achterstand. 2-1 achter tegen Hajduk Split.
12: En ook een doelpunt in Alkmaar, Jeroen.
13: En ook na een gigantische fout achterin van Wesley Hoed. Ja, lang niet gespeeld en dat was nu te zien. Hij geeft de bal zomaar weg. En uiteindelijk wordt het daardoor afgemaakt door Forsson. Een blunder van je welste. En AZ dus op gelijke hoogte. Het staat 1-1 tussen AZ en Hapoel Beersheva.
10: Zometeen de ontknoping op beide velden in Langs de Lijn en Omstreken. Na het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
14: Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen kwamen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens nu. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf Axel, dat in augustus failliet ging. Tenways heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en richt zich in Europa op de verkoop van elektrische stadsfietsen en trekkingfietsen voor langere afstanden. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezet westelijke Jordaanoever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7 een dag nadat het verbod was ingegaan.
15: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
16: even een tweetje afwijden.
15: Ja, nee, gewoon een statement maken.
14: Het OM bestudeert de aangifte tegen de SGP'er. Supermarkt Albert Heijn kan zeker tot en met zondag niet thuis bezorgen, als gevolg van een hekaanval afgelopen weekend. Het bedrijf schakelde direct allerlei systemen uit, waardoor er al dagen problemen zijn met bevoorrading en online zaken van de supermarkt. De systemen worden één voor één weer aangezet als ze veilig zijn bevonden, maar dat is bij de online bestellingen kennelijk nog niet het geval. De bevoorrading van supermarkten is inmiddels wel opgestart. De app is nog steeds niet beschikbaar. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en dan ongeveer 14 graden.
1: Ster. Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
23: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: NPO Radio 1. EO NOS.
9: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
10: Extra lange editie van Langs de Lijn en Omstreken. Borden vol met Europees voetbal. Doelpunten over en weer bij Hajduk Split tegen Ajax. Jan Vincent.
11: Na 62 minuten is het 2-1 voor Hajduk Split. Ajax kwam dus knap terug tot 1-1 door een goede goal van Klaassen. Maar ze hebben daar maar 2 minuten van kunnen genieten. Want daarna ging het helemaal fout achterin. Geprutst bij de Amsterdammers. En Hajduk 2-1 voor.
12: En hoe gaat AZ om met die domper, de gelijkmaker van Hapoel Beersheva, Jeroen?
13: Het had nog veel erger kunnen zijn na de 1-1. Want invaller East ging alleen af op de busser. Maar gelukkig was je het noorden even kwijt, East. En dus bleef het 1-1, want de busser wist de inzet te pakken. AZ heeft het wel lastig ineens.
10: En er komt nog veel meer vanavond. Om 9 uur NEC tegen Levski Sofia en FC Twente tegen FC Toen.
12: En hoe staat het kompas van Ajax tegen Hajduk Split, Jan Vincent?
11: Ja, het kompas moet in ieder geval naar voren toe, want ze staan met 2-1 achter. De aanval moet gezocht worden. Ja, het was zonde, want ze begonnen echt wel goed aan de tweede helft. En die goal van Klaassen was echt knap hoor. Knappe voorzet van Kerer. Aangenomen met rechts Klaassen. Daarmee legde die bal in één keer klaar voor zichzelf. En toen ramde hij de bal in het dak van het doel. Dat was echt een goede gelijkmaker. Maar ja, als het dan zo hopeloos fout gaat achterin, sta je dus weer achter. En heb je nog een klein half uur om daar iets aan te doen. Nu krijgt de Ouazzane een vrije trap. Of is het een ingooi? In ieder geval balbezit voor Ajax. Halverwege de helft van Hajduk Split. Het is een ingooi. Torrens doet dat op Brand.
0: Brand terug naar Torrens en zo heeft Ajax de bal. Ouazzane levert hem in bij Dalisson. Die kijkt meteen naar voren. Kan hij die bal kwijt bij een van de aanvallers? Sanjang staat daar. Terug naar Dalisson. Ajax heeft hem weer. Ze spelen wel beter in de tweede helft. Ajax, ze zitten er feller bovenop. Er is meer balbezit voor de Amsterdammers. En dat moet dan ook nog leiden tot meer kansen. Tsigankov nu vanaf rechts naar binnen toe met zijn linker. Speelt hij in. Slechte paas op Brand. Uiteindelijk is het wel Amrabat die de bal onderschept. Dus heeft Ajax wel weer de bal terug. Via Tsigankov nu naar Kerer. Die probeert weer een voorzet te geven. Zoals hij ook deed bij de goal van Klaassen. Nu wordt die voorzet eruit gehaald. Die bal in één keer naar voren toe. Bouwman goed het lichaam gebruikt nu. Tegenover Sego, de spits van Hajduk. Zo heeft Ajax de bal terug. 64 minuten op de klok. 2-1. De voorsprong voor Hajduk Split.
10: AZ dus wat van slag na die gelijkmaker. Jeroen.
13: Ja, dat kan je zeggen. Want het had dus nog veel erger kunnen zijn. En Hapoel Beersheva is ineens aardig aan het voetballen. Het maakt het veel meer een wedstrijd. Als je kijkt naar de statistieken, dan zijn die dus voor AZ wel behoorlijk pijnlijk. Want twee keer heeft Hapoel Beersheva nu een doelpoging ondernomen. Eén keer op de buzzer. Dat was zo even door die invaller, die East. En daarvoor dus de goal van Forsson. Maar dat is echt een hele pijnlijke fout geweest van Wesley Hoed. Hoed die zijn laatste duel speelde op 20 mei in Saudi-Arabië. Daar is hij vandaan gehaald door AZ. Nu dus voor het eerst in actie vanaf het begin van de wedstrijd. En hij had in de eerste helft al wat ongelukkige voetballende momenten. En met het aanspelen, misschien niet geweldig aangespeeld van de busser, had hij helemaal veel pijn en moeite, want hij leverde de bal in. En die bal die kwam uiteindelijk dus voor de voeten van Forsson. Dat leverde AZ de tegengoal op. En nu komen ze weer, Hapoel Beersheva. En het kan echt veel pijnlijker worden. Want hier is ook een gigantische kans. Ahmed schiet Kwakman ondersteboven. En dat is heel vervelend voor Kwakman. Want die weet denk ik op dit moment niet eens dat hij uit Volendam komt. Die ligt op de grond. Het zou heel wat zijn als hij weet wie die is, denk ik. Want hij krijgt de bal vol tegen het achterhoofd. Dat is hartstikke pijnlijk. Het enige voordeel van dat moment is wel dat die bal niet in de kruising vliegt, maar tegen het achterhoofd van Kwakman aan. Die is echt even helemaal de weg kwijt. Die heeft heel veel pijn. Dat is echt heel naar. Ik hoop dat het meevalt met hem. Maar ik ben groot voorstander ervan om bij dit soort situaties te spelen wel in bescherming te nemen, naar de kant te halen als het echt er lelijk uitziet. En dat ziet er lelijk uit. Maar wat er ook niet goed uitziet is het spel van AZ. Want het staat 1-1, maar het had ook al lang een achterstand kunnen zijn.
12: Ja, Robert Maaskant hier in de studio. We hebben het nog niet over de doelpunt gehad. Maar eerst even die situatie met Kwakman. Je zei want die kwam hard aan. Hè?
2: Ja, hij wordt keihard ingeschoten. En hij draait zijn hoofd. Hij springt met zijn handen achter zijn rug. En hij draait zich in, waardoor hij de bal half op zijn achterhoofd krijgt.
12: Hij zag hem niet aankomen ook dan.
2: En daarna gaat hij gewoon echt even out. Ja, ik ben het helemaal met Jeroen eens. Dat je eigenlijk voor dit soort momenten zou in de regel moeten hebben dat een speler eruit kan. Misschien zelfs wel even iemand er anders erin.
12: Yeah.
2: Puur ter bescherming van de speler.
12: Om te kijken hoe hij ervan herstelt.
2: Op het moment als hij dan na een aantal minuten weer echt zou kunnen, dan moet je hem erin mee. Ik heb ooit in de MLS gewerkt in Amerika.
12: Ja.
2: En daar hadden we zo'n regel. Daar mocht de speler die aan een hoofdwond behandeld, die moest echt eerst even naar de kant toe.
12: Ja, er zijn hele strikte regels. Hoor. Ja, het gaat om hersenschuddingen. Dus,
2: kijk, een speler zegt altijd dat hij kan. Maar je moet dat soort jongens gewoon in bescherming nemen. Naar zo'n die ballen komen serieus aan. Ja. dat vergissen mensen zich wel eens in. Worden met enorme snelheden geschoten.
12: Ja, dan zien we daar linksboven de stand in beeld staan. 1-1. Terwijl AZ net zo lekker die voorsprong had genomen. Natuurlijk, wat gebeurt er daarna?
2: En we komen zo ook nog eventjes op Ajax. Ja. De busser krijgt de bal. AZ heeft natuurlijk een speelstijl waarin ze heel graag van achteruit willen opbouwen. Tot in het overdrevene toe. Want in dit geval ging het echt over een bal op de achterlijn. En Hoed die staat ingedraaid op de achterlijn. Ongeveer in de punt van de 16. En laat die bal van zijn voet afschieten. Waarna we zijn breed leggen en binnen tikken. Ja, dan heb je het toch echt wel gewoon over spelritme. Dan schiet dat ding gewoon weg en dan ben je bevrijd. Maar ja, dat mag blijkbaar niet meer.
10: Het spelritme van Ajax in deze wedstrijd, dat is wel aan het veranderen. Je was duidelijk in de eerste helft van dat moet echt, er moet meer swoeng komen. Het moet minder afwachtend. Dat is Ajax aan het doen. Dat resulteert dan ook in een doelpunt. Maar voorsprong, dat is meteen weer fout.
2: Nee, maar ze kwamen ook echt goed naar buiten, Ajax. En het tempo lag hoger. Nou, die paas naar Klaassen was goed. Die maakte dan toch weer die eerste goal. Ja, en dan krijg je een beetje hetzelfde als we net over gehad hebben. En die discussie zal opblijven laaien zodra dit soort fouten gemaakt worden. Torrans, waar ik van verwacht dat hij nog wel gewisseld zou worden. Want die zit er echt een beetje doorheen tegen die Bamba. Speelt een half balletje verkeerd terug, waardoor Baas nog probeert te herstellen met een slijding. En het staat alweer 2-1. Ja, weet je, dit zijn zulke ongelooflijke stomme slordigheden. Maar je ziet bij Ajax ook, en ook in zijn geval. En ik weet wel, het is nog een jonge speler. Die moet ook nog opgeleid worden, et cetera, et cetera. Maar er komt ook geen dynamiek, zoals we dat gisteren bij al die wedstrijden gezien hebben. Dat de backs allemaal in de 16 meter verschijnen. Enorme loopacties hebben. Ja, dat is bij Ajax op het moment helemaal niet aan de gang.
12: Terug naar Alkmaar. Hoe is het met Kwakman, Jeroen?
13: Hij staat weer.

0: helemaal niet aan de gang.
1: Terug naar Alkmaar. Hoe is het met Kwakman, Jeroen?
2: Hij staat weer en hij staat er ook in. Maar AZ heeft de bal en valt aan. Het is ook fel potje aan het worden, hoor. Het gaat rechtom. En Meerdink staat klaar om in te vallen. Eerst dit moment voor AZ, maar deze combinatie loopt net stuk. Stengs gaat er nog achteraan. Stengs had net een schitterende actie. Ze zaten met z'n drie achter hem aan. Van Hap wel weer Sheva, maar dan zie je toch nog eventjes. Dat heeft hij natuurlijk nog altijd. De klasse van Kelvin Stengs, want hij stuurde ze alle drie het bos in. Waarna uiteindelijk een mogelijkheid stond voor AZ die niet werd afgemaakt. Stengs er dus ingekomen samen met Kasius, Oefkier en Maikouma zijn er vanaf gehaald. Dat waren de mensen die een gele kaart hadden gekregen aan de kant van AZ. Wat dat betreft is Echtold natuurlijk een slimme coach. Wil niet het risico nemen dat AZ met 10 man komt te staan. En er komen dus nog meer wissels aan. Er gaan er twee komen. Chavez lijkt degene die nu het shirt heeft uitgetrokken. En Max Meerdink. Die zal ongetwijfeld gaan komen voor Kovacs. Dat zijn de mannen van de bank af die het moeten gaan doen. Dat was helemaal niet nodig. Maar het is echt een hele andere tweede helft. Met ook een goed voetballend Hapoel Beersheva. Nogmaals, we zeiden het helemaal aan het begin van de avond al. Het is ook geen kinderachtig elftal. Die ploeg uit Israël. Want het heeft natuurlijk genoeg prijzen gepakt. Het heeft in het verleden in Europa. Het is lang geleden ook wel eens schitterende resultaten geboekt. Dat is gewonnen uit en thuis van Inter. Het is ook trouwens wel eens heel erg hard onderuit gegaan in Nederland. In 1997 verloor Hapoel Beersheva met 10-0. Ik zeg het nog een keer, met 10-0 bij Roda JC in de Europa Cup 2. Maar dat gaat al lang niet meer zo. AZ heeft het namelijk knap lastig. AZ valt nu wel aan. Hier is Kovacs. Die probeert er maar weer zin te draaien. Het zal zijn laatste moment zijn. Want zijn vervanger staat klaar. En zijn vervanger is international en... Nou, we zeggen het gewoon. Spits van Nederland zelf al, want zo mag je het een beetje zeggen. Max Meerdink, die gaat zo meteen komen met Chavez. 1-1. En we gaan naar het laatste kwartier.
3: Ja, wissels dus bij AZ. Jan Vincent, is daar al sprake van bij de Amsterdammers?
4: Nee, nog niet. Waar blijven ze, zou je bijna denken. Nou, daar staan ze. Oscar Gloch en Jorti Mokkio. Zij komen zo dadelijk in de ploeg om nieuwe energie te brengen voor de laatste 19 officiële minuten. Want zoveel is er nog te spelen. 2-1 de voorsprong voor Hajduk Split. Het had 3-1 kunnen zijn, want een grote kans zojuist voor Hajduk. Een voorzet vanaf rechts van Dalisson. En in één keer op de slof genomen door Sego. Recht op Ter Stegen af. Die kon die bal pakken, maar ja, voor hetzelfde geld vliegt hij erin. Nu is het aan de andere kant. Tsigankov met de voorzet richting Tolu is de bedoeling. Maar de voorzet wordt eruit gehaald en dus krijgt Ajax een hoekschop. Ze proberen de druk nu wel op te voeren bij Ajax door wat opportunistischer te spelen. Wat sneller die bal naar voren toe te kiezen. Niet meer het trage opbouwen, maar gewoon wat directer spelen. En kijken wat dat oplevert. Brand wordt nu aangespeeld daar. Tsigankov, voorzet Tsigankov wordt eruit gehaald. Daar in de doelmond. En uiteindelijk weer opgevangen door Julian Brand. Goede controle. Maar dan verspeelt hij hem aan Sanyang. En komen ze er meteen weer met 3-4 mensen uit. 4 verdedigers van Ajax tegenover 4 aanvallers van Hajduk. Dalisson wordt aangespeeld. Dalisson moet nu even inhouden. Dan kan Amrabat ervoor komen. En heeft Ajax weer voldoende mensen achter de bal om deze situatie te verdedigen. 2-1 de voorsprong voor Hajduk Split.
1: Als je een man in een blauw shirt naar een scherm ziet rennen in Alkmaar, dan weet je het wel, Jeroen.
2: Ja, de VAR is namelijk in de lijnen gekomen. Die komt uit Zwitserland. Die hoort neutraal te zijn. Dus die beoordeelt dit ook allemaal heel neutraal. Want wat ben je als je Zwitsers bent?
3: En jij?
2: Ja, ik ben niet neutraal. Ik ben ook nog eens geboren in Alkmaar. Dus ik zeg 100% penalty. Maar als je het erop legt, het gaat om het moment dat Kovacs even wordt vastgepakt, dan is het wel een hele zware straf. Kovacs wordt even aangeraakt. Hij gaat op de stip. Jazeker. En mist daardoor misschien net 2 centimeter ruimte om de bal van Kasius binnen te werken. En nou moet ik je wel zeggen, die 2 centimeter zou natuurlijk genoeg kunnen zijn. Het gekke is dat er wel een gele kaart komt. Die discussie hebben we dit weekend ook gehad. Dus ziet die scheidsrechter het wel. De gele kaart is voor Diop. Als een soort voetbalovertreding. Daar zou je ook weer over kunnen discussiëren. Want als je hier voor fluit, dan mag je eigenlijk geen geel geven, maar rood. Maar dat wilde niet. Het is Diop die heel licht Kovacs heeft vastgepakt. En de bal gaat...
3: Het zou leuk zijn als hij nu zou wisselen, Jeroen. Dat hij Meerdink nog even snel zou brengen voor die strafschop.
2: Nou, dat heeft hij gedaan.
5: Hij staat er hoor.
2: En die staat er ook al gewoon met de bal in de hand hoor. Dus jouw wens wordt verhoord, meneer Maaskant. We gaan de snelste invalbeurt met een doelpunt te maken ooit krijgen, denk ik, als hij erin gaat. Want Max Meerdink is de ploeg ingekomen. En Max Meerdink, zijn eerste balcontact moet dan worden het op voorsprong schieten van AZ.

0: Zagen we het Kietrich ook niet doen voor Feyenoord op zo'n manier. Lang geleden. Hier komt Max Meerdink met een zucht achter de bal. Hij is het veld ingelopen. Hij gaat achter de bal staan. En met het zelfvertrouwen en de zekerheid die hij in zijn trap heeft, moet dit kunnen. Maar het is wel opvallend. 77e minuut. Eerste balcontact voor Max Meerdink komt eraan. Wordt het ook een doelpunt voor AZ. Spanning loopt op in Alkmaar. In de slotfase van deze wedstrijd, want die nadert. En AZ heeft het lastig. Hier is Meerdink met zijn aanloop. En die pegelt hem binnen. Dat is nog eens een moment voor Max Meerdink. Want hij komt erin en hij scoort. Na de penalty die werd gegeven na het werk van Kovacs. Want die heeft hem verdiend. Max Meerdink. 100% zekerheidje bij strafschoppen. En AZ op voorsprong in Alkmaar.
1: Ja, Robert Maas, wat een entree. Ja, lekker. Als je zo zeker bent van je trap, dat je gewoon het veld oploopt. En Kieprice deed dat ook een keer. Die kwam tergend langzaam naar de bal. Maar hij gewoon heel overtuigend. Geef mij hem maar. Ik ros hem er wel in. En zo hard, ongelooflijk hard binnengeschoten. En de keeper wist het, hè, want die lag in de hoek waar hij hem vorige keer met Nederland zelf van nam. Ja. Dus de keeper heeft zich wel degelijk goed voorbereid. Maar een goede strafschop en heb je lef in je donder.
2: Ik dacht van een contrast met hoe Perisic je meer dan nam. Hè? Ja. PSV speelde eerder deze week.
1: Ja, ja die miste mij voor een belangrijk moment. Maar ik denk dat het wel terecht is voor AZ zoals ze spelen. Ze hadden het even moeilijk. En dan kom je op zo'n momentje toch wat gelukkig aan de 2-1. Maar dat heb je wel eens nodig.
3: Maar
1: ja.
3: Was dit nou een terechte panel?
1: Ja, iedereen in Alkmaar zal ongetwijfeld roepen absoluut terecht. Maar dezelfde speler zelf appelleerde niet dat het een strafschop was. Dus daar kan je twijfels bij hebben.
2: Ze hebben bij Ajax ervaring met een miswedstrijd, Jan Vincent.
4: Ja, nou, ik kijk nu eerst even naar de zijlijn. Ajax wisselt 4 keer in 1 keer. Huh? Er wordt allemaal vuurwerk afgestoken. Dat is de mist die jij noemt. Maar ja, ongelooflijk. Er is van allerlei onduidelijkheid langs de zijlijn. De vierde official houdt het bord omhoog. De verkeerde wissels staan daarop. En dan zegt Jan Siemering, de teammanager, geef mij dat ding maar. Ja, ik heb hem wel eens met een tennisracket in zijn handje staan. Maar nu neemt hij dat ding over van de vierde official. En hij tikt die nummertjes in, wie eruit moet en wie erin komen. Nou, het is uiteindelijk gedaan, maar nu wordt de wedstrijd stilgelegd. Oh. Ja, er is helemaal niks meer te zien op het veld door het vuurwerk dat wordt afgestoken. Dat betekent dat we niet verder kunnen voetballen, want je ziet echt geen hand voor ogen. Het is echt een hele dikke rookvorming. En die vier invallers bij Ajax, het waren Lucas Rosa, Oscar Gloch, Jordi Mocchio en Marcos Leonardo. Ja, die moeten nog even wachten, want dit zal wel even duren voordat we verder kunnen. Een kwartier voor tijd, wedstrijd gestaakt. Doek Ajax 2-1.
3: Gaan we maar naar sportief vuurwerk dan van Meerdink bij AZ in Alkmaar. Jeroen.
0: Ja, dat is ook vuurwerk op het veld hoor. Want het is echt een stevig potje. Het gaat er behoorlijk aan toe binnen de lijnen. Met nu toch al een gele kaart of 6 die we hebben gezien. En een jagend Hapoel Beersheva dat niet wil verliezen in Alkmaar. Met alles wat er vooraf is gebeurd. Zijn ze sowieso al behoorlijk op scherp gezet. Zijn die dus met heel veel tegenzin, zonder supporters. De ploeg uit Israël en nu dus ook op achterstand. Hapoel Beersheva tegen AZ door de raakgeschoten penalty van Max Meerdink. Hierna moet AZ naar Armenië. En daarna komt op 5 november de kraker thuis tegen Juventus. Daar verheugt iedereen zich hierop. Dan nog thuis tegen Sparta, Praag, Sturm Graz, Dynamo Zagreb. Allemaal behoorlijke tegenstanders om dan te eindigen op 18 januari over een affiche gesproken tegen Benfica in het Estadio da Luz in Lissabon. Mooi programma voor AZ. Maar na die 1-0 nederlaag bij Sunderland heeft AZ 3 punten hard nodig. Kan het 3 punten hard gebruiken, goed gebruiken. En het is op weg dat te bewerkstelligen. Want de laatste 10 minuten gaan in tegen dit Hapoel Beersheva dat zeker niet opgeeft. En nu aanvalt via de rechterkant van het veld. Die voorzet kan daar komen. Die komt er ook en dan moet er verdedigd worden. Dat gaat allemaal net goed. Maar het is nog niet voorbij. Het schot in de korte hoek. En nog een schot. Dat wordt geblokt. Nou, paniek. Kwakman kopt weg nu met het voorhoofd. Die doet het dus weer helemaal. Kwakman, want dat was nodig om deze bal weg te halen. Voor Son heel gevaarlijk. Voor Hapoel Beersheva dat ineens bezig is aan een gigantisch offensief richting het doel van de Busser. En dan krijgt Daal nu een tikkie. En die gaat heel handig naar de grond. Zodat AZ even op adem kan komen. Forsson de doelpunt te maken met een nieuwe kans op de gelijkmaker. Na een hele gevaarlijke aanval. Waarbij Kaasjes de bal laat schieten. Forsson het probeert. En de Busser oplet in de korte hoek. Mooie slotfase komt eraan, een spannende slotfase. 9 minuten nog, het staat 2-1 voor AZ in Alkmaar.
2: Robert, jij wijst naar dat scherm waar wij AZ tegen Hapoel zien.
1: Nou, waar het voornamelijk om gaat is dat er zijn altijd heel veel Israëlische ploegen die in de voorbereiding in Nederland doen. Omdat wij fantastische accommodaties hebben, mooie velden. Ja. Maar die oefenwedstrijden die lopen altijd uit de hand. En er zijn al heel veel ploegen geweest die gezegd hebben, wij willen niet meer tegen Israëlische ploegen oefenen. Omdat het ongedisciplineerd is. Ja. Het wordt vaak later in de wedstrijd wordt het kei en keihard.
2: Dus dat die vlam in de pan slaat, dat is helemaal niet zo verrassend.
1: Nee, dat zie je dus nu hier ook ontstaan. Van op het moment dat er een beetje stress opkomt, dan is het mannen en vrouwen eerst. En dan gaan ze enorm tekeer vaak, die Israëlische ploegen.
2: Ja. Kijken naar dat andere scherm, daar zagen we de mist hangen, hè, bij Hajduk Split tegen Ajax. Het lag eventjes stil, of het ligt eventjes stil. Is dat eigenlijk voor Ajax wel een gunstig moment met die achterstand? Dat er nog even net wat omzettingen gedaan kunnen worden door
1: ze kunnen natuurlijk hebben wel even de tijd om een nieuwe tactiek door te spreken. Dus ik denk dat dat in hun voordeel kan zijn.
2: Beetje zoals die hydration break bij het WK.
1: Ja. Nou ja, je hebt wel een extra moment natuurlijk. Overigens valt het me op dat die rook blijft hangen daar. Want het is een heel open stadion in Split. En het ligt natuurlijk aan zee. Dus het zou wat sneller weg kunnen zijn. Maar dit is een goed moment voor een coach om de puntjes op de i te zetten. En heel aanvallend naar buiten te komen.
2: Ja, het was ook wel iets meer dan één bommetje, geloof ik.
1: Ja.

0: somber en undressed.
1: De laatste minuten bij AZ tegen Hapoel Beersheva. AZ, dat is de zegehoop binnen te slepen, Jeroen.
2: Ja, dat komt dan door de keeperiets-imitatie van Max Smeerdink. We zitten in de 86e minuut, het staat 2-1. Toch nog even terughalen dat moment. Keeperiets in de bekerfinale van Feyenoord in 95 tegen Volendam. Viel hij in, liep hij naar de bal en schoot hij hem raak vanaf 11 meter. Vanaf de strafschopstip dus. We hebben Max Smeerdink precies hetzelfde zien doen. Niet in de bekerfinale, maar in de Europa League. En ook dat zal flink wat landen gaan halen. Zo'n opvallend moment erin komen en de penalty erin schieten. Maar AZ heeft voorlopig nog iets belangrijkers te bewerkstelligen. Namelijk de drie punten ook binnenhalen na deze minuten strafschop van Meerdink. Het staat dus 2-1. We zitten in de 87ste minuut en het gaat er op het veld bikkelhard aan toe. We zitten inmiddels op 7 gele kaarten en een wissel gezien bij AZ. Pataji is ook in het veld gekomen. En die gaat dus nu proberen vanaf die positie aan die linkerkant het allemaal te laten zien. Daal heeft het veld verlaten. En Meerdink gaat nu omhoog. Nieuwe aanval dus bij AZ. Want de drie die starten daar zijn vertrokken. Stenks is de rechtsbuiten. Meerdink is de spits. En Pataji is nu de linksbuiten. Maar het gaat vooral ook om de spelers die moeten verdedigen. Want als de bal rondgaat, dan gaat hij ook snel rond bij Hapoel Beersheva. En vooral die Forson, die nu even aangeraakt wordt en geblesseerd raakt, is gevaarlijk. Die kan in deze aanval niet meedoen, want die is op de eigen helft gehurkt. Pijn aan het lijden, maar zijn ploeggenoten hebben geen zin om te wachten. Hebben ook geen tijd om te wachten, want Hapoel heeft een doelpunt nodig. En ze gaan naar voren in volle vaart en met veel. Die Forson die krabbelt nu op en gaat zich proberen voorin te melden. Daar kopt Kwakman zijn 6512e bal weg uit het 16 meter gebied in deze wedstrijd. En heeft Hapoel de bal inmiddels weer te pakken met Pedro Amador. Die geeft hem aan die linkerkant naar die Forson. Die een voorzet wegslingert. Nu wordt hij weggekopt door Koopmeiners. AZ heeft heel veel weggekopt uit het eigen 16 meter gebied. En dat gaat allemaal vrij goed. We zitten in de 88ste minuut. Wat zou het prettig zijn voor AZ als ze deze wedstrijd weten te winnen. In deze Europa League. Hetzelfde systeem natuurlijk als in de Champions League. Dat laddersysteem, die league phase waarin je gewoon een punt of 10, 11 moet pakken om door te gaan naar de volgende ronde. AZ dat voorseizoen zo succesvol was in de Conference League. Maar uiteindelijk door Shakhtar laat in het toernooi werd uitgeschakeld. Ook omdat de bekerfinale uiteindelijk belangrijker was voor de Alkmaarders. Die bekerfinale die werd gewonnen van NEC. Waardoor AZ in dit hoofdtoernooi rechtstreeks was geplaatst. En nu op zoek gaat, op jacht is naar de eerste drie punten. Stenks gaat onder de bal door. Stenks krijgt hem daarna in de voeten. Probeert te dribbelen. Gaat onderuit en krijgt een vrije trap. 89ste minuut. Nog even volhouden voor de Alkmaarders. Het staat 2-1.
3: NPO Radio 1.
0: 1 minuut over 8:30. Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
4: Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Ja 21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Een pro-Palestijnse organisatie heeft aangifte gedaan tegen een oud-SGP-kamerlid. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaanoever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen dat handelsverbod. En zangeres Floor Jansen gaat weg bij de Finse band Nightwish, waar ze 13 jaar de frontvrouw van was. De symfonische metalband trekt wereldwijd volle zalen. Jansen wil zich richten op haar solocarrière. Wie haar gaat opvolgen bij Nightwish is nog niet bekend.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: De wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax ligt nog altijd stil vanwege vuurwerk. De mist hing boven het veld, trekt langzaam op, maar er is nog geen beweging te zien op dat veld. Dat is wel het geval bij AZ tegen Hapoel Beersheva. Bijna blessuretijd, Jeroen.
2: Ja, we gaan nu naar het bord kijken. Het staat 2-1 voor AZ en daar staat 6 minuten op. Dus we gaan nog wel even verder bij deze stevige, echte Europese wedstrijd. Supporters hier in Alkmaar schrikken er een beetje van, maar we hebben een VAR-moment gezien. We hebben heel veel wissels gezien. We hebben 7 gele kaarten gezien. En we hebben een AZ gezien dat het nu toch lastig heeft. Nu Hapoel Beersheva echt naar voren voetbalt. Vandaar dat die supporters van AZ denken. Hou er maar mee op. Ja, nu niet. Want nu heeft Kwakman de bal. En nu valt AZ aan. Kwakman mooi. Met een Zidane. Dan weet iedereen waar we het over hebben. Zo'n draaimolenbeweging. Voeten over de bal. En er vandoor. En daarna wordt hij neergeschopt. En dus krijgen we gele kaart nummer 8 in deze wedstrijd. Zijn wel eerlijk verdeeld. Al die gele kaarten. Want aan allebei de kanten hebben we er 4 gezien. Ugarriza krijgt hem. Invaller aan de kant van... ja, kijk nog even naar de herhaling. Invaller aan de kant van Hapoel Beersheva. Kwakman maait door dat tikje wat hij krijgt over de bal heen. Het was niet een hele stevige overtreding. Maar het was goed genoeg om de gele kaart te krijgen. En Kwakman heeft dat schitterend gedaan. Zou op de Volendamse kermis met zo'n draaimolen niet misstaan. Dave Kwakman, nu kiest hij voor de bal terug op de busser. Zo hebben we er 1 minuut op zitten van de extra tijd. De busser trapt hem weer naar voren. Dan gaat de Patatje achteraan, maar die kan niet in de buurt komen. Dan koppen ze de bal heel ver naar voren. Ze hebben een paar hele grote, sterke aanvallers ingebracht. Hapoel Beersheva, waarvan Easter 1 is. Die is lang, sterk en snel en gaat nu maar weer eens omhoog. Wint het duel ook in de lucht, maar de weg terug wordt heel makkelijk gevonden op een goede manier door AZ. En dus is de busser nu degene die trapt. Die heeft geleerd van al zijn fouten. Wil niet meer dichtbij opbouwen. Peert hem echt naar voren. Dan gaat Patatje erachteraan. En peren over de lijn. Dat is ook wat Diop doet. De man die tot nu toe dus. Slemiel is aan de kant van Hapoel Beersheva. Want hij veroorzaakte die strafschop door Kovacs licht aan te raken. De scheidsrechter gaf op aanwijzingen van de VAR een strafschop. Meerdink kwam erin, wandelde naar de bal en ramde hem tegen de touwen. En dat is tot nu toe de winnende treffer. Patatje gooit er een hoogstandje uit. Patatje haalt hem onder de voet door. En Patatje sleept er een hoekschop uit voor AZ. Dat wordt hoekschop nummer 5. Maar het betekent vooral tijdwinst voor de Alkmaarders in deze blessuretijd van de wedstrijd. 3e minuut zitten we in. We hebben nog 3 minuten te gaan. Publiek hier op de banken. En dan gaat AZ genoeg mensen achterhouden. Er niet te veel mee naar voren sturen. En dan gaat het vooral heel rustig aan doen. Ja, Goes denkt, ik ga wel naar voren. Ik wil wel. Die meldt zich dus in het doelgebied. Staat met zijn arm omhoog te zwaaien. Helemaal achterin. Is zien of de hoekschop iets kan opleveren. Ook Hoed is mee. Meerdink gaat omhoog. Maar die kopt niet. Maar die tikt de bal met zijn borst. Met zijn borstkast tegen de doelman aan. Van Hapoel Beersheva Marciano. En die heeft haast. En dus gaan ze nog een keer naar voren. Hoeveel minuten moeten we nog in de extra tijd van deze wedstrijd? Nog 3 minuten. En dus moet AZ opletten. Want het is een heel snelle aanval. En er zijn er heel veel aan de overkant. De busser moet omhoog. De busser gaat omhoog. En de busser heeft de bal. Valt er daar op zijn billen. Achterover. Als een eitje vormt hij zich nu over de bal heen. En dus heeft hij die klem vast. En kan AZ rustig aandoen. Niet al te rustig aan. Want we weten dat de scheidsrechter gaat tellen. Hij is aan het tellen. Ik hoop dat de busser dat gezien heeft. Want het zou zonde zijn om tegen iets doms aan te lopen. Dus ramt hij de bal nu naar voren. Daar kopt Meerdink de bal. En kan AZ verder via Biskov aan de linkerkant van het veld. Die speelt Meerdink in, maar die heeft geen controle over de bal. Dan gaat het terug naar de doelman van Hapoel Beersheva. Die plaatst hem over de grond. Heel handig op de as van het veld. Naar de middenvelders, naar die Forson die oppikt. En dan zijn er ineens toch weer heel veel van Hapoel Beersheva daar. Het voelt niet heel comfortabel hoor. De laatste fase van deze wedstrijd voor AZ. Want er zit zoveel energie nog in Hapoel Beersheva. Dat het echt nog wel even opletten geblazen is voor AZ. Het is nog zeker niet gedaan. 2 minuten te gaan nog. Als ze de aanval zoeken. En dus ramt nu Wesley Hoed de bal omhoog. Kan iemand omhoog komen? Biskov duwt en duwt. Gaat naar de grond. Ja, dat doet hij heel handig. Want die krijgt een vrije trap. En die vrije trap wordt dan heel snel genomen door Kwakman. Maar dat mag niet van de scheidsrechter. Omdat Biskov daar nog ligt. En dan kijken we naar de klok. En dan zien we die klok tikken. En dan hebben we nu nog 1,5 minuut te gaan. En omdat ze bij Hapoel Beersheva aan het discussiëren zijn, vraag ik me af of die scheidsrechter wel heeft opgelet. En zijn klok even op pauze heeft gezet. Het lijkt er namelijk niet op. En dan zijn dit hele nuttige seconden voor AZ in deze wedstrijd. 2-1 staat er door een benutte strafschop van Max Meerdink. Zijn eerste balcontact als invaller. Is dat dan de winnende goal? En ook zo'n beetje de enige bal die Meerdink heeft aangeraakt. Ja, daarna nog een keer met het hoofd heb ik hem omhoog zien gaan. Maar het gaat om de momenten die hij raak schiet. En dat heeft hij dus 1 keer gedaan. Met nog een minuut nu op de klok. Laatste minuut loopt. AZ moet bijten, knokken, vechten om de overwinning eruit te halen. Maar het is nog niet gedaan als de bal nu naar de zijkant kan. En die kan naar de zijkant voor Hapoel Beersheva. Er staan er 3-4 voor het doel. Daar moet de bal nu komen. AZ moet echt opletten, want het is een serieus laatste moment nu van Hapoel Beersheva. Daar komt de bal voor het doel. Dat is een goede voorzet. Die wordt weggekomen door Peer Koopmeiners. Dreigend nog hoor. Deze laatste fase, dit laatste offensief van Hapoel Beersheva in de extra tijd van deze wedstrijd. We gaan een ingooi krijgen nog van Mizrahi. Die heeft dat gedaan. Krijgt hij de bal ook voor? Ja, door de lucht is het daar gevaarlijk. Kopbal en die moet de bussen dan pakken. En dan moet het nu eigenlijk genoeg zijn. 20 seconden nog op de klok. We zien op de tribunes Kees Smit al vieren dat de 3 punten in de tas zitten. Niet te vroeg juichen, dat is niet zo verstandig. De busser peert hem naar voren. Meerdink verliest daar het duel, maar die gaat over de zijlijn. Dan zitten die 6 minuten er nu op. En dan luistert de VAR naar zijn. Dan luistert de scheidsrechter naar de VAR. En dan zegt die VAR: naar huis gaan we. We willen naar huis. Dus fluit maar af. En dus is hier het eindsignaal. AZ wint van Hapoel Beersheva. Het was een echt gevecht. AZ kreeg een strafschop die makkelijk werd gegeven. Meerdink wandelde krachtig het veld in. Ging achter de bal staan. En knalde die achter Marciano. En zo heeft AZ de eerste overwinning in deze Europa League. Binnen 3 belangrijke punten. Het wint met 2-1 van Hapoel Beersheva.
0: Nog ruim 8 minuten te spelen bij Hajduk Split tegen Ajax. De wedstrijd lag een poosje stil vanwege vuurwerk daar. Jan Vincent inmiddels hervat met ook mooie kans voor Ajax.
6: Ja, zeker. Oscar Gloch, die invaller, ramde hem keihard onderkant lat. Uiteindelijk was het ook buitenspel volgens mij. Had hij waarschijnlijk niet geteld, maar Ajax dringt wel aan bij die 2-1 achterstand. Inderdaad, nog 8 minuten officiële speeltijd. Er wordt dubbel gewisseld nu door Hajduk Split. De man van de eerste goal, San Yang, is er onder andere uitgehaald. Maar Ajax heeft de bal. En daar gaat het om. Ajax moet gaan jagen op die gelijkmaker. Die er dus nog wel in zit. Zo in de slotfase in Split. Waar de bal nu gaat naar Oscar Gloch. Die gretig invalt. Speelt de bal door nu. Naar Baas. Daar is een kans voor Marcos Leonardo. Uit de draai schiet hij hem tegen de tegenstander aan. Blijft die bal daar liggen. Nog een schot. Wat half geraakt door Lucas Rosa. Balbezit voor Ajax in de 16 van Split. Brand brengt hem in. Daar is Tolu. Tolu met omhaal. Maar dat is te weinig kracht. Hij valt naar de grond en dan zet hij zijn voeten wel tegenaan. Maar kan Tony Sidic, de keeper van Hajduk Split, die bal makkelijk pakken. Goed gecontroleerd met de borst. Maar dan krijgt hij net niet genoeg vaart achter de bal. Ook omdat er goed verdedigd wordt door Hajduk. Die gooien zich ook voor die bal en voor Tolu. Dan kan hij niet lekker uithalen. Mokkio nu. Oh, dat is een overtreding daar op het middenveld. Wordt gezien. Scheidsrechter staat daar kort bovenop. En dus een vrije trap voor Hajduk. Dat nu probeert de wedstrijd dood te maken, zoals dat heet. Die bal, het spel te vertragen, lang de tijd te nemen. Ja, de scheidsrechter maant nu ook tot een beetje tempo. Ja, hier kan hij nog weinig aan doen. Een vrije trap kun je niet zomaar omdraaien in een vrije trap voor Ajax. Die wordt nu genomen door Hajduk Split. Bal gaat de 16 een baas. Overtreding of niet? Nee, het mag door. Amrabat speelt de bal snel naar voren toe. Nog 7 minuten heeft Ajax voor de gelijkmaker in Split. 2-1.
1: Ja, we hadden het erover, Robert, hoe dat dan is als een wedstrijd wordt stilgelegd en dat je dan die ploeg weer een beetje misschien op de rit kan krijgen. Hoe vind je dat Ajax ermee is omgegaan?
7: Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een logisch vervolg van de stand ook. Dat Ajax volle bak aan het aanvallen is en Split aan het verdedigen is. Dus ja, ik vind dit vrij logisch. En de wissels brengen ook wat ze moeten brengen. Dus er zit wel wat meer dynamiek in, er zit wat meer snelheid in. Tot nog toe is het allemaal nog niet voldoende.
1: Ja, want wat moeten ze nu nog doen? Moeten ze nog dingen anders doen? Of moeten ze gewoon deze lijn doorzetten terwijl die klok maar doortikt?
7: Nou ja, dat is wel opvallend natuurlijk. Hè? Van, Ajax heeft op dit moment niet de machten om er zomaar even een extra spits. Dolberg is er natuurlijk onder andere niet bij. Dat zou een extra wapen kunnen zijn. Iemand die gewend is om doelpunten te maken. Zo ziet die selectie van Ajax. Zo breed is die nou ook weer niet.
1: Dus je hebt niet veel mogelijkheden.
7: Nee, dus ze kunnen ook niet zo heel veel meer. Ik ben al blij dat Tolu blijft staan. Want die wordt er meestal uitgehaald na 60, 70 minuten. Die blijft nu gelukkig wel staan. Ja, je kan je afvragen, moet je Klaassen eraf gaan halen? Hè? Want dat is wel de man die altijd een goal kan maken. Ja. Maar goed, de frisheid brengt wel wat Ajax zocht. En het is nog steeds. Ik zie ze niet zo heel snel een goal maken. Want ik denk dat Split verdedigend toch krachtig genoeg is om dit te kunnen weerstaan.
0: Jan Vincent, slotfase, alle hens aan dek voor Ajax.
6: Ja, dik 5 minuten nog. Officiële speeltijd in Split. Hajduk met 2-1 voor. Amrabat versiert een vrije trap op de middenlijn. Dus het is niet eens in de buurt van de 16. Dus zeker geen penalty voor Ajax. Daar zouden ze, maar wat graag zouden ze die willen krijgen. Maar voorlopig moeten ze eerst die bal in de 16 proberen te krijgen. Glog verspeelt hem. Daar is een invaller bij Hajduk die meteen begint te rennen nu. Daar komen heel veel spelers van Hajduk nu richting de 16 van Ajax. Komt de bal voor, wordt eruit gehaald door Aaron Bouwman. Ja, dat is natuurlijk oppassen. Als je heel veel druk gaat zetten en met veel spelers naar voren gaat lopen, dan ligt het achterin open. En daar kan Hajduk dan in dat geval van profiteren. Nu gaat die bal over de zijlijn. Oscar Glog heeft hem snel opgehaald. Ja, die spelers van Hajduk maken geen haast. Die doen het allemaal rustig aan. Nu is het een bal van Paas op de achterlijn. Verovert hij hem, gaat hij over de achterlijn of over de zijlijn. Ja, het is een ingooi voor Ajax daar bij de hoekvlag. Ja, je zou denken, zet ze allemaal vast daar. Maar bij Hajduk rennen ze meteen richting de eigen helft. Die gaan die 2-1 voorsprong proberen te verdedigen. Die gaan niet lopen aanvallen. Alleen als het echt kan. Nu is het een bal voor Amrabat en Mokio terug naar Ter Stegen. Het moet naar voren toe. Dat weet de Duitse keeper ook. Maar hij wil hem wel zorgvuldig spelen. Nu naar Lucas Rosa. Rosa terug naar Kerer. En zo probeert Ajax een weg te vinden richting de helft van Hajduk. Het wordt wel vastgezet hoor. Hajduk probeert daar de boel vast te zetten. En dat resulteert ook nog in een bal die wordt ingeleverd door Ajax. Amrabat verdedigt dan mee op de rand van de 16. Pikt de bal weer terug en dan wordt hij onderuit gelopen. Is het een vrije trap voor Ajax. Snel genomen. Ja, haast is geboden bij die 2-1 achterstand. Het is Juri Baas, de aanvoerder nu. Hij heeft de band gekregen omdat Davy Klaassen naar de kant is gegaan. Is gewisseld. Daarom is Juri Baas nu de aanvoerder van Ajax. Via Amrabat gaat de bal naar Kerer. En zo steekt Ajax de middenlijn over. Brand. Nou, laat nog eens wat moois zien zo in het einde van deze tweede helft. Geeft de bal mee aan Lucas Rosa. Nu een goede voorzet. Rosa, nou, er stond wel iemand klaar om te koppen. Oscar Glog onder andere. Wordt die bal opnieuw ingebracht door Mokio. Ja, Silic, de keeper. Hij duikt bovenop de bal. Dan tikken er weer kostbare seconden weg voor Ajax. Nog 3 minuten officiële speeltijd. Hajduk nog altijd met 2-1 voor.
0: Echt sprake van controle is er niet, Robert.
7: Nee, ik zei net van ze hebben geen mogelijkheid meer. Omdat, maar Leonardo is er natuurlijk bijgekomen nog, naast Tolu. Ja, die heeft zo nog niets laten zien dit seizoen bij Ajax. Daar verwacht je dan ook niks van. Ze zijn eigenlijk met 2 diepe mensen gaan spelen, Ajax. Met Glug zou dat kunnen van de zijkant, van de linkerzijkant, dat je daar een goede voorzet kan komen natuurlijk. Maar ja, het is niet dwingend genoeg allemaal, wat je ziet.
0: En dus is het maar uitspelen. Het gaat echt allebei de kanten op.
7: Ja, nee, het is nooit onmogelijk. Ik vind wel dat Ajax gewoon hard blijft werken om tot die punt te komen. Want daar praten we over. Hè. We hebben het niet eens over een overwinning. Want het is nog een doelpuntje om een gelijkspel te halen. En ja, daar zal je dan tevreden mee moeten zijn. En ze zetten er wel, ja, er zit druk op, er zit tempo op. Er zit meer dynamiek in dan in ieder geval in de eerste helft. Dus laten we het hopen.
0: Jan Vincent.
6: Bal van Brand voor het doel. Valt voor de voeten van Oscar Glog op de rand van de 16. Daar ligt een speler van Hajduk geblesseerd. Daar is Tolu. Daar is het schot. Oh, dit was een goede kans zeg voor Ajax. Aaron Bouwman. Ja, dat is dan net niet de speler die je daar wil hebben op de penaltystip. Uitstekend klaargelegd daar door Tolu met de borst. Laat hij hem vallen en op de penaltystip staat Aaron Bouwman, de centrale verdediger van Ajax. En ja, daar wil je gewoon een man hebben die aanvallend ingesteld is. Die weet wat het is om zo'n bal binnen te rammen. En Bouwman, ja, gretig als hij is. Hij staat daar en moet het ook zo doen. Maar dan schiet hij de bal over. Dit was echt een grote kans nog voor Ajax om nog een punt mee te nemen naar Amsterdam vanuit Split. Het kan natuurlijk nog altijd. Maar Aaron Bouwman, hij heeft het shirt over zijn hoofd getrokken. En hij weet dat dit de kans voor Ajax was om er 2-2 van te maken. Spel ligt stil, want Fayad, de Marokkaanse middenvelder van Hajduk, die ligt geblesseerd op de grond. Dat ligt hij al anderhalve of 2 minuten. Maar Ajax voetbalde ondertussen door en creëerde dus die kans voor Aaron Bouwman. Maar helaas voor Ajax gaat die bal niet binnen. Fayad is overeind geholpen, moet nu even naar de kant. Hajduk dan even een minuut met een man minder. En wellicht dat er dan nog steeds een kans voor Ajax kan komen. Alleen, ja, zoveel kansen krijg je niet. Die bal van Bouwman, die had tussen de palen gemoeten. Ondertussen staan er nog twee klaar bij Hajduk om erin te komen. Ja, die gaan natuurlijk een beetje tijd lopen rekken. Carlos Martin, een van de spelers die zo dadelijk nog in de ploeg komt bij Hajduk. Nou, de spelers die eruit moeten weten dat ongetwijfeld ook al. Die gaan geen stap richting de zijlijn zetten tot het moment daar is dat het bord omhoog gaat. Nu uiteindelijk de speler Fayad buiten de lijnen. Kan er een doeltrap genomen worden door Sidic. En tikken de laatste tellen weg van de officiële speeltijd. Gaan we zo zien hoeveel extra tijd er nog bij komt voor Ajax. Hoeveel extra tijd is er nog om tot een gelijkmaker te komen. Ajax heeft de bal weer terug. Veroverd, maar geeft de scheidsrechter daar een vrije trap? Nee, geeft hij niet. Het is balbezit voor Ajax. 5 minuten nog. 5 minuten voor Ajax extra tijd. Ter Stegen pompt die bal naar voren toe richting Tolu. Die wordt onderuit getrokken, jazeker. Dat ziet de scheidsrechter ook. En dus een vrije trap voor Ajax. Halverwege de helft van Hajduk Split. En iedereen gaat natuurlijk nu mee naar voren. Want ja, je hebt niks meer te verliezen in die zin. 2-1 achter. Je moet nu risico gaan nemen. Er moeten spelers in de 16, in en rond de 16 van Hajduk komen. Om die bal van Oscar Glog, want die gaat de vrije trap nemen, wellicht een zet in de goede richting in het doel van Hajduk te geven. Oscar Glog, hij heeft de bal klaargelegd en wacht tot de aansluiting er is. Tot iedereen rond dat strafschopgebied van Hajduk staat. De eerste minuut van de extra tijd is voorbij. Daar komen die wissels van Hajduk Split. Michele Sego, de man van de assist bij de 2-1, die gaat naar de kant toe. En voor hem komt Carlos Martin. Het duurt allemaal lang. Fayad, ook hij, de man die net geblesseerd naar de kant moest, is eruit gegaan. En Alek van Horenbeek, ja, die kennen we van FC Twente en ook van Heracles Almelo. Die is er voor hem ingekomen. Maar het duurt te lang. De scheidsrechter zegt, ga maar naar de zijkant. Sego, ja, hij kan ook zeggen, die speler die erin komt moet gewoon een minuut wachten. Als het niet binnen 10 tellen is, maar zover gaat de scheidsrechter niet. Nu komt die vrije trap van Glog, de 16 in. Blijft hij daar hangen? Is het Bouwman op de penaltystip opnieuw, maar die krijgt de bal niet onder controle. Lucas Rosa terug naar Amrabat, die moet oppassen. Er zijn spelers die hem de bal willen afpakken, maar hij speelt hem terug naar Ter Stegen. Ter Stegen met de bal naar voren toe. Daar is Tolu met de borst, de controle aan zijn shirt getrokken, maar de aanval van Ajax loopt door via Julian Brandt aan de rechterkant. Lucas Rosa is ook mee. Julian Brandt dribbelt, geeft dan het paasje op Rosa, maar het is weer niet een lekker paasje van Julian Brandt. Ook die speelt niet een goede wedstrijd. De Duitse middenvelder van Ajax, nu gooit hij hem wel snel in naar Amrabat. Bal terug naar Brandt. Nou, die bal moet één keer goed voor. Julian Brandt doet dat bij de tweede paal. Daar is Oscar Glog. Die moet controleren. De bal is weer buiten de 16. Hij gaat dribbelen. Gaat op zoek naar zijn rechter, want hij is rechts. Daar komt Dalisson helpen voor Hajduk Split. En die schiet de bal naar voren toe. Daar moet Ajax hem op de middenlijn weer opvangen. Wordt een duw uitgedeeld aan Kerer. En dus krijgt Ajax de vrije trap. Amrabat heel snel achter die bal aan. Rolt hem. En dan snel genomen door Mokio naar Ter Stegen. Die staat bijna op de middenlijn nu. De keeper van Ajax schiet hem naar voren toe. Leonardo wint het kopduel in de voeten van Oscar Glog. Die brengt hem in de 16. Daar is Tolu bij de tweede paal. Maar ja, die bal is niet goed genoeg. Daar kan niemand tegenaan lopen. En uiteindelijk is het de keeper Tony Cilic die de bal helemaal naar de zijkant dribbelt. En dan als Tolu eraan komt er bovenop gooit. Zichzelf er bovenop gooit. Ja, dat zijn weer de secondes die ze winnen. Daarmee, hij heeft nog altijd de bal in de handen, Cilic. De scheidsrechter is gaan tellen. Nu legt hij hem op de grond. En dan komt er een hele verre trap van Cilic op de helft van Ajax. Opgevangen door Amrabat. Nog 2 minuten extra tijd over. Ajax met 2-1 achter in Split. Het is toch weer een tegenvallend resultaat dat eraan zit te komen voor Ajax bij Hajduk Split. Maar kunnen ze nog een kans creëren? Oh, het gaat weer fout achterin. Grote kans nu voor Hajduk. Bal voor het doel. Wordt geschoten. En Ter Stegen. Hij heeft hem. Ajax leeft nog. In de zin van, er is nog kans op een gelijkmaker. Soetalo, een invaller was het met het schot. En niet de Jozef Soetalo die we kennen van Ajax, want die speelt heel ergens anders. Dit is een andere Soetalo, de invaller bij Hajduk. Hij verovert nu de bal ook op de middenlijn. En dat is nou net niet de bedoeling voor Ajax. Zij moeten de bal hebben. Nog 1 minuutje is er over van de extra tijd. Michel, de Spaanse trainer. Hij ziet dat zijn ploeg het lastig heeft. Juri Baas gooit de bal naar Tolu tussen drie spelers van Hajduk. Ja, wint hij dat duel niet, is Ajax de bal kwijt, verovert hem snel terug. Baas nu weer naar Tolu, wordt aan zijn shirt getrokken, maar dit keer geen overtreding, vindt de scheidsrechter, doorvoetballen. Ajax heeft hem, Amrabat naar Tolu, snel combineren nu. Mokyo is daar, Marcos Leonardo, het is druk, Tolu heeft hem. Bal naar Mokyo, hier is ruimte voor Oscar Gloch. Komt er dan toch nog een gelijkmaker? Gloch, nee, lage voorzet wordt eruit gehaald door Hajduk Split. Gloch erachteraan en dan verspeelt Ajax de bal. En kan Hajduk nog een keer komen met Carlos Martin, maar Bouwman. Hij loopt er dicht, speelt de bal terug naar Ter Stegen. Nou, nog één keer naar voren toe. Valt hij nog goed voor Ajax in de absolute slotfase. Hajduk Split met 2-1 voor. Bal naar voren, Ter Stegen. Leonardo gooit zijn lichaam erin. Ja, maakt een overtreding. Dom gedaan door de aanvaller van Ajax. Want nu fluit de scheidsrechter, ligt het spel stil. Zijn er 5 minuten extra voorbij. En ja, Hatsika Dunic, die weet ook wel wat hij moet doen. Gewoon zo lang mogelijk blijven liggen. Tijd rekken en zorgen dat je die voorsprong over de streep trekt. Terwijl we nog een keer kijken naar de herhaling van die kans van Soetalo. Die gepakt wordt door Ter Stegen. En dan is het volgens mij afgelopen in Split. En heeft Hajduk gewonnen of is het niet het laatste fluitsignaal? Nee, nog niet. Dus keeper mag nog een vrije trap nemen. Dan gaat die bal naar voren toe. Helemaal richting de cornervlag. Zo ver mogelijk bij het eigen doel vandaan. En dan gaan de armen van de spelers van Hajduk Split de lucht in. Want zij winnen met 2-1 van Ajax. De Gonzalo Garcia, de trainer. Hij kan zijn geluk niet op. Net als de fans van Hajduk Split. Want zij winnen in de Conference League met 2-1 van Ajax.
1: Ja, de ene 2-1 is de andere niet. AZ die wint. Ajax verliest. Is het een nederlaag waar wat op af te dingen is, Robert?
7: Nou, ik vind dit wel echt een serieuze nederlaag voor Ajax. We praten over Conference League.
1: De nummer 3 van Kroatië.
7: Het laagste niveau in Europa. En daar kan dit Ajax totaal niet domineren vandaag. Op geen enkele manier aanspraak gemaakt.
1: Ja.
7: Je ziet het ook aan de irritatie die aan het ontstaan is in de ploeg. Je ziet mensen op elkaar reageren. Dan wordt er toch gewoon te weinig gewonnen om de goede lijn die ze in het begin van het seizoen hadden, om dat voor te zetten.
1: En zie je
7: dus
1: dan
7: ik
1: ook,
7: vind dit zorgelijk voor Ajax.
1: Ja, zie je dan ook dat de top aankopen, hè, zoals een Brand en misschien vandaag ook wel een Tolu, die geven gewoon niet thuis vandaag?
7: Nee, maar dat zijn wel jongens die allebei bediend moeten worden. Kijk, Brand heeft natuurlijk een geweldige entree gemaakt in het Nederlandse voetbal met een paar fantastische goals. En Tolu ook trouwens.
1: Ja.
7: Het zijn ook wel jongens die afhankelijk zijn van hoe krijg je ballen ingespeeld. Tolu helemaal natuurlijk. Ja, Brand had vandaag zijn wedstrijd niet, maar dat geldt voor heel veel spelers. En te veel spelers van Ajax die dan op het Conference League niveau er niet bovenuit steken.
0: Op het Europa League niveau over 5 minuutjes NEC, Richard van der Maden.
8: Heerlijke sfeer hoor hier in Nijmegen in de Goffer. 12.500 toeschouwers natuurlijk helemaal uitverkocht. En het publiek is warm gemaakt. Een aantal minuten geleden stadionlampen gingen uit. Keiharde, opzwepende muziek, vuurwerk. Buiten het stadion in de kleuren van de club. En nu is het aan de spelers van NEC met 1 wijziging ten opzichte van afgelopen zaterdag. In de wedstrijd tegen Ajax in Amsterdam toen NEC 1-1 gelijk speelde. Clement Bischoff is weer terug na een hamstringblessure. En hij heeft een plek gekregen in het elftal van Dick Schreuder. NEC dat zich moet revancheren ten opzichte van de vorige ontmoeting in de Europa League. Inmiddels alweer 3 weken geleden tegen Juventus. Toen werd het gedeclasseerd met 5-0. De spelers staan klaar in de catacombe. We gaan over enkele minuten beginnen.
1: Ja, niveautje lager, Conference League, maar ongetwijfeld net zo sfeervol. Zo dadelijk om 9:00 FC Twente tegen FC Toen. Jeroen Guter.
9: Ja, dat mag je wel zeggen, Edwin. Een kleine 30.000 toeschouwers aanwezig bij deze wedstrijd. Waar we luisteren naar de laatste tonen van You Never Walk Alone. Het is een bijzondere avond. Het is de 100ste Europese wedstrijd in Enschede van FC Twente. En van die 100 werden er, of van die 99 moet ik zeggen, want dit is de 100ste, werden er 52 gewonnen, 25 gelijk gespeeld, slechts 22 verloren. Grote teams hebben het hier moeilijk gehad. Fijne Europese avondjes hebben we gezien. Nu een prachtig beeld vanaf vak P, waar een hoop serpentines naar beneden worden geschoten. Natuurlijk vuurrood. Nou, laat het maar zo'n avond worden. Met alles erop en eraan.
0: Zo'n heerlijk fijn Europees avondje, daar gaan we voor. Zometeen vanaf 9 uur volgen we dus uitgebreid deze 2 wedstrijden. Tot zo.
3: NPO NPO Radio 1.
5: Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.
10: Soms moeten mooie dingen wijken voor betere dingen. Ik heb alleen nog niet gezien wat voor modelbrug er voor terugkomt.
11: De iconische Merwedebrug tussen Gorinchem en Sleeuwijk wordt binnenkort afgebroken.
12: Een brug heeft een identiteit, hè? Je kan hem herkennen van ver.
11: Kan je rouwen om een brug?
12: Het heeft eigenlijk in die zin dezelfde rol als een kerktoren heeft of een hooggebouw.
11: Deze week in Docs, geweldig mooie horizonvervuiling.
12: Mensen zijn ook maar dingen waarvan je van kan houden. Dus ja, je kan heel goed van een stukje staal houden.
11: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
13: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
14: Koffie?
15: Ja, lekker.
14: Dan gaan we naar Leeuwarden.
15: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
14: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
15: Dat is leuk. Ik ga mee.
14: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
16: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
17: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
16: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: NPO Radio 1, 9 uur.
5: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
0: Een lange avond Europees voetbal en we gaan gewoon nog even door.
1: Met NEC tegen Levski Sofia in de Europa League en Twente tegen Toen in de Conference League. Dat allemaal straks na 9, maar nu eerst het NOS Journaal. Met Dorien Bouwman.
4: Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een Kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Volgens het kennisplatform zelf is het de eerste keer dat een Nederlandstalig medium dat overkomt. Raam op Rusland publiceert artikelen over Rusland en over Oekraïne en Belarus. Kennelijk vindt de overheid ons werk bedreigend, zegt Raam. Het is vooral riskant voor mensen met wie het platform contact heeft. Op de lijst staan volgens Raam honderden ongewenste organisaties, waaronder onderzoeksplatform Bellingcat en de krant The Moscow Times, die werkt vanuit Nederland. In de Europa League heeft AZ gewonnen van het Israëlische Hapoel Beersheva. In Alkmaar werd het 2-1. Aan het begin van de tweede helft opende Peer Koopmeiners de score, maar Hapoel maakte al snel gelijk. Via een penalty kwam AZ weer op voorsprong. Invaller Max Meerdink schoot hem binnen. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen, zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv, te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
4: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split liep uit vanwege vuurwerk in het stadion. Uiteindelijk verloor Ajax met 2-1 van de Kroaten. Zwemster Marit Steenbergen heeft voor de derde keer in 2 weken haar eigen Europese record gebroken. Bij de wereldbekerwedstrijden in Astana zwom ze 1/10 van haar eigen record op de 200 meter vrije slag af. Eerder deze maand verbeterde ze ook al haar records op de 100 meter wisselslag en de 100 meter vrije slag op de korte baan. Op de lange baan is Marit Steenbergen houdster van het wereldrecord op de 100 meter vrij. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden.
6: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
6: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
7: Zes minuten over negen, dan gaan we weer met nu de beurt aan FC Twente en NEC. Laten we beginnen in Enschede. FC Twente tegen FC Toen. Jeroen Groeter.
8: 5 minuten gespeeld, stand 0-0, maar Twente komt 2 keer heel goed door via de rechterkant. 2 harde lage voorzetten van Bart van Rooij, maar geen medespeler gevonden. Dus is het wachten op het eerste echte doelgevaar.
7: Van Enschede naar Nijmegen, waar NEC is begonnen tegen Levski Sofia. Richard.
9: Heerlijk begin van deze wedstrijd met een hoog tempo. Bischoff het strafschopgebied in. Iedereen kijkt direct naar de scheidsrechter. Laat zich vallen, maar niet genoeg voor een strafschop. NEC vol op de aanval. Maar ook Levski Sofia heeft zich al een aantal keren laten zien. Het belooft een mooie avond te worden hier in Nijmegen.
7: En Robert Maaskant kijkt nog altijd met ons mee. De Goalsvesten rekent ook op een mooie avond van Twente spelend tegen Toen, Jeroen.
8: Inderdaad, want het gaat niet geweldig met FC Toen. De tegenstander uit Zwitserland die vorig jaar als promovendus heel verrassend kampioen werd van Zwitserland. Maar daarna veel goede spelers kwijtraakte. Ook de succestrainer ging weg. Mauro Lustrinelli nu bij Union Berlin. Opgevolgd door Gianluca Privitelli. En die heeft gewoon wat minder goed materiaal. En dat vertaalt zich in de resultaten van Toen in het begin van dit seizoen. Veel nederlagen, vooral heel veel tegengoals. Dus FC Twente heeft een goede gelegenheid om lekker te beginnen aan deze Conference League. 100ste thuiswedstrijd dus in Europa voor de thuisploeg. Twente dat er nu uitkomt via de linkerkant met Oyarzabal. Legt de bal terug, randje 16. Wijdman kan schieten, maar schiet tegen het been van de tegenstander op. Twente heeft de bal weer te pakken, weer via de linkerkant met Oyarzabal. Houdt even in. Wijdman biedt zich aan, ontstaat er een driehoekje. Temporiseert Twente even, probeert Toen iets op te schuiven van het eigen doel. Maar meer dan een paar meter is het niet. Het stelt zich in op de volgende aanval van de thuisploeg. Die dus fel en gretig is begonnen aan deze wedstrijd. Maar nu wel even terug moet. Terug naar de eigen helft. Waar opnieuw wordt gezocht naar vrijheid. En die wordt gevonden aan de linkerkant bij Oyarzabal. Die Noorse dribbelaar voorzet. Uitstekend! En van dichtbij is daar de eerste echte kans voor Younes Taha. Die wel tegen de bal aanloopt. Maar hij tikt hem in de handen van doelman Niklas Steffen. En zo gaat dit deze eerste reuzenkans voor Twente. Verloren stand 0-0 in Enschede.
7: Richard van der Made bij NEC.
9: 8e minuut, 0-0 in Nijmegen. NEC heeft het betere van het spel in de openingsfase. Het is nu de doelman van de Bulgaren die de bal heeft en door de as dan uitverdedigt. Levski Sofia, de kampioen van het afgelopen seizoen. En ook nu weer bovenaan in de competitie. 9 van de eerste 10 wedstrijden gewonnen. NEC valt tegen dit seizoen de nummer 3 van het afgelopen seizoen. Het lijkt wat dat betreft wel een beetje op Go Ahead Eagles door de vele wedstrijden in Europa. Want dit is alweer de zesde wedstrijd voor NEC in Europees verband vanaf augustus. Ja, dat heeft toch zijn gevolgen. Dat zien we in de ploeg van Dick Schreuder ook wel geplaagd in dit lopende seizoen door veel blessures. Maar toch heel veel puntenverlies al in de Eredivisie. Dusan Tadic nu namens NEC die goed wordt behandeld, laat ik het zo zeggen, door het thuispubliek. Veel ophef natuurlijk rondom de Serviër vorige week. Na een interview waarin hij zich niet al te vlijend uitliet over zijn ploeggenoten, heeft de gemoederen ook hier in Nijmegen bij NEC aardig bezig gehouden. Er is, als ik het goed heb begrepen, als het ook echt zo is, een kort gesprekje geweest tussen Dick Schreuder, de trainer, en Dusan Tadic. En ook Sherry, de aanvoerder van NEC, die zei al die heisa, waarom? Het stelt weinig voor. Nou, er waren genoeg mensen die daar anders over dachten. Een daarvan zit op dit moment zelfs in de studio. Ons analist Robert Maaskant. Zo denkt iedereen er het zijne van. Maar er is in elk geval niet vanuit de NEC-aanhang gefluit op het moment dat Tadic in balbezit wordt gebracht. Veel heeft hij natuurlijk nog niet laten zien. En laten we het zo zeggen, het was alles behalve handig om zich zo uit te laten. En zo ultra positief in een interview over Ajax. Het is NEC dat wat meer de bal heeft in die eerste 10 minuten. Per Schuurs is wat riskant. Levert de bal onder druk dan ook in bij Levski Zovia. Dat het eerste duel in de Europa League verloor. Thuis nog wel met 1-0 van Red Bull Salzburg. En NEC in Turijn verloor kansloos met 5-0 van Juventus. Het is Levski Zovia. Ja, dat er nu vandoor gaat over de linkerkant met Everton Bala. Drie Brazilianen bij de Bulgaren in de ploeg. Twee Portugezen. Ze komen vanuit allerlei windstreken. Het is een gemêleerd internationaal gezelschap. Evenwicht tot nu toe in die eerste 10 minuten. NEC ietsje beter en ook al een aardige kans voor Sherry. Die treuzelde nadat hij goed werd gevonden door Bischoff. 0-0 de tussenstand hier in de bomvolle Goffert.
10: Ja, Robert Maaskant, woorden al de naam vallen van Dusan Tadic. Die niet alleen gezegd had dat zijn grote liefde Ajax is, maar eigenlijk met name zijn eigen teamgenoten bij NEC een beetje disqualificeerde. Is de kou, denk je, uit de lucht inmiddels?
11: Ja, dat gaat in de voetballerij wel heel snel, hoor. En mijn uitspraak was, ik hoop dat er persoonlijkheden zijn in de kleedkamer die tegen hem zeggen van, joh, schrei jij eens uit. Ja. Ga eens maar eens even lopen voetballen.
10: Dat ze niet alleen maar tegen hem opkijken?
11: Nee, maar kijk, dat het niveau, dat er niveauverschil is, want daar claimt hij, dat claimde hij daarna.
10: Nou ja, daar heeft hij natuurlijk geen ongelijk in.
11: Daar heeft hij gelijk in. En zeker dat elftal van Ajax, want je moet je afvragen of dat nu ook nog zo is. Maar zeker dat elftal van toen was natuurlijk een geweldig Ajax. Ja, dat was beter dan NEC, dat klopt. Alleen is hij daar niet. Hij is bij NEC omdat Ajax hem niet meer wilde.
10: Ja.
11: En dan moet je gewoon presteren. En een voetballer is heel simpel. Op het moment dat je goed voetbalt in een elftal en je bent belangrijk, je hebt impact, dan word je geaccepteerd. En als je dat probeert te bereiken met praten, dat lukt nooit in de kleedkamer.
10: De vrees was een beetje dat hij misschien wel een wedstrijd uitgefloten zou worden door zijn eigen publiek. Maar daar lijkt het nu niet op.
11: Ik geloof dat de euforie van dit soort wedstrijden mogen spelen bij NEC toch veel groter is dan een ergernis over een speler die iets gezegd heeft.
10: Het zou toch zonde zijn eigenlijk als je daar wat over schaduwen.
11: Dat vind ik ook. Ik vind dat Dick Schreuder heeft daar zulk goed werk geleverd en levert hij nog. Ik vind het ook een heerlijke beginfase als je ziet hoe NEC probeert om direct het tempo hoog te hebben en kansen te creëren, die bal de 16 in. Dan zou het zonde zijn als zo'n incidentje zo'n avond zou overschaduwen.
7: Goede openingsfase is er ook bij FC Twente, Jeroen.
8: Ja, ik zit net te denken. Het is alsof Robert zit te vertellen over het spel van FC Twente. Want dat zit er ook lekker in de openingsfase. Moet nu wel eventjes achteruit bij het eerste schot. Dat komt van Doersoen. Dat is een van de twee topscorers van dit FC Toen. Een van de twee spitsen ook. Labo maakte er 7 dit seizoen in alle competities. Doersoen 6. Maar dat schot dat wordt uiteindelijk gekraakt en komt in de handen terecht van Joël Drommel. Die de bal nu opnieuw krijgt aangespeeld. Weer Drommel tussen de palen in verband met de blessure voor Lars Hoenestal. Hier ontsnapt FC Twente met Taha. Taha steekt het veld over. Wordt dan wel even opgevangen. Heeft de bal net niet lekker onder controle. En dan gaat hij via de scheidsrechter. Ja, die moet het spel dan even stilleggen. Ja, er waren wel mogelijkheden hier om het anders te doen. Met name op rechts was daar Rots helemaal vrij. Die had aangespeeld kunnen worden door Taha. Die zich nu beklaagt bij de scheidsrechter. Heeft niet gezien dat de bal tegen hem aankwam. Anders dan zou hij wel anders hebben gereageerd. Maar goed, zo is het nou eenmaal. Als de scheidsrechter ertussen zit, moet het spel met de scheidsrechtersbal worden hervat. En dat is inmiddels gebeurd. De bal is nu in de voeten van Joël Drommel. Geeft een mee aan Prupper. Prupper even naar Van Roy. Die ziet veel mensen van FC Toen om zich heen. Besluit daarom toch maar weer terug te spelen. En via Drommel nu de bal naar voren geschoten. Waar Taha het kopduel verliest. En Kristal de bal kan meegeven.

0: spelen. En via Drommel nu de bal naar voren geschoten. Waar Taha het kopduel verliest. En Kristal de bal kan meegeven. En een niet ongevaarlijk schot nu. Dat niet gek ver langs de paal gaat. Drommel zat er wel goed bij. Een uithaal van Niels Reichmuth. Gaat uiteindelijk nog via een Twentebeen naast. En zodoende komt er nu een hoekschop voor de bezoekers uit Zwitserland. Die dus een paar keer in de problemen zijn gebracht door FC Twente. In de beginfase twee keer Bart van Rooij. Die heel goed doorkwam. Goede samenwerking met Daan Rots. En we hadden dus ook die kans aangebracht door de andere buitenspeler. Sondre Ujazetter. Uiteindelijk verlengd door Taha. Maar die inzet die kwam tegen het lichaam van de doelman van toen. Steffen. Hoekschop genomen. Nu een schot van afstand. Komt tegen het lichaam van Nijstad. Drommel was al op weg naar de hoek. Want daar zou de bal terechtkomen. Maar zover kwam het dus uiteindelijk niet. En nu een fel gevecht om de bal. Net buiten het 16 meter gebied. Waarbij de scheidsrechter uiteindelijk een overtreding constateert. Van Furkan Dursun. Zodoende krijgt FC Twente een vrije trap te nemen. Kwartier gespeeld in Enschede. In een attractieve openingsfase. Nog geen goals. 0-0 bij Twente tegen FC Toen.
1: NEC op zoek naar een openingstreffer tegen Levski Sofia.
2: Zo is het. Kwartier onderweg. Ook hier is het aantrekkelijk wat er gebeurt in de Nijmeegse Goffert. NEC is beter. Zojuist de tweede kans met een heerlijke voorzet vanaf de linkerflank van Bischoff. Lepelde de bal het strafschopgebied in. De kopbal was van Sherry. Goed gekeerd door de Bulgaarse doelman Vutsov. En in de rebound probeerde Kevin Kers, speler uit de eigen opleiding, notabene de bal te drukken. Maar een metertje over het Bulgaarse doel. NEC meer de bal. NEC probeert de druk er vol op te houden in dat systeem met drie centrale verdedigers. Twee wingbacks. Dit is Nejasmits, de controleur op het middenveld. Probeert Tadic in te spelen, maar geen controle bij de Serviër. En dan in de omschakeling kan Levski Sofia misschien wat terugdoen. Maar goed geduelleerd door Schuurs. Daar lijkt me toch heel weinig aan de hand. Daar gaat wel een Bulgaarse speler naar de grond. Maar de scheidsrechter uit Azerbeidzjan die ziet daar een overtreding van Per Schuurs. Die ik eigenlijk niet of nauwelijks zie. Hij gebruikt zijn lichaam gewoon. En dan gaat Zerzinho, een van de middenvelders van Levski Sofia, die gaat daar naar de grond. We zitten inmiddels in de 16e minuut. 0-0 de tussenstand. Het is de zesde Europese wedstrijd dit seizoen alweer voor NEC, dat Olympiakos versloeg in augustus in de play-offs. Toen droomde er nog voor het eerst in de clubhistorie van de Champions League een kolkende Goffert. Olympiakos werd uitgeschakeld, maar daarna volgde Bode Glimt in Noorwegen en natuurlijk ook hier in Nijmegen. En dat bleek duidelijk een maatje te groot. En ook twee weken geleden tegen Juventus kwam NEC duidelijk tekort. Ging eraf met 5-0 en dus resteert de Europa League. En als NEC wat wil, niet verder achterop wil raken, dan moet het hier vanavond in Nijmegen winnen. Maar daar komt Levski Sofia weer over de rechterkant met Zerzinho. Bal ineens geschoten. En dan nog eens een keer en dan zit hij erin. En dan is het raak voor de Bulgaren. En is het Everton Bala, de Braziliaan, de topscorer van dit seizoen en ook van het vorig seizoen van de Bulgaren, die hem maakt voor Levski. 1-0 krijgt de bal aan de linkerkant, randje strafschopgebied in een vrijstaande positie en haalt dan uit. Gonzalo Kretas geklopt en waar NEC de betere ploeg is in het eerste kwartier, slaat Levski Sofia, de kampioen van Bulgarije, dus toe. Het gebeurt allemaal in de omschakeling, waarin NEC nog behoorlijk wat mensen voor de bal heeft. Via Zerzinho en de kluts komt de bal dan uiteindelijk dus voor de voeten van die buitenspeler, die Braziliaan Everton Bala. En schiet eerst tegen het lichaam aan van Gabriel Brass, dat is ongelukkig, krijgt hem dan terug, controleert hem met zijn linker. Kretas komt eruit en dan vindt de Braziliaan de lange hoek. En zo staat het.
3: Zou het buitenspel kunnen zijn?
2: NEC, Levski Sofia 0-1. En er wordt inderdaad nu het bordje getoond van Goalcheck. Of er inderdaad dan misschien toch bij die eerste paas, inderdaad Robert, zoals altijd, kijk je scherp mee, buitenspel geconstateerd is. Dat zou dan een mooie meevaller toch zijn voor NEC. En daar is nu het wachten op. De scheidsrechter uit Azerbeidzjan heeft contact met de VAR. Dat is een Kroaat, Ivan Bebek. En die zal de beelden nu aan het bestuderen zijn. We zitten dus in de 18e minuut, waarin NEC

0: tot nu toe de betere ploeg was met twee kansen. Een schot van Kevin Kers naar die kopbal van Sherry. En het moment dat Sherry aan het treuzelen was. Wat doet de scheidsrechter met dit moment? Hij gaat beslissen dat het inderdaad buitenspel is. Geen goal. En dat betekent dus dat het publiek hier in Nijmegen kan juichen. En dat we de score weer terugdraaien. 0-1 staat hier al op het scorebord. Maar het is dus 0-0 vanwege buitenspel bij de eerste paas. Die kwam vanaf de rechterkant van El Moubarik.
1: Niks aan de hand in Nijmegen, Roord.
2: Niks uit Manootje. Ik ben wel een klein beetje benieuwd hoe het langs de kant is, overigens, wat dat betreft. Want we hebben om de grote vriend van de oud-trainer van Fortuna Sittard, Velasquez, die staat te coachen.
3: Oh, dat was dat opgewonden standje?
2: Ja. Ik kan nog geen doekout in tweeën slaan, trouwens. Maar die man. Dus ik ben wel benieuwd hoe die avond gaat lopen. Ries, als jij het een beetje in de gaten wil houden, heel graag voor me.
0: Ja, het is natuurlijk een coach die nog wel eens een gat kan slaan in een duckout. Dat hebben we ook wel eens bij Fortuna Sittard gezien. Daar draait hij zijn hand niet voor om een flinke ram te geven op alles wat hij hier tegenkomt. Maar het is inderdaad een opgewonden standje. Dat is het zeker. Julio Velasquez in een truitje langs de kant. Want het is heerlijk weer. 20 minuten gevoetbald in Nijmegen. Tussenstand 0-0.
4: Weet FC Twente die goede openingsfase goed vervolgd gegeven tegen toen, Jeroen?
5: Nou, het is niet dat ze er voortdurend doorheen komen. Maar toen wordt wel op de eigen helft vastgezet. En heel af en toe een mogelijkheid van FC Twente. Zojuist nog Daan Rots met een kopbal na een hoekschop vanaf de rechterkant. Die ging niet gek ver langs het doel. Dat wordt verdedigd door Niklas Steffen. Twente ook nu weer aan de bal via de rechterkant. De paas van Van Rooij in de richting van Taha. Dan ontstaat er een duel aan de zijlijn. Waarbij Rots uiteindelijk wordt geraakt door tegenstander Olivier Mambia. Mamba moet ik zeggen. Ja, zo heet hij. De linkervleugelverdediger van FC Toen. Vrije trap inmiddels genomen. De bal teruggespeeld richting Prupper. Dan staat er een korte combinatie met Van Rooij. Die gebaart maar eventjes via het centrum. Via Nijstad. Misschien aan de linkerkant. Maar Nijstad besluit de bal helemaal terug te spelen naar Drommel. Waardoor het veld weer wat langer wordt. FC Toen nu met posities op de helft van Twente. En dan is er wel wat meer ruimte tussen de linies om daar eventueel doorheen te spelen. Twente kiest ervoor om dat te doen via de linkerkant, waar de bal wordt opgebracht door Nijstad. Taha laat zich zakken, evenals Wijdman. Maar die worden niet in het spel betrokken. Het gaat via Adelgaard, de linkervleugelverdediger. Maar dan is er toch te weinig ruimte om er via die kant doorheen te spelen. Dus is het weer zoeken naar de oplossing via Joël Drommel. Dan met Van Rooij en de rechtervleugel, waarbij Taha een rolletje speelt als aanspeelpunt. Maar ook te weinig ruimte krijgt om door te draaien. En zodoende is de bal weer in de voeten van de keeper van FC Twente gekomen. En schuift toen nu wat enthousiaster op in de hoop de bal echt te pakken te krijgen en dan te kunnen omschakelen. Dat is nu het geval met op het middenveld Justin Rood. Die even om zich heen kijkt, maar dan begint het eigenlijk van vooraf aan bij FC Toen. Dat ook niet precies weet wat het moet doen. Deze paas wordt onderschept. Goed gedaan door Ujazetter. De Noor die lekker op dreven is in de eerste 20 minuten. Schakelt bij. Levert de bal in. Krijgt hem terug van Weghorst. Randje 16. Brengt hem voor richting de penalty stip. Kan de bal worden weggekopt door de verdediging van Toen. Maar heeft Twente hem alweer te pakken. En nu is het kijken. Waar ligt de ruimte? Vaak op de flanken. Bij Rots of bij Ujazetter. Die getrukte speler uit Noorwegen. Die veel snelheid kan ontwikkelen met de bal aan de voet. Maar nu te zacht krijgt aangespeeld. De bal gaat via een tegenstander over de zijlijn. En zodoende mag Twente een ingooi nemen. We zijn precies halverwege de eerste helft. Stand nog altijd 0-0 bij FC Twente tegen FC Toen.
1: NEC geeft gas, Richard.
0: Ja, als ze lekker in hun vel zitten en dit lijkt zo'n wedstrijd. Het is ook zo'n duel, zo'n Europese avond met net even een wat meer fanatiek thuispubliek dan in een gemiddelde eredivisiewedstrijd. Dat kan NEC ook wel eens echt helpen en over een dood punt helpen. Ze spelen goed, ze zetten vol druk, zojuist ook weer met 4-5 man in de kleine ruimte erbovenop. Dat is het spel van Dick Schreuder, zo begon hij hier ook vorig seizoen bij NEC. Veel duelleren, snel de bal richting de aanvallers. Veel spelers rond de 16 met een enorme intensiteit en een agressie. En dat heeft NEC uiteindelijk een aantal mooie, hele mooie thuiswedstrijden opgeleverd het afgelopen seizoen. En een historische derde plaats met als gevolg dus die voorronde Champions League wat uitmondde in de Europa League. Daar gaat NEC weer. Maar we gaan eerst naar de goalsvesten, Jeroen.
3: Er is gescoord door FC Twente. Het is een fraaie treffer van Daouda Weidman. Die het seizoen van zijn doorbraak beleeft in Enschede. In combinatie met Wout Weghorst krijgt hij de bal eigenlijk op een voor FC Twente nog ongevaarlijke plek terug. Maar accelereert hij. Het is een enorme demarrage met de bal aan de voet. Tussen twee man door en dan ineens in scoringspositie. Blijft hij heel rustig en schuift hij hem in de verre hoek. Een uitstekende treffer van deze middenvelder van Twente. Waardoor de thuisploeg op voorsprong komt. Na 24 minuten 1-0 tegen FC Twente.
5: Voor FC Twente.
4: Een mooie treffer dus voor FC Twente. Maar ik zie wel dat de goal een review krijgt, Robert.
2: Ja, daar zou ik echt geen idee hebben wat daar dan... Daar zal toch een overtreding al heel vroeg plaatsgevonden moeten hebben. Ja, we zitten nu naar te kijken dat er misschien een ongelukkige botsing ergens wel heel ver in de aanval op het middenveld bij een totaal niet betrokken spelers.
4: Ja. Zie jij het op de beelden terug, Jeroen, wat er aan de hand is?
5: Nou, ik zie dezelfde beelden als jullie. En ik heb sterk de vraag of hij hem überhaupt wel raakt. Het is een botsing zoals die misschien gebeurt. Wat doet hij? Hij keurt hem af, zeg. Ongelooflijk. Ja, voetbal is een contactsport en het kan wel eens voorkomen dat je heel per ongeluk een tegenstander aanraakt die daardoor met voeten tegen elkaar aankomt en omvalt. Dat heeft niets te maken met een overtreding of wat dan ook. Maar de scheidsrechter vindt het voldoende om deze treffer te annuleren. En dus gaat ook hier het feest niet door. NEC met 0-0 voor en Twente met 0-0 achter, zou je kunnen zeggen. Na deze twee afgekeurde treffers. Het is Genç Nusa, de arbiter uit Kosovo, die beslist dat deze treffer geannuleerd moet worden. Jammer voor Weidman, jammer voor Twente.
6: Ja, jammer. Het is soms om gek van te horen, toch?
2: Ja, ik moet zeggen dat als je hem dan in de slow-mo terugziet, dan begrijp je wel dat hij hem afkeurt. Hè? Want er wordt wel een overtreding gemaakt. In die zin, hij loopt tegen hem aan, waardoor de speler ten val komt. Je zag het ook bij de bank net van de Brom en Berghuis die op de bank zitten. Die ook een beetje berustend zo van, oké. Dan zal het wel. En je zou bijna naar een andere regel toe moeten dat je pas dit soort maatregelen kan treffen op 25 meter van de goal, bij wijze van spreken. Want, ja, dit is wel heel lullig.
1: NEC is op 0-0 voorsprong, Richard.
7: 26e minuut, het is 0-0. Ja, NEC hoopt dat. NEC heeft er misschien ook wel recht op, maar zo werkt het niet altijd in het voetbal. NEC heeft een aantal kansen bij elkaar gevoetbald. Nu even een iets mindere fase met ook wel wat overtredingen aan beide kanten. Zojuist een forse gezien op het middenveld van Le Breton, de aanvallende middenvelder bij NEC. En het was een pittige op Serginho, leverde Le Breton de eerste gele kaart op voor NEC. Nu een diagonale bal richting de zijlijn naar Bischoff. Hij dus weer na een hamstringblessure terug in de basis. Dit is riskant. Breed daaruit verdedigd door de as van het veld is het nu Nejasmits. Die probeert met een steekbal dan aan de andere kant Kevin Kers op links of op rechts te bereiken. Daar zit dan een Bulgaars voetje tussen. In dit geval was dat Grujic, Marco Grujic. Voormalig Liverpool, AEK Athene en nu bij de Bulgaarse kampioen Levski Sofia op het middenveld dus. 30 jaar biedt zich aan, maar Tadić staat daar in de dekking en de keeper maakt dan wat meters. Is uit zijn strafschopgebied gekomen, maar levert de bal zomaar in bij Perschuurs. Die heeft vervolgens een hele matige controle. En dan kan Levski Sofia er weer vandoor in de omschakeling met Reinaldo. Dat is de spits die zich regelmatig laat zakken uit de punt van de aanval. NEC zit er verdedigend goed te, met drie man dus weer achterop, zoals eigenlijk altijd. Nu aan de linkerkant met Bras paast de bal door het midden naar Perschuurs. En zo probeert NEC weer op te bouwen. We zitten in minuut 28. Het is 0-0 tussen NEC en Levski Sofia.
4: Weliswaar geen treffer in Enschede, maar het vertrouwen bij Twente zal groot zijn, Jeroen.
5: Ja, en niet alleen op basis van het eerste half uur, Edwin. Het gaat eigenlijk uitstekend hier in Enschede. 0-0 of 1-1 tegen Fortuna. Dat was wel een beetje een tegenvaller. De herstart na die lange interlandbreak. Maar als je kijkt naar de resultaten van FC Twente, dat verloor alleen de eerste speeldag in de competitie tegen Heerenveen. Een valse start. Daarna ongeslagen. Met 5 zegens en 2 gelijke spelen. Momenteel 4e in de Eredivisie. 17 punten uit 8 wedstrijden. En natuurlijk ook met de nodige problemen. Maar uiteindelijk toch in de poolfase terechtgekomen van deze Conference League. Heel belangrijk was die wedstrijd op 27 augustus in Baku. Dat was eigenlijk het keerpunt na misschien wat moeizame start. Een wedstrijd tegen Karabach. Nadat het thuis met 1-0 was verloren, moest Twente dus winnen. En dat gebeurde dankzij een late wederopstanding. Doelpunten van Piazza en in de extra tijd van Bruns, waardoor het verlengen werd. En in die verlenging dat doelpunt van Wout Weghorst, die vervolgens het opperwezen bedankte voor zijn invloed. Of haar invloed, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar in ieder geval Weghorst met een opmerkelijk interview. En Twente door naar de poolfase van deze Conference League. 0-0, de stand nog altijd. Half uur gespeeld. Afgekeurde treffer van Weidman. Af en toe mooie aanvallen van de thuisploeg. Maar nu lukt het niet. De bal gaat de tribune in na interventie van FC Toen. Het is wachten op de volgende aanvallen. De volgende oprispingen van FC Twente.
8: NPO Radio 1.
1: Half 10, Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
9: Bij een botsing tussen een touringcar en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde bij een bouwplaats van de tunnel in Pas-de-Calais. De trein die bij het ongeluk betrokken was, is geen Eurostar-trein. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Een pro-Palestijnse organisatie heeft aangifte gedaan tegen een oud SGP-kamerlid. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden. Door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen dat handelsverbod. En nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet.
10: Langs de lijn en omsteken.
4: Even een rondje langs de velden. Ja, zo'n avond is het. Te beginnen in Nijmegen bij NEC, dat op zijn hoede moet zijn voor Levski Sofia, Richard.
7: Ja, ze moeten echt op hun tellen passen, Edwin, want ook de Bulgaren zijn regelmatig gevaarlijk. En zeker de laatste 5 minuten, 2 maal. Reinaldo, de Braziliaan, ontsnapt aan de aandacht ook van Per Schuurs, die er een paar keren niet goed heeft uitgezien al in het eerste half uur. Een beetje wijvelend is het, waardoor Reinaldo een redelijk vrije doortocht had richting Kretas. Het liep uiteindelijk goed af en zojuist een voorzet van Neves laag vanuit de rechterkant. En daar was weer Reinaldo die bij de eerste paal voor zijn man kroop. En ook dat liep voor NEC goed af. We zitten inmiddels in minuut 32, dus het is 0-0. En Levski Sofia heeft in deze fase wat meer de bal nu achterin met de aanvoerder. Dat is Dimitrov samen met Makoen. Zijn dat de 2 fysiek sterke centrale verdedigers. Nu is er even wat rust omdat de doelman Svetoslav Vutsov de bal rustig meeneemt onder de voet. Zijn 16 inmiddels ook alweer uit is. En dan paast hij de bal in op El Moubarik. De Marokkaan, dan gaat het hoog richting de middencirkel. En vanuit de snelheid van vooral die Reinaldo, maar ook Everton Bala, dat zijn 2 Brazilianen, doet Levski Sofia NEC regelmatig toch pijn. Niet zoveel pijn dat het heeft een goal heeft opgeleverd. Maar ze zijn er toch wel een paar keer dichtbij geweest. Het wordt tijd dat NEC weer wat aan het voetballen komt. Nu misschien de middenlijn overgestoken met Le Breton. Paast de bal naar de rechterkant. Misschien nu vanuit Kevin Kers een voorzet vanaf de rechterkant. Het wordt een hoekschop, denk ik. Omdat daar een Bulgaar de bal het laatste raakt. Nee, is niet het geval. Het wordt een doeltrap, zegt de scheidsrechter uit Azerbeidzjan. En dus gaat de bal terug naar Vutsov. 0-0 is het hier altijd. Maar je voelt de spanning ook al in de eerste helft hier bij het publiek. En ook door de kansen die er aan beide kanten zijn. 0-0 is het dus in de Goffert.
1: Van Nijmegen zo'n 80 kilometer naar Enschede. FC Twente, FC Toen. Jeroen.
5: Bal aan de rechterkant bij Van Rooij. Die voorzet. Alogaard probeert te controleren. Dat is moeilijk. Bal stuit van de schoen, maar wordt herwonnen door Zerouki. Die blijft wel geblesseerd liggen. Slaat met de hand op de grond. Hopelijk niet ernstig. Staat nu weer op. Nou, dat lijkt er allemaal tol mee te vallen. krijgt de bal weer aangespeeld. Houdt het even simpel. Tikje richting Abu de Prupper. En dan weer via de rechterkant proberen. Waar Rots wordt bereikt. Rots, balletje binnendoor. Goede loopactie was dat van Van Roy. Maar die krijgt de bal achter zich aangespeeld. Probeert het nog met de hak van de schoen om hem te verlengen. Maar dat mislukt. En dan is er nu misschien even tijd en ruimte voor FC Toen. Maar dan duiken er meteen. Meteen twee van Twente bovenop. Om de aanval onschadelijk te maken. Nog op de helft van Toen dat wel een ingooi mag nemen. Maar dat is wat Twente wel heel goed doet. Het geeft de tegenstander nauwelijks gelegenheid om het veld over te steken. Eigenlijk gebeurt het toch voortdurend op de helft van de ploeg uit Zwitserland. Ook nu weer. Alleen springt de bal van de schoen van Dauda Weidman. Volgens naar voren gepeerd door FC Toen. Op het hoofd van Prupper. Die levert in bij Zerouki. Mooie opening van Zerouki om Öyazetter. Öyazetter kan het zelf doen. Buitenkantje rechts gegeven. Ja, aardig bedacht. Maar te veel binnen het bereik van doelman Niklas Steffen. En zodoende ontstaat er geen kans voor Wout Weghorst. Die er wel op loert hoor. Hij is voortdurend bezig om in positie te komen, om zich aan te bieden. Nu ook weer een loopactie richting de eerste paal. Maar deze paas van Öyazetter kwam te vroeg en was bovendien niet zuiver. En zodoende geen gevaar voor FC Toen. 10 minuten nog in Enschede 0-0 bij Twente Toen.

0: Wat gebeurt er in Nijmegen, Richard?
1: Weer is het Perschuurs die in de fout gaat. Hij speelt een zeer ongelukkige eerste helft bij NEC. En het wordt nu wel afgestraft. Daar kon je op wachten. Het is die lepe, snelle spits Reinaldo uit Brazilië. Hij zorgt ervoor dat het hier 0-1 wordt voor Levski Sofia.

0: Pet Shop Boys en It's a Sin.
1: En toen viel die toch, Richard van der Made, die treffer van Levski Sofia.
2: Ja, daar kon je een beetje op wachten, Edwin. En hij is inderdaad gevallen. We zitten in minuut 38. 0-1 staat er hier nu in de bomvolle Goffert op het scorebord. De goal dus van de centrumspits die in de eerste 10 minuten heel veel vanaf het middenveld kwam. Maar nu toch steeds meer in de punt van de aanval en al een aantal keren gevaarlijk was vanuit de omschakeling. Hij troeft Per Schuurs af, de middelste verdediger van de drie centraal achterin bij NEC. En dat was niet de eerste keer dat dat gebeurde. Simpel, Per Schuurs blijft gewoon niet op zijn benen staan in het duel. En Reinaldo doet dat wel, draait slim en sterk weg. En gaat dan alleen af op Gonzalo Cretas, die natuurlijk uit zijn goal komt op het moment dat Schuurs valt. Maar heel rustig blijft en die bal er langs krult. En op basis van de laatste 10 minuten in deze wedstrijd is de voorsprong van Levski Sofia gewoon verdiend te noemen. Want zij winnen nu ineens wat meer duels. Hebben het middenveld wat meer in handen met El Moubarik. Met de lepen ervaren Marco Krujic. En het loopwonder Serginho, die ook opduikt bij de spitsen van Levski Sofia. Nu is het NEC met Le Breton. Die gaat neer. Overtreding, vrije trap op de middenlijn voor NEC. Nog 6 minuten in deze eerste helft. NEC dat goed begon. Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar de wedstrijd is redelijk compleet gedraaid, mag je zeggen. Het is nu 0-1 voor de Bulgaren door de goal dus van Reinaldo.
0: Robert Maaskant, analist in de studio. Ze begonnen zo goed in Nijmegen.
3: Ja, met, weet je, tegen persoonlijke fouten valt bijna niet te voetballen. En Per Schuurs maakt hier gewoon een klassieke verdedigersfout. Die in de pupillen eigenlijk al niet meer mag maken. Hij zoekt contact met de spits. Dan is de speelstijl van NEC is natuurlijk 1-op-1. Hij zoekt contact en draait eigenlijk zelf de spits bijna in kansrijke positie. En valt daarna ook nog een keer. Waardoor hij hem sowieso niet meer in kan halen. Ja, dit is gewoon echt, echt heel slecht verdedigd. En NEC neemt het risico om op deze manier te spelen. En je vraagt je toch een klein beetje af of je Europees, ze zijn Juventus er hard afgegaan, of je dat Europees dit kan permitteren met deze spelers. Want ja, ze zijn gewoon net niet goed genoeg om dit te kunnen eigenlijk.
4: Om deze speelstijl te hanteren.
3: Ja, om deze speelstijl die Dick Schreuder heel graag wil hanteren. En het is leuk om naar te kijken, maar ze zijn verdedigend zo ongelooflijk kwetsbaar. Ja, en die Brazilianen weten daar wel raad mee hoor. Van welke ploeg dan ook trouwens. Ja. Ja, als die eenmaal 1-op-1 komen, zijn ze levensgevaarlijk.
4: Nou, NEC dus op achterstand. Dat geldt niet voor FC Twente, dat nog altijd op 0-0 staat tegen Toen. Jeroen.
5: Ja, en eigenlijk op 1-0 voor had moeten staan. Afgekeurde goal, maar dat niet alleen. Goede kansen net. Maar eerst gaan we kijken naar een vrije trap die genomen wordt door Younes Taha. Goed neergelegd. Maar er kan worden weggekopt door Toen voordat Weghorst gevaarlijk wordt. Twente heeft de bal terug. Adelgaard, de linksback, geeft hem aan Ujazet. Dan gaat het even terug naar het centrum. Van Roy gebaard. Het gaat weer naar Taha. Die kan hem vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen indraaien. Hij doet dat weer goed. En opnieuw kan er worden weggekopt. Prupper zit daar tussen met een halve omhaal. Probeert hij dan een ploeggenoot te bereiken. Maar dat wordt wel heel lastig voor Rots. Zodanig lastig dat de bal over de achterlijn gaat voor de doeltrap. Voor Toen dat van geluk mag spreken dat het nog altijd 0-0 staat. Want we hebben twee uitstekende aanvallen gezien van FC Twente in de voorgaande minuten. Eentje via de rechterkant waarbij Rots Taha wegstuurde. Die maakte oogcontact met Weghorst en legde de bal perfect neer. Weghorst kwam ook bij die bal, maar gleed hem uiteindelijk naast. En daarna, een minuutje later, opnieuw Taha aan de basis van een mogelijkheid. De schot van Ujazetter, dat was wel binnen de palen. Maar daar kon doelman Niklas Steffen reddend optreden. En zo doen we nog altijd 0-0. En nu een pittige overtreding gemaakt door een speler van Twente. Dat is Adelgaard, die de tegenstander een soort van heupzwaai neemt. Niels Reichmoed met een bijna salto mortale naar het optreden van Adelgaard. En een, behalve een gele kaart, nu een vrije trap voor FC Toen vanaf de rechterkant. Die bal ligt een metertje of 15 van de achterlijn. Zo'n beetje tegen de zijlijn aangeplakt. Iedereen kiest positie in het 16 meter gebied. En dan is het wachten totdat de bal gaat worden ingebracht. Toen heeft een paar goede koppers, met name die spits Brighton Lebeau. Die is sterk in de lucht, korte aanloop. Hier is de vrije trap en uiteindelijk kan er worden weggekopt door Nijstad. Nog een poging van afstand, die is niet goed. En vervolgens Zerouki die de bal gewoon wegramt. Geen halve maatregelen. Even weg. Onder de kortstondige druk van FC Toen. 0-0. Nog altijd. Kort voor rust in Enschede. Bij Twente. FC Toen.
0: Richard bij NEC.
2: Bras speelt de bal terug naar Kretas. Vervolgens een lange bal gaat richting Brian Linssen. Die is niet al te groot, niet al te lang, maar is wel kopsterk. Dat weten we al jaren van Brian Linssen. Werkt keihard daar in de punt van de aanval als meest vooruitgeschoven speler bij NEC. Terwijl er nu een speler van de thuisploeg, dat is Bischoff, een klap heeft gekregen op zijn neus. Ligt op het gras. Levski Sofia leek even door te voetballen. Ja, dat deden ze ook. Maar ze zien nu dat, ja, toch wel sportief, dat daar wat aan de hand is. Vertragen het spel even op de eigen helft en gaan nu weer door. Bischoff staat ook weer. Het is 0-1. We zitten in minuut 44. De goal dus gemaakt door Reinaldo na een enorme fout achterin van Per Schuurs. En die speelwijze van Dick Schreuder. Ja, het is ruimtes weggeven. Dat is inherent aan zoals NEC overal over het hele veld 1-op-1 staat. Achter de verdediging altijd wel kansen voor de tegenstander. Vorig seizoen liep het heel vaak goed af. Ook omdat NEC voorin er altijd wel eentje meer maakte. Maar spelers als Linssen, Sherry, ja, dat was vorig seizoen wat vaker trefzeker dan dit seizoen. En ook Dusan Tadic, die natuurlijk nieuw is dit seizoen bij de Nijmegenaren, hebben we niet of nauwelijks nog gezien. Opnieuw niet in deze wedstrijd. Nog geen goal gemaakt voor NEC. De doelman van Levski Sofia lokt Nejasmits een beetje. Die is gaan storen. Lepelt de bal dan naar de linkerkant. Zo is er veel balbezit hoor in de laatste 10, 15 minuten voor de Bulgaren. Weer gaat het eventjes terug naar de doelman. Levski Sofia denkt natuurlijk, we willen die 1-0 meenemen richting de kleedkamers. Er wordt gejaagd door Sherry, maar het gebeurt allemaal maar half. Zoals NEC het eigenlijk behoorlijk kwijt is, al een kwartier lang in dit duel. Velasquez, die drukke coach, die Spaanse man, mooi gekleed in het blauw, donkerblauw. Kijkt eens eventjes naar zijn spelers en ziet dat het eigenlijk allemaal wel goed draait. Kijkt ook naar de vierde man. Die heeft het bord omhoog gedaan. En daarop staat 2 minuten. 2 minuten dus nog in de extra tijd hier in de Goffert. NEC zal aan de bak moeten in de tweede helft. En ook nog in die laatste 2 minuten. Want het is de onderliggende partij in het laatste kwartier. En het staat terecht achter met 1-0.
4: 2 minuten blessuretijd ook bij Twente Toen, Jeroen.
5: Toen even met 10 man. Omdat er zojuist een korte blessurebehandeling was voor Bürgi. Dat gebeurde achter de achterlijn en hij wilde nu al een tijdje graag in. Maar krijgt nog geen fiat van scheidsrechter Nusa. Zodoende Twente op jacht naar de bal en dan proberen om iets uit te richten. Nu is die bal te pakken, maar is de kaats van Weghorst niet goed. En krijgt Bürgi volgens mij nu wel zo'n beetje de te horen dat hij erin mag. Nee, nog altijd niet. Die scheidsrechter is nog altijd vast. En laat doorspelen. Zodoende Twente nu met Prupper. Een aanvalsopzet vanuit de verdediging. Het gaat langzaam. Zerouki aangespeeld. En Bürgi nu weer binnen de lijnen. Zodoende Toen compleet. Als Twente nog eens aanvalt. Heeft kansen gecreëerd. Heeft gescoord. Maar die goal werd geannuleerd. Nu Taha over de breedte. Op Zerouki. Zerouki naar de linkerkant. Puntje 16. Ja, zet het terug op Zerouki. Maar een schieter maar. Die gaat met het lichaam naar achter. De bal op de voet. En zodoende stuurt hij hem ruim over en langs het doel. Zijn de 2 minuten extra tijd er nu op. En fluit scheidsrechter Gens Nusa voor het laatst in deze eerste helft. 0-0. Twente krijgt te weinig. Het heeft kansen voldoende gecreëerd. Maar nog geen geldige goal weten te maken.
0: De laatste seconde bij NEC, Richard.
2: Inderdaad, nog een seconde of 10, 20. Of gaat de scheidsrechter nog iets langer laten doorspelen in die extra 2 minuten in de eerste helft. 0-1, de voorsprong voor Levski Sofia. Zojuist was er weer een klein momentje in het strafschopgebied voor NEC. Maar er werd veel te lang getreuzeld, zoals NEC dat wel vaker doet. En hier is het rustsignaal van de scheidsrechter uit Azerbeidzjan. Dick Schreuder vlucht meteen de catacombe in. Oh nee, hij zit toch nog op zijn stoeltje. Ik verwarde hem even met iemand anders met een kaal. Hoofd. Ja, toch wel kopzorgen voor de man uit Barneveld, de coach van NEC. En in het uitvak, dat bomvolle uitvak van Levski Sofia, daar wordt gezongen, daar wordt geschreeuwd. Daar zijn ze dik en dik tevreden met de 0-1 ruststand.
4: Dan gaan we het over wielrennen hebben. Want wat begon als een onderzoek naar de teleurgang van een wielerploeg mondde vandaag uit in publicaties van de NOS en wielerplatform In de Waaier over een jarenlang heersende angstcultuur bij Picnic PostNL.
6: We hebben de afgelopen weken en maanden meer dan 70 mensen gesproken over niet alleen de sportieve en financiële teleurgang bij Picnic PostNL, maar ook over de onveilige werksituatie die daar volgens heel veel mensen is ontstaan. Dus de reden waarom heel veel mensen de ploeg de rug hebben toegekeerd, of mensen het helemaal de wielrennen hebben de rug hebben toegekeerd. Sommige mensen zitten er nog middenin. Maar het is niet mals wat er over de ploeg en over het management en de werksituatie werd gezegd.
4: Dat zegt wielerjournalist Thijs Zonneveld in de podcast In de Waaier. Hij onderzocht die cultuur binnen de wielerploeg samen met onderzoeksjournalist Nando Boers van de NOS. In 2017 en 2018 reigt dan nog Sunweb de successen aaneen. Etappes in de grote rondes, Milaan San Remo, Parijs-Roubaix, het WK tijdrijden en Tom Dumoulin wint de Giro.
7: Vele van de mensen die ik gesproken heb vertelden is dat er een soort controledrift ontstond om die successen die ze haalden. En daar hadden ze hard voor gewerkt. Wat eigenlijk al een beetje begon in 2012, 2013, 14, toen Marcel Kittel, sommige mensen zullen dat nog herinneren, plotseling veel etappes ging winnen in de Tour de France. En toen dachten ze, wij weten nu hoe het moet.
4: En vanaf dat moment worden de teugels bij de ploeg steeds strakker aangetrokken.
7: Die trainers mochten niet meer informeren naar het persoonlijk welzijn van die renners. Die moesten alleen maar zeggen, heb je dit en dat getraind? Dan werd dat in het logboek gezet, training uitgevoerd als afgesproken. Dat werd dus succesvol en dat bleven ze volhouden. Dus ze bleven hameren op dat proces zonder dat ze oog hadden voor de ontwikkeling van de renners die voor dat succes hebben gezorgd.
4: Niet iedereen met wie Nando en Thijs spreken wil dat voor de camera doen. Oud-renner Martijn Tusveld doet dat wel.
8: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Wat ik wel concreet kon doen om mezelf te bewijzen. Die periode heb ik veel depressiever gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
4: En het verhaal van Tusveld staat niet op zich. Dat blijkt uit meldingen bij de Vereniging voor Beroepswielrenners.
9: In de afgelopen anderhalf jaar heb ik verschillende signalen opgevangen en verhalen gehoord die aansluiting vinden bij wat Martijn heeft gezegd.
4: Ook Adriaan Helmantel doet zijn verhaal. Hij was 4 jaar lang trainer van Tom Dumoulin bij de ploeg en hij vertelt over een hoogtestage.
10: Een van de laatste dagen, hij zat er helemaal doorheen. We hadden de grens bereikt van fysiek. Hij was er klaar mee en hij zat te mopperen en te doen. Ik zei, weet je wat, stap maar in de auto. Nog een beetje namopperen. Tot rust gekomen. Ik dacht van, dit is een goede keuze. Ja. En toen sprak iemand mij aan, die zei van, ja, dat was een fout van mij. Want ik bepaalde op dat moment dat het mentale belangrijker was dan het fysieke, door hem in de auto te nemen en niet 6 uur te trainen, maar 4,5.
4: Ja, Tom Dumoulin zelf wil niet reageren. U hoorde de naam van Iwan, dat is ploegbaas Iwan Spekenbrink. Die besluit ook niet te reageren, hoewel hem een groot aantal vragen is gesteld voorafgaand aan de publicatie.
11: Ik zal er gewoon een paar noemen. Ja. Klopt het dat het management renners die kritiek hebben of hadden bestempeld als rotte appels? Klopt het dat jullie tegen een of meerdere renners die vader werden hebben gezegd dat een kind krijgen onprofessioneel is? Klopt het dat jullie renners onder druk hebben gezet om salaris in te leveren, ook al hadden ze een contract getekend waar het salaris precies omschreven stond? Klopt het dat jullie renners verbieden om bidons met water te drinken? Klopt het dat de SMS Cycling BV, dus de BV achter de ploeg, een schuld heeft van zo'n 20 miljoen euro in de afgelopen seizoenen opgelopen? Allerlei dit soort vragen.
4: Op die mail komt geen reactie en ook gisteren wilde Picnic PostNL niet reageren. Vandaag komt die reactie wel. De ploeg herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst, maar laat wel een onafhankelijk en professioneel onderzoek doen naar de teamcultuur. Sportief directeur Rudy Kemna van Picnic PostNL reageert vandaag bij Wielerflits. Hij is ontdaan van de beschuldigingen.
12: Het belangrijkste is dat ik het erg vind dat mensen dit hebben ervaren. Dat vind ik heel erg. En het belangrijkste wat ik daar ook aan toe moet voegen, dat wij dat niet hebben erkend, dat we dat niet hebben gezien. En dat we het eigenlijk bijna niet kunnen geloven. Maar het is er wel. Anders zullen ze dat niet zo zeggen. Daarentegen zien we ook heel veel mensen bij ons in de ploeg die gewoon zich hartstikke goed voelen.
13: Voor oud-renners Marcel Kittel en Tom Velers, die ook ploegleider was, komen de verhalen over hun oude ploeg niet als een donderslag bij heldere hemel, maar een angstcultuur hebben zij niet ervaren. Oud-renster Kirsten Wild kende de verhalen ook al en herkent zich erin, zegt ze. Ze voelde zich niet gehoord. Net als Kittel verliet zij de ploeg teleurgesteld.
0: En dan heel iets anders.
14: Danny moet dood. Helemaal dood. Die woorden sprak mijn oom, leider van de Maasbach-beweging, vrijwel dagelijks tegen mij uit. Mijn eigen wil, mijn identiteit en alles wat mij raakt, wat mij maakte, moest verdwijnen. Ik groeide op in de commune van de Maasbach-wereldzending. Volgelingen werden psychisch en financieel onder druk gezet, sociaal geïsoleerd en gedwongen te breken met familieleden en vrienden. Tegenspraak werd niet geduld.
0: Dit vertelde Danny Grootveld vanmiddag in een ronde tafelgesprek aan Kamerleden van de Commissie Justitie en Veiligheid. Samen met andere deskundigen gaf hij advies hoe we in Nederland misstanden binnen gesloten gemeenschappen en sectes beter kunnen bestrijden. En we hebben Danny aan de telefoon. Goedenavond.
15: Goedenavond, Joran.
0: Jij schreef een boek over jouw ervaringen in deze Maasbach-sekte, getiteld Tunnelvisie, kind van de Maasbach-sekte. En dan sta je dus vanmiddag vervolgens met allerlei andere deskundigen Tweede Kamerleden advies te geven. Dat moet een bijzondere dag voor je geweest zijn.
15: Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Als je me dat een aantal jaar geleden had verteld, dan had ik je misschien uitgelachen of gedacht van, nou, dat geloof ik niet.
0: Wat heb je de Tweede Kamer geadviseerd vandaag?
15: Ja, ik heb een aantal voorstellen gedaan. Allereerst moet er weer een onafhankelijk meld- en expertisecentrum komen, zoals het voormalige sectesignaal dat in 2020 werd opgeheven, helaas. Dat is dus een plek waar signalen samen zouden moeten komen en patronen van machtsmisbruik vroegtijdig worden herkend. Want we moeten niet wachten tot mensen alles kwijt zijn geraakt voordat we ze gaan beschermen. En daarnaast heb ik ook aandacht gevraagd voor de ambi-status, want die kunnen we veel te makkelijk krijgen. Die kunnen, ja, religieuze gemeenschappen naar mijn mening en ook mening van anderen veel te gemakkelijk krijgen en behouden in Nederland. En hoogleraar Miranda Klaver stelde ook vandaag voor om te onderzoeken of je de aanvullende voorwaarden, of je aanvullende voorwaarden kunt stellen aan die fiscale voordelen die met zo'n status komen. Denk aan onafhankelijke vertrouwenspersonen en veiligheidsbeleid. En ik vind dat bij structureel machtsmisbruik ook intrekking van die status mogelijk moet zijn. Dus daar heb ik ook voor gepleit.
0: Ja.
15: En kijk, vrijheid van godsdienst is een groot goed. Die mening deel ik ook. Maar het mag nooit een vrijbrief zijn voor machtsmisbruik. En we hebben het ook niet over een veroordeling op basis van geloof of iets dergelijks. Maar we hebben het hier over gedrag en misbruik wat aan de kaak gesteld moet worden.
0: En dat is dus de inzet geweest voor dat ronde tafelgesprek vanmiddag. Dan sta je daarna nog even na te praten, stel ik me zo voor. Had je het idee dat de Kamerleden, ja, dat ze ook echt wat wilden veranderen en dat ze open stonden voor jouw plannen?
15: Ja, ik heb daar vandaag wel meer vertrouwen in gekregen, moet ik zeggen. Kamerlid Songwel Mutler van Pro, die laat het er niet bij zitten, zei ze. Ze wil met de andere Kamerleden verder werken aan oplossingen. En ze zei, de volgende politieke stap is een commissiedebat. En dat is heel goed natuurlijk dat die stappen gezet worden. En ik kan natuurlijk geen garanties geven, maar ik ervoer de betrokkenheid. En die punten van sectesignaal en de ambistatus, die landen goed. En er ligt inmiddels ook een wetsvoorstel om dwingende controle en psychische mishandeling expliciet strafbaar te stellen. En ook dat is een belangrijke ontwikkeling, denk ik.
0: Ja. Er was dus eerst wel zo'n meldpunt, zeg je net. Was dat er ook in de tijd dat jij opgroeide binnen die Maasbach-beweging?
15: Nee, dat meldpunt is, meen ik, in 2013 ergens opgericht. Wat ik in ieder geval wel zeker weet is dat het in 2020 gestopt is.
0: Ja,
15: ik ben zelf 2011. Ja, zo is dat gebracht. Het is vandaag wel door verschillende experts is dit belicht, ook op vragen van de Kamerleden. Maar het kwam nou niet echt naar boven waarom dat nou precies is opgehouden. Zelfs de voormalig manager van Sectesignaal was er, Karin Krijnen. En zij zei, ja, het kostte maar €100.000 per jaar om dit te runnen. Dus ja, op het grote geld wat er allemaal in het Haagse en in onze samenleving, om dat alles te draaien, dat kan geen bezuiniging zijn, zeg maar. Dus ja, dat is een beetje een mysterie eigenlijk.
0: Ja. Zo'n meldpunt was er dus niet in de tijd dat jij in die beweging vast zat, om het zomaar te omschrijven. Hoe ben jij eruit gekomen?
15: Ja, dat is een verhaal apart. Mijn vrouw Esra en ik hadden te maken met dagelijkse onderdrukking. Danny en Esra moesten dood, kregen we te horen. Niks meer zijn van onszelf. Een blinde gehoorzaamheid werd geëist. In mijn geval door mijn oom, de leider. Van wie je wel en niet mocht omgaan tot wat je mocht doen. En de vrouw moest gehoorzamen en volgen. En Esra die werd zo depressief dat ze maandenlang alleen maar huilend op bed lag. En zij trok het op een gegeven moment niet meer en vluchtte weg uit de beweging. Ja, ik was daarin geboren en getogen. Ik heb daar 24 jaar in gezeten en ik dacht alleen maar van ja, mijn oom is de man van God, want dat was mij geleerd en wat hij zegt is de waarheid. Maar zij vluchtte dus weg en ik trof op een dag een leeg bed aan en bleef verscheurd achter. En omdat ik dus de neef van de leider was, straalde dit allemaal niet goed af op de leiderschapsfamilie. Ja. En uiteindelijk werd ik al gauw zelf geëxcommuniceerd. Ik ben dus niet vrijwillig getrokken, ik werd eruit gezet. En toen ik buiten stond, verloor ik van op de een op andere dag mijn familie, mijn vrienden, mijn werk, mijn huis, alles. Mijn hele sociale omgeving. Alles compleet afgesneden.
0: Ja, bijzonder heftig verhaal dat je dus beschrijft in jouw boek Tunnelvisie Kind van de Maasbach-secte. Je hebt vandaag daarom jouw verhaal verteld aan die Tweede Kamerleden, omdat zo'n meldpunt dus zou helpen voor mensen zoals jij die vastzaten en geen kant op konden. Dank dat we jou even mochten bellen, Danny Grootveld.
16: Naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
22: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
23: Koffie?
24: Ja, lekker.
23: Dan gaan we naar Leeuwarden.
24: Naar Leeuwarden? Voor koffie?
23: Voor meer dan koffie. In Keramiekmuseum Prinsessenhof ontdek je in een smakelijke tentoonstelling de Nederlandse koffiegeschiedenis.
24: Dat is leuk. Ik ga mee.
23: Koffie. Nu te zien in het Prinsessenhof. Where else?
25: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
26: NPO Radio 1, 10 uur.
27: Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
4: Straks de tweede helft vanuit Enschede en Nijmegen. FC Twente staat nog op 0-0 tegen FC Toen. En NEC moet een 1-0 achterstand wegpoetsen tegen Levski Sofia.
0: Dat allemaal zometeen in Langs de Lijn en Omstreken. Nu eerst het NOS Journaal. Met Dorien Bouwman.
28: Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
28: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf Axel dat in augustus failliet ging. Tenways heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en richt zich in Europa op de verkoop van elektrische stadsfietsen en trekkingfietsen voor langere afstanden. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De pro-Palestijnse organisatie BDS Nederland doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou bewust 2 flessen wijn hebben gekocht van een wijnmaker op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daarmee overtrad hij het handelsverbod op goederen uit illegale nederzettingen. Bisschop plaatste een foto van de flessen op X en vertelde erover op een christelijke tv-zender. Hij zei dat hij de wijn had gekocht uit protest tegen dat handelsverbod. Het OM bestudeert de aangifte. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
10: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
29: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
30: Ja, ja. Waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
31: Geeft ruimte.
29: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
30: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
26: NPO Radio 1. EO NOS.
27: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Joram Kaat.
4: We zijn er nog een uurtje tijdens deze lange Europese avond. En die beginnen we in Enschede met FC Twente. Dat speelt tegen FC Toen, Jeroen Guter.
2: De tweede helft is 5 minuten onderweg. Het spelbeeld ongewijzigd. Twente valt aan, wil winnen, wil een kickstart in deze editie van de Conference League. Maar heeft nog altijd niet weten te scoren. Stand 0-0.
0: NEC moet aan de bak tegen Levski Sofia, want het staat met 1-0 achter. Richard van der Made.
11: Tweede kans voor NEC in de Europa League. Dit seizoen na de afstraffing in Turijn tegen Juventus staat het dus nu inderdaad met 1-0 achter. Maar het jaagt op de gelijkmaker. In de eerste minuten van de tweede helft wordt er vol druk gezet op de Bulgaren. Maar eens kijken hoe dat gaat aflopen.
4: Nog geen treffers bij FC Twente toen, maar ik denk dat die sfeer wel goed zit daar in Enschede, Jeroen.
2: Ja, daar hebben we nooit over te klagen hier. Die is altijd prima, zeker op Europese avonden. De mensen die staan als één man achter FC Twente, dat nu richting vak P voetbalt. Dat is altijd nog een extra motivatie. Vrije trap nu. Een overtredingtje op Weidman. Vrije trap snel genomen vanuit de middencirkel in de voeten van Taha. Die gaat lopen met de bal, speelt hem af op Van Roy. Dus bevindt het spel zich aan de rechterkant. Gaat het terug naar Zerouki. Die verplaatst het spel naar de linkervleugel. Maar Ujazetter een dribbel kan gaan maken. En nu schiet misschien tegen het been van de tegenstander. Problemen voor Toen om de bal weg te werken. Toen massaal in het eigen 16 meter gebied. Komt er niet uit. Twente heeft de bal halverwege de helft van de Zwitsers alweer te pakken. En zodoende de volgende aanval via de rechterkant met Van Roy. Die de bal nu op Taha speelt. Randje 16, Zerouki. Geen ruimte om uit te halen. Daarom eventjes richting Rots. Zerouki krijgt de bal terug. En als hij hem dan paast in de richting van Roy, zit daar een Zwitsersbeen tussen. En gaat de bal over de achterlijn voor een corner. En geven de fans van Twente nog maar eens extra gas. Vocale ondersteuning voor de ploeg die goed in de wedstrijd zit. Maar één ding nog niet heeft weten te doen. Het maken van een geweldige goal. De hoekschop weer een variant waar Twente veel op traint de laatste tijd. Gaat naar Ujazetter, punt 16. Dan naar Van Roy, die legt de bal neer bij de tweede paal. Maar vervolgens is daar niemand. Komt Nijstad wel aanlopen, maar die arriveert te laat. Gaat de bal over de achterlijn. En gaat ook deze mogelijkheid uit de hoekschop verloren.
0: NEC dus met hoge intensiteit, zoals we in die eerste helft op goede momenten ook al zagen, Richard.
11: Ja, en die vocale ondersteuning kan NEC ook wel goed gebruiken natuurlijk in de tweede helft bij de 1-0 achterstand. Maar dan moet het ook wat beter gaan voetballen. Dan krijg je het publiek er ook achter. De eerste 6 minuten van de tweede helft probeert NEC het echt wel weer om de druk erop te krijgen. Die druk die NEC kwijt was in het tweede deel van de eerste helft. 0-1 de voorsprong voor Levski Sofia. We hebben een kans gezien in de beginfase van de tweede helft voor Charon Cherry. En daarna in de nastoot nog voor Kevin Kers die naast schoot. En ook even daarvoor al een kleine mogelijkheid. Nadat Linssen de bal terugkaatst op de aanvoerder Charon Cherry. Maar ook dat leverde uiteindelijk geen grote kans op voor NEC. 53ste minuut. En Schreuder overlegt dus met zijn assistenten. Zijn bekende petje over de oren. En dan de lange bal nu van Kretas gaat richting Kevin Kers. Aan de rechterkant spelend bij NEC. Dan gaat het naar het middenveld in de middencirkel. Is er geen balbezit, geen controle bij Charon Cherry. We weten van de Bulgaren dat ze er snel uit kunnen komen. De deur gaat dicht aan de linkerkant. Is het Fonvil. De international van Curaçao die dat goed doet. Maar vervolgens de bal wel weer inlevert op het middenveld bij een van de Bulgaren, Marco Krujic. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn via Krujic. En mag NEC dus gooien. NEC dat het tempo weer probeert zoals ze dat goed deed in het eerste kwartier van de eerste helft er vol op te krijgen. Bras, Gabriel Bras aan de rechterkant. De gehuurde speler van Porto. Dan de drukte gezocht bij Le Breton. Kleine overtreding. Levert NEC weer een vrije trap op. Snel komen Per Schuurs. De Slimiel van de eerste helft die in de fout ging bij de enige goal tot nu toe. Tadic probeerde met de hak. Dat mislukt. Maar toch, de afvallende bal is er dan wel voor Nejasmic. Die er vaak tussen zit. Zo heeft NEC meer de bal in de beginfase van de tweede helft. Voorzet. Bal wordt weggekopt in het strafschopgebied door Makoen. Sterke verdedigers daar achterin bij de Bulgaren. Nejasmic, even geen risico. Kiest voor de bal terug naar Kevin Kers. Die krijgt de bal dan opnieuw af de linkerkant van Tadic. Dan weer in de achteruit naar Le Breton. Veel verdedigers op de rand van het strafschopgebied. Levski houdt de ruimtes klein. Dan een boogballetje van Nejasmits naar de linkerkant. Halfhoge voorzet van Tadic. Bal wordt weggehaald door Maicon, de Braziliaan. En dan Lukra naar voren getrapt door Levski Sovia. Daar zit opnieuw NEC tussen. Dat best goed begint aan de tweede helft. Maar het moet nu nog resulteren in kansen krijgen. Grote kansen krijgen. En dan afmaken. 0-1. Dat is nog altijd de tussenstand namelijk hier voor de Bulgaren.
4: Ja, Robert, want ook dat is NEC, hè? Ondanks dat slumielige tegendoelpunt. Ja, dan komen ze toch wel weer zo uit die startblokken in die tweede helft.
12: Ja, maar er is niks mis met de mentaliteit van NEC. Dat is een ploeg wat Dick Schreuder zo op de rit heeft gekregen. Dat die altijd blijven gaan, ongelooflijk veel meters maken met elkaar. Altijd op een zodra ze de bal verliezen, direct weer vooruit druk willen zetten. Maar het ontbreekt een beetje aan vernuft. Ja. In dit elftal. En ik ben ook wel benieuwd wanneer het publiek straks om Sierhuis gaat roepen. Want daar is vanuit de Goffert in de... Ja, zitten ze echt een beetje te wachten op een spits die gewoon op goal schiet en doelpunten kan maken. Nou, dan kan Linzen en Sherry kunnen dat natuurlijk ook. Nou, dat was hij al bijna, zeg.
4: Ja, Richard, wat gebeurt er allemaal?
11: Ja, daar is bijna de 1-1. Le Breton NEC zet vol druk en is veel te vinden rond en in de 16 van Levski. Tadic was er ook even dichtbij en dat levert dan uiteindelijk die steun ook op van het publiek. Tadic vanuit de draai kappen, de bal schieten en weggehaald in het 5 meter gebied. Weer door een van die lange mensen van Levski Sovia. NEC probeert het. 56 minuten, 0-1 de voorsprong voor de Bulgaren. Nog maar eens kijken, half hoge voorzet. Bal wordt weer weggekopt in het strafschopgebied door Levski Sovia. Opgevangen aan de rechterkant door Sherry. Sherry dan met de linker bij de tweede paal. En daar is dan weer een uitstekende redding, zeg, van die doelman van Levski Sovia. Svet Tolas. Svet

0: uitstekende redding, zeg, van die doelman van Levski Sofia. Svetoslav, moet ik zeggen. Futsov. Hij houdt de Bulgaren in deze fase op de been.
1: Ja, Robert, ook Twente begint goed aan die tweede helft, maar het doel vinden...
2: Nee, dat is dan daadwerkelijk ook wel het enige probleem van Twente. Want die vind ik gewoon heel goed spelen. We maken geweldig gebruik van de ruimtes, ook van het middenveld. Ook heel veel beweging. Hebben continu druk op de bal. Geven ook niks weg. In deze fase in ieder geval niet. Combineren er redelijk makkelijk op los. Dus ja, daar ontbreekt het echt nog maar aan een goal. Daarbij aangetekend dat toen wel het niveau is van... Ja, laten we eens een gemiddelde eredivisieploeg nemen. Een Zwolle of een... Nou ja, dat in die contourijen onderkant eredivisie. Want het is niet een ploeg die van kwaliteit overloopt. Dus Twente moet hier thuis wel van winnen.
3: Ja, daar hebben ze het in ieder geval over de prestaties van toen. Van een jaar geleden. Want dit toen, dat is nog niet heel indrukwekkend, Jeroen.
4: Nee, dat is het hele seizoen eigenlijk al niet. Hè? Als je kijkt naar... De resultaten in dit seizoen. 17 wedstrijden gespeeld in alle competities. Daarvan maar 5 gewonnen, 3 gelijk en 9 verloren. En wat met name in het oog springt, dat zijn de doelcijfers. Weliswaar 31 goals gemaakt, maar 43 tegen in 17 wedstrijden. Kortom, steeds heel doelpuntrijke wedstrijden. Alleen net vandaag niet. 0-0, nog altijd. Ja, dat zul je altijd zien.
3: Ga
4: er lekker voor zitten. Ik had nog even uitgerekend. Gemiddeld 4,4 doelpunten per wedstrijd waaraan Toen meedoet dit seizoen. Maar nu zijn het een nul en een hoop consternatie op het veld. Omdat de scheidsrechter er langzaam maar zeker een potje van begint te maken. Geeft net geel aan Zerouki. En nu wordt hij naar het scherm geroepen. Maar is het de vraag, wat gaat hij nou bekijken? Een hoog geheven been van Zerouki in een duel? Nou, als er hier rood voor gegeven gaat worden, dan ga ik naar huis, denk ik. Want... Dit is toch op geen enkele manier een overtreding te noemen die rijp is voor rood. Hij probeert die bal te pakken te krijgen. Been gaat weliswaar wat omhoog, raakt de tegenstander niet eens. Was al een heel gek moment in het begin van de tweede helft. Toen Zerouki werd geraakt bij een duel, bleef liggen, had geen verzorging nodig. Werd toch een minuut naar de zijkant gestuurd door deze scheidsrechter. Hij heeft inmiddels een geel gegeven voor deze actie van Zerouki. Maar er is dus een VAR uit Portugal. Die ziet hier een potentiële rode kaart in. Nou, we gaan het zien. Hij wil Zerouki bij zich hebben. Geen geel. En komt er dan rood of niet? Rood voor de tegenstander. Nou, die zag ik ook niet aankomen.
2: Volkomen terecht.
3: Ja, Rob is ook volkomen objectief.
4: Robert, jij had het natuurlijk allemaal lang in de smiezen.
3: Ja, daar heb ik hem niet over gehoord, hoor.
2: Ja. Nee, ik denk, laat je even lekker uitpraten.
3: Die coach die heeft er ook, die kan het ook niet geloven, hè?
4: Ja, nou, dat is ongelooflijk. De trainer van FC Toen nu met de handen op het hoofd. Totale ontzetting zo van wat gebeurt hier. Wordt er nog een gele kaart uitgedeeld aan een van de stafleden van FC Toen. Maar het is dus Patrick Cristal die naar de kant wordt gestuurd. Na een duel dat eigenlijk geen duel is. Waarbij... Ja, als iemand iets niet doet, dan is het wel die Cristal. Die ziet Zerouki komen. Die tilt eigenlijk een beetje uit angst een voet omhoog. Daar glijdt dan Zerouki met dat ene been dus in de lucht. Maar het andere been op het gras een soort van onder. En dat wordt nu uitgelegd als een stamp op het scheenbeen van Ramiz Zerouki.
2: Volkomen helder.
4: Ja. Nu blijf ik zitten trouwens. Hè?
3: Ja, gelukkig.
4: Nu ga ik niet naar huis. Het is nu 11 van Twente tegen 10 van FC Toen. Wat extra hulp dus uit Kosovo van de scheidsrechter. Het publiek gaat er meteen achter staan. 0-0, dat is nog altijd wel de stand. Maar ja, tegen die 10 van Toen moet het toch snel gaan gebeuren.
1: Jij blijft ook gewoon zitten, Robert.
2: Ja, ik weet je, dit zijn gewoon slechtere scheidsrechters die je hebt.
3: Ja.
2: Zo simpel is het. Je krijgt in die Conference League, maar ook in de Europa League al wel... zijn het gewoon mindere goden die komen fluiten. En het is de week van de scheidsrechter, of misschien is die net afgelopen. Dus niets dan goeds over de heren, maar ja, je merkt het gewoon.
3: Ja, maar dus blijkbaar ook een slechte VAR dan, want die riep hem.
2: Ja, waar die voor gefloten heeft, is dat standbeen op het been van Zerouki hier terecht kwam. Ja, als je dat stil gaat zetten... zo'n moment, dan zegt ja, hij stapt op zijn scheenbeen. Maar dat sloeg echt helemaal nergens op deze kaart.
1: Intussen voetballen ze gewoon.

0: Rustig en sportief door in Nijmegen, Richard.
1: Omsingeling van Levski Sofia. Nadrukkelijk in het eerste kwartier van de tweede helft. De Bulgaren gaan wisselen. Twee nieuwe spelers melden zich aan de zijlijn. Excuus, Oko Flex. Ier en Trin. Hij gaat er ook in komen. Dat is een middenvelder. Kusso naar de kant. David Kusso, een speler uit Angola afkomstig. En ook de Marokkaan Mubarak gaat naar de kant. Ik zei het al, allerlei nationaliteiten bij Levski Sofia. In een grote selectie onder leiding van Julio Velasquez. De voormalig trainer van Fortuna Sittard. Die daar een jaartje actief was in het zuiden van Nederland. 2022-2023. En het goed voor elkaar heeft in de competitie. Staat Levski bovenaan. 9 van de 10 wedstrijden gewonnen. Maar nu staan ze toch behoorlijk onder druk. De kans van Dusan Tadic was er zojuist een minuut of 5 geleden. Die er dan eindelijk een keer dichtbij was. Een doelpunt maken in het shirt van NEC. Was in het 5 meter gebied heel dichtbij om daar te scoren. Maar daar zat opnieuw Vitsov goed tussen. De doelman die nu ook de bal heeft en een beetje aan het vertragen is. Dat doen de Bulgaren sowieso al regelmatig in de tweede helft. Een lange bal dan maar. Gedwongen ook door het druk zetten dat NEC vanaf minuut 1 in deze tweede helft doet. Bal in de middencirkel. Veroverd. Goed gedaan door Dusan Tadic. Dan meegeven door de as van het veld aan Brian Linssen. Die het heel lastig heeft met twee sterke verdedigers van Levski Sofia. In de eerste helft had hij nauwelijks een balcontact. De tweede helft is het allemaal ietsje beter. De bal gaat nu naar de rechterkant. Naar Armstrong, Oko Flex. 4 doelpunten gemaakt dit seizoen. De Ier, vleugelspeler bij Sofia. Dat een paar meter over de middenlijn nu even het balbezit heeft. En NEC moet dan wat terugplooien. Er wordt wel direct weer wat druk gezet. Vooral door Sherry en Linssen waar het vaak begint. Minuut 63. En nog altijd kijkt NEC in de Goffert tegen een achterstand. Stand aan in de Europa League. Tweede wedstrijd van het seizoen. Na de 5-0 afstraffing tegen Juventus. Bal ingeleverd. Sherry. Ja! En dan zit hij er wel in. Jaron Sherry. Na een afgrijzelijke fout van de doelman Vitsov. Die de bal zomaar inlevert bij de aanvoerder van NEC. En die pakt dat cadeautje heel dankbaar uit. Het is ook de verdienste van NEC. Dat vol druk blijft zetten op de tegenstander. En zo dwing je dan ook een tegenstander tot het maken van fouten. Met de armen over elkaar. Velasquez kijkt naar zijn spelers. Sherry onbewogen. Juicht eigenlijk niet eens. Dat doen de mensen wel in de stampvolle Goffert. Nog eens kijken in herhaling. Ja, hij speelt daar een middenvelder in. En dan vervolgens krijgt hij de bal terug. Wordt er wat druk gezet door twee spelers van NEC. En komt de bal gewoon in de voeten. Echt een afgrijzelijke fout van de keeper. Jaron Sherry, hij straft het af. Het is 1-1.
2: Ja, daar hebben wij het, Robert, over die fout van Per Schuurs. Maar deze mag er ook zijn van die keeper.
3: Ik denk dat wij... ik wilde eerst zeggen Reinhard Meij, de nummer van het... Ja, zoek dat maar eens op. Maar deze hadden wij met z'n drie ook nog wel gemaakt.
2: Konden we ook naar huis.
3: Ja. Ja. Onbegrijpelijk dat die keeper die bal ook inspeelt op die manier. Hij probeert een korte combinatie te zoeken door het centrum. En krijgt hem daarna terug en wil dan zijn rechtsback inspelen. Of zijn rechter centrale verdediger. Het sloeg echt nergens op.
2: Ah, Jeroen.
3: Hoe komt het?
4: Nou, het is de avond. In ieder geval de tweede helft van Ramiz Seruki. Want de middenvelder die net nog vreesde van het veld gestuurd te worden, opent nu de score. Bekeken schot vanaf de rand van het 16 meter gebied. Na een goede aanval over de linkerflank, waarbij de bal uiteindelijk wordt teruggelegd. En Seruki niet de wreef gebruikt, maar de binnenkant van de voet om hem heel mooi om een paar mensen heen in de verre hoek te sturen. Buiten bereik van doelman Niklas Steffen. Twente krijgt loon naar werken. Twente op voorsprong. Maar het was wel wachten totdat toen met 10 man kwam te staan. Naar die gekke rode kaart voor Patrick Kristal. Een goed hakje van Weidman gaat eraan vooraf. Die de voorzet van Uya Setter op deze manier zo in de voeten van Seruki deponeert. En dan de Tunesiër met een prima goal. 1-0 voor Twente. Dat nu op het bord staat en richting een overwinning gaat.
0: Ja, Robert, alles was goed, zei je. Ze spelen goed, maar het ontbrak nog aan doelpunten. Nu tegen 10 man en een doelpunt.
3: Ja, dit gaat Twente ongetwijfeld uitspelen. Want ze hebben zo'n ongelooflijk veldoverwicht. De balans klopt ook in het veld. Mooi dat Seruki deze bal maakt trouwens. Die was natuurlijk net betrokken bij die rode kaart ook. Maar hij schiet hem heel droog in vanaf de 16 meter. En dat is wel iets wat eigenlijk normaal gesproken in zijn spel ontbreekt. Omdat hij vrij laag op het veld speelt. Hij blijft meestal toch wat in een verdedigende rol. Maar ja, tegen die man kan hij ook echt wat verder naar voren toe. En hij schoot hem echt knap binnen.
5: Eindelijk had de Goffert reden tot juichen, Richard.
1: Ja, en compliment voor de veerkracht die NEC toont. Toch vanaf het begin, vanaf de tweede helft gaat het vol in de aanval weer zoals het ook begon. Nu is het nog wat nadrukkelijker, de omsingeling van Levski Sofia. En dat leidt uiteindelijk dan ook tot fouten bij de tegenstander. 1-1, Sherry nu naar Le Breton. Strafschopgebied in, Le Breton. En dan maar op het allerlaatste moment nog weggehaald door Makoen. De bal naar de rechterkant voorzet met de linker van Sherry in het strafschopgebied. Weer weggehaald door die lange mensen van Levski Sofia. Maar er is duidelijk paniek. En zo ontstond ook die goal waarbij de doelman natuurlijk geweldig in de fout ging. Nu is het Per Schuurs die even weer geen controle heeft. En dan de bal via zijn voet over de zijlijn. En dat levert dan een ingooi op voor Levski Sofia. Dick Schreuder is uit zijn dugout gekomen. Geplaagd toch het hele seizoen door veel blessures. Vooral achterin Nuitink, Sendler, ook Emre Mor, dat is dan wel weer een aanvaller, is er niet bij. Taoui en Hansen Arun, niet speelgerechtigd voor de Europa League. Mitchell Bakker kon niet op tijd worden ingeschreven. En zo mist NEC toch het hele seizoen al behoorlijk wat spelers. Bischoff, die lang geblesseerd was, nu wel weer terug voor deze wedstrijd. En dan toch weer weten om te draaien. Want het loopt natuurlijk niet dit seizoen in de Eredivisie. Al heel veel punten verloren in de middenmoot. Nu is het de doelman die de bal inlevert bij Von Veel. Dan gaat het snel naar de linkerkant. Daar had Bischoff niet op gerekend. En via het lichaam van de Deense jeugd international gaat de bal dan over de zijlijn. Er zit tempo in. Er is sfeer in het stadion. En het is weer gelijk na 68 minuten. 1-1 bij NEC Levski Sofia.
0: Twente eindelijk dus op voorsprong tegen de team van toen, Jeroen.
6: Het werd tijd, de team van toen. Ja, dat klinkt goed. Twente nu via de rechterkant met Zerouki. Eventjes rustig terug. Van Roy speelt in op een invaller. Glinson net in de ploeg gekomen. Vervanger van Younes Taha. Ook rots naar de kant gehaald door John van der Brom. Voor hem in de plaats Marco Piazza. Die nu aan de rechterzijlijn wordt aangespeeld. Piazza die er al vier maakte dit Europese seizoen. Speelt het liefst vanaf de linkerkant. Maar ja, daar hebben ze hier in Enschede Urja zetten lopen. En die is altijd zeker van de basisplaats als hij fit is. Dus nu als vervanger van Rots. Piazza vanaf de rechterkant. Wel een geslepen speler hoor. Goede snelle ingooi. Richting Linsson. Maar net iets te hard. Want hij kwam al helemaal uit met de bal in het doelgebied. Alleen werpt doelman Niklas Steffen zich er dan op. En die is er net iets eerder bij dan de IJslander. En zodoende kan het spel worden hervat door FC Toen. Dat nog altijd een afwachting is van de verre trap van de keeper. En die komt nu in de richting van die spits Labo. Maar die hebben we nog helemaal niets goed zien doen vanavond. Ook nu gaat hij royaal onder de bal door. Kan Twente weer aanvallen. Twente dat jacht blijft maken op meer doelpunten. 1-0. Dat is mooi. Daarmee sta je op 3 punten. Maar om dit tiental van toen echt de knock-out toe te dienen heb je nog een goal nodig. Dan is het verzet definitief gebroken bij 1-0. Je weet het nooit. Nijstad komt aan de bal. Loopt het de helft van toen op. Combineert met Weidman. Gaat het naar de linkerkant. Naar Adelgaard. Daar heeft Twente nog niet echt een oplossing gevonden voor het vertrek van Mats Rots. Die zo belangrijk was het afgelopen seizoen. Die ging naar Hoffenheim voor 16 miljoen euro. Adelgaard werd gehaald van Go Ahead Eagles overgenomen. En er kwam nog een jonge Poolse verdediger, Kurowski. Maar ja, allebei weten ze niet echt te overtuigen als linksback. Ook vanavond Adelgaard met een aantal matige acties en met name aanvallen niet heel belangrijk. Via de rechterkant Twente nu met Piazza. Piazza probeert langs te komen. Dat lukt voorlopig niet. Dan draait hij naar binnen toe. Daar ziet hij geen afspeelmogelijkheid. Kan het alleen terug naar Zerouki. Zerouki naar Prupper. En zo blijft Twente rustig zoeken naar een opening in die verdediging van toen. Dat moet blijven tegenhouden. Glinson naar de rechterkant. Hier wellicht de ruimte voor een voorzet. Nee, ook die blijft nog uit. Het is een lange, geduldige aanval van Twente. Dat zoekt en zoekt. Op jacht is naar de 2-0. Wellicht hier, maar die voorzet kan worden weggewerkt door FC Toen. dat even onder de druk vandaan komt. 1-0 dus, met nog 20 minuten te spelen bij Twente tegen Toen.
7: NPO Radio 1.
5: Het is op de seconde af, 10:30, het NOS-journaal Dorien Bouwman.
8: In Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt bij een ongeluk bij de ingang van de kanaaltunnel. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste daar op een stilstaande goederentrein. Het gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. 5 van de gewonden zijn er slecht aan toe. De uitgever van de biografie van Willem Wilbrink heeft het boek uit de handel gehaald. Vorige week bleek dat de 99-jarige onwaarheden over zijn oorlogsverleden verspreidt. Zo zou hij in Dachau tientallen mensen hebben gered. Die en ook andere claims van Wilbrink bleken na onderzoek zeer onwaarschijnlijk. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Zwemster Marit Steenbergen heeft voor de 3e keer in 2 weken een eigen Europees record gebroken. In Astana zwom ze op de 200 meter vrije slag 1/10 van haar eigen record af. Eerder deze maand verbeterde ze ook al haar record op de 100 meter vrij en de 100 meter wisselslag op de korte baan.
7: Langs de lijn en omsteken.
0: Avond vol met Europees voetbal in Nijmegen. NEC tegen Levski Sofia. Richard.
1: 1-1, 73ste minuut. Zojuist weer een kans voor NEC. Dusan Tadic, die er toch steeds dichterbij komt. Trok naar binnen in de as van het veld. Moest het natuurlijk voor zijn linker hebben. Zocht de verre hoek. Maar daar was ook Vutsov, de doelman die zo in de fout ging bij de 1-1. Een cadeautje dat werd uitgepakt door de aanvoerder Charon Cherry. En NEC probeert er alles aan te doen om nu ook natuurlijk op voorsprong te komen. Het staat daar met bijna alle spelers continu op de helft van Levski Sofia. Dat er nauwelijks nog uitkomt. Het verschil is echt te groot in de tweede helft. Bras verdedigt nu bij Reinaldo, de doelpuntenmaker in de eerste helft. Daar wordt Brian Linssen weggestuurd door de as van het veld. Maar uiteindelijk de deur dicht, net op tijd, goed gedaan door Dimitrov. Christian Dimitrov, een van de weinige Bulgaren in de selectie van Levski Sofia. Dat al zo vaak kampioen werd van Bulgarije. 27 keer in het verleden. Vaak streed om de landstitel met CSKA. Laatste jaren, vele inmiddels ook wel hoor, is daar Ludo Gurec bijgekomen. Inmiddels ook 14 keer kampioen geworden van Bulgarije. Levski probeert het over de rechterkant. Bal wordt teruggespeeld door Armstrong. Armstrong Oko Flex, de Ier. Dan eventjes naar het middenveld. Eventjes moet NEC terug en staan nu alle spelers van NEC bijna op de eigen helft. Alleen Linssen gaat nu weer wat druk zetten. Net als Sherry, 74ste minuut. Een sprint van Linssen richting de doelman die zo gedwongen wordt om een lange bal te spelen. Dat gaat richting de spitsen die daar nog altijd voorin staan bij Levski. Gewoon 3 aanvallers nog, ondanks de 1-1 en ondanks de enorme druk die NEC zet. Het bord gaat omhoog. Er komt weer een nieuwe speler bij NEC. Per Schuurs. Hij wordt eraf gehaald door Dick Schreuder. En dan is het, eens even kijken, Kaplan die erbij komt. Lang geblesseerd geweest, ook hij. Wat dat betreft zit het NEC centraal achterin ook niet mee. Nog een kwartiertje, ook Levski Sofia gaat wisselen.
5: Wil FC Twente nog meer dan die 1-0 tegen Toen, Jeroen?
6: Ja, nou, er zijn ook een paar supporters die een biertje willen. Oh. Er werd net een man geschakeld. Die keek heel boos, verbolgen, verdrietig. Wat namelijk een heel blad bier was omgegaan over zijn jas. En de restanten werden gepakt door zijn vrienden. En hij kan zelf terug naar de bar waarschijnlijk voor zijn eigen biertje.
9: Dat is heel serieus in Enschede, hoor.
6: Ja, zeker.
2: Dat stadion heeft niet meer niks.
6: Hey, daar gaan we al. Nee, maar dat gaat allemaal goed komen. Ook, hij heeft er toch eentje gekregen. Proost daar met zijn maten. En dan de laatste 15 minuten. Twente op voorsprong 1-0 tegen het tiental van FC Toen dat zich moet beperken tot verdedigen. Want met 11 lukt het al niet erg om naar voren te spelen. Met 10 al helemaal niet. Twente nu via de linkerkant. De Jacette, die met name in de eerste helft heel goed speelde. In de tweede helft wat minder dominant. Maar nu de bal aan de voet loopt de 16 in. De Jacette. En dan legt hij hem neer voor Nijstad. Die een beetje uit balans schiet. En dat doet hij dan zodanig dat de bal de tribune invliegt. Hopelijk niet tegen dat biertje van die supporter. Want zul je net zien dat dat dan ook nog gebeurt. Maar ik geloof niet dat dat het geval is. Nijs dat terug naar eigen helft. Twente gaat zo dadelijk nog eens wisselen. Thorvaldsen maakt zich klaar voor een invalbeurt. Maar voorlopig de opbouw van FC Toen met Twente dat jaagt op de bal.
0: NEC in de Europa League, Richard.
1: Even een half minuutje lag het spel stil. Kramp bij de rechtsback. Dat is Gabriel Bras. Ja, rechtsback. Het is een van de drie centrale verdedigers die rechterkant speelt. NEC natuurlijk met wingbacks die, als de ploeg van Schreuder in balbezit is, heel diep kunnen staan. Dat was met name vorig seizoen een groot succes met Ouaiza en met Eunal. Eunal vanaf de linkerkant. Dat soort spelers heeft NEC dit seizoen niet. NEC dat het moeizaam heeft het hele seizoen al, maar nu zich teruggeknokt heeft in dit duel in de Europa League tegen Levski Sofia 1-1. En met name ook Dusan Tadic. Hij werkt keihard, daar kun je niets over zeggen. Ook hier wordt even geschakeld nu naar Perschuurs, die een hele ongelukkige wedstrijd speelde. Maar ja, ook al zo lang geen wedstrijden speelde. De nood is hoog bij NEC. Ik schetste al de blessures van Nuitink, die deze week geopereerd is. Van Philip Sendler, die natuurlijk vaak geblesseerd is. Kaplan, ook hij was lang geblesseerd. Hij is er nu ingekomen bij NEC centraal achterin. Dus als vervanger van Perschuurs, die zo slimielig in de fout ging in de eerste helft bij die goal. Maar inmiddels heeft NEC dus de gelijkmaker weten te maken via Tjaron Sherry. En nu jaagt het op de 2-1. Von Veel gaat het duel in op het middenveld in de middencirkel. 1 gele kaart tot nu toe gegeven door de scheidsrechter uit Azerbeidzjan aan een speler van NEC. Dat is Le Breton. Een van de uitblinkers wat mij betreft bij de Nijmegenaren in een aanvallende rol op het middenveld. 78 minuten gespeeld. En er is evenwicht in de wedstrijd. Ja, niet in het spelbeeld. Want NEC is veel beter in de tweede helft. Maar nog wel in de stand. 1-1.

0: Ja, het is zo'n avond waar je mag dromen van Europees succes. Dreams, Fleetwood Mac.
1: Laatste 10 minuten bij FC Twente, FC Toen. Jeroen.
2: 1-0 de stand. Twente in aanval met Weidman die net een enorme kans kreeg op 2-0. Chipt de bal nu richting de tweede paal, maar niemand van Twente die daar verder op reageert. Zodoende is de bal voor de keeper. Toen kwam net eventjes in de 16 van FC Twente. Zowaar met een paar mensen en de bal. En toen was het toch eventjes een beetje stiller hier in het stadion. Zo van, oh, het zal toch niet. Ja, dat heb je natuurlijk toch bij deze stand. Eén momentje kan genoeg zijn natuurlijk voor de tegenstander. En dat wil je voorkomen door zelf de tweede te maken. Dan is het allemaal echt beslist. Thorvalds, de invaller, geeft mee aan Weidman. Komt er niet langs. Wel een ingooi ter hoogte van de linker cornervlag. Maar eerst gaat er nog een wissel komen bij FC Twente. Van der Belt staat klaar om zijn entree te maken. Hij doet dat als vervanger van de man die scoorde. Maar zijn goal afgekeurd te worden. Daouda Weidman naar de kant. Stand dus nog altijd 1-0 voor FC Twente. En we hebben nog een kleine 10 minuten te spelen in Enschede.
0: Wat krijgt Dusan Tadic bij zijn wissel? Applaus of een fluitconcert, Richard?
3: Hij krijgt applaus. Ik zat inderdaad ook even goed te luisteren. Even het schelpje van mijn koptelefoon af om dat publiek goed te horen. Maar ja, gelukkig zou ik gewoon zeggen, gelukkig applaudisseren de mensen. Een licht applaus voor Dusan Tadic. Kramp volgens mij. Kan ook zijn enkel zijn, maar ik denk dat het kramp was. Hij moet eraf. Heeft ook zo ontzettend veel gespeeld al. Ook met Servië natuurlijk in de Nation League. Stond hij volgens mij iedere wedstrijd erin. En speelde hij ze ook bijna allemaal uit. Terwijl ik ook even moet opletten wie er nu bij NEC in het veld komen. Dat is Geiger, overgenomen van Hoffenheim een aantal weken geleden. Duitse middenvelder en ook Willem Willemsson. Voor de laatste 6 minuten plus nog de extra tijd. Tadic dus naar de kant 1-1. De tussenstand NEC dat de hele tweede helft al jaagt op doelpunten en moet oppassen in de omschakeling, want het speelt met heel veel spelers voor de bal vaak. En ja, dat hebben we natuurlijk al een paar keren ook weer deze avond belicht. Dat NEC dan altijd veel ruimtes achter zijn verdediging weggeeft. Het leidde tot een kans in omschakeling voor Armstrong, Oko Flex. Maar Kretas hield NEC op de been. Had ook maar zo 1-2 kunnen zijn. Nu is er een blessure bij, dat is Le Breton, die ligt op het gras. Terwijl weer minuut 85 zijn aanbeland. En Kretas, de Argentijnse keeper, kiest voor een lange bal richting Kevin Kers. Zoekt de combinatie daar met Geiger. Zojuist dus bij NEC in de ploeg gebracht. Weinig aanvallers op de bank. Alleen Willem Willemsson en Kai Sierhuis, dat zijn de enige twee aanvallers. En dat is toch wel opvallend. Robert haalde het natuurlijk al aan. In het begin van de tweede helft was dat volgens mij al. Waar blijft Kai Sierhuis? Ja. Gaat hij nog komen? Een echte spits. Maar Schreuder houdt hem nog altijd op de bank. Loopt wel warm. Maar kiest dus voor Geiger op het middenveld. En voor Willem Willemsson, die nog weinig speelminuten heeft gekregen. Ook dit seizoen bij NEC. De slotfase komt dichter en dichterbij. NEC Levski Sofia is 1-1. Met Dusan Tadic inmiddels op de bank.
1: Robert, heeft Tadic een goede wedstrijd gespeeld?
4: Aardig. Ook niet heel bijzonder. Hij is natuurlijk goed in de combinatie. Dus hij heeft 1-2 ballen echt uitstekend de 16 in gespeeld. Waar misschien iets meer mee had gedaan kunnen worden. Ik schrok een beetje van deze blessure. Want ik dacht eigenlijk dat het een spierscheurentje was in zijn kuit. Zoals die reageerde in ieder geval. Dus ja, dan zou de zoveelste 35-plusser bij NEC eruit liggen weer een periode. Ja, dat is toch het risico van dat soort oudere spelers aantrekken. Hij heeft het goed gedaan. Ik vind het mooi voor het publiek ook, hè, dat hij dan antwoord geeft met zijn voeten. En dat hij de waardering krijgt van een applaus op het moment dat hij gewisseld wordt. En het blijft opvallend dat Sierhuis er niet in komt. Want ja, je zou toch denken van een klein beetje vers. Haal dan desnoods Linzen eraf. En gok op die ene goal die Sierhuis altijd kan maken.
0: Slotfase van FC Twente tegen FC Toen. Jeroen.
2: Het spel ligt even stil wegens een blessure, een hoofdblessure bij Aske Alogard. Die bij een kopduel eventjes het hoofd tegen dat van de tegenstander aankwam. Maar het lijkt gelukkig allemaal mee te vallen, want hij is op eigen kracht weer gaan staan. En hoeft er nu niet uit van de scheidsrechter. Zodoende kunnen die 11 van Twente proberen om de 1-0 voorsprong in ieder geval te handhaven. Want de ingooi is voor FC Toen. 88ste minuut is van start gegaan. We zitten dus vlakbij het eindsignaal. Maar 1-0 is nog altijd, ik blijf het herhalen, zelfs tegen 10 tegenstanders. Een listige tussenstand. Je weet maar nooit hoe de bal erin valt. Hier wordt er raar opgetreden door Passavant. Maar het spel mag verder. En dan een poging tot uithalen. Dat wordt voorkomen door Van der Belt. Die de tegenstander raakt. Brassi, een invaller. Maar de scheidsrechter zegt niks aan de hand. Opstaan, doorspelen. En dat doet FC Twente. Piazza maakt de bal heel mooi vrij. Maar die gaat dan net over de zijlijn. Onder de ogen van de grensrechter die onmiddellijk de vlag omhoog steekt. En de ingooi dus geeft aan FC Toen. Nog 2 minuten en de extra tijd. Twente dicht bij de zegen, maar het is er nog niet.
1: Richard in Nijmegen.
3: 88ste minuut. Spel ligt regelmatig stil in deze fase. Nu is het Maicon. Die probeert daar Kevin Kers te poorten. Die houdt dat tegen. En de Braziliaan, geblesseerd, blijft even liggen. Kan gelukkig wel verder. 1-1 nog altijd tussenstand. Ja, de wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op. Komende zondag speelt NEC alweer natuurlijk in de Eredivisie. Thuis ook tegen Fortuna Sittard. Misschien een ideetje voor Julio Velasquez, de coach van Levski Sofia, om zijn oude werkgever hier in Nijmegen weer eens aan het werk te zien. Dan zou hij een paar overnachtingjes moeten doen in het mooie Nijmegen. Kan hij nog een beetje genieten van deze mooie, prachtige oude stad. Maar de agenda zal dat waarschijnlijk niet toelaten. Want hij zit waarschijnlijk vanavond gewoon nog weer in het vliegtuig met Levski Sofia. Op weg terug naar Bulgarije. Eens kijken wat NEC nog kan in de laatste minuten met Kaplan. Levert hij de bal in daar aan de linkerkant. Nou ja, het zit er een beetje tussenin. Paast de bal over de zijlijn buiten bereik van Le Breton. En zo gaan we richting de extra tijd. Is het nog altijd 1-1. En dat zal voor NEC straks voelen, als het zo blijft, als een teleurstelling.
0: Een paar minuutjes doorzetten nog voor FC Twente om de zegen uit het vuur te slepen, Jeroen.
2: Inderdaad, ja, uit het vuur slepen. Nou, ja. Dat is het nou toch ook weer niet echt, hè, tegen deze heel matige tegenstander. Maar ja, als je ze zelf er maar niet inschiet en dat slechts één keer doet, dan kan het altijd nog gebeuren in de extra tijd. En die is aanstaande. 89 minuten en 40 seconden. Ingooi voor FC Toen. Halverwege de helft van FC Twente. Vanaf de rechterkant gaat die bal komen via Veer. Die komt een aardig eind, maar weggekomen door Nijstad. Toch is de bal terug bij Toen. Kan Veer nu voorzetten. Weer Nijstad, dit keer met de voet. En dan staat de keeper van FC Toen helemaal in de middencirkel om de bal op te vangen. En om hem onmiddellijk weer aan een ploeggenoot te geven. 4 minuten extra tijd. Toen nu massaal in de aanval. En Twente toch een beetje in verwarring. Een beetje chaos daar in het team. Het krijgt de bal maar niet weg. Seruki nu met een blinde trap naar voren. Die dan ook weer over de zijlijn gaat. John van der Bron loopt wat voor zijn dugout. Loopt wat te mopperen. Is er ook nog niet helemaal gerust op. Net als de mensen hier op de tribune.
1: Hoeveel tijd krijgt de NEC nog, Richard?
3: Ook 4 minuten extra hier in Goffert in Nijmegen bij NEC Levski Sofia. Het is een beetje een rommelig eindfase geworden van dit duel. En NEC, ja, je kunt zeggen ze krijgen te weinig met de 1-1. Maar als je de eerste helft weer analyseert, dan had Levski Sofia de betere kansen. En ook nog één zojuist, een minuut of 10 geleden. Die had ik ook al omschreef met die omschakeling. Armstrong, Koflex, die daar heel dicht bij de 1-2 was. NEC nu met Kevin Kers, paast de bal naar Willemson. Dan is het Sherry. Wat heeft hij toch een inhoud nog op zijn leeftijd. Paast de bal naar Linse. Linse probeert het. Maar via de vuisten wordt de bal naar de zijkant gebokst door Futsov. Dat was eindelijk weer een kans in de extra tijd voor NEC. Dat niet heel veel kansen meer bij elkaar voetbalt. Dit was er eentje vanuit de omschakeling met Sherry en Brian Linse. Scheelt weinig. Goeie save van de doelman. 1-1 nog altijd.
0: Blessuretijd ook in Enschede, Jeroen.
2: 2,5 minuut nog te spelen. Toen in de aanval. Dus een aardige paas richting de invaller spits. En dan moet Seruki ertussen komen. Speelt die bal terug naar Drommel. Die schrikt daar een beetje van. Schiet de bal niet geweldig weg. In ieder geval ver genoeg. Aan de zijlijn. Duel nu gewonnen door Thorvaldsen. En dan ligt het aan de rechterkant helemaal open. Weghorst kan meegeven aan Piazza. Piazza 1-1. Maar duurt te lang. Piazza nog altijd terug naar Weghorst. Maar de redding van Niklas Steffen, die gestrekt gaat naar de hoek. En die inzet van Weghorst eruit bokst. bijna 2-0. Maar bijna telt niet. 2 minuten nog. Ingooi voor Twente vanaf de rechterkant. En Twente neemt natuurlijk alle tijd.
1: Ook een ingooi voor NEC, Richard.
3: En ook hier nog 2 minuten te spelen. Het is spannend in de Goffert. Het is 1-1. En Charon Cherry vanaf de rechterkant met zijn linker. Hoge voorzet in het strafschopgebied. Bal blijft een beetje hangen. 2 nieuwe spelers ook nog weer bij NEC. Het is Mosley en Kabar die erbij is gekomen. Kabar van Borussia Dortmund gehuurd. Bal ligt achterin bij Von Wil. Al hoog naar de linkerkant. NEC dat zojuist dus die grote kans nog kreeg via Brian Linssen om toch nog hier een overwinning eruit te slepen. Dat zou misschien op basis van de tweede helft zeker verdiend zijn. Maar ik denk dat de neutrale toeschouwer ook wel weer kan leven met 1-1 op basis van 90 minuten. Kretas nu. Nog een minuutje spelen we richting Brian Linssen. Die gaat omhoog afvallen. De bal is voor NEC. En het is Nejasmits. Die kopt hem naar de zijkant. Naar Geiger. Geiger dan naar Cherry. Buiten het strafschopgebied. Cherry nog een keer. Met een voorzet. Bal weggekopt door Maikon. Nog een keer in de achteruit. Door Levski Sofia, dan weer opgevangen door NEC. Kaplan, doe het maar eens van afstand. Hij probeert het vanaf 25 meter, maar een afzwaaier. Half hoog naast het doel en ook een aantal meters over het doel. 45 seconden nog bij NEC, Levski Sofia, 1-1.
0: Secondenwerk ook bij Twente toen, Jeroen.
2: Inderdaad, en een vrije trap voor FC Twente. Dat is mooi meegenomen, tijdwinst als Linsson naar het gras wordt geduwd en Van de Brom nu toch maar weer eens een keertje gaat zitten. Hij heeft heel zenuwachtig voor zijn dugout gestaan de afgelopen minuten. Maar aangezien de tijd wegtikt en Twente op voorsprong staat, kan dit niet meer fout. Drommel is inmiddels naar de bal toegekomen om die vrije trap te nemen. En dan klinkt het eindsignaal. Het is een minimale zege, maar 1-0 is ook goed voor 3 punten. Twente toen 1-0, goal Zerouki.
1: Richard in Nijmegen.
3: Nou, we lopen bijna echt exact gelijk met Enschede. NEC nog een keer over de linkerkant. Kan het dan toch nog in de laatste seconde? Maar weer staat daar Vutsov op een schot uit de tweede lijn. In dit geval van Dennis Geiger, de Duitser. En dan denk ik is het afgelopen. Ja hoor, daar is het eindsignaal van de scheidsrechter uit Azerbeidzjan. Het was een heerlijke Europese avond waarin NEC het echt probeerde in de tweede helft. Vooral in het eerste kwartier goed voetbal speelde. Maar Per Schuurs, hij maakt een ongelukkige fout in de eerste helft. Daaruit scoorde Reinaldo. Dat was de 0-1. In de tweede helft werd het via Cherry ook een cadeautje. Werd het 1-1. En dat is hier de eindstand. En dat zal voelen als een teleurstelling bij NEC.
0: Ja, Robert, maken we de balans op na een hele lange avond Europees voetbal. 2 overwinningen, 1 gelijkspel, 1 nederlaag. Ja. Moeten we daar tevreden mee zijn als Nederland zijnde?
4: Nee, want Ajax laat het zwaar afweten. Die hebben echt een zware onvoldoende gescoord. Ik denk dat de andere uitslagen, dat NEC ook toch wel iets meer gewild had. En Twente AZ doen gewoon hun werk. Waarbij Twente gewoon veel meer goals had kunnen maken. Misschien wel moeten maken.
5: Tegen 10 man.
4: Drommel heeft niet 1 bal op doel gehad.
5: Nee.
4: Dus dat zegt ook wel wat over hoe het wedstrijdverloop is geweest. Dus een volkomen terechte overwinning van FC Twente. NEC heeft in ieder geval de tweede helft er alles aan gedaan om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat was ook wel leuk om naar te kijken. Ik ben benieuwd naar het verhaal van Kai Sierhuis nogmaals. Als die er helemaal niet inkomt in zo'n wedstrijd als vandaag. Ja, en de slechte afdronk is dan toch inderdaad bij Ajax. Wat gewoon overal een dik onvoldoende scoort.
0: Ja, en dat is misschien nog wel het meest pijnlijk. Want als je het nou hebt over de meest grote club, grote naam van Nederland, dan is het Ajax.
4: Nou ja, toen de loting kwam en je ziet de ploegen in de Conference League, dan zou je denken dat Ajax het in ieder geval tot de finale zou moeten kunnen brengen.
0: Ja, zo dachten we al.
4: Maar daar krijg je na vandaag wel serieus twijfels over.
5: Ja, waar ligt dat probleem bij Ajax?
4: Nou, 1 dat ze nog steeds niet een vast elftal hebben. Dat leek er vandaag weer een klein beetje op. Maar ja, er zijn toch ook weer wat wisselingen links en rechts. Ze hebben het gewoon nog niet gevonden. En er wordt, je ziet wel de werkwijze dat die klopt. Hè. In de Eredivisie zie je toch echt wel combinaties terugkomen. Je ziet ook wat meer snelheid langs de zijkanten. Maar ja, vandaag bijvoorbeeld Ouazzane, die we geweldig zien invallen steeds. Ja. Niets van gezien. Ja, je bent wel afhankelijk van je aanvallende spelers om iets te creëren in een elftal. En dat hebben we gewoon niet gezien.
0: Ja, en als er dan de andere ploeg die een beetje teleurstelde erbij pakte, NEC. Ja, jij gaf al aan, misschien moet je toch overwegen of dit speelplan wel werkt in Europa. Aan de andere kant in de tweede helft werkte het dus wel?
4: Ja, zeker. De tweede helft was hartstikke goed van NEC. Alleen, ja, je geeft weer een goal weg door 1 individuele fout. En dat is hoe NEC speelt. Op het moment dat je een foutje maakt in die laatste 3... dan is het vaak een tegengoal. En dat hebben we tegen Juventus gezien, dat hebben we vandaag weer gezien. En ze gaan nog tegen een aantal van dat soort kaliber tegenstanders spelen, ja, die gewoon hartstikke effectief zijn. Dus Dick Schreuder gaat dit niet veranderen, dat weten we. Het is te hopen dat er een aantal spelers terugkomen bij NEC, dat ze toch in de breedte ook weer wat sterker worden. Ik zou het dapper vinden als hij het zo volhoudt. Maar ja, het is enorm veel risico wat ze nemen.
0: Ja, dat blijkt. Ik pak nog eventjes twee andere uitslagen in de Europa League erbij. RB Salzburg tegen AC Milan eindigde in 0-4. Een ruime overwinning dus voor AC Milan. Dat overigens wel de wedstrijd beëindigde met 10 man. En ook de Duitse ploeg Bayer Leverkusen heeft een ruime overwinning geboekt op Lech Poznan. Daar werd het ook 0-4. Ja, zo zit het erop. Een lange avond Europees voetbal. Weten we dus dat in ieder geval FC Twente en AZ een overwinning hebben geboekt. Morgen zijn wij er uiteraard weer. Zo dadelijk hier op Radio 1 Het Oog. Vandaag gepresenteerd door
1: Lucella Carasso.
0: Goedenavond.
1: Dag.
6: NPO Radio 1.
7: Nooit meer slapen.
8: Ik ga in gesprek met Gerry Eikhoff. 37 jaar werkt hij als verslaggever voor het NOS Journaal.
9: Nu kijk ik eigenlijk nog maar één hoofdbulletin per dag. Ik kijk het terug. Dan kun je spoelen.
8: Hij maakte reportages in binnen- en buitenland. Hij presenteerde Rondje Binnenhof. En daarna was er de documentaire serie Ongelijke Behandeling. Nu komt Eikhoff met het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel, waarin hij terugblikt op zijn carrière.
7: Zometeen, van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
6: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
15: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
17: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst. Gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: NPO Radio 1.
18: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood had gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. In de EBI in Vught is een 45-jarige Rus veroordeeld voor een mislukte liquidatiepoging in Zaandam. Hij moet 13 jaar de cel in. Het slachtoffer overleefde de aanslag omdat het pistool van de Rus haperde en hij daarna misschoot. Ook daarna ging nog van alles mis. Zo kreeg de Rus op zijn vlucht zwavelzuur over zich heen. Volgens het OM had hij dat bij zich om over het slachtoffer heen te gieten. Het OM zegt dat de Rus een professionele huurmoordenaar was, maar de rechter acht dat niet bewezen. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. In de Europa League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Levski Sofia. In Nijmegen werd het 1-1. Thierry Henry maakte de enige goal voor NEC. Hij kreeg de bal van de keeper van Levski aangespeeld en kon zo binnenschieten. Eerder op de avond won AZ van het Israëlische Hapoel Beersheva. In Alkmaar werd het 2-1 door doelpunten van Peer Koopmeiners en invaller Max Meerdink. De wedstrijd werd gespeeld zonder Israëlische fans in het stadion. In de Conference League won FC Twente van het Zwitserse FC Thun. Het werd 1-0. Ajax had een moeizame avond tegen Hajduk Split. De Amsterdammers verloren met 2-1. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
19: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de pop art. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
11: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Washington Post onthult dat Apple $22 miljoen heeft betaald voor de bouw van de balzaal van Trump in het Witte Huis. Dus als je dat goede doel steunt, dan kan je de nieuwste iPhone overwegen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het gaat er hard aan toe op een klimaatbijeenkomst in de hoofdstad van Ethiopië. Landen vanuit de hele wereld overleggen daar, maar zijn het nog niet eens. En waar dat over gaat, dat hoort u straks. Het kabinet probeert ondertussen in de Tweede Kamer een meerderheid voor de zorgbegroting te krijgen. Dat gaat ook nog niet helemaal lekker. Daarover gaat Den Haag vandaag zo meteen. En dan spreken we ook nog over de situatie in Jemen en het schilderij van Kandinsky dat onder de hamer ging in Londen en een bijzondere geschiedenis heeft. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 15 oktober.
2: Oekraïne voelt zich verraden door Amerika en president Zelensky verwoordt dat zo.
3: Really yes, really between us. It's a pity that we are losing strong partner.
2: Hij noemt dat
3: painful.
2: Inmiddels krijgt Oekraïne wel weer toegang tot de Starlink-satellieten, maar dat kan ook zo weer veranderen. Dan vallen er volgens de president weer extra slachtoffers.
3: People will die, of course, if attacks will continue and if Starlink will not work, of course, I mean, it's not helpful.
2: Premier Jette doet een oproep aan het Witte Huis.
4: Mijn oproep is niet alleen aan de Amerikaanse regering, maar ook aan Amerikaanse bedrijven. Doe wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen.
2: Jette is in Brussel voor een EU-top. Volgens hem levert Nederland veel materiaal aan Oekraïne, maar blijft de steun van een aantal andere Europese landen achter.
4: Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ja, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
2: Het was opnieuw onrustig in Floradorp in Amsterdam-Noord. Op meerdere plekken werd brand gesticht op straat en werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes.
5: Was ik niet bij.
6: Was er niet bij? Nee, toen wel.
2: In de wijk was er de afgelopen 70 jaar een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling, maar dat mag niet meer.
5: Wij willen gewoon een vuurtje hebben, weet je, en meer niet.
2: Ook een kleiner alternatief is door de burgemeester afgewezen. En veel bewoners zijn daar kwaad over. Anderen vinden het weer overdreven.
7: Die jonge lui die zo boos zijn op dit soort dingen, weet je. Die jonge lui, ja, aan de ene kant, nou, nee, ik snap het niet. Nee.
2: Het liep uit op rellen. Deze bewoonster vond dat de ME wel heel lang wachtte met ingrijpen.
8: Toen stonden ze allemaal daar in een soort cordon, weet je wel. En mensen werden weggestuurd, want je mocht niet kijken. Nou, we moeten goede wijze die mij weg wil sturen.
7: Ik hou van dit dorp, ja, ja.
9: Maar niet van wat er gisteren gebeurde?
7: Nee, dat soort dingen, heb ik niks mee.
2: Bij wielerploeg Picnic PostNL en de voorloper daarvan heerst er volgens renners al jaren een angstcultuur. Dat had effect op hen.
10: Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
2: Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, werd volgens hen gestraft.
10: Waar ik daarvoor zoveel vertrouwen kreeg, stond ik ineens niet meer op een grote ronde, ook niet echt op grote wedstrijden.
2: De vereniging van beroepswielrenners is hier al een tijd van op de hoogte.
11: Die signalen die ken ik al een tijdje. Als je die mensen huilend aan de telefoon hebt, dan doet dat wel wat met je.
2: De ploegleiding zegt de afgelopen jaren niets te hebben gemerkt aan de medewerkers die nu een boekje hebben opengedaan.
12: En dat we het eigenlijk bijna niet kunnen geloven. Maar het is er wel. Anders zullen ze dat niet zo zeggen.
2: En van wielrennen op de weg naar de baan. Harry Lafrijzen heeft een record te pakken. Want in Shanghai werd hij als eerste voor de 5e keer wereldkampioen op het onderdeel Keirin.
13: In de bel van de laatste ronde. Nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen.
14: Ik denk, ik moet er voorbij.
13: Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22.
15: Waar kwam dit dan vandaan?
14: Geen idee.
13: Zijn 5e op de Keirin.
14: Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat dat slaat echt nergens op.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Is alles wel heel lekker.
13: Voilà.
2: En dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
16: Het was vrijwel zeker een Nederlandse straaljager die vorig jaar per ongeluk een woonhuis in Polen verwoestte, schrijft NRC. Nederlandse F-35's en Poolse F-16's kwamen toen in actie tegen Russische drones.
2: Eerst werd gedacht dat het huis van het boeren-echtpaar Wesolowski door een drone was geraakt. Maar het bleek te gaan om Friendly Fire, een misser van de verdediging. Wie daarvoor verantwoordelijk was, bleef onduidelijk.
16: Inmiddels staat vast dat het huis is verwoest door een raket van een F-35, een Nederlandse straaljager dus. Polen en Nederland zwijgen erover, maar het getroffen echtpaar zou een excuusbriefje wel waarderen.
2: Morgen is er in Brussel dus weer een Europese top, waar de Oekraïense president Zelensky ook aanschuift. Volgens Trouw zal de Europese Unie beloven Oekraïne op alle mogelijke manieren te blijven steunen, maar extra geld zit er niet in.
16: Het blijft bij de 100 miljard die nu al is gereserveerd. Volgens deskundigen is dat veel te weinig om de oorlog vol te houden. Premier Jette dringt er daarom op aan dat landen die nu weinig voor Oekraïne doen een tandje bijzetten.
2: De Volkskrant schrijft over powerkoppels. Dat zijn hoogopgeleide stellen die allebei meer dan een ton per jaar verdienen. Je vindt ze vooral in Amsterdam. Hun aantal is sinds 2011 verdubbeld tot meer dan 7000.
16: Het komt mede door hen dat de huizenprijzen in de hoofdstad zo snel zijn gestegen. Maar er is meer interessant aan powerkoppels. Zo hebben ze stabielere relaties dan gemiddeld.
2: Ze verdelen de huishoudelijke taken beter dan minder welvarende stellen. Ze hebben ook meer begrip voor elkaars carrière. En dat moet ook gezegd, wat ook helpt, ze zijn rijk genoeg om schoonmakers en kindermeisjes in te huren.
16: Voor wie belegt in chipfabrikanten was het een slechte beursdag. Het Financiële Dagblad legt uit waarom juist daar harde klappen vallen. Het heeft allemaal te maken met de enorme schuldenlast van AI-bedrijven, belangrijke klanten van de chipmakers.
2: Om hun geldschieters tevreden te houden, moeten deze AI-bedrijven torenhoge verwachtingen waarmaken. En dus leidt elke tegenvaller, elke snipper negatief nieuws en elke dreigende renteverhoging tot vrees dat die bubbel gaat knappen.
16: Het Parool spreekt met vier hazen. Dat zijn ervaren hardlopers die zondag bij de marathon in Amsterdam groepen deelnemers begeleiden volgens een exact schema, zodat ze op hun gewenste eindtijd uitkomen.
2: Het geeft zo'n kick om achterom te kijken en dan 150 lopers te zien die jou volgen, vertelt Gerard, die de marathon in 3:10 gaat lopen. En zeker niet meer, want veel van zijn volgers hebben maandenlang getraind om die tijd te halen.
16: In het begin is de sfeer nog goed, vertelt een andere haas die de halve marathon in 1:50 gaat lopen. Maar hoe verder je komt, hoe stiller het wordt. En collega haas Annette zegt, je voelt je net een moedergans die voor de hele groep moet zorgen.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Today Yesterday van Nova Star. De wereld dreigt morgen een cruciale deadline te missen om de uitstoot van broeikasgassen tijdig te verminderen. In Ethiopië is namelijk een grote VN-conferentie aan de gang en het gaat er daar hard aan toe. Klimaatexpert Leo Meijer is sinds 1995 betrokken bij het IPCC, want nou, dat is de groep die daar bij elkaar is.
1: Ja.
0: Van harte welkom. Die deadline gaat over wanneer een belangrijk evaluatierapport uit moet komen. Waarom is daar zo'n strijd over?
1: Nou, eerst over het IPCC, wat er bij elkaar zitten daar de regeringen, dus de ambtenaren die hun regering vertegenwoordigen. En die zijn als het ware de opdrachtgevers van de auteurs om de rapporten te maken.
0: Ja, het is het klimaatpanel, wordt het ook
1: het wetenschappelijke klimaatpanel van de Verenigde Naties. Nou, het is tot nu toe altijd zo geweest dat dat IPCC maakte dan rapporten voorafgaande aan een grote politieke klimaattop, waar onder andere het Parijsakkoord uitgeboren is. En dat ging tot nu toe altijd goed. Dan kwamen die rapporten keurig op tijd, lagen die op tafel bij de onderhandelaars, zodat ze in ieder geval goed van de wetenschap op de hoogte waren. Dat gebeurde met het Parijsakkoord. En dat gebeurde later ook bij de verdere uitwerking van het Parijsakkoord. Er is afgesproken om de 5 jaar de balans op te maken van doen we genoeg en moet er nog meer gebeuren. En daarvoor moet dan ook weer het IPCC een aantal rapporten van de staat van het klimaat aanleveren. Dat dreigt nu helemaal spaak te lopen, omdat de tijdsplanning daarvan alsmaar niet goedgekeurd is. En de volgende balansopmaking, hè, dus van de onderhandelaars van de politieke kant, die moet in 2028 plaatsvinden. De tweede Global Stocktake heet dat dan.
0: En die hebben een rapport nodig? Of
1: en
0: een
1: die,
0: rapporten,
1: willen daar,
0: een evaluatie?
1: Die willen graag vooraf dan ook die rapporten van het IPCC hebben. Nou, daar hebben een aantal landen een stokje voor gestoken. Een paar rapporten mogen dan op tijd zijn, maar de meest politiek gevoelige, namelijk over de gevolgen van klimaatverandering en de aanpak van de broeikasgassen, die willen ze eigenlijk graag over die klimaattop heen tillen.
0: En wie is ze in dit verband?
1: En ze zijn in dit geval Saudi-Arabië, India, China, Rusland en verbazingwekkend ook Kenia. Dat is overigens een iets ander verhaal. Die eerste groep landen die zijn nogal geschrokken van de vorige stocktake, balansopmaking, toen opeens een zinnetje werd besloten van we moeten af van de fossiele brandstoffen. Nou, dat willen ze absoluut nog een tweede keer horen.
0: Dat is niet in hun belang.
1: Nee, dat is niet in het belang van, nou ja, uiteindelijk ook, maar in ieder geval
0: niet in het economische korte termijn belang.
1: Nee, daar zitten de gevestigde belangen van de oliebedrijven en de kolen en gas. En dat geldt ook voor India. En China heeft zich er ook bij gevoegd. Dat is ook om een politiek blok te vormen tegen landen die die rapporten wel op tijd willen hebben. Dat is een grote coalitie van Europa, minst ontwikkelde landen, laaggelegen eilandstanden en nog andere landen, die willen die rapporten wel graag op tijd. Nou, ze hebben jarenlang, inmiddels wel 3 jaar lang, geprobeerd daar een oplossing voor te vinden, allerlei compromissen en voor die publicatiedata te vinden. Dat is alsmaar niet gelukt. Als dat nu niet lukt, en de deadline is inderdaad morgen of in de nacht van morgen op overmorgen, dan komt het hele IPCC plat te liggen. Want om door te kunnen werken moet het budget voor volgend jaar zijn goedgekeurd. En dat moet dus ook nu gebeuren. Als dat niet is goedgekeurd, dan kunnen de auteurs niet aan het werk en kunnen ze niet verder met die rapporten. Dus daarmee krijg je echt een hele, hele moeilijke situatie.
0: En tegelijkertijd vraag ik me af, heb je die rapporten vandaag de dag met het stempel van dit IPCC nog wel nodig, want hoeveel rapporten zijn er wel niet
1: ja,
0: die aangeven hoe we ervoor staan?
1: Ja. Nou, er is in eerste plaats een politieke reden om

0: Als die rapporten zeg maar als mosterd na de maaltijd worden bezorgd, dan kan je er ook niet mee zwaaien op zo'n klimaattop en daarmee druk uitoefenen. En ook druk vanuit de milieubeweging en vanuit de landen die zich echt zorgen maken over klimaatverandering. Dus het heeft zeker een invloed op de politiek. Het is natuurlijk niet zo dat de landen die dan in 2028 moeten onderhandelen over het voortgang Parijsakkoord opeens geen flauw idee meer hebben waar het over gaat. En natuurlijk zijn er altijd wel andere rapporten van andere instanties, maar die dragen niet dat geweldige gezag van het IPCC met zich mee. Dus vandaar ook die tegenstellingen.
1: En je noemde net ook Kenia. Dat is net een ander verhaal, zei je, van die andere grote landen die tegen zijn. Ja. Wat is het verhaal van Kenia?
0: Kenia die zegt, hoor eens, het is heel fijn dat wij mee mogen schrijven aan die rapporten van de IPCC en met veel meer dan vroeger, dat is prachtig. Maar we hebben niet die geweldige instituten en mogelijkheden om snel allerlei publicaties door te nemen en te schrijven. We hebben daar gewoon meer tijd voor nodig. We hebben minder middelen, minder goede instituten. Dus wij vinden dat we te veel tot haastwerk worden gedwongen om die rapporten allemaal in 2028 af te hebben. Dus mogen we alsjeblieft er een jaartje bij hebben. Nou, daar kan je natuurlijk best wel de enige in meegaan. Het argument is natuurlijk subiet overgenomen door de olielanden om vooral de olifant in de kamer, namelijk fossiele brandstoffen, niet te hoeven benoemen. Ja, het gaat om de rechtvaardigheid tegenover ontwikkelingslanden. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om zo impasse te doorbreken.
1: Ja, want wat zou jij, je bent al heel lang betrokken bij het IPCC, of lang betrokken geweest. Kijk nu ook nog wel mee met de Nederlandse delegatie daar. Wat zou je de voorzitter aanraden?
0: Nou, die heeft het natuurlijk heel zwaar en al van alles en nog wat geprobeerd. Er moet in ieder geval een oplossing komen waarbij een van beide partijen dan maar pijn moet lijden. Want geen oplossing betekent dat de hele zaak plat komt te liggen en de auteurs niet meer weten waar ze aan toe zijn. En het betekent dat of die olielanden en Kenia een meloen moeten doorslikken, of de Europese landen en anderen. En er zijn overigens ook wel diplomaten, onder andere Nederlandse diplomaat, lopen daar rond om te kijken of ze een geitenpaadje kunnen vinden.
1: En waar zoeken ze dan naar? Want bied je die landen dan iets? Of ben je het semantisch aan het oplossen met andere woordkeuzes? Of waar zijn de geitenpaadjes? Waar gaan die over?
0: Ja, nou, ik zou er zelf zo gauw niet één weten te verzinnen dan toch maar te zeggen, nou weet je, laten we zorgen dat er in ieder geval twee van die drie rapporten er wel op tijd zijn en misschien één rapport dan vertragen, maar daar wel weer een compensatie voor vragen, dat in ieder geval op die klimaattop wel wat, bijvoorbeeld over de aanpak van broeikasgassen, wel een paar presentaties kunnen houden. Dus dat wordt dan voor één van beide partijen schade beperken.
1: Ja, nu kan ik me wel herinneren dat dit soort bijeenkomsten en klimaattoppen ook vaak met drama gepaard gaan. Is het nu wel echt anders dan anders?
0: Nee, er zijn natuurlijk wel vaker drama's geweest. En wat ik altijd zeg, onder druk wordt alles vloeibaar. Want uiteindelijk hebben ook die landen die uitstel willen van die publicaties, hebben geen belang bij het hele IPCC plat te leggen. Want ook zij hebben allemaal auteurs die in die rapporten meewerken en die willen ze natuurlijk ook niet allemaal voor de bus gooien. Dus uiteindelijk hebben alle landen er belang bij dat er wel een besluit, desnoods een slecht besluit waar iedereen even ontevreden over is, maar dat is in dit geval beter dan geen besluit.
1: Leo Meijer, dank voor je uitleg.
0: Graag gedaan.

0: Het duo She and Him met I Thought I Saw Your Face Today. Twee lange dagen debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie voor Volksgezondheid. Dat is niet niks. Het minderheidskabinet wil daar volgend jaar 125 miljard euro aan uitgeven aan de zorg. Maar daar hebben ze natuurlijk wel, net als bij de andere begrotingen, toestemming voor nodig van een meerderheid van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Ja, is die begroting dan inmiddels al goedgekeurd na die twee dagen?
1: Nee, nog niet. Maar eigenlijk was vooraf ook al wel duidelijk dat de steun voor deze begroting niet in dit debat zou worden veroverd. Kijk, de begroting gaat over van alles. Het debat ging ook over van alles. Medicijntekorten, huishoudelijke hulp, van voorraden, hulpmiddelen tot aan personeelstekorten. En het ging ook nog heel lang over medische ethiek, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk gaat elke zorgdiscussie in Den Haag toch vooral over geld. En in dit geval over bezuinigingen. En daar zit een probleem. En dat probleem konden de 25 Kamerleden en de twee ministers die aan het debat meededen gewoon niet oplossen.
0: En waar spitst dat probleem zich in deze begroting op toe?
1: Nou, dat probleem zit bij de aftrekspecifieke zorgkosten. Chronisch zieken en mensen met een handicap, die mogen kosten die ze vanwege hun aandoening moeten maken, denk aan hulpmiddelen bijvoorbeeld, aftrekken van de belasting. Nou, het kabinet wil daar vanaf, want uit onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet goed doet wat die aftrekpost moet doen. Er zijn ook mensen die het eigenlijk prima zelf kunnen betalen, die er gebruik van maken, en dat wil het kabinet niet meer. En dus willen ze die aftrekpost schrappen. Maar er is ook een groep die wel degelijk die financiële hulp nodig heeft. En die kunnen er in sommige gevallen, als je het schrapt, er heel erg op achteruit gaan. En die groep wil de Kamer en het kabinet eigenlijk ook buiten schot houden. Maar dat kan de minister van Volksgezondheid, Hermans, niet zomaar zelf doen. Want dit is niet iets op haar begroting. Dit is namelijk een belastingmaatregel. En daar gaat zij niet over. Daar gaat het ministerie van Financiën over. Ze zijn aan het werken aan een oplossing. Minister Hermans is samen met haar collega op het ministerie, minister Sterk van Langdurige Zorg, in gesprek met de staatssecretaris die over financiën gaat. Maar die oplossing is er nog niet. En dus legde Julian Bushoff van Pro de vinger precies op de zere plek.
2: Wat gaat u dan wel doen om die steun voor uw begroting veilig te stellen? Of is de conclusie op voorhand van dit debat? Dat weten we nog niet. Ook dat kan prima een conclusie zijn. En we gaan verder gewoon het debat voeren over de toekomst van de zorg. En dat is een hartstikke mooi en belangrijk debat. Maar de conclusie blijft hetzelfde. De steun voor de VWS-begroting, die blijft onzeker.
3: Heer Bussel.
4: Voorzitter, die geruststelling die komt in die zin niet vandaag, omdat de puzzel waar wij mee bezig zijn, hoe ga je nou om? Wat zet je nou tegenover die aftrek, die afschaffing van die aftrek specifieke zorgkosten? Daar werken we heel hard aan en we zorgen dat die duidelijkheid daarover er is voor het belastingplan. Wat mij betreft komt dat ook met duidelijkheid over die andere maatregelen. En daar is het aan ons om met een voorstel te komen. En dat zullen we doen, gehoorhebbend alle inbreng die ook hier door u alle gedaan is.
1: Ja, en dus is het wachten op 12 november, want dat is het moment dat plan voor de belastingheffing moet zijn ingedeeld. Of ingediend bij de Kamer. En dan weten we dus ook pas of de begroting van VWS door de Tweede Kamer komt, omdat dan die puzzel van die aftrekpost moet zijn opgelost.
0: En als je het hebt over dat belastingplan, daar leek vandaag wel wat schot in te zitten. Hè? Hoe staat het daarmee?
1: Ja, je zegt het goed, leek schot in te zitten. We werden uitgenodigd door Jaar 21 bij een gesprek dat die partij zou hebben met asielminister Van der Brink. En partijleider Joost Eertmans van Jaar 21 wilde zijn voorwaarden en die van de partner SGP voor het accepteren van het belastingplan bekendmaken. Die voorwaarden om dat belastingplan te accorderen hebben eigenlijk niet zozeer met belasting te maken. Zij willen vooral minder asielzoekers naar dit land. Ze willen dat Syriërs sneller beoordeeld worden en terug moeten keren naar delen van het land waar het veilig is. De asielprocedures moeten sneller buiten Nederland worden afgehandeld. En als klap op de vuurpijl willen ze een toezegging, zwart op wit, van het kabinet dat gemeenten niet gedwongen zullen worden om opvang te regelen.
5: Wij willen nu een toezegging uiteindelijk van het kabinet. Er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten. En het is graag of niet, dat heb ik al vaker gezegd. Wij stellen denk ik helemaal geen onrealistische eisen. Dus ik denk dat wij helemaal niet overvragen. Wij hebben een stevig pakket dat we willen samen met de SGP. En ja, het is graag of niet.
1: Ja, het is graag of niet. Nou, de SGP voegde daar ook nog een eigen medisch-ethische voorwaarde aan toe. Op het gebied van abortus. Zij wil een proef die loopt in de ziekenhuizen met het uitvoeren van late abortussen in de 22e tot 24e week van de zwangerschap. Zij willen dat die proef stopt. Daar moet het kabinet aan voldoen.
0: Ik associeer dit niet allemaal met het belastingplan, maar goed, dat hoeft kennelijk ook niet.
1: Nee, dat is inderdaad in Den Haag wat diffuus geworden, zullen we dan maar zeggen, de afgelopen tijd.
0: Ja. En bestaat er een kans dat het kabinet en de coalitie dan zeggen, oh ja, nou oké, belastingplan, en dan gaan we dit soort dingen allemaal toezeggen?
1: Ja, nou ja, zoals vaker bij deze coalitie ligt dat aan wie je het vraagt. Kijk, de VVD die ziet bij deze asielvragen van jaar 21 een handreiking, want het merendeel van wat zij willen staat al op de agenda van dit kabinet. En die dwang, daar vind je dan wel een mooie formulering voor. Want het kabinet staat ook niet te springen om gewenten te dwingen. Dus ja, verzin een list en dan komen we er wel uit. Maar D66 zegt, ja, dit gaat voor ons een brug te ver. De wet is de wet. Dat hoor je ook bij het CDA, weer bij monden van asielminister Van der Brink. Die zijn ook niet van plan om hierop toe te geven. Dwang zit inderdaad in de spreidingswet als stok achter de deur. En die stok is wellicht nodig om voldoende opvang te regelen. En als dat eenmaal gelukt is, dan kunnen we verder praten.
3: Uiteindelijk voor dit kabinet is het de bedoeling om de spreidingswet op termijn in te trekken als die niet meer nodig is. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. En in de tussentijd kun je dat bereiken door minder instroom, meer terugkeer en tegelijkertijd zorgen dat er genoeg opvang is. Ik doe dat op dit moment met de spreidingswet door die gesprekken te voeren met gemeenten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met gemeenten een heel eind kunnen komen. En tegelijkertijd, je kan niet dingen uitsluiten die in wetten staan. Je kan alleen wel heel erg je best doen om met gemeenten te voorkomen dat je in die situatie komt.
1: Ja, en de vrees is bij Van der Brink en ook bij anderen dat als je dwang uit die wet een dode letter maakt, oftewel je schrijft dat je hem niet gaat uitvoeren, dat die gemeenten met wie hij nu in het gesprek is eigenlijk niet meer zo happig zullen zijn om dat gesprek überhaupt te voeren, want de stok is dan verdwenen.
0: En dan hebben we die eis nog van de SGP over late abortussen.
1: Ja, dat hoeft geen geheim te zijn dat dat voor D66 een no-go is. Maar voor de liberalen van de VVD is dat ook wel een stuk moeilijker om mee akkoord te gaan, hoor. Moeilijker in ieder geval dan een strenger asielbeleid. Het maakte ook onderdeel uit van de discussie over de begroting van volksgezondheid. En daar maakte VVD-minister van Volksgezondheid Hermans toch nog een keer duidelijk dat zij volledig achter de proef staat die wordt uitgevoerd en sowieso volledig achter het recht van vrouwen op abortus staat en dat ze geen enkele inperking van het recht zal accepteren.
6: Niemand doet dat lichtzinnig. Maar we hebben wel dat recht. En daar sta ik voor. En dat zal ik hier ook elke dag in mijn rol als minister van VWS blijven verdedigen. Zonder afbreuk te doen aan de gevoeligheden die ook rondom het thema leven.
1: Nou ja, dat standpunt leverde haar een motie van afkeuring op van de SGP. Dat is een iets mildere variant van de motie van wantrouwen, zal ik maar even zeggen. Maar dat maakt het wel moeilijk, zo niet onmogelijk, om op deze eis van de SGP in te gaan. En de verhoudingen worden er ook niet beter op.
0: Dus dan is er weer een rondje gemaakt. Maar waar staan we dan nu?
1: Nou, vooral stil staan we. Ja, kijk, het belastingplan dat moet dan de oplossing brengen. Minister Heijnen van Financiën en staatssecretaris Ehrenberg die werken daaraan. Nou, dan moet dus de aftrek zorgkosten in geregeld worden. Maar ja, ook die oplossing voor de vermogensbelasting, die box 3, daar moet een nieuw voorstel voor komen. De wens bij de coalitie is nog steeds dat zowel links, dus met Pro en Volt, als rechts met jaar 21 en de SGP en het liefst ook nog het midden meedoet en dat allemaal oké vindt. Maar ja, die wens is er dus ook omdat ze het onderling niet eens worden over de voorkeurspartner en daarmee dus de route die gekozen moet worden. CDA en D66 zien meer stabiliteit en meerderheden in beide kamers met Pro en Volt. De VVD wil dat belastingplan niet zonder rechtse partij doen. Ook al levert de route met jaar 21 en de SGP nog geen meerderheid op in de Eerste Kamer. Daar staan we nu. Het is herfstreces. Den Haag is even een weekje vrij. Wellicht levert het nieuwe inzichten op en komen we in de laatste week van oktober gewoon weer bij je terug.
0: Dankjewel, Lars Geerts.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? De regering in Jemen is vanmiddag bestookt met raketten door Houthi-rebellen vanuit een ander deel van Jemen. En eerder deze week vielen de Houthis ook al Saoedi-Arabië aan. Marina de Recht is antropoloog, kenner van Jemen. Binnenkort komt er een boek van haar uit over de situatie in dat land. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Die rakettenaanvallen vandaag die waren op het presidentieel complex waar de internationaal erkende regering van Jemen zit. Is dit eerder voorgekomen?
1: Nee, dit is niet eerder voorgekomen. Deze raketten zijn dus afgevuurd op Aden. Dat is een grote stad in het zuiden van Jemen. En dat is het in het zuiden wat nog door de internationaal erkende regering wordt gecontroleerd of waar zij de macht in handen hebben. Dus er wordt hevig gevochten in andere frontlinies. Bijvoorbeeld bij de stad Thais en de stad Marib en Bab el-Mandeb hebben we natuurlijk gehoord. Maar dat er op Aden raketten zijn afgevuurd is niet eerder voorgekomen.
0: En dan eerder dus die aanvallen op Saoedi-Arabië die ook behoorlijk hevig waren. Lag het in de lijn der verwachting dat de Houthis deze kant op zouden gaan?
1: Ik denk dat de Houthis op dit moment alles proberen om onrust te stoken en nog meer gebied natuurlijk te veroveren in Jemen. Ze hebben een grote opruk gemaakt. Bab el-Mandeb is niet meer in hun handen. Maar inderdaad, de oorlog is in alle hevigheid eigenlijk weer losgebarsten. En ze richten zich met name nu op Saoedi-Arabië en op de regering die door Saoedi-Arabië wordt gesteund.
0: En dan wordt er vaak gezegd dat ze hierbij steun krijgen van Iran. Staat dat inderdaad vast, dat die de Houthis steunen?
1: Dat staat zeker vast, dat weten we ook al jaren. En het is niet zo dat de Houthis alleen maar een proxy zijn van Iran. Maar zeker krijgen ze al heel erg lang militaire technische steun, wapens. Van alles eigenlijk, waardoor zij ook zo sterk kunnen zijn.
0: En u onderzoekt en schrijft al 30 jaar over Jemen. Die strijd van de Houthis die duurt ook al heel lang. Hoe heeft u het land in die tijd zien veranderen?
1: Ja, ik ben in Jemen terechtgekomen in 1991. Dat was eigenlijk een hele positieve tijd. Dat was net na de eenwording van Noord- en Zuid-Jemen. Dat waren twee aparte landen. Er was veel optimisme, maar eigenlijk is dat heel snel al afgebroken. 1994 is er een korte strijd geweest tussen Noord- en Zuidelijke legereenheden. Toen werd het eigenlijk met de War on Terror, waar Ali Abdullah Saleh zich bij aansloot, steeds grimmiger. En er waren steeds meer groeperingen binnen Jemen niet eens met de president, die dus ook is afgezet in 2011. Ja, ik heb eigenlijk dat land over de afgelopen 35 jaar, ging eigenlijk van kwaad tot erger. En een oorlog zoals die nu al jaren eigenlijk woedt, is iets wat wij nooit voor ogen hadden gehouden, zeg maar.
0: Ja,
1: toen wij daar woonden, ik woonde daar dus als ontwikkelingswerker en heb daar vriendschappen opgebouwd. Daar gaat dat boek ook eigenlijk over, dat boek Hoe Muna miljonair werd is de titel. Dat gaat over een vriendschap met een Jemenitische vrouw. En ik heb voor de Nederlandse overheid in een aantal projecten gewerkt. Maar zij was eigenlijk gewoon een vriendin die ik op een bruiloft ontmoette. Niet eens een collega. En over de loop der jaren is die band steeds nauwer geworden. En ben ik haar dus financieel gaan ondersteunen. Omdat zij het ook steeds moeilijker kreeg. In Jemen, ook in de oorlog en met een gezondheidsproblemen die ze zelf niet meer op kon lossen.
0: En ik begrijp dat zij tegen u zei altijd, ik betaal je terug, want ik word miljonair. Waarom dacht zij dat ze miljonair zou worden?
1: Ja, dat was niet zo altijd. Dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht, hier ga ik een boek over schrijven. Dat is dus 4 jaar geleden was er een bestand tussen de Houthis en Saoedi-Arabië gesloten, ruim 4 jaar geleden. En toen was er heel veel hoop onder Jemenieten die al jaren hun salarissen niet hadden ontvangen en hun pensioenen, en Muna was daar één van, dat zij uitbetaald zouden krijgen. Want dat was een van de voorwaarden ook die op tafel lag van alle schade die berokkend was in de jaren strijd tussen Saoedi-Arabië / regering En de Houthis, daar moest geld voor op tafel komen. Dus er ontstond een soort wensdenken bij veel mensen en ook bij Muna. Maar zij moest dat geld los zien te krijgen alvorens ze miljonair zou worden. En daar moest ik weer aan meehelpen, want ik moest geld schuiven, zeg maar, om het smeergeld, corruptie, om haar miljoenen los te krijgen. Daar gaat het boek eigenlijk gedeeltelijk over, hoor. Dat is echt. En ik denk dat laat heel erg zien hoe mensen in een verschrikkelijke situatie van wanhoop en geen geld en honger, ja, zich vastklampen aan hoop. Dat er toch op een gegeven moment iets zal veranderen in hun situatie.
0: Ja, en dat ziet er nog steeds niet rooskleurig uit.
1: Nee, nou, in de tussentijd is Muna overleden. Dat is ook de reden geweest dat ik heb besloten dat boek af te schrijven. En echt het hele dilemma van geld geven aan mensen in oorlogsgebieden is op tafel te leggen. Ook eens na te denken van, ja, wat voor verantwoordelijkheid hebben wij in het Westen en hoe ver ga je in het hulp geven aan mensen die je dierbaar zijn. En dat is het bredere verhaal, maar dit is binnen de context van Jemen en is op dit moment uiterst actueel, want ik word nog steeds benaderd door veel vriendinnen daar die geld nodig hebben, die zitten echt totaal aan de grond.
0: En wat doet u dan?
1: En deze oorlog, ik stuur nog steeds geld. Ja, ik ben iets minder. Ik wil geen structurele relatie meer. Dat ik, zoals bij Muna, maandelijks geld overmaakte en eigenlijk een afhankelijkheid creëerde. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat wij mensen met geld, en daar schaar ik heel erg veel mensen in Nederland ook onder, solidair zijn met mensen in gebieden waar het echt heel erg verschrikkelijk is. En dat is zeker in het Midden-Oosten op dit moment het geval.
0: En die rol die wij of het Westen dan spelen, hoorde ik je net ook zeggen, speelt dan ook mee, hè? Wat zit daar dan ook
1: zeker
0: schuldgevoel bij?
1: Zeker, daar zit natuurlijk heel veel schuldgevoel bij. Daar zit ook verantwoordelijkheidsgevoel bij. Wij spelen een rol in de oorlog in Jemen en geen een mooie rol, ook als Westerse landen. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid die we zouden moeten nemen, vind ik. En ik denk dat bijvoorbeeld de wapenhandel, de economische belangen en politieke belangen, dat die vaak zwaarder wegen dan de humanitaire. En het feit dat er, nou, in Jemen wonen bijna 40 miljoen mensen die echt grotendeels nu, ja, honger lijden en wanhopig zijn. En de Houthis doen daar niets aan. Ik bedoel, de Houthis kunnen zeggen dat zij dit doen om Jemen te beschermen. Of vanwege een bepaalde ideologie. Maar eigenlijk de grootste slachtoffer is, zoals we weten, de plaatselijke bevolking. Die echt geen enkele, nou ja, geen profijt heeft van deze, ja, oorlog en deze opnieuw opgeleide oorlog.
0: En daar gaat ook uw boek over. Marina de Rechts, ja, hartelijk dank. En ja, nou, volgende week komt het uit, hè?
1: Ja, dinsdag, hoe Muna miljonair werd. En het plot verklap ik niet, maar iedereen moet het boek maar gaan kopen en lezen.
0: Marina de Rechts, hartelijk dank.
1: Ja, graag gedaan.
0: En dan gaan we naar het schilderij Das Bunte Leben van schilder Kandinsky. Bij Christie's in Londen is dat geveild voor bijna 32 miljoen euro. En de mensen die het naar de veiling hebben gebracht hadden het schilderij teruggekregen van een Duitse bank, omdat het was aangemerkt als nazi-roofkunst. En journalist Pieter van Os maakte over een ander schilderij van Kandinsky een podcast. Hier hing een schilderij. Een schilderij dat ook aan diezelfde mensen was teruggegeven. Pieter, goedenavond.
2: Goedenavond, hi.
0: Ja, ik zeg mensen, want volgens mij is het niet een familie.
2: Nee, de mensen zeg je goed, hoor. Ja,
0: dus daar gaan, we zo op, even op, verder op in. Want eerst dat schilderij dat nu geveild is in Londen. Kan je dat beschrijven?
2: Ja, dat is dus een groot schilderij. Het is wat groter dan het schilderij waar die podcast hier in een schilderij over ging. Laten we die maar de Nederlandse Kandinsky noemen. Dit is dan de Duitse Kandinsky, want deze hing dus in Duitsland. En ja, je ziet, het is een heel kleurrijk schilderij. Het is ook gewoon figuratief. Je denkt bij Kandinsky misschien aan abstracte kunst. Dat komt later. Deze is uit 1907. En ja, je ziet allemaal een soort van Russische figuren in een warm park, iemand met een blaasinstrument, een pelgrim, een orthodoxe priester. En je ziet ook een orthodox, christelijk-orthodox kerkje, een kleurig kerkje. En op de achtergrond lijkt een soort van stad. Nou, is een vrolijk schilderij.
0: Een mooi schilderij ook. Ja, dat is natuurlijk altijd. Dat is subjectief natuurlijk.
2: Ja, maar dat is heel subjectief. Ja, precies.
0: En dat Nederlandse schilderij, hoe zag dat eruit?
2: Ja, dat was al een stap dichter, dus van 2 jaar daarna, richting abstractie. Hè. Dus je ziet, het heet Beeld met Huizen. En je ziet inderdaad een rijtje huizen en een soort knielende figuur. Voor is niet helemaal duidelijk of dat een vrouw is. Dus de hele heldere, bijna primaire kleuren, niet bijna, primaire kleuren. En dan is het nog net figuratief. En misschien dat daarom, dat vinden kunsthistorici vaak interessanter. En daar is dus ook 2 keer zoveel voor betaald. Daar is 60 miljoen voor betaald.
0: En van wie waren deze 2 schilderijen oorspronkelijk voor de Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, ze waren deel van de collectie Leeuwenstein. En Leeuwenstein, Emanuel Leeuwenstein had ze gekocht, een naai... machinefabrikant. Hij had een fantastisch pand midden op de Dam, dat er nog altijd staat. Dus als je in Amsterdam in het centrum bent, kijk maar eens recht tegenover de Bijenkorf. Dat heeft hij daar laten bouwen door een Joodse architect. Hij was zelf ook Joods, tamelijk seculier, maar hij kwam uit de Joods-Amsterdamse gemeenschap. En hij verzamelde interessante kunst. En deze 2 schilderijen waren er onderdeel van.
0: Ja, en hoe is hij dat kwijtgeraakt?
2: Ja, hij is het niet kwijtgeraakt. Hij is gewoon overleden met zijn kunst in zijn bezit. Maar in 1940, een beetje een gekke datum natuurlijk, verdacht ook, hè, oktober 1940, zijn ze op de veiling gekomen van Frederik Muller. Zijn ze op een Nederlandse veiling gekomen. En daar zijn ze voor lage bedragen gekocht. Eén door het Stedelijk, dus eigenlijk de gemeente Amsterdam. En die andere, dus deze waar we die nu net geveild is, die in Duitsland kwam te hangen, is gekocht door een Joodse verzamelaar. Wat natuurlijk ook fascinerend is, hè, in oktober 1940. Nou, daar hebben we later, echt jaren, decennia later, heeft het Stedelijk zelf gezegd in 2013... Dit schilderij is eigenlijk een beetje verdacht. De Nederlandse overheid gaf alle Nederlandse musea opdracht om de eigen collectie te gaan kijken. Een reactie op een grote roofkunstzaak, goudstickerzaak. Moesten alle Nederlandse musea's kijken welke schilderij daarvan, waarvan zeggen jullie zelf? Dat is misschien toch een beetje raar dat we daar, bezit van hebben gekregen. Hoe is dat gegaan? Nou, het Stedelijk noemde deze. En toen is er een bedrijf, Mondex, die hierin gespecialiseerd is. Die zijn op zoek gegaan naar de erfgenamen. En die hebben 5 mensen gevonden. En dat zijn dus inderdaad erfgenamen van de zoon van deze Emanuel Leeuwenstein, waar we het over hadden. Mm-hmm. En van zijn vrouw, of eigenlijk van zijn ex. Hij was al van haar gescheiden in 1940. En ze zaten in een lelijke vechtscheiding. En het blijft onduidelijk hoe beide schilderijen, waar we het nu over hebben, op die veiling zijn gekomen.
0: Ja, dus het staat niet 100% vast dat het roofkunst was, maar jij zei al, het was verdacht. Dus voor het zekere, voor het onzekere dacht het Stedelijk van, laten we dat maar teruggeven.
2: Nou, dus goed is dat zeker voor het onzekere. En dat is helemaal waar het allemaal om draait. De Duitse restitutiecommissie zei, waar twijfel is, teruggeven. Restitueren. De Nederlandse restitutiecommissie zei, nee, wij zien hier niet, er is hier hoogst waarschijnlijk geen sprake van onvrijwillig bezitsverlies. En dat is een belangrijk criterium. Dus die zeiden, nee, het mag blijven hangen. Maar toen is er in Nederland weer, dit is allemaal, dit is een beetje een ingewikkelde zaak. Maar goed, toen is een evaluatiecommissie gekomen van ons hele restitutiebeleid. En die evaluatiecommissie onder leiding van meneer Koonstra heeft gezegd, we zouden veel ruimhartiger moeten restitueren. En toen heeft de gemeente Amsterdam gezegd, we gaan dit werk gewoon restitueren.
0: Ja, en wat is de reden dat deze erfgenamen die schilderijen naar de veiling hebben gebracht? Weet je dat?
2: Nou, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat moeten ze wel. Want dat bedrijf Mondex heeft hen gevonden, maar heeft vervolgens een deal met ze gemaakt. Zei, als die dingen gerestitueerd worden, dan krijg ik 39%. We weten dat percentage zo precies, omdat even die erfgenamen dat onlangs verteld heeft. Ik dacht altijd tussen de 30 en 40, maar tussen 39%. En ja, dat is heel veel geld. Dus ja, dan spreek je eigenlijk al af, als ik deze voor jullie terugkrijg, want Mondex doet natuurlijk het werk, hè, dan moeten jullie wel naar de veiling of op een andere manier verkopen. Dat maakt natuurlijk niet uit, want dat eerste schilderij is onderhands verkocht en dit ding is dan op de veiling verkocht. En dan betaal je daar dus een groot percentage van die opbrengst aan dat bedrijf. Nou zitten die erfgenamen daar niet mee, hoor. Want die zeggen, ja, zij wisten er eigenlijk niet van. Hè,
0: van het bestaan van die schilderijen en dat ze, ja, misschien wel van het bestaan van de schilderijen, maar niet dat ze aan hen zouden toevallen.
2: Ik heb met een van die mensen gesproken. gesproken bij de teruggave. Toen was een persconferentie, een moment, Rob Leeuwenstein, de Amerikaan. En die was vrij eerlijk, hoor, dat hij zei... ik werd op een dag gebeld door iemand van Mondex. En ik wist dat niet. Ik wist wel dat mijn vader bezig was met schilderijen... die ooit in de familie waren, hè, die in de oorlog verloren waren gegaan. Dat wist hij wel, maar hij wist niet van deze Kandinsky in het stedelijk.
0: En er zitten ook 3 Nederlanders bij, maar die blijven een beetje in de luwte. Of niet een beetje, helemaal?
2: Helemaal, dat willen ze ook. Ik heb 1 gebeld, een keer aan de telefoon gekregen. En zelfs dat kleine fragment mocht ik van deze persoon, man of vrouw... niet gebruiken in die 8-delige podcastserie over dat ene schilderij. Dus nee, die willen niet bekend zijn. Die zeggen, ja, we willen ook niet bekend staan als mensen die veel geld hebben.
0: En dat ene schilderij is al eerder verkocht, hè? Dat Nederlandse van het stedelijk onderhands. Is bekend waar dat nu hangt? Of
2: ja,
0: is?
2: Ik moet toegeven dat dat niet in die 8-delige podcast voorkomt. Want dat heeft recent pas de Rob Leeuwenstein, waar ik net over had, een van die erfgenamen, verteld. En die had het over een, vind ik altijd een mooi woord, een sheik uit het Midden-Oosten. Nou, laten we zeggen, hoeveel sheiks zijn er? Ik weet het niet precies, maar een hele rijke meneer uit het Midden-Oosten.
0: Dus het hangt ergens, hopelijk in een goed airconditioned iets.
2: Ja,
0: in
2: dat hoop je dan maar.
0: Ja. Die andere is bekend waar wie dat van de veiling gehaald heeft, gekocht heeft?
2: Kunstmarkt is een aparte markt. Je mag anoniem schilderijen verkopen via een veiling. Je mag ze ook anoniem kopen. Dus dat duurt altijd vaak een tijdje tot we dan erachter komen bij wie die is. Of iemand wil het toch graag laten weten.
0: En heeft een museum het nog geprobeerd, denk je, voor zover je weet?
2: Nee, dat is een goede vraag. Ik heb wel live. Ik weet niet of die eerder bij het bieden meededen. Omdat die vaak ook via. Ook weer via anderen precies meebieden. Voor een Nederlands museum is dat onmogelijk. Ik bedoel, 30 miljoen. Gaat het stedelijk niet. Dat hebben ze niet. Maar iemand als Joop van Kaldenborg had het misschien gekund. Maar ik weet niet of hij 30 miljoen wil uitgeven voor 1 Kandinsky. Dat moeten we aan hem vragen. Maar dat is niet. Voor Europese musea is dat eigenlijk buiten bereik.
0: Buiten bereik. Goed, Pieter van Os, dank je wel dat wij over deze 2 schilderijen van Kandinsky konden spreken. Eentje dus net geveild in Londen. Dank je wel. Straks kunt u luisteren naar Nooit meer slapen. Daar is Gerry Eickhoff de gast. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een goede nacht.
3: Wat ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Jeroen van Kan, wisten wij veel, is het vierde deel van de memoires van Freek de Jonge. Hij is de gast. Cats Kobus Kruls' parmantige kattenboek van Gerrit Komrij is onze taalschat. De vertaling van het boek van T.S. Eliot verschijnt nu in een speciale editie. Een nieuwe stad in een ander land, waar ik de wegen nog niet ken, waar ik de taal nog niet spreek. De 16-jarige Zoë van der Meer beschreef haar middelbare schoolperiode in De Grote Deuren, in 24 proza-gedichten. Ook zij komt. René Appel bespreekt het DNA van Radio 2-DJ Emily de Wild.
2: NPO Radio 1.
1: Zaterdag, vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
8: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
8: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
2: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van vrijdag 16 oktober. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt, onder wie 5 ernstig. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië ging. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven komen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen, daalt de temperatuur naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
14: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ben geen groot journalistiek theoreticus, denker of filosoof. Altijd gewoon gebleven, zeg maar. Dit schrijft gewone jongen Gerry Eikhoff en hij zit vannacht naast me. Mijn gast is voormalig NOS-verslaggever. We keken naar hem tijdens de oorlog in Joegoslavië, toen de openingstijden van de supermarkten verruimden, en bij elk nieuws daarvoor, daartussen en daarna. Wat dat allemaal wel niet was, beschrijft hij in zijn boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel. Hij vertelt zowel grappig nuchter als indringend over wat er voor en achter de schermen gebeurde. Altijd gewoon gebleven, zeg maar, die gast van mij. Maar dan wel op uitzonderlijke wijze. Gerry Eikhoff is geboren in 1958. Welkom.
15: Dankjewel.
14: Ja, en meteen een zin uit je boek. Mijn oude vriend kijkt begrijnzend aan. Het geheugen baart menige leugen. Dat weet je, hè?
15: Ja. Ja, dat zei een vriend van mij toen hij hoorde dat ik een boek ging schrijven met min of meer mijn memoires. En, nou ja, goed. Ik heb een heel goed geheugen.
14: Een antropologengeheugen noem je het?
15: Antropologengeheugen, omdat ik heb antropologie gestudeerd. En voor dat veldwerk van de methode de participerende observatie moet je meedoen met mensen. Met de mensen die je bestudeert. En dan heb je niet altijd de gelegenheid om notities te maken en zo. En dan is het belangrijk dat je je dat achteraf goed kunt herinneren. En daar kun je een beetje in trainen. Dus ik heb goed geheugen. Ik heb al mijn agenda's uit al die jaren heb ik nog. Ik heb een eigen beeldarchief enzovoort. Dus daarmee ben ik aan de slag gegaan. En op een zeker moment heb ik dus aan een vriend verteld. Ik ben daarmee bezig. En die zei, ja, het geheugen baart menige leugen. En dat heb ik herhaald in het boek. Op het moment dat ik begin aan een hoofdstuk. Waarin het voor mij als verslaggever in mijn geheugen niet zo'n hele plezierige tijd was. En ik op basis van de agenda's en het beeldarchief heb geconstateerd dat het eigenlijk wel meeviel.
14: Ja, dat je even goed nog leuk werk had en er genoeg goeds gebeurde.
15: Ja, ja.
14: Ga je dan ook twijfelen over alle andere dingen uit je geheugen?
15: Nee, want daar heb ik die aantekeningen voor. Dus alles wat in die zin voorbij komt, ja, dat wordt gecorrigeerd. Bovendien, er staan ook heel veel dingen niet in, namelijk de dingen die ik niet meer weet.
14: Het zou bijna een heel dik boek zijn geworden, want je schrijft, zo gaat het niet langer. Want als het wel langer zo gaat, zijn er meer pagina's nodig dan voor de gebroeders Karamazov en zijn je kleren uit de mode voor je het boek uit hebt. Dus dicht ik de gaten in mijn geheugen niet langer met mijn archief, maar spring over de lacunes heen. Dan blijft er evengoed nog een kralenketting over, een enorme opsomming. Misschien een beetje saai, maar aan de andere kant een anekdotische kroniek van enkele decennia. Dus vooral chronologisch en niet thematisch.
15: Ja.
14: Het klinkt alsof het ook wel gewoon een enorme klus voor je is geweest.
15: Nou, kijk, weet je wat het was? Ik had mezelf voorgenomen dat als ik op een zeker moment met pensioen zou gaan, dat om wat om handen te hebben, dat ik min of meer zou opschrijven, een soort dagboek achteraf, wat er al die jaren gebeurd was. En daar ben ik vlijtig aan begonnen. Toen kwamen er uitgevers die vroegen, wil je een boek schrijven? Daar heb ik er één van gekozen, degene waarbij ik me het prettigste voelde. Maar ik ben wel gewoon doorgegaan met dat schrijven van dat dagboek achteraf. En niet direct al vanuit het idee, dit moet een boek worden. Ja, wel achteraf, maar zo heb ik het niet ingestoken in eerste instantie. Ik dacht, dat komt wel. En toen had ik dus dat dagboek achteraf geschreven. Daar ben ik maanden mee bezig geweest. En toen ben ik naar mijn redacteur bij die uitgeverij gegaan. En heb ik gezegd, nou, dit is het ongeveer. Wat wordt dat dan voor een boek? En toen even gerekend, dat zouden 1500 bladzijden zijn geworden. Dus daar moest het mes in. En dat heb ik eigenlijk in twee klappen gedaan. In eerste instantie gingen er 900 bladzijden uit. En toen nog wat verder. En uiteindelijk zijn het er 300 geworden.
14: En hoe was dat om te doen?
15: Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ja, het was heel leuk om
14: ook
15: te doen.
14: Ook het schrappen?
15: Ook het schrappen, want dat heeft een beetje overeenkomst met het werk wat ik al die jaren gedaan heb. Als je een verslag moest maken, je had heel veel informatie, ook heel veel materiaal om mee te werken. En dan als je het precies zo zou doen als dat je in eerste instantie dacht, dit is het verhaal, dan zat je vaak op een minuut of zes.
14: En als iedereen dat doet, wordt het journaal een uur.
15: Ja, en dan mocht het maar 100 of 120 seconden worden. Het mocht maar 2 minuten worden maximaal. Dus dat schrappen en zo, dat was een heel belangrijk onderdeel van het verslaggeverswerk al die jaren, door al die jaren heen. En dit kwam min of meer op hetzelfde neer. Het is wel heel erg kill your darlings. Ja, er staat ook heel veel niet in wat ik er graag in had gehad. Maar ja, wat dat toch maar uit moest. Ja,
14: ja, zo gaan die dingen. Ja. Zullen we bij het begin beginnen?
15: Ja, zeker.
14: Want de eerste zin is, de list lijkt gelukt.
15: Ja, de list lijkt gelukt, ja.
14: Wat was de list?
15: De list was dat wij televisie in huis kregen. Dat was de bedoeling. Hè? Ik ben opgegroeid bij mijn opa en oma samen met mijn moeder. En ja, in de omgeving hadden intussen heel veel mensen televisie, maar wij nog niet. En wij hadden vooral geen televisie, omdat mijn oma, die zeer streng katholiek was, daarop tegen was. Want die dacht, dat is een duivels medium. Mijn opa was ook wel streng katholiek, maar niet zo erg. En bovendien, mijn opa was een nieuwsfanaat en een sportfanaat.
14: En jij mocht altijd 's ochtends de radio voor hem aanzetten?
15: Ja, ik mocht wel de radio voor hem aanzetten. En dat begon dan om 7 uur met het nieuws. En wat hebben ze toen gedaan? Vlak bij ons in de buurt woonden mijn peetoom en peettante. Die liepen altijd duidelijk een lichtje hard op ons voor. Dus die hadden wel televisie. Daar keken ze ook wel eens. En mijn oma vond niet alles verschrikkelijk. En toen heeft mijn opa in samenwerking met oom en tante mijn oma op een avond meegelokt naar hun huis, waar de televisie aanging, op een avond dat de KRO hem had, zoals dat toen heette. Want het was in de tijd dat je nog maar 1 televisiezender had. En dan werd de hele avond gevuld door ook maar 1 omroep. En dat was de katholieke radioomroep KRO. Tegenwoordig KRO-NCRV. De KRO. En nou ja, ze keken en dat was een aardig programma. Dat vond mijn oma dan ook nog wel de moeite van het bekijken waard. Maar op een zeker moment wilden ze toch naar huis. Nou, er was al koffie geweest. Toen kwam er een drankje bij. Bessie en neven, meen ik. Nou, dan wilden ze nog wel even blijven zitten. En de avond vorderde en vorderde. En ja, toen werd aangekondigd dat het programma ongeveer voorbij was. En op 1 ding na, er kwam nog iets, een laatste dingetje. En dat was de dagsluiting. De dagsluiting door een pater, Pater Leopold Verhagen. En ja, dat was een priester, die hield en dikwijls een wat humoristisch, maar toch ook stichtelijk praatje. En dat vond mijn oma wel mooi, dat er dus kennelijk ook dan ruimte was voor een pater op de televisie. En toen zei ze tegen mijn oom, nou Toon, als je dat dan echt wil, ga dan maar eens kijken bij De Jong. Dat was de leverancier van elektrische en elektronische apparaten bij ons in de buurt, in Tuindorp-Oeshaan. Ga maar eens kijken bij meneer De Jong. En Ja,
14: niet op de pof.
15: Koop dan maar zo'n toestel. Ja, niet op afbetaling, want wij zijn nette mensen. De afbetaling, dat was een schrikbeeld. En mijn opa had al samen met mijn oom wat vooronderzoek gedaan. En die wist dus dat daar een toestel was wat binnen het budget viel. En dat werd toen gekocht.
14: Jij was meteen verkocht.
15: Ik was daar wel meteen heel enthousiast over. Ja, ik mocht in het begin niet of nauwelijks kijken natuurlijk, want ik was nog zo klein. Maar wel kinderprogramma's die je toen had. Dus dat vond ik fascinerend. Ik weet ook nog dat ik heel erg gebiologeerd was door een programma dat heette De Verrekijker. En dat was een kinderprogramma, ik meen op woensdagmiddag. Dan voor Zwiebertje of dat soort programma's. En daarin werd voor kinderen iets uitgelegd over een ander deel van de wereld. En wat ik daar ook heel fascinerend aan vond was, dan werd er aangekondigd, vandaag gaan we iets doen over Oostenrijk. En dan bij het eerste beeld verschenen letters in beeld. En ik begreep die letters, dat was die naam, dat was Oostenrijk. Daar stond dus Oostenrijk, maar ik kon het toen nog niet lezen of schrijven. En voor mij lezen en schrijven, dat was een mysterieuze, geheimzinnige wereld waar ik in wilde doordringen. Dus dan wist ik een beetje zo, dit is Oostenrijk. Dat is een grotere reeks letters dan bijvoorbeeld België. En ook op toen ik uiteindelijk naar de lagere school ging, de basisschool, dat vond ik het belangrijkste, leren lezen en schrijven. Dat heb ik ook in een razend tempo heb ik dat geleerd.
14: En op de middelbare school schrijf je raak je ook geïnteresseerd in actualiteitenrubrieken. Ja. Om mee te kunnen praten op school.
15: Ja, want de jongens en meisjes op mijn school en ook de onderwijzers, die hadden het vaak over dingen die in de actualiteitenrubrieken te zien waren geweest. En ja, daar wilde ik over meepraten.
14: En ze praten over Topop.
15: Ja, dat was iets of wat traumatisch. Je had Topop. En ik weet niet op welke dag dat werd uitgezonden, maar in elk geval het werd uitgezonden op een dag dat, toen had je intussen twee zenders, op een dag dat op de andere zender de Onidin Line werd uitgezonden. En dat was een serie over de lotgevallen van een nogal chagrijnige Britse schipper. En dat vond mijn oma fascinerend. En oma bepaalde wat er op de buis kwam. Dus ja, wij keken altijd naar de Onidin Line. Naar die chagrijn die altijd ruzie had met zijn vrouw en met zijn stuurman.
14: Tragisch dit.
15: En dan de volgende dag vertelde mijn medescholieren in de klas wat ze op Topop gezien hadden. Ja, daar kon ik niet over meepraten.
14: Jij had geen ambities richting de tv-wereld?
15: Nee. Nee. Dat is min of meer toevallig ontstaan. Ja. Maar toen ik de ambitie eenmaal had, toen heb ik dat wel heel erg doorgezet. Ja.
14: Maar eerst was er een studie antropologie?
15: Ja, ik heb eerst antropologie gestudeerd. Ja. En,
14: waarom antropologie?
15: Ja, antropologie. Nou ja, kijk, dat had ermee te maken dat op de middelbare school deed onze school mee aan de CITO-toets. Die had je toen al, alleen die was niet verplicht. En per sectie, dus Duits, Engels, geschiedenis, mochten de docenten beslissen, doen wij wel of niet mee aan de CITO-toets. En ze deden allemaal mee, behalve die van aardrijkskunde. Die hadden bedacht, wij bedenken wel een eigen programma voor het eindexamen. Alleen, toen dat begon, die race naar het eindexamen, toen waren zij niet klaar met hun programma. En toen zei de directeur, die zei van, ja, dat is wel de bloody limit. Je moet zorgen dat het met kerst, dat we dan echt van start kunnen. Maar ja, wat te doen tot kerst, kregen de docenten allemaal de vrijheid om te doen waar ze zin in hadden. En ik had een leraar, die studeerde sociale geografie. Hij was nog niet afgestudeerd, maar hij had als bijvak had hij culturele antropologie. En daar vertelde hij heel enthousiast over, 3 maanden lang. En dat bracht voor mij een beetje de fascinatie. Het idee ook dat je op pad kon gaan naar het buitenland, enzovoort, enzovoort. En bovendien, toen ik dan eenmaal mijn eindexamen had gehaald, toen dacht ik wel bij mezelf, nou, Poppel, nou heb ik wel even voorlopig genoeg geleerd. Ik wil zo lang mogelijk een vakantie. En toen ben ik in studiegidsen gaan kijken. En toen zag ik dat van alle studies die voor mij enigszins in aanmerking kwamen, dat antropologie het laatste zou beginnen. Dus dan had ik zeg maar 2 weken extra vakantie.
14: Dat is een in vergelijking heel goede reden. Ja.
15: Overigens, dat bleek ik me toch enigszins op verkeken te hebben, in die zin dat ze begonnen wel later bij antropologie, maar ze hielden ook veel later op. Dus een netto winst leverde het niet op, behalve die eerste keer dat we begonnen. Maar zo ben ik in de antropologie terechtgekomen, ja.
14: En na je studie, vraag je een uitkering aan met een heerlijke vanzelfsprekendheid. Daarmee stopt mijn studiebeurs en vraag ik ook weer tamelijk snel een bijstandsuitkering aan. Ja. De contributie voor de gemeenschapspot van ons kraakpand is intussen wel verhoogd, maar ik kan makkelijk rondkomen en heb er zelfs genoeg aan voor 2 keer per week discotheek en elke week een nieuw boek of een nieuwe grammofoonplaat. Het lijkt me onnodig en zinloos om een baan te zoeken. Ik heb gestudeerd omdat ik antropologie leuk vind, niet om er werk in te vinden. Toch begin ik me geheel tegen de verwachting in na een half jaar te vervelen.
15: Ja, dat was zo. Ik had op een zeker moment wel het idee van, ja, goh, waarom zou ik gaan werken? Er heerste toen ook veel werkloosheid.
14: Nou ja, als je het zo omschrijft, ja, waarom zou je?
15: Ja, dus ik dacht, nou ja, het gaat wel goed zo. Hè. Zo komt Splinter wel door de winter. Ik zit niemand in de weg, prima. Maar ja, inderdaad, ik ging me een beetje vervelen. Wat ik toen ging doen trouwens was, ik had antropologie gestudeerd en die docenten daar die hadden heel erg de neiging om hun eigen favoriete boeken als studieboek op te geven. Liefst ook nog boeken die ze zelf geschreven hadden. Maar ja, er waren ook allerlei antropologische klassiekers van grootheden als

0: waren ook allerlei antropologische klassiekers van grootheden als Malinowski en Boas en nou, noem maar op. En die ben ik toen in die periode na de studie, toen ik eenmaal de bul had, ben ik die gaan lezen. Margaret Mead, et cetera, et cetera. Maar ja, goed. Elke dag maar lezen en doen. Ja, nee, ik ging me vervelen, ja. Ja. En dat merkte ik ook omdat ik ging dingen doen waar ik eigenlijk, ja, waar ik eigenlijk niet zo heel veel zin in had. Ik ging bijvoorbeeld bij mijn moeder thuis ging ik behangen.
1: Oh jeetje. En dan weet je het echt niet meer wat je moet doen.
0: Ja, een patroon behangen. Ja. Dus, ja.
1: Je ziet op een gegeven moment een oproep van MigrantenTV.
0: Ja.
1: Want ze zoeken mensen die het vak willen leren, televisie willen leren maken.
0: Ja, het idee was, me eerst even vertellen, daar heb ik ontzettend geluk mee gehad. Ik deed ook aan zaalvoetbal. En op een gegeven ogenblik spelen wij, ik meen dat het in de Bankrashal was. Dus een hal in Amsterdam-West. Sporthal. En ik speelde een hele goede wedstrijd. Alleen op een zeker moment wil ik weer schieten en ik sta op de veters van mijn schietbeen. En ja, ik voel een krak, boem. Nou lig ik plat. En dan was een behoorlijke schade. Dus ik moest geopereerd worden en ik moest plat. Wekenlang. En ik kon niks anders doen dan naar de radio luisteren. En je had toen Stad Radio Amsterdam, lokale zender. En daar werd op een gegeven moment een oproep uitgezonden. Ze zochten mensen voor een opleiding bij Migrantentelevisie. Had ik nog nooit van gehoord. Bij Migrantentelevisie mensen die een opleiding tot programmamaker, televisieprogrammamaker wilden volgen. Het idee daarachter was dat ze meer kleur op de buis wilden. Mensen van kleur op de buis. Het liefst, niet alleen voor hun eigen migrantentelevisie, want daar hadden ze al genoeg mensen voor, maar het liefst ook om door te dringen tot Hilversum, of in elk geval landelijk. En daar heb ik toen op geschreven.
1: Ja, en je wordt afgewezen, want je bent in Nederland geboren.
0: Ja, want ik ben in Nederland geboren. Ik dacht, dat is bekeken, maar ja. Ik was er toch een beetje pissig over, dus ik heb een pissig briefje geschreven. Met ongeveer als tekst van, we leven toch in een mooi tijdsgevricht. Voorheen ben ik menigmaal geweigerd in discotheken en dergelijke op basis van mijn huidskleur. En dit is voor het eerst dat het mij overkomt dat ik er als geweigerd word op basis van mijn Nederlandse geboorte. Nou, niks meer gehoord tot ongeveer een week voordat die opleiding zou beginnen. Toen lag er ineens een briefje in de bus dat ik me ergens moest melden. Omdat,
1: beginnen.
0: Dan zou de eerste cursusdag zijn.
1: Het beviel je meteen, haal ik uit je boek.
0: Ik vond het meteen heel fascinerend. Ja, ja.
1: Ja, en je gaat daarna door naar Kenmerk en de NOS. En het lijkt ook alsof het je makkelijk afgaat.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Klopt dat?
0: Nou, ik heb veel geluk gehad en steeds ook wel de kansen gegrepen. Dus ik had die opleiding gedaan bij Migrantentelevisie. Daar zat een gegarandeerde stage aan vast. Dat werd allemaal betaald door het ministerie van Sociale Zaken en het
1: arbeidsbureau. Met behoud van uitkering.
0: Met behoud van uitkering, ja, dat was allemaal prachtig. En ze hadden dus stageplaatsen geregeld en inderdaad twee stageplaatsen in Hilversum. En eentje bij een ICON, Interkerkelijke Omroep Nederland, bestaat nu niet meer. En die bestonden zoveel jaar, die gingen een jubileumprogramma maken. En het idee was dat ik daar als stagiaire actief voor zou worden. Alleen dat actief worden, dat ging niet zo makkelijk. Want ik meldde mij daar in het begin dus wel elke dag. Maar dan kwamen de mensen die dat programma moesten gaan maken, die daar de eindredactie over voerden. En dat waren directeur radio, directeur televisie, directeur jeugdprogramma's. En die gingen dan. Ik zat met nog een andere stagiaire die om andere redenen daar stage liep. En zat ik dan in de koffiehoek. Dan kwamen die mensen binnen, die gingen een kamer in. En dan na een uur. Dan kwam eerst die van de radio naar buiten, die liep rechtstreeks naar buiten. Dan kwam die van de televisie, die zei vriendelijk gedag en die liep naar boven. En dan kwam die van jeugd, die eigenlijk onze mentor was. En die zei, ja jongens, het spijt me, maar het is weer niet gelukt. Ze hebben weer ruzie gekregen. En zo kwam dat programma helemaal niet van de grond. En dan gingen wij, ja, we waren er om 10 uur. We gingen om 12 uur gingen we wat eten in de kantine. En ja, we gingen maar weer naar huis. En de volgende dag hetzelfde liedje. Totdat na een week of 3, 4... de eindredacteur van Kenmerk, een actualiteitenrubriek, die in een ander pand gevestigd was, ook in die kantine kwam. En die stond daar voor mij een broodje kaas te kopen. En die zei toen tegen mij, dat wordt niks, hè, met die, dat wordt niks met die stage zo.

0: En wel weer ruzie, hoorde ik. Ja, oh. Ik zei, nou ja, dat zal toch wel beter gaan. Hij zei, nou, daar zou ik niet op rekenen als ik de mannen zo ken. En toen stelde hij voor dat ik bij Kenmerk zou komen. En hij zou dat dan wel even regelen. Nou ja, dat heeft hij gedaan. En toen kwam ik bij Kenmerk en dat was een warm bad. En dat vonden ze hartstikke leuk om mij van alles en nog wat te leren en dergelijke. En toen had ik ook nog het buitengewone geluk dat op de eerste dag dat ik daar zat en al die mensen leerde kennen en zo, dat ik toen opving dat ze werkte aan een item. Ik weet niet meer waarover, maar dat zal wel iets met minderheden te maken hebben gehad. Waarvoor ze de heer Frank Bovenkerk gingen interviewen, deskundigen, aan de Universiteit van Utrecht. En toen liet ik mij ontvallen van, oh ja, ja, ja,
1: dat die ken ik van mijn studie.
0: Nee, dat zei ik niet. Ik zei, oh, die ken ik, ja, dat is een heel goed. Die is ook antropoloog. En toen zei de eindredacteur van Kenmerk, nou, dan ga je mee naar dat interview en wij daar naartoe. En ja, daar stond Bovenkerk in de gang al op ons te wachten. En die gaf die andere mensen netjes een hand en stelde zich voor. En tegen mij zei hij, hey, zo ben je op het glibberige pad van de televisie terechtgekomen. Op woorden van die stekking, waarop die andere, kennen jullie elkaar? En toen zei Bovenkerk, ja, jullie jong maatje is bij mij afgestudeerd. Nou ja, dat was natuurlijk voor een eerste dag was dat een geweldige binnenkomer.
1: Lekker begin.
0: Ja. Ja. Dat was dus ook geluk. En nog meer geluk had ik dat bij Kenmerk, daar hadden ze dan, het was natuurlijk interkerkelijke omroep, dus een beetje, ja, een beetje idealistisch. En die hadden altijd plek voor een dienstweigeraar. En in die tijd was er nog dienstplicht. Mensen konden dat weigeren, dat bezwaren tegen wapens of tegen oorlog of wat dan ook. En dan kon je ergens een plek vinden waar je dan vervangende dienstplicht kon doen. En bij Kenmerk hadden ze altijd een plekje vrij voor zo iemand. En ja, daar werkte toen iemand, Ed Ribbink heette die, dat was dan de dienstweigeraar. En die was intussen ook begonnen met freelance werk voor het NOS-journaal. En die kwam dan op een gegeven moment, was zijn dienstweigerperiode was afgelopen, maar kwam hij nog wel eens bij Kenmerk langs en zei hij tegen mij van, je stage is bijna afgelopen, heb je al wat anders? Nee, ik had niks anders. En toen zei hij, dan moet je eens een briefje sturen naar de journaalredactie. Naar de redactie Buitenland. Daar kunnen ze nog wel mensen gebruiken. Zal ik nog wel een goed woordje voor je doen? En dan moet je schrijven naar die en die. En ja, bovendien, jij spreekt ook een beetje Frans. Hè?
1: Ja, goed genoeg.
0: En ja. Maar dat was goed genoeg, want ik had voor Kenmerk ook wel eens een paar interviews in het Frans gedaan. Nou ja, toen heb ik mij gemeld. Toen heb ik een briefje geschreven en toen kon ik langskomen voor een gesprekje met de chef van de redactie Buitenland.
1: Ja, en je werd vooral aangenomen omdat je Bob Marley kende.
0: Dat had er wel mee te maken, ja. Dat was een heel merkwaardig gesprek. Ik kwam er binnen, enorme kantine. En ja, die chef Buitenland stelt zich voor. Een beetje morsige man, enorme snor. Hele zware, doorrookte stem. En die vroeg, wil je koffie? Wil je een sigaret? Wat ik heel opvallend vond, was dat hij mij toen twee merken filtersigaret aanbood en dat hij voor zichzelf een checkie draaide. Nogal morsig, hij knoeide ook al die tabak op zijn pak. En toen vroeg hij inderdaad, weet je wie Bob Marley was? En dat wist ik. Ik zei, ja, daar heb ik wel een paar platen van. Nou, wanneer kun je beginnen? Nou, dat was het. En natuurlijk, dat was wel een beetje gek. Dus toen ik eenmaal daar bij dat journaal rondliep, heb ik toch na 2 weken maar eens gevraagd, hoe zit dat met die Bob Marley? En toen vertelden ze dat Bob Marley was een aantal jaren eerder overleden. Populaire reggae-zanger, wereldberoemd. Maar op het journaal werkte toen, op die redactie werkte toen die avond van zijn overlijden, werkten allemaal mensen die heel goed waren met Beethoven en met experimentele jazz enzovoort. Maar die gewoon niet wisten wie Bob Marley was. En die toen zeiden, nou, als wij dat met z'n allen niet weten, ja, dan zal die niet zo bekend zijn. Dan zal die in Nederland niet bekend zijn. En toen hebben ze dat niet gemeld en dat kwam ze de dagen daarna nog op nogal wat kritiek te staan. En ja, zo'n miskleun wilde ze niet nog een keer. Dus ja.
1: Dus nu was jij er.
0: Iemand die Bob Marley kende. En toen, niet heel veel later, ik werkte nog niet zo lang, toen werd Pieter Tosh, na Bob Marley was dat de bekendste reggae-artiest, die werd doodgeschoten. Die werd vermoord. Hij betrapte inbrekers en die schoten op hem. Pieter Tosh dood. En dan hadden we een vergadering waarbij de klusjes werden verdeeld. Eindredacteur heette Joop van den Berg. En nou ja, ik zag zo hoe al die klusjes die werden verdeeld en ik was nog niet aangesproken of niks. Maar ja, die Pieter Tosh die kwam me niet aan te pas. Dus toen, aan het einde van de vergadering, heeft iemand nog wat te zeggen. Hij zei, nou Joop, nog één dingetje. Pieter Tosch is overleden. Ja, ja, dat weet ik. Dat gaan we ook doen. Maar ik had al gedacht, dat is een mooi klusje voor jou.
1: En dat werd het ook.
0: Ja, dat werd het ook, ja.
1: Het gaat je daar goed. Maar in jou ontstaat de ambitie om verslaggever te worden. Ja. Waarom wil iemand verslaggever worden?
0: Omdat je er dan op uit kunt. Mensen buiten de zaak ontmoeten. Je trekt het land in, je reist rond. Ik vind rond te reizen heb ik altijd heel prettig gevonden. En je bent weg uit dat kantoor. Wat het dan toch, als je eerste verwondering voorbij is, wordt het toch wel erg een kantoor op een gegeven ogenblik. En daar kun je je heel senang bij voelen. Maar je kunt ook denken van, ik wil een pad. En ik had voor Kenmerk natuurlijk ook reportages gemaakt. Dus ja, dat was in zekere zin in de verte wel al mijn ambitie. Maar het was toen ook zo dat ze heel weinig verslaggevers hadden. 5, 6. En ja, dat kon niet uit. Bovendien, die moesten ook vaak naar het buitenland. Dus er kwamen vaak mensen tekort. En dan werden redacteuren op pad gestuurd om ze een beetje te versterken. Om hier of daar nog een extra interview te doen. En in een enkel geval ook zelf een kort onderwerp te maken. En op een gegeven ogenblik, dat was toen ik een auto gekocht had, kon ik dat ook doen. Ik kon er ook op uit.
1: En dat viel.
0: En toen kreeg ik in de gaten, ja, dit vind ik toch wel echt het allerleukste.
1: En met je kop op de buis zijn, wilde je dat ook?
0: Nee, in eerste instantie niet. In eerste instantie had ik die behoefte niet. Maar toen ik eenmaal verslaggever werd, ja, impliceerde dat je wel eens met je hoofd op de buis zou moeten. Dat duurde niet zo heel lang, na een week of 6 of iets, ik weet niet meer precies. Maar op een zeker moment was er een groot ongeluk, verkeersongeluk in het zuidwesten des lands, de buurt van Tilburg. Groot ongeluk, waar behoorlijk wat mensen bij omgekomen. Ja, en daar moest een live gesprek gevoerd worden. En toen was ik dan voor het eerst met mijn hoofd op de buis, zal ik maar zeggen. En dat werkte op een gegeven moment verslavend wel, ja.
1: Waar zit die verslaving dan in?
0: In de erkenning.
1: Je wordt gezien door heel veel mensen.
0: Ja, je wordt gezien, je wordt daarop aangesproken door je buren of door je moeder enzovoort. En dan krijg je voor jezelf het idee van, nou ja, god, dat hoort toch wel een beetje bij dat volwaardige verslaggeverschap, dat je ook af en toe in beeld komt. En ik had eerst bij mezelf bedacht van, nou, als ik nou eens in de 6 weken zo'n 20 seconden in beeld ben, dan is het wel mooi, dat is genoeg. En dat heb ik ook wel heel lang zo gevonden. Maar ja, op een gegeven moment kom je meer en meer in beeld. En
1: verslaving duidt er ook op dat je steeds meer en meer wil.
0: Ja, nou, ja, en zeker toen ik dan voor buitenlandse klussen gevraagd werd, ja, dan hoort daar altijd een beetje bij dat je in beeld komt om te laten zien, we zijn er echt, we zijn er echt. En ja, dat vond ik op zichzelf ook wel leuk, ja.
1: Ik zei in mijn introductie al van, nou ja, we hebben je gezien in Joegoslavië en op het moment dat de openingstijden van de supermarkten verruimden. Mm-hmm. Lijkt me best ook wel schizofreen.
0: Helemaal niet. Dat heb ik altijd juist hartstikke leuk gevonden. Die enorme afwisseling heb ik altijd heel erg leuk gevonden. Op een zeker moment ik meen dat ik naar Rwanda was geweest. Nou, daar was de genocide in Rwanda geweest. Bij die feitelijke genocide zijn we niet geweest, maar wel bij de nasleep toen er allemaal mensen op de vlucht sloegen. En er in de vluchtelingenkampen epidemieën uitbraken en ook heel veel mensen doodgingen. En op een zeker moment heb ik gezegd, ik heb in een week tijd heb ik meer dode mensen gezien dan een goed boerende begrafenisondernemer bij zijn eerste lustrum. En dat was ook zo, er waren honderden, duizenden doden. Maar toen kwam ik daarvan terug in Nederland. Nou, een dag of wat vrij. En ja, nou ja, goed, dan moest er toch weer gewerkt worden. En het eerste wat ik toen deed was een onderwerp over dat rijschoolhouders naast de op dat moment geldende officiële erkenning een soort tweede keurmerk in het leven hadden geroepen. Nou ja, dat vond ik toen best aardig om te doen eigenlijk. Dus ik heb de afwisseling tussen groot en klein, tussen oorlog en vrede of tussen oorlog en feest, heb ik altijd heel, heel prettig gevonden, ja.
1: Want ik kan me voorstellen dat je de relevantie van een extra keurmerk voor rijschoolhouders, ja, ook wel in twijfel trekt. Waar maken we ons druk over?
0: Aan de ene kant wel, aan de andere kant, dat is ook nieuws en dat hoort ook bij dat specifieke programma, bij het journaal. Ja. Ja.
1: Je schrijft in je boek dat je nog best wel eens over Rwanda droomt. Er staat 1-2 keer per jaar droom ik er nog van. Wat ik droom, weet ik niet. Ik weet alleen dat het daar is, Rwanda. Of nee, ik was eigenlijk alleen maar in de buurt. En je schrijft ook, een vrouw drukt maar haar zuigeling in de armen en vraagt of ik niet vind dat ze goed voor hem zorgt. Ik antwoord niet, het kind leeft niet meer. Mm-hmm. We zien opgestapelde lichamen, een paar van de bovenste vallen naar beneden. Ik voel tranen, maar schuif het werk tussen mij en deze hel op aarde. Heb je het? Vraag ik cameraman Chris. Ik denk het wel. Wat voor kadrering, totale en mediums. Geen close-ups? Nee, wil je dat? Ja, die en die en die.
0: Ja.
1: Werkt dat, het werk tussen jou en de hel schuiven?
0: Dat heeft voor mij altijd wel gewerkt, ja. Ja, en het idee dat je, ja, dat je dat over het voetlicht moet brengen, dat het in die zin werk is. In uiterste instantie ook wel het idee dat het, hoe vreselijk het ook is, dat het niet mijn familie of bekenden zijn. En dat het moet. Dat het moet. Ik bedoel, als ik het dan niet gedaan zou hebben op dat moment, ja, wie dan? Er was niemand verder. Dus dat moest, dat was noodzaak. En dat was toch ook noodzaak om op een of andere manier te proberen om enige afstand te houden. Ik had daar wel hele sterke gevoelens bij, maar dat kon ik wel uitstellen. Dat kon ik uitstellen tot wanneer de boel naar Nederland gestuurd was.
1: Je moest ook wel eens na afloop van dit soort reizen naar een psycholoog. En daar schrijf je dan over. De psycholoog gaat praktijk aan huis, bovenste verdieping. We moeten een paar trappen op. Ik ruik zeep. Eenmaal boven zie ik de bron. In een van de twee kamers draait een wasmachine. In de andere ontvangt de therapeut zijn cliënten. We hebben het over mijn moeder en dat ze nog maar zo weinig buiten de deur komt. Over vaderschap en over het werk. Hij vraagt of ik een vervolggesprek wil. Dat lijkt me niet nodig. Hem ook niet.
0: Ja. Nou, dat was op zichzelf was dat heel goed van de NOS. Want ja, jarenlang was het zo dat als je van zo'n soort klus uit oorlogsgebied of uit rampgebied terugkwam,
1: een paar dagen vrij en weer door.
0: Een paar dagen vrij en dan kwam je op de redactie en zei: oh, was het al goed gedaan? En oh, was het niet heel erg? Ja, was heel erg. Ja, ik kan me voorstellen. En dan gingen de mensen verder met hun eigen werk. En voor mij was dat goed. Voor mij was dat voldoende. Maar op een zeker moment ging de leiding bedenken van, ja, misschien moet je toch iets doen aan opvang, et cetera. Er waren collega's die daar toch wel behoefte aan hadden. Alleen toen werd dat verplicht gesteld. Er werd niet aan je gevraagd, heb je de behoefte aan? Nee, je moest. En zo ben ik op een gegeven moment dus bij de psycholoog terechtgekomen. Ja.
1: Maar je zegt eigenlijk, ik heb dat niet nodig.
0: Ik had die behoefte niet, nee. Nee.
1: Je had die behoefte niet, maar had je het nodig?
0: Ik denk het niet. Ik denk nog steeds dat ik dat niet nodig had. Ik heb dat ook wel eens met collega's over gesproken die dat ook voor zichzelf niet zo nodig hadden. Ja, ja. Kijk, ik had dan wel dat ik in zo'n gebied, daar sprak ik met een cameraman en met andere journalisten en zo. En dan probeerde ik het toch zoveel mogelijk daar al verwerkt te hebben. Eventueel, ja.
1: Ja, en wat je ook wel deed, na Irak bijvoorbeeld, weer thuis verwen ik mezelf met een vaatwasser. Ja. Altijd al gewild. Verbazingwekkend hoe glanzend schoon de borden en glazen eruit komen. Mm-hmm.
0: Ja, dat vond ik, dat deed ik dan wel vaak, ja. Een vaatwasser, een duur horloge, duur uit eten, ja.
1: Wat bracht dat je?
0: Weet ik niet precies. Weet ik niet, een soort van afronding. En vanaf dat moment.
1: Maar een soort van, dit heb ik verdiend.
0: Ja, dat vond ik dan wel.
1: Of is het troost?
0: Ja, ook wel. Maar ook terug in het gewone leven. En weer een doorstart maken in mijn, vanaf de vaatwasmachine, iets comfortabeler keuken. Ja. Ja. Ja, je kijkt alsof je dat gek vindt, maar ja.
1: Nou ja,
0: voor de een werkt het zus, voor de ander werkt het zo. De een moet naar de psycholoog. Ja, ik moet een wasmachine kopen. Of ook wel een nieuwe stereo-installatie bijvoorbeeld, ja.
1: Bij mij zit Gerry Eickhoff. G- Gerry is voormalig NOS-verslaggever. Wat het allemaal behelste beschrijft hij in zijn boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel. Gerry vertelt zowel grappig nuchter als indringend over wat er voor en achter de schermen gebeurde. Ja, en wat je niet zozeer vertelt, maar wat je wel heel erg merkt als je het leest, is nou ja, het idee over wat nieuws is, verandert in al die jaren dat je daar bent.
0: Ja, ja.
1: Eerst wordt er de volgende dag over gesproken bij de koffieautomaat. En dat verandert naar het nieuws is wat er 's ochtends besproken is bij de koffieautomaat.
0: Ja, wat mensen. Dus op een gegeven moment, je hebt dan de zogeheten fortuinrevolutie gehad. Pim Fortuyn-revolutie, dan is er het idee van we hebben van alles en nog wat er in de bevolking leeft, hebben wij gemist.
1: Dat schrijf je nu. Gaan we naastig op jacht naar de gevoelige snaren die de vermoorde politicus raakten en andere snaren die wij gemist hebben. We tokkelen alle kanten op zonder partituur. Wat hebben we gemist? Wat doen we verkeerd? Zijn de hamvragen die permanent boven de redactie hangen.
0: Dat is dus enige tijd zo geweest. En er werden ook mensen van buiten gehaald die dan een praatje kwamen houden. En dan werd aan die mensen gevraagd, wat vinden jullie dat het journaal verkeerd doet? Of dat het journaal niet gezien heeft? Of wat het journaal mist? Wat ontbreekt er? En ik dacht, misschien moeten we ook eens een keer met onszelf praten. En dan is er op een zeker moment een groot overleg. Van moeten we herbronnen? Of hoe kijken we naar de afgelopen periode? Hoe moeten we verder? En zo. En dan komt iemand met een soort nieuwe definitie van nieuws. En die zegt dan, nieuws is waar de mensen het vanochtend bij de koffieautomaat over hadden. Terwijl mijn idee toch altijd een beetje was van nieuws is waarvan wij hopen dat de mensen het er de volgende ochtend bij de koffieautomaat.
1: We brengen het en we gaan het niet halen. We halen het niet bij de koffieautomaat, brengen het.
0: Ja. En wij zijn in zekere zin een beetje gidsend, et cetera. En dat werd nu meer volgend. Ja. Dan is het wel zo dat op een gegeven moment wordt het wel heel erg volgend. Hè. Alle klappers met deskundigen enzovoort gaan de deur uit. Maar dan toch al vrij snel krijg je weer een slingerbeweging terug. Dan worden de klappers weer uit de prullenbak gevist. En dan krijg je een soort van hybride situatie waarbij we zowel.
1: Nee, over die klappers zeg je, in elk geval heb ik steeds evenwichtigheid nagestreefd. Tegelijk gruwde ik van de valse balans, de ongewogen neutraliteit die op zeker moment zo ging overheersen. Het idee dat je alles moet melden omdat het nu eenmaal bestaat, ja, en je daarom evenveel aandacht moet geven aan zin als aan onzin. Tegenover elke wijsgeer zochten we dan een tegenhanger, en de tegenhangers van wijsgeeren zijn vaak zotten, liefst boze zotten of bange egoïsten. Gelukkig was die trend bij de NOS minder sterk dan bij veel andere media en boog ook weer terug in het laatste jaar dat ik er werkte. Maar het ligt op de loer, het is oppassen.
0: Ja, ja. Dus je hebt eerst die periode met Fortuyn heb je gehad. Dan gaan we heel erg, ook de straat op enzovoort. En deskundigheid ligt op straat.
1: Ja, de foxpop, de eeuwige foxpop.
0: Ja,
1: de staalkaart van willekeur.
0: Ja.
1: Zo, daar heb je echt geen zin in?
0: Nou, dat is toch niet waar. Maar je moet, naar mijn mening, moet je een beetje uitkiezen, moet je een beetje voorzichtig daarmee zijn en een beetje bedenken of de foxpop op een bepaald moment illustratie is of de essentie. En dan zie je dus een soort slingerbeweging, dan komen de deskundigen weer tot op zekere hoogte terug. Dat is in die fortuinperiode en dan krijg je nog weer een latere fase waarin het populisme, want daar gaat het dan toch om, het populisme veel dominanter en ook vanzelfsprekender wordt en zo. En dan wordt wel erg de opvatting van, ja, wat er gebeurt, dat moeten we melden, want het gebeurt. Dat gaat ook samen met de ontwikkeling dat de NOS uitbreidt en op veel meer fronten verslag gaat doen en ook kan doen, omdat de technische mogelijkheden verruimen. En ja, dan is het idee, ja, we moeten niks laten liggen. En dan komt er weer een slingerbeweging, waarbij er toch weer meer gezegd wordt van, ja, wij zijn er niet alleen om het door te geven, maar wij zijn er ook om te selecteren en om context te geven en te duiden, et cetera, et cetera. Ja.
1: En wat is de rol van internet, het online nieuws? Want ergens schrijf jij bijvoorbeeld het zinnetje, de beroepsgedeformeerde fetischisme van de snelste of de enige willen wezen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Vroeger was je natuurlijk gewoon de snelste en de enige. Want om 8 uur begon het journaal. En dat was best snel en het enige.
0: Ja, dat is er dus wel heel erg bijgekomen. Ook trouwens de concurrentie die er op een gegeven moment is. Dat mensen veel meer nieuwsbronnen hebben. En dat mensen zelf daar niet heel erg in selecteren op kwaliteit, gedegenheid, deskundigheid, et cetera. En dat er dan de vrees ontstaat dat je gaat achterlopen. Want het is natuurlijk heel vaak zo dat wat er op internet verschijnt, of wat er in de sociale media verschijnt, dat wel klopt. Maar even vaak ook niet. Dus dan wordt op een gegeven moment de formule bedacht van het toeschrijven. Dus er komt iets langs, je weet, heel Nederland ziet dat. Ja, we weten eigenlijk niet of het klopt. De kans is best wel groot dat het niet klopt. Maar we melden het toch en dan zeggen we dat we het van de sociale media hebben.
1: Op Twitter wordt geschreven dat.
0: Ja, precies. Ja, daar kun je dan in die zin geen buil aan vallen. En als het wel klopt, dan heb je het gemeld en dan heb je niet, dan loop je niet achter. En dan is het, dan kunnen de mensen niet denken dat je onder een steen gelegen hebt. En als het niet klopt, goed.
1: En wat vind je daarvan?
0: Ik vind het begrijpelijk, ik vind het niet per se goed. Dus ik vind dat je, ik vind dat je wel een plicht tot selectie hebt en een poortwachtersfunctie hebt.
1: Ja. Een selectie is natuurlijk ook weer subjectief.
0: Een selectie is wel subjectief, maar je moet niet vergeten, mensen die voor hun beroep journalist zijn, die zijn er wel in getraind. En zeker wanneer je bij de NOS werkt, die in principe moet proberen objectief te zijn en opgetraind om dat zo afgewogen mogelijk te doen. Om die selectie ook zo afgewogen mogelijk te maken. En daar komen dan aspecten bij, als dat het programma moet nog wel een beetje om aan te gluren zijn. Dus af en toe zitten er lichte elementen in waarvan je zegt, dat zouden we niet gemist hebben als we het niet geweten hadden. Nee, maar je zou het wel gemist hebben wanneer een beetje prettig die uitzending door wil kijken. Dus maar wat ik maar wil zeggen is, het is toch een kwestie van vakmanschap. En het is een beetje als met brood. Iedereen kan een brood bakken. Maar niemand kan het zo goed of zo snel als een professionele bakker.
1: En hoe was jouw brood? Wat was jouw signatuur?
0: Ja, wat was mijn signatuur? Mijn signatuur was vooral dat het voedzaam moest zijn wanneer daar behoefte aan was. Maar dat als het even kon, dat het ook wel...
1: Mocht er wel wat rozijnen in?
0: Heel wat smaak. Ja, dat er wel een aardig stukje beleg op mocht. En dat hoefde niet per se een dun plakje kaas te zijn. Hagelslag is ook goed.
1: Klopt het dat jij zelf steeds meer op die boterham kwam? Dat je steeds meer van jezelf liet zien daarin? Observaties, anekdoten?
0: Ja, dat is misschien zo. Kijk, naarmate ik het langer deed en meer gevestigd was in die rol, durfde ik mezelf wel wat meer te veroorloven. Ook is er dan een periode waar je het net over had, waarin ik denk dat het eigenlijk niet zo prettig is om daar te werken, en waarvan ik achteraf heb geconstateerd van dat was toch wel leuk. Dat zat er me ook in dat ik dat heb gebruikt om wat creativiteit enzovoort te ontwikkelen. En op een zeker moment werd ook gezegd, dan hadden we weer wat sessies gehad en naar onszelf gekeken en gezegd, het is allemaal wel een beetje afstandelijk. Het is allemaal wel een beetje steriel. Het is allemaal wel een beetje onpersoonlijk. We moeten in de verslaggeving wat meer laten zien dat het mensenwerk is. Dat er iemand, dat een verslaggever.
1: Dan moest je de gebouw inlopen.
0: En dan kreeg je dus inderdaad bijvoorbeeld het effect dat je moest iemand interviewen. Normaal gesproken laat je het gebouw zien waar die persoon in zit. En hop, ineens is die in beeld en doet hij zijn praatje. En nu was het zo, je liet het gebouw zien en je liet zien dat je daar als verslaggever naar binnen loopt. En dan komt pas meneer of mevrouw met het praatje. Ja. En je kon dat heel persoonlijk maken als je wilde. Een collega die heeft laten zien hoe ze haar eigen wc doorspoelde bijvoorbeeld. Dat was vrij extreem.
1: Dat is een keuze.
0: Een vrij extreem voorbeeld.
1: Jij ging rijmpjes maken.
0: Ik ging rijmpjes maken, maar dat was niet per se dat hele persoonlijke. Dat de rijmpjes, dat had ook wel weer een ander soort functie. Maar ik ging bijvoorbeeld, dan ging het over groene stroom. En dan moest ik een fors onderwerp maken over dat groene stroom dikwijls geen groene stroom is. En dan, nou ja, dan zet ik de cameraman bij mij thuis in de hal. Ik stond zelf buiten. En dan zag je dus op beeld dat ik binnenkwam, dat ik het licht aandeed. En dan ging ik vertellen van ja.
1: Die komt thuis.
0: Dan ging ik vertellen van ja, ik heb zo'n stroomcontract. En ik dacht eigenlijk dat dit. Opgewekt werd met windenergie of met zonnepanelen. Maar het blijkt nu dat dat helemaal niet zeker is. Dat het misschien wel gewoon fossiele stroom is. Maar dat ze het groen mogen noemen. Omdat ze een groen certificaat hebben gekocht bij een ander bedrijf dat echt groene stroom opwekt. En dat een paar van die certificaten over heeft.
1: En dat allemaal in je eigen gang.
0: En dat deed ik dan in mijn eigen gang. Of bijvoorbeeld Steve Jobs was overleden. Dan wilden ze een extra element erbij hebben vanuit Nederland. Want je had al gezien dat over de hele wereld zijn verscheiden werd betreurd. En ja, eerst vond ik een beetje flauwekul. Ik vond dat het niet nodig was om daar nog langer bij stil te staan. Dan heb ik een idee, maar ze wilden dat ik dat zou maken. Dan heb ik een ideetje geschreven waarvan ik dacht, nou, dat doen ze nooit. Maar toen zeiden ze, ja, doe dat maar. En ook, ik kon ook mijn favoriete cameraman krijgen, of een van mijn favoriete cameramannen. Omdat ze dat per se wilden. En toen ben ik ook weer bij mij thuis begonnen. En nou, had ik een computer van een Android. Of in elk geval geen Apple van Jobs. En toen zei ik, ja, voor mensen zoals ik, ja. Wij vinden dat de Apple, dat vinden wij een beetje elitaire aanstellerij enzovoort. Blablabla. Maar hij heeft wel dingetjes uitgevonden die nu ook op mijn computer zitten. Allemaal heel handig. En bovendien, mijn computer heeft een deksel. Dat deksel is wit. En daarmee lijkt het dan toch nog een beetje op zo'n computer van Jobs. Nou ja, dat vonden ze allemaal heel grappig.
1: Je schrijft ook, jij bent heel goed in taal. Te goed. Mijn schoonmoeder kan dat niet volgen. Dus doe ik kleine concessies. Toen onlangs een eindredacteur bezwaar maakte tegen het woord balsturig, heb ik dat veranderd naar in de contramine.
0: Ja.
1: Er was natuurlijk ook een tijd dat het allemaal makkelijker moest.
0: Ja.
1: Zeg maar de Jip en Janneke trend.
0: Ja, de Jip en Janneke trend. Ja, ja, ja.
1: Volgens mij ben je daar niet zo van. Als je balsturig naar in de contramine gaat, is het niet echt een knieval, hè?
0: Nou ja, ik vind het leuk om met woorden te spelen en dergelijke. En ik heb mij wel altijd op het standpunt gesteld tot het einde toe, dat ik vond dat de kijker, als er een onderwerp voorbij kwam, dat hij wel een beetje moest opletten en op het puntje van de stoel moest zitten. En als ze dat niet deden, dan waren mijn onderwerpen misschien niet helemaal geschikt voor deze niet zo geconcentreerde kijker.
1: Aan de andere kant vertel je ook dat je bijvoorbeeld altijd uitlegde wat het Openbaar Ministerie was, omdat jouw moeder dat woord eigenlijk niet zo begreep.
0: Ja, maar dat is wat anders. Het is nog wat anders of je op die manier de drempel verlaagt, of dat je puur in de taal grote concessies doet.
1: De taal nog mooi.
0: Ja, vind ik wel. Ja, zeker. En ik vind ook dat met mooie taal een onderwerp vaak wat prettiger wordt. Ja, wat afwisselender wordt.
1: Ik praat ambtshalve met heel veel mensen. Iets wat niet in mijn natuur ligt. Ik ben nogal onhandig met mensen. Het werk wordt een soort gedwongen tegenwicht voor mijn sociale onbeholpenheid.
0: Ja.
1: Ben je altijd sociaal onbeholpen geweest?
0: Ja, sociaal onbeholpen. Ik ben nogal wantrouwend van aard. En dus ik stap niet vanuit mezelf heel makkelijk op mensen af.
1: Kinderen worden nooit wantrouwend geboren.
0: Ja. Nou, nee, ik ook niet waarschijnlijk. Nee. Nee.
1: Het is, als je je boek leest, heel logisch om te denken, hij is gepest, hij is tegen heel wat racisme aangelopen. Dat heeft hem mensenschuw gemaakt.
0: Ja, daar komt dat vandaan, dat denk ik zeker. Ja, ja, ik denk dat het daar vandaan komt. Maar daarom was het werk voor mij in die zin ook ideaal. Ja, want ja, dan moest je op mensen afstappen. En dan moest ik gewoon even een knop omzetten. Ik heb vaak gehad dat ik ergens aankwam. Ja, dan zag ik er wel een beetje tegenop. En dan dronk ik nog even koffie voordat ik erop afging. Of ik rook nog een sigaret voordat ik erop afging. En dan, dat gebruikte ik wel om tegen mezelf te zeggen, het moet. Want zonder deze persoon heb je geen onderwerp. En in uiterste instantie dacht ik wel bij mezelf, je wordt ervoor betaald.
1: Helpt ook altijd.
0: En nou ja, en dat ging dan altijd wel. En in de loop der jaren ging het steeds makkelijker, omdat ik werd, zeg maar, een semi-bekende Nederlander. En dan heb je altijd wel dat mensen ook extra graag met je wil praten.
1: Maar dat, het werd makkelijker. Je werd een semi-bekende Nederlander, maar het racisme verdween niet. Jij werd lang nog aangehouden en ook op de werkvloer nare dingen te horen.
0: Op de werkvloer is dat vooral heel erg in het begin van de carrière geweest. Aangehouden, dat gebeurde wel, ja.
1: En je schrijft ook, dan ging je gewoon heel hard drinken.
0: Ja, zeker, dat was ook, heel hard drinken en...
1: En heel hard muziek luisteren.
0: En geschikte muziek opzetten, ja. En dan, dat verdoofde dan. Ja, maar goed, kijk, op een gegeven moment werd dat toch wel minder. Dus, ja.
1: Hoe is dat nu?
0: Ja, nu is het. Nu doet het zich niet of nauwelijks meer voor. Nee.
1: En is dat omdat je Gerry Eickhoff bent? Of is de hele samenleving verbeterd?
0: Nee, ik ben bang dat dat er wel een beetje mee te maken heeft. Maar ook de samenleving is wat dat betreft in een aantal opzichten veranderd. Ik noem in het boek twee incidenten op de redactie. Maar zoals ik zeg, dat is in het begin van mijn carrière. En dat zou, denk ik, nu niet meer gebeuren. Ik kan er niet mijn hand voor in het vuur steken. Ik heb dat ook nooit nagevraagd bij collega's van kleur. Maar ik denk dat dat nu niet meer kan. En dus een van die dingen is dat op een gegeven moment in de tijd dat er nog Zwarte Pieten waren... dat er in het kader van het personeelsfeest Zwarte Piet... waarbij ik dan denk, zal ik er wel of niet heen gaan... dat dan een van de collega's tegen mij zegt... ja, jij moet er zeker heen gaan, want dan kunnen ze een Zwarte Piet uitsparen. En dat was grappig bedoeld, maar voor mij was dat nogal pijnlijk. Omdat je wordt toch een beetje apart gezet. Je kunt daar niet iets tegenover stellen. En dan sta je toch tamelijk alleen. En dat is dan een naar gevoel, ook omdat het niet... En er wordt op dat moment dan even niet naar je gekeken als individu... maar vertegenwoordiger van een soort, namelijk de soort gekleurde medemens... waarvan ik vind dat dat geen soort is, want alle mensen zijn mensen.
1: Ik kan me voorstellen dat het gewoon elke keer zeer doet.
0: Dat is ook zo. Ja.
1: Dat je er wantrouwen van krijgt.
0: Ja, maar dat was vooral door de ervaringen in mijn kindertijd en jeugd... dat heeft wel dat wantrouwen... teweeg gebracht, ja.
1: Je hebt dit jaar ook nog ongelijke behandeling gemaakt...
0: Ja.
1: Bij Omroep Zwart.
0: Ja.
1: Over discriminatie in de gezondheidszorg.
0: Mm-hmm.
1: Waarom ben je dat gaan maken?
0: Omdat ik ervoor gevraagd werd, zo simpel is het eigenlijk.
1: Als een goede reden.
0: Omdat ik ervoor gevraagd werd. En ja, ik vond het thema interessant.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... ja, maar dan kan ik er ook iets mee doen.
0: Nou ja, kijk, dat heb ik ook wel gedaan. Maar in eerste instantie vond ik vooral het thema interessant. Ik ben gaan praten met de mensen die het gingen maken. Want ik heb het niet gemaakt. Hè. Ik bedoel, Janine Bakker heeft het gemaakt. Ik heb eraan meegewerkt. Ik heb het gepresenteerd. Ik heb wel mijn inbreng gehad. Ik heb erin moeten verdiepen. En op een gegeven moment was het ook zo... dat het thema van ongelijke behandeling, wat ik daarover las enzovoort... dat had ook wel... we hadden eerst gedacht, het heeft een paar raakpunten... Met mijn eigen leven. Maar gaandeweg kwamen we erachter dat het geen raakpunten... maar wel echt ook raakvlakken waren. En daarom zit er in die documentaire reeks... veel meer van mij persoonlijk dan ik oorspronkelijk gedacht had... en dan we ons oorspronkelijk hadden voorgenomen, ja.
1: Bijvoorbeeld het zorgmeiden van jouw moeder toen jij een babytje was?
0: Wij hadden thuis niet breed... En dat betekende dat wij konden geen dure gezondheidszorg betalen. Wij zaten in het ziekenfonds, een goedkope volksverzekering. Ja, en dat had er en der nogal wat nadelen, onder meer. Met name de tandzorg. Ja, dat was niet per se de beste tandzorg die er verkrijgbaar was. Met als gevolg dat mijn moeder, maar ook andere mensen in de familie... en ook mensen in de buurt, die waren uitgesproken bang voor de tandarts. En een van de dingen... die nagestreefd werden door veel mensen, was om zo snel mogelijk een kunstgebit te krijgen. Want dan was je van alles
1: af. Dus, ja, alles
0: dus, eruit. Dus die lieten de boel een beetje wegrotten. Als het heel veel zeer deed, namen ze een paar aspirintjes. Totdat ze dan dachten van, nu is het echt een puinhoop. En dan gingen ze naar de tandarts en vroegen, kun je alles er in één keer uithalen en een kunstgebit aanmeten. En dan was het zo, dat je had wel mensen van 20, 21, 22, die kregen een kunstgebit. En op de dag dat het kunstgebit zat, dan gaven ze 's avonds een feestje. Ik ben zelf wel naar van die feestjes geweest. Ja, niet voortdurend. Het is twee keer gebeurd dat ik op zo'n feestje ben geweest, maar ja.
1: En jij bent op een gegeven moment gaan poetsen?
0: Ik ben op een gegeven moment gaan poetsen. Ja, dat was toen ik op de middelbare school kwam en in de introductieweek zag dat al die andere kinderen poetsten. Bij ons was poetsen, ja, dat was iets. Ja, ja, wanneer deed je dat? Dan kwam de schooltandarts langs. Die, soms keek die, maar soms ook, hè, zoals in mijn geval. Ik dacht dat de tandarts, dat is slecht nieuws. En dan ging je achter dan in de rij staan en die tandarts die was er een uur. En ja, de kinderen achter in de rij, die kwamen niet
1: die
0: aan de beurt.
1: De dans.
0: Die kwamen er niet aan de beurt, dus dan was je er vanaf. Maar dan kreeg je wel een klein tubetje tampers daarmee en een tandenborsteltje. En dan, nou ja, dan een week lang dan poetste ik mijn tanden. En dan was het weer. En dan was het weer voorbij. Mijn moeder poetste ook de tanden nauwelijks. Dus ja, dat was toch tamelijk goed. Hoewel, mijn moeder kreeg pas op de 34e een kunstgebit. En dat was, in onze kringen was dat tamelijk laat. Maar goed, ik ging dan naar de middelbare school. En we kregen een introductieweek. En ik zag dat al die andere kinderen, ja, die waren vlijtig aan het poetsen. En toen dacht ik, dat moet ik ook doen. Dus dat ben ik vanaf dat moment gaan doen. Maar ja, er was best al wel wat schade aangericht. Dus ja, ik had dan een krantenwijk enzovoort. En van het geld van die krantenwijk ben ik naar een tandarts gegaan. En die hebben wat dingetjes hersteld, maar niet heel fundamenteel. En er waren een paar echt wel rotte plekken. En op een gegeven moment krijg ik dan een vakantiebaantje. En dat is dan 4 weken, dan heb ik wat meer geld. En dan ga ik zelf naar een particuliere tandarts. Die je dus wel echt uit eigen zak moest betalen. Die niet verzekerd, dat was niet verzekerd. En die heeft er toen flink wat reparatie gedaan. Die heeft toen het meest noodzakelijke van dat moment gedaan.
1: Wat knap van je.
0: Ja, nou ja, daarna heb ik het toch weer enigszins de lap in laten hangen, zou ik maar zeggen. En dan ging het weer de verkeerde kant op. En toen ben ik. Zo'n beetje tijdens mijn studie ben ik naar de faculteit tandheelkunde gegaan. Waar je gratis geholpen kon worden wanneer je interessant was. En gelukkig, ik was interessant voor één specifieke student die met een bepaalde behandeling in mijn gebit net genoeg studiepunten kon scoren om zijn tandartsdiploma te halen.
1: Goed zo. Ja. Ik heb nog één korte laatste vraag. Want je hebt dus ongelijke behandeling gemaakt. Je hebt meegedaan aan Even tot hier. De Passion weiger je. Heb je nog plannen?
0: Ik heb afgelopen week meegewerkt aan een paar kinderprogramma's. En ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Nee.
1: We gaan het in de gaten houden.
0: Ja, nee. Doe vooral. Ja, nee. En ik ga nu natuurlijk op tour met die boeken en zo naar stel boekhandels en zo. Dat is ook wel leuk. Ja.
1: Goed zo. Dankjewel, Gerry.
0: Oké.
1: Het boek Hoe het puntje van de i op mijn hoofd viel van mijn gast van vannacht, Gerry Eikhoff, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Dit gesprek is, net als onze andere gesprekken, terug te luisteren als podcast. Nooit meer slapen is te vinden in elke podcast-app. Morgen zijn we er weer. Dan zit Ellen op deze plek. En zij spreekt met actrice en scenario-schrijver Maaike Meijer. Haar romandebuut, Wen er maar aan, een tragicomedie over de overgang, heeft ze nu verfilmd. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Dat busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is vaak dan het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden, met onder meer vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk, sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Vrijdagochtend zacht en droog, maar later ook buien. Tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Ik wil iets losmaken in mensen. Je bent jong en je wilt wat rust. Luister naar de buik in plaats van naar het hoofd.
4: Steve Vaas. Hij was een enorm goocheltalent, maar hij werd geen Hans Klok. Hij werd jonge denker des vaderlands. Hij maakte een korte film over dementie, getiteld Verwaand. Hij was columnist voor NRC, de correspondent en het Financiële Dagblad. En hij maakt Diep. En dat zijn video-essays voor Brainwash. En die gaan over vraagstukken waar jongeren mee worstelen. Zoals schoonheid, risicomanagement. Trouwens, ook volwassenen worstelen daarmee. Hij presenteerde hier op Radio 1 het programma De Nacht van NTR Wetenschap. En hij is nu bezig met zijn debuutroman over zijn persoonlijke ervaring met anorexia.
0: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, super fijn dat je er bent.
3: Leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
4: Ja, het is een bekende setting voor jou hier.
3: Ja.
4: Want je hebt hier ook zelf gepresenteerd op Radio 1. Ja. Waarom was je gestopt?
3: Ik was gestopt omdat ten eerste de nacht. Het is een geweldige plek, maar ook best een vermoeiende plek natuurlijk als je normaal overdag leeft verder. En ik dacht, ik wil in alle scherpte overdag programma's kunnen maken.
4: Ja.
3: En vandaar dat ik ben gestopt in de nacht en inderdaad ook overdag programma's ben gaan maken.
4: En ben je ook een ander mens nu je beter slaapt?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou je eigenlijk aan mensen om me heen moeten vragen. Ik denk het eigenlijk wel. Ja, dat is misschien stom om te zeggen voor de mensen die 's nachts leven. Want ik heb ook heel veel respect voor die mensen en die 's nachts werken. Maar voor mij helpt het gewoon zo erg om lekker te kunnen slapen. Ik heb gewoon 8 uur nodig. Anders dan ben ik gewoon vaag. Is het net alsof er een beetje een wolk in mijn hoofd zit.
4: Net zo'n jetlag-achtig gevoel.
3: Ja, ja dat krijg je dan elke week. Ja. Dat moet je dan een week lang er weer uitslapen. En dan krijg je dat weer. En zo gaat dat anderhalf jaar lang. Voor mij ging dat anderhalf jaar lang zo door, ja.
4: Ik zei, de vraagstukken die je behandelt in Diep. Dat zijn eigenlijk vraagstukken, want jij richt je echt met name op je eigen generatie, Gen Z.
3: Ja.
4: Maar het zijn ook vraagstukken die gewoon eigenlijk bij alle leeftijden gelden, toch?
3: Ik denk het wel. Ja, dat kan ik dan beter aan jou vragen. Niet dat ik zeg dat je nu uit bent, maar jij herkent het dus ook.
4: Ja, ja, nee, zeker. Want wanneer vind jij een vraagstuk geschikt om te behandelen in die serie Diep?
3: Ik denk dat het iets universeels moet hebben. Er moet een bepaalde gedachte in zitten die iedereen kan aannemen. Tegelijk moet ik het ook vanuit een persoonlijke ervaring kunnen vertellen. Ik geloof heel erg in dat als je iets dusdanig persoonlijk beschrijft, het vanzelf universeel wordt.
4: Mm-hmm.
3: En voor mij is het maakproces van Diep een proces van het zoeken naar wat het zo persoonlijk maakt. En wanneer het dan ook echt voor iedereen leerzaam is. Wanneer ze er inspiratie uit kunnen halen. Of nieuwe gedachten, nieuwe ideeën, andere perspectieven. En dat zijn dan ja, toch vaak ook maatschappelijke onderwerpen. Dingen waar mensen al over na hebben gedacht. Dus misschien nog een ander perspectief op zoeken ook.
4: Ja, ja, want je hebt eerder columns geschreven. Een video-essay is natuurlijk een hele andere vorm.
3: Ja.
4: Waar zitten daar de uitdagingen? Want op schrift is het natuurlijk heel duidelijk. Van je kaart iets aan, je komt met een soort van invalshoek en daarna een mooi slot.
3: Dat de uitdagingen van het video-essay liggen hem in nou ja, een aandachtspanne die gewend is aan toch kortere filmpjes, TikTok, ja, en ook op YouTube Shorts, Instagram Reels. Dat duurt niet langer dan een minuut. Daar moeten we een beetje mee concurreren. Ik vind de charme van Diep zelf dat wij een half uur de tijd nemen om die onderwerpen uitvoerig te behandelen. Dus we nemen die tijd wel echt. Maar ja, het is ook een uitdaging. We zijn toch de hele tijd op zoek naar hoe prikkelen we nu opnieuw? Hoe maken we de setting visueel opnieuw interessant, zodat je gewoon blijft kijken? Terwijl met tekst, als je kan bijvoorbeeld op de correspondent, als je die website opent en je opent een stuk, dan zie je gewoon leestijd 20 minuten. Dus als je daaraan begint en je bent bereid om dat hele stuk te lezen, en je bent een lezer, dan ga je daar gewoon voor zitten. Terwijl de verleiding om op YouTube naar een andere video te gaan is ook veel groter. Je hebt nog zo'n balk aan de zijkant waar je op een volgende video kan klikken.
4: Ja.
3: Maar ik denk wat ik zelf heb ervaren in het maken van Diep is dat het ook een soort vrijbode is om alle ideeën die ik impulsief heb er maar lekker in te stoppen. Want we moeten die aandacht op een unieke manier proberen te pakken. Gelukkig krijg ik die vrijheid ook van Human en van Brainwash. Ik mag alle gekke ideeën die ik heb om die filosofische boodschappen over te brengen, die mag ik er allemaal in verwerken. En er gaat bijna niks uit. Moet ik even afkloppen, want misschien gebeurt dat nog later. Maar voor nu krijg ik die vrijheid ook heel erg. En volgens mij werkt dat. Dat hoop ik in ieder geval om de aandacht vast te houden.
4: En waar leg jij zelf de grens tussen gewoon een gedachte hebben of filosoferen?
3: Dat is een hele goede vraag. Een hele filosofische vraag.
4: Ja, ook dat.
3: Ja. Een gedachte is vaak onnozel. Kan je besluipen en die is er dan gewoon. Een filosofische gedachte gaat ook niet meer weg, denk ik. Dan ga ik een beetje een soort metapositie over denken praten nu.
4: Ja.
3: Dat is iets wat blijft knagen. Iets waar sowieso geen simpel antwoord op te vinden is. Ook heel belangrijk. En iets waar je het oneens over mag zijn met elkaar. En ik denk dat dat een absolute voorwaarde is voor filosoferen. En niet alleen voor filosoferen. Volgens mij is dat een voorwaarde, of zou het een voorwaarde moeten zijn in de samenleving van nu. Misschien dat die voorwaarde soms ook ontbreekt.
4: Mm.
3: Ik hoop dat we daar in de media ook af en toe ruimte voor maken om dat terug te brengen. En die poging zit voor mij dus in Diep.
4: Ja, en want daar is ook tijd voor nodig, hè?
3: Zeker.
4: Om te kunnen filosoferen.
3: Ja, absoluut. Ik vind dat ook moeilijk. Toevallig gaat een van de volgende essays van Diep gaat over tijd. Mm. En een klein stukje van dat essay gaat ook over dat ik als witte man de tijd heb, het privilege heb om na te denken over dit soort kwesties. Terwijl anderen met geld zorgen die tijd, die ruimte in hun hoofd gewoon niet hebben. Waarmee ik eigenlijk bedoel dat nadenken een privilege is. Dat zou het niet moeten zijn, maar dat is het gewoon. Ik heb, als ik een stressvolle periode heb, echt geen tijd om lekker te filosoferen, te overpeinzen, even een ander perspectief aan te nemen. Als ik haast heb, dan moet het nu, dan moet het op één manier en snel en duidelijk. En dus, dat is denk ik gevaarlijk als we te veel in een stroomversnelling komen. Dan mis je andere ideeën.
4: Ja, dus tijd om na te kunnen denken is een privilege.
3: Ja.
4: Je was al vrij jong, dus denken des vaderlands.
3: Ja, precies. Dat is iets anders dan de grote volwassenen.
4: Ja, de jonge denken des vaderlands.
3: Ja.
4: Hoe word je dat eigenlijk?
3: Je moet een essay maken, een essay schrijven, op papier, niet op video. En die stuur je op naar de organisatie van de jonge denkers met een filmpje waarin je dat ook presenteert.
4: Mm-hmm.
3: Zodat ze kunnen zien of dat jij geschikt bent om op filosofische festivals tijdens de maand van de filosofie je verhaal te doen. En dat is toen gelukt. En dat ik denk dat daar voor mij ook het kriebeltje ontstond om te gaan presenteren. Omdat ik dacht, ideeën komen gewoon tot leven als jij ze gaat belichamen. En dat was een eye-opener voor mij. Dat ik dacht, ja, je kan het wel op papier zetten, maar vertel het en het komt beter aan.
4: En die filosofische gedachte, neemt dat toe, het aantal, naarmate je ouder wordt? Of blijft dat hetzelfde? Wordt het minder?
3: Oei, ik vrees toch ietsjes minder. Ik zou mezelf 3 jaar geleden echt voor mijn kop slaan dat ik dit nu ga zeggen. Maar op de middelbare school heb je gewoon echt ontzettend veel tijd.
4: Ja.
3: Ik maak mezelf nu heel druk. Op twee manieren, ik maak mezelf in mijn hoofd wel veel druk. Maar dat gaat meer over, doe ik het allemaal wel goed? En ik maak mezelf druk in de zin van, ik plan mijn hele dagen gewoon heel erg vol. En wat ik daarnet ook al zei, ja, die tijd om na te denken, die moet je hebben. En soms ontneem ik mezelf die een beetje, wat ik ook heel stom vind. Maar misschien moet ik daar binnenkort maar even ruimte voor.
4: En die vraag die je aan jezelf stelt, doe ik het wel goed? Is dat eigenlijk een terugkerende vraag? Is dat de vraag die je jezelf het vaakst stelt?
3: Ja. Niet altijd expliciet, denk ik, dat die echt in woorden in mijn hoofd zit, zeg maar. Maar ik vraag me dat gevoelsmatig heel vaak af. Ik ben een heel angstig persoon, in die zin. Dat ik altijd bang ben dat ik het verkeerde doe, het verkeerde pad insla, de verkeerde keuzes maak, anderen teleurstel. Dat is denk ik echt een van de allergrootste angsten. Ik vind het vreselijk om te laten komen.
4: Mm.
3: En dat ben ik dan ook nog eens heel vaak, omdat ik dus mijn dagen zo vol prop en dan kom je in een soort visuele cirkel terecht. Want je komt te laat, daar ga je je zorgen over maken. Vervolgens ga je je dag nog strakker inplannen omdat je niet te laat wil komen. En dan kom je uiteindelijk toch weer te laat, want het is zo strak ingepland. Dus daar kan ik wel over piekeren.
4: En wat antwoord je dan?
3: Wat zei je?
4: Wat antwoord je dan op die vraag van, doe ik het wel goed?
3: Nee.
4: Meestal nee.
3: Meestal nee.
4: Ja.
3: Wat denk ik helemaal niet erg is ook. Ik denk dat het ook een manier kan zijn om jezelf uit te dagen. Te zeggen, nee, het is nog niet goed. Ga nog maar even door. Tegelijk kan het ook heel uitputtend zijn. Het maakt het er soms niet leuker op.
4: Nee, want het zorgt ook voor eigenlijk een soort continue ontevredenheid.
3: Ja. Ja, en die kan, als je dingen maakt, ook heel vruchtbaar zijn, denk ik. Omdat je dan toch blijft zoeken naar hoe gaan we dit beter aan de man brengen. Maar op persoonlijk gebied kan daar s'avonds om 12 uur dan ook in bed plots over gaan nadenken. Van, heb ik het vandaag dan eigenlijk wel goed gedaan? Heb ik wel genoeg ruimte gegeven aan vrienden bijvoorbeeld? Dus dat speelt niet alleen op gebied van werk en dingen die ik maak, maar ook gewoon op persoonlijk vlak.
4: Wanneer was je voor het laatst echt helemaal tevreden over jezelf?
3: Jeetje.
4: Hoe langer je hierover moet nadenken, hoe veelzeggende het is natuurlijk.
3: Ja. Helemaal tevreden?
4: Ja,
3: helemaal tevreden?
4: Ja, dat je denkt, nou, dat heb ik echt goed gedaan. Natuurlijk zijn er altijd kleine dingetjes, hè, van, oh ja, misschien had ik toch wel weten dat. Maar overal heb ik dat echt goed gedaan. Kan ik echt trots op zijn.
3: Jeetje. Ik denk eigenlijk dat ik dat met Diep had. Dat ik daar, toen we dat hadden opgenomen en dat ik de eerste versie daarvan zag, er kan van alles beter, ja. Maar dat ik voelde wel van, dit is nu echt eigenlijk alles wat ik kan. En dat is wel een heel fijn gevoel eigenlijk.
4: Ja, toch? Ja.
3: Dit is nu, ik heb gewoon alles gegeven wat ik kon. En volgens mij kan ik daar best tevreden over zijn. En dus eigenlijk is dat, ik moest er lang over nadenken, maar het is ook weer niet zo lang geleden. Dus ik denk een maandje of twee geleden zo.
4: Ook fijn dat het een van de laatste projecten is.
3: Ja.
4: Dat het niet een project is van 20 jaar geleden.
3: Ja, vanaf daar ging het alleen maar bergafwaarts. Ja.
4: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Gebruik je chat wel eens als het gaat om filosofische kwesties waar je niet uitkomt?
3: Nooit.
4: Nee?
3: Nee, dat vind ik principieel tegen het principe van filosoferen ingaan.
4: Ja, vals spelen.
3: Vind ik van wel.
4: Ja. Nou, ik ben benieuwd of jij het ermee eens bent wat hieruit komt. Positieve punten. Siep Vaas is een jonge maker die zich niet gemakkelijk in één hokje laat plaatsen. Hij is goochelaar, hij is filmmaker, hij is schrijver, hij is wetenschapsjournalist. En een mooie vraag is of die veelzijdigheid vooral voortkomt uit nieuwsgierigheid of ook uit de behoefte om zichzelf steeds opnieuw uit te dagen. Oh, Chad gaat nu ook de interviewerrol spelen. Ja. Ja, oké, okay, prima.
3: Zo snel gaat dat dus. Dat denken wordt van je overgenomen, Misha.
4: Nou, zeg maar, komt die voort uit nieuwsgierigheid, die veelzijdigheid, of uit de behoefte om zichzelf steeds opnieuw uit te dagen?
3: Och, jeetje. Ja, ik heb nu ook zoiets van, ja, ga ik dus nu antwoorden op een vraag van ChatGPT, maar goed.
4: Nou, je mag ook gewoon zeggen, nee, Chat, je bent geen interviewer, dat gaan we niet doen.
3: Nee, ja, er zit nieuwsgierigheid sowieso, en ik denk, ik had het net over een soort constante ontevredenheid. Ik haal er ook heel veel plezier uit, want juist doordat je nooit tevreden bent en misschien niet helemaal zeker weet wat je precies voor ogen hebt, ga je een beetje in het wilde wegschieten en krijg je misschien wel veel meer dan wat je zou krijgen als je wel een heel duidelijk doel had. Het is een beetje zwerven in het bos en wie weet kom je een kabouter paddenstoel tegen en wie weet kom je een wolf tegen. Nou, ik weet niet waar deze metafoor op slaat, maar
4: nee, ja, ik zag hem voor me. Ja.
3: Goed zo.
4: En of ben je gewoon snel verveeld?
3: Ja, ook dat.
4: Ook dat, ja.
3: Dat. Ik ben gewoon heel onrustig, denk ik. Ik heb heel snel jeukende handen. Mm-hmm. Daar is het goochelen ook ooit uit voortgekomen. Gewoon fysiek jeukende handen. Ik moest iets met mijn vingers doen. En dan is kaarten schudden heel fijn. En mensen voor de gek houden is dan op een psychisch niveau heel bevredigend. Want dan ben je gewoon de baas op zo'n moment.
4: Ja, dat is wel zo, ja.
3: Heb je gewoon controle over wat andere mensen denken. Totaal niet filosofisch, maar wel als kind heel leuk. Want je bent ergens goed in. En later ging dat jeukende handen hem veel dieper in mij zitten. Gewoon, oh, ik wil weer iets nieuws maken. Ik moet iets kwijt. Ik heb ideeën en ik wil daar wat over zeggen. Maar tegelijkertijd zit hem soms ook in nieuwsgierigheid. Hè? Als iets willen zeggen gaat vanuit mij naar de wereld. Maar ik ben

0: nieuwsgierigheid. Hè? Als iets willen zeggen zit van, gaat vanuit mij naar de wereld. Maar ik ben ook heel graag als een droge spons in de wereld. Ik wil gewoon heel graag weten wat er allemaal te weten valt. Ik had vanochtend, ik studeer sinds 3 weken, 4, 5 weken Nederlands. Mm-hmm. Ik had een college middeleeuwse liefdeslyriek. Nou, al had je me 3 jaar geleden gevraagd waar je me om zou kunnen neerschieten, dan is het middeleeuwse liefdeslyriek.
1: Ja.
0: En toch vind ik het nu fantastisch, want het is iets wat ik helemaal niet ken. En kom maar op dan, wie weet vind ik het toch interessant. ChatGPT, is het antwoord op jouw vraag?
1: Ik denk het wel, ja. Okay. Verbeterpunten. Stiepvaas' grootste uitdagingen zijn om, ondanks zijn veelzijdigheid, voldoende focus te houden. Zijn ambitie niet te laten omslaan in prestatiedruk en een duidelijke eigen journalistieke signatuur te ontwikkelen. 3 punten. Met welke van deze 3 weet eens?
0: Ik vind die, ja, prestatiedruk ben ik het zeker mee eens. Maar vind ik, ja, misschien is dit arrogant, maar vind ik niet slecht. Ik vind het ook wel iets moois hebben om te presteren als je het ook aan de kant kan schuiven. En die laatste was een journalistieke
1: signatuur.
0: Signatuur.
1: Ja.
0: Joh.
1: En die eerste was focus.
0: Ja. Ja, snap ik ook wel. Mm-hmm. Ik denk dat ChatGPT wel toch een punt heeft, moet ik met pijn in het hart zeggen. Die signatuur, ik weet niet of ik dat echt wil ook. Ik hoef me ook niet in een hokje te laten plaatsen, misschien. En ik zou mezelf denk ik ook geen journalist noemen. Voor mijn gevoel moet je dan echt op een structureel niveau bezig zijn om onrechtvaardigheid aan te kaarten. Dan probeer ik dat echt wel te doen, maar ik doe dat niet vanuit een soort onafhankelijke positie. Mm. Ik ben wat dat betreft ook gek op mijn eigen gedachten. En deel die ook heel graag om te horen wat andere mensen daar dan weer van denken. Dus, en dat is misschien niet zo journalistiek. Ik kan eraan werken.
1: Nou ja, kijk, ik heb verschillende columns van je gelezen in NRC en De Correspondent. En ik vind dat juist wel mooi dat het begint wel met iets vanuit jouzelf, maar je trekt het wel breder.
0: Mm-hmm. Ja, denk je dat dat...
1: Ik vind dat wel journalistiek.
0: Okay.
1: Ja, is ook wel een trend binnen de journalistiek en binnen de podcastwereld ook. Maar het is wel een manier om heel dichtbij de lezer te komen.
0: Ja, het is eigenlijk wat ik in het begin zei. Hè, dat hoe persoonlijker je het maakt, hoe universeler het ook wordt uiteindelijk. Ja. Ik heb wel gelijk dat dat aansluit bij een bepaalde discussie in de journalistiek. En misschien ook dat juist omdat aan alle kanten zo die democratische waakhonden worden bedreigd. Dus bijvoorbeeld de rechtsstaat. En ook de journalistiek staat overal onder druk. Misschien is de noodzaak om dat te beschermen ook een reden dat er nu veel meer wordt laten zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Dus welke mensen die onafhankelijke nieuwsberichten maken of die ideeën delen. Ook de NOS heeft een bepaald wereldbeeld. Dat zijn ook mensen die tekst maken, die keuzes voor woorden zijn keuzes vanuit een bepaald mens- en wereldbeeld.
1: Ja, het is naïef om te denken dat we een soort van objectieve machines zijn die nieuwsberichten tikken of interviews houden.
0: Ja, ja. En ja, wat dat betreft kan het dus helpen om daar een persoonlijke draai aan te geven. Ik weet het niet. Ik ben daar zelf dan ook een beetje huiverig voor. Omdat het kan natuurlijk ook overslaan in een soort ijdelheid en een bepaalde kijk mij nou eens of zo.
1: Nou ja, ik denk zelf dat het criterium ligt van iets wat jij dus zelf hebt ervaren. Vindt dat een echo in de rest van de samenleving? Kijk, als jij iets heel particuliers gaat beschrijven, van nou ja, noem eens iets. Iets wat jij hebt wat de rest van de wereld niet heeft.
0: Goed. ja. Ik heb gewoon een gedachte of een soort ambitie of zo.
1: Ja. Nou ja, ja, precies. Nou, je hebt één kleine gedachte of een kleine fascinatie voor, weet ik veel, een cavia door een hoepel te laten springen. Ja, daar kan je over schrijven, maar de rest van Nederland herkent dat waarschijnlijk niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld over jouw worsteling met eten schrijft, dan weet jij al van tevoren van, daar gaan heel veel mensen zich in herkennen.
0: Ja.
1: En dat gaat iets teweeg brengen, dat gaat iets in beweging brengen.
0: Ja, dat hoop ik ook altijd heel erg, natuurlijk. Ik zou nooit iets persoonlijks delen op zo'n platform, tenminste, waar mensen abonnee op zijn, waar ze geld voor betalen, waar publiek geld in zit. Ja, wie ben jij dan om je... Om

0: daar gewoon jouw fascinatie voor cavia's die door hoepels springen te delen.
1: Heb je wel een cavia?
0: Ik heb geen cavia. Oh
1: niet. Zou je er een willen hebben?
0: Nee joh. Nee. Beesten maken zoveel geluid.
1: We zijn wel heel slim hè, cavia's.
0: Echt?
1: Ja.
0: Wat voor dingen dan? Hebben ze hele
1: ik heb wel eens Hannah Barefoot, die heeft een keertje heel uitgebreid over cavia's verteld. En hoe erg je die kan trainen, inderdaad.
0: Zo, ja. Ik had geen idee.
1: Ja. Nu wil je er een,
0: nou, misschien toch wel eentje aanschaffen. Ja. Word je gesponsord door een cavia-bedrijf. Ja.
1: Ja, we blijven even in de dierensfeer. Dat is wel leuk. Het geluid van je jeugd.
0: Ja.
1: Klonk het ook zo? Klopt dit?
0: Ja, zo ongeveer wel.
1: Hè? Want we luisteren naar een duif die door de schoorsteen koert.
0: Ja.
1: Waar was dit?
0: In het huis waar ik heel lang heb gewoond. Met mijn ouders en mijn broer. In Brabant, tussen Breda en Tilburg in Gilze. Daar ben ik opgegroeid, 19 jaar lang. En wat dit geluid voor mij doet, is dat het een heel veilig, tijdloos gevoel geeft. Het is voor mij het geluid dat nostalgie beschrijft. Ons huis was een hoekhuis. In de hoek van een pleintje. In een hoek of een zwart gat van Nederland. En voor mij eindigde daar de wereld in de tuin die ook in een hoek gevormd was. En dus ik hield als kind heel erg van hoekjes. Om dingen ergens in te kruipen. Daar mijn dingetje te doen. Te fantaseren. Mijn kaarttrucjes te oefenen.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk heb je dan dus superveel tijd om te zwerven in je hoofd of zo. En als je daar dan even uitkomt, dan was daar heel vaak het geluid van duiven door de schoorsteen. We hadden een open haard en een schoorsteen. En ik weet niet wat dat is, maar het heeft ook iets heel universeels of zo. Duiven zijn ook overal.
1: Ja.
0: Misschien probeer ik het nu te diep te maken. Maar
1: nou ja, dat is zo.
0: Het is ook wel grappig. Ik had een andere aflevering van Diep die nog online moet komen, gaat over nostalgie. En toen kwam ik er dus achter dat heel veel jongeren hier nostalgisch van worden. Van het geluid van duiven.
1: Oh ja?
0: Heb jij dat? Word jij nostalgisch hiervan?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Maar ik ben dus ook geen jongere, dus nee, ik heb dat niet. Nee. Maar ik moet er wel aan denken dat Jim Bakkum, die heeft nu een podcast, hè, over nostalgie.
0: Ja.
1: En hij kwam toen met een geluid aan. Dat was een muziekje. En hij zei van ja, heel veel van mijn generatie hebben met dat specifieke muziekje dat gevoel.
0: Weet je, wat was het dan?
1: Oh, ja, dat is wel leuk als ik het nu zou kunnen vinden, inderdaad.
0: Maar het was echt een liedje?
1: Nee, het was een liedje, maar een onbekend liedje. Even kijken. Ja, het is wel leuk om dat even te laten horen. Even kijken, want het is ook de openingstune van hun podcast.
0: Oké, maar dat zullen luisteraars dan misschien ook wel nostalgisch van worden.
1: Ja, en ik kende het zelf niet. Het heet de Throwback Show. En het begint dus zo.

0: Ja, herken jij het of niet?
1: Ik herken het helemaal niet.
0: Nee? Nee. Oh, dat is dan echt een heel particulier Jan Bakkum ding. Nou, dan moet hij het ook gewoon uithouden.
1: Maar misschien heeft elke generatie dus wel een geluidje. Wat ja. typisch is voor
0: oh, wat die... grappig. Maar jij zegt dus die duiven, dat is dus iets wat dus meerdere generatiegenoten van jou herkennen.
1: Ja, ja.
0: Ook mensen die, maakt niet uit of ze in de stad zijn opgegroeid of
1: nee,
0: in een dorp.
1: Iedereen. Oh. Ja, ik ben ook in een dorp opgegroeid. Ja. En ja, mensen hebben dat in de stad zijn natuurlijk ook veel duiven. Maar misschien is het dus ook omdat ze overal zijn. Maar ja, dan zou het geluid van een kraai misschien je ook nostalgisch moeten
0: ja.
1: maken.
0: Ja.
1: Ik weet niet wat dat is. Misschien. Nee, ik weet echt niet. Maar dat is leuk ook, ja.
0: En wat is het dan wat je afvraagt als het gaat om nostalgie?
1: In die aflevering
0: ja.
1: van Diep. Ik ben daar op zoek naar wat nostalgie nu een gevaar maakt. Nostalgie is op zich iets heel onschuldigs natuurlijk. Het is iets wat heel persoonlijk kan zijn en tegelijk ook voor heel veel mensen ongeveer dezelfde ervaring. Als we aan onze jeugd terugdenken, dan zien we toch van die foto's van dat we als kleine kinderen rondlopen met een karretje door de woonkamer huppelen. Of misschien een spel spelen. Voor mijn generatie is de Wii of de Nintendo ontzettend grote bron van nostalgie.
0: Mm-hmm.
1: En tegelijk wordt nostalgie nu ook door politici gebruikt als een soort wapen tegen ons.
0: Ja, vroeger was alles beter.
1: Vroeger werden er nog geen huizen van ons afgepakt door asielzoekers bijvoorbeeld. En ik vind dat dus heel eng.
0: Mm-hmm.
1: Hoe mijn ervaring van nostalgie, wat dus zo ontwapenend is, hoe daar ook op soort ingetapt kan worden door een politicus, om vervolgens woede los te maken in mij tegen bevolkingsgroepen, tegen mensen met een andere huidskleur. Mensen, ja. En sowieso maakt me dat best wel pissig als ik daarover nadenk. Hoe durf je sowieso die woede los te maken tegen die andere groepen? Maar het maakt me ook heel waakzaam. En ik ga in dat essay op zoek naar, nou ja, hoe moet ik daar nuance in vinden? Moet ik er bang voor zijn voor nostalgie?
0: Mm.
1: Of is het ook fijn om er af en toe in weg te kwijnen? Mag dat ook? En dat zit hem bijvoorbeeld ook in. Je hebt artiesten zoals Sabrina Carpenter. Dat is nu echt een van de werelds grootste popartiesten. Haar hele esthetiek en haar hele sound, zeg maar, is ook best nostalgisch aangedikt. Ze gebruikt heel veel synthesizers uit de jaren 80. Er zijn videoclips. Alle videoclips van haar hebben eigenlijk zo'n hele dikke laag filmkorrel eroverheen, alsof het analoog is gefilmd. Terwijl zij natuurlijk alle middelen heeft om met supersonische camera's en videoclips te maken.
0: Ja.
1: En dat fascineert me dan ook van waarom kies je daar dan eigenlijk niet voor? Is er niet een soort culturele stagnatie aan de hand? En waarom kunnen wij ons nou niet een toekomst verbeelden die aantrekkelijker is dan het verleden? Daar is iets heel geks aan de hand.
0: Ja, dat is een hele interessante vraag. Je ziet natuurlijk ook bij filters, op Instagram natuurlijk ook, hè, van zo'n nostalgische filter over je foto's heen.
1: Ja.
0: Heb je toch meteen een warmer gevoel bij, andere kleuren.
1: Ja.
0: Voor mij is nostalgie heel erg van, dat ervaart toch ook iedereen altijd, van iets wat daar moet blijven. Want als je het probeert om dat naar hier te halen, valt het altijd tegen. Toch?
1: Absoluut.
0: Ik kan hele nostalgische gevoelens hebben bij een bakje chips in een bakje en naar een kinderserie kijken. Maar dat ga ik nu ook niet meer doen.
1: Ja, dat gaat gewoon tegenvallen. Maar dat is ook onderzocht dat je in je kindertijd in een bepaalde periode de meeste herinneringen aanmaakt. Want je brein is heel flexibel op dat moment. En je maakt dus naarmate je ouder wordt überhaupt minder herinneringen. En je hebt de neiging om herinneringen positief op te poetsen. Dus het is ook helemaal niet betrouwbaar wat we ons herinneren van vroeger. Ik wil niet zeggen dat we er dus niet aan mogen denken. Dat is alleen maar fijn als je daar troost uit haalt. Maar ja, tegelijk als het vervolgens ervoor zorgt dat, mensen op het Malieveld politieauto's in de fik steken en mensen de dood in wensen. Nou ja, reden om daar een essay over te maken, denk ik.
0: Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil horen Keep Moving van Jungle.
1: Ja.
0: Waarom die muziek?
1: Ten eerste de titel, Keep Moving, is iets wat gewoon in mijn vezels zit, in mijn jeukende handen. Ik hou ook heel erg van hardlopen, dit luister ik heel veel tijdens het hardlopen. En hardlopen was in de aanloop naar een eetstoornis die ik heb gehad een ontzettend groot probleem eigenlijk, dat ik daar een beetje verslaafd aan ben geraakt. En toen ik, dit is even een soort therapie in notendop hoor. Of eigenlijk 5 jaar van mijn leven in notendop. En toen ik in therapie zat, was mijn grote doel om op zelfstandig te gaan wonen. Om uit huis te gaan als 19-jarige. Dat is uiteindelijk gelukt. En een van de eerste dingen die ik ben gaan doen toen ik op mezelf ben gaan wonen, is in mijn eentje naar een concert van Jungle gaan. Waar ik, wat ik doe dat nooit. Ik haat ook harde muziek. Ik haat carnaval om de harde muziek en de grote hoeveelheid mensen. Mm-hmm. Als er iets is waar een concert, nou ja, wat een concert kenmerkt, dan is het luide muziek en heel veel mensen. En toch is dat echt een van de allerleukste avonden van mijn leven, omdat ik daar helemaal vrij was. En ik had die muziek die ik dus had gekoppeld aan mijn eetstoornis, Keep Moving van Jungle bijvoorbeeld, die heb ik daar opnieuw uitgevonden. En positief omgedraaid naar dus een herinnering aan een hele fijne avond. En ik hou heel erg van de muziek van Jungle. Het is gewoon heel lekker om naar te luisteren.

0: snap wel dat dat lekker hardlopen is op dit nummer.
1: Ja, toch? Ja. Dan ga je wel door.
0: Ik vond het wel grappig. Tijdens de muziek vroeg je ook eventjes, gaat het goed?
1: Nou, ga je mij zo onder spot zetten?
0: Nee, ja, omdat het natuurlijk alles zeggend is, ja, toch?
1: Het zegt wel veel.
0: Ja,
1: ja, nou ja, ik ben nu ook bang. Doe ik het wel goed?
0: Ja.
1: Maar jij zei ja, dus ik ben...
0: Ja, het gaat goed. Je doet het goed. Het is goed. Je zei van deze muziek, Keep Moving van Jungle, dat die je terugbrengt naar een tijd waarin je eigenlijk net op een goed punt was als het gaat om het overwinnen van je eetstoornis.
1: Ja.
0: Zeg ik het zo goed?
1: Ja, eigenlijk een soort, het is geen genadeklap geweest, want het speelt nog steeds in mijn leven, die eetstoornis. Tegelijk was het wel een moment waar ik heel veel positiviteit en kracht uit kan halen. Dat klinkt een beetje zweverig, maar nou ja, het is wel echt zo.
0: Ja. Ja, want je zei ook van, nou, ik even in een notendop in 5 jaar tijd eventjes vertellen, heel kort samenvatten. Maar je gaat natuurlijk analyseren bij jezelf, zeker als ik je nu een beetje zo inschat. Hè, je gaat kijken, je bent misschien in therapie geweest.
1: Zeker, ja.
0: Dan ga je ook terugkijken van, waar is het dan begonnen?
1: Ja.
0: En ben je daar achter gekomen?
1: Nee, omdat dat een eetstoornis, en ik denk dat dat geldt voor heel veel psychische aandoeningen, het is zo'n complexe samenhang van factoren. Dat kan liggen aan je genen, het kan liggen aan je opvoeding. Dat, zeg maar, ik heb echt geweldige ouders, dus ik denk, kan me niet voorstellen dat het daaraan ligt.
0: Mm-hmm.
1: Het kan liggen aan hoe je op school bent. En je breidt gewoon alles. En je darmflora, waar je ook heel weinig invloed op hebt, tenzij je gewoon een ander dieet aanneemt. Of zo, ja. Dat is heel moeilijk.
0: Ja, of is het een vraag die je eigenlijk helemaal niet ertoe doet? Van waar komt het vandaan?
1: Nou, het doet er wel toe als je daar dan vervolgens wat aan kan doen. Mm-hmm. Natuurlijk, als er een bepaalde structuur in jouw leven zit waardoor zo'n eetstoornis in stand blijft, dan moet je wat aan die structuur doen. Maar ik ben nu na een kwart van mijn leven met dit probleem rond hebben gelopen, er ook wel achter dat die structuur bij mij best oké is. Ik heb, wat ik al zei, lieve ouders, ik heb geweldige vrienden. Ik heb weinig zorgen, zeg maar weinig acute zorgen aan mijn hoofd die ik moet wegdrukken met een eetstoornis. Het is natuurlijk ook een copingmechanisme voor een misschien wel dieperliggend probleem.
0: Mm-hmm.
1: Dus het kan een belangrijke vraag zijn voor mij. Ik wil hem nog steeds beantwoord hebben. Volgens mij moet dat gewoon als je zoiets wil doorgronden en er vanaf wil komen. Maar ik ben er nog niet helemaal achter wat het precies is. Als 12-jarige goochelaar heb ik met een programma meegedaan, een televisieprogramma, een soort talentenjacht. Mm. Wat toen een hele leuke ervaring was. Toen het werd uitgezonden, werd het iets minder, omdat daar een soort discrepantie ontstond tussen wie ik dacht dat ik was en hoe mensen mij zagen. En daar begon een soort zelfbeeld, of een scheur te komen in mijn zelfbeeld.
0: Want hoe zag je jezelf en hoe zagen mensen jou? Wat was het verschil daartussen?
1: Het verschil was dat ik eigenlijk niet echt doorhad dat ik iemand was. Dat ben je als kind natuurlijk helemaal niet. Je bent.
0: Nee, daar ben je ook kind voor, ja.
1: Precies, je kijkt gewoon uit je nieuwsgierige ogen naar de wereld. Maar intussen stonden er ook heel veel ogen op mij op dat moment. Daar kreeg ik reacties op. Hoe die 3 minuten op tv waren. En dat is heel kleins, maar ik liet een kaart vallen op dat podium. Nou, dat is natuurlijk een beetje gênant. Ook weer geen ramp, want het was uiteindelijk ook wel weer grappig. Maar toch, ja, als kind is dat heel groot. En als mensen daar dan opmerkingen over maken, dan... Nou ja, ik stond daar niet zo bij stil dat dat erger was. Maar andere mensen vonden dat dan wel raar. Hè, hoe kan dat nou? En die wrijving tussen hoe ik dacht dat ik was en hoe de andere mensen me zagen, ik heb dat ook wel als een rol gezien voor hoe dit uiteindelijk heeft kunnen escaleren tot een eetstoornis. Ik denk, wat er structureel toch, als ik daarover nadenk, nu aan de hand was, waren weegmomenten bij de GGD. Dat doe je als kind, dan moet dat.
0: Ja.
1: Word je gewoon, komt er iemand van de GGD langs, die zet je op een weegschaal en langs een meetlint en die brengt dan je BMI. En dan krijg je een grafiekje te zien als kind met een groen gekleurd gemiddeld gebied en een lijntje waar jij ergens bij dat gemiddelde past. Nu, en van die essays over van Diep gaat hier ook over, maar ik denk echt niet, het is natuurlijk niet de intentie van de GGD om lichamelijke verhoudingen te normeren. Wat is mooi, wat is lelijk.
0: Hm.
1: Waar het voor mij wel misgaat, daar is de vergelijking tussen kinderen en toch een bepaalde, een vergelijking tussen, kijk, dit is normaal en daar ben jij. Je bent niet helemaal normaal. Jij bent rood en dat gebied is groen. dat is gewoon een beeld dat blijft op je netvlies staan. Ook al hebben ze de taak om kinderen gezonder te maken. Het heeft een bepaalde rol gespeeld in hoe ik mezelf ben gaan vergelijken met anderen. Hoe ik daar ontevreden over ben geweest, onzeker over ben geworden. En als een aanleiding heb gezien om te veranderen vooral. Om wel in dat groen gekleurd gemiddeld gebied te komen. En dat zit misschien ook niet per se in de GGD op zich, maar meer in een breder cultureel probleem over hoe we naar lichamen kijken. Als iets maakbaars, als iets kneedbaars, als iets...
0: Steeds meer ook.
1: Ja, dat groeit alleen maar. Volgens mij vergeten we heel erg dat onze buik ontiegelijk slim is. En zo, er zitten zoveel neuronen in je buik. Is echt niet normaal. Dat heb ik hier tijdens het nachtprogramma bij NTR Wetenschap geleerd. Dat is, ik stond echt met mijn bek vol tanden van hoe slim onze buik is. En daar kunnen we zoveel over denken te weten. Maar hoe je je voelt als je opeens wakker wordt op een dag met een rotstemming. Mm-hmm. Kan ook gewoon te maken hebben met dat je darmflora er even niet zo lekker bij ligt. Zeg maar.
0: Ja. Ja, want je zegt dus ook aan het begin, hè, van luister naar de buik in plaats van naar het hoofd. Was een titel van een column die je over schreef. Een essay voor de Correspondent. Mm-hmm. Dus gewoon ook letterlijk van, als je buik aangeeft van, ik heb pijn of mijn buik is aan het knorren.
1: Doe er wat mee.
0: Luister ernaar.
1: Luister ernaar, ja. Ja. Want het probleem als je dat niet doet, is dat je denkt dat jouw lijf een project is van je hoofd. En dat je gereedschap hebt om dat project te maken. Maar tegelijk kan dat gereedschap ook een middel worden om je lijf te verwoesten. En met dat gereedschap bedoel ik sporten. Wat we dus altijd zien als een manier om je lijf te kleden. Een dieet valt daar natuurlijk ook onder. Looksmaxing is nu natuurlijk, dat is zo'n hele stroming online van jongeren, van jonge mannen. Die denken dat ze een bepaalde hiërarchie moeten beklimmen door uiterlijk te kneden naar universele schoonheidsnormen. Bijna wiskundige normen. Heel rationeel bedacht. En bijna, ja. Het is heel erg uitgepland hoe het dan goed is. En dat zorgt er gewoon voor dat je je lijf totaal met disrespect gaat behandelen. Terwijl het dus heel erg veel weet. En een heel groot deel van mijn therapie voor anorexia was het opnieuw leren luisteren naar mijn buik. Want die hele bijna instrumentalistische blik op mijn lijf, om het met een stom woord te zeggen. Daar moest ik vanaf. Ik moest ervoor zorgen dat ik weer de wijsheid die mijn buik heeft ook als de wijsheid ging zien waar ik naar moest luisteren.
0: Want is het dan ook vergelijkbaar met, misschien een rare vergelijking hoor, met een alcoholist, waarbij dus alcohol altijd een zwakte blijft, altijd een aandachtspunt. Is dat ook zo als je ooit anorexia hebt gehad, dat het ook altijd een punt blijft van aandacht, van ik moet niet terugvallen?
1: Gelukkig is dat voor heel veel mensen niet zo. Er komen ook echt veel mensen uit hun eetstoornis en gaan hun leven verder zonder dat dit zo'n risicopunt blijft. Wat ik echt geweldig vind. Dat staat dus los van mijn ervaring. Ik denk dat het voor mij wel een pijnpuntje blijft. En dat klinkt misschien een beetje tricky. Van als het dat maar goed gaat. Dat gaat wel goed. Dat weet ik intussen. Het gaat echt wel goed. Want als ik merk dat ik toch met eten bezig ben, of op een ongezonde manier met sporten, dan weet ik gewoon, even stoppen, even nadenken, wat is er eigenlijk echt aan de hand? En ga dat even oplossen. Want die eetstoornis is voor mij gewoon een soort rode lamp die gaat branden, waardoor ik weet, er is iets verkeerds aan de hand. Ik moet nu eventjes iets, ik weet niet wat er is, maar even op adem komen, even kijken wat er is. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee, dat ik dat nu ken. En dat ik weet hoe ik daarnaar moet luisteren. Dus het is toch ook een bepaalde. Het heeft heel veel inzicht gegeven in hoe ik werk, denk ik.
0: Want je bent nu ook erover aan het schrijven, hè?
1: Ja.
0: Een roman?
1: Ja.
0: Waarom een roman en geen non-fictie? Is dat toch veiliger?
1: Ik wil een autobiografie van mijn eetstoornis schrijven. Op een hele absurde en komische manier. Omdat het ook een heel absurd iets is, eigenlijk. Zo wordt het ook vaak gezien.
0: Als iets wat eigenlijk los van jou staat.
1: Ja, als een andere stem natuurlijk. Ja. Zo wil ik hem dus ook echt beschrijven. Hij heeft een naam in dat verhaal, Pieter. En ik wil beschrijven hoe, vanuit Pieters perspectief, hoe hij mijn leven binnen is gekomen. En daarmee dus ook mezelf op de hak nemen. Als een soort kind dat gewoon heel erg aan het zoeken is. En dat op totaal de verkeerde plekken houvast probeert te vinden. Dat moet nog echt verder uitkristalliseren. En zo gaat dat bij romans. Dat duurt gewoon heel erg lang. Maar ik weet wel dat het hierover moet gaan. En daar ben ik echt al vanaf therapie over aan het nadenken. Dat is 5 jaar geleden. En ik denk gewoon, dit is de manier waarop ik dat wil doen. Ik wil uiteindelijk ook de vraag oproepen, dus of dat die stem wel zo gescheiden kan blijven. Of dat het niet toch bij me hoort, wat ik net ook eigenlijk zei. Maar tegelijk kan ik daar misschien ook geen antwoord op vinden zonder dat ik dit eerst op deze manier onderzoek.
0: En heb je tijdens het schrijven ook al wel eens de gedachte gehad, waarom schrijf ik niet gewoon over cavia's? Waarom zo'n moeilijk onderwerp wat zo dicht bij me ligt? Och. En wat zoveel met me doet?
1: Nee, ik ben daar blij mee. Ik denk dat dat goed is en dat het ongemakkelijk is, wil geen reden zijn, hoeft geen reden te zijn om het maar niet te doen. Daar is denk ik ook het leven te interessant voor. Er is toch te veel om te onderzoeken om alleen maar over cavia's te schrijven. Los van dat er ook hele mooie boeken zijn die wel over cavia's gaan. En dan bedoel ik even Paulien Cornelis natuurlijk.
0: Ja, zeker.
2: Hi Siep, Imke hier. Ook al zien we elkaar niet vaak, hebben we één gemeenschappelijke factor die ons altijd verbindt. Het tuinhuis. Jij bent de opvolger van mijn vorige huisje. Door dik en dun, door weer en wind, door ratten plagen en muizen aanvallen. Ik weet waar jij doorheen gaat. En daardoor ken ik je door en door. Dit horrortuinhuisje, waar jij ook woont, zonder centrale verwarming, buit jij gelukkig nu uit voor je video's. Ik ben blij dat jij een businessmodel hebt weten te maken van deze misère van leven in een tuinhuisje. En hopelijk ga jij er dan financieel wel op vooruit. Ik hoop dat jij je beter vertroeft daar. Maar één ding is zeker over Siep. Hij weet altijd van alles iets creatiefs en humoristisch te maken. Heel veel liefs en hopelijk tot snel. Kun je nou volgende week koffie doen? Dan maar via de radio een oproepje doen. Reageer alsjeblieft op mijn appje.
1: Ja, sorry Imke. Oh, wat geweldig.
0: Ja, wat leuk. Imke Ponsen. Die vertelt over jouw horrortuinhuisje.
1: Ja.
0: Oh. Daar heb ik heel veel vragen over. Want daar woon je.
1: Daar woon ik, ja.
0: Heeft zij eerst gewoond.
1: Ja. Sorry, ik ben nog even aan het verbouwereerd over het feit dat Imke... Imke is echt zo'n schat. Ik ben echt gek op Imke. Heel leuk dat je dit wilde doen, Imke. Dankjewel. Zij heeft daar eerst gewoond. Dus zij ging er toen uit. En toen mocht ik erin. Ze zei, het heeft een gebruiksaanwijzing. Je moet niet vies zijn van wat diertjes hier en daar. Toen zei ik, nou ja, dat ben ik niet. Het zal wel af en toe, vroeger hebben we ook mieren in huis gehad. Dus het zal wel meevallen.
0: Waar is dit tuinhuisje?
1: In Utrecht.
0: In Utrecht, oké. Okay.
1: Ergens in de achtertuin van iemand die dit aan studenten verkoopt. Of verhuurt.
0: Ja.
1: Dat ongedierte, dat was eerst heel klein. Toen begon het me op te vallen dat de muren kleine vreemde krassende geluiden gingen maken.
0: Och.
1: Totdat er op een gegeven moment inderdaad een heel klein muisje in mijn ooghoek verscheen en heel snel weer wegschoot. Maar we hebben een soort stille overeenkomst gecreëerd samen dat de muizen in de muren blijven.
0: Ja.
1: Misschien 's nachts over de vloer. Ik weet niet, dat moeten zij weten. En dat ik in bed lig, dat zij daar wegblijven. Dat blijven ze ook echt.
0: Oh ja? Dus, oh.
1: Ja, dat hoop ik heel erg. Dat vertel ik mezelf maar gewoon. Jawel, dat doen ze wel. Ik heb wel vertrouwen. Nou goed, het is een beetje een horrorhuisje, maar het is ook zo'n fijne, warme plek tegelijk.
0: Want voelt het wel echt als thuis?
1: Het voelt wel echt als thuis, ja. Er komen wel eens mensen langs en die zijn dan heel gecharmeerd. Het is een beetje een pluk van de pettenflat-achtige situatie.
0: Oh ja.
1: En die zeggen dan, oh, volgens mij ziet jouw hoofd er zo uit. en dan denk ik, nou ja, daar zit denk ik ook wel wat in. Het is een beetje een creatieve stulpje.
0: Mm-hmm.
1: Daar ben ik heel blij mee. En daarin voel ik me er heel thuis.
0: Want nog even terugkomend op die eerste uitspraak. Eigenlijk de tweede. Je bent jong en je wilt wat rust. Maar wil je die rust wel echt?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat die rust er moet zijn. Om te reflecteren op hoe het eigenlijk gaat. Dat is natuurlijk deel van volwassen worden. Dat je even stilstaat en terugdenkt over wat er allemaal beter kan. Anders dan word je nooit volwassen natuurlijk. Tegelijk heb ik nu al zoveel gereflecteerd in therapie.
0: Mm-hmm.
1: En doe ik dat vanzelf al zoveel. Wat ik tijdens de muziek ook al aan je vroeg, doe ik het wel goed. Ja, dat is de chronische stand, de chronische onzekerheid waar ik mee rondloop. Ik heb nu ook een bepaalde modus dat ik denk, propvol die agenda. Ga leven, ga mensen spreken, ga dingen doen, ga dingen maken. Handen uit de mouwen, want ze jeuken. Kom aan, er is genoeg te doen. Dus waar wacht je nog op? En dat is geen rust, maar wel ontzettend leuk. Dus voor nu hoeft die rust er misschien ook niet te zijn. Wellicht loop ik over een paar maanden tegen een burn-out aan. En denk ik daar anders over. Maar voor nu ben ik heel blij met het gebrek aan.
0: We eindigen altijd met de liefde. Ja. Je zei Big Money van John Batiste. Waarom is dat het geluid van de liefde?
1: Ja, let heel goed op de tekst. Is denk ik heel belangrijk. Hij zet tegenover spullen, dingen die je kan kopen, die je heel snel naar je eigen hand kan zetten. Zet die tegenover dingen die moeten groeien. Dingen die je niet zomaar kan afkopen. Dingen die moeten ontstaan. En voor mij vat hij daarmee heel erg wat liefde in de wereld is. Iets wat moet groeien. Iets wat moet ontstaan. Iets wat zeker ook imperfect is. En iets wat je vooral niet altijd naar je eigen hand kan zetten.
0: Dus het is niet maakbaar. Is dat wel een beetje een kenmerk van Gen Z'ers? Van dingen zijn maakbaar, schoonheid is maakbaar, liefde is maakbaar?
1: Ik denk dat we het proberen. Ik denk ook dat we er minder in geloven dan vorige generaties.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij worden wij op zoveel vlakken nu in een hoek gedreven. Bijvoorbeeld met de huizenmarkt. Dat we ook onze toevlucht zoeken in het toeval, in geluk. Soms ook met het stomme gevolg dat heel veel jongeren online gaan gokken. Daar kan ik alleen maar van zeggen, doe dat vooral niet. Maar ik denk dat het ook een signaal is naar dat oude script waar we altijd mee hebben geleefd, werkt niet meer. Het is niet zo dat jij jarenlang kan studeren, dan jarenlang gaat werken, dan een huis koopt, dan een partner krijgt en een kind, en vervolgens met pensioen gaat en lekker gaat dobberen in een bootje aan de Italiaanse Riviera. Zo werkt het gewoon niet meer. Dus er moet een bepaalde nieuwe versie komen van wat liefde misschien dus ook is. Wat succes betekent. Ik probeer het nu ook een soort van mooi rond te maken, omdat ik weet dat dit het einde is.
0: Doe je best. Wat betekent liefde dan? Wat betekent liefde voor jou?
1: Even denken hoor. Liefde betekent voor mij een aangename onvoorspelbaarheid. En het overtreffen van alles wat ik dacht dat er zou zijn. Misschien.
0: Dat is best groot.
1: Ja, dat is liefde toch ook, denk ik?
0: Ja.
1: Maak ik het nu te abstract?
0: Nee, ik zit alleen te denken van inderdaad. Kijk, als je zeg maar met die boodschap in je achterhoofd bijvoorbeeld de datingmarkt opgaat.
1: Ja, veel succes daarmee.
0: Dat is een vrij hoog huis, ja.
1: Ja, goed, dat de datingmarkt opgaan is ook al een bepaalde poging om de dingen naar je eigen hand te zetten. Volgens mij komt echte liefde je gewoon aangewaaid. Kun je nog zo je best doen, maar ik ken ook heel veel mensen die wel gelukkig zijn via een dating app.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet dat niet of dat het voor mij zo werkt. Misschien wel. Mm. Dat moet ik misschien gewoon een keer proberen. Maar voor mij zit echt de pracht van leven is dat je het gewoon echt niet weet. En dat geldt ook zo met liefde. Dat echte liefde, je weet ook niet wat het is. Dat moet je verrassen. Je weet ook niet met wie het is. Die persoon moet jou ook komen verrassen. Of jij die ander. Dat is natuurlijk ook wederzijds.
0: En dat toekomstperspectief en je zegt van wat is succes. Die onzekerheid, van laat je dat dan ook helemaal los? Van, heb jij niet stippen aan de horizon waar je naartoe werkt?
1: Nee, ik denk dat de chronische onrust, het gewoon altijd maar heel erg je best doen, voor mij een manier is om het gevoel te hebben dat het wel goed komt. Natuurlijk is het goed om een stip aan de horizon te hebben, maar dan kan het bijna alleen maar tegenvallen. Als jij in het nu je best doet en steeds wanneer het nodig is je handen uit de mouw steekt en het meeste van maakt. Volgens mij is dat een bepaalde houding die je dan met je meedraagt, waar je uiteindelijk misschien voorbij een bepaalde stip kan komen die je anders in je hoofd hebt gehad. Dat werkt beter voor mij. Sommige mensen hebben een 5-jaren plan. Nou ja, ik heb misschien een dagplan. En denk ik, nou, vandaag doe ik mijn best, morgen weer een dag.
0: Wanneer verschijnt het boek over Pieter?
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ik streef ernaar, heel politiek geformuleerd dit. Ik streef ernaar om het eind volgend jaar uit te brengen.
0: Dankjewel. Siep Vaas, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Dankjewel, Misha.
0: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van dat gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Dat is een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leest Nederland? De wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
0: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geappt omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel
1: Bon. Heb je mijn naam echt genoemd?
0: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
1: daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
0: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
2: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven. Heel veel BN'ers.
0: Ja, altijd van je af. Biografie van Ayn Edeveen. Geweldig boek. Ayn Edeveen heeft dus een kabouter fetish. Ja, dat vind ik al goede informatie die je uit het boek haalt.
2: En wij begeven ons in de schrijverswereld. Dus wij gaan naar de boekenborrels. We hebben heel veel juice. En bel eventjes hè, met de leeslijn. En laat achter wie ben je, waar kom je vandaan, wat lees je en wat vind je ervan.
0: Gewoon schaamteloos gepikt van Vroege Vogel.
2: Ja, dat maakt toch niet uit. In je favoriete podcast-app.
3: 45 jaar geleden roofden twee doodgewone twintigers uit Den Bosch zo'n 50 heilige beelden uit kerken in België en Nederland. Met behulp van een rolstoel en een zelfgemaakte hengel.
4: Men heeft dat gewoon zien gebeuren eigenlijk, hè? Dus terwijl het plaatsvond.
3: Anderhalf jaar later vond de politie heilige Barbara en de andere beelden terug in een garagebox. Niets was verkocht.
5: Dan zit echt wel een wierooklucht aan.
3: Waarom hebben ze die beelden gestolen?
6: Waar hebben we hiermee te maken, joh?
3: Ik zocht het uit. Luister De Rolstoelrovers vanaf 21 september op NPO Luister.
7: Een kerkbeeldjeszaak. Nou, daar zitten ze op de wacht.
8: Avrotros, de omroep voor ons.
9: NPO Radio 1.
10: 2:00, Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd, overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond. Meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en een kleine kans op een baan. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden, met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudejaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook toen zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. De BBC zegt dat het leger na ruim 250 incidenten onderzoek doet, maar dat over de gang van zaken niks bekend is. Het Israëlische leger zegt zelf dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer.